0: Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners.
1: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Is een Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
4: In de BNR-app
3: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: De directeur van het Drents Museum is op non-actief gesteld omdat er onderzoek gedaan wordt naar de werkcultuur binnen dat museum. En de reclamecodecommissie heeft Tata Steel teruggefloten over de verduurzamingsplannen en de reclame daaromtrent. Ik bespreek het allemaal met het Boardroom Panel. Annemiek Roobeek is hier verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Ik moet er toch tegenwoordig voor de volledigheid emeritus hoogleraar bij zitten. Strategie en transformatiemanagement. Ook commissaris bij Randstad Nederland. En Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer bij Odido. Ambassadeur van de stichting Join Us. Leden van het panel, welkom.
6: Dankjewel.
5: We gaan het niet voor het eerst op deze plek hebben over Tata Steel. De reclamecodecommissie geeft gehoor aan een klacht van klimaatorganisatie Urgenda en Gezondheid op 1 over de verduurzamingsplannen van het bedrijf. Het claimt volgens de commissie ten onrechte dat het de CO2-uitstoot in 2030 met 40% kan verminderen en daarna zelfs CO2-neutraal staal kan maken. En daarom mag Tata Steel niet langer claimen groen en schoon te gaan produceren. Wat hebben ze in die reclames belooft wat er blijkbaar niet waargemaakt kan worden? Annemiek, om daar maar mee te beginnen.
6: Ja, nou, ze hebben beloofd dat ze de CO2-uitstoot met 40% zouden verlagen en daarna CO2-neutraal staal kunnen maken. Maar ze hebben dat nergens echt kunnen onderbouwen met facts en figures. En dat kan niet meer. En ik denk dat het toch wel een hele grove inschattingsfout is van Tata en van hun afdeling die dit soort plannen maakt. Plannen zonder onderbouwing.
5: Onderbouwing. Ze zijn al een paar jaar in gesprek met de overheid
6: maar
5: over
6: zonder
5: steun
6: onderbouwing,
5: van die kant.
6: Ja, maar
5: er
6: dat
5: wacht
6: is
5: een miljardensteun eventueel.
6: Ja, maar het tij is gekeerd. En ik denk dat je daar de gevoeligheid in de boord. En dat kan je zowel naar de executives als de non-executives toerekenen. Dat ze op een of andere manier niet aanvoelen dat dat tij gekeerd is. En dat de acceptatie van dit soort intenties, want meer is het niet, dat dat niet meer voldoende is.
5: Maar als je de grootste uitstoter van Nederland bent als het gaat over CO2, dan kan ik me voorstellen dat je als bedrijf toch wel wil laten zien dat je ergens mee bezig bent.
6: Ja, maar dat zeggen ze al jarenlang. Ik doe zelf ook al jarenlang onderzoek naar Tata. En elke keer als ze wel iets gedaan hebben aan verduurzaming, dan is dat alleen wanneer de overheid het betaald heeft. Zij zijn dus niet een actieve initiator van echte verduurzaming. En ik denk dus dat zij nu te ver doorgedraafd zijn in intenties. En dat gaat niet meer. Ik geef je een voorbeeld. Gisteren stond ik zelf onderzoek te doen. En ik heb een Europese subsidie binnengehaald.
5: Wat betekent dat als je zelf onderzoek staat
6: dat ik dus
5: te doen?
6: Ook gewoon in een kas echt metingen sta te doen en zaden sta te planten, te zaaien. En ik weet dat in dat onderzoek wat ik met mijn team doe en met andere bedrijven, dat wij 1,5 jaar bezig geweest zijn om heel veel feiten naar de voorkant te halen om een heel gedetailleerd plan te maken. Ik vind dat een Tata dat ook moet doen. En wij krijgen een paar centen en Tata wil 2 miljard.
5: Tisha, jouw eerste indruk van deze zaak.
7: Nou, ik kan me helemaal voorstellen hoe zoiets ontstaat binnen zo'n bestuur of binnen de chief die verantwoordelijk is voor de commercie.
5: Ja.
7: Want natuurlijk zit je in een competitieve markt en je wil vertrouwen laten zien dat je op groen actief bezig bent. Dus ik zie dat ontstaan en ik zie ook dat je dan een claim wil maken. En ik heb een communicatie bekeken. Nou, ik vind het niet super groots en meeslepend.
5: Er staat
7: overigens
5: bijvoorbeeld een advertentie die eruit werd gepikt in Binnenlands Bestuur, blad dat veel ambtenaren lezen. Groen staalplan, dubbele punt. Schone technologie vervangt hoogovens.
7: Ja, nee, heb ik gezien. Maar het is niet zo dat er een tv-commercial nu rondgaat over de hele wereld met dit nieuws. Maar goed,
5: jij vindt het niet zo wild?
7: Ik vind het niet super wild, maar ik zie vooral hoe dit kan ontstaan en dat je dit gaat doen. En ik zie ook, denk ik, er zit een workforce achter die waarschijnlijk heel erg daar zich in gesteund voelt. Tegelijkertijd, je mag best de grenzen van marketingcommunicatie opzoeken. Maar je moet wel, zoals mijn collega aan de tafel zegt, je moet wel genoeg bewijs hebben. Er mag een goede mix van ambitie en bewijs. Ja? En ik denk dat er nu te veel ambitie in zal.

0: en te weinig bewijs. Ja, dan word je op je vingers getikt en zal je de claim weg moeten halen. Ja,
1: want het betekent, als je waarmaakt wat je belooft, dat je over 4 jaar een nieuwe fabriek moet hebben gebouwd. Nou, daar wordt al jaren natuurlijk over gesproken. En tijdens de bouw van die fabriek gaat er nog eens extra viezigheid de lucht in. Dus het is lastig om dan daarmee op de proppen te komen.
0: Ja, en ook dat begrijp ik hoe dat ontstaat. Want je wil ook soms naar jezelf, naar je medewerkers en naar buiten die belofte hard neerzetten, zodat je hem ook moet waarmaken. Maar hier zijn zoveel risico's nog in het spel dat het denk ik een beetje te riskant was om deze claim zo neer te leggen.
1: Maar dan zou ik het intern houden. Als je zegt, we moeten scherp blijven, we moeten een doel hebben dat we najagen in 2030...
0: Dat zou een hele goede koers kunnen zijn. En dat kan nog steeds de goede koers zijn. Maar ik begrijp wel hoe zoiets ontstaat. Ik vind het ook goed dat een RCC daarop acteert. Ja, want het is nogal een claim die je maakt. Ja, dan word je teruggefloten en dan zal je het allemaal moeten aanpassen.
1: Ja, je moet het nu allemaal aanpassen. Er volgt volgens mij geen boete. Tata Steel gaat eventueel nog in beroep, geloof ik. Ja. Wat heeft dit nu voor gevolgen?
2: Nou ja, ik denk daarom ook van het tij is gekeerd. Shell is er natuurlijk decennia lang mee weggekomen door misleidende advertenties overal te zetten.
1: En, mag ook niet meer trouwens.
2: Mag niet meer, nee. Maar dit gaat natuurlijk wel in diezelfde lijn. En ik snap dat marketingmensen met vage bewoordingen ambities willen neerzetten. Maar ze hebben nu wel hele andere tegenspelers dan 5 of 10 jaar geleden. En die zijn buitengewoon goed in de eigen onderbouwing. En dat zijn natuurlijk of de urgenda's, maar het zijn ook wetenschappers. En er zijn zoveel analyses gemaakt die gewoon deze ambities al inhoudelijk onderuit kunnen halen.
1: En je hebt nog de strafrechtelijke vervolging door het OM, die ook nog boven
2: keer
1: de markt hangt.
2: Ja, maar ja, dat is natuurlijk zometeen, als je het gaat hebben over mogelijke toekenning van de 2 miljard... Ja. Die ook een hele onzekerheid met zich mee gaat brengen.
1: Vanwege allerlei gedoe aan de top. Precies.
0: Want ik heb een beetje het idee dat we in een self-destroying prophecy terecht aan het komen zijn. Hè. Dus er zijn zoveel dingen die spelen rondom Tata. Dus dit kleine onderwerp in mijn ogen over een RCC, ja, er speelt veel meer. Hè. Er speelt natuurlijk aan de top heel veel onrust van wie wordt nou de nieuwe CEO van het moederbedrijf. Ja. 120 miljard aan kapitaal, daar is onzekerheid over. Tegelijkertijd, in Nederland gaat maar over 3%, hè, dus het is niet superveel.
2: Ja, maar dat geeft dus ook aan dat wij dus niet relevant zullen zijn voor wat er in India aan de CEO-tafel
0: wordt. Ja, maar dat kan positief en negatief zijn. Kijk, daardoor kan je ook gewoon je koers vast zien te houden. Hè. Dus je bent niet de grote ticket. Dus je kan ook gewoon zeggen, joh, wij zijn een van de wereldtop qua staalfabrieken. Wij hebben 3% van het totale kapitaal nodig. Laat ons naar onze koers vasthouden. Dus
2: maar
0: dat kan
2: ik
0: je
2: denk
0: ook
2: dat dat helemaal
0: blijven
2: niet klopt als je het vanuit een strategisch financieel perspectief bekijkt. Want als de nieuwe wind daar bij Tata is, dat het kapitaal veel meer moet gaan opbrengen, dan doet inderdaad een website er misschien niet toe. Maar wel het doorrekenen van wat betekent het als zij meer dan 4 miljard uiteindelijk in de vergroening van een Tata Steel in Nederland moeten.
1: En dat is
2: doen
1: ook in India veel geld, denk ik.
2: Heel veel geld. En dan kunnen zij daar op kortere termijn andere projecten veel gemakkelijker doen met een groter rendement.
0: Ja, dat is inderdaad onderdeel van die self-destroying prophecy. Hè. Nu lijkt het alsof alles rondom Tata Steel IJmuiden niet meer klopt. Hè. En van reclame maken tot aan besturing, tot aan financiële enveloppen.
1: Eerder dit jaar natuurlijk
0: het
1: nog
0: bestuur
1: de
0: heeft
1: rondom
0: de taak.
1: Donald Pols. Hè. Het gaat maar door.
0: Het gaat maar door. Dus het bestuur heeft de taak om dat vertrouwen te herstellen. Dus het gaat voor mij echt over, ze zijn het vertrouwen kwijt aan het raken over hun transformatie, over hun, zijn wij nog steeds de wereldtop als het gaat over staalfabriek, wordt het
2: zijn
0: niet te duur?
2: Lang niet meer. Zijn
0: nee,
2: ze lang
0: daarom
2: niet meer.
0: Maar
2: dat hebben
0: dus
2: we allemaal onderzocht. Nee. Ja.
0: Dus, maar dat is dus wel een probleem voor het bestuur. En ze zullen dat vertrouwen moeten gaan herstellen.
1: Maar vertrouwen
0: de
1: van Den Haag?
0: Van meerdere
1: India
0: stakeholders. Dus je hebt en India, van geef ons nou wel die 2-3 miljard.
2: 4.
0: Het is nog onduidelijk wat het wordt.
2: 4,
0: en van
2: want anders
0: Den Haag,
2: dan zou je nooit die 2 miljard krijgen van de Nederlandse overheid.
0: En van Den Haag. En van de consument. Dus ja, je zal als bestuur heb je een hele moeilijke opdracht. Maar je zit in een downward spiraal omdat je geen vertrouwen meer hebt.
2: Je kunt ook zeggen, dit is de beste way out voor de Nederlandse overheid. Namelijk, als er zoveel onrust is daar bij dit bedrijf, dat toch met niet onderbouwde berichtgeving komt en er is onrust in de top en we zullen waarschijnlijk van de boordtafel afvallen in India, dan hoeven wij ook die 2 miljard niet te betalen.
1: Maar het saneren van waar nu Tata staat kost volgens mij ook heel veel geld.
2: Maar dat hoeven wij ook niet als Nederlandse overheid te doen. Ik heb zelf als commissaris bij Solvay Abbott gewerkt. En daarbij was heel duidelijk dat het opruimen van dat hele terrein, en dat was een groot terrein in Weesp, dat gedaan moest worden door het bedrijf zelf. En daar heeft. Dus dat hoeft helemaal
1: maar
2: niet.
1: Zie jij met geld van Den Haag wel een mooie toekomst voor Tata Steel? Of ben jij gewoon ten principiale al tegen verdere steunverlening aan Tata?
2: Nee, dat ben ik niet. Maar ik vind dat je dus op facts en figures moet kijken. En dan zie ik dat er al een groen staal overproductie in Europa is. En dat wij eigenlijk met deze staalfabriek, ook met de toekomstige energie, infrastructuur die we hebben, dat Tata Steel en Muiden eigenlijk heel ongunstig ligt.
1: We gaan het nog heel vaak over Tata hebben, vermoedelijk. Want dat hoort een beetje bij dit bedrijf inmiddels. Maar eerst naar deel 2 van het panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Annemieke Robeek en Tisha van Lammeren zijn de leden van het boardroompanel. De directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gesteld. Bevestigde dat museum eergisteren aan verschillende media. Hij is, zoals dat formeel heet, vrijgesteld van zijn werkzaamheden tot er een onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum is afgerond. Voorzitter van de Raad van Toezicht, Ineke van Gent. Apolitica zegt wel, het is een puntkomma. Ik wil zo meteen nog wel wat dieper ingaan op wat er dan zou spelen in dat Drents Museum, in de top van dat Drents Museum. Maar kan zoiets ook nog op een fatsoenlijke manier een puntkomma zijn, of wordt het verdomd lastig om terug te keren, Tisha?
0: Nou, laat ik vooral stellen dat dit soort zaken zijn super verdrietig voor heel veel partijen. En weet je, het is natuurlijk aan de ene kant misschien heel erg sensationeel om over te schrijven, maar het is voor de betrokkenen heel verdrietig. Ik heb het zelf meerdere keren ook meegemaakt en ja, weet je, verschrikkelijk.
1: Wat bedoel je daarmee met dat
0: nou,
1: je
0: gewoon degene die zeg maar nu op non-actief wordt gesteld, daar is het heel verschrikkelijk voor de mensen die mogelijk in een onveilige situatie hebben gezeten. Er is bij dat museum een hele hoop gebeurd de afgelopen jaren. Dus als je gewoon alles op elkaar optelt, dan is het gewoon niet een hele fijne omgeving om nu te zijn. Dus dat vind ik erg verdrietig voor iets wat je niet wilt. Tegelijkertijd, de puntkomma is denk ik juridisch correct. Bestuurlijk ook correct. Want je moet het openhouden. Je kan niet. Je moet wel een interventie doen. Want je bent als Raad van Toezicht verantwoordelijk voor continuïteit. Maar je moet het wel nog open laten, omdat er nog een onderzoek gaande is. Dus je moet de mogelijkheid van terugkeer in ieder geval op deze manier communiceren.
1: Ja, conflict ook met de zakelijk directeur, ja, die eerder op non-actief werd gesteld.
0: Rijtje.
1: De schorsing is nu van tafel geveegd, maar zij is toch ook nog niet aan de slag. En nu blijkt, en dat komt dan allemaal bij elkaar, dat de directeur waar we over spreken, Robert van Lang, ook al een onderzoek aan zijn broek had hangen bij zijn vorige werkgever, het Rijksmuseum.
0: Ik heb dat gelezen inderdaad. Kijk, ik denk dat dus een raad van toezicht doet een aantal interventies, een onafhankelijk onderzoek, non-actief. Maar tegelijkertijd moet de raad van toezicht ook naar zichzelf kijken. En ik denk op twee manieren, want het zijn allemaal reactieve maatregelen. Eén is, hoe is die aanstelling verlopen? Heb je voldoende gecheckt? En twee is, heb je tijdig nu ingegrepen? Want het speelt wel al een tijdje. En dat zijn dus niet alleen de Raad van Toezicht moet naar de directeur kijken, maar ook naar zichzelf.
2: Dat vind ik ook. Ik vind dat de grootste blamage bij de Raad van Toezicht ligt. En waarschijnlijk zou je inderdaad, net wat jij zegt, Tisha, al moeten kijken naar de periode voordat die Roemeense kroon gestolen werd. Hè? Want er zal al wel wat gespeeld
1: dat
2: hebben.
1: Dat is overigens wel weer de vorige directeur.
2: Ja, I know. Maar daar zeggen wij, misschien was er wel een veenbrand. Ja, en we weten tegenwoordig dat het heel erg lastig te blussen is. Maar er zijn twee dingen aan. De Raad van Toezicht heeft, denk ik ook voor deze nieuwe directeur, een executive search bureau gehad. Daar ga je als benoemingscommissie heel scrutineus mee om. En heel voorzichtig, hè? Want we hebben het wel over personen. Je moet wel alles weten. Dat zij dit niet wisten, vind ik dus ook naar dat executive search bureau niet juist.
1: Nou, wat zij niet wisten is de gang van zaken bij zijn vorige werkgever.
2: Dat bedoel ik. Dat hoort een executive search bureau die de uiteindelijke kandidaat naar voren brengt, moet dat wel geweten hebben. Je kunt ook zeggen van, nou, daar is dus niet duidelijk naar doorgevraagd. Maar het tweede vind ik wel ook naar die Raad van Toezicht. Ze hebben dat dus en met die zakelijk directeur en met die algemeen directeur gehad. En dan een punt komma zetten. Ze hebben eigenlijk twee keer nu mensen als aangeschoten wild eruit gezet. Ik vind dat best wel verkeerde boswachters.
1: Stop. Op welke manier eruit gezet? In de coulissen gezet?
2: Nou ja, ik bedoel, in het nieuws gebracht. Ik vind dat bij dit soort kwesties moet je heel voorzichtig omgaan. Het gaat om personen die in feite al een beschuldiging krijgen vanuit de publieke opinie of van wat dan ook, voordat dat echt uitgezocht
1: is. Nou, we hebben het Fotomuseum dus natuurlijk gezien, hè, in dezelfde branche.
2: Exact, exact.
0: En je ziet al van voorbeelden.
2: Hè? Ja, en dat vind ik ook nog een ander punt. Op Nijenrode breng ik juist dit soort casussen samen met Liberdoc, heel vaak arbeidsjuristen, aan de orde. Omdat steeds vaker ook werkcultuur en overschrijdend gedrag als eigenlijk misleidend gebruikt wordt om mensen weg te krijgen. En ik wil niet zeggen dat dat hier speelt, maar ik zie het fenomeen wel heel groot.
1: Ik zie een aarzeling bij jou. Het is niet zomaar een gelegenheidsargument of soms toch wel?
0: Nou ja, in mijn ervaring, hè, en ik zit natuurlijk ben een actief bestuurder, dit soort cases komen dagelijks voor, op heel kleine schaal, en maar ook op managementniveau. En ik vind wel, wat ik zie, is dat de trendlijn is dat het makkelijker
2: Dat bedoel ik.
0: Je mee. Ja. Dit was 5 jaar geleden, had je misschien 1 case, en ik heb er afgelopen jaar al een aantal gehad.
1: Maar misschien was die ene case 5 jaar geleden wel te weinig.
0: Dat zou zomaar kunnen, want het is veel meer een bespreekbaar onderwerp geworden.
2: Maar de impact is groter geworden.
0: De impact is groot, maar ook de bewijslast in zo'n case is ongelooflijk ingewikkeld. Je kan niet op basis van 2 anonieme meldingen met vage beschuldigingen iemand zomaar op non-actief zetten. Als je iemand op non-actief zet in de media bekend, ga daarna nog maar eens repareren.
1: Ja, maar daarom begon ik met de vraag, die .comma kun je juridisch gezien wel.
0: Ja, dus juridisch zetten. Communicatief terecht.
2: Maar ze hadden dat nooit moeten doen. Ze hadden dat in veel beschermende woorden moeten gaan brengen. En nooit. Kijk, hier zie je dus dat een oud-politica de puntkomma van Mark Rutte gaat gebruiken. En ik vind dat dus eigenlijk zie je ook dat niet alle politici waarschijnlijk hele goede commissarissen of toezichthouders zullen zijn.
1: We gaan naar een hele grote zaak. Van het Drents Museum naar Meta. Het kan gewoon in dit panel. Bedrijf van Facebook en Instagram is dinsdag begonnen. 29 Amerikaanse staten stellen dat Meta jongeren bewust verslaafd maakt aan sociale media en ze via allerlei trucjes zo lang mogelijk op het platform wil houden. Het gaat om een enorme claim die kan oplopen tot de volledige bedrijfswaarde van Meta. 1200 miljard. Ik kijk toch allereerst even naar jou, Tisha, want we hebben het wel vaker over jongeren, schermen, de trucjes, de mechanismen die erachter zitten. Wat moet Meta hiermee?
0: Nou, wat Meta nu doet, vind ik niet het juiste. Want Meta is volgens mij vooral bezig aan het vechten en juridische strijd aan het gaan. Het gaat over het geld, allemaal dat soort dingen die niet gaan over. En dan ga ik weer even terug naar hoe moet je je bedrijf besturen. Ik denk wat Meta niet zou moeten doen is focussen op geld en juridisch. Wat Meta moet doen is focussen op welke besturingsfilosofie heb ik nou in mijn bedrijf, waardoor dit ontstaat.
1: En maar dreigt een claim van 1200 miljard, dat dan geld ook een overweging begint te worden.
0: Nee, dat snap ik. En het wordt misschien 200 miljard, weet je wel.
1: Ook
0: maar
1: nog serieus?
0: Maar even, als je als bedrijf weer toekomst vast en vertrouwen wil herstellen, zal je moeten denken, nu in de context van vandaag, met alles wat je nu weet over kinderen. Ik heb zelf 4 kinderen weer 3 weken in Indonesië zien scrollen, doomscrollen, inclusief mezelf. Als je dat nu allemaal weet, zou je dan exact hetzelfde product op de markt zetten? En ik denk dat het bestuur daar het antwoord op moet weten. En dat antwoord is nee.
1: Het antwoord is altijd dat kinderen van bestuurders een smartphoneverbod krijgen.
0: Exact. Dus daarmee geef ik aan. Dus als je dat weet, dan moet je nu de vlucht naar voren, en het is eigenlijk al te laat, de vlucht naar voren nemen en uit jezelf al die zaken die mogelijk leiden tot het moedwillig verslavend maken van kinderen eruit slopen.
1: Ja, maar dit is de ideale wereld. Gaan ze dat doen?
0: Nou, moet je wel doen. Dit is niet de ideale wereld. Dit moet je wel doen. Want als je die verantwoordelijkheid over een jaar nog niet pakt, dan ben je als Meta dadelijk onderdeel van een rookindustrie, wat we gezien hebben. Of
2: maar
0: de drankindustrie.
2: Maar dat zijn ze al in feite. Want het is verslaving. Hè? En het woord verslaving, wat door de eigen medewerkers van Meta ook al gebruikt is, is natuurlijk al een belangrijk haakje. Ook voor de rechter straks. Ik denk dat het buitengewoon goed is dat dit zo aan de orde komt. Die 200 miljard zal nooit betaald worden, ook niet meer. Want daarvoor zijn deze bedrijven voor de Amerikaanse economie te belangrijk en voor de wereld.
1: Nou, ze hebben natuurlijk al een paar keer wel flink moeten aftikken.
2: Ja, maar dat kunnen ze ook.
1: Dat
2: kunnen ze ook. Nee, belangrijk is wat je ook zegt. Hoe zijn die mensen aangestuurd? Ja. Met welke producten die. En dan moet je ook naar de innovatiekant kijken. Hè. Welke innovaties lijken nou zo interessant in het begin, maar gaan verworden tot een product waar bewust verslaving ingebracht wordt. En als jij eenmaal weet hoe je verslaving erin brengt, kan je dat in heel veel verschillende producten gaan doen. En daar moet je wel, vind ik, onafhankelijk onderzoek op zetten.
1: Hoe langer ik op het platform ben, hoe groter de kans dat ik een reclame tegenkom. En ik geloof dat Meta daar best afhankelijk van is.
2: Zeker, zij zijn daarvan afhankelijk.
0: Maar nogmaals, als je nu kijkt met de problematiek van jongeren, want we hebben het wel echt even over kinderen en jongeren.
2: Ja, over hun ruggen.
0: Ik geloof niet, ook niet de oprichter van dit bedrijf, dat je dan exact hetzelfde product nu in de markt zou zitten. Dus sloop die dingen eruit. Nu wordt het via een rechter afgedwongen. Ze moeten de vlucht naar voren nemen en morgen eruit slopen.
2: Ja, en het mag niet iets worden als vapen. Als
1: dat je
2: die
1: denkt
2: analogie
1: dat je de oplossing
2: dat je doet alsof
1: maar
2: je iets gezonders doet. Nee, het gaat er echt uitslopen en andere producten maken die exact wel veilig zijn en die ook van tevoren getest worden door echte deskundigen. Want zij hebben heel veel kennis over waar de zwakke punten, zeg maar, in de jongere psychologie zit. Dat hebben zij misbruikt en hebben zij in hun producten neergezet.
1: Maar Tisha, toch nog eventjes om het scherp te krijgen. Jij denkt dat er geen rechter voor nodig is, of dat er geen koersdaling van het aandeel nodig is. Dit gaat Meta zelf doen.
0: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat Meta juist de verkeerde focus in die zin pakt. Juist het vechten, juridisch, et cetera. Maar aantonen dat je niet moedwillig iets hebt gedaan. Terwijl in mijn ogen, en dat zie je in meerdere industrieën, op een gegeven moment moet je beseffen dat je als product, en wij hebben dat ook met telecom, we zitten in die tech-industrie, pak je verantwoordelijkheid of blijf ik de rest van mijn leven roepen dat iedereen unlimited, inclusief mijn kind van 8 jaar, unlimited data moet gebruiken. Nee, je moet die verantwoordelijkheid op tijd pakken en dan je producten daarop aanpassen. En dat zie ik Meta nog niet doen.
2: Nee,
0: dus
2: omdat
0: ik vind dat ze het fout
1: moet
0: zijn.
2: Dus ik denk ook dat als verslaving je verdienmodel geworden is, en dat is ook letterlijk wat hun eigen mensen gezegd hebben, dan is dat een zware aantijging. Daar moeten zij inderdaad vanuit hun verantwoordelijkheid op acteren. Maar ik heb nog een ander aspect. Ik vind dat dit ook een uitstekende stok achter de deur voor de Europese Commissie is. Want wij hebben natuurlijk ook het nodige lopen naar dit soort bedrijven. Het laat alleen maar zien, denk ik, hoe wij in Europa anders zouden moeten ageren. En dat wij niet altijd moeten zeggen, oh, weer een beperking. Nee, het is ook, eigenlijk net als bij Tata, het is de volksgezondheid, en in dit geval voor kinderen, de psychologische veiligheid voor kinderen, die we centraal stellen en dat we daardoor dit soort producten niet willen van dit soort bedrijven.
0: En dat geldt eigenlijk van al deze 3 artikelen.
2: Ja.
0: Gaat het steeds over een maatschappelijk groter wordend belang wat je niet meer kan negeren.
2: Ja.
0: En het vertrouwen wat daarin verloren is.
1: Bijna
0: of
1: net
0: sociale
1: verslavend
0: veiligheid is,
1: als die
0: of het verslaving is.
1: Het boardroompanel. Het kan alleen niet eindeloos duren. Wij kunnen niet blijven scrollen. Annemiek Robeek, emeritus hoogleraar strategie en transformatiemanagement, verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Commissaris bij Randstad Nederland. En Tisha van Lammeren, chief commercial officer bij Odido, ambassadeur van de stichting Join Us. Dank jullie wel.
0: Jij ook bedankt.
1: En abonneer je gerust op dit panel, dan hoef je geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. En de Franse wielrenner Alaphilippe stopt per direct met fietsen. Dat meldt sportkrant L'Équipe. Alaphilippe was in 2020 en 2021 wereldkampioen op de weg en won 6 Tour de France etappes. Hij reed vaak mee om de winst, maar was daar in die eindsprint lang niet altijd even succesvol. En dat zou ook de reden zijn om te stoppen. Dan nog het weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Bedrijven in de warmtesector kennen de afgelopen jaren de nodige uitdagingen. Je zou zelfs kunnen zeggen crisis. Onder leiding van topman Ernst Japiksen verbreden energiebedrijven. En natuurlijk de blik van warmtenetten naar onder andere aardwarmte, e-boilers en oplossingen voor netcongestie. Hoe kijkt hij terug op een periode waarin politieke onzekerheid, de nieuwe warmtewet en een slepende compensatiezaak, die was er ook nog eens rond aansluitkosten, het bedrijf behoorlijk op de proef stelde. En waarom vertrekt hij binnenkort? Ik ga het hem vragen. Welkom Ernst Japiksen.
6: Dankjewel.
5: Je hebt het dan 6,5 jaar zo ongeveer gedaan. Als je kijkt naar wat je destijds verwachtte en naar wat er uiteindelijk uitgekomen is, wat zijn dan de belangrijkste verschillen?
6: Nou, toen ik daar begon, Thomas, dacht ik na 5 jaar interim management en dus problemen bij bedrijven oplossen, dacht ik zo, nu ga ik eens lekker 5-6 jaar positieve dingen doen en mooie duurzame energieprojecten ontwikkelen en de markt in gaan trekken. En we zijn eigenlijk van crisis naar crisis gelopen.
5: Dus het bleef eigenlijk een beetje interim management, maar dan bij hetzelfde bedrijf?
6: Nee. Dus ik heb me nooit als interim manager daar gevoeld. Overigens, in mijn interim tijd voelde ik me ook altijd heel verbonden met mijn opdrachtgevers. Maar dit is wel mijn kind geworden. En we hebben, denk ik, een waanzinnige prestatie neergezet door, met al die tegenslagen die we hebben gehad, een prachtige groei te hebben laten zien. We zijn verdubbeld in EBITDA. We hebben een verbreden portefeuille. We zijn veel meer waard geworden. En misschien wel het allerbelangrijkste is, we hebben geleerd om met tegenslagen om te gaan en sterker uit te komen.
5: Maar het klinkt alsof er een eindeloze rij met tegenslagen op jouw pad gekomen is. Noem eens wat.
6: Nou, het begon. Mijn eerste werkdag was corona. De lockdown, dat is een interessant begin als je een bedrijf van nieuwe krijgt. Daarna kwam de Oekraïne-oorlog met de gascrisis en de crisis op de energiemarkten, die ons op voor verschillende vraagstukken zetten. Dan kwam de warmtewet. Nou, daar hebben we ook al zo vaak over gepraat. Wat mij betreft staan we daar niet te lang bij stil. En We kregen ook nog eens een keer RWE die ons contract verlevering aan 50.000 huizen voor warmte opzij. Waardoor we in 3 jaar eigenlijk een nieuwe bron moesten organiseren. Dat kan eigenlijk niet.
5: En waarom werd dat contract opgezegd? Want dat lijkt me nogal een flinke aanslag.
6: Dat was het ook. Vooral de timing was pijnlijk. Ik begreep het wel, want de elektriciteitsmarkt is zo veranderd. En de elektriciteitsprijzen vliegen zo alle kanten uit. Dat ze vaak ook voor ons aan moesten om warmte te leveren. En daarmee geld verloren op de elektriciteitsmarkt omdat negatieve prijzen waren. Dus ik begreep het wel.
5: Ben je snel klaar, ja. Rekensommetje maken.
6: Ja, dan is het zelfs gepiept. Dus ik begreep het heel goed. Alleen, het zette ons wel voor een groot vraagstuk. En ik denk dat we dat fantastisch hebben opgelost. De bouw van een e-boiler in een tijdsbestek waar het eigenlijk niet kan. Maar hij staat er en we zijn al aan het proefdraaien.
5: Want die e-boilers, dat is nog relatief nieuw, maar dat wordt groot. Of is het niet meer zo nieuw?
6: Nou, zo nieuw is het niet. Het is redelijk proven technology. In Nederland staat er 1 echt grote. Dat is bij Vattenfall. Ja. Wij bouwen nu ook een hele grote 120 megawatt. Dat is echt wel een serieus apparaat.
5: Maar als er 1 grote in Nederland staat, ja, misschien ben ik dan op het verkeerde been gezet. Ja. Dan denk ik dat het nog een relatief nieuw verschijnsel. Het werd toen omschreven als een grote waterkoker.
6: Van mijn techneuten mag ik het geen waterkoker noemen.
5: Oh, sorry. Hij mag nog terugkomen op kantoor die 2 weken.
6: Ik doe het ook, het waterkoker. Maar zeggen, het is niet zo, want als water kookt, komt er druk bij en dan klapt de boel uit elkaar. Dus het gaat juist niet koken, maar het gaat wel naar een hoge temperatuur.
5: Okay. Want hoe werkt het dan?
6: Je gebruikt elektriciteit en er zit een soort van spiraal in die verhoogt de temperatuur naar boven 100 graden. Normaal gesproken zou dat dan ook gaan borrelen. Dan komt er gas vrij en druk. Dus pas de druk zodanig aan dat het niet kookt, maar wel die temperatuur haalt. En dan gaat het met warmtewisselaars de warmtenetten in. En op die manier leveren warmte weer bij de huishoudens in Breda en Tilburg. Ah,
5: nou, mooi steltje techniek. Maar absoluut. Kun je er ook nog geld mee verdienen?
6: Zeker. Zeker.
5: En onder welke omstandigheden? Bij welke prijzen bijvoorbeeld? En bij welk rendementsverlies? Wat je misschien toch ook nog wel in moet boeken.
6: Wat bedoel je met
5: rendementsverlies? Je zet toch groene stroom om in warmte.
6: Het omzetten van. Ja. Nee, dit ga je niet doen als elektriciteitsprijzen hoog zijn. Want dan wordt het te duur. Dan heb je andere oplossingen. Dan zou je nog kunnen terugvallen bijvoorbeeld op de oude gasketels. Je zou ook. Wij zijn een grote warmteopslag aan het organiseren er ook bij. Dus op het moment dat XCP's laag zijn, dan lever je. Maar je slaat direct ook heel veel op. Je kan in je net kan je opslaan, maar je kan ook nog in je buffer opslaan. En we staan op het punt om een investeringsbeslissing te nemen voor een tweede grote bron. Ik mag het je helaas nog niet vertellen, want we zijn er nog net niet. Maar volgende week denk ik dat we er wel zijn. Ja, ik had namelijk eigenlijk gedacht dat we er wel zouden zijn.
5: Maar je staat op het punt een investeringsbeslissing te nemen. Een belangrijke investeringsbeslissing in de laatste weken van jouw leiderschap.
6: Ja.
5: En jij zet er toch nog je handtekening onder.
6: Zeker.
5: Want je handtekening ga je zetten.
6: Ja.
5: Kijk, nou hebben we het toch.
6: Ja, nee. Dus,
5: waar zit het dan in?
6: We ontwikkelen dit met partners. En partners moeten hier ook nog hun laatste stappen in zetten. Maar zoals het er nu voor staat, vind ik dat we het kunnen doen. Vinden mijn commissarissen ook dat we het kunnen doen. En mijn aandeelhouder vindt dat we het kunnen doen. Maar it takes more than one partij om dit voor elkaar te krijgen. Dus dat is de laatste stap.
5: Je noemt dat een heel bond gezelschap dat akkoord is. Dus wie ligt er dan potentieel nog dwars?
6: Dat ga ik je niet vertellen.
5: Maar dat is de andere kant van de tafel.
6: Een partner met wie we dit ontwikkelen.
5: Maar het gaat goed komen.
6: Ik denk het wel.
5: Zou het ook wat jou betreft toch iets afdoen aan het einde van jouw leiderschap? En natuurlijk als het dan in de laatste week niet lukt.
6: Nee, want dit is de kers op de taart. Deze kans deed zich voor en hebben we een half jaar echt knetterhard aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Maar eigenlijk stond het wat later gepland. Dus maar ik zou het fantastisch vinden om daarmee afscheid te nemen.
5: En toch nog even voordat we in raadselen blijven praten. Maar wat als die investeringsbeslissing wordt genomen, wordt er dan gebouwd?
6: Een aquathermiecentrale.
5: Aquathermie?
6: Ja, dus dat wint warmte uit water. En je moet eigenlijk zien dat water kan je zien als een groot zonnepaneel dat verwarmt. En als je daar een warmtewisselaar in hangt, is wel de hele simpele versie.
5: Ja, maar je schat me goed in.
6: Ja. kan je daar warmte uit uitwinnen. En dat kan je weer in je net brengen. En dan heb je een tweede bron. En daarnaast zijn we dan nog met een aantal andere bronnen bezig. Dat gaat wat langer duren. Een aardwarmtebron. We kijken naar ook nog lokaal aquathermie oplossingen. Dus er komt nog van alles aan.
5: En ook aquathermie, dat is een bewezen technologie.
6: Dat is een bewezen technologie. Ja.
5: En waarom is het dan zo ingewikkeld? Ik begrijp dat er meerdere partijen aan moeten sluiten om tot die investeringsbeslissing te komen.
6: Oh, ja, je moet om te beginnen een business case hebben. Ja. Waar iedereen mee uit de voeten kan. Dus er moet wat geld bij verdiend worden. Dan moet je de financiering ophalen. Je moet je vergunningen hebben.
5: Gaat het om heel veel geld?
6: Het gaat om heel veel geld. Honderden miljoenen.
5: Honderden miljoenen?
6: Ja. En dat is wel verspreid over een aantal jaar. Maar het gaat echt over echt serieus geld.
5: Ja.
6: Maar de energietransitie is niet gratis, hè?
5: Nee, dat wordt steeds duidelijker natuurlijk.
6: Nou ja, kijk, ooit heeft de politiek ons wijsgemaakt dat we kostneutraal naar een duurzaam energiesysteem gaan. Maar dat is natuurlijk klinkklare nonsens.
5: Is een reden dat jij ermee stopt ook de politiek?
6: Nee, want ik vond het uiteindelijk ook wel leuk om met in discussie te komen. Ik heb natuurlijk lang niet altijd mijn zin gekregen, soms ook wel.
5: Wat heb je binnengehaald dan?
6: Bijvoorbeeld wilden we heel graag... dat had alles te maken met die aquathermiecentrale. Maar omdat we nog geen vergunning hadden... maar er moest wel al een subsidieregeling komen. En dat heeft de minister van plan tot reten in een week gedaan. Met hulp van de mensen van KGG, van het ministerie. Ja, dat is ongekend. Weet je, dus ja, ik heb vaak met ze in de clinch gelegen... maar ik heb ook hele mooie gesprekken met ze gehad... En we hebben ook heel goed kunnen samenwerken met KGG. En dat mag ook gezegd worden. Ik ben heel kritisch. Maar ik zeg het ook als het echt fantastisch was. En ik heb echt met fijne mensen daar gewerkt.
5: Want als je het beschouwt zoals het nu is... dan is er door de politiek en door die warmtewet... waar jij liever niet meer over praat... wel een heel ander bedrijf ontstaan.
6: Zeker.
5: Dat was zonder die voorgenomen warmtewet... en het aannemen van die warmtewet... vermoedelijk toch op een ander tempo gebeurd.
6: Ja, dat wel. Wel ander tempo, denk ik. Vanaf het begin af aan had ik al het idee... we moeten meer in bronontwikkeling. Dus ik noem dat mijn werktitel was... en natuurlijke bronnen. Hè. Dus dat is een klein woorddingetje. Daar hebben we wel extra versnelling ingezet... op het moment dat dit over de markt komt te hangen. De nationalisatie van een aantal van onze assets. Daar zitten we natuurlijk in basis niet op te wachten. En vooral niet omdat ze geen idee hebben over wat we er dan voor krijgen. Dus ja, dan investeer je daar niet meer in dat soort dingen ontwikkelen. Dan ga je andere dingen doen. En dat is heel hard gegaan. Dus de aardwarmte, de e-boiler-achtige oplossingen. We zijn in kleine collectieven gegaan. We zijn energiemanagement gaan doen. Dus die hele groei die we hebben kunnen maken... is allemaal nieuwe business... Terwijl in mijn oude business lopen de marges terug. En ja, dat is dan wat het is.
5: Maar als je zegt, die oude business, daar lopen de marges terug. Daar gaat politiek gezien van alles veranderen. Het is nog maar de vraag hoe die warmtenetten uiteindelijk... misschien toch nog ergens in publieke handen komen. Met welke infrastructuur je dan te maken krijgt. Waarom zou je daar dan aan vast blijven houden? Als je zegt, we zijn inmiddels een ander bedrijf. We hebben een andere positionering. Die warmtenetten, dat wordt een last.
6: Nou, het wordt geen last, want het is nog steeds mooie business. En zeker het ontwikkelen van nieuwe netten. En wij hebben natuurlijk ontzettend veel kennis en ervaring in huis om dat te doen. Dus,
5: want je gaat ook niet, je gaat ook toch nog wel, jij, je opvolger, gaat nog wel nieuwe netten ontwikkelen.
6: Dat hangt er vanaf.
5: Het is niet wat je zegt.
6: Ja, we hebben de kennis, heb ik gezegd. Hè? Dus op dit moment doen we dat niet. En zetten we alles op onze nieuwe strategie. Maar we hebben de kennis nog wel degelijk in huis. En je zou je kunnen voorstellen dat wij aan publieke bedrijven aanbieden... we ontwikkelen het voor je en we beheren het voor je. Dat is ook een businessmodel, hè?
5: Maar wie is dan de eigenaar meer... van die nieuwe netten? Nou, want dat blijft dan toch de meerderheid
6: over. Daar is de wet heel duidelijk over. Dat is, moet in publieke handen, in ieder geval voor minimaal 51%. Nou, mijn aandeelhouder zegt dan, ja, daar voel ik niet zoveel voor.
5: En jouw aandeelhouder is PGGM,
6: ja, Pensioenfonds voor de Zorg.
5: Ja, precies.
6: En die zeggen, ja, weet je, wij moeten goed voor onze klanten zorgen. Die verwachten dat wij goed rendement halen over onze investeringen. Als wij niet voldoende zeggenschap hebben, dan doen we het niet.
5: Maar als de PGGM daar niet zoveel heil in ziet... dan is een vervolgvraag natuurlijk... wat moet je met je bestaande netten... en waarom zou je die dan niet verkopen?
6: Als er iemand een goede prijs betaalt... zal dat misschien ook wel gebeuren. Maar daar ga ik niet meer over. En los van het feit dat het ook een aandeelhoudersbesluit is.
5: Maar je hebt daar eens een keer een bedrag losgelaten over wat het dan waard zou zijn. Je bent in de Tweede Kamer geweest om daar iets over te zeggen. Ik geloof dat het potje nu 200 miljoen is.
6: Ja, nou, kijk, dan gaat het niet vliegen.
5: Nee, maar jij doet daar makkelijke factor 10 bovenop.
6: Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik daar in de Kamer gezegd.
5: Ja, en dan ben ik nog aan de onderkant van wat jij redelijk acht.
6: Nou, kijk, laten we samen het doorlopen.
5: Heerlijk, zijn we toch over die warmte net begonnen. Fantastisch.
6: Ja, daarna stoppen we ermee.
5: Nou,
6: het is de... waar heb ik naar gekeken toen ik dat bedrag riep? Is waarvoor is Eneco door de gemeentes en de provincie verkocht? Vlak voordat deze wet er kwam. Nou, als je die variabelen erop zet, dan kwam je ongeveer tot dat bedrag. Het tweede wat ik heb gedaan is, wat wordt er in de rest van de wereld betaald voor dit soort bedrijven? Nou, dan kom je ook ongeveer op dat bedrag. Dus ergens in die contraien moet het zitten. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je zegt, ik ga je nationaliseren. Ik ben dus de enige die jou kan kopen. Dus je slikt maar de prijs die ik je geef. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
5: Boodschappen doen zonder geld, heb je het eerder genoemd.
6: Ja, dat klopt. Ja, dat vond ik best een mooie term.
5: Ik ook, ik herhaal hem hier niet zomaar. En toch, ondanks dat dat geld blijkbaar ontbreekt, heeft de partijen die je net noemt, Eneco, volgens mij vorig najaar al gezegd, ja, op deze manier heeft het voor ons geen zin. Wij gaan toch eens kijken of we de boel misschien in publieke handen kunnen overdoen.
6: Mits er een goede prijs is, maar dat moet Eneco voor zichzelf bepalen.
5: Ja, maar eigenlijk zeg je hier nu dat je er hetzelfde in staat. Het is niet meer jouw zaak, maar tegen een goede prijs.
6: Kijk, het is niet mijn besluit. Het is een aandeelhoudersbesluit wat je ermee doet. Dat even heel duidelijk stellen. Ik heb met mijn team een koers ingezet, waardoor wij een hele mooie toekomst voor natuurlijk zitten. Niet in die business. We worden elke dag daardoor ook meer waard. Het gaat supergoed. Dus we hebben in ieder geval de aandeelhouder een keuze gegeven. Wat doen we? En ergens moet je dan een keer netten gaan overdragen. De eerste netten hoef je pas over een jaar of 13 over te dragen. En de laatste pas over 30 jaar. Nou, daar moet je goed voor zorgen. Daar mag je dan ook nog rendement over maken. Dus wat wij met het directieteam en al die medewerkers natuurlijk gedaan hebben, is we hebben de aandeelhouder een keuze gegeven. Je hebt een prachtig bedrijf met heel veel groeikansen. En het is en dan is het ook aan de aandeelhouder.
5: We gaan er op een gegeven moment ook weer een eind aan maken. Maar snap jij ideologisch wel wat hier gebeurt? Dat die overheid zegt, wij als overheid, wij als politiek, wij boezemen vertrouwen in. Dit gaat een boost geven aan warmtenetten in Nederland. Nou, je lach verraadt misschien een hoop, maar...
6: Nou kijk, weet je, toen het begon is, er zijn een paar publieke bedrijven die scoren niet beter dan de private bedrijven. En het tweede is, energiesector staat er niet zo goed op in publieke opinie. Er is één sector die er in ieder geval slecht op staat, en dat is de politiek zelf. Ik geloof niet dat mensen ineens zeggen, oh, nu is het in publieke handen, dan gaat alles goed komen. Als je dat doet, maar doe het dan ook. En we kennen dan kleur. Maar dit halfzachte gedoe, ja, daar word ik niet goed van. Dat is, doe het dan ook en doe het dan ook snel. Maar dat gebeurt ook niet. En nogmaals, voor mij is het een blessing in disguise geweest. Wij hebben een geweldige route met en natuurlijk gelopen. Trotse medewerkers, dat is top.
5: Laatste vraag hierover. En kun je tussen de bedrijven door even je telefoon in je zak doen? Want het stoort blijkbaar een beetje. Ik hoor het niet, maar de technicus heeft nog weer betere oren. Schieten nu uiteindelijk ook de gebruikers van die warmtenetten hier iets mee op? Want ik lees in die nieuwe wet dat die nieuwe wet bepaalt dat de echte kosten van warmte ook de prijs van warmte betalen. De ACM blijft die tarieven, die maximum tarieven vaststellen, maar dan moeten ze wel beter inzicht krijgen in de werkelijke kosten die warmtebedrijven maken. En ja, is in ieder geval hier dan de conclusie, dat doen warmtebedrijven nog onvoldoende.
6: Nou, als je ziet wat wij delen aan informatie aan de ACM, denk ik dat dat niet waar is.
5: Maar wat is het verschil tussen wat jij rekent en de echte kosten van warmte? Zit daar veel in?
6: Wij maken een hele bescheiden marge over onze warmte. Dus heel eerlijk gezegd denk ik dat het niet beter gaat worden. Als je ziet hoeveel administratieve ellende er opengetrokken wordt. Deze week heeft mijn team laten zien over wat wij intern al moeten gaan organiseren om te voldoen aan al die vragen. Daar moet de ACM dan weer iets tegenover zetten. Alleen al je cost to serve wordt alleen al daardoor hoger. En ik zal je één voorbeeld geven. Toen ik begon, wij betalen de ACM zelf. Hè, dus ons toezichthouder wordt betaald door de branche.
5: Dat gebeurt in meerdere branches.
6: Dat weet ik. Maar wat niet in meerdere branches gebeurt, is dat in de 6,5 jaar dat ik CEO ben geweest, het tarief dat ik aan de ACM moet. Dus 6,5 jaar is het verviervoudigd. Het tarief dat ik aan de ACM moet betalen. En daar zit nog niet die nieuwe wet in.
5: Joh, ernst wegwezen bij die warmtenetten.
6: Nou ja, weet ik niet. Dus kijk, mijn hart zit bij energietransitie. En als de goede voorwaarden zitten, dan willen we daar best iets doen. En ik heb ook altijd gezegd. Oké, de wet is er. We zetten een streep. Ik heb die streep voor mezelf heel duidelijk gezet. En we gaan verder. Van mij mag je ook verwachten dat ik nu ook ga zorgen dat rond de nieuwe wet die energietransitie in Nederland gaat vliegen.
5: We gaan over administratie gesproken toch nog even naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
7: Het dilemma.
5: Achteraf hadden we beter direct onze klanten kunnen compenseren voor te veel betaalde aansluitkosten, of we staan er nog altijd achter dat we jaren hebben doorgeprocedeerd.
6: Ik sta er nog altijd achter dat we dat jaren hebben doorgeprocedeerd.
5: Ernst Japiksen is hier, de vertrekkend topman van het energiebedrijf. En natuurlijk, in jouw eigen woorden, wat is de kwestie?
6: Dit is een heel oud probleem, wat toen deze warmtenetten in Brabant nog waren van de gemeentelijke energiebedrijven. Is er niet goed geadministreerd over op basis waarvan tarieven zijn vastgesteld.
5: Wie hebben niet goed geadministreerd? Die gemeentelijke
6: Energiebedrijven hebben niet dat niet goed goed gedocumenteerd. Nou, dat is een heel lang lopende kwestie geworden. Uiteindelijk zijn die netten via op een gegeven moment bij Essent gekomen. Wij hebben het weer bij Essent van Essent gekocht. Daar zat die liability toen ook al op. At the end hebben we gezegd, nou ja, oké, dan moeten we hebben geschikt met een aantal klanten. En dus dat is klaar. Want een aantal klanten wilde doorprocederen. Oké, dat kan ook. Uiteindelijk heeft de rechter gezegd, ik kan niet beoordelen, jullie hebben niet ten onrechte gefactureerd, maar je hebt niet voldoende je administratie op orde.
5: Want zoals ik het lees van de groepen klanten die hier tegen in het verweer zijn gekomen, die zeggen, wij dachten, we betalen één keer aansluitkosten en daarmee basta. Maar blijkbaar hebben ze dat door de jaren heen versnipperd op een factuur moeten blijven doen.
6: Dat klopt. Dat klopt.
5: Dus wisten die klanten niet goed waar ze aan toe waren.
6: En uiteindelijk kan je daar zeggen, nogmaals, het is een oude kwestie. Wij zagen dat anders. En het is niet goed gedocumenteerd. Dat is wat de rechter nu ook gezegd heeft. En dan moet je een goede verliezer zijn. En dan ga je het ook netjes afhandelen. Dat is ook precies wat
5: het klinkt alsof je in het afgelopen 6,5 jaar best wel druk hebt gehad.
6: Ja.
5: Ja. En die procedure die liep maar. En die is tot de hoogste rechter doorgegaan.
6: Ja.
5: Als jij toch ook het vermogen hebt om af en toe een streep te trekken. Waarom heb je dat dan hier niet gedaan? En gezegd, nou jongens, we kunnen hierover blijven procederen, maar jullie krijgen van ons een genoegdoening. Ja,
6: dat hebben we natuurlijk ook gedaan, want we hebben met een aantal klanten hebben we geschikt.
5: Ja, en, maar dat was niet voor iedereen even aantrekkelijk, blijkbaar.
6: Nou ja, sommige mensen dachten er anders over. Ja, dat kan. En daar lag op dat moment onze streep.
5: Dat krijgt jouw opvolger nu nog een erfenis mee? Of moet ik beter zeggen een schuld, omdat dat een flink potje moet zijn?
6: Nee, we hebben netjes voorzieningen gemaakt, Thomas. Ja. Dus, en uiteindelijk gaat het over niet eens zo heel veel klanten.
5: Maar wel over, Eindhoven's Dagblad had het over 15,5 miljoen euro. Al gereserveerd.
6: Ik geef geen getallen.
5: Ja, wat is het de laatste keer dat je op deze manier op de radio bent?
6: Ja, leuk geprobeerd, Thomas, maar dat ga ik niet doen.
5: Nee.
6: Maar we hebben netjes een reservering daarvoor gemaakt. En die is. Dus daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Mijn personeel maakt zich geen zorgen over. Onze klanten hoeven zich geen zorgen te maken. Want natuurlijk, als je goed huisvader over je bedrijf bent, weet je dat je zo'n rechtszaak al kan verliezen. Nou, dat is dan nu gebeurd. En dan zorg je dat er een voorziening is om dat te kunnen betalen.
5: Wat ga je wel doen?
6: Mooie vraag. Ik heb verschillende ideeën. Ik hou natuurlijk van die energietransitie. Dus ik hou van moeilijke problemen op te lossen. Dus ergens denk ik dat je me gaat terugzien in het oplossen van congestie. Of liever gezegd het optimaliseren van netten. Want gisteren heeft iemand nog uitgelegd, congestie gaat nooit meer weg. Maar we moeten ons wel ermee leren bewegen.
5: Nou, congestie op bepaalde momenten, heb ik altijd begrepen.
6: Dat klopt. Maar het probleem van dat er af en toe te weinig capaciteit is, dat probleem gaat nooit meer weg. En dus zal je moeten verhouden. En daar zal je assets voor moeten ontwikkelen, software voor moeten ontwikkelen. Nou, dat gebeurt op allerlei plekken. Maar dat is allemaal vrij kleinschalig. En ik denk, weet je wat, als we dat nou eens bij elkaar voegen tot een serieus bedrijf. En zo'n serieuze speler die juist in die optimalisatie van de netten en dienstverlening gaat.
5: Maar dat bedrijf dat moet nog worden opgericht. Maar de topman is al gevonden.
6: Nou, ik denk erover. Hè, dus dat is de. Ik ga niet van scratch. Ik ben geen start-upper. Dat kan ik niet. Dat heb ik één keer geprobeerd. Dat doe ik niet meer. Wat ik wel kan, is van iets kleins iets heel moois maken. En, dus dat zou een van de opties zijn. Nou, dan is
5: het
6: daar.
5: Ik constateer, het gaat je aan het hart. Je bent er ook graag mee bezig.
6: Ja.
5: En tegelijkertijd begon jij, nog voordat wij dit interview begonnen, al met dat krantenartikel over die kolencentrales. Dat er paniekvoetbal wordt gespeeld. Je had het net over een belofte die gedaan wordt dat we dit allemaal zonder extra kosten konden dragen, die energietransitie. Dus je bent ook een paar keer, ja, best wel.
6: Ik werd teleurgesteld.
5: Teleurgesteld. En dan zeg je, mijn volgende baan, mijn volgende fase in mijn loopbaan, dat wordt toch weer die energietransitie.
6: Dat heb ik niet gezegd, hè. Ik zei, het is één van de opties die ik in mijn hoofd heb.
5: Oh, wat heb je nog meer dan? Wat wil je nog meer? Vertel.
6: Ik wil graag toezichthouder worden. Niet alleen in de energiesector, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Omdat ik denk dat ik met mijn ervaring daar iets kan toevoegen. Ik wil iets met liefdevol leiderschap. Dat is wat we, zo noemen we onze stijl van leiderschap bijna natuurlijk. En we hebben gezien hoe effectief dat is. Dus daar ga ik beslist iets mee doen. Nou, dat zijn dus eigenlijk al drie stromen waarvan ik denk.
5: We gaan elkaar nog zo vaak tegenkomen. Het is onwaarschijnlijk. Eerst ja, Pieksen. Nu nog eventjes tot 1 september en dan 3 september de afscheidsbarbecue. De topman van En Natuurlijk. Dank voor je komst en veel plezier nog.
6: Dank voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk weer.
5: Tom van der Bos was gisteren mijn gast van het Belgische identificatiebedrijf It's Me. Ze hebben IDIN overgenomen. Gaat toch wel wat veranderen, ook voor de Nederlandse gebruikers al. Dus als je daar meer over wil weten, luister dan gerust naar de aflevering en abonneer je op de Top van Nederland.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen, want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan nog het weer van Weer Online.
5: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Zakelijk. Ik ga graag extreme uitdagingen aan, zoals ultramarathons. En ook op zakelijk gebied ga ik, waar de meeste mensen zeggen, dit is onbegonnen werk.
3: Waar heb jij het goed gedaan?
2: Ik heb het goed gedaan door niet te luisteren naar experts die zeiden, dit is te lastig om op te pakken, ik zou het niet doen.
3: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
2: Ik heb niet geluisterd naar experts die zeiden, dit moet je niet doen.
3: Dat is een mooie. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Daf, leuk je te zien. Het bedrijf heet Zuivere Koffie. Jullie noemen jezelf de werelds eerste koffiebranderij in de gevangenis. Vertel wat jullie allemaal doen.
2: Ja, wij zijn social enterprise Zuivere Koffie. En onze missie is recidive verminderen. Mm-hmm. En dat doen we door in de bak te beginnen om buiten te blijven. En dat kan dus door een vak te leren, zodat ze beter beslagen ten ijs komen buiten de gevangenis. En wij leveren gebrande koffie, lekkere koffiebonen die we verkopen. We hebben bakkerijproducten, koekjes bij KLM, brownies bij Artis. En we hebben ook zelfs chocoladerepen en thee met de mooie naam Guilty.
3: Ah ja, precies, want ik heb een hele doos hier, een soort kerstpakket ziet het eruit van je hier op bureau staan. Met de Guilty, daar zitten ook wel. Je moet meteen even kijken naar die thee, want daar zit ook iets bijzonders aan. Het ziet eruit als een theezakje, maar wel apart gevouwen.
2: Ja, het zijn hele mooie fleurige kleuren met een mooi design. Ontworpen door de oprichter Jamal Lampen. Mm-hmm. Alleen het is een ponypack, dus hier werd cocaïne in verhandeld. Dus,
3: dit zijn kabouter-envelopjes.
2: Dit zijn kabouter-envelopjes.
3: Ja, met die thee in een kabouter-envelopje. Oké, goed. Dus jullie doen zuivere koffie. Klinkt alleen maar als koffie, maar er zit heel veel omheen. Maar het gebeurt wel in de gevangenis. Welke gevangenis is gebeurd het?
2: Het gebeurt vooral in Zaanstad, JC Zaanstad. Maar we hebben ook Nieuwegein, waar we ook boterkoekproductie hebben. Ja. Waar we ook nog uit gaan breiden.
3: En hoeveel gevangenen werken met jullie?
2: Ongeveer 70 man op een dagelijkse basis.
3: En dan is het dus echt in de gevangenis staan grote koffiebranders. Hoe ziet het eruit?
2: Ja, je hebt normale oude gevangenissen zijn kil en negatief en met felle lampen. Bij ons zijn er hele mooie muurschilderingen. Een hele lekkere geur van de koffie die gebrand wordt. En we hebben zelfs ook nog een koffiewinkel erachter, waar gedetineerden het personeel van de gevangenis van een lekkere bak koffie voorzien.
3: Maar het is allemaal in de gevangenismuren. Het is niet dat iedereen in een busje gaat naar een, industrieterrein waar jij een pand hebt. Het is echt in de gevangenis.
2: Het is allemaal in de gevangenis, maar we hebben natuurlijk ook activiteiten buiten de gevangenis van ook ex-gedetineerden die op events staan met onze koffiekar en die ook bij het World Fashion Center koffie leveren in de koffiewinkel die we daar hebben.
3: Hoe is het om met gedetineerden te werken?
2: Eigenlijk gewoon net zoals met alle andere medewerkers. Met uitdagingen en ik denk dat het. Ik heb er ook zelf aardig wat mee. Mm-hmm. Het zijn wat meer, hoe zou ik het zeggen, jonge honden die snel verveeld zijn. En die snel op zoek zijn naar iets anders. Dus je moet ze goed bezighouden zoals ook jij en ik eigenlijk behandeld willen worden.
3: En waarom zeg je, ik heb daar zelf wel wat mee dan?
2: Nou ja, ik ben ook snel verveeld. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. En als je mij heel de tijd aan de lopende band hebt staan, dan breek ik ook uit.
3: Ja, maar toch, dus je zegt dat zijn mensen die je echt wel werk moet geven waar een uitdaging in zit. Aan de andere kant, ze zijn gedetineerd en waarschijnlijk niet voor niets. Ja. Hoe verandert dat de dynamiek?
2: Nou, sowieso, waarom we het ook doen is dat die recidivecijfers zijn een verschrikkelijk groot probleem. Mm-hmm. Ongeveer 46% gaat binnen 2 jaar weer terug de bak in. Ja, dus er zijn 3 factoren die heel erg helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen. Dat zijn de 3 W's. Dat is woning, mm-hmm. Dat is wife of wijf, en dat is werk. Ja, en vooral op dat werk proberen wij de mensen zingeving te geven, structuur en ook geld, zodat de kans op recidive vermindert. Ja. Dus we proberen het zo leuk mogelijk te houden en zoveel mogelijk tools te geven om na gevangenschap niet weer het verkeerde pad op

0: te gaan.
1: Ja.
2: Aan wie verkopen jullie alles?
0: Ja, we eigenlijk vooral aan bedrijven, maar ook via de website. We verkopen ook heel veel aan de consument die het via onze website verkoopt. En vooral met kerstgeschenken gaan we ongelooflijk hard. Oh ja. Want iedereen zoekt eigenlijk iets met zingeving. En daar zijn wij natuurlijk in die hele competitieve markt van bakkerijproducten, van thee en van koffie. Mm-hmm. Ja, hoe maak je nog een verschil? En dit is echt, met elke slok verminder je recidive. Ja, en het is ook nog een stoelmerk.
1: Ja. Ja, dus ik zag, wat zei je al, volgens mij Artis, de koekjes zijn bij Artis, KLM, dat soort bedrijven.
0: Ja, grote bedrijven, Rabobank, we hebben ook een lening van de Rabo Foundation. Er zijn vooral grote bedrijven die ons steunen en onze producten afnemen.
1: Omzet, hoeveel ongeveer?
0: Ja, we denken dit jaar weer boven de 7 ton uit te komen. En volgend jaar zal dat naar verwachting een stuk hoger zijn. Ja. Want we komen uit een dal en ook onze omzet was een stuk hoger in het verleden.
1: Ja, winst, wordt dat al gemaakt?
0: Ik zal met een
1: dikke glimlach op het gezicht.
0: Met een omweg. Het vierde kwartaal 2025, dikke winst.
1: Oké.
0: Maar dat is, als je het hele verhaal wil hebben, dan... we verwachten dit jaar marginaal uit te komen. Dat wil zeggen, marginaal plus of marginaal in de min.
1: Ja. Ik moet er een beetje om lachen. En dat is niet vanuit leedvermaak, maar we weten waar wij naartoe gaan in dit interview. Want jij bent niet de oprichter van dit bedrijf.
0: Klopt.
1: Dat was Jamuel Lampen.
0: Ja.
1: Zelf gedetineerde of ex-gedetineerde.
0: Ja, klopt.
1: Richtte het in 2014 op. Maar in 2025, vorig jaar, heb jij het samen met jouw compagnon Bas de Haan overgenomen. Het bedrijf was, begreep ik, technisch failliet.
0: Laat ik het zo zeggen, stelde ongelooflijke uitdagingen. En als er niet snel een nieuwe investeerder was ingestapt, was het heel lastig geworden.
1: Mm-hmm. Waarom stapt hij in?
0: Ja, wat ik al eerder zei, masochistische trekjes. en ik denk ook de liefde voor de missie. Ik hou van het aanpakken van grote maatschappelijke problemen die wel oplosbaar zijn en waar je ook veel potentie in zit. Mm. Het merk is sterk. En ik denk als we het op de juiste manier met de juiste mensen gaan aanpakken, dan wordt het ook een financieel succes. Want ook bij Kraanwater Plus ben ik ook betrokken. En dan zeg ik ook vaak, je kan niet groen doen als je rood staat.
1: Ja.
0: Dus we moeten eerst een sluitend businessmodel hebben. En dan pas kunnen we weer goed gaan werken aan het aannemen van nog meer mensen met een detentieachtergrond en ze trainen.
1: Wat je zegt net al, Kraanwater Plus, dat is ook een bedrijf van jou.
0: Ja.
1: Wat doen die?
0: Wij doen waterdispensers. Dus wij proberen de Revolution aan te zwengelen. Dus wij proberen eigenlijk een goed alternatief te geven voor alle wegwerpdranken, plat en bruiswater. En dat we goed bezig zijn, bewijst ook wel het feit dat Coca-Cola hoofdkantoor met hun merk Chaud Fontaine, zij hebben ook een watertap waarmee ze dus leidingwater filteren, koelen en van bruis voorzien.
1: Ja.
0: En niet hun eigen merk op het hoofdkantoor.
1: Dus dat is een bedrijf. Je zit ook nog in andere dingen, in het vastgoed begrijp ik.
0: Ja, ik ben dus ondernemer op veel vlakken. Ik ben ondertussen ook nog bezig op de achtergrond met het opzetten van een tweede professionele voetbalclub in Amsterdam.
1: Wow.
0: Maar dat is ook een ver gezicht. Maar ik ben ook actief op het vastgoed. Ik heb de website huurenhuis.com, waar ik een aantal huizen, vakantiehuizen in Spanje heb gebouwd met padelbaan en die ik verhuur aan de ex-Nederlands kampioen padel en heel veel andere.
1: Kortom, heel veel dingen doe je.
0: Klopt.
1: Tijd is schaars.
0: Klopt.
1: En toch zeg je, ik ga hierin stappen vanwege licht masochistische trekjes.
0: Ja.
1: En omdat je er iets in zag.
0: Absoluut.
1: Wat trof je aan toen je het had overgenomen?
0: Een organisatie die erg committed was om er een succes van te maken. Maar ook een organisatie die tegen verplichtingen uit het verleden liep.
1: Mm-hmm.
0: Toen we binnen zijn gekomen, hebben we al vrij direct 3 locaties gesloten. Die op zich goede locaties waren.
1: Dat waren koffiewinkels. Barretjes? Ja, okay.
0: Koffiewinkels. Ja. Bijvoorbeeld een hele mooie koffiewinkel op de Haarlemmerdijk.
1: Mm-hmm.
0: Wel de gratis omzet. Want de Engelse toeristen die liepen toevallig langs, hadden zin in koffie en ze liepen naar binnen. Ze wisten niet wie we waren. Maar ondertussen moesten we €3.500 huur per maand betalen. Ja, dus je was heel veel koffie verder voordat je de huur eruit had. En moest je ook nog de producten en het personeel betalen. Dus dat hebben we gesloten. We hebben ons teruggetrokken. We hebben ons geconcentreerd ook op de kapitaalstructuur te verbeteren. En we zijn, ik denk, tweede half jaar van 2025 zijn we weer naar buiten getreden.
1: Was je geschrokken? Want je neemt het over. Dan denk je, nou, zou eens even gaan kijken. Je doet een beetje due diligence, kan me zo voorstellen. Maar niet te veel, want volgens mij was het allemaal niet zo heel veel waard, denk ik.
0: Ja, je zegt het goed. Je doet een beetje due diligence. Ik heb ook een bankiersachtergrond, dus ik kan best wel naar dingen kijken. Maar ja, ik kan me ook niet onttrekken aan het beeld dat ik lichtelijk naïef ben en positief ingesteld.
1: Oh ja.
0: Dus dat je dingen altijd beter verwacht dan ze zijn. Ja, en af en toe vallen dingen tegen. Dat
1: waar schrok je van?
0: Nou ja, toch hoe moeilijk het is om genoeg tijd te besteden aan sales en marketing.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl je ook nog heel veel tijd aan het verleden moet besteden.
1: Ja.
0: Ja, en ook nog, ook al heb je een bankiersachtergrond, ook al weet je wat van cijfers. Je verwacht, en dat communiceer je ook op een conservatieve manier, wat de omzetprognose is wanneer je weer een aflossing kunt doen. Ja, en dan valt het toch weer tegen.
1: Hoeveel schulden stonden er open?
0: Ja, dus bijna 2 miljoen.
1: Oké, okay. Dus fors, voor zo'n kleine omzet waarschijnlijk.
0: Ja, we denken dat we dat dit jaar kunnen reduceren tot rond de 500.000.
1: Ja, en het bedrijf is niet failliet gegaan?
0: Nee.
1: Dus die schulden staan nog en die staan nu bij jou? Bij de BV.
0: Die staan bij de BV, ja. Nee, dus daarom zijn we ook goed bezig met een crediteurenakkoord. Hebben we al gesloten. En zijn we bezig om een betere kapitaalstructuur te krijgen. En de komende maanden zullen ook bestaan uit nog een extra ondernemer aan ons te verbinden die nog een extra kapitaalinjectie kan doen.
1: Je zei net, je kunt niet groen doen als je rood staat.
0: Ja.
1: Dan moet je denk ik ook keuzes maken waarvan je denkt, dat is wel heel groen, maar niet goed voor het rood staan.
0: Ja.
1: Je zei al, we hebben een aantal winkels gesloten. Moet je af en toe ook de maatschappelijke missie iets te kort doen of minder doen dan je zou willen om maar gewoon ervoor te zorgen dat je gezond wordt?
0: Ja, absoluut. Een voorbeeld is, ik heb een groot netwerk in de food service industrie. Er zijn heel veel mensen die gaan dan weer bij een fantastisch mooi koffiebonenbedrijf in Ghana werken. Mm-hmm. Zeggen dat ik heb nu de mooiste koffie, het wordt naar Nederland gezeild. Alles perfect, echt. We hebben zoveel vinkjes, je moet ons hebben. Ik zeg, dankjewel. Dat kost mij te veel tijd. En we kopen het in via een expert op het gebied van bonen die alles certificeren. Ja, en dus daarom, we kunnen niet en het duurzaamste en het groenste en waar de boeren het meeste geld krijgen. Dus af en toe moet je iets zwart-witte zijn en zeggen, hier gaan we dus niet onze tijd aan besteden. Plus, onze boodschap is recidieven verminderen.
1: Mm.
0: En het wordt ook een beetje confuus als we ook zeggen, en we zijn het duurzaamste merk. En bij ons, als je te veel gaat stapelen.
1: Ja, zit de neiging daar wel in? Om dat
0: absoluut
1: wel te doen?
0: Ja, we zijn net zoals ook de meeste van onze medewerkers. We zijn jonge honden. We willen alle kanten op. Er is een gebrek aan focus. Dat is er in het verleden geweest. En dat is er nu nog steeds geweest.
1: Ja.
0: Dus ik denk als we alleen hadden gezegd, je hebt die mooie thee gezien, Guilty. Je hebt de bakkerijproducten gezien. Ik denk als we waren gaan concentreren op één van die goederen en dat een knallend succes hadden gemaakt, dan waren we veel groter geweest dan nu. Want dan kan je dozen schuiven. En nu zijn we ook gefragmenteerd over activiteiten.
1: Is dat iets dat je in de toekomst gaat zeggen, eigenlijk doen we te veel?
0: Ik denk dat dat er zeker aan gaat komen. En ik denk nog steeds dat we evenveel producten kunnen doen, maar dat we het wel beter moeten delegeren en bij andere partijen wegzetten.
1: Ja. Even terug naar de fout.
0: Ja?
1: Je zei, het was eigenlijk een beetje een dubbele boodschap.
0: Ja.
1: Aan de ene kant het goede is, ik heb niet geluisterd naar experts.
0: Ja.
1: Aan de andere kant het fout is, ik heb niet geluisterd naar experts. En dat waren waarschijnlijk dezelfde adviezen.
0: Ja, klopt.
1: Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ik denk de experts hadden gelijk gehad.
1: Wat zeiden de experts? Jij zegt, een beetje met vrienden praten.
0: Ja, nee, maar ook scale-up experts. Ik ben hier naar het kijken. Dit is de schuldenlast, dit is de omzet. Dit is de winst, oftewel het verlies. Wat denk je ervan? Absoluut niet doen.
1: Nee?
0: Ik dacht ook, zuivere koffie, de naam, is ook, alles goed proberen te doen. En dat betekent ook proberen zoveel mogelijk je schulden af te lossen. Dus,
1: En wat was het dan dat zij, was het gewoon een Excel-sheet en zegt, op de omzet is de schuld gewoon veel te hoog.
0: Ja.
1: Was dat het?
0: Je kan van heel ver weg had je al kunnen zien, dit is, hier moet heel veel gebeuren.
1: Ja.
0: En dit is een hoofdpijndossier. Alleen ik vond de missie te mooi. En ik hou van dit soort uitdagingen. Eigenwijs zijn en gaan waar anderen niet gaan. Daar groeien vaak de mooiste bloemetjes aan de rand van de afgrond.
1: Dat is zo, maar je start af en toe ook de afgrond in.
0: Ja. Ja, klopt.
1: Is je dat eens gebeurd in het leven?
0: Nou, niet echt. Wel dichtbij natuurlijk. Ook er zijn momenten geweest dat ik denk, ja, waar doe je het voor?
1: Heb je dat ook met zuivere koffie?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Wat zijn de momenten dan?
0: Nou, als bijvoorbeeld, ja, we hebben alleen maar, of tenminste zo goed als alleen maar, partijen die geïnvesteerd in ons hebben, die echt ook begaan zijn met de missie. Mm-hmm. Die gewoon niet om het financiële rendement zijn ingestapt, maar meer om het supporten van de missie. Ja, ik heb ook tegen die mensen gezegd, weet je, deze keer lukt de aflossing niet, de rente misschien nog wel, maar heb alsjeblieft nog een jaar geduld. En dan het volgende jaar, dat ja, één persoon die ons echt een warm hart toedraagt, die zegt het af, om eerlijk te zijn, ik heb het een beetje gehad. Ik zeg, weet je wat, ik heb het ook een beetje gehad. Want ik wil graag mijn tijd besteden aan de groei, de toekomst van de onderneming. En het enige wat ik waar ik mee bezig ben, of een groot gedeelte van mijn tijd, is praten ja, met teleurgestelde mensen.
1: Ja.
0: Ik zeg, ik wil het even omgooien. Ja, reken op, heb nog meer geduld. Dus nog meer under promise over deliver. En ja, weet gewoon, we werken er hard aan. En ja, ik denk dat als iedereen bijdraagt, dan wordt het een succes. Ja. Want het merk is te sterk en de missie is te mooi.
1: Zo'n gesprek waarin je dus met de schuldeiser zegt die zijn geduld een beetje verliest, waarin jij zegt, nou, ik ben het ook een beetje zat.
0: Ja.
1: Komt dat spontaan op? Of is dat iets wat je bedenkt van tevoren? Of is het een soort emotionele reactie?
0: Nee, maar dat bouwt natuurlijk op. Je hebt natuurlijk op heel veel vlakken heb je brandjes die spelen.
1: Ja.
0: Een medewerker die ziek is. Opeens nog een factuur die ergens vandaan komt die je nog niet verwachtte. Andere strubbelingen. Een medewerker die zou komen om ons team te versterken, wat een goede invulling was, die opeens toch niet komt. Ja, en dan komt dit er ook nog bij. Dan denk ik, ja, het moet wel leuk blijven.
1: Ja. Wat gebeurt er dan in zo'n gesprek als jij zegt, ik ben het eigenlijk ook zat en ik zit veel te veel werk te besteden aan eigenlijk oude koeien proberen een beetje tot leven te brengen?
0: Ja.
1: Wat gebeurde er in dat gesprek?
0: Nou, eigenlijk, en dat is denk ik ook een les die ik geleerd heb. Eigenlijk moet je in het begin, dat had ik in het begin moeten doen, veel steviger erin moeten gaan.
1: Bij de schuldeisers.
0: Met de schuldeisers. Jongens, alles is weg. Punt. En we gaan werken om er toch nog iets van te maken. Maar rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Schrijf het helemaal af. Dat ze emotioneel afscheid hebben genomen. Want dan ben je vanaf daar alleen maar bezig met extra cadeautjes geven.
1: Mm.
0: En nu had ik toen die boodschap niet duidelijk genoeg gebracht. En daardoor, ja, krijg je, en zeker als je dan de grootste fans, als je drie keer iets belooft en je doet het niet, ja, dan verlies je zelf de grootste fans.
1: Ja.
0: Dus duidelijker communiceren en ja, dat ook in dat gesprek. Ja, dit is de situatie, dus nog beter communiceren. En het is lastig en we werken er hard aan en heb geduld.
1: Ja, en dat heb je niet vanaf het begin gedaan. Waarom deed je dat niet?
0: Ja, toch omdat je verwacht dat het sneller beter gaat.
1: Ja, ja.
0: Je overschat jezelf. En in het verleden is het natuurlijk ook heel veel goed gegaan. Jamal Lampen is een bevlogen ondernemer die 200 uur per week werkt, als het zou kunnen. Die is ontzettend efficiënt en stopt er heel veel uren in. Ja, en als je dat niet meer hebt, dan moet je dat gaan compenseren. Dus ja, en dat is lastig.
1: Ja.
0: En dat proberen met een betere structuur en met meer focus.
1: Je bent dat rondje wel gaan maken, waarin je gaat zeggen, jongens, schrijf het helemaal af.
0: Nee, niet. Nee, niet. Nog niet. Nee, dit is wel bij sommige partijen, maar bij de meeste partijen is er een kleine afslag gekomen of meer geduld of een aangepast terugbetaald
1: schema. Maar ben je nu nog steeds heel veel bezig met tegen de investeerders zeggen, het komt eraan, et cetera? Of heb je, inderdaad, ben je die brug over en zeg je, joh, ik doe mijn best. We zijn keihard aan het werken om het beter te krijgen. Maar zit me nou niet de hele dag achter mijn broek aan.
0: Ja, wel in andere woorden. Maar we hebben nu ook
1: welke woorden?
0: Nou, we hebben nu ook wel goed nieuws. Hè? Bijvoorbeeld, we zijn bezig met een grote ketra. Die wil het zuivere koffieconcept over 50 locaties uitrollen.
1: Ja.
0: Ja, en als dat gaat zoals we denken dat het gaat, ja, is dat een enorme toevoeging aan de omzet.
1: Ja.
0: Ja, we houden de kostenbasis laag. Ja, dan ga je natuurlijk wel heel snel zwarte cijfers.
1: Jij hebt eigenlijk is je les, je hebt ruimte voor jezelf nodig, zodat je kunt bouwen in plaats van het defense aan het spelen. Om even je voetbal hobby ook nog even bij te pakken.
0: Ja.
1: Je bent aan het verdedigen, maar je wil eigenlijk aanvallen.
0: Ja, nou, laatst
1: en daar heb je tijd dus voor nodig.
0: Klopt, laatst hebben we ook een meeting gehad met een groot aantal investeerders. En ook die investeerders zeiden ook, jongens, het voelt gewoon, het verleden is een molensteen rond jullie nek en die moet weg. Ja. En ja, ik zat daar glimlachend bij, want dat was natuurlijk precies... Ja, wat ik ook denk, die molensteen moet weg en dan kunnen we echt floreren.
1: Ja, en hebben ze daar acties aan verbonden, de investeerders?
0: Ja, nee, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Nee, we hebben verschillende crediteurenakkoorden. Okay. En nou, hier, we zijn nog steeds bezig met een aantal partijen.
1: De missie is uiteindelijk, ik geloof, geen gevangenissen meer nodig in Nederland,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Lekker groot, deze missie. Ja. Waarom heb je dat gekozen? Of hebben jullie dat gekozen?
0: Nou, het heet een B-hack. Big, hairy, audacious goal. Dit zal niet in ons leven gaan gebeuren. Maar wat we natuurlijk wel proberen is recidieven omlaag te krijgen. Ja. Want de kosten daarvan zijn immens. Mm-hmm. Om een idee te geven, 1 nacht in de gevangenis is €300 per gedetineerde.
1: Voor de staat?
0: Voor de staat, ja. Maar ook het persoonlijk leed. Niet alleen voor het slachtoffer, het gevoel van onveiligheid, de schade bij een inbraak, noem maar op. Maar ook natuurlijk bij de gedetineerden. Mm-hmm. Die blijft ook in een vicieuze cirkel zitten. Dus nou ja, als we die cijfers goed naar beneden kunnen krijgen, ja, dan is er natuurlijk ongelooflijk veel winst voor iedereen. Ja. Voor de staat, voor de slachtoffers, voor de daders. Iedereen wint.
1: Ja. Krijg je hulp van, laten we zeggen, het gevangeniswezen? Want ik weet dat die dit ook weten.
0: Ja.
1: En die wezen ook kennen, zeg maar.
0: Ja.
1: Krijg je voldoende hulp? Want het lijkt me ook een business case voor de staat.
0: Ja.
1: Als jij ervoor kan zorgen dat die recidive naar beneden gaat.
0: Ja, er is verbazingwekkend weinig subsidie voor ons. Hmm. We zijn SROI.
1: Wat is dat?
0: Social Return on Investment. Dus heel veel bedrijven hebben een allocatie van hun omzet als ze met de overheid werken, wat ze moeten besteden aan SROI-compliant bedrijven. En dat zijn we. Dus ze zijn verplicht om ons bij ons of en bij andere partijen dit in te kopen. Dus dat is wel een verdekte vorm van steun.
1: Ja.
0: Maar we krijgen geen subsidie op de huur, geen subsidie op wat dan ook. En we zijn ermee bezig. Er zijn wat potjes, dus het is niet helemaal nul. Maar er is vrij weinig.
1: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Over het ondernemen. Je hebt erover nagedacht. Wat moet er op jouw tegeltje komen staan?
0: Ja, eentje is al genoemd. Je kan niet groen doen als je rood staat. Een andere is, zat ik over te twijfelen, een vliegende vogel vangt altijd wat. Maar ik ga toch voor eentje van Arnold Schwarzenegger. En dat is, de succesladder kan je niet beklimmen met je handen in zakken. Je moet doorzetten, bloed, zweet en tranen, om de ladder te bestijgen en een mooie missie tot een goed einde te brengen.
1: Ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel. Daf Dubbelman was dat van Zuivere Koffie. Volgende week dan zijn we er weer met Diede Bauma en Maruska Bakker. Met hun bedrijf The Recharge Club willen ze ervoor waken dat young professionals zichzelf niet voorbij lopen. Maar zelf gingen ze behoorlijk over hun grenzen heen. Nou, dat verhaal dat hoor je de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en graag tot de volgende week.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen, want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
8: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
7: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet die ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet.
9: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee aan een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Martijn Haman van Endite Capital, die vertelt over de deal van zijn leven.
7: Wat meestal betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
9: Het was aan het Spaanse Telefonica.
7: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we nog wel over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in.
9: Voor. Tamelijk lang, toch?
7: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
8: Ja, soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het 5e jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
7: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal het minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die 5 jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En Dat werkt heel
9: Engelse
7: goed.
9: Engelse termen, dat vinden wij niet erg. Vinden wij niet erg. Dat komt regelmatig voor. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
7: Ja.
9: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
7: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
9: Wow.
7: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waarin we investeerden. En die bleven ook ondernemers en bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven, vaak kocht een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar, lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
9: Handig proefje.
7: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig, want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
8: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
7: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit en de DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van Nen als top founders, top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus wij kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal hebben we zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
8: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
7: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
8: Ja.
7: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
8: En misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
7: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructies gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
9: En vooral internationaal gingen schalen, hè? Ja. Dat was jullie inzet.
7: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen zat het in 5, 6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
9: 22 landen?
7: Ja,
9: dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
7: Ja, we hadden mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar we hebben bijna 250 dagen van het jaar weg.
9: Zo.
7: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
9: Toen we gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
7: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië, gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een term sheet.
8: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
7: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers en je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, het echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want je zit in verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
8: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een term sheet. Hè? Als je als VC instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
7: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar.
8: Ja.
7: Je gaat dan. Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder, minimaal.
8: Ja.
7: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
8: En daar wil je snelheid in maken ook.
7: Ja, dus die term sheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 à 4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin. En vervolgens in de finale contracten dan worden er 200 pagina's. Maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die term sheet.
9: Ik hoor een belletje, David.
8: Term sheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal. Dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de term sheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van, we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
9: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n term sheet?
7: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
8: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement. Dat is de koopovereenkomst.
7: Ja. Maar in een volledig expertproces, want daar doe je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een term sheet gaan neerleggen.
8: Ja.
7: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn die kunnen die term sheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan je beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daarna ook niet meer zo makkelijk weglopen.
9: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
3: Vind je?
9: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
7: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, god, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij InVC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Enheid Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
9: Maar schreeuw je wel eens?
7: Nee, dat is me nooit gebeurd.
9: Nee, maar zeg je wel eens, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt.
7: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
9: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou vroeger met Endemol was, of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
7: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus de machtsverhouding is eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van, waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst? Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht. Want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
8: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is, denk ik, wel echt meer dan een formaliteit, hè?
7: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En biased, wat is het Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
9: bevooroordeeld.
7: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan intern bij ons hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oorlingscomité, zeg maar. En 2 andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
8: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
7: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
8: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ja, ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee
7: akkoord. Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook,
9: met wie zit ik dan
7: aan de tafel? Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
9: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
7: Hij moet weten dat hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endai doet, wat voor soort deals we hebben. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit. En dat vind ik mooi. En jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
9: Hij of zij stelt de juiste vragen.
7: Ja, en ik doe het. Want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil ook het wine and dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks,
9: ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Ja. Dat doen jullie veelvuldig in deze business, hè?
8: Altijd er net nog over.
9: Ja. Ja.
7: Nou, het heeft
9: altijd
7: een functie
9: als ik hem
7: bepaald
9: heb, dan zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
8: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
9: Ja, zegt hij, oh, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
7: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine and dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
9: regelen. Ja, je moet elkaar een beetje aan elkaar snuffelen.
7: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
9: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog, was jij een poosje actief in corporate finance. Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
7: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar ik heb toen onder andere met Rob Tiele gewerkt, die nu Waterland heeft, de oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
8: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
7: Ja.
8: Hè, met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
8: zonder uitzondering.
9: Ja, zo gaat dat.
7: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hockeysticks presenteren in een exit scenario. Want je krijgt het vroeg of laat krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe. Dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot en ja, ongelooflijk. In 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later
0: fors. Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de due diligence. Ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een termsheet
0: heeft. Als ik founder ben dus, en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daarop helpen. Ook team dynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En dat is, wij vinden dat cruciaal, want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar vooraf, voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons? Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, zoals je ziet, ja, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
2: Ja?
0: Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Ja, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleeft het gesprek wel afrond.
0: Maar zie ik dat probeer, dan ook
1: ik probeer
0: jou,
1: zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja. En zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van nou...
1: Nee, dat zie je niet. Maar, en ik probeer natuurlijk ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt zeg maar in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon... Of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen. Die heb ik. Dat is zeg maar de
0: blacklist. Ook investeerde, toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niessen van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, want Janneke was echt een fantastische ondernemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om het meer haar tech-platform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech...
0: Joël Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen... op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja, dat...
1: Wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee. Maar ze had ook wel een extreem complexe situatie dat ze twee keer verkocht eigenlijk. Eerst aan Publicroep en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan de ondernemer. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en de Mol zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken, we willen ook helpen problemen op te lossen, want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen, maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon van ervaring mee. Last but not least, internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals dat heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid.
1: Met een minderheid, ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: Dat zei Martijn Haman over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
6: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
7: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
3: Zeker.
2: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
3: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want het is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
2: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. En ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
3: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
4: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel, heel kort.
3: Maar wie hebben het echt voor het zeggen? Als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
4: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of ja, in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
3: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
4: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, ja, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet het volledige plaatje of kijk niet genoeg naar het grotere geheel.
3: Maar los van de sensatie, door sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
4: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. We hebben veel meer competitiviteit. Voor hen is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
3: Iets minder of echt veel minder?
4: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
3: En Wim, want u wilt natuurlijk weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staat.

0: praten waar we het nu over gehad hebben.
1: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen met die 7 landen die een grondgebied hebben op het Arctisch gebied. Dus de 7 landen naast de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
0: Finland,
1: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een uitdagend gebied, hè? Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren met -40, -50 graden, hè? Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
0: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, 26% van Nederland ligt onder zee.
0: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting, zeker.
1: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van, polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
0: Goeie vraag ook, ja.
1: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam polaire cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam Lissabon of Amsterdam Athene. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
0: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet het op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktische ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek ambtenarij weet wat er aan de hand is.
1: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
0: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is, dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
2: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het was logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arktische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
0: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat voor de hand ligt.
2: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arktisch gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moessonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
0: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arktisch gebied bezig.
2: Ja,
0: je zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
2: In de laatste paar jaren nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
0: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
1: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met het milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
0: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak voor gruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor en tegenstanders, maar een heel groot, belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
1: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Nu, hè, want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Nou, dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, nou ja, wat is het, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
0: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien, dat is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
2: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008. Die schatten van, zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in
0: 15 en 30. In ieder geval, het zijn aanzienlijke percentages.
2: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwijst telkens naar dezelfde studie. Dus ja, niemand heeft daar echt meer feasibility studies naar gedaan.
0: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
2: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
0: Jij had het geweten.
2: Sorry?
0: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
2: Ja, maar ik hoop het. Dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
0: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen, het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
2: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Maar we hebben op dit moment ook de capabiliteit, of de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland, er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve miningoperatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. Ook belangrijk.
0: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over de uitvoering natuurlijk.
2: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd outsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
0: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
1: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
0: Maar we mogen het niet overdrijven. Dat vind ik wel interessant wat Fiona steeds zegt. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
1: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik het goed om te signaleren dat dat uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun duurzaam hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, ja, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
0: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst door jullie.
3: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And you know, they've been very nice to me. I'm a big fan, but you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland either the nice way or the more difficult.
0: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
2: Ja, nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrijwaard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen. Dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook een referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform waar dan nu 7 andere NAVO-staten bij zitten.
0: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
2: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
0: Maar laten we zeggen, die uitzonderlijke positie die het altijd innam het gebied. Er is veel gebeurd, maar met name de oorlog in Oekraïne. Dat is gewoon wel een breekpunt geweest. En toen kwam het onder ogen van alle landen een beetje. Maar in ieder geval, toen is het in ieder geval serieus genomen. En dan weet je dat er wel degelijk spanningen zijn. En die zullen ook blijven nu de komende tijd.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, vroeger zagen we vooral ook al een interesse. Want ik denk dat India hun onderzoeksstation in 2008 of zo heeft geopend op Svalbard. Vroeger was er inderdaad veel meer een wetenschappelijke benadering van het gebied. En sinds dan de volledige invasie van Oekraïne in 2022 zagen we dan wel meer een politisering van heel het gebeuren. En ook steeds meer militaire aandacht voor het gebied. Ook dan na de NAVO-uitbreiding zien we wel dat op dat gebied wel wat van alles is.
0: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusief Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
5: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
4: The Gradometer.
6: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
7: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
6: Ja, verbazend.
7: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in de grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
5: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
9: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot 1 jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
11: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. We zijn er weer met de beursdag van donderdag 20 augustus. De dag dat Arcadis de deur dicht houdt. En de Vereniging van Effectenbezitters dan weer vindt dat het tijd wordt om die deur eens open te doen.
12: De VEB die willen dat Arcadis, het bouwbedrijf, de deur opent voor gesprekken met de Canadese concurrent WSP Global. WSP wil Arcadis overnemen, maar Arcadis houdt de boot nog steeds af.
11: Dat zegt de VEB tegen BNR. Je hoort er zo meer over. Vertel ik je ook over Scott Bessent. Die heeft een nieuwe bijnaam gekregen. Meest activistische minister van Financiën aller tijden.
13: Help me square the circle of the most interventionist Treasury Secretary we've seen in decades with a new Fed chair who wants to say far less to the markets. How should we look at that?
11: Hij blijft maar ingrijpen op de financiële markten. Of dat ook verstandig is, bespreken we zo meteen. Hoor je ook waarom beleggers Aegon verkopen vandaag. De AEX komt nauwelijks van zijn plek. Hij sloot licht hoger, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. 1102,8 punten was de slotstand. De grootste stijger was Magnum. Dat kreeg er ruim 2% bij. En in de VS staan alle beurzen in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met de enige echte handdieperink, CIO van Aureus. Goed dat je er bent.
14: Goedendag.
11: Fijn dat je er bent. En sorry voor mijn taalgebruik, maar ik wil beginnen met een kankermedicijn. Dat van Moderna. Je hoorde gisteren al even over. Ze hebben namelijk een vaccin ontwikkeld dat zou helpen tegen huidkanker. En daardoor verdubbelde het aandeel gisteren. Dat was het begin om uiteindelijk, hou je vast, 177% hoger te sluiten. Dat is pijnlijk voor shortsellers, zo schrijft Bloomberg. Die gingen even voor 5,5 miljard dollar het schip in. Maar de rest van de beleggers zijn dus door het dolle. En ook voor patiënten is dit een opsteker, zegt Wienan van Hout. Hij is oncologisch chirurg van het Tony van Leeuwenhoek ziekenhuis.
14: Het is nu een melanoom waar het voor het eerst nu eigenlijk echt door is gekomen dat in een klinische studie gezien wordt dat het ook echt werkt. Ja, het is ook al experimenteel geprobeerd in het laboratorium bij andere typen kanker. En dat het bij melanoom nu het eerste is, dat biedt natuurlijk veel hoop voor ook andere typen kanker en dat het daar ook zou kunnen gaan werken. Ja, zeker.
11: De koers van Moderna neemt vandaag wel wat gas terug. Op dit moment bijna 25% in de min. Normaal zou dat natuurlijk een gigantisch verlies zijn. Maar als je het tegen die winst van gisteren houdt, nou valt het misschien wel weer een beetje mee. Het is year-to-date nu ruim 300% in de plus Moderna op dit moment. Han, hoe kijk jij daarnaar? Zit er iets te veel fantasie in het aandeel? Of kan Moderna dit misschien nog wel gaan waarmaken?
15: Het is wel een grote doorbraak. Dus het mag wel zijn dat het een groot resultaat is. Het is een persoonlijk kankervaccin dat gebaseerd is op echt mRNA-vaccins. En eigenlijk als je kijkt van de koers sinds corona is die koers helemaal teruggekomen naar het oorspronkelijke punt van voor corona. Dus alle winst was eigenlijk best. Het begin dit jaar was nog maar 30 miljard waard. En ik geloof dat het maar één keer in de geschiedenis is geweest dat een bedrijf van de S&P 500 met 100% is gestegen. Dat is dan de tweede keer. Dus dat is op zich wel bijzonder. En ze doen het samen met Merck. Dat is ook wel belangrijk, want Merck heeft Keytruda. Dat is eigenlijk een medicijn dat je immuunsysteem remt. En het zorgt ervoor dus dat dit vaccin eigenlijk kan toetreden tot zeg maar die antilichamen die ervoor zorgen dat het medicijn ergens komt. En het is ook belangrijk is eigenlijk dat het ook kan voor andere medicijnen, dus andere kankermedicijnen. Dus het is mogelijk een doorbraak op meerdere gebieden. En je ziet wel dus dat met name op biotech gebruikt kan worden, dus om mensen te genezen. En dat is natuurlijk een belangrijk verschil met bestaande medicijnen die eigenlijk meer behandelen met stofje er tegenaan gooien zonder dat daar werkelijk uitkomst is. Dus het is wel een grote doorbraak eigenlijk. En het is ook wel de grote toekomst, denk ik, voor de medicijnpatenten die allemaal aflopen. Ja, dan kun je natuurlijk nu, ik ga nu geïnteresseerd kijken naar biotechbedrijven. Die staan historisch vrij laag. Die waren op een gegeven moment op 2,5 keer de liquiditeit gebaseerd. En dat is op een gegeven moment gezakt tot 1,5. Dus historisch vrij goedkoop. Met de toename bij M&A, dus wat je ziet. En ook de rente die misschien wat lager kan. Het kunnen zijn dat er wat meer interesse komt. Dus alternatief voor AI, zeg maar. Zou de hype hier ook kunnen toeslaan.
11: Door naar Egon, dat doet het goed in de VS. Meer dan goed zelfs, want de Amerikaanse markt doet het beter dan verwacht bij Egon. Waardoor het bedrijf een goed eerste kwartaal achter de rug heeft. Topman Lard Friese somt het allemaal zelf even op.
16: 9% operationele winstgroei, 11% hoger dividend per aandeel. Sterke verkopen, wat we laten zien in de US is dat Transamerica eigenlijk is firing on all cylinders. Dus je ziet 54% groei in levensverzekering verkoop. Maar ook onze andere productlijnen doen het allemaal heel sterk.
11: Ja, je hoort het goed, dan ook nog eens meer dividend. En de verzekering gaat ook meer aandelen opkopen. En toch valt het allemaal niet lekker bij de aandeelhouders. De koers ging bijna 3% naar beneden. Zou kunnen door het vertrek van de CFO. Duncan Russell is dat. Die stapt onverwachts op. Egon verhuist naar de VS en Russell wil niet mee. Tot verdriet van diezelfde CEO.
16: Ja, Duncan en ik hebben heel intensief samengewerkt. Altijd, voor een hele lange tijd. Hij is een voortreffelijke CFO voor Egon. Hij blijft bij ons tot eind april 2027. Dat betekent dat we gelukkig nog een hele lange tijd samenwerken. En dat kondigen we vandaag ook aan, zodat we ook op een ordelijke manier de opvolger kunnen aankondigen. Ook goed kunnen inwerken.
11: Han, CFO is natuurlijk belangrijk voor een bedrijf, zeker bij een verzekeraar. Is dat ook de reden dat er aandeel lager staat, denk jij?
15: Nou, ik denk dat het complex is aan factoren. Natuurlijk is een beetje bezitzaak einde vermaakt. Dus je hebt gezien dat de koers gestegen is dit jaar. En dan komen de cijfers, ja, die zijn in de prik. Maar ik geloof dat anders, als je kijkt naar de teleurstelling, een beetje zat in de gedaalde solvabiliteit. Dat is ook heel belangrijk bij verzekeraars. En die CFO gaat weg. Maar het is wel een beetje op het slechtst denkbare moment. Omdat je natuurlijk net met die belangrijke, complexe transitie bezig bent. Ja, als je dan je CFO vertrekt, zeg nou, wacht daar dan toch even mee. Maar goed, misschien dat bij elkaar is, denk ik, de factoren die het aandeel ietsjes lager hebben gezet.
11: Heb ik nog een update over de overnamesoap rond OCI. We hebben je er vaak over verteld. Hier, korte samenvatting, maar de Egyptische miljardair Nassef Sawiri, die was meerderheidsaandeelhouder van OCI, is meerderheidsaandeelhouder van OCI. Maar ook van een Egyptisch bouwbedrijf, Orscom. Hij wilde die twee bedrijven samenvoegen tot grote onvrede van kleinere beleggers. Die hadden er namelijk niks over te zeggen en vonden ook het bod veel te laag. Dus stapten ze naar de rechter. De rechter gaf ze in januari gelijk. OCI moest de overname overname tijdelijk pauzeren. En de rechter benoemde ook twee tijdelijke bestuurders. Die twee bestuurders gingen vorige maand dan toch weer akkoord met een nieuw bod van Orscom. Een iets hoger bod, dit keer een cashbod en geen bod in aandelen van Orscom. Dat zijn aandelen die je helemaal niet kunt verhandelen in Nederland. Nou, twee belangrijke aandeelhouders kozen toen eieren voor zijn geld en gingen akkoord met dat nieuwe bod. Maar de Vereniging van Effectenbezitters, dat is ook een belangrijke partij in die rechtszaak, die vond het allemaal nog onvoldoende. En dus stond de beleggersclub vandaag opnieuw in de rechtszaal, samen met oud-KPM-bestuurder Marcel Smits. Die twee willen een nieuw onderzoek naar die overname, ondanks dat hogere bod dus. Nou, uiterlijk 7 oktober beslist de rechter of dat onderzoek er ook komt. Ja, wat vind jij, Han? Hadden ze misschien gewoon maar dat bod moeten nemen? Of was het bod wel redelijk? Of snap je dat ze toch wel doorgaan tot het gaatje?
15: Bod nemen kun je alsnog doen. Ja. Nog steeds die 14. Het hele verhaal is natuurlijk een beetje een voorbeeld van de corporate governance die in Nederland niet goed geregeld is voor minderheidsaandeelhouders. Als je tegenwoordig in Korea kijkt of in Japan, dan is het beter geregeld. En in Europa of zelfs in de VS kun je ook zien dat het al verslechtert. Ik denk nu, ik moet kiezen tussen de 14 of je blijft zitten en dan word je in een later stadium op een gegeven moment uitgekocht.
11: Dus je snapt wel dat ze doorgaan met procederen?
15: Nou, ik snap wel dat de klacht van de VEB, die wil natuurlijk de minderheidsaandeelhouders beschermen. Ja. Maar dat het bod door de rechter naar boven erbij gesteld, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nee. Dus blijft gewoon 14, dat is een beter bod dan het eerst was. Dat is ook wel gelukt, de VEB. Misschien dat er nog een keer een discussie uitkomt. Maar wat je kunt doen is 14 ontvangen of uiteindelijk gewoon wachten op het uitkoopprogramma van de rechter. Ja.
11: Dan nog even naar Alibaba. De notering in China is nog niet open, maar in de VS maakt het aandeel een klein klapje. Voor beurs leek het een klap te worden. Toen stond het aandeel voorbij de 6% in de min. Nou, nu beperkt het zich tot zelfs een plusje op dit moment, zie ik. 0,10% in de plus. Het was ongeveer een procentje in de min. Matige koersverschil vandaag heeft te maken met de cijfers.
17: Alibaba out with earnings now with a 9% jump in revenue thanks to strong demand, in particular for its AI business. So Alibaba once again proves it can pivot, Neil. It is a genius at just pivoting to the right thing, right?
11: Deze Bloomberg-presentatrice hield het bij het goede nieuws, want de winst was helemaal niet zo mooi. Die dook liefst 75% omlaag. Ja, Alibaba is het AI-bedrijf van China. En net als bij Amerikaanse AI-bedrijven vliegt ook hier het geld er met bakken uit. In datzelfde kwartaal gaf het bedrijf ook 75% meer uit aan investeringen. En al die investeringen die drukken dus flink op de winst. Zometeen hoor je over Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Die deed weer eens een ingreep. Dit keer niet in de yen, maar op de obligatiemarkt. Doet hij inmiddels zo vaak dat ingrepen dat Bloomberg een titel voor hem heeft verzonnen. Meest activistische minister van Financiën aller tijden. Dat zo. Eerst gaan we naar Arcadis. Dat houdt de boot nog steeds af. Het wil niet worden overgenomen door de Canadese concurrent WSP Global. Sterker nog, ze willen niet eens praten met dat bedrijf. Maar dat zouden ze wel moeten doen, vindt de Vereniging van Effectenbezitters. Dat zeggen ze tegen BNR.
18: Als een serieuze partij met interesse een min of meer serieus bod plaatst, moet je in gesprek gaan met zo'n partij. En dat je niet direct gewonnen geeft bij het eerste of het tweede bod, dat is terecht. Je zult een zo hoog mogelijke prijs moeten proberen uit te onderhandelen, naast allerlei andere zaken. Maar de deur dichtgooien is volstrekt niet gepast voor een beursgenoteerde vennootschap.
11: Dat was adjunct-directeur Errol Keijner van de VEB, die er wel bij zegt dat laatste bod van WSP is nog wel te laag.
18: Van WSP, dat bod op Arcadis, dat is een bod, maar dat is geen knock-out bod. Dus het feit, als het spel nu is vanuit Arcadis gezien, playing hard to get, proberen een veel hogere prijs uit te krijgen, dat is terecht. Maar niet zeggen van we zijn niet geïnteresseerd, we doen het liever zelf.
11: WSP heeft nog steeds interesse, delen ze vandaag. Uiterlijk 15 oktober komen ze met een officieel bod, zeggen ze ook. Of dat bod dan ook weer hoger gaat zijn dan hun laatste bod, dat zeggen ze er niet bij. Maar Arcadis houdt de deur dus dicht. Ja, wat vind jij, Han? Vind je dat ze daarmee moeten stoppen en misschien toch een keer om tafel moeten?
15: Ja, gewoon praten kan altijd natuurlijk. Het is nog niet een bod of niet een beslissing dat je het verkoopt, maar je mag gewoon praten, kijken wat eruit komt. Dan ben je wel verplicht een aandeelhouder, denk ik, om dat te doen.
11: Ja, waarom houdt Arcadis dan zijn poot stijf? Waarom weigeren ze überhaupt een gesprek?
15: Nou ja, hebben ze allerlei beschermingsconstructies natuurlijk. En ze willen het misschien die fusie niet aangaan. Nou, misschien willen ze ook wel een hogere prijs, dat zou kunnen. Maar eigenlijk is hier ook weer een voorbeeld van de corporate governance in Nederland die niet goed geregeld is. Dus eigenlijk zie je toch dat ze kunnen proberen afstand houden. Een soort continuïteitsconstructie eigenlijk. Maar ik denk, je praat kan altijd. En het is inderdaad een voorlopig schot voor de boeg. En dan komt dan natuurlijk nog een keer een eindbod, een definitief eindbod. Als je WSP bekijkt bij andere bedrijven, ja, betalen ze ook wel richting de 15 keer EBITDA. Dus dat heeft dan wel rek bij Arcadis.
11: Hoeveel ruimte zit er nog in dat? Ja, hoeveel ruimte zit er nog? Denk je in dat bod?
15: Kan het? Kan allemaal, dus je kan wel wat omhoog.
11: Ja, ja, ja. Is Arcadis ook zelfstandig beter af? Denk je, of is het misschien wel geholpen onder de vleugels van?
15: Ja, dat is lastig. Maar die stichting die erachter zit, die zegt, het is een stichting voor de continuïteit. Dus dan zeg ik met name, ja, dat is continuïteit van Arcadis, niet van de overnemende partij natuurlijk. Dus die beschermt automatisch natuurlijk dat je zegt, nee, we houden het af. Ik weet ook niet of het beter af is. Dat hangt natuurlijk af. Dan kun je voor en nadelen synergieën bedenken enzovoorts. Voor die prijs voor de aandeelhouders natuurlijk. Ik heb een korte termijn aandeelhouders. Die vinden het geld ook wel prettig natuurlijk.
11: Ja, je verwijst al even naar die stichting. Dat is de grootste aandeelhouder. Daarin wordt het personeel van Arcadis vertegenwoordigd. Zij bezitten 19%. En volgens het Financiële Dagblad blijven zij het bestuur van Arcadis vooralsnog steunen. Kan dat nog tot een conflict leiden met andere aandeelhouders, denk je? Kleinere aandeelhouders?
15: Jazeker. En hier gaat ook weer de governance van aandeelhouders is slecht geregeld. Je hebt dus gewoon dit soort beschermingsconstructies. De andere aandeelhouders eigenlijk worden buitengesloten. Ja. En dus niet de prijs krijgen die ze eigenlijk verdienen.
11: Nee, hetzelfde verhaal als OCI misschien een beetje.
15: En het is alweer in Nederland en weer dezelfde governance in Nederland. En weer de VEB die erover klaagt.
11: Ja, dat
15: terecht.
11: Is waar. Ja, wat denk je, gaat WSP misschien nog een keer verhogen dat bod? Dat laatste bod was 45% bovenop de koers voordat die geruchten een beetje op gang kwamen.
15: Ja, niet dit keer niet. Het is goed mogelijk. Maar ik geloof dat 15 oktober dus een soort deadline is dat ze wel weer iets nieuws moeten neerleggen.
11: Ja, ze moeten nog wel een keer omhoog.
15: Ik denk het wel.
11: Ja, ja, ja. Hoe lang kan Arcadis de boot nog afhouden, denk je?
15: 15 oktober is zeg maar de deadline, dan moet je wel wat doen.
11: Dan moet je wel een keer laten weten wat je denkt.
15: Ja.
11: Bekennen.
15: En ik kan natuurlijk aandeelhouders ook niet beletten om in te gaan op een bod. Dus als een bod duidelijk hoger is dan de koers, wat hij nu eigenlijk al is, misschien is het dan wel te laag. Maar als hij duidelijk hoger is dan wat je ook op de beurs kan krijgen, dan kun je gewoon je stuk aanmelden.
11: Ja, kan het nog een hele andere uitkomst krijgen? Misschien wel andere kapers op de kust?
15: Dat kan. Er zijn wel wat gezegd dat wat private equity partijen geïnteresseerd zouden zijn. Maar ja, dan heb je zeker de stichting wel wat voor tegen je. Want dan is zeker een continuïteitsdiscussie. Als je private equity doet, ja, weet de personeelsleden ook wel dat dat natuurlijk eerst gesneden gaat worden in de kosten.
4: BNR Beurs.
11: Door naar Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Volgens critici de meest activistische minister van Financiën aller tijden. Want Bessent grijpt steeds actiever in op de financiële markten. En dat is opvallend, want er is helemaal geen financiële crisis op dit moment. Eerder greep hij in op de valutamarkt en kocht hij allerlei Japanse yen. Nou, nu grijpt hij dus ook in op de Amerikaanse obligatiemarkt. Hij kocht 2 keer zoveel oude staatsobligaties op als hij eerder gepland had.
19: And I just don't think any of those are going to change. You know, short of a recession or a bubble bursting or some bad event. Like that, higher interest rates to me are likely here to stay.
11: Dat was gistermiddag met toen kortstondig effect. De rente ging inderdaad wat omlaag, zoals de bedoeling was. Nou, vandaag ging de rente alweer wat omhoog. Daarom wilde Scott Bessent iets zeggen op CNBC. Daar was hij te gast. Misschien gaat hij nog wel meer obligaties terugkopen.
20: So we're going to increase the size of the buyback. And you know, Sarah, I would note that it could be more than the $4 billion per issue.
21: So how much more are you willing to do?
20: Well, again, we have a big toolkit, so we'll see.
11: Ja, wat denk jij, Han? Is er een beetje paniek in de tent over die staatsschuld in Amerika?
15: Nee, paniek gaat er verder. Het is wel trouwens die staatsschuld door de 40 biljoen is gegaan, hè, deze week voor het eerst. Ja. Dat is al een behoorlijk bedrag, is er bij elkaar opteld natuurlijk. Maar de Amerikaanse staatsschuld kan altijd op de laatste cent door de Amerikanen worden terugbetaald. Dus de Amerikanen hebben een eigen munt en die kunnen zij dus drukken. En dan kun je gewoon bijdrukken en dan kun je iedereen afbetalen. Dat is geen probleem. In het risico op lange termijn dat je loopt, dan krijgen we inflatie. Nu is de inflatie absoluut geen probleem in de VS op dit moment. En op de andere door ook de reden waarom de rente stijgt, is door dat de productiviteitsontwikkeling zo sterk is. En als je dan kijkt naar de reële rente, vroeger had je het nieuwe normaal. Toen was het geen groei, zat allemaal weer slecht te krijgen in de toekomst. En nu is het natuurlijk door die kunstmatige intelligentie productiviteitsontwikkeling een stuk hoger. En je ziet ook dat de groei, die alle investeringen, zo best wel een stevige groei. En er hoort ook wat hogere rente bij. Misschien wel 5%. En 5% is natuurlijk geen paniekniveau. Hè? Dus dat valt dan wel mee.
11: Ja, wat vind je ervan dat Bessent zoveel ingrijpt?
15: Ja, het heeft geen zin. Dus net als met de yen, dat deed hij dus eerder. De yen zie je ook weer, beweegt eigenlijk niet. Dus hij beweegt natuurlijk op het moment dat je ingrijpt. Maar een dag later teveert hij weer terug naar hetzelfde niveau. Dat zie je nu ook met de rente nu. Ja. Dus hij eigenlijk heeft geen zin. Het draait om de fundamenten. En het enige wat hij wel een beetje doet, werkt Kevin Warsh, dus van de Fed, werkt een beetje tegen. Dat is vervelend.
11: Het is echt korte termijn effect.
15: Eigenlijk heel korte termijn.
11: Heel korte termijn effect. Ja. Wat moeten ze dan wel doen?
15: Nou ja, als je de rente naar beneden... Dat eerdere plan was beter eigenlijk. Maar dat 3-3-3-plan... dat betekent dus dat hij 3% economische groei wilde. En dan kan hij dan bereiken door 3 miljoen vaten olie per dag extra te produceren. Dat haalt natuurlijk de olieprijs. En dan heeft hij de begroting meer op orde. En dat zorgt ervoor dus dat hij een rente hoeft te betalen van 3%. En als je die drie bij elkaar hebt... dus als je de schuld als percentage van het BBP dan daalt... en natuurlijk als de staatsschuld daalt als percentage van het BBP... dat is waar het eigenlijk om te doen is.
11: Ja, ondertussen geeft deze regering ook extreem veel geld uit. Laat het begrotingstekort oplopen.
15: Ja, in goede tijden.
11: Ja, moet het niet gewoon wat aan die uitgaven doen als je die rente omlaag doet?
15: Ja, maar dat betekent in Amerika betekent verhogen van belastingen bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat is, ja, ben je de verkiezingen niet mee.
11: Maak je ook niet populair mee?
15: Nee, dat gaat niet werken.
11: Nee, die midterms komen natuurlijk aan in Amerika. Kan het dan nog politiek ingegeven zijn, deze actie?
15: Nou ja, deze opkoopactie die loopt geloof ik tot 4 november. Dat is dan een dag voor de verkiezingen. Goed toevallig.
11: Dat is wel heel toevallig, ja.
15: Ja, dat is vervelend.
11: Ja, beleggers maken zich dus ook zorgen, want ze vragen om meer rente om hun geld aan de VS uit te lenen. Wanneer kan dat een probleem worden, dat die rente blijft?
15: Nou, voor de VS niet, want die kan altijd schuld terugbetalen, ja. Dus. Dan kan gewoon dollars bijdrukken. Maar aan die rente zijn natuurlijk een aantal andere rentes gehypotheekt. Die hypotheekrente is bijvoorbeeld 6,75 in de VS. Die is gekoppeld ook aan die langjarige rente. Je hebt een rente op creditcards, rente op allerlei zaken. Die zijn gekoppeld aan die staatsobligatiesrente. Dus voor sommige mensen zal dat probleem zijn. Ja, en dat betekent dat de economie dan geremd wordt door die hogere rentes. En dat kan uiteindelijk betekenen dat de Fed de rente moet verlagen, omdat natuurlijk dan, ja, de economie te hard geremd wordt.
11: Dus ja,
15: hoe moet stimuleren.
11: Hoe kijkt de Fed naar deze acties, denk je?
15: Ik denk wat meewarig, want zij zijn eigenlijk tegengesteld wat Kevin Warsh wil bereiken. Die wil gewoon een mooie stijle yield curve hebben. En die wil ook dat de markt min of meer zijn werk doet. Die wil niet dat de overheid bepaalt wat de rente is. Die zegt dat de rente is te lang genoeg gemanipuleerd. Eigenlijk moeten we nog een keer de inflatiedoelstelling bereiken van 2%. Dat hebben we ook al 5 jaar niet gedaan. Dus dat manipulatie moet we een keer ophouden. Nou, wat doet nu best een derde? Die is nu net aan het manipuleren. Wat helemaal geen zin heeft, overigens.
11: Nee, we zagen gisteren op de Amerikaanse beurs, dit is de obligatiemarkt, maar op de beurzen zagen we een lichte opleving. Wat doet dit met de beurzen, denk je, al dit ingrijpen?
15: Een hoge rente is niet slecht voor de beurs als het komt door een hogere groei.
11: Ja.
15: En een hogere groei zien we ook, dat zien we terug in de winstcijfers, zien fantastische winstcijfers. Ja, dat maakt helemaal niet uit of de rente wat hoger is. Kijk, als de rente om een andere reden hoog is, omdat er politieke onrust is of wat voor zaken ook, dan kan ik begrijpen dat de beurs zakt. Maar als de rente stijgt omdat de economische groei hard is, omdat de winsten stijgen, ja, dan moet ik zeggen dat dat een probleem is. We gaan eigenlijk terug naar de situatie van de vorige eeuw, eigenlijk het oude normaal. Hè. Dus op het moment dat de rente dus een stuk hoog was, in de jaren 90 was het ook geen probleem dat we 5-6% rente hadden.
11: Ja, maar wat moet je er dan mee als aandelenbelegger als je dit ziet?
15: Nou, je moet blij zijn dat de rente normaliseert. Dat je teruggaat naar de tijd van voor, zeg maar, het nieuwe normaal. De periode na de kredietcrisis, toen alles een beetje abnormaal was eigenlijk. En nu gaan we terug naar het oude normaal. Dat betekent dat ook de verhouding tussen rente en ook inflatie, maar ook winsten, een stuk normaler wordt en ook de correlatie daartussen. Dat betekent dat de beurs eigenlijk wat omhoog kan.
4: BNR Beurs.
11: Gaan we naar Wall Street. Van gisteren dus nog lichtgroene beurzen door die ingreep van Scott Bessent. Maar vandaag slaat de sfeer dus net zo makkelijk om. De Dow Jones staat 0,7% lager. De S&P 500 0,3% lager. En ook de Nasdaq 0,7% lager. En een aandeel dat opvalt in Amerika is Walmart. Voor de bel kwamen daar de cijfers. Dat waren mooie cijfers. Walmart overtrof de verwachtingen en boekte bijna 6% meer omzet. En dat zorgt er ook nog eens voor dat de outlook voor dit jaar omhoog kan. Op zich allemaal mooi nieuws dus. Maar beleggers schrikken toch een beetje. Het aandeel staat op dit moment ruim 9% in de min. Omdat de omzet in het thuisland, de VS, toch ook weer een beetje tegenviel. Maar volgens de CFO snappen beleggers de cijfers gewoon niet. Want die gezondheidstak in de VS deed het juist weer beter, zegt hij tegen CNBC. Ja, en daar moeten we dus eigenlijk naar kijken.
1: If you normalize for that, our comp was about 3.5%. And we shared some of this in our earnings materials. But if you take that 3.5% comp and you go back and look at the last 10 quarters, it's very much in line and consistent with what we've been doing. In fact, I would say on that adjusted basis, the second quarter was the strongest that it's been in 3 years.
11: Snap jij dat beleggers zo heftig reageren, Han?
15: Ik vind Walmart erg duur. Het was op 40 keer de winst ongeveer. En als je bijvoorbeeld kijkt met Ahold, zat hij op 14 keer de winst. Dus een spectaculaire duur. En eigenlijk waarvoor weet ik niet. 60-70% van de hele winkel komt uit China. En één verkeerde importheffing opvoeren. En dan is everyday low prices is meteen ten einde.
11: Je bent niet enthousiast, geloof ik.
15: Over de koers niet. Het is wel een mooi bedrijf, maar nog geen mooi aandeel. Nee. Een belangrijk verschil.
11: Dus je snapt die correctie vandaag wel?
15: Nou ja, het viel gewoon een beetje tegen. Maar mensen kijken nog een keer naar de fundamenten en denken, nou, het is wel duur voor wat ze presteren. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen.
11: Nou, voor ik het vergeet, we hebben het nog helemaal niet over Donald Trump gehad vandaag. En dat kan natuurlijk niet, want hij doet weer wat dreigementen en trekt daarmee toch weer even de aandacht op zich. Sorry daarvoor. Het zijn weer dreigementen richting Iran en alle vriendjes van dat land. Dit keer dreigt hij alleen niet met bommen en granaten, maar met economische dreigementen.
3: Overnight announcing the US will enact the most crushing economic operation ever taken. Saying it will be an economic D-Day. President Trump warning any country that allows its financial institutions, businesses, airports, or government entities that help Iran evade sanctions will face tremendous economic consequences.
11: Ja, dat was niet de stem van Donald Trump. Ik zeg het toch even bij, maar het was een ABC-presentatrice die zijn Truth Social berichtje even voorlas. Ja, Iran en iedereen die dat land helpt kan dus op sancties rekenen, zegt Trump. Sancties zo groot dat hij het een economische D-Day noemt. Ja, is dat nog iets waar jij van schrikt?
15: Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk al zo vaak aan, uit. Dus ik denk dat het gebeurt echt helemaal niets. Maar ik moet wel zeggen, de Trump-poet is nu wel duidelijk van tafel. Als je op het moment dat die Oman dreigde te bombarderen omdat ze toch waren aan het onderhandelen met Iran, denk ik, nou jongens, kom op, dat houdt al een keer op. Zo'n Trump-poet meet zich af aan de beurs, uit de beursontwikkeling. Het moet een beetje vriendelijk zijn voor de beurs. Nou, dit is natuurlijk niet heel erg beursvriendelijk, maar hier ziet ook de beurstekst eigenlijk niks vandaan.
0: Ja, er wordt gewoon nauwelijks meer op gereageerd, hè?
15: Nee, hij is zo vaak in het nieuws, dan houdt het op. Ja. Hij is 's ochtends en 's avonds en verandert steeds van standpunt. Met de taco steeds een andere richting kiest. Ja, het heeft toch geen zin. Je kunt er toch geen pijl op trekken.
0: Wat zegt dat over zijn positie eigenlijk als president?
15: Dat zie je nu voor de verkiezingen. Het staat er niet goed voor. Maar ja, het is nog niet, zover is het nog niet. 4 november is nog lang. Ja. En hij heeft toch een vrij harde MAGA-kern die toch wel op hem gaat stemmen. En ik vrees dat de democraten niet echt een alternatief hebben op dit moment. En die zijn meer de socialistische kant op aan het zeggen. Ja, dat doen de Amerikanen helemaal niet. Dus ja, er is eigenlijk geen alternatief.
0: Zet het er weer op voor vandaag. Je krijgt nog 1 BNR-beurs te goed van ons deze week. Dat komt allemaal morgen, maar ik neem de planning alvast met je door. Ben je nou een echte kwartaalcijfer-nerd? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Want waar de afgelopen weken een giga-high voor je opleverde, moet je deze dag echt even afkicken. Want er zijn geen enkele noemenswaardige bedrijven die de boeken openen. Voor de fijnproever komen er wel andere cijfers aan. Zo is er de Europese Inkopersmanagersindex. En in eigen land komt het Centraal Bureau voor de Statistiek dan nog met het consumentenvertrouwen over augustus. Ik ben vooral benieuwd of dat verder aantrekt. Want vorige maand werden Nederlanders een stuk optimistischer over de economie. De Benenbeurs. Dit was de Benenbeurs van donderdag 20 augustus. We hadden het over ingrepen van Scott Bessent en ook over Arcadis, dat juist helemaal niet beweegt. En Han Dieperink, CIO van Aureus, was er ook weer bij, gelukkig, om ons van duiding te voorzien. Dankjewel voor je komst.
15: Dank.
0: En wij zijn er morgen weer, dan ikzelf samen met Maxime. Je vindt er morgen de nieuwe podcast in je favoriete podcast-app, als altijd, of op YouTube. Dan heb je er nog beeld bij ook. Gaan wij even naar je zwaaien morgen. Dan zien we je morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 14:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week luisteren. En hopelijk heb je de hele week al geluisterd. Want misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag doe ik dat met Ray Klaasens. Hij is voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen, en inlichtingenofficier bij de AIVD is hij geweest. Van harte welkom bij de Big Five.
5: Ja, goedemorgen allemaal.
4: Ja, leuk dat je hier bent, want na jouw werkzaamheden bij Defensie heb je ook samen met je compagnon de Triangular Group opgericht. Dat is een advies- en trainingsbureau gericht op veiligheid, inlichtingen en leiderschap. Dus we gaan heel veel
6: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Ik ga nu met de routine aan de slag, maar het gebeurt eigenlijk. Dus ik heb gewoon meer tijd. De ochtenden zien er anders uit. Minder geleefd door calls, minder geleefd door spreekbeurten die ik vaak door het land doe. En dus kan ik eens kijken van welk stukje sport ga ik nu oppakken. Waar ga ik nu goed op?
5: Ja, maar jij bent een man altijd met een plan. Dat heb ik wel gezien.
4: Ja, en ja, dat klopt wel, ja. Ja. Ik zou, als je me dat zou vragen, dan vind ik het ook wel lekker om te zeggen, nou, dat heb ik niet altijd, ik ben ook wel impulsief en ik ben toch wel...
5: Maar eigenlijk ben je dat niet.
4: Maar als ik terugkijk, denk ik, nee, er is altijd wel iets van een stip op de horizon waar ik naartoe aan het bewegen ben.
5: Ja, wat is jouw stip dan?
4: Nu is een stip om te kijken van, wat ga ik nu de komende tijd doen met werk? Ik heb, je zei het al net al, ik ben oprichter en mede-eigenaar van Triangular Group. En wij trainen de Nederlandse overheid met... Voor defensie, ja. Politie. Daar hebben we best een heleboel mensen in aan de slag. Ik doe daar zelf niet meer zoveel. Er zit een heel kundig bestuur op. Die doen dat allemaal fantastisch. Dus er komt de tijd vrij. En om dat nou alleen maar bezig te blijven met het verzorgen van keynotes en sparsessies over leiderschap, denk ik van, ik moet iets anders gaan doen.
5: Ja.
4: En wat dat dan is, dat ga ik nu ontdekken. Dus het is voor het eerst een beetje een diffuse stip. Waar ik meer tijd heb en wat minder plannen heb. En dat is, dan zou je zeggen, dat is toch heerlijk?
5: Ja.
4: Dan raak ik er ook een beetje van in de wacht.
5: Ja, jij vindt het niet echt comfortabel.
4: Daar moet iets komen, lijkt het wel.
5: Ja.
4: Dat is natuurlijk niet zo. De tijd zal het leren. Dus ook meer tijd om te sporten. Meer tijd voor de familie. En er ontstaan ook gewoon in één keer andere dingen.
5: En ja, jij bent in ieder geval iemand die altijd persoonlijk, als ik jou een beetje heb gevolgd en de dingen die je van je hebt teruggeluisterd, je bent altijd bezig om je persoonlijk te ontwikkelen. Dat vind je heel erg belangrijk.
4: Ja, dat vind ik belangrijk. En dat is iets wat... die conclusie die ben ik eigenlijk pas gaan trekken in de afgelopen 5-6 jaar. Dat deed ik altijd al lang. Ik had daar nooit zoveel woorden bij. Niet zo reflectief op dat stuk. Maar als ik terugkijk, dan is dat zo. En daarna ben ik gaan kijken van, kan ik daar een boodschap van maken? En is die boodschap ook over te dragen op anderen?
5: Mm-hmm.
4: Zodat het tot inspiratie leidt. En dat mensen in gaan zien van, hoe werkt die groei nou eigenlijk?
5: Ja, wat moeten we echt weten van hoe groei werkt?
4: Nou, ik geloof dat groeien, beter worden, dat vaak iets te maken heeft met iets doen wat je nog niet eerder gedaan had. En als je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt, dan raak je een beetje de weg kwijt. Want ja, je wordt dus geconfronteerd met dingen die niet lukken. Het kan in één keer goed gaan, dan heb je denk ik heel veel geluk. Maar vaak gaat het niet in één keer goed. Dat moet je gewoon ontdekken hoe dat werkt. En dat is niet altijd leuk, want de omgeving die gaat reageren op je. Je kunt op je teentjes getrapt voelen. Je kunt ook voelen dat je gewoon... of denk dat je het vermogen niet hebt om het te doen. Dus de kans dat je daarmee gaat stoppen, die is nogal groot. En dat je weer terugkomt bij het oude wat je wel kent. En dat is geen groei, dat is stilstand. Dat is niet per se slecht. Soms is dat heel belangrijk om af en toe stil te staan. Ja. En gewoon te consolideren.
5: Dat denk ik wel eens bij mezelf. Ik wil altijd persoonlijk weer groeien. Ik wil groeien qua werk, maar ook als mens wil ik altijd groeien. En soms dan denk ik, joh, ga gewoon eens even lekker niks doen.
4: Ja, en ik denk dat, niks doen, misschien is niks doen niet per se wat ik dan zou willen zeggen, maar doe gewoon eens waar je goed in bent en geniet ook eens van wat je wel hebt. En ik denk dat in de meeste gevallen hoef je ook niet te groeien. Maar nooit groeien, of niet weten hoe groei werkt en daar dus een beetje aversief op reageren, of dat maar uit de weg gaan, dat leidt ook niet tot, de wereld trekt aan je voorbij dan, letterlijk. Dus dan wordt het, stilstand wordt achteruitgaan.
5: Ja, zie je veel mensen, als je zo een beetje om je heen kijkt en ook met je werk, die toch een beetje stilstaan?
4: Ja, en ik denk dat het een beetje een eigenschap van de mens is, omdat we het heel spannend vinden om iets te gaan doen wat we nog nooit gedaan hebben. Dus het is een menselijk trekje waar angst of in ieder geval het gebrek aan moed om dat nieuwe te gaan doen, dat heeft niet iedereen. En ik denk dat de luisteraars van dit station, toch bovengemiddeld veel ondernemers, die herkennen dit niet. Die doen dat namelijk wel.
5: Ja.
4: Onderneming starten is nou precies iets. Je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Waarbij je overtuigd bent dat je het kunt, maar je komt ook op plekken waar je nog nooit geweest bent. Dat eerste blauwtje lopen bij een klant is toch niet leuk. En de tweede keer en de derde keer weer. Totdat je erachter komt dat die klanten niet vervelend zijn, maar dat je zelf iets nog niet goed doet.
5: Mm-hmm.
4: En dat is die ontwikkeling.
5: Ja.
4: En dat gaat niet alleen in je werk.

0: werk, maar ook op sport, gezondheid, relaties. Je ziet het eigenlijk overal terug.
1: Dus eigenlijk zijn die ondernemers die naar ons luisteren, dan heb je natuurlijk ook het bedrijfsleven, wat daar nog bij komt, de corporates, komen we zo meteen wel op als het om leiderschap gaat. Maar je zegt, die ondernemers die kunnen dat heel erg goed. Merk je dat ook bij het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, dat juist de mensen zijn die dan excelleren?
0: Ja. Het is altijd een beetje moeilijk om dat zo super stellig te zeggen, want hoe zeg je dat, de gevallen bij wie dat dan niet werkt, die halen dit dan onderuit. Het is maar een populatie van 15 mensen elke keer. Maar we hebben er denk ik zo'n 100 gehad inmiddels. En als je ze dan naast elkaar zet, dan zie je toch wel een beetje de wet van de grote getallen ontstaan. Dan klopt dat wel, ja. Dat mensen die vaak in het leven tegenslag hebben ervaren. En of dat nou, we hebben een keer een jongen gehad, die was kapper. Dus ondernemer. We hebben wel eens dansers gehad. We hebben mensen van het boerenbestaan gehad. Dat zijn mensen die hebben tegenslag in het leven vaker ervaren. En iemand die sportkampioen is, of Olympisch sporter is, of ontzettend sterke data haalt in sportomgevingen, die zijn niet per se sterk in het omgaan met tegenslag, omdat ze altijd in zo'n gecontroleerde omgeving.
1: Met een heel team wat voor ze werkt ook, hè?
0: Vaak met een heel team. Ja. In elk geval weten ze wanneer het stopt. Ze weten ook wie de tegenstander is. Ze kunnen de tegenstander bestuderen in allerlei beschikbare footage. Maar de truc is nu, kun je het nou ook als je dat allemaal niet weet?
1: Ja.
0: En dat kan die kapper dus wel. En dat kan die danseres kan dat, en de ondernemer en de boer. En daar zie je toch wel iets ontstaan van dat omgaan met tegenslag. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan ben je er eigenlijk niet weerbaar genoeg voor. En ik durf die stelling wel aan, dat mensen die weerbaarder zijn, die komen in zo'n programma, maar ook in het leven, nou eenmaal gewoon verder.
1: Ja. Ja, voor de mensen die niet het programma kennen, is misschien nog even goed om te schetsen. De laatste keer, volgens mij komt er nu een 7e seizoen alweer aan.
0: Ja,
1: ongelooflijk. Het is een heel succesvol televisieprogramma. De laatste keer was in Suriname.
0: Ja.
1: Dat is denk ik echt wel next level.
0: Dat was het, ja. Dat was het. Ja. Episch.
1: Ja, maar voor de mensen die dit programma niet kennen, jullie laten eigenlijk gewone burgers, en er zitten soms ook bekende mensen bij, die gaan jullie trainen, zoals bij het Korps Commando Troepen. Gebeurt. Hoe heftig is dat?
0: Ja, het lijkt op wat we proberen te doen, is dat we ze het gevoel laten geven hoe dat voelt in zo'n commandotraining, in zo'n selectieopleiding. En dicht bij dat gevoel laten komen. Wij leiden geen militairen op, geen commando's. Het is ook maar 8 dagen, hè, zo'n echte opleiding.
1: Stelt eigenlijk niks voor, hè?
0: Nou, in die zin, het is wel echt anders. En ik wil het ook niet in dezelfde lijn zetten als een commandoopleiding. Daar zou ik deze mannen en vrouwen echt tekort mee doen. Maar tegelijkertijd voelen deze deelnemers zich echt zo. En dat weet ik omdat ik dat aanschouw 24 uur per dag, 8 dagen lang. Waarbij deze mensen de keuze hebben, kies ik voor mezelf of kies ik voor het geheel een missie. En die keuze is eigenlijk waar we ook over spreken met die groei. Dat is namelijk, als je kiest voor jezelf, dan kun je zeggen, ik stop. Of ik eet deze appel zelf op, want niemand kijkt. Ik pak hier een uurtje extra slaap en ik laat in de hoop dat iemand anders wel de moeilijke wacht gaat nemen. En al die keuzes die je voor jezelf doet, daar brokkel je eigenlijk dat geheel mee af, maar ook je eigen weerbaarheid. En zo een aantal keren per dag krijgen ze in dat programma dit voorgespiegeld. Dat is allemaal heel impliciet, dat leggen we niet per se uit. Maar dat is denk ik wel wat iedereen op de bank ook voelt. Je voelt wie de moeilijke taak oppakt voor het team. Wie...
1: Dus eigenlijk de echte leider staat dan op. Ja, dat is wat je heel snel ziet.
0: In elk geval iemand die eigenaarschap of heel sterk persoonlijk leiderschap heeft.
1: Ja.
0: En die staan daar op. En sommige mensen die moeten dat uitgelegd krijgen, van waar zijn wij nou naar op zoek? Je hoeft van ons niet te winnen met dit hardlopen event. Je hoeft van ons niet de moedigste en de sterkste en de slimste te zijn. Maar we willen dat jij die echte teamplayer wordt die, wat er ook gebeurt, altijd zorgt dat dat team er sterker uitkomt. En dat gedrag, ja, dat moet je leren. Zo worden wij niet geboren als mensen. Ja. We zijn toch vrij, en zeker als het lastig wordt, gesteld op ons eigen comfort. En dat nemen we daar weg. En dat maakt ook die tv zo mooi. Dat zag je dus in Suriname. Prachtig in een soort nacht die ze doorbrachten. Die was bedoeld om op krachten te komen. Waar ze een onderkomen in de jungle moesten bouwen. En deze mensen die kregen dat niet voor elkaar met elkaar. Technisch niet, maar ook niet qua samenwerking. En die zijn maar gewoon gaan liggen. En als je ziet wat er dan 's ochtends wakker wordt, dat is niet een uitgerust clubje. Maar die waren compleet aan de galamiezen, deze mensen.
1: En wat leert dat ons?
0: Dat nou ja, dat samenwerken onder druk, dus ze hebben dat nog nooit gedaan, dat het gaat over luisteren, daadkracht, besluiten durven nemen, weten dat dit nooit mooi wordt, dat we altijd hard moeten werken, dat niet aan slaap toekomen zomaar een optie zou kunnen zijn. Maar dat we dat altijd doen in verbinding en dat we daar geen frictie en ruzietjes laten ontstaan, want die ontstaan vanuit ik, vanuit het ego wat in de weg zit, vanuit ik die pijn gedaan wordt. En als we dat leren of daar bewust van zijn, dat is misschien nog wel beter, dan kun je dat dus ook parkeren. Dan kun je het in jezelf houden.
1: En dan wordt het eigenlijk voor iedereen leuker. Dat is ook de belangrijke les, denk ik, hiervan.
0: De sfeer blijft inderdaad beter, maar je leert dus ook relativeren.
1: Ja.
0: Er komt een soort humor ontwikkelt zich in zo'n groep. Dat je gaat lachen om je misère. En niet dat die misère leuk wordt, maar doordat het humor wordt, ben je een soort van gezamenlijk vlaggetje op die tijdlijn aan het plaatsen, waarbij iedereen zegt, daar had ik eigenlijk gewoon bij moeten zijn.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Ray Klaasens. Hij is oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar we net van hebben gehoord wat dat ongeveer een beetje behelst. Tipje van de sluier, waar gaat volgend seizoen over?
0: Het gaat over hetzelfde. De locatie is alleen heel anders. Het blijven 15 mensen. Ik mag het niet verklappen. Ik zou het graag doen, maar het wordt echt een soort van equivalent van Suriname.
1: Okay.
0: Maar toch weer heel anders.
1: Maar het wordt dus heftiger. Kan je niet een beetje richting geven?
0: Een beetje. We gaan deze mensen in dezelfde situaties brengen. Maar wij leren natuurlijk ook steeds meer van hoe krijg je nou het effect bij niet-militairen goed.
1: Ja.
0: Voor het voetlicht. En dat gaat ons denk ik lukken.
1: Ja, je gaat gewoon niks zeggen. Je lijkt wel een politicus, joh.
0: Nou ja, we gaan naar een prachtig land toe. Ik mag het niet zeggen.
1: Nee, je mag het niet zeggen. Nou goed. Uiteindelijk zie je mensen ook helemaal stuk gaan. Hè? In zo'n programma, maar ook in jouw werk. Toen je zelf commandoleider was, zie je ook mensen kapot gaan. Wat was een moment dat jij kapot ging?
0: Ja, die heb ik veel gehad. Want er blijven natuurlijk een aantal bij die de moeite zijn om te vertellen. En één in de commandoopleiding is er één geweest dat had te maken met een iets wat ik helemaal over het hoofd gezien had. Ik was een veldfles waar je uit drinkt, verloren. Op dag 2. Even voor de beeldvorming. Deze opleiding duurt zo'n 75 dagen in die tijd dat ik daar zat. En de tweede dag gebeurde dit. Dus dat is echt aan het begin. En ik verlies een veldfles. We hadden een opdracht gehaald. En een van de commando-instructeurs kwam naar me toe. Hij zegt, is deze fles van jou? Ja. Hij zegt, ja, zo kan ik ook tijden halen. Dus je dondert onderweg alles uit. En dan gaan we het wel redden. Maar dat is het gedrag wat we hier niet tolereren. Dus hij zegt, van overal waar je water in kunt doen, stop er maar eens wat grind in. Waardoor ik een kilo of meer bij had dan de rest. Ja. En toen begon die dag. Maar ja, ik had nogal wat mee te zeulen. En ik moest leiding geven. Maar ik kon het tempo niet bijhouden, ik had de kracht niet meer, ik liep leeg, de voedingsstoffen die gingen sneller op. Ik kon geen leiding meer geven, ik kon nog niet eens meer normaal op adem komen. Dus ik verloor het een beetje in mijn hoofd. Voor het eerst, je hebt een heel voortraject van weken waarin je mentaal en fysiek...
1: Dus je had echt wel heel veel achter de rug.
0: Ja, en ik was de oudste, maar toch denk ik ook wel een van de fysiek de sterkere. Mentaal ook verder, denk ik, dan veel jonge jongens. Maar dat heeft me altijd ver gebracht, tot dat ene moment. En toen raakte ik dus zelf de weg kwijt in mijn hoofd. Want ik dacht van, ik kan dit niet. Ik red het niet. Het gaat niet lukken. Dit is pas dag 2. Ik ben hier degene die de leiding moet nemen, maar ik word meegesleurd door die hele club. En toen moest ik daarna een vuurtje maken. Ik moest de wapen uit elkaar halen. En dan mislukt dus ook alles. Niet zozeer omdat ik het niet meer weet, maar omdat ik het gewoon echt niet meer kon. En men was dus, en dit is goed om dat te zeggen, zo'n instructiekader die kijkt dus niet mee van, jij kunt dit niet meer. Want dat snappen zij ook wel. Zij snappen wel, als je dus deze belasting geeft, dan gaat dat niet meer lukken.
1: Ja.
0: Maar we willen dus zien, en zij dus ook toen, hoe ga je nou om met het feit dat je nu voelt dat de rest het nog wel kan en jij kunt het niet meer?
1: Ja.
0: Wat doe je met dat gevoel?
1: Ja, dus dat is die tegenslag. Hè? Hoe ga je om met tegenslag? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
0: En
1: ja.
0: ik was dus echt, dan word je dus, hè, dus in het begin introvert, maar heel emotioneel van binnen. Want het is zo'n machteloosheid eigenlijk. Terwijl je wel moet blijven leveren. En dat kan niet meer, tenminste niet meer op niveau. Dus die dag die stopt niet met. Die stopt eigenlijk niet, maar wel de fysieke onderdelen stoppen. Op een gegeven moment krijg je, gek genoeg, in zo'n opleiding zangles. Om met elkaar saamhorigheid. En dan moet je die teksten leren. Dat gaat over commando's. En in die teksten dan zit dus ook alles opgesloten wat die dag gebeurt. Je vuur wil niet branden, je voeten doen pijn, je hebt geen slaap. Nou, eigenlijk al die anekdotes die kwamen voor tijdens die zangles. Nou, dat wordt een beetje ludiek aangelopen. En ik werd dus in één keer de waterlanders over mijn gezicht. En denk ik zit hier met. Ik was nog al 30 jaar, ik had er best al veel gedaan. En ik begaf me eigenlijk gewoon.
1: Ja.
0: En toen werd ik dus uit de klas geplukt door degene die de leiding had van die training. En die nam apart, die zegt, dit is jouw les geweest. En toen dacht ik, dit is toch prachtig, dit is zo, geweldige reflectie.
1: Ja.
0: En zo, jouw les is niet dat je iets niet kunt. Jouw les is dat je voelt dat je, je raakt het kwijt. En wat moet je doen om te zorgen dat je dus in één keer hulp krijgt en dat het niet meer lukt. Maar dat je dus niet de handdoek in de ring gooit.
1: Ja.
0: Dat je niet je vinger opsteekt van het is voldoende. Want de meeste mensen stoppen namelijk in die eerste 5 dagen.
1: Ja, en dat deed jij niet, maar je brak dus wel.
0: Letterlijk, ja.
1: Ja, en is dat breken dan ook iets wat je nodig hebt? Is dat die pijn waar je van moet houden, waar je het ook vaak over hebt?
0: Ja, ik zeg dat wel eens. Hè. Je moet een beetje van pijn leren houden. Maar wat in ieder geval niet helpt, is om het uit de weg te gaan. En ik hield echt niet van dat gevoel wat ik had. Echt niet. Ik vond het verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd heb ik het wel. Ik herken het nu. Dat gevoel wat ik toen had, heb ik ook nooit meer gehad. Dat krijg je niet elke keer. Dat heb je een keer gehad. Je weet nu wat het is. Ook wat de functie daarvan is. En ook hoe je jezelf daartoe verhoudt. Dat is groei.
1: Ja.
0: Daardoorheen gaan.
1: Maar ik probeer ook een les voor ons daarin te vinden. Hoe heb je ertoe verhouden? Waardoor je dus uiteindelijk er doorheen bent gekomen. Waar anderen misschien, hè, want dat is natuurlijk wat je ziet in zo'n strijd. De een loopt weg en zet niet door. En jij hebt wel doorgezet. Bent gebroken. En
0: dat is een uiteenzetting die ik eigenlijk altijd op deze manier vertel. Als je stopt. Als je besluit om te stoppen in dat moment, want het is gewoon een keuze. Het is een besluit van jezelf, je kiest om te stoppen. Het is gewoon een mentale toestand die zegt, voor tot hier en niet verder. Dat doorgaan is dezelfde keuze. Alleen de uitkomst van die keuze is anders. Mm-hmm. Je kiest namelijk om verder te gaan met het programma. Het lukt niet, oké, maar je kiest dus niet om je vinger op te steken en te zeggen, haal me er maar uit. En het bewustzijn waar ik het vaak over heb, van hoe. Waar moet je je dan uiteindelijk bewust van zijn? Dat in het moment dat je je vinger opsteekt van tot hier en niet verder, waarbij je weet dat over een uurtje lig ik in een warm bad, heb ik een goede maaltijd, mag ik slapen en stop deze ellende, dat je eigenlijk op dat moment dat je dat genot gaat krijgen, een zaadje hebt begraven van spijt en van schuld en van schaamte. Want dat zaadje, dat gaat groeien met de tijd. Die wereld die trekt verder. De mensen van wie je afscheid neemt van jongens, ik ga lekker in bad. Hè, dat zul je nooit zeggen, maar dat is wat er gebeurt. Die mensen die gaan verder in die ellende en die komen een week of 6 later aan. En die krijgen daar waar je zelf ooit een droom van had en voor gevochten had.
1: Ja.
0: Alleen die hebben een vinger niet opgestoken. Die hebben ook een zaadje begraven. Door te gaan, een vinger naar beneden te houden, te verbijten, te relativeren, die humor op te zoeken. En dat zaadje, dat heet dan trots. En dat gaat ook groeien, maar dat groeit niet vanzelf. Dat groeit niet door meningen, dat groeit niet door vooroordelen, dat groeit niet door anderen. Je moet energie blijven leveren om dat te gaan doen.
1: Ja. En je moet dus die pijn omarmen. Dat is heel belangrijk.
0: En je kunt het pas omarmen als je begrijpt dat die pijn een functie heeft.
1: Ja.
0: En als je er tegen blijft verzetten, wat ik dus ook toen deed.
1: Ja, ja.
0: Dan verlies je het van jezelf.
1: Ja. Ja.
0: Dit heeft een doel.
1: Ja.
0: Die tegenslag, die klant die nu nee zegt, die leert mij iets, die klant. Die klant is niet stom. Ik doe iets kennelijk nog niet goed.
1: Ja.
0: En dan heb je.
1: Want dat doen we vaak. Hè? We wijzen vaak naar anderen.
0: Ja, maar dat is denk ik toch ook wel wat we met elkaar kon kunnen concluderen. He, is het niet naar de politiek, of naar de conjectuur, of naar de economie, of naar de beurs, of naar de concurrent, of de markt? Waar hebben wij hier niet iets te doen?
1: Ja.
0: En dat is voor ondernemers vaak een les die ze al geleerd hebben, die kunnen dit.
1: Ja.
0: Maar dit is ook de les die je in je organisatie wil vertellen. Wat hebben wij hier te leren? Ga nou niet wijzen naar de chef, de derde verdieping, de directie. Kijk wat je zelf kunt doen. En dat is wat eigenaarschap is. Mm-hmm. Maak je dag mooier door iets te gaan doen. Niet door het weg te laten lopen in een zucht of een klaagzang. Of,
1: ja, wat ik of een mooie zin van je vond ergens. Op het moment dat je zegt van deze mensen inspireren mij niet, dan moet je vooral naar jezelf kijken.
0: Ja, ja. Ja, ja dat denk ik dus ook. Ja.
1: Ja.
0: En ja, dat denk ik ook.
1: Dat denk je ook. Ja, ja. Nou ja, vertel waarom jij dat denkt.
0: Nou kijk, inspiratie is dat je geraakt wordt door iets wat er al is. He, dus als ik, we kunnen 10 mensen op een rij zetten en ik raak niet door dezelfde mensen geïnspireerd als jij.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je ergens geïnspireerd raakt, dan is er iets latent aanwezig. Er is potentie in je, die is er nog niet uitgekomen. Omdat die op waardeniveau word je geraakt. Als ik zie, dit leiderschap vind ik inspirerend, dan zegt dat iets over hoe ik kijk naar leiderschap. En dat ik dat nog moet gaan ontwikkelen door dingen te gaan doen en te bedenken van wat is dan mijn weg naar dat rolmodel of die inspiratiebron. Ja, dat is de zoektocht. Maar ergens op waardeniveau zie ik daar iets wat ik ook heb. Wat ik belangrijk vind of mooi vind of krachtig vind. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Als iemand mij niet inspireert, dan heb ik iets niet van die waarde. Dat wil niet zeggen dat die niet inspirerend is. Dat is een gek. Het zegt iets van mij.
1: Ja.
0: Het doet mij
1: maar
0: niks.
1: Moet je dan iets met jezelf doen? Moet je met jezelf aan de slag op zo'n moment?
0: Nou, als iemand niet inspirerend is, kan het ook gewoon een gegeven zijn. Ja. Dan hebben we gewoon verschillende.
1: Moet je gewoon wegstappen van zo'n
0: dat
1: iemand?
0: Dat denk ik, ja. Ja. Dat is dan niet jouw inspiratiebron. Volgens mij zit daar boven die inspiratiebron, ik noem dat vaak ook stuurraketjes, hè, die mensen die je inspireren, die stuwen jou een bepaalde richting op door die waarden voor je te laten werken. Maar je hebt ergens ook een droom of een visie. En dat is een punt wat je misschien gevisualiseerd hebt, misschien ook wel heel al kwalitatief gemaakt van wat is dat doel dan? Maar de weg daarnaartoe, dat is een weg van energie leveren. Ben je bereid en kun je dat ook om dat te gaan doen? En dan is het wel fijn als je mensen hebt onderweg die je inspireren om daar te komen. En zo zie ik die twee dingen tot elkaar verhouden.
1: Ja, ja. Als je kijkt naar leiders in Nederland, ben je dan onder de indruk? Je komt te veel tegen, je spreekt met raden van bestuur.
0: Ja, en het mooie is, daar waar je onder de indruk raakt, voel je al eigenlijk binnen 10 minuten. En want dan voel je van, er is hier iets anders. Het is prettig, het is krachtig. Mensen gaan hier op een bepaalde manier met elkaar om. Ook hoe ik zelf ontvangen word. Of in een voorgesprek heb ik het vaak al, dat ik merk van, dit wordt anders. En het vervelende om te constateren is dat het niet in de meeste gevallen zo is. In de meeste gevallen heb ik dat niet. Dan denk ik van, hier is wel iets aan de hand. Hier kan ik iets komen brengen. Maar als ik voel dat ik geraakt word, dat ik denk van, wauw, dit is echt mooi. En dat zie je vaak ook in het MKB. Soms in familiebedrijven. Ik heb laatst in de groente- en fruitteelt gehad. In het Westland was dat een bedrijf. Heb ik echt bijna de hele tijd kippenvel gehad.
1: En wat was dat dan, de kippenvel bij jou?
0: Dat ik het zo herkende. Voor mij zat er gewoon een Special Forces team. Hoe zij met elkaar omgingen, hoe eerlijk ze waren naar elkaar, maar ook wat ze voelden gewoon op tafel durfden te leggen naar het leiderschap dat ook terug durfde te leggen. Mensen werden ter verantwoording geroepen, maar alles in verbinding. Je kon zien dat deze mensen op de lange termijn heel erg zuinig voor elkaar zijn geweest. Die waren er voor elkaar, waardoor ze dit konden doen.
1: Laten we hier precies over verder praten zo meteen. De leiderschapslessen die je daar kunt geven, heeft het ook te maken met al die burn-outs die we zien? Hoe breken we daar doorheen? Ik ga er zo meteen over verder praten met oud-commandoleider Ray Klaasens. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk, nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over hoe je sterk de zomer ingaat en vooral sterker uitkomt. Eerder deze week sprak ik over dat thema met oud-wielrenner Annemiek van Vleuten. Zij is Olympisch kampioen, heel veel successen geboekt, maar ze had ook veel tegenslagen. En eigenlijk de echte grote successen kwamen pas toen ze heel diep ging na die tegenslagen. Ze heeft daar ook allerlei lessen. Luister het vooral terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Reek Klaasens. Hij is oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, maar je bent ook veel in het bedrijfsleven actief. Je ziet daar leiders, je ziet raden van bestuur, je ziet managers, je ziet ondernemers. En eigenlijk waren we op het punt aangekomen in het eerste half uur dat je zei, ik word zelden op een positieve manier verrast. Dat ik denk, hier gaat iets bijzonders gebeuren. Hoe kan dat het zo weinig gebeurt? Heb je daar een verklaring voor?
5: Ja, het gebeurt minder vaak dan andersom. Het is wel zo dat het gebeurt. En die momenten dat het gebeurt, die onthoud ik ook allemaal. Omdat het mezelf inspireert. En ik krijg dan dus kippenvel.
4: Ja.
5: Kippenvel omdat ik leiderschap zie dat zo verbindend is. En tegelijkertijd gewoon benoemt wat er nodig is. En in het bedrijfsleven gaat de taak, het klinkt al een beetje onaardig om dat zo te zeggen, maar gaat de taak toch voor de mensen. Je bent er met een reden, je hebt positieve cijfers nodig. Je moet jezelf maar overeind zien te houden in die chaotische wereld. En er is leiderschap voor nodig, want anders wint de chaos het. En dat leiderschap dat moet die taak laten winnen boven de mensen. Maar ook heel goed begrijpen dat op de lange termijn die mensen het moeten gaan doen. Dus je zult wel ontzettend goed voor ze moeten zorgen, heel zuinig op ze moeten zijn, zorgen dat ze de beste versie van zichzelf kunnen worden. En daar is een bepaalde code voor nodig. Code van leiderschap, dat je daar waar het nodig is, dat je er ook echt bent voor ze.
4: Ja.
5: Dat je voelbaar bent, aanwezig bent, en niet bestuurd vanuit software en e-mails en achter laptops.
4: De Excel-sheet.
5: Maar dat is natuurlijk wat er gebeurt vaak.
4: Ja. He,
5: dat we bedenken iets en we communiceren dat met de memoranda. Of we communiceren dat via, in elk geval niet met raaktijd. En die raaktijd is juist zo belangrijk om die moeilijke boodschappen, die waarom, te vertellen. En ik denk dat het grote verschil is bij die bedrijven waar ik zeg van ik voelde, zoals ik zei dat straks in het vorige half uurtje, dat fruitbedrijf in het Westland, waar rottend fruit aan de orde van de dag is. En rottend fruit is een soort tijdbom van de business. En die tijdbom van de business maakt dat als we niet met urgentie handelen, gaat het mis. Nou, Het feit dat die urgentie er is, dat lijkt voor mij sprekend op die urgentie bij een special forces operatie. De helikopter gaat weg, de gijzelaar die wordt straks vervoerd. En die urgentie die doet iets met gedrag, vraagt iets van leiderschap. En ik zag daar gewoon een gigantische parallel ontstaan.
4: Ja, en wat zag je dan daar waarvan je zegt, dit moeten we allemaal meer gaan doen? Wat deden zij anders?
5: Er waren geen roze olifanten. En dat wat je vaak in de bestuurskamer ziet, dat wat we allemaal voelen, gaan we niet benoemen, want oei, oei, oei, het zou maar eens mislopen. Maar die roze olifanten die zorgen voor knopen bij iedereen in de maag. We hebben het erover met elkaar, maar tegelijkertijd communiceren we ontzettend slim.
4: Maar geef daar eens een voorbeeld van dat ontzettend slim communiceren wat uiteindelijk niks losmaakt.
5: Hoe slimmer de mensen, dus hoe slimmer de mensen aan tafel, des te behendiger ze zijn om die woorden te kiezen dat niemand er eigenlijk wat mee kan. Je kunt iemand er niet op aanspreken, ze nemen gewoon een loopje met je. En dat uur van die vergadering gaat voorbij, het is niet besloten, de roze olifant is er nog steeds, we hebben het er wel over met elkaar, en volgende keer zitten we met dezelfde gebakken peren. Er wordt niet besloten, we proberen eigenlijk dit soort mini-crisis, proberen we te managen. Maar waar het om vraagt is om leiderschap.
4: Maar je zegt ook eigenlijk dat ze dan een heel uur zitten te praten en eigenlijk niks zeggen.
5: Niet zeggen wat er nodig is. Ze praten inderdaad heel veel, maar wat er benoemd moet worden is dat wat er misgaat. Daar waar we eigenlijk waar de sfeer gegijzeld wordt door dat euvel wat maar niet besproken wordt. Ja. Terwijl als je dat benoemt, dan is het dus eventjes ontzettend onprettig. Maar we hebben het wel waar het eigenlijk over moet gaan.
4: Ja.
5: En dat doen die andere bedrijven doen het anders. En die kunnen dat doen omdat ze heel op de lange termijn dus heel goed voor mensen zorgen. Die klappen dus een laptop dicht, 2 dagdelen per week, en gaan dus gewoon koffie drinken.
4: Ja.
5: Wat dus gewoon onderdeel is van hun werk. Hoe gaat het met je? Wat gebeurt er achter de voordeur? Waardoor je dus verbindingen krijgt in het systeem die je gaat begrijpen, omdat je er bent.
4: Mm-hmm.
5: Dus elke keer als je bezig bent met die het verbeteren van die PowerPoint en de tekst nog eens een keertje doorlezen.
4: Ga even met iemand praten, ja.
5: Ga koffie drinken.
4: Ja.
5: Ga koffie drinken, of thee als je wil.
4: Maar, ja, maar durf dus ook te benoemen en durf iets te doen. Is dat gewoon, je ziet een beetje uitstelgedrag. We praten eromheen, we gaan uiteindelijk ook niks doen. We praten een beetje met chique woorden over excuses.
5: Ja, zeker. En we verstoppen onszelf. We nemen geen eigenaarschap. Het is niet altijd daadkrachtig. En dat is nou precies wat leiderschap. Ik zeg niet dat je altijd die leider moet zijn die bovenop de bok staat. Sterker nog, in 80% van de gevallen is dat helemaal niet nodig. Maar je voelt al wanneer het wel nodig is. Dat zijn de momenten namelijk dat je daar geen zin in hebt. Die momenten ben je nodig.
4: Mm-hmm.
5: En dan die angst die je dan voelt, of die onzekerheid, of dat die boosheid soms. Ja, die heeft woorden nodig. Laat het maar eens even zien. En dat is voor mij leiderschap.
4: Maar hoe zorg je dat je dan niet met elkaar in de boksarena terechtkomt, maar dat je dus daar, want dan ga je de pijn benoemen, dan ga je elkaar ook aanspreken. Misschien op dingen die heel vervelend zijn, die kwetsend kunnen zijn op een bepaalde manier. Hoe doe je het op een goede manier?
5: Ja, er zijn natuurlijk spelregels voor.
4: Ja.
5: In Rotterdam doen ze dat anders dan in Limburg. Dat is ook helemaal prima om te begrijpen van hoe werkt het hier. Timing is natuurlijk een belangrijke. Maar het allerbelangrijkste voordat je aan gaat spreken, of voordat je dingen gaat benoemen of probeert te repareren, is dat je beseft dat dat alleen maar kan als je verbindend bent in de tijd dat er niks aan de hand is. En dus aanwezig bent, voelbaar bent, dat je dat ook echt plant, ziet dat het belangrijk is, dat je zichtbaar bent. En dan ga je dus over de tong. In het begin is dat een beetje raar. Want dan zeg je, is hij er nou alweer?
4: Ja.
5: Is hij er nou alweer? Maar op een gegeven moment wordt het, krijg je vertrouwen? Gaan ze dingen tegen je vertellen? Ga je meer inzicht krijgen in je eigen tent?
4: Ja.
5: Waardoor je vanuit het overzicht wat je hebt de betere beslissingen gaat nemen.
4: Ja, en als je helemaal in een crisis zit, dan werkt dat uiteindelijk niet meer om dat op die manier te doen.
5: Dan ben je eigenlijk te laat. En ik zeg niet dat je er niet mee moet beginnen. Want er is nooit. Het beste moment is namelijk nu. En dan moet je het ook gaan doen.
4: Ja. Kan jij dit ook relateren op een bepaalde manier als je kijkt naar cijfers van het RIVM, dat 1 op de 5 werknemers worstelt met burn-outs? Dat is echt gewoon een ziekte van deze tijd.
5: Ja, ik moet al een beetje opletten, want ik heb dat niet onderzocht. Maar
4: dit zijn cijfers van de RIVM, ja.
5: Ja, en 600 van dit soort sessies gedaan. Ik durf wel te zeggen dat empirisch kan ik hier ook wel iets van vinden. Dus je kunt dit staven. Mensen die, zeker in een leiderschap, die vanuit dat gevoel van ik moet eigenlijk iets doen, maar ik durf het niet, die vereenzamen. Want die krijgen namelijk last van in bed. Hebben minder zin om te gaan. Raken niet uitgepraat hierover met een partner of een vriend. Terwijl waar je het moet bespreken, is daar waar het aan
4: op het
5: tafel.
4: Werk. Ja.
5: En dat spannend is, dat is eigenlijk wat we het de hele tijd over hebben, dat is dus ook buiten je comfortzone. Ga dat maar eens leren.
4: Ja.
5: En dat de eerste keer gaat dat mis. En de vijfde keer misschien ook nog. Maar hier word je echt vanzelf beter in. Maar daar moet je doorheen. Want anders blijft die knoop zitten en word je doodongelukkig.
4: Ja.
5: En dat ongeluk, dat in je. Hè, wat heb ik toch een lastige baan? Ze vragen zoveel van me en ze doen niet wat ik wil. Dat is toch een beetje de spagaat van veel leiders. Daar zit volgens mij, als je dat combineert met in je eentje, ja, dan gaat het mis.
4: Ja.
5: Dit moet je samen doen.
4: Je moet echt in verbinding komen. Als je dat dan relateert aan jouw missies, hè, als oud-commando-leider, missies Afghanistan heb ik begrepen. Welke missies heb je nog meer gedaan?
5: Bij het Korps Commandotroepen in Ivoorkust en Libanon. Ik heb nog in Bosnië gezeten, ooit bij een ander onderdeel. En twee keer in Afghanistan.
4: Ja. Heb je een voorbeeld uit die tijd wat heel exemplarisch is, wat wij hier ook op onszelf kunnen toepassen?
5: Nou, ik vind een mooi voorbeeld Ivoorkust. Ivoorkust was een operatie, dat noemden ze een NEO-operatie, non-combatant evacuatie-operatie. Dat betekent, er is wat aan de hand in een land. Er zijn Nederlandse ingezetenen en die moeten er zo snel mogelijk uit. Dat bedenkt niet Nederland, dat bedenkt eigenlijk de hele internationale community. Dus dat zijn een soort van relatief ongecontroleerde operaties waarbij je met weinig middelen zo snel mogelijk een effect probeert te bereiken. En wij zijn toen met 16 mensen, zonder transport, maar met goed uitgerust verder, zijn we die kant op gegaan en we werden gewoon geconfronteerd met chaos. We hadden een stip op de horizon staan, dat was de ambassade en haar personeel, inclusief alle Nederlanders die nog aanwezig waren, ja, eruit halen. En dan komt het neer op, hoe zorgen we ervoor dat het effect bereikt gaat worden? Terwijl je volledig in onzekerheid zit, dat mensen vermoeid raken, je hebt van alles te weinig, er is altijd schaarste. Nou, als er schaarste is, ja, dan is leiderschap nodig om te kiezen. Kiezen van wat gaan we niet doen, wat gaan we wel doen, wat gaan we sneller doen. En bij die keuzes die je maakt, ga je al die mensen, tussen aanhalingstekens, pijn doen. Je gaat namelijk vertellen wat ze het liefste zouden doen, dat gaan we nu niet doen. Want dat kan niet, want er is van iets te weinig. En dat leiderschap wat erop zat, dat was deze man is nu generaal, die heeft dat zo goed doorgehad. Die heeft heel veel vrijheid gegeven. Er gaan ook dingen mis, heeft die verantwoording over afgelegd. Voelt gewoon aan van, dit is mijn verantwoordelijkheid. Een stukje ga ik delegeren. En ik accepteer dus dat dit nooit helemaal mooi wordt. Maar we gaan dit wel regelen met elkaar.
4: Ja.
5: En die houdt die 16 mensen met zoveel gemak bij elkaar. Er waren geen kikkers die uit de kruiwagen sprongen. Er was
4: maar hoe deed hij dat dan?
5: Door heel erg betrokken te zijn. En zijn wedstrijd is gespeeld voordat we daar waren. Wij gaan met 16 mensen op pad, dat is in november geweest. In het jaar 2004. En daarvoor heeft hij zich laten zien als een menselijk leider. Iemand die begrijpt dat die verbinding, die gaat voor de inspanning uit. Ja, dat heeft hij gedaan vanuit zijn buikgevoel of omdat hij zo is. Maar het is ontzettend effectief.
4: Mm-hmm.
5: En het gaat niet meer over welke stijl had hij verder. Maar hij weet dus met schaarste iets te bereiken waarvan ik denk, dat zie ik nog niet iedereen zomaar
4: doen. Nee, en dat is dus ook die olifant in de kamer heel duidelijk benoemen en ook zeggen, we gaan niet doen wat jij wil, het kan niet.
5: En ook daar ontstaan olifantjes. En die krijgen de ruimte, want je hebt niet altijd die raaktijd in zo'n crisis. Maar de basis is goed genoeg, dat op het moment dat het naar voren komt, wordt het benoemd. En dan heeft iedereen zich te verhouden tot dat besluit. En dat gebeurt ook, want het is namelijk dezelfde kerel die voor je knokt als een leeuw in het traject daarvoor. Zeg je, maar ik ga door het vuur, door het vuur voor hem.
4: Ja.
5: En dat moet het leiders zich beseffen. Van hoe zorg ik ervoor dat ik dat gedrag laat zien als de wedstrijd dan niet gespeeld wordt?
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Geraerts. Over waarom ons stresssysteem altijd aanstaat. Alsof er een leeuw achter ons aan zit. Ze had een heel mooi verhaal dat we meer de zebra moeten worden. En hoe we ook een beetje van die leeuw afkomen in ons leven. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Ray Klaasens, oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar dus weer nieuw seizoen van aankomt, maar heeft dus ook een adviesbureau. Geef lezingen. De man heeft een hele drukke agenda. Ik denk dat het mooi is om even de kettingsvragen bij te pakken, hè? Want dat gaat ook wel een beetje over die zebra en die leeuw en jouw stelling dat je om persoonlijk te groeien uit je comfortzone moet komen. Ik sprak gisteren met voedingswetenschapper Jaap Seidel en hij wilde dit van je weten.
6: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? Want dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
4: Ja.
5: Eens met Jaap.
4: Ja?
5: Ja. Nee, dat is ook niet. Groeien doe je buiten je comfortzone is iets anders dan je moet altijd buiten je comfortzone, want je moet altijd groeien. Dat geloof ik ook niet. Ik denk dat het helemaal waar is wat hij zegt. Dus je moet soms, als je gegroeid bent, moet je ontspannen. Als je gegroeid bent, moet je weer op krachten komen. Die scheurtjes die ontstaan in je, of dat nou fysiek is in je spieren, of dat je eventjes wat stress hebt ervaren door die groei, daar moet je weer van bekomen. In het bedrijfsleven is dat ook zo. Je kunt niet blijven groeien, want dan groei je zelf stuk. De processen die moeten op orde komen met de groei die je doorgemaakt hebt. En dat noemen we dan consolideren. En dan ben je sterker geworden en dan kom je uiteindelijk erachter dat er weer een tijd is om te gaan groeien. En ik denk dat in 20%, ik heb dat getal al vaker genoemd vandaag, in 20% van de tijd mag je best groeien. En in de rest zou ik zeggen, vooral consolideren en zorgen dat je op orde blijft en gezond blijft en onderhoud de tent.
4: En dus ook eigenlijk het op- en afschalen naar een crisis. Als je kijkt naar een crisis die jij hebt meegemaakt tijdens een missie, hoe ging je dan vervolgens weer afschalen? Wat waren jouw methodieken daarvoor?
5: Ja, kijk, het is niet. Dat is denk ik het goede om. Om daar ook bij te vermelden, dat zo'n crisis ontstaat niet van binnenuit. Bij zo'n speciale operatie. Die ontstaat doordat er iets in de wereld gebeurt waar je geen controle op hebt. En er is een eenheid die heeft als missie om die crisis dan te beslechten. En dan moet je gaan. En dan in die inspanning die geleverd wordt, is er maar één houding, gedrag juist. En dat is namelijk dat het effect gerealiseerd moet worden. Het maakt niet meer uit hoe dat gaat gebeuren, maar we gaan dit met elkaar doen. Er komt een moment dat het dan klaar is. Dan heb je met elkaar wel geleden. Ja. Je spullen zijn versleten, jij bent zelf redelijk versleten. Het is allemaal een beetje op. Sommige mensen lopen hebben overmatig veel stress gehad. Kunnen er zelfs een stoornis van ontwikkelen, PTSS. Je hebt dus eventjes heel goed te kijken naar hoe staan we erbij. Wat is er gebeurd? Dan moeten we brieven aan elkaar, of debrieven. We moeten zorgen dat we daarvan leren. Dus je voelt al in alles wat ik nu zeg, er zit heel veel rust in. Kom op adem. Word weer sterker. Repareer het materieel, maar ook de geest, het lichaam. En zorg dat je er weer klaar bent straks.
4: Mm-hmm.
5: Nou is het zo dat bij zo'n militaire eenheid, en zeker als je met een club in Afghanistan bent, moet je je voorstellen dat je daar 5 of 6 maanden zit, en zeker die jongens in de tijd in Uruzgan, die komen ook terug op de kazerne om te herstellen. Maar dan gebeurt er weer wat en moeten ze op pad. Je kiest dus niet wanneer je die wedstrijd speelt.
4: Nee.
5: Maar in die tijd van 5, 6 maanden is de taak van de eenheid om te zorgen dat ze doen wat er moet gebeuren. En het is de rol van het leiderschap om te zorgen dat je op zoek van wat kunnen we nou nog net wel aan.
4: Ja.
5: Want we gaan dit wel doen.
4: En hoe belangrijk is emotie daarbij?
5: Ja, ik geloof dat emotie de component is waar leiderschap zich onderscheidt van de manager. Dat zijn de tweezelfde mensen. Maar daar waar je voelt, ik word er onrustig van, er gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Ja, dat is toch echt iets van emotie, van zorg, van misschien zelfs onzekerheid of angst of gedrevenheid of passie. Maar daar komt leiderschap uit voort. Dus een manager mag wel vanuit het hoofd en technisch de zaak aanlopen, maar die leider die moet toch eerst even luisteren naar zijn buik.
4: Ja.
5: Ik heb hier iets te doen.
4: Ja.
5: En wat ik te doen heb, ik heb geen idee. Dat is ook zo mooi van leiderschap. Ik weet het niet, want ik heb van iets tekort. Ja, dat is wel een wezenlijk verschil van de tent manager of iemand door de crisis heen. Die een tent door de crisis heen leidt.
4: Ja, ja. En tegelijkertijd in het bedrijfsleven worden we soms ook overvallen, hè, door een crisis waar we ons nauwelijks op kunnen voorbereiden. Financiële crisis was zo'n voorbeeld. Corona, de pandemie. Ja, dan moeten we ook in één keer aanstaan. En nu moeten we ons steeds meer voorbereiden op oorlog dichter bij huis. Het is al dicht bij huis. En als je kijkt hoe dichtbij Oekraïne is. Maar we weten ook dat vanuit NAVO-baas Rutte is gezegd, we kunnen hier ook op in Nederland, kunnen we echt met oorlog te maken krijgen. Is dat nog iets waar jij van onder de indruk bent, of ben je zo goed getraind dat je dat niet raakt?
5: Het raakt me als mens wel, want ik vind het allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt.
4: Ja.
5: Maar ik heb het geluk, en heel veel mensen met mij, dat ik wel op een bepaalde manier dit probeer te plaatsen, te relativeren. Ik raak er ook niet per se gestrest door.
4: Nee.
5: En als het zover is, dan is dat ontzettend moeilijk en vervelend. En dan gaat er heel veel veranderen. Maar het is nog niet zover. Dus wat heb ik nu te doen om te zorgen dat ik er straks klaar voor ben? En nou, daar staan de kranten ook bol van en de social media. Je kunt jezelf gewoon weerbaarder maken, voorbereiden. Laat jezelf ook niet gek maken. Het is nog niet zover. Ik zeg niet dat het niet kan komen. Misschien is die tijd is die dichterbij dan we denken. Maar het staat in de sterren. We hebben er ook niet zo heel veel invloed op. Maar op iets hebben we wel invloed. En dat is hoe hebben we onszelf verenigd in het gezin? Wat hebben we voor elkaar in huis? Wat hebben we in ons bedrijf voor elkaar? Hebben we onszelf verdedigd tegen cyberaanvallen? Want de voortekenen van dit soort conflicten, die zijn er wel degelijk. Je kunt een heleboel wel. Je kunt je ook zorgen maken, maar dat levert sowieso niks op. Mm-hmm. Dus zet dat om, die zorg, dat gevoel, en dan kom je weer in persoonlijk leiderschap om iets te gaan doen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk heel veel kunt doen. Ik ben niet onder de indruk. Dat is helemaal niet een advies of zo. Dat is gewoon meer een weergave van hoe je bij zit.
4: Ja, je hebt gewoon ook ervaring. Weet je, dat is natuurlijk toch heel anders als je zoveel oorlogssituaties ook hebt meegemaakt.
5: Ja, ik weet niet of het met name daarvan komt. Ik denk toch dat het ergens is gebeurd in die, ik noem dat gekscherend altijd een stressbestendigheidsopleiding, de commandoopleiding. Daar word je zo onder druk gezet persoonlijk, dat je op een gegeven moment eigenlijk weet kalm te blijven. Ja. En die zijn er heel veel, die mensen. Ja.
4: Dit is wel een mooi punt. Ik sprak met mijn fysio Sanne. Sanne Boeken, ze is echt geweldig. En zij is fan van jou. Ze kijkt ook naar het programma. En ze heeft podcast van jou geluisterd. En we hadden het een beetje over jou. Nou, ik was ook fan van jou toen ik je zag ook bij dat congres waar we samen stonden. En het klinkt alsof jij alles helemaal together hebt. En we vroegen ons toch af, wat is nou dat stukje waar jij nu nog kwetsbaar bent? Want je lijkt eigenlijk overal een antwoord op te hebben.
5: Ja, dat komt ook omdat ik hier vaak over praat. Laat ik ook eerlijk zijn. Ja. Dus ik weet ook wel wat ik hiervan vind. En ik kan het onder woorden brengen. Maar ik ben wel degelijk nog kwetsbaar. Ik heb niet zo lang geleden een fietsongelukje gehad. Ik was aan het trainen voor een Ironman. Een triathlon is dat. En tijdens een afdaling van een flinke berg ben ik hard onderuit gegaan. Dat was ook echt wel stevig. En ik weet wat ik zou zeggen tegen een ander als hem dit zou of haar dit zou overkomen. Van ja, dit is nu wat het is. Laten we eens gaan kijken wat je allemaal nog wel kunt. Nou, dan denk ik, iedereen, nou, lekker stoïcijns, kunnen we iets mee? En dan gaan we dat doen. Nou, ik zat nu zelf in deze lappenmand, en nog steeds een beetje. En dan kom ik er dus achter dat ik dat iets niet kunnen, iets dat je dus eventjes minder kunt handelen, dat is als met mijn gezondheid iets gebeurt, dit is dan gewoon een ongelukje, dan werkt dat bij mijzelf dus allemaal niet zo.
4: Nee, want waar kom je dan tegen aan te lopen bij jezelf?
5: Veel te snel willen, waardoor het probleem groter wordt. Dat heb ik dus ook gehad. Ik heb nu allemaal andere klachtjes die voortkomen uit gewoon niet de rust willen pakken, die gewoon de dokter adviseert. Plannen willen maken. Die Ironman is niet gelukt, verdorie. Die moet lukken. Ga ik volgend jaar? Nou, dan plan ik hem in de agenda. Ik kan toch niks anders. En dan bedenk ik van, ja, maar dan ga ik weer de hele winter 14 uur per week bezig. Ik heb helemaal geen zin in. Dus ik kom eigenlijk tegen diezelfde geen zin hebben aan als waar veel mensen mee worstelen met sport bijvoorbeeld. Ja. En ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. En langzaam, hè, dat is dan denk ik van, en hoe ga ik daarmee om? Dat is dan de reflectie. Laat het er maar gewoon zijn. Ga niet zo stoïcijns zijn, want je bent het nu dus kennelijk niet. Je voelt je even vervelend. Dit is zo. Het komt wel weer. En kijk maar eens of je van dat gevoel wat je hebt gewoon iets krachtigs kunt maken. In plaats van dat je je eigen dogma mag gaat leven.
4: Ja.
5: En dan ben ik er weer.
4: Ja.
5: En dat lukt dus ook.
4: Ja, wat ik van mijn stiefvader, psychiater, heb geleerd is juist op de momenten dat je gewoon helemaal even de weg kwijt bent en echt in een crisis zit, op wat voor niveau dan ook, dan kan je juist die enorme transformatie weer maken.
5: Ja, ja.
4: En dat is er mooi aan. Dus dat weet ik nu intussen. Dus als ik in zo'n situatie, ik had het met mijn niertransplantatie, ik weet, ik kom hier uiteindelijk sterker uit. Maar ik ga wel even door een heel diep dal.
5: Ja. Ja. En in dat dal was je nog niet eerder geweest. En er gebeuren dingen. Die gedachten, die zijn er.
4: Ja.
5: En dat is denk ik mijn les. Druk dat nou niet weg. Gun het de tijd. Je bent ook gewoon, net zoals elk ander, daar. Ja.
4: Ja.
5: Even slachtoffer van je eigen hoofd.
4: Ja, gelukkig ben jij ook een mens. Dat stelt San en mij ook weer gerust. dat jij het ook af en toe niet weet. Je mag nog een mooie vraag stellen, een kettingvraag aan de gast morgen. Dat is commissaris en investeerder Guido Witpen. Hij heeft heel veel succes geboekt in het leven qua carrière. Bijvoorbeeld door heel succesvol als ondernemer zijn bedrijf te verkopen. Schaapjes op het droge, maar is er ook achtergekomen dat rijkdom niet gelukkig maakt. Over die inzichten ga ik morgen met hem praten. Maar wat zou jij hem willen vragen?
5: Ja, ik heb even gekeken naar, naar zijn biografie. En wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij... Nou goed, en uiteindelijk komt hij dus nu tot de conclusie dat rijkdom, wat is dat? Het geeft je vrijheid. Hè? Dus dat, en daar trekt hij lessen uit, daar gaan jullie over spreken. Dus eigenlijk zoomt hij uit bij geld. En kijkt hij, wat kan ik daarmee? En wat zijn nou mijn drijfveren? En toen dacht ik, waar worstel ik? Ik worstel niet, maar het interesseert me enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft? Terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief. Dat we eigenlijk het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, dat kan boeddhistisch zijn. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
4: Ja.
5: Ben ik heel benieuwd naar.
4: Prachtige vraag. Nou, baal ik dat ik hem niet eerder aan je gesteld heb. Want nu begint eigenlijk het gesprek, want daar ben jij echt mee bezig.
5: Daar ben ik mee bezig.
4: Maar daar praat ik graag een andere keer met je over.
5: Nodig me uit, ik kom graag. Ik vind het leuk hier.
4: Mooi, goed. Je bent hier dus mooi ontvangen ook.
5: Ja, dat is het sfeertje. Dat is zo. Heel fijn. Ja.
4: Dus je komt terug. Dat is mooi om te horen. Zijn we allemaal ontzettend blij mee. Ray Klaasens, oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar natuurlijk ook voor het bedrijfsleven beschikbaar als het gaat om leiderschapslessen, coaching met zijn adviesbureau. Luister zeker naar onze andere afleveringen van de Big Five. Ga gewoon naar onze BNR-app. Maar blijf live, vooral op deze zender. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen... De Ochtendspits.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brandsorganisatie BOVAG zien een toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. De oorlog in Iran zorgt voor hogere energieprijzen, maar we merken er relatief weinig van. Dat onderzocht ABN AMRO. Van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hadden we veel meer last. Toen gingen we per maand een stuk meer betalen voor onze energie. Sinds het uitbreken van de Iran-oorlog is het wel duurder aan de pomp. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk. Maar het lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Kent het gezegde, let op, geld lenen kost geld. Volgend jaar gaat er in ons land €12 miljard in rook op. Althans, het is aan de rentekosten gaan we dat uitgeven. Nou, klinkt als veel geld, is het ook in absolute zin. Maar ja, rente, ja, schuld hoort er ook bij. Nou, hoe dat allemaal werkt, gaan we zo meteen bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
8: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Jenny Noordermeer van het advocatenkantoor CMS. Hoeveel jonge advocaten willen nog partner worden en welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de advocatuur? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove. Zometeen.
2: Kortom, je krijgt de inzicht in de dag die komt hier op BNR. In Nederland, op het Binnenhof, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag, die begint vandaag in Den Haag. Want de staat, dus wij met z'n allen, zijn meer en meer geld kwijt aan rente op de staatsschuld. Volgend jaar bijna 13 miljard euro, heeft het Algemeen Dagblad ontdekt in de bijlagen van de ramingen van het CPB in aanloop naar Prinsjesdag. Oké, 13 miljard, dat is dan in absolute zin. Als we kijken naar een relatieve zin, 5 jaar geleden, 2021, betaalde de staat nog een 0,5% van het BBP aan rentekosten. Volgend jaar is dat opgelopen naar een volle 1%. Een verdubbeling dus. We gaan erover praten met BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
3: Dag Johan, goedemorgen.
2: Ja, nou, ik zei het al, 13 miljard. Ik heb het niet. Ik zou het graag hebben. In absolute zin is het allemaal veel geld. Maar dit is ook zo'n onderwerp dat met allerlei misverstanden gepaard gaat. Ja, het is veel. Maar is dat dan ook te veel?
3: Ja, dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Je kunt zeggen voor politici en eigenlijk misschien ook voor ons wel, zeg je ja, dat is eigenlijk doodgeld. Want dat moet de overheid ophoesten, moeten we met z'n allen ophoesten. En wat krijgen we daar nou voor terug? Nou ja, wat je ervoor terugkrijgt, dat is dat je in het verleden geld hebt geleend. Waar je hopelijk goede dingen mee hebt gedaan. Bijvoorbeeld onderhoud aan bruggen of zo. Als je geld leent, dan moet je natuurlijk de gevolgen daarvan dragen. En een van die gevolgen is dat je rente moet betalen.
2: Ja, dus dat hoort er dan gewoon bij. Maar die rentelasten die zijn dus wel aanzienlijk gestegen de afgelopen jaren. Hoe komt dat?
3: Nou ja, dat komt eigenlijk vooral doordat de rentestand gestegen is. Als je gaat kijken naar de kapitaalmarktrente, dus de rente op 10 jaar Nederlandse staatsleningen. Die is na de financiële crisis in 2008-2009 eigenlijk bij voortduring heel laag geweest. Eind 2014 zakte die onder de 1%. En medio 2019 zakte die zelfs onder de 0. Dus toen leende de staat en kreeg de staat feitelijk rente toe. Leningen die in die tijd zijn afgesloten, ja, die lopen op een gegeven moment af. En als jij bijvoorbeeld eind 2019 een lening hebt afgesloten met 0% rente en die loopt nu af, ja, dan moet je hem herfinancieren. En momenteel is de kapitaalmarktrente zo 3,3%. Dan stijgen je rentelasten natuurlijk eigenlijk behoorlijk.
2: Ja, dus dat is op zich allemaal vrij logisch. Als we dat even ook internationaal vergelijken. Die 1%, is dat dan veel of weinig?
3: Nee, dat is eigenlijk weinig. Hè, want onze staatsschuld als percentage van het BBP, dat is ongeveer 45%. Dat is in internationaal perspectief is dat bepaald niet hoog. En de Europese rente en de rente op Nederlandse staatsleningen is internationaal gezien ook niet overdreven hoog. Als je ons bijvoorbeeld nou eens vergelijkt met landen om ons heen. Ja, Duitsland heeft een staatsschuld die is een derde hoger. Dus die zitten boven de 60% van het BBP. En waar wij dus 1% aan van ons BBP aan rente betalen op de staatsschuld, moeten de Duitsers 1,3% betalen. De Belgen en de Fransen nog een stuk meer. Hè. Daar is de staatsschuld een stuk hoger. In België rond de 110% BBP en in Frankrijk zelfs 120. Ja, die landen die geven nou ergens tussen 2,5 en maar tegen de 3% van het BBP uit aan rentelasten. Als je dat zou vertalen naar ons, hè, als wij zo'n staatsschuld zouden hebben zoals België of Frankrijk, ja, dan zouden we niet 12 of 13 miljard aan rente moeten betalen, maar 35 tot 40 miljard.
4: Ja,
3: dus
4: ja,
3: dat scheelt een slok op een borrel. En in de Verenigde Staten is het natuurlijk helemaal vreselijk. Want daar is de rentestand ook hoger. De Amerikanen die betalen bijna 4% van hun BBP aan rente.
4: Ja, dus Han, wij zijn eigenlijk het braafste jongetje van de klas, hè? Zo zeggen we dat altijd. Dan heb je bijvoorbeeld wel een Peter Wennink, de voormalig topman van ASML, die in zijn rapport heeft gezegd: jongens, we moeten die staatsschuld rustig op laten lopen in de komende jaren, zodat we veel ruimte krijgen om te investeren in kennis, in innovatie, in alles wat daarvoor nodig is, infrastructuur. Ja, dan ga je natuurlijk meer rente betalen, maar dat is het waard om de economie aan te jagen. En je hebt natuurlijk nu een VVD, een Eelco Heijnen, die altijd

0: Zegt nee, we gaan absoluut die staatsschuld niet laten oplopen. Van welke school ben jij, Han?
1: Nou, ik ben niet zo van de staatsschuld laten oplopen. Ik ben wel natuurlijk voor het investeren in innovatie en kennis, et cetera. Maar ja, naar mijn idee zul je dan keuzes moeten maken. En ik vind trouwens ook dat er eigenlijk te gemakkelijk wordt gesproken over we laten die staatsschuld wat oplopen. Want je kunt, als je even met mij mee wil rekenen, je kunt je staatsschuld als percentage BBP, dat is die befaamde 60%, dat is de Europese limiet. Mm-hmm. Daar zitten de meeste landen eigenlijk boven. Maar wij zitten er dus ruim onder. Zou je kunnen zeggen, nou, dan laten we het oplopen naar 60%. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je begrotingstekort eigenlijk groter is dan de groei van je BBP in nominale termen. Nou, ons BBP groeit op het ogenblik in een tempo van zo'n 1,5% in reële termen. En dan hebben we, laten we zeggen, 2,5% inflatie. Dus ons BBP groeit elk jaar 1% of 4%. Mm-hmm. Dan kan die staatsschuld eigenlijk alleen maar oplopen als je begrotingstekort nog groter is dan die 4%. Maar dat mag niet van de Europese normen, want je begrotingstekort mag maar 3% zijn. Dus dat heel gemakkelijk praten over laten we onze staatsschuld wat laten oplopen, ja, eigenlijk kan dat helemaal niet, want dat botst gewoon op die begrotingsnorm.
2: Dankjewel. De achterkant van mijn bierveeltje is volgeschreven met berekeningen. Huiseconoom Han de Jong, dank. Ja, Nina, je kent het cliché, hè? Er wordt een brandstichter opgepakt en dat blijkt dan iemand te zijn die zelf bij de brandweer zit.
0: Ja, heel classic, ja.
2: Zoiets speelt zich ook af in Kroatië. Daar is een man opgepakt vanwege het opblazen van de Nord Stream gaspijpleiding en daar wordt hij van verdacht. En waar die man nu mee bezig was, hoor je over een minuut of 12.
3: Ochtendnieuws.
0: De energieprijzen die stijgen natuurlijk al een tijdje sinds de oorlog in Iran is aangevangen. Maar tot nu toe hebben huishoudens in Nederland daar relatief weinig last van. Oké, automobilisten die merken het uiteraard aan de pomp met de stijgende brandstofprijzen. Maar die weten ze dan ook weer deels te omzeilen door bijvoorbeeld gewoon bij een goedkoper pompstation te gaan tanken of gewoon minder te rijden. En de energiecontracten, ja, die vertonen opvallend veel gelijkenissen met de prijzen van voor de Iran-oorlog. Maar daar komt wel verandering in. Later dit jaar komt de pijn mogelijk alsnog, zo schrijft ABN AMRO in een nieuw rapport. We gaan erover praten met Jan-Paul van der Kerken, hoofd Economisch Onderzoek Nederland bij ABN AMRO. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, dat is een waarschuwing inderdaad die je ook van meerdere kanten wel hoort. Hè. De pijn van deze Iran-oorlog, die hebben wij eigenlijk nog helemaal niet gezien nu.
4: Nee, dat klopt. En we hebben het hier in deze studie hebben we vooral gekeken naar de energielasten. Wat daarbij buiten beschouwing is gelaten, is natuurlijk de bredere effecten op andere inflatiedruk, bijvoorbeeld op voedingsprijzen. Dus hier gaat het vooral om energieprijzen, maar wij verwachten wel dat de inflatie nog wat gaat oplopen, omdat die energieprijzen zich ook gaan manifesteren in andere goederen en producten.
0: Ja, dat moeten we even uitleggen.
4: Nou ja, dus oorlog in Iran is uitgebroken. Energiemarkten hebben sterk gereageerd. Olieprijzen en gasprijzen zijn opgelopen. Huishoudens worden op verschillende manieren daardoor geraakt. Hè, via de energierekening. Daar hebben we dus nu naar gekeken. Zien we eigenlijk dat die doorsnee energiebetalingen van Nederlandse huishoudens nog niet heel sterk zijn opgelopen. Mm-hmm. Dat kan lang duren, hè, zagen we ook bij de Iran of bij de Oekraïne-oorlog. Energie is natuurlijk ook een hele belangrijke input in andere producten en goederen. Denk bijvoorbeeld aan voedingsmiddelen, hè, die moeten getransporteerd worden, die moeten verwarmd worden, dus daar is veel energie voor nodig. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zullen we, denken wij ook, rondom de draai van het jaar, misschien in het eerste kwartaal volgend jaar, zullen we ook zien dat die voedingsprijzen wat gaan oplopen. Ja, en dat precies is eigenlijk de totale impact van die oorlog in Iran.
0: Ja, en hoe zit dat precies met die vertraging? Want je ziet dat de prijzen aan de pomp enorm snel kunnen worden aangepast. Waarom druppelt dat eigenlijk zo langzaam door daadwerkelijk tot het bredere verhaal zoals voeding?
4: Ja, dat heeft natuurlijk met aanvoerlijnen te maken. Hè? Bij de olieproductie en uiteindelijk totdat het bij de benzinepomp in de auto gaat. Dat is een lijn die sterk geoptimaliseerd is. Hè. Dus daar zie je dat doorprijzing heel snel gaat. Dat is ook een markt die heel sterk gekenmerkt wordt door volatiliteit in prijzen, natuurlijk ook bij de historie. Dus daar zijn ondernemers ook op getraind om dat snel door te voeren. Bij andere, bij bijvoorbeeld als we weer voeding als voorbeeld nemen, ja, daar zitten veel meer partijen in. Daar zit een producent van de grondstoffen zit daarin. Daar zit iemand in die het gaat verwarmen, die het gaat produceren, die er iets van gaat maken. En uiteindelijk ligt het in de supermarkt. Dus dat is een aanvoerlijn met veel meer ketens, waardoor het ook langer duurt voordat die prijsstijgingen doorwerken.
2: Ja. Nina zei al in bijzin net, die brandstofprijzen, dat merken we heel erg. Maar opvallend is, u hebt gekeken van maart tot en met juli, gaven huishoudens zo'n 8% meer uit aan brandstof in vergelijking met vorig jaar. Terwijl de brandstofprijzen zelf veel meer gestegen zijn. Ergens tussen de 20% en 40%. Dus we zijn dus blijkbaar minder gaan rijden of andere manieren gaan vervoeren. Dat kan misschien ook wel economisch verlies tot gevolg hebben gehad. Dingen die we niet zijn gaan doen, die we anders wel hadden gedaan.
4: Ja, zeker. Hè? Dus dat, die gedragsreactie, dat is hoe je het went of keert, is dat huishoudens zijn gedwongen, hè, we kijken hier met name naar huishoudens, die zijn gedwongen om andere keuzes te maken. Dus dat is een welvaartsverlies, zou je kunnen zeggen. Wat het lastig is voor ons om te kijken in het hoofd van de consument, wat hebben die nou precies gedaan om te reageren? Dus we hebben wel gekeken naar andere enquêtes die daar wel onderzoek naar doen. Dus wij zien dat die brandstofbetalingen minder toenemen dan dat de prijzen aan de pomp zijn toegenomen. En als we dan naar die enquêtes kijken, dan zien we eigenlijk verschillende redenen die huishoudens opgeven als die gedragsreactie. Dat is wat economischer rijden, hè, dus wat minder hard rijden, soms wat minder snel optrekken.
0: Ja. Meer tanken in België dan in ook, Duitsland?
4: Ja, precies. Tanktoerisme. Niet alleen maar naar het buitenland, maar ook naar misschien een pompstation wat verder weg van de snelweg. Hè. Die zijn in de regel ook wat goedkoper. En we zien ook andere reacties. We zien ook dat huishoudens bezig zijn om zich wat weerbaarder op te stellen. Dus bijvoorbeeld elektrische voertuigen, daar zien we ook wat meer vraag naar de afgelopen maanden.
0: Ja, precies. Die occasions die zijn niet aan te slepen wat betreft elektrische voertuigen. U heeft dus inderdaad specifiek gekeken naar de energiecontracten. Nu betaalt een gemiddeld huishouden in Nederland zo'n zeg maar €160 per maand aan energie. Wat voorziet u voor de komende maanden? Hoe hard zou dat kunnen oplopen?
4: Ja, dat hangt natuurlijk, als ik een glazen bol had, hangt het natuurlijk volledig samen met hoe die oorlog in Iran zich gaat ontwikkelen. En met name of die straat van Hormuz weer open gaat. Ja. Wat wel belangrijk is daarbij op te merken, is dat het beeld voor elektriciteit toch wel wat anders is dan gas. Hè. Wij kijken natuurlijk naar de energie, naar het energiecontract als geheel. Maar onderliggend zit daar een prijs voor gas in en een prijs voor elektriciteit. En met name bij gas, daar zit het probleem. Dus die zijn flink sterk opgelopen de afgelopen tijd. En daar zien we dus ook in nieuwe contracten die huishoudens kunnen afsluiten bij de energiemaatschappij, dat die prijs voor gas flink hoger ligt. Dus ongeveer 20% hoger dan een jaar geleden. Mm-hmm. Voor elektriciteit is dat verschil een stuk kleiner. Ja. Dus het maakt ook voor het huishouden uit, maak je vooral veel elektriciteit, gebruik van elektriciteit, dan kan een nieuw contract minder gevolgen hebben dan als je veel gas verbruikt. Als je veel gas verbruikt, ja, dan en je contract loopt af en die oorlog in Iran en die prijzen op gasmarkten houden aan, ja, dan ligt daar wel een stijging in het verschiet.
0: Helder. Dank, Jan-Paul van der Kerken, hoofd Economisch Onderzoek Nederland bij ABN AMRO.
2: Het is een economisch half uurtje. We gaan verder met de aankomende beursdag, want die komt er ook weer aan. Geen drukke dag voor beleggers. Toch, Jorik Simonides van BNR Beurs heeft de agenda voor je doorgenomen.
5: Ben je nou een echte kwartaalcijfer-nerd? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Want waar de afgelopen weken een giga-high voor je opleverde, moet je deze dag echt even afkicken. Want er zijn geen enkele noemenswaardige bedrijven die de boeken openen. Voor de fijnproever komen er wel andere cijfers aan. Zo is er de Europese Inkopersmanagersindex. En in eigen land komt het Centraal Bureau voor de Statistiek dan nog met het consumentenvertrouwen over augustus. Ik ben vooral benieuwd of dat verder aantrekt, want vorige maand werden Nederlanders een stuk optimistischer over de economie.
0: Nou, BNR Beurs is er uiteraard iedere avond om 6:30, elke door de weekse avond. En mocht je dat nou niet live kunnen luisteren, kun je hem lekker terugluisteren in je favoriete podcast-app.
2: Deze binge van de hele week, allemaal achter elkaar. Ja, nog één keer maakte Zandvoort en ook ondernemend Zandvoort zich op voor het feest van het jaar. De Formule 1 caravaan die legt nog één keer aan in het dorp tussen de duinen. Inmiddels is het feest losgebarsten. Het is eigenlijk een driedaags weekend. Het begint vandaag. En Martijn de Rijk die heeft gezien hoe dat raceweekend tot in de puntjes is voorbereid. Martijn is nu bij ons. Martijn, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Johan.
2: Nou, iedereen er helemaal klaar voor daar?
6: Ja, met tranen in de ogen natuurlijk. Hè. Ik was in de Halterstraat, dat is een beetje het epicentrum van het feestgedruis de komende dagen. En ik heb daar een hele serie Zandvoortse ondernemers gesproken. En ik begon bij Café Friends.
7: Wij gaan ontzettend vlammen en we hebben er zo verschrikkelijk veel zin in. Het wordt er eentje met een lach en een traan.
8: Want ja, het is de laatste keer, hè?
7: Het is de laatste, ja. Heel, heel erg jammer. Maar desalniettemin gaan we echt knallen als niet tevoren. Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt. Ja, dat wordt, gaat een cadeautje worden. Absoluut.
8: Wat ben jij van Café Friends?
7: Ik ben de tante van de eigenaar. En we zijn eigenlijk allemaal een beetje familiair. Mijn zoon werkt, die komt werken. Nog een zoon, mijn schoondochter, mijn man.
8: Dus het is eigenlijk ook een beetje alle hands on deck.
7: Allemaal. En dat hebben we tot nu toe ieder jaar met z'n allen gedaan. En het is gewoon fantastisch.
8: Tante hoe?
7: Tante Jacqueline.
8: Ben je er helemaal klaar voor?
9: Bijna. We zijn al zijn 6 jaar al gewend, dus dat komt helemaal in orde.
8: 6 jaar al gewend, ja. Wauw, hè? Wat een tijdperk.
9: Ja, ongelooflijk, hè? Ja, het laatste jaar moeten we nog even knallen, toch?
8: Dat lijkt me wel, ja.
9: Denk ik ook. Gaan we zeker voor.
10: Even naar binnen bij je Vlug Menswear Zandvoort, waar ik vorig jaar ook eventjes geweest ben. Zo, dag Dave.
11: Hoe is het?
10: Ben je helemaal goed?
11: Ja.
10: Ja, het is een beetje alsof ik thuis kom bij jullie winkeltje.
11: Ja, welkom.
10: Want een jaar geleden stonden we hier ook, hè?
11: Te gek, hè? Gaat snel, hè, die tijd.
10: Zeker. En het is voor het laatst nu.
11: Ja, mijn hart huilt.
10: Ja, je hart huilt?
11: Nou, het is jammer. Kijk, we staan nu hier midden in die winkel. Er loopt een cowboy in een Marlboro-pak.
10: Ja, met een hoed op die zo groot is als een racewagen.
11: Met een hoed op. Het is eigenlijk jammer dat jullie dat niet kunnen zien, want het is hilarisch. Maar dat soort dingetjes. Hoe heet het? Die straat staat hier vol. Het weekend kon je hier niet naar binnen lopen. Zo druk was het. Dat is echt te gek. Wanneer maak je dat nou nog mee, toch?
10: Ik kan me herinneren dat jullie vorig jaar allemaal mooie overhemden met racewagentjes erop te koop hadden. Ja, die racen nog één keer de winkel uit en dan is het afgelopen.
11: Ja, klopt. Maar goed, ze zeggen het, hè. Zandvoort is meer dan racen alleen. Hoe heet het? Zandvoort blijft populair natuurlijk. Maar wat we nu meemaken hier, dat ga je never nooit meer terugkrijgen. Dat realiseren we ons heel erg goed. Dus het is echt, ik kan alleen maar trots zijn.
10: Zo, hier is Jules Caravan Karaokebar neergestreken.
12: Zeker, ja.
10: Voor het laatst.
12: Voor de laatste keer, inderdaad. Dood en doodzonde. Met een traan en een lach.
10: Misschien een beetje een tearjerker opzetten voor de mensen om mee te zingen.
12: Ja, dat gaat wel goed komen vandaag. We hebben er heel veel zin in. Om 3 uur gaan we los. Dus dan mag de muziek aangezet worden. En dan gaan we het proberen hier met de supporters.
10: En wanneer gaat de muziek weer uit? Over 3 dagen?
12: Over 4 dagen. Zondagavond.
10: 4 dagen?
12: Zondagavond is het weer uit. Ja, precies. Dus over 3, 4 dagen. Zondag is de sluitdag. En dan gaat echt de muziek uit.
2: Ja, nou, een heel dorp. Het is helemaal in het teken van voor de 6e keer. En dan daarna, Martijn. Het is het grote zwarte gat.
6: Ja, ik vrees van wel, Iwan. Maar de meesten proberen er toch op de een of andere manier een beetje de moed erin te houden.
10: Hoe voelt het nou dat het voor het laatst wordt?
13: Ja, zonde. Maar ja, aan alles komt een keer een eind. En wie weet komt er nog wat moois voor terug.
14: Heel veel zin in. Jammer dat het het laatste is. Dat is heel zonde voor Zandvoort. We hadden er heel veel aan de afgelopen 5 jaar. En nu moet het helaas zonder. Maar de Formule 1 komt natuurlijk. Dus hopen dat we daar genoeg uit trekken.
10: En dat laatste snap ik niet helemaal. De Formule 1 die komt voor het laatst nu, hè?
14: De Formule E.
10: Ah, de Formule E.
14: Ja.
10: Oké, ja.
14: Het is heel verwarrend, want de E en de 1 komt natuurlijk heel erg...
10: Dicht bij elkaar, ja.
14: Dicht bij elkaar. Maar de elektrische variant, die komt dan naar Zandvoort toe.
10: En krijgen we dan ook alcoholvrij bier, wat denk je?
14: Sorry?
10: Krijgen we dan ook alcoholvrij bier?
14: Ik ben er geen fan van, dus ik hoop het niet. Ik schenk het liefst niet. Maar als mensen het willen drinken, ja, dan... Het is allemaal net niet, geen geluid. Maar ja, het is de toekomst, dus we gaan het zien.
10: En zomaar een klant in de rij op straat?
15: Nee, ik ben niet van Zandvoort.
10: Oké, okay. Nou ja, één ding is zeker, de kaashoek die barst binnenkort uit zijn voegen, hè, hier.
15: Ja, als ze maar een brood hebben nog.
10: Ja, als u nog maar een broodje krijgt.
15: Ja, dat vind ik prima. Voegen wat u wil.
10: Maar u pakt hem nog één keertje mee, hè? De laatste Grand Prix in Zandvoort.
15: Ja, dat is wel uniek. Hè? Dat het, jammer dat het afgelopen is, maar ik heb begrepen dat ze volgend jaar geloof ik iets met elektrische auto's gaan doen.
10: Dus, ja, dat gaan ze, ja.
15: Nou, wie weet wordt dat ook leuk. Gaat ook net zo hard, hoor. Alleen minder geluid.
10: Ja, dat is een beetje alsof je alcoholvrij bier aan het drinken bent, hè?
15: Ja, wie weet. Is het wel leuk, ja.
2: Nou, Martijn, net niet dus, allemaal.
6: Ja. Nou, we kunnen daar wel een beetje lullig over doen. Maar je kunt je Bucklers nog wel herinneren dat ze enorm flopte. Dat alcoholvrije biertje, het eerste. Ja. Maar het is uiteindelijk toch best wel een groot succes geworden. Het alcoholvrije bier. Dus wie weet.
2: Het duurt even, inderdaad.
6: Het duurt even.
2: Ja, nou, en wie weet, als Formule 1 succes is, dan wordt het ook alweer groot. Of misschien komt de Formule 1 alweer een keer terug over 35 jaar, wie weet. Dankjewel.
6: Ach, ja, wie weet.
2: Martijn de Rijk vanuit Zandvoort. Daar was hij. Gaan we naar de kranten. Wat vinden we allemaal?
0: Nou, de koppenmaker van de Telegraaf heeft weer zijn uiterste best gedaan. Namelijk de landbouworganisatie LTO trekt de keutel in na het stikstofoverleg met het kabinet. Eerder dreigt de LTO nog de gesprekken met het kabinet helemaal af te kappen. Ze willen namelijk eigenlijk niet aan het stikstofpakket. Maar goed, er is nu al gisteravond gesproken met landbouwminister Jamie van Essen en met premier Rob Jetten. En nu zegt LTO, ze hebben sterke toezeggingen gedaan, dus we kunnen weer met ze door.
2: In het Financiële Dagblad met BBB aan tafel wordt de route over rechts waarschijnlijker, kopt de krant. De tijd begint te dringen voor het minderheidskabinet. Volgende week moet er een akkoord over de rijksbegroting liggen. Dan moet het naar de Raad van State voor een check. Na de eerste ronde gesprekken van deze week lijken de kansen op een akkoord met Pro te slinken, terwijl de kansen op een deal over rechts toenemen. Zeker als BBB bereid is om het pakket te steunen. Ja, 21 en de SGP gaan vandaag opnieuw naar het ministerie van Financiën om te praten.
0: Dan in Trouw, minder scheepvaart door het Panama-kanaal vanwege de droogte. Momenteel varen er dagelijks 36 schepen door het kanaal dat de Atlantische en de Stille Oceaan met elkaar verbindt. Maar door de droogte, die wordt veroorzaakt door El Niño, mogen er vanaf halverwege september 4 schepen per dag minder doorheen. Nou ja, dat is dan maar een beetje wat het is.
2: Tot slot in de Volkskrant. Als je kebab gaat eten in Duitsland, dan staat daar sinds kort een carrière met alles erop en eraan. En een QR-code op de verpakking van je kebab. Huh? Ja, het gaat hier om een nieuwe campagne van de overheid om meer mensen te recruteren voor defensie. Huh? Dat ligt nogal gevoelig in Duitsland. Toen de staat vorig jaar bekend maakte dat ze de dienstplicht opnieuw gingen invoeren, zorgde dat voor massale protesten. Allemaal mensen die opeens gewetensbezwaard zijn. En nu dus een PR-campagne bij de kebab blijkbaar. Nou, misschien
0: heel bijzonder.
2: Wat er veel te halen qua.
0: Was braadworst dan niet beter geweest?
2: Ik zou het niet weten. Ja,
0: curryworst.
2: Ja, nou ja, whatever. Bijzonder. Dan een Oekraïner die vastzit vanwege mogelijke betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen. Die blijkt betrokken te zijn bij een Hollywoodfilm die juist is geïnspireerd op die hele sabotage. Heel raar verhaal. Dit gaat om Volodymyr Zuravlev, een Oekraïner dus, die als adviseur zou hebben gewerkt aan Snake Island. En in die film spelen onder meer Sean Penn en Adrian Brody. Dus die Zuravlev die werd deze week opgepakt in Pula in Kroatië, een kustplaats is dat, waar hij dus ook was voor die film. Er zouden opnames voor die film plaatsvinden. Een Kroatische rechter heeft de man inmiddels in voorlopig hechtenis genomen vanwege vluchtgevaar. En Duitsland wil hem nu uitgeleverd krijgen. Want de Duitse justitie verdenkt Zuravlev ervan dat hij als ervaren duiker zelf heeft meegeholpen met die sabotage. Hij heeft dus eerst die sabotage gedaan en nu werkt hij aan een film eraan.
0: Want dan geeft hij advies over hoe moet je dat in beeld brengen. Ik weet precies hoe je dat ding saboteert.
2: Ja, omdat je het dus zelf gedaan zou hebben. Ja, althans,
0: fascinerend.
2: Daar verdenken de Duitsers hem van. Volgens de Duitse aanklagers maakt hij deel uit van de groep die in september 2022 explosieven aanbracht bij Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee bij Bornholm, dat Deense eiland. Bij die explosies raakten 3 van de 4 pijpleidingen zwaar beschadigd. En die Duitse onderzoekers die gaan ervan uit dat het plan afkomstig was van de Oekraïnse staatsinstanties, van Oekraïne dus. Doel zou zijn om de Russische gasinkomsten af te knijpen, zodat Moskou dat geld dan niet kon gebruiken voor de oorlog in Oekraïne. Die Zuravlev die ontkent, zegt dat hij er niet bij betrokken was. En ook de Oekraïnse regering zegt dat zij niets met die sabotage te maken hebben. En het wordt misschien nog gekker. Het is namelijk niet voor het eerst dat Duitsland probeert om die Zuravlev in handen te krijgen. 2 jaar geleden wist hij vanuit Polen terug te keren naar Oekraïne voordat hij kon worden opgepakt. Een jaar later werd hij wel in Polen aangehouden, maar een Poolse rechter die wilde hem toen niet uitleveren aan Duitsland, want die rechter zei, die sabotage dat is gewoon een onderdeel van de Oekraïnse verdediging tegen Rusland. Dus dat is helemaal in orde. Ik lever de man niet uit. Hm. En nu moet dus weer Kroatië gaan beslissen over zijn uitlevering. Een man die het misschien gedaan heeft, daar wordt hij in ieder geval van verdacht. En nu werkt hij aan een film over die Nord Stream sabotage. Heel bizar.
0: Ik wil hem wel zien.
2: Ja, ik wil hem ook wel zien.
0: Ik ben wel benieuwd.
2: Als die wordt veroordeeld, zal het waarschijnlijk een hele goede film zijn, want hij wist heel veel. Of die film nu ook vertraging oploopt, dat weten we niet. Nederland neemt nieuwe maatregelen om het voor Russen moeilijker te maken om ons land in te komen. Russische toeristen bijvoorbeeld. Maar daar is geen Europees beleid voor. Tot ontevredenheid van de Europarlementariër Thijs Reuten. En hem spreken we zometeen in de ochtendspits.
16: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
17: Europe is going in some bad directions.
18: Maar voor hoe lang nog?
19: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
20: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
21: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
19: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
16: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
1: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
24: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
25: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
26: BNR Verkeer. Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog rustig op de weg, er staan nog geen files en er wordt ook nog nergens geflitst.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
28: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brandsorganisatie BOVAG zien een toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. De oorlog in Iran zorgt voor hogere energieprijzen, maar we merken er relatief weinig van. Dat onderzocht ABN AMRO. Van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hadden we veel meer last. Toen gingen we per maand een stuk meer betalen voor onze energie. Sinds het uitbreken van de Iran-oorlog is het wel duurder aan de pomp. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk. Maar het lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Nederland neemt een nieuwe maatregel om het voor Russen moeilijker te maken om naar ons land te komen. Maar daar is geen Europees beleid voor. Ieder land doet maar wat, even overdreven gezegd. En daar is Europarlementariër Thijs Reuter niet zo blij mee. We spreken hem zo meteen over een minuutje in de ochtendspit.
29: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
30: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
31: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
32: of over de grootste beursgang aller tijden.
31: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
32: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
31: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
32: of in de BNR-app.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 4 minuten over 6:30. We zijn begonnen met de Ochtendspits. En we zijn er, zoals elke werkdag, tot 10 uur. Alles wat je moet weten om je werk- of vakantiedag goed te beginnen. Nina, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan.
2: Wat gaan wij de komende 20
0: minuten doen? Zijn er nog mensen die vakantie hebben?
2: Jawel, ik denk het wel. Ja, want alleen de regio Noord is terug. En Midden komt dan nu terug. En Zuid volgende week?
0: Nee, andersom. Zuid inderdaad komende week. Ja, en Midden dan daarna. Maar het voelt alweer zo lang geleden, die vakantie.
2: Ja.
0: Maar toch, het komt vooral door het tijdstip waarop wij opstaan.
2: Ja. Ja, precies. Ja, Midden moet inderdaad nog. En voor Zuid is het nu voorbij. Dus misschien de laatste vakantiedag voor de regio Zuid nog.
0: Ja.
2: Nou, fijn dat je er ook in je vakantiedag nog bij bent. En anders lekker aan de slag. Wat gaan we doen?
0: We gaan het onder andere hebben over een felle strijd tussen Italië en Spanje. En dat heeft allemaal te maken met olijfolie. Oh. Woedt een felle overnamestrijd. En dat raakt toch wel een beetje aan het nationalisme van zowel de Spanjaarden als de Italianen. Hoor je zo meteen alles over. En nou, als we dan toch nog een beetje in de we starten op na de vakantiemodus zitten. Dan kan je je misschien afvragen wat een CEO of een directeur of een bestuurder nou eigenlijk de hele dag doet.
2: Oh ja, we gaan een agenda
0: kijken. Zometeen kijken we eens eventjes met iemand mee.
2: Ja?
0: En dat is vandaag een directeur van Europarks. Dat is toch een beetje de vakantiemodus.
2: Je zal het wel druk hebben in de zomer.
0: Nou, dus misschien wel. Maar het is nu aflopende zaak ook, denk ik.
2: Ik neem aan dat de directeur van Europarks zijn eigen vakantie buiten de vakantie omplant. Zou je denken.
0: Ja, dat moet wel, hè? Gaan we hem wel vragen. Gaat hij op Europarks op vakantie?
2: Ja, kan ook, ja. Je eigen werk op vakantie. Ja, nou ja, we gaan het hem zo meteen vragen. Over een kwartiertje is dat. Maar eerst hebben we nog nieuws. Het wordt namelijk voor Russen binnenkort lastiger om Nederland binnen te komen. Vanaf 1 oktober erkent Nederland en ook enkele andere landen Russische paspoorten zonder biometrische chip niet meer. En dat gaat Europarlementariër Thijs Reuten van Pro niet ver genoeg. En hij zegt ook van ja, ik maak me zorgen om het feit dat het een versnipperd landschap is als het gaat om regels. We gaan erover praten met Thijs Reuten. Meneer Reuten, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, Nederland heeft dus nieuw beleid. België, Luxemburg, Zweden ook. Alhoewel Zweden geloof ik weer een overgangsfase heeft. Elke lidstaat doet maar wat op dit gebied.
5: Ja, nou ja, het is sowieso altijd moeilijk om helemaal alles op één lijn te krijgen. Hebben we ook in juli weer gezien met het 21ste sanctiepakket. Maar mijn belangrijkste probleem met dit nieuws is dat het natuurlijk eigenlijk allemaal veel te laat is en ook een druppeltje op de gloeiende plaat. Hè. Het is natuurlijk een heel klein stapje. Alles wat bijdraagt aan het moeilijker maken van bijvoorbeeld die Russische elite die nog steeds komt shoppen, nog op vakantie gaat, nog studie doet in de Europese Unie. Ook gesteund overigens door een aantal EU-lidstaten weer. Hè, want ook in juli speelde dit al. Hè, dat bijvoorbeeld landen als Frankrijk, Duitsland, Italië zeiden ja, maar we moeten wel mogelijk maken dat bijvoorbeeld rijke Russen hier nog hun geld kunnen komen uitgeven. Ja, ik vind dat je alles moet doen om te zorgen dat juist die mensen die oorlog gaan voelen. Want dat zijn de mensen die Poetin in het zadel houden. En als je dit dan afzet tegen wat we de afgelopen maand alleen alweer hebben gezien in de zomerweken aan drones die gewoon het Europese luchtruim binnenvliegen. Gisteren nog een zeedrone door Roemenië, in Roemenië geneutraliseerd. Ja, dan denk ik de urgentie bij de Europese lidstaten en dus ook bij Nederland ligt niet op de goede plek als we nu nog bezig zijn met welk type paspoort we wel of niet mogelijk willen maken om een visum mee aan te vragen.
2: Ja, maar dan snap ik dat u oligarchen wil aanpakken en types die het Poetin-regime steunen. Maar er zullen ook, nou ja, de Russische equivalent van Jan met de pet, ja, die zal misschien ook hier een keer familiebezoek willen. Wilt u dat ook allemaal onmogelijk maken?
5: Nou kijk, ik vind dat we uiterst strikt moeten zijn en humanitaire redenen, bijvoorbeeld familiebezoek van iemand die op sterven ligt onder zeer strikte voorwaarden, zou je natuurlijk nog steeds een uitzondering voor kunnen
2: een
5: maken.
2: Dat, waarom zou dat niet mogen? Ja, als een gewone Rus?
5: Nee, dat moet wat mij betreft echt afgelopen,
2: waarom?
5: Afgelopen
2: maar
5: zijn.
2: Maar waarom van gewone Russen ook?
5: Nee, omdat, kijk, het probleem is juist dat Poetin gewoon zijn gang kan gaan doordat hij binnenlands gesteund wordt. Doordat die, en er zijn natuurlijk heel veel gewone Russen, kunnen natuurlijk ook helemaal niet zo makkelijk op vakantie. Hè. Waar het om gaat, is juist die elite rondom Poetin. De Russen met geld, die ook juist die oorlog moeten voelen. Want pas als er binnen Rusland het besef ontstaat dat dit een heilloze oorlog is waar Poetin mee moet stoppen, dan zullen we Poetin ook kunnen dwingen om aan de onderhandelingstafel te komen. En daarvoor moet de druk omhoog. En dan moeten de sancties dus ook beter gehandhaafd worden. Moeten we veel steviger aan Rusland laten weten dat we ook die dingen die de afgelopen weken weer gebeurd zijn niet accepteren. Ja, en dat we dan nu alleen maar biomedische paspoorten van Russen gaan accepteren als ze een visumaanvraag doen. Ja, daar ligt men in Moskou, vrees ik, niet wakker van.
2: Nee. Overigens, formeel zit er geloof ik met name een veiligheidsargument achter. Hè, dat je zonder chip moeilijker kan achterhalen of dat paspoort dan echt is en of het ook daadwerkelijk bij die persoon hoort. Maar u trekt het al eigenlijk direct richting de oorlog. Of speelt het veiligheidsargument ook mee voor u?
5: Nou ja, ik denk dat dit bericht vooral ook is omdat Nederland en ook andere lidstaten gewoon hun eigen visumproces veiliger en misschien ook wel praktischer en makkelijker willen maken. Hè, omdat je hiermee natuurlijk meer controle hebt daarover. Lijkt me een heel goed idee, maar had natuurlijk al lang gemoeten. En nogmaals, dat kunt u mij verwijten. Ik trek alles wat wij met Rusland doen. Inderdaad, in de steun in Oekraïne en de oorlog, de illegale agressieoorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. Omdat wij als Europeanen moeten beseffen dat dat ook ons raakt. Het gaat ook over onze veiligheid. En die urgentie, die mis ik ook bij die Europese eenheid als het gaat om sancties. Hè. Elke keer gaan landen weer dingetjes eraf doen. We hebben het in juli weer gezien met dat sanctiepakket. Een uitzondering voor een Griekse reder, omdat hij toch lekker geld wil blijven verdienen aan de oorlog. En zo is er een hele lange lijst van uitzonderingen van landen die iets niet willen. Op dit punt van visa wilden bijvoorbeeld een aantal landen jaren geleden al zorgen dat we in ieder geval Russische diplomaten de bewegingsvrijheid zo klein mogelijk zouden maken in de Europese Unie. Kreeg men ook de handen niet voor op elkaar. En die urgentie, dat is waar we aan moeten werken. En ja, dat we dan nu biomedische paspoorten alleen maar gaan toestaan. Oké, prima. Maar dit is echt veel te weinig en veel te laat.
2: Ja, en dan hebben we ook nog eens de Servië-route, geloof ik. Hè, waarbij Servische burgers die kunnen dan zonder visum naar het Schengengebied. Ja. Want Servië is wel Schengen. Dus als je wil, kom je er toch wel in Europa.
5: Nou ja, dat is iets wat voor alle sancties speelt die gaan over paspoort en toegang tot het Schengengebied. Want zolang je dat niet met z'n allen doet en dan ook nog eens inderdaad derde landen zoals Servië strenger aanpakt als zij wel Russië toelaat op hun grondgebied die via visumvrijstelling dan door kunnen reizen. Eventueel, dat is natuurlijk iets wat niet werkt als je dat niet als blok samen doet. Omdat als één land zegt, ja, ik blijf wel makkelijker of ruimhartiger ook in het toestaan van die doorreisroute. Dan kom je alsnog dat Schengengebied in. Dus dat is nog een extra moeilijkheid bij die sancties die gericht zijn op het moeilijker maken van reizen. Maar mijn algemene boodschap is, we moeten nu echt de urgentie voelen van het onder druk zetten van Rusland. En wel serieus, met meer sancties, met handhaving, met steun aan Oekraïne. Militaire steun om te zorgen dat zij zich kunnen verweren. We hebben dringend behoefte aan luchtafweer, aan raketten om ook Rusland te raken waar men de raketten afvuurt. Dat zijn de dingen waar we het nu over moeten hebben. En ja, dit is, zoals ik al zei, maar een klein druppeltje op een gloeiende plaat en veel te laat.
2: Duidelijk, daar gaat u werk van maken in het Europese parlement. Je hoort de pro-Europarlementariër Thijs Reuter.
27: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Vanaf volgende maand gaan er minder schepen varen door het Panama-kanaal, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Het heeft allemaal te maken met El Niño. Het water in de Stille Oceaan warmt namelijk op. De passaatwinden nemen af. En in Centraal-Amerika heeft dat enorme droogte tot gevolg. Nou, op dit moment gaan er zo'n 36 schepen iedere dag door dat kanaal. Vanaf 3 september wordt dat aantal verlaagd naar 34. En een week later, 12 september, naar 32. Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten ingrijpen. In 2022 gebeurde dat ook al. Maar dit zou wel een keerpunt kunnen laten zien. In mei zeiden ambtenaren nog tegen persbureau Reuters dat er dit jaar geen plannen waren om de scheepvaart te beperken. Maar toen wisten ze natuurlijk nog niet hoe droog het zou worden.
2: Nee, en over El Niño gesproken. Het Met Office, dat is zeg maar even het Britse KNMI, waarschuwt dat deze El Niño waarschijnlijk de sterkste El Niño in de recente geschiedenis gaat worden. Het hoofd van de afdeling lange termijn voorspellingen van het Met Office spreekt van een ongekende gebeurtenis. Volgens de voorspellingen wordt 2027 naar alle waarschijnlijkheid het warmste jaar ooit gemeten. En de gevolgen zien we ook nu al. En ook moet het VK, want daar gaat het Met Office natuurlijk met name over, zich volgens die onderzoekers opmaken voor een natte en stormachtige herfst. Nou, dat zijn verhalen die wij hier ook hebben gehoord. Veel droogte en hitte de afgelopen weken en veel natheid in het najaar. Het is precies 14 minuten over 6:30. Ik heb goed nieuws van de wegen. Er staat namelijk 0 kilometer file en er zijn 0 flitsers. Je kan dus lekker doorrijden en doorluisteren naar BNR.
27: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
7: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
8: 500 euro.
9: 590 euro.
7: Ai.
9: Ai.
0: Het rommelt in de wereld van de olijfolie. Het bedrijf achter bekende merken als Bertolli en Carbonell, dat is de Spaanse firma De Olio, die wordt mogelijk overgenomen door een Italiaans familiebedrijfje. En die heet Coricelli. Nou, dan moet je weten dat Spanje de grootste producent is van olijfolie. Terwijl veel mensen denken misschien dat het Italië is. Ja. Maar Italië heeft vooral de beroemdste merken in huis. En, ja, en deze overname door dat Italiaanse Coricelli, dat zou toch wel impact kunnen hebben op de Spaans-Italiaanse verhoudingen en de concurrentiestrijd. Sowieso volgen de Spaanse aandelenmarkt dit op de voet. De koers van De Olio is de afgelopen maand met bijna 50% omhoog geknald. We gaan erover praten met Gregor Christiaans. Hij is een van de weinige gecertificeerde olijfolieproevers die we hier in Nederland rijk zijn. En hij is auteur van het boek Lekker Vet, alles over olijfolie. Meneer Christiaans, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Coricelli, dat heeft 500 miljoen euro over voor De Olio. Is dat inderdaad een lekker vette deal?
10: Nou, dat zal het voor diegene die het gaat kopen wel zijn. En De Olio is natuurlijk een van de grootste bottelaars en marketeers van olijfolie. Het is in ieder geval een mooi verhaal. En wat je zei, die aandeelhouders, dat zijn twee grote investeringsfondsen. Britse CVC en Alchemy, nou, die hebben ongeveer 90% van de aandelen. Die willen dat verkopen. En die Italiaanse familieonderneming, Coricelli, die heeft 500 miljoen geboden. Mm-hmm. En daarmee gaan ze over een bod heen van een Spaanse club. Die heet De Coop.
0: Ja.
10: Een grote organisatie met olijfolieboeren. En die hebben 470 geboden. Dus er is nog geen akkoord. Maar op korte termijn denk ik wel dat er een exclusiviteit komt om die overname af te ronden.
0: Ja, precies. Dus er is absoluut belangstelling voor Spaanse bedrijf. Waarom wil Coricelli het zo graag hebben? Want je zou ook zeggen van nou, Spanje versus Italië, dat is toch ook een beetje misschien een onderlinge vete. En dan moet je een beetje wegblijven van elkaars producten.
10: Nou, kijk, als je kijkt naar Coricelli, hè, om even aan te geven wat voor bedrijf het is. Een Italiaans familiebedrijf uit 1939. Ze hebben olijfolie, andere plantaardige olie, pasta, balsamico, noem het allemaal op.
0: Mm-hmm.
10: Die hebben een enorme investering gedaan in de afgelopen paar jaar, ongeveer 13 miljoen, om alles te verbeteren, hè, productie, logistiek. Hebben een omzet in de afgelopen 5 jaar, die is omhoog geschoten van 100 naar 400 miljoen. Ja, ze willen gewoon distributie hebben. Dus 58% van hun omzet zit in het buitenland, 40% in de VS. En als je dat wil gaan uitbreiden, dan moet je echt een distributienetwerk, bijna zeggen, erbij kopen.
0: Ja.
10: Overigens hebben ze ook ongeveer een marktaandeel van 12% in de olijfolie in Italië.
0: Oké, ja, dus wat dat betreft.
10: In de supermarkt dan, hè?
0: Ja, ja. Oké, in de supermarkt.
10: Ja, ja,
0: en
10: ja.
0: Als je dan kijkt naar die consolidatieslag op die olijfoliemarkt, gaat dat gevolgen hebben voor wat wij hier gaan betalen in de supermarkt?
10: Ja, kijk, ik denk dat als je kijkt naar wat speelt er mee? Daar moeten we even goed naar kijken. Het gaat natuurlijk om grote prijsschommelingen die er nu zijn door die klimaatverandering.
0: Ja.
10: Dus hitte, droogte, waterschaarste, nou, je noemt het allemaal maar op. Ziekteplagen, je kunt het allemaal niet zo gek bedenken. Maar het blijft een aantrekkelijke markt, de olijfoliemarkt. Dus vanuit die optiek, ja, gaat de prijs omhoog of omlaag? Daar zullen we echt naar moeten kijken, wat er op termijn gebeurt. Het is in ieder geval wel zo dat schaalvergroting en ook sterke merken, wat je net zei, internationale distributie, dat wel steeds belangrijker wordt. Dus die grote spelers die willen echt wel hun positie versterken.
0: Mm-hmm.
10: Om die risico's beter op te vangen.
0: Ja.
10: Dus vanuit die optiek kun je wel zeggen dat die overnamestrijd past in een betere consolidatie.
0: Ja, precies. Maar goed, dan is de vraag inderdaad, wat gaat dat dan voor ons betekenen? Dat is een beetje afwachten en heeft dus met heel veel facetten te maken. Ja. Als je breed kijkt, Spanje is dus de grootste fabrikant van olijfolie. Ja. Italië, dat is dan toch een beetje iets waar heel veel, de bekende merken zei ik al, dus waar veel Nederlanders toch misschien een bepaald gevoel bij hebben van, maar daar moet je zijn voor dat de allerbeste. Ja. Nou bent u dus een van de weinige gecertificeerde olijfolieproevers. Ten eerste, daar moet je dus een diploma voor hebben, wilt u zich zo kunnen noemen?
10: Ja, dat klopt. Ik heb een opleiding gevolgd in Italië.
0: Ja.
10: En ben helemaal ondergedompeld in de olijfolie.
0: In olijfolie, oh lekker.
10: Ja, dus ja, de tot een bepaalde graad is dat lekker. Maar je moet er vooral niet te veel van drinken achter elkaar.
0: Nee,
10: maar ja,
0: dat, ja. Oké, en dan bent u dus gecertificeerd. U kunt dus ook heel erg goed die verschillen proeven. Is het inderdaad net zo'n delicaat product als wijn?
10: Zoveel wijnen als er zijn, zoveel olijfolie als er zijn. En ja, je kunt alles wat er in wijnen zit aan bouquet, aan geuren, aan kleuren, aan smaken, noem het allemaal op. Dat merk je ook wel in olijfolie. Er is één groot verschil. En dat is naarmate de olijfolie ouder wordt, wordt die slechter. En dat is bij wijn is dat precies
0: meestal andersom. Ja, precies.
10: Ja, meestal precies. Ja.
0: En dan even tot slot, om toch dat maar even te vragen. Wie wint er wat u betreft, de Spaanse olijfolie of de Italiaanse olijfolie?
10: Dat bedoel je met winnen?
0: Welke is de lekkerste?
10: Ah, op die manier. Ja, dat kun je niet zeggen. Ik zeg altijd, als je kijkt naar de top 3 van beste olijfolie, dan komt het uit welke landen? Dan zeg ik Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
0: Oh.
10: En als je zegt, maar dan moet je ook gelijk vragen natuurlijk, waar komen de slechtste vandaan? Ja. Dan zeg ik Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Dus overal komt fantastische olijfolie vandaan, maar overal komt ook een hele hoop meuk vandaan.
0: Ja, precies. Maar u zegt dus, als u echt de allerbeste moet kiezen, welke is dat dan? Uit welk land komt die?
10: Ja, dat kan ik je zo niet zeggen. Ik heb wel een voorkeur.
0: Ja?
10: Dat is een hele mooie olijfolie uit Spanje. Maar daarmee zou ik de Italianen tekort doen. En de Grieken trouwens ook. En de Turken trouwens ook. Dus het is, je kunt mij niet verleiden tot het doen van een uitspraak. Waar komt de beste olijfolie vandaan?
0: Ja, wat voor u te weten wordt het tegen u gebruikt. Hè? Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben.
10: Ja.
0: Hartelijk dank. Gregor Christiaans is dus gecertificeerd olijfolieproever. En auteur van het boek Lekker Vet.
2: Wel goed geprobeerd.
27: De dag van.
2: Maar helaas. We gaan naar de dag van de hele week rond dit tijdstip. Zijn we aan het kijken in de agenda van allerlei mensen. Bijvoorbeeld maandag hadden we de directeur van het WK Hockey. Dinsdag hadden we de burgemeester van Zandvoort. Hoe ziet zijn agenda eruit? Woensdag de directeur van de Vereniging van Dierentuinen. Gisteren de baas van het KNRM. Een merabouar van allerlei mensen. Met gewoon even je agenda openen. Wat ga je vandaag doen? En vandaag doen we dat met Andries Bruil. Hij is de CEO van Europarks. En nu bij ons, meneer Bruil. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nou, eerst maar eens even de agenda van vandaag dan. 7:10 BNR. En dan daarna, wat gaat u vandaag doen?
1: Nou, gewoon elke ochtend begin ik met even de dagrapportages van de dag daarvoor te lezen. Zul je zeggen waarom? We hebben iedere dag enorm veel gasten die bij ons op vakantie zijn of gewoon een kort weekend verblijven. 52 vakantieparken, dat zijn net dorpjes. Ja. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat ik weet of daar gisteren iets gebeurd is wat ik moet weten. Zodat ik het vandaag kan gebruiken.
2: Ja.
1: Nou, dan na de yoghurt en de muesli. In de auto naar het kantoor. Ik bel vaste prik altijd met mijn drie meest naaste collega's. Gaat het goed? Wat gaan we vandaag doen? Heb je nog iets voor mij? Kan ik je nog ergens mee helpen? Of kunnen jullie mij nog ergens mee helpen? En dan ben ik op kantoor. En dan is het normaal gesproken is het vergaderen. Mm-hmm. Dat heb ik wel geprobeerd te focussen op dinsdag, woensdag, donderdag. Waarin de dag echt gevuld wordt door vergaderingen. Maar vandaag, ik zei al vrijdag en zaterdag, want ik werk zaterdagochtends ook heel graag. Vandaag probeer ik tijd te steken in andere dingen. Dat doe ik iedere vrijdag dan alleen maar vergaderen. Vandaag heb ik meestal ontmoetingen met mensen of zijn we bezig met dingen te bedenken voor de toekomst. Dat is mijn rol ook, het hier en nu, maar ook de toekomst.
2: Okay.
1: Wat ga ik dan doen vandaag? Ik zal er even twee dingen uithalen. Ik heb vandaag een ontmoeting met iemand die bij ons een groot aantal vakantiewoningen ooit heeft gekocht. Die wij voor hen verhuren.
0: Mm-hmm, een belegger.
1: Nou, leuk, dat is gewoon een belegger. Gewoon een persoonlijk gesprek. Hoe gaat het? Hoe zie je de toekomst? Hoe zie je het nu? En daarna heb ik een brainstorm over De budgetten voor volgend jaar, maar dat is niet geen saai werk. Want het gaat over wat moet je toevoegen aan je vakantiepark om ze voor onze gasten weer leuker te maken.
2: Okay.
1: Nou, daar kun je creatief in zijn.
2: Ja.
1: Dat zijn dingen die ik trouwens vandaag ook leuk vind. En dan de vaste rituelen voor de vrijdag. Maar die zijn iets minder saai dan...
0: Nee, precies.
1: Dan,
0: je mag nadenken over nieuwe mascottes en tropische zwemparadijzen en zo.
1: Inderdaad.
2: Maar vrijdag dus een beetje vandaag strategie en toekomstdag. Ik vroeg me ook af, uw eigen vakantie, want het is de vakantieperiode. Dit zal wel de drukste...
0: Hoogseizoen.
2: Ja, hoogseizoen zijn voor u.
1: Hoogseizoen,
2: dus uw eigen vakantie valt natuurlijk nooit in het hoogseizoen, denk ik. Of wel?
1: Nee, we zijn ook vlak voordat het echt druk werd 10 dagen in Italië geweest. Ik probeer te vermijden dat ik er dan niet ben. Nou is het niet zo dat ik de hele dag operationeel bezig hoef. Er zijn mijn hele goede, fijne collega's voor. Maar ik ben dit al jaren gewend, dus ik probeer er altijd te zijn.
2: Ja.
1: En als we weggaan, echt heel kort.
0: Ja. Ik vind het wel fascinerend dat u zegt, ik werk ook altijd op zaterdagochtend. Ja. Waarom dan? Ja. Want u zei, ik begin met de dagrapportages. Zijn dan vrijdagavond de relletjes en de opstootjes waar u op zaterdagochtend over moet lezen?
1: Nee, helemaal niet. Ik wil weten hoeveel... Ik vind het interessant om te weten van hoeveel mensen zijn er geweest.
0: Ja, de bezettingsgraad en zo.
1: Is er nog inderdaad wat gebeurd? Hoe liep vandaag de intake voor het aantal verhuurwoningen? Maar je leest ook wel eens dat er wel eens iets is. En als je het niet weet, dat voelt arm voor mij. Dus ik vind het fijn om te weten. Ja. En de zaterdag heeft een hele andere reden. Misschien herken je het. Minder telefoon en minder strakke agenda. Dan doe ik 1 of 2 afspraken met mensen. Vind ik heel fijn werken.
2: Ja, snap ik wel. Ik vind het ook altijd heel fijn als je in het weekend of 's avonds laat mensen mailt, dat ze niet gelijk terugmailen. Dat is
0: heel
2: heerlijk.
0: Heerlijk.
2: Alles over de schutting flikkeren en niemand komt erop terug. Dat is helemaal top. Ja. U zei ook, ik heb eigenlijk 3 vergaderdagen in de week. Probeert u nou dat vergaderen een beetje te beperken, of bent u echt een vergadertijger?
1: Nee, maar de vraag is van, een vergadertijger moet niet een doel op zich zijn. Het gaat erom, heb je aan het eind van een vergadering iets bereikt? Ik vraag meestal ook van, heb ik gedaan of heb ik ingebracht wat je nodig had en andersom? Het moet niet een doel op zich zijn, het moet ergens over gaan. Ja. En aan het eind van de vergadering moet ieder zijn weg weer kunnen gaan.
2: Ja.
1: Met nieuwe informatie en ermee aan het werk kunnen.
0: En is vaak de conclusie dat het is gelukt, of dat het eigenlijk weer nergens voor nodig was geweest?
1: Mensen die mij gewend zijn, die weten wel dat het concreet moet worden. Maar het kan ook wel eens zijn dat we ergens over uitweiden. Dat ze mij corrigeren, dus dat is goed.
2: Ja, maar
0: houdt u ook scherp.
2: Niet al te veel geouwehoer wat u betreft tijdens die vergadering. Tot slot, het zomerseizoen zit er bijna op. Hoe is het jaar voor Europarks tot nu toe? U zegt, ik ben te kijken naar de budgetten van volgend jaar. Nou, misschien al een beetje aan de late kant zelfs. Het is al bijna zover. Maar goed, hoe loopt het jaar tot nu toe bij u?
1: Ja, het is een bijzonder jaar geweest voor de hele sector, niet alleen voor Europarks. En dat heeft met name te maken met de btw-verhoging op hotels en vakantiebedrijven van 9-21%. Nou, dat heeft u misschien gelezen. Ja. Maar ik ben niet ontevreden over zowel over de bezetting en de aanloop. Alleen, ik heb nog nooit, ik doe dit werk ongeveer 35 jaar, ik heb nog nooit zoveel last-minute boekingen, maar dan echt last-minute boekingen gezien als dit jaar.
0: En hoe verklaart u dat?
1: Ja, onzekerheid. We hebben natuurlijk ook wat turbulentie in de wereld. En heel idioot die bosbranden.
0: Ja, die bosbranden.
1: Die zijn geweest. Daar gaan mensen dan toch ook weer op reageren. Van zullen we wel of zullen we niet? Maar ook verschuiving van mensen waar ze op vakantie gaan. Midden-Oosten is natuurlijk even helemaal weg. Die gaan vaak weer naar Spanje. Geeft daar weer een druk. Blijven mensen toch weer in Nederland. Bijzonder. Want dan kun je natuurlijk, je moet leren om op dat hele erge last-minute gedrag, om daar ook op te kunnen plannen. Want we zijn gewoon een bedrijf. Je moet alles geregeld hebben. Dat was een uitdaging. Maar ik ben niet ontevreden over het resultaat tot nu toe.
2: Nee, en dus eigenlijk die btw-verhoging, dat is naar. En misschien dat wat Duitsers dan in eigen land blijven om die reden. Maar
0: wordt hier goed gemaakt?
2: Aan de bezettingsgraad merkt u het niet?
1: Nee, je krijgt, dat kan te maken hebben met andere incidenten in de wereld. Je krijgt veel mensen, maar prijzen staan wat meer onder druk. Ja. En er blijft wel een substantieel deel van de Duitse gasten blijft tegen, hoor. Want het is niet alleen maar die verhoging op het slapen in een huisje of een huisje huur. Men vindt, Duitsers vinden gewoon Nederland erg duur. Eten, drinken, benzine. Nou, we herkennen het allemaal.
0: We zijn ook wel duur, ja, precies. Ja. Zijn wij het helemaal mee eens.
2: Ja. Nou, stond er nog iets interessants in de overdracht van gisteravond? Gesloopte huisjes, dat soort dingen? Of viel het mee?
1: Nee, maar het zijn geen gesloopte huisjes.
2: Gelukkig.
1: Voor dat
0: alleen maar nette gezinnen bij Europarks, hè? Dat is het.
1: Nee, maar er gebeuren ook als dat we medische dingen of... moet ik trouwens zeggen, de hele zomer heel rustig en heel keurig.
2: Nou, fijn.
0: Wat saai.
2: Nee, dat is fijn. Dat vindt de CEO. Ja. Saai is voorspelbaar. Dat vindt de CEO prettig. Dank, Andries Brel, de CEO van Europarks. Ja, commissievoorzitter von der Leyen zegt... Rusland blijft maar bezig met pogingen tot hybride oorlogsvoering. We zitten er middenin. En dat zien we aan allerlei incidenten. Ja, dat moet natuurlijk ook wel een keer fout gaan, vrees ik zomaar. We gaan er zo meteen over praten met defensie-expert Patrick Bolder.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
14: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
13: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
14: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
15: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
16: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
17: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
16: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
17: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
18: Nu in de BNR-app.
0: LTO voert een constructief gesprek met het kabinet over het stikstofpakket. Werknemers lopen voor op werkgevers bij het gebruik van kunstmatige intelligentie. En Noord-Korea heeft mogelijk 2 keer zoveel kernwapens als Trump denkt. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: Het is 7 uur geweest. We gaan naar de AWB met Wijnand Zwaan. Wijnand, nog steeds rustig overal?
19: Ja, het is overal nog rustig op de weg. Er staan nog geen files. Pas na het middaguur wordt het echt drukker op de weg. En voor zover bekend wordt er ook nog nergens geflitst.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen, kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden, terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. In Amerika is Nancy Kissinger overleden, de vrouw van oud-minister Henry Kissinger van Buitenlandse Zaken. Ze was ook expert op het gebied van buitenlands beleid en hielp haar man. Die kreeg in de jaren 70 de Nobelprijs voor de Vrede voor het eind van de Vietnamoorlog en overleed op 100-jarige leeftijd. Nancy was 92. En automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan, meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld een smallere weg. Anders scheelt het maar een paar kilometer per uur. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Gaan we kijken naar de beurzen. Aandelenbeurzen in Wall Street zijn gisteren met verlies gesloten. Toch wel zorgen over de obligatiemarkt, waar de rente op staatsobligaties allemaal weer oplopen. Dow Jones 1,3% lager. S&P 500 0,9% lager. Nasdaq 1% lager. In Azië, daar is het beeld met name positief. Hang Seng 0,7% hoger. En de Kospi 0,6% hoger. Dan is er nog beursnieuws en bedrijvennieuws. Want Anthropic, de maker van de Claude onder andere, AI-bedrijf, maakt zich klaar voor een recordbeursgang. Investeerders rekenen op een waardering van $2 biljoen of meer. 2000 miljard dus. En daarmee zou Anthropic in één keer doorstoten tot de 10 waardevolste beursbedrijven ter wereld. Volgens de Financial Times zou die beursgang zomaar in oktober kunnen plaatsvinden. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Ursula von der Leyen zegt dat Rusland bezig blijft met pogingen tot een hybride oorlogsvoering. We zitten er misschien middenin en we zien de voorbeelden dag na dag. Ja, hoe daarop te reageren en hoe daaraan mee te doen misschien, gaan we vragen aan defensie-expert Patrick Boulder over anderhalve minuut in de ochtendspits.
3: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Reis Special.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Ivan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 7:05. Goed dat je luistert. 2 uur van de ochtendspits van vrijdag 21 augustus. Nina van den Dungen, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Ivan Verrips.
5: We hebben een mooi half uur voor de boeg. Wat gaan we allemaal doen?
6: Zeker, we gaan het onder andere hebben over het reisgedrag van Nederlanders. Want ja, we hebben nu hoeveel hittegolven gehad in... Alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Maar we hebben bosbranden gezien. Ja, doet dat iets met ons reisgedrag? Denken wij van, nou jongens, volgend jaar wordt het gewoon lekker Zweden of zoiets? Want dan is het toch een stuk minder heet. Gaan we zo meteen alles over horen. En uiteraard, we moeten natuurlijk even vooruitblikken op de Formule 1.
5: Ja.
6: Er wordt het laatste weekend met de Dutch Grand Prix. Dus Zandvoort staat natuurlijk helemaal op zijn kop, denk ik, dit weekend. Maar we gaan ook eventjes kijken naar inhoudelijk Formule 1 met Mark Koensen zometeen.
5: Maar we gaan beginnen in Brussel eigenlijk. Want Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die zegt dat Rusland maar bezig blijft met hybride oorlogsvoering en pogingen daartoe. Dat zegt ze eigenlijk in reactie op het de gebeurtenis van gisteren, waarbij Roemenië op de Zwarte Zee een zeedrone uitschakelde. Een onbemand schip vol met explosieven in de buurt van een Roemeens gasplatform. Nou, we hebben meer incidenten gezien de afgelopen tijd, met drones bijvoorbeeld op de luchthaven van Leipzig, in de buurt van een Oekraïns toestel. Intussen versterkt de NAVO het luchtruim rond IJsland. Want niet alleen de oostflank moet worden beschermd, ook vanuit het noorden moeten drones gepareerd kunnen worden. Ja, het is nogal een operatie die gaande is. We praten met defensie-expert Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Ivan.
5: Ja, die hybride oorlog. We hebben het er vaak over. Mensen denken misschien, ach ja, die hybride oorlog. Nou ja, het zal zo vaart niet lopen. Ja, we zien het elke dag, hè. Von der Leyen ziet het ook. En het is misschien een beetje cru, maar de vraag is een beetje, wanneer gaat dat mis?
7: Dat is inderdaad een kwestie van tijd. Niet of het misgaat, maar meer wanneer het misgaat. Rusland neemt meer en meer risico. We zagen het gisteren ook met die hele grote drone-raketaanval van Rusland op Oekraïne. Dat is dan ook gericht op de havenfaciliteiten bij Odessa. Nou, dat ligt aan de Zwarte Zee, maar ook verder naar het westen in de monding van de Donau. Ja, en daartegenover ligt Roemenië. En het gaat ook wel eens mis en er komen ook regelmatig drones in Roemenië. En we zagen van de week ook drones boven Moldavië uiteindelijk. We kennen natuurlijk Leipzig, waar je het net over had. Maar die hele hybride oorlogvoering is al heel lang bezig eigenlijk. Hè. Denk ook aan de kabels in de Oostzee. De branden bij de IKEA-vestiging in Polen. De brandpakketjes die eerder het Leipzig. Nou ja, zo is er een hele... de drones die natuurlijk de Nederlandse F-35's boven Polen hebben neergeschoten. De drones in Roemenië. De lijst is eigenlijk oneindig. En het gaat een keer mis. Daar kun je vergif op innemen.
5: Ja. Sterker nog, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, die zegt, Duitsland is inmiddels dagelijks doelwit van die hybride oorlogsvoering met spionage, sabotage, cyberaanvallen, geheime operaties. Vind jij dat we daar met z'n allen toch een beetje te naïef op reageren en dat we elk incidentje los van elkaar behandelen, dan weer vergeten en doorgaan?
7: Absoluut. Het is een patroon. En als je niet harder op terugdrukt, dan blijft Rusland doorgaan. Want die gaat gewoon de grenzen opzoeken. Hè. Waar ligt dan echt de pijn? En zolang wij geen au roepen, gaat Rusland door. Het is net alsof je een klein hondje aan het trainen bent, hoe hard je in je vinger mag bijten. En Rusland doet dat heel slim. Het is ook het probleem met hybride oorlogvoering. We moeten wel kunnen aantonen wie daarachter zit. Nou ja, hybride oorlogvoering en plausible deniability, aannemelijke ontkenning, dat gaat natuurlijk hand in hand. Daar ligt wel een probleem. Maar we hebben met HCSS, mijn collega's, die hebben een strategie bedacht eigenlijk. Hoe ga je hiermee om? En dat zijn dan de 4D's. Kijk, die hybride operaties zijn altijd gericht eigenlijk op onze besluitvorming ten aanzien van de steun aan Oekraïne. Die proberen de Russen te beïnvloeden. Nou, als wij nou zorgen dat we langjarige afspraken hebben waar niemand op terug kan komen, dan is dat geen doel meer. En dat is een van die dingen. En ook alle informatieoperaties die Rusland uitvoert, de inlichtingendiensten van Rusland, ja, die moet je heel hard aanpakken. Op het moment dat je weet dat die ergens bezig zijn in Europa, dat zijn gewoon legitieme doelen. Nou, zo kan je nog verder gaan.
5: Maar hoe doe je dat op een slimme manier? Want je wil niet ervoor zorgen dat jij uiteindelijk de
6: agressor bent.
5: De escalateur bent. Natuurlijk, dat is niet zo. Maar dat beeld wil je ook niet laten ontstaan. Hè? Of dat de paniek is. Hoe doe je dat dan op een slimme manier?
7: Nou ja, ook heel duidelijk. En dat is ook een van

0: onderdelen van die 4D's is het afschrikken. Heel duidelijk communiceren van, als jij dit doet, dan pakken we je zo terug. Dit zijn de regels, wij houden ons eraan. Als jij eraan houdt, is er niks aan de hand. Communiceren duidelijk over welke middelen je gereed hebt staan om iets te doen. En je wil natuurlijk wel beneden die drempel blijven. Maar ik hoor nu eigenlijk helemaal niks op Europees gebied of op NAVO-gebied, en dat er plannen zijn. Misschien zijn die er wel, maar je moet er ook over communiceren. Want als je de tegenstander in het ongewisse laat over wat je gaat doen, gaat hij opzoeken totdat je wat gaat doen. Daar zit een beetje het gevaar in. We denken allemaal maar, het is allemaal niet zo erg, want er is niemand dood gegaan. Nee, maar er gaat een keer iemand dood, maar dan moet je wel klaarstaan om iets anders te doen.
1: Verbaast het jou eigenlijk, Patrick, dat met die hele lange lijst van incidenten die al zijn geweest, dat het allemaal nog goed is gegaan?
0: Ja, eigenlijk wel. Als je, je kijkt naar Leipzig, dat natuurlijk enorm verkeerd kunnen gaan. Als zo'n drone bij dat vliegtuig komt, dat geeft een enorme explosie, de brandstoftanks. En dat is enorm verstorend. Maar ja, ook de brand bij de IKEA in Polen was dat volgens mij, dat daar niemand bij is overleden. Ja, dat is een gelukje. We zitten echt op het randje wat dat betreft.
1: Ja, maar goed, het lukt dus ook heel veel wel. Zegt dat wel iets over onze, ten positieve over onze militaire paraatheid, dat wij toch heel veel van dit soort incidenten weten te voorkomen?
0: Jawel, maar het kost ons ook te veel geld. Kijk, die drones die wij met onze F-35's boven Polen neerschoten, economisch gezien kan je dat nooit lang volhouden. We hebben gewoon te weinig middelen die opgewassen zijn tegen, als Rusland echt grootschalig met drones het NAVO-luchtruim in zou willen, dan zijn we al heel snel klaar. Dan kunnen ze op een gegeven moment niet meer tegenhouden. Ook economisch, veel te dure raketten daartegen. Ja, die innovatiecyclus die moet veel sneller en sneller.
2: We hoorden eerder deze maand dat Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Poetin misschien wel eens de NAVO zou willen gaan testen ergens in de komende jaren. En eigenlijk hoor ik jou dus zeggen, dat is al lang gaande, dat hele testen, dat prikken, kijken wat er dan gebeurt. Maar waar zou dat toe kunnen leiden vanuit de Russen?
0: Ja, het is echt het testen van hoe eensgezind is die NAVO. Hoe hard is dat artikel 5? En daar heb ik met name de Amerikaanse commitment daaraan. Ja. Daar heb ik altijd al mijn twijfels over gehad sinds de NAVO-top in Den Haag in 2024. Waarbij het zoveel moeite kostte om Trump dat te laten zeggen. En ook laatst hier in Ankara. En tegelijkertijd hoor je berichten uit de Amerikaanse administratie over, ja, dat ze Europa maar niks vinden, een lui en woke het werelddeel, en waarom zou Amerika zich nog daaraan verbinden? Ja, dat geeft wel redenen om Russen te testen hoe dat dan is. En dan kan je het over een hele kleine operatie ergens in Noord-Noorwegen, of langs de grens met Finland of een van de Baltische staten, per ongeluk een drone daarin laten vliegen. En wat de Balten ook voor waarschuwen is, dat kijk uit voor een valse vlagoperatie van de Russen. Ze hebben Oekraïnse drones kunnen vangen. Die kunnen zomaar naar een van de Baltische staten kunnen we daarheen laten vliegen. Als die dan onderschept wordt en het is dan een Oekraïnse drone, ja, dan gaat iedereen natuurlijk kijken van hoe zit het nou echt? En kunnen we daarmee de NAVO uit elkaar spelen? Dat is wat de Russen erachter zoeken. Dus ja, daar moet je heel erg bedacht op zijn.
2: Tijd om misschien wat scherpte op te zoeken in die reactie. Dank voor deze week op call. Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Landbouworganisatie LTO bindt in na een overleg met het kabinet, dat meldt de Telegraaf. Eerder dreigde de organisatie om de stikstofgesprekken met het kabinet gewoon te staken. Maar LTO zegt na het overleg van gisteren toch wel toezeggingen te hebben gehad van het kabinet. Voor de zomer kwam het kabinet Jetten natuurlijk met een groot stikstofpakket om de uitstoot in Nederland fors te kunnen terugdringen. Zo worden er rondom natuurgebieden zones ingesteld met strengere stikstofregels. En is er een norm voorgesteld van maximaal 2,6 koeien per hectare. Dat deed natuurlijk pijn bij de LTO, bij de boeren. Dus volgens de voorzitter van de LTO moet het kabinet water bij de wijn doen, want anders zouden ze absoluut niet langer aan tafel zitten om te praten over de nieuwe maatregelen. Maar goed, na het overleg van gisteren is er dus iets veranderd. Het geluid is een stuk gematigder. LTO spreekt van een indringend en scherp, maar ook constructief gesprek. Volgens de boerenorganisatie heeft het kabinet toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren, waar ook de boeren dan dus allerlei inspraak in zouden hebben. Wel staat het pakket zoals het staat. Dus ja, wat zijn die verbeteringen dan precies? Dat is nog niet duidelijk. Premier Jetten die zei na afloop van het overleg dat het kabinet inderdaad wil kijken hoe dat pakket verder kan worden ingevuld, waar verbeteringen mogelijk zijn. Maar goed, aan de belangrijkste pijnpunten van LTO wordt voorlopig dus nog niks gedaan.
2: Het is op een paar seconden na 7:15. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB met een ongeluk op de N9.
4: Ja, en dat ongeluk veroorzaakt de eerste file van vandaag op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorl en de afrit Egmond 4 kilometer met ruim 10 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst inmiddels op de A32 Heerenveen richting Meppel bij hectometerpaal 38,4. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,3.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ondanks flinke hittegolven, bosbranden en natuurlijk behoorlijk vergeelde kampeervelden passen Nederlanders en ook andere Europeanen niet zomaar hun zomervakantiegedrag aan. Blijkt allemaal uit een analyse van BNR. De reisbranche die voorziet weinig veranderingen, ook niet na deze bloedhete zomer. Nou, wie daar alles over weet, als het goed is, is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
5: Ik ga mijn best doen, Nina. Goedemorgen.
1: Nou, heb jij je vakantiegedrag aangepast de afgelopen zomer?
5: Ik heb het meegenomen in de overweging.
1: En
5: dat betekent dat ik denk ik een van die vele Europeanen ben die erover nadenkt, maar er nog niet 100% naar handelt.
1: Nee, want laten we het eventjes inderdaad op een rijtje zetten. Bosbranden, hartstikke heet, eigenlijk overal in Europa. Misschien alleen in Scandinavië wat minder. Dan zou je denken, de mensen die echt van die beetje die hittehaters zijn, die gaan dus een coolcation doen. Hè? Die gaan gewoon lekker naar boven toe, naar het noorden. Heb je dat ook gezien?
5: Ja, want ook als jij bijvoorbeeld wel aan het werk bent en je ziet de redactie-mailbox van BNR, dan denk je deze zomer, coolcations, dat is iedereen aan het doen. Reisplatforms, bloggers, iedereen stuurt berichten naar buiten over de populariteit van deze hype. En coolcation is een marketingterm om reizen naar koelere bestemmingen aan te prijzen. Nou, toen zijn we met de redactie in allerlei studies gedoken. Ze hebben de reisbranche gaan afbellen. Wat gaat dit betekenen na deze hittegolf? En dan blijkt toch het volgende, dat mensen dus wel het weer of extreem weer eventueel meenemen in hun overwegingen voor hun bestemming. Dat blijkt ook uit studies en enquêtes die na eerdere hete zomers zijn gedaan. Maar vaak blijft het dan daarbij en wordt er dus niet naar gehandeld, zegt ook reisondernemer en Noord-Europa-specialist Kees van den Bos.
6: In de gedachtegang speelt het zeker een rol, maar in de uiteindelijke beslissing veronderstellen we op basis van de onderzoeken ook dat die rol een kleiner is dan wellicht in de media naar voren komt.
5: Ja, en Nina, uit de statistieken blijkt dus niet dat mensen massaal koelere bestemmingen gaan boeken. En dat is ook niet wat de sector dan nu verwacht, zegt ook Frank Radstaken. Hij is directeur van de ANVR, dus van de Nederlandse reisbranche, en zit ook in het bestuur van de Europese koepelorganisatie.
7: We hebben de afgelopen jaren een aantal keren een zomer meegemaakt die met extreem weer gekenschetst kan worden. En elke keer hebben we dan gedacht dat dat zou kunnen leiden tot een aanpassing van het reisgedrag van de Nederlander of van de Europeaan. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn.
5: Nee, en waar gaat de Nederlander dan wel naartoe? Ik denk dat jullie het al kunnen raden.
7: En we zien dat nog steeds gedurende de zomer de bij afstand de populairste bestemming om naartoe te gaan voor de Nederlander Frankrijk is, Zuid-Frankrijk en de Middellandse Zeelanden.
1: Ja, dat zegt Frank. Niet Frankrijk, maar Frank Radstaken van de ANVR dus. Zo grappig, want ik ben dan één zomer inderdaad een keer naar Zweden en Noorwegen geweest. Was heerlijk, maar ik heb daar wel de dikste IKEA-deken bij moeten kopen, omdat het toch 's nachts in je tentje wel afkoelt naar 10 graden. Blijkbaar is dat dus toch iets wat ook toch alweer een beetje tegenhoudt. En dat mensen denken, nee, dan toch maar liever in 38 graden liggen zweten.
5: Klopt, dan heb je ook maatregelen genomen tegen wat jij extreem weer vindt, namelijk 10 graden in Zweden. Maar ik denk, Nina,
1: in een tentje.
5: Dat klopt. We moeten denk ik kijken naar, is er dan overal groei in het toerisme? Want iedereen doet enthousiast, hè? Iedereen schreeuwt van de daken van, ik zie groei, elk bedrijf, elke organisatie. Ik heb wat voorbeelden meegenomen van afgelopen zomer. Dus de SAS-groep, Scandinavian Airlines, die vermeldde tijdens de hittegolf dat het aantal boekingen deze zomer met 50-60% toen. Nou, fantastisch voor ze. Voorbeeld 2, bericht van gisteren, steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Stijging van 7%, al dus de Zweedse reisbranche. Mm-hmm. Voorbeeld 3, Litouwen kende vorig jaar een groei van 21% als toeristische bestemming ten opzichte van het jaar daarvoor. Er zijn ook steden die zich willen neerzetten als coolcation destinations. En dat klinkt natuurlijk dan leuk en aardig en fantastisch. Maar welke conclusie moet je daar dan uit trekken? Dat heb ik ook gevraagd aan Kees van der Bos, die ook lid is van de raad van bestuur van Northbound Travel.
6: Het noorden van Europa wint langzaam marktaandeel als zomerbestemming. Vooral dan door de zoektocht naar natuurrust, comfortabele temperaturen en authenticiteit. Maar ja, Zuid-Europa blijft populair en blijft inderdaad in de lead. En absoluut gezien zien we het nog niet in de cijfers, nee.
5: Nee, en dat is belangrijk. Al die korte voorbeelden die ik net gaf, die zijn dus gebaseerd op relatieve groei. Litouwen groeit heel hard, maar is het minst bezochte land van de EU, blijkt uit Eurostat-cijfers.
1: Ja, dan heb je al snel
5: grote
1: 21%,
5: groei in Litouwen. Ja. En dat valt in het niet bij een hele kleine groei in Spanje of Frankrijk. En daar gaan mensen nog steeds naartoe.
1: Ja, precies. Zie je wel een verschuiving misschien bij de jongere generatie, die dan ook meer klimaatwise bezig is. Die zegt van nou, we gaan sowieso niet meer vliegen, dus wat dichterbij. En dan misschien inderdaad ook wel echt andere bestemmingen kiest.
5: Ja, je ziet het denk ik het meest of het eerst bij de jongere generatie. Al zijn niet alle experts het daarover eens, maar er is één recent onderzoek van de reisapp Polar Steps, waaruit dat blijkt. Die hebben in juni een onderzoek gedaan onder reizigers uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de VS. Toen gaf 39% van de reizigers aan van plan te zijn om naar een bestemming met een koeler klimaat te reizen. Mm-hmm. En dan zegt Sarah van Geloven van Polar Steps, hoe jonger de reiziger, hoe meer hij of zij zo'n koele bestemming dan in het reisgedrag meeneemt.
8: We zagen bijvoorbeeld dat de keuze voor een koelere bestemming dit jaar voor 20% van de respondenten nieuw is. Dus nog niet eerder dat ze dit hebben meegenomen. En onder Gen Z'ers, dus dat is weer jongeren onder de 30 jaar, was het zelfs 25% voor de eerste keer.
1: Ja, dus dan zie je daar toch eigenlijk wel de grootste verschuiving. En als je het dan hebt over, nou, we gaan misschien iets minder ver naar het zuiden. We gaan niet meer naar Spanje, maar naar Frankrijk en dan misschien niet helemaal naar het zuiden. Is dat dan een beetje waar het op uitdraait bij mensen die dan een langzame verandering in hun reisgedrag gaan maken?
5: Dat zou kunnen. En ik denk dat bijna iedereen zo'n langzame verandering gaat maken. Het gaat sowieso niet snel, blijkt uit eerdere cijfers. Dus als het al verschuift, dan zijn het kleine geografische verschuivingen. Niet ineens van Spanje naar IJsland, maar van het zuiden naar Frankrijk, naar het westen van Frankrijk. Ja, de meeste Europeanen gaan nog steeds in eigen land op vakantie, hè? Of van Nederland naar het VK. Dat gebeurt dan niet massaal, maar gebeurt wel, blijkt uit een ander onderzoek van Polar Steps. Wat een zichtbare verschuiving zal zijn de komende jaren, daar is iedereen in de reisbranche het over eens. Dat heet een schouderseizoen. Had jij wel eens van dat woord gehoord?
1: Schouderseizoen? Nee, nooit van gehoord. Ik zie iemand wel
5: knikken.
1: Kun je
5: je wel wat bij voorstellen?
2: Het zijn de randjes van de hoogseizoen, hè?
5: Ja, dus alles tussen de meivakantie en het najaar. Nou, als je kinderen hebt, heb je tegenwoordig ongeveer 56 weken in de meimaand vakantie. Dus dan kun je naar zo'n zuidelijk Europees land, heb je wat langer de tijd. En die schouderseizoenen die zijn onder alle generaties aantrekkelijk in heel Europa. Dus dat is een trend waarvan we kunnen zeggen die klopt. De rest moet zich laten uitwijzen.
1: Nou, gaan we maar eens even nadenken over de bestemming voor de meivakantie. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En later vandaag verschijnt een podcastaflevering van Make Europe Great Again. Die verschijnt online en het gaat helemaal over dit onderwerp.
3: Formule 1 update.
2: Ja, de zomerstop in de Formule 1 zit erop. De tweede helft van het seizoen wordt afgetrapt met de Dutch Grand Prix. De zesde keer en voorlopig voor het laatst op Zandvoort. We gaan naar Mark Koens, hoofddirecteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
9: Hi, goedemorgen.
2: Ja, nou ja, toch wel een momentje. Na zes keer einde van de Dutch Grand Prix. Voorlopig de komende tientallen jaren in ieder geval waarschijnlijk. En ik geloof, als je het vraagt, eigenlijk iedereen, die vindt dat toch wel heel erg jammer.
9: Ja, dat is het natuurlijk ook. Het markeert ook echt wel het einde van een tijdperk. Aan de andere kant mogen we heel veel respect hebben voor al die mensen die zo hard gewerkt hebben om die Grand Prix hier naar Nederland te halen. En nu toch ook die dappere beslissing hebben gemaakt om ermee te stoppen. Want we weten allemaal dat het met heel veel investeringen en risico's lopen van de grond is getild zonder overheidssteun. Hè. Een Grand Prix zonder overheidssteun, dat zie je bijna nergens elders in de wereld. Het gaat om heel veel geld. Dan is het al heel knap dat je op de golf van het succes van Max Verstappen dat rendabel hebt gemaakt. Maar dan is het nog knapper als je meteen herkent, hey, wacht even, die hype die is aan het kantelen. Als het nou straks de andere kant op faalt, we zien wat kleine gaatjes in de tribunes verschijnen. We zijn over ons hoogtepunt heen, laten we stoppen, nu het nog kan. En dat gaat dit weekend gebeuren. En dan is het mooi om te zien dat de zaterdag en de zondag volledig uitverkocht zijn. Ja. En dat ze met opgeheven hoofd de laatste Grand Prix aan kunnen gaan. Dus ja, een beetje bitterzoet smaak, maar wel heel knap dat ze deze beslissing gemaakt hebben.
2: Ja, dat vergt wel lef inderdaad. Nou, mooi wat dat Absoluut. Betreft. Laten we zo even praten over Max Verstappen en uiteraard zijn contract bij Red Bull Racing. Eerst even sportief, wat staat er op het spel? Want het is een sprintweekend, wat kunnen we verwachten?
9: Ja, ontzettend leuk. Die laatste Grand Prix die is een soort van beloond met een sprintweekend. Inderdaad, je zegt het al, voor wie dat niet weet, dan is er dus op zaterdag ook een kortere race. Ja, wat kunnen we verwachten? Laten we hopen dat het een keer gaat regenen, zou ik zeggen. Het is ongelooflijk. We rijden met half elektrische auto's en de grote vraag het hele seizoen al is, Wat doen die auto's gezien hun eigenschap van dat vermogen wat er hard in komt in de regen? En we hebben nog geen regenrace gezien. Nou, het zou een beetje kunnen gaan spetteren in Zandvoort. Je weet het nooit. Ik heb er jarenlang gewoond. Als het in Haarlem regent, hoeft het in Zandvoort niet te regenen. Zo extreem is het wel. Maar ik hoop wel dat dat gebeurt. Want het kan heel spectaculair worden. Ja, voor de rest, wat kunnen we verwachten? Mercedes is de grote favoriet. Maar we mogen er wel van uitgaan dat George Russell, de teamgenoot van WK-leider Kimi Antonelli, echt wel moet gaan toeslaan nu. En het gaat afwachten zijn wat Ferrari, McLaren en Red Bull voor elkaar gekregen hebben voor deze race. Want daar moet de grote tegenstand vandaan komen. En dan zou het wel eens heel spannend kunnen worden. Dus het heeft alle potentie om een gedenkwaardige laatste Grand Prix van Nederland te worden.
2: Ja, want al die Nederlanders die natuurlijk hopen op een Max Verstappen weekend. Nou, dat wordt nog spannend.
9: Vind ik lastig. Ja. Vind ik lastig. Nee, dit is niet zijn seizoen. Ze hebben de spullen gewoon nog niet voor elkaar. Dat heeft tijd nodig. Aan de ene kant hebben ze een hele goede motor gebouwd voor het eerst. Heel knap. Maar ze hebben een auto die maar niet wil functioneren. In ieder geval niet consequent. Met een beetje geluk hebben ze het wat beter voor elkaar dit weekend. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Laten we voorlopig zeggen dat ik blij ben als hij op het podium staat. Dat zal heel wat zijn. Ja.
2: Verstappen dus bijgetekend, werd gisterochtend bekend. Nou, nog 4 jaar bij Red Bull Racing tot eind 2030. Daarmee alle geruchten eindelijk een keer van de baan. Is dit een logisch moment om dat dan vlak voor die Dutch Grand Prix bekend te maken?
9: Ja, eigenlijk wel, hè. Kijk, die contracten en die clausules die erin stonden met name, die waren aan het verspringen. Zijn opties waren ook wel weg. Hè. Mocht hij al overwogen hebben om naar McLaren, Ferrari of Mercedes te gaan, nou, het was wel duidelijk dat dat niet echt mogelijkheid was. Hij gaf gisteren ook zelf toe. Het was eigenlijk meer van ga ik door, ja of nee? Die hele nieuwe regels die ik net al even aanstipte, die bevallen hem niet zo. Maar ik vind het mooi dat hij het gedaan heeft. Zijn loyaliteit aan Red Bull, die hem de grote kansen heeft gegeven. En waar ze samen zulke mooie successen mee hebben gevierd. Ja, die staat buiten kijf en ze hebben hem weten te overtuigen dat ze de komende jaren de goede kant op gaan. Hij gaat daar onderdeel van uitmaken. Hij heeft natuurlijk ook een lucratief contract ondertekend. Hij zal ongetwijfeld met afstand de best betaalde Formule 1-coureur worden de komende jaren. En terecht, zou ik zeggen. En ze gaan samenwerken tot aan het eind 2030 maar liefst. En laten we hopen dat het nieuw succes oplevert.
2: Dankjewel, Mark Koensen. En geniet van het aankomende weekend. We spreken jou maandagochtend, hoofdredacteur van GP Magazine. AI wordt steeds vaker gebruikt bij oorlogsvoering. De vraag is alleen een beetje, ja, hoe houden we dat netjes binnen de lijnen en hoe ga je daarmee om als andere landen dat niet doen? Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk pleit voor ethische kaders, deed gisteren een toespraak en wij spreken hem zometeen in de ochtendspits.
10: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
11: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
10: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
16: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
18: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
17: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
18: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
17: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
18: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
19: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: De Nationale Autoshow.
21: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
22: Meindert en Wouter.
23: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
21: Bijna de helft.
23: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
22: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
23: Het kwartje valt nu pas.
24: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
25: BNR Verkeer.
0: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. In Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de N9, de weg Alkmaar-Den Helder. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Er wordt geflitst op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij hectometerpaal 213,2. En op de A67 van Eindhoven naar België bij 18,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen, kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden, terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. In Amerika is Nancy Kissinger overleden, de vrouw van oud-minister Henry Kissinger van Buitenlandse Zaken. Ze was ook expert op het gebied van buitenlands beleid en hielp haar man. Die kreeg in de jaren 70 de Nobelprijs voor de Vrede voor het eind van de Vietnamoorlog en overleed op 100-jarige leeftijd. Nancy was 92. En automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan, meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld een smallere weg. Anders scheelt het maar een paar kilometer per uur. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Steeds vaker wordt AI gebruikt bij oorlogsvoering. De vraag is, ja, hoe hou je die AI's dan een beetje binnen de lijnen? En waar zit dan de human in the loop? Aan het einde, aan het begin, tussenin of helemaal nergens meer? Staatssecretaris Defensie Dirk Boswijk pleit voor ethische kaders. Maar ja, daar moet dan wel iedereen aan meedoen. Hoe ga je dat organiseren? Gaan we zo meteen vragen over een minuutje in de ochtendspit.
7: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
8: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
7: Obli. Meer rust, meer rendement.
25: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
7: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
28: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, 7:58. We zijn in volle gang met de ochtendspits van vrijdag 21 augustus. Nina, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
2: Wat gaan wij tot 8 uur allemaal doen?
1: We gaan het onder andere straks hebben over festivals. Want Lowlands, toch een van de meest bekende en ook meest populaire festivals van ons land, dat begint vandaag. En ja, de afgelopen jaren was het altijd stijf uitverkocht, vaak in een paar uur. En dit jaar duurde het al behoorlijk lang. Weken, nog meer weken. En nu aan het begin van Lowlands is het gewoon niet uitverkocht. Dat is toch een first. Gaan we het over hebben zometeen. En we hebben uiteraard het laatste technieuws vandaag met Donner Bakker.
2: Maar we beginnen met Defensie en AI. Want de opkomst van kunstmatige intelligentie lijkt niet te stoppen. Is misschien nog niet te stoppen. Ook binnen Defensie is de rol van AI niet meer weg te denken. En dan moet je denken aan drones die bijvoorbeeld op lange en korte afstand nagenoeg volautomatisch op hun doel afgaan. En misschien dat doel ook zelf wil kiezen. Ja, dat vraagt om allerlei nieuwe regels, nieuwe spelregels, nieuwe normen en waarden. Daarvoor pleit Dirk Boswijk, staatssecretaris Defensie in ieder geval. Dat deed hij gisteren tijdens een toespraak gisteravond. En dat gaat hij nu bij ons toelichten. Meneer Boswijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, AI is here to stay, dat weten we. Het wordt overal gebruikt. Ook bij defensie, in wapensystemen, als het gaat om informatievoorziening op allerlei plekken. En nu zegt u, we moeten naar ethische kaders. Dan denk ik, ja, dan zijn we misschien en een beetje laat. En hoe gaan we dat afspreken met partijen met wie we oorlog voeren? Want ja, meestal is een van de definities dat je dan niet lekker op één lijn zit.
3: Nee, dat klopt. En dat dilemma zien wij natuurlijk ook. Tegelijkertijd zie je eigenlijk in de hele wereldgeschiedenis altijd met innovaties, met technologische ontwikkelingen, dat ja, wetgeving helaas daar altijd iets op achteruit loopt. Alleen we zien met de AI dat de versnelling wel is ingezet. Maar het is daarom des te belangrijk dat wij heel snel als overheden met elkaar bepalen wat voor normen, wat voor uitgangspunten willen we dan. Het is wel een onderwerp waar de Nederlandse regering al sinds 2023 mee bezig is. Dus het is niet dat wij nu pas beginnen. Alleen de ontmoetingen die wij deze dagen hebben in Rome en in het Vaticaan zijn wel bijzonder. Daar komen heel veel parlementariërs, beleidsmakers vanuit heel de wereld, mensen van AI-bedrijven, vertegenwoordigers vanuit het Witte Huis, bij elkaar om hier ja, toch over te hebben van joh, wat vinden wij belangrijk en waar gaan we op samenwerken?
2: Ja, en aan wat voor ethische kaders moet ik dan denken? Gaat dat erover dat uiteindelijk een mens bepaalt wanneer de trekker wordt overgehaald en op wie?
3: Nou ja, dat is uiteindelijk de kern van het hele beleid, dat er altijd een mens bij betrokken blijft. Maar eigenlijk moet je aan het begin beginnen. Dus stel, we beginnen met het maken van een algoritme, dat we weten hoe die algoritmes zijn gemaakt, hoe die codes eruit zien. Dat wij als mensen daar en als overheden daarin mee kunnen kijken. Vervolgens dat onze militairen worden opgeleid, dat ze weten hoe AI werkt, wat de ethische kaders zijn waar je rekening mee moet houden. Dus ook de opleidingen hebben we het over. Ja, en dan gaat het over het daadwerkelijk gebruiken van AI. Dat uiteindelijk de knop, als die iemand gedrukt wordt, dat uiteindelijk wel een mens is die dat moet doen. Ja. En ja, ik heb gisteren ook mijn speech erover gehouden. En ik hoor ook, het echoot wel in de zaal. Je hoort eigenlijk iedereen dit wel zeggen. Ook AI-bedrijven zeg ik erbij. En ook, ik was een anderhalve maand geleden in Oekraïne. Daar lopen ze denk ik het verst voor op het gebruik van AI in oorlogsvoering. Ja, ook daarin hoor je van ja, dit moeten we wel goede afspraken over maken. Ja,
2: nou sprak ik in april met uw Chief Information Officer bij Defensie, Jeroen van der Vlucht. Dat was in de grote techshow. Die zei, ja, dat human in the loop, dat is misschien een beetje te simpel. Want die human kan ook aan het begin van het proces in de loop zitten. Of halverwege. Hoeft niet per se aan het einde te zijn als de trekker moet worden overgehaald. Terwijl ik hoor u nu eigenlijk zeggen, als de knop ingedrukt moet worden, moet er wel een mens bij zijn. Ja, waar moet dat mens nou zitten in dat proces?
3: Nou ja, ja, nee, dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat is ook een beetje afhankelijk van wat voor type wapensysteem je hebt. Dus je hebt natuurlijk offensieve wapensystemen waarvan je zegt, we grijpen zelf doelen aan. Of je hebt de defensieve wapensystemen waar je zegt van ja, het gaat zo snel. Ik noem wat een fregat, er komt een projectiel op af. Ja, dan is het misschien duurt het te lang dat een mens daarop gaat reageren, dus dat het systeem het zelf overneemt. En voor een deel gebeurt dat nu ook al. Ja. Die discussies zijn we nu aan het uitlopen. In welke type, welke situaties kan je misschien zeggen, nou hier een mens in het begin van de besluitvorming en hier een mens aan het eind van de besluitvorming. En dat is afhankelijk van de situaties. En ja, juist omdat het zo complex is en omdat er zoveel factoren bij komen kijken. En ja, het is niet alleen de regering die het bepalen, het zijn natuurlijk ook bedrijven. Ja, en we hebben inderdaad ook te maken met landen die andere normen en waarden erop nahouden als wat wij hebben. Maar dat mag nooit een excuus zijn om dan maar te zeggen, nou, dan gooien we onze eigen normen en waarden ook maar overboord.
1: Nee, gekke vraag misschien, maar kijkt u dan ook echt al verder naar voren? Want u zit dan allemaal nu bij elkaar met allemaal van dit soort bedrijven en u zegt, we moeten nu die kaders schetsen, wat ook dus voorlopig met onze defensie, met oorlogvoering te maken heeft. Kijkt u dan bijvoorbeeld ook naar de inzet van humanoids, die natuurlijk nu op grote schaal gebouwd worden, maar die nog, voor zover ik weet, nooit zijn ingezet daadwerkelijk in een oorlog?
3: Zeker, en ik heb ook in mijn speech mijn eigen ervaringen van een paar weken geleden in Oekraïne aangehaald. Ja, ik heb daar gewoon gezien hoe de oorlogsvoering zo is geperfectioneerd dat we het hebben over getallen en niet meer over mensen. En over dat bijvoorbeeld de Oekraïners op de dag dat ik daar kwam hadden uitgerekend, nou, het uitschakelen van een Rus vandaag kost $969. En het kost Poetin $58.000. Ja, dat bijna bedrijfseconomisch management van een oorlog. Ja. Dat was voor mij wel een eye-opener. Enerzijds heel indrukwekkend. En anderzijds ook wel ja, een beetje een nagevoel in je maag. Dat je denkt, ja, reduceren we nu mensen alleen dan tot datapunten en tot dollartekens. En ook daar hebben we het gisteren over gehad. En ook over het feit dat Oekraïne pas geleden is ingeslaagd om met alleen grondrobots en met drones in de lucht om bepaalde stukken grond te veroveren. Dat is natuurlijk heel mooi, want dat zorgt ervoor dat je geen mensen in gevaar situaties. Wie houdt er een kind en dat.
2: Ja. Nou, de verbinding is even door AI beïnvloed met meneer Boswijk. Ga even kijken of we nog verder kunnen praten met hem.
1: Dikke muren van het Vaticaan, die hebben nu toch de verbinding platgelegd,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ik hoop dat u ons nog hoort. Ik ga de volgende vraag stellen. Laten we even kijken of we er komen. Want we hadden het over China, Rusland, maar misschien ook wel Amerika. Die zetten ook volle bak AI in, met grok en dergelijke. En dat is misschien nog wel een van de moeilijkste bondgenoten ook om mee te krijgen. Nee, die verbinding is weg. Nou, we gaan even kijken of we nog de verbinding kunnen herstellen met meneer Boswijk. Want dit is een zeer interessant dossier. Niet alleen theoretisch, maar ook gewoon praktisch. Hij is dus inderdaad momenteel in Rome. Spreekt daar bij een netwerk van katholieke en christelijke politici en bestuurders. Nou, ik vroeg net, meneer Boswijk, u bent er weer. We moeten ook de Amerikanen meekrijgen. Die zitten met grok en dergelijke allerlei oorlogsvoering te voeren. Ja, dan hebben we het over de Russen, de Chinezen. Maar onze nauwe bondgenoten, gaat u die op uw lijn krijgen?
5: Ja, dat is een interessante vraag, want dat is ook wel een van de redenen dat ik hier dus naartoe ben gegaan, omdat ik hoorde dat er ook veel vertegenwoordiging vanuit het Witte Huis is en ook vanuit een aantal Amerikaanse AI-bedrijven, om het ook hier met hun over te hebben. Dus ja, zij hebben ook mijn speech gisteren gehoord, zij hebben er ook voor geapplaudisseerd gisteren. En we hebben ook wel de nummers uitgewisseld en ik ga binnenkort ook naar de Verenigde Staten toe. Half oktober even uit mijn hoofd en dan staat AI is een van de onderwerpen waar we het ook over gaan hebben. En ik merk ook bij hun wel echt de worsteling we moeten ook wel grenzen bewaken. Maar zij zien ook wel een China die dilemma's helemaal niet heeft. En dat is natuurlijk ook iets waar we rekening mee moeten houden. Dus het is echt laveren en het zijn heel veel dilemma's hierin. Ik heb wel goede moed dat we een luisterend oor hebben aan de andere kant van de oceaan. Maar uiteindelijk moet blijken of dat gaat helpen. En in de tussentijd moeten wij gaan zorgen als Europa dat wij ook veel meer eigen ontwikkeling gaan doen, zodat wij ook iets meer in de melk te brokkelen hebben.
2: Ja. Tot slot, u sprak dus gisteravond bij een internationaal netwerk van katholieke politici en bestuurders. U gaat later deze ochtend nog naar de paus. Uw toespraak gisteravond was ook, ik zou bijna zeggen, doorspekt van ook deels christelijke onderbouwing. Ik dacht, kerk en staat gescheiden. Wie spreekt hier nou? Is dit de staat of de kerk?
5: Nee, dat is gewoon nog een steeds de staat. Oh. Maar het is natuurlijk wel zo dat ons een groot deel van ons internationaal recht wel gebaseerd op christelijke humanistische leer. Dus ik heb ook heel veel, ik heb Hugo de Grote aangehaald, ik heb nog meer Nederlandse denkers aangehaald. En ik heb ook daar onderstreept dat er ook veel parallellen zijn tussen wat de paus eerder dit jaar heeft gepubliceerd en wat de Nederlandse regering vindt. Dus ik denk dat het ook heel logisch is dat je je boodschap altijd iets aanpast aan het publiek wat luistert. En dat zijn in dit geval vooral veel katholieke beleidsmakers. En dan is het denk ik ook niet gek dat wij als Nederlands land, ook met een historische band met de christelijk-humanistische traditie, dat je daar ook al aan refereert. Maar ik ben zeker voor scheiding van kerk en staat. Dus daar geen zorgen over.
2: Dank, Dirk Boswijk. En een succes bij uw latere bezoek deze ochtend. Onder andere aan de paus. Doen de groeten. De staatssecretaris Defensie.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Zonder een goed gevulde spaarpot, een grote erfenis of de overwaarde van een ander huis, dan wordt het voor een alleenstaande toch wel heel erg moeilijk om een huis te kopen. Met een bruto inkomen van 48.000 euro per jaar kun je namelijk nu voor slechts 1000 huizen op Funda een genoeg hypotheek krijgen. Dat schrijft het AD op basis van gegevens van de hypotheker. En dan denk je, 1000 huizen op Funda, hoeveel zijn dat er dan? Dan worden er 85.000 aangeboden op Funda. Dus je komt echt voor bijna niks in aanmerking. Ja, en dat aantal dat daalt dus ook. Het zijn 500 huizen minder die je kan kopen dan vorig jaar. Veel van die huizen zijn voormalig huurwoningen, vaak niet al te grote appartementjes. Nou, en met een modaal inkomen kan iemand bij de huidige hypotheekrente ruim 213.000 euro lenen. Voor dat bedrag kun je in Amsterdam terecht in een huis van 34 vierkante meter. Als je dat een huis kan noemen, studio zou ik zeggen. In sommige plaatsen in Limburg krijg je voor dat bedrag wel een huis, en dan maar liefst met 4 of 5 kamers. Ja, oplossing weten we natuurlijk allemaal. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat zegt ook de hypotheker. En alleen als alleenstaande, hoe lullig het ook klinkt. Het is natuurlijk heel handig om met z'n tweeën te kunnen kopen. Met twee inkomens heb je gewoon veel meer keus. Wordt het een stuk eenvoudiger om hypotheek te krijgen. Met een gezamenlijk bruto inkomen van 88.000 euro per jaar kun je bijvoorbeeld een maximale hypotheek krijgen van zo'n 406.000 euro. Dan heb je al een stuk meer keuze. Maar goed, de keuze in partners, die mag dan reuze zijn. Je moet maar net de juiste tegenkomen.
2: Ja, en om nou een partner te zoeken om een huis te kunnen kopen.
1: Nee, maar het is wel dus ook dat je een trend ziet, zeker bij jongeren, om dan met een goede vriend of vriendin of met je broer of zus een huis te kopen. En dat kan ik me ook alles bij voorstellen.
2: Ik niet.
1: Maar jij bent ook enig kind.
2: Zeker, ja. Maar ook met goede vrienden. Daarvan denk ik, dat is fijn. Dat zijn goede vrienden. Die zie je af en toe eens.
1: Ja, dan kun je ook weer naar huis.
2: Ja, en dat je elkaar zweetsokken tegenkomt op de gang. Mwah,
1: heb jij nooit in een studentenhuis gewoond met...
2: Nee.
1: Echt niet?
2: Nee.
1: Heb jij nooit kamers gedeeld, huis gedeeld?
2: Goor.
1: Echt duidelijk een enig kind dit.
2: Het is 14 minuten voor 8. We gaan naar de ANWB met Wijnand Zwaan. Nog steeds die problemen in Noord-Holland bij de N9.
10: Ja, de N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Er is daar een ongeluk gebeurd met twee personenwagens. Het verkeer wordt er langs geleid via een parallelweg. Verder rijdt het verkeer overal goed door. Hou wel rekening met flitsers, onder meer op de A4 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 58,3 en op de A7 Zaanstad-Horen bij 16,9.
11: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: En dan dacht ik, Ivan, dan ben jij vast ook nooit naar een festival geweest.
2: Afgelopen zaterdag nog.
1: Lekker tentje delen met iemand?
2: Artoe Festival van Reinier Zonneveld was erg leuk.
1: Leuk.
2: Tentje delen? Nee, ik ben niet van het kamperen. Ik heb dat 1 nacht gedaan in Kroatië. We hadden 2 nachten geboekt. Ik vond het vreselijk. Maar het was ook een beetje in het najaar. Het was nat en vochtig. Dus misschien moet ik het nog een kans geven. Maar nee, is niet voor mij.
1: Nou, dat zou misschien kunnen bij Lowlands. Als je eventueel na de uitzending niks te doen hebt. Want het is niet uitverkocht.
2: Oh.
1: Zou je het overwegen?
2: Nee.
1: Oh. Oké, niks voor jou?
2: Nee, Lola, lijkt me ook niet leuk. Nee.
1: Nou, duidelijk. Maar goed, heel veel mensen vinden dat wel leuk, maar blijkbaar niet genoeg om het uit te verkopen. De afgelopen edities gingen al die kaarten in no time over de toonbank, was het stijf uitverkocht. Maar ja, dus dit jaar niet. Is het allemaal te duur geworden? Of zijn de festivalgangers nu een beetje de interesse verloren? We gaan het vragen aan Britt Zwartjes, onderzoeker bij de Boekman Stichting. Dat is een kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid. Mevrouw Zwartjes, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Ja, toch wel verrassend, hè, dat het na zoveel edities ging het hartstikke goed. En nu ineens lijkt het alsof de klat erin komt voor Lowlands.
12: Ja, het is eigenlijk de eerste editie sinds een paar jaar waarin dat het geval is. En ja, tegelijkertijd zie je ook wel dat de opties voor vrije tijdsbesteding zo groot zijn dat festivals niet meer de enige of het enige is waar mensen naartoe willen. Mm-hmm. Dus de concurrentie is ook ontzettend groot.
1: Ja.
12: Kosten komen er ook nog bij. Dus ja, dat maakt het een lastige positie.
1: Maar kan het niet te maken hebben met festivals? De line-up bijvoorbeeld van Lowlands? Dat ze gewoon net de verkeerde keuzes hebben gemaakt voor dit jaar?
12: Dat is altijd lastig om te zeggen. Bijvoorbeeld, dat moeten we eigenlijk ook gewoon zien als de volgende editie er is, wat de line-up dan is, hoe mensen daarop reageren. Dus dat is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen.
1: Ja, ja, je kan nu niet één op één dat verband natuurlijk stellen. Ik neem aan dat de organisatie van Lowlands er behoorlijk van baalt. Wat zijn de grote concurrenten dan nu van dit soort grote festivals?
12: Nou, eigenlijk heb je heel veel verschillende opties voor vrije tijdsbesteding. En natuurlijk ook dat daar ook heel veel kosten aan hangen. Dus mensen kunnen eigenlijk gewoon heel veel doen in hun vrije tijd. Mm-hmm. En dat maakt ook dat mensen keuzes gaan maken over wat ze wel en niet willen doen. En ja, festivals zijn natuurlijk een hele dure optie.
1: Ja.
12: Dus dat maakt dat mensen misschien wat minder snel geneigd zijn.
1: Ja.
12: Tegelijkertijd zien we ook op Nederlands niveau dat het aantal festivalbezoeken eigenlijk niet echt terugloopt. Dus dat een editie niet uitverkoopt wil eigenlijk niet zeggen dat festivals minder populair worden.
1: Nee, oké. En hoe zit het in het aanbod? Komen er ieder jaar nog festivals bij? Of merk je dat die markt toch wel redelijk verzadigd is en dat het redelijk gelijk blijft?
12: Nou, dat is eigenlijk wel interessant, want wat we eigenlijk al zien, eigenlijk was de discussie eerst heel erg over, oh, wat is er na corona gebeurd? Is er dan een daling geweest van het aantal festivals? En wat we eigenlijk hebben gezien is dat al sinds 2016 een daling is van het aantal festivals in Nederland.
1: Mm-hmm.
12: Maar dan moet je ook nagaan dat de markt eigenlijk al ontzettend groot was. Dus op dat punt waren er meer dan 1000 muziekfestivals in Nederland per jaar.
1: Ja.
12: Dus het is niet alsof de markt ineens heel klein is omdat het daalt.
1: Nee.
2: Het zorgt natuurlijk wel voor dat er denk ik ook andere mensen naar die festivals gaan. Dat het voor veel minder mensen toegankelijk wordt. Want inderdaad, een dagfestival, daar ben je zo 100 euro kwijt. En dan heb je nog geen druppel gedronken of iets gegeten. Ja, dat zorgt natuurlijk voor een verschuiving in wie daarheen kunnen ook.
12: Ja, dat is sowieso wel een lastig vraagstuk ook voor organisatoren van wie gaat er naar je festival, wat voor een invloed heeft het als de ticketprijs verhoogd wordt. Tegelijkertijd zie je altijd al wel dat festivals een bepaald publiek trekken en dat dat ook heel erg verschilt per festival. Er zijn natuurlijk ook heel veel gratis festivals waar weer ander publiek op afkomt, bevrijdingsfestivals. En dan is Lowlands weer een ander soort festival dan die festivals.
1: Ja, ja, precies. €365 voor een weekendticket. Hotseflots. Ja. Je moet het maar hebben liggen. En dan heb je inderdaad nog niks gegeten, niks gedronken. Dat mag je natuurlijk allemaal ook niet meenemen zelf. En als we ook naar de afgelopen jaren kijken, alles is toch ook duurder geworden? Is het niet gewoon zo dat nu dat Lowlands net over de grens is, dat het nu voor veel mensen dat ze denken, het is het me niet meer waard. Op het moment dat het weer onder de 300 duikt, dan ben ik er weer bij.
12: Dat zou zeker kunnen. Weet ik niet zo goed. Maar je ziet natuurlijk wel dat mensen daarin keuzes gaan maken. En ik kan me voorstellen dat mensen in de afgelopen paar jaren bijvoorbeeld eerder zijn gaan zeggen van, ik ga naar één festival in plaats van twee. Ja, ja. En dat dan het een of het andere festival net wegvalt. Ja. Maar daarin zien we dus nog niet dat mensen minder zijn gaan bezoeken. Dus nee, wat dat betreft is er nog geen reden tot zorgen.
1: Nee, er is nog hoop voor Lowlands dat ze misschien volgend jaar toch gewoon weer uitverkopen. Maar op dit moment dus nog tickets te krijgen. En waarschijnlijk ook, ik heb nog niet gekeken, maar op Ticketswap zal het waarschijnlijk wel onder de normale prijs te krijgen zijn. Ik heb ook gezien dat het gaat regenen. Dus veel plezier aan onder andere Stijn Goossens.
2: Lekker zwemmen op Lowlands.
1: Onze tech-redacteur die vandaag vrij is. Donner Bakker is hier. Omdat Stijn regenachtig Lowlands is. Maar we wensen hem alle plezier. Ja. En veel dank aan Brit Zwartjes, onderzoeker bij de Boekman Stichting.
13: Tech-update.
2: Nou ja, zonder Stijn Goossens dus, maar met Donner Bakker. Ja, Donner. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Werkwaarden.
14: Nou, precies.
2: Geen Lowlands voor jou?
14: Nee, vorig jaar wel geweest. Ik denk, nu slaan
2: jullie wisselen af.
14: Ja, inderdaad.
2: Oh, ja, maar was
1: het waar? Dus wilde je dit jaar niet, omdat je dacht van, dit is me nu grote duur? Zeg, nee, ik moet gewoon dit jaar weer werken.
14: Ja, nou, vorig jaar hebben we een keuze gemaakt. Gaan we op vakantie of gaan we naar Lowlands? Want weekendje glamping.
2: Zo duur is het, hè? Ja, nee, zeg maar.
1: Bizar.
14: Ja, ik was, €1100. Ja.
1: Voor Lowlands?
14: Zeker weten.
1: Oh, wat heb je daar allemaal gekocht? Nou, maar dat gaan we allemaal naar de
2: uitzending. Zullen we het net overslaan? We praten even verder over Lowlands. Maar dan, wat krijg je daarvoor terug voor die €1100?
14: Ja, gewoon een mooie tent. Een beetje
2: met twee bedden.
1: Enorme kater.
14: Ochtends even douchen. Inderdaad, enorme kater. Leuke ervaring, een heleboel plezier, maar wel veel geld.
2: Maar niet op vakantie geweest?
14: Nee.
2: Dit jaar wel? Waar gaat de vakantie heen?
14: Vakantie, ja, ik ga met een paar vrienden nog naar Valkenburg volgend jaar naar Japan.
1: Oh, okay. Oh wauw. Oh,
2: dus volgend jaar ook geen Lowlands?
1: Nee, okay. Nee.
2: Zullen we tech doen?
14: Ja, laten we doen.
2: Oké, Donner. We gaan het hebben over AI. Want wat blijkt? Werknemers die lopen voor op werkgevers als het gaat om AI gebruik. Dus wij doen eigenlijk meer dan onze bazen willen of denken?
14: Ja, daar lijkt het wel op. Analyse in economenvakblad ESB dat vandaag te lezen is. Nou ja, je zegt het. Werknemers maken meer gebruik van generatieve AI dan dat werkgevers het ondersteunen. Jullie ook al?
1: Ik vind dat het hier wel goed wordt gesupport. In alle mailtjes die we krijgen van de hoofdredactie van jongens, kijk eens even naar de kluskoffer.
2: Ik denk dat het bij ons hier bij BNR andersom is. En ik las bij Villa Media, dat is dat vakblad van journalisten, dat bij alle mediabedrijven zo is, dat die werkgever graag wil, gaat het nou doen?
14: Ja.
2: Maar journalisten, dat zijn allemaal conservatieve types. Die denken,
1: ik wil
2: zelf blijven typen. Dus die willen niet zo.
14: Nou ja, dat merk je dus ook wel terug. Daar kom ik zo even op terug. Hè, want als we even dieper in die analyse duiken, werknemers dus actief met AI-experimenten. Maar het is dus dat werkgevers nou niet echt actief stimuleren of ondersteunen. Het aandeel werknemers dat aangeeft AI-toepassingen van bijvoorbeeld Anthropic of OpenAI te gebruiken ligt in alle sectoren die ESB heeft onderzoekt hoger dan het aandeel werknemers dat stelt hun werkgever dit actief aanmoedigt of faciliteert. In de meeste gevallen zit daar een gat van 15% tussen, dus dat is best wel stevig. Ze halen ook een enquête van DNB aan. De Nederlandse bank nam in oktober vorig jaar een enquête af en daaruit bleek dat slechts 25% van de werknemers actieve steun van hun werkgever ervaart. Nou ja, hoe zie je dat dan terug? Als je naar die grafiek kijkt, dan zie je dat er in een aantal sectoren inderdaad best wel veel AI gebruikt wordt en het wordt ondersteund. Mm-hmm. Zakelijke dienstverlening, financiële wereld, onderwijs. Nou, dat vind ik op zich best logisch, want daar hebben we het vaak over. Abonnementjes, cloud code, in het onderwijs en hoe ga je om met AI. Hebben we natuurlijk ook allemaal richtlijnen voor. En in die andere sectoren weer een stuk minder. De handel, de horeca, de industrie, de zorg. Het is allemaal veel gespecialiseerder en dus ook allemaal een beetje zoeken en dat soort zaken. Dus daar zit een vrij groot verschil tussen. Dus ik vind het op zich ook niet heel gek gek dat dat nog een beetje zoeken is en dat het in andere sectoren dus wat meer is. Maar ja, het gat is dus wel groot.
2: Ja, nou, interessant inzicht in ESB dus deze ochtend. Dan naar Anthropic, want dat bedrijf verwacht de beursgang van SpaceX te evenaren, of misschien zelfs wel, ja, dat is te overtreffen dus. En dat moet in oktober gaan gebeuren, geloof ik.
14: Ja, inderdaad. In oktober willen ze het gaan doen. Dat is voor ons als Nederlanders ook interessant, want we hoorden eerder deze week nog dat wij als Nederlanders toch een graantje meepikten van al die beursgangen. Ja. Waaronder die van SpaceX. Nou, je zegt het, in oktober moet het gaan gebeuren. Ingewijden melden nu dat Anthropic dus verwacht een recordbeursgang op dezelfde niveau uit te komen of daar overheen te gaan. En heel even, dan praten we over $83 miljard bij een beursgang. Schort. Ja, dat is ongelooflijk. Anthropic zou zelf mikken op een waardering van $2 biljoen, $2000 miljard. Nou, SpaceX-achtige proporties dus inderdaad. Het geeft aan dat investeerders staan te watertanden bij deze beursgang. En dat is ook niet heel gek, want vorig weekend leerden we wat meer over die omzet van Anthropic. Vorig jaar was dat nog zo'n $800 miljoen in het hele jaar. En het AI-bedrijf verwacht nu dit jaar $65 miljard om te zetten. Mm-hmm. Nou, als je hebt over stijging, 2028 jaaromzet van $200 miljard.
1: Gaat ook lekker.
14: Even in perspectief, dat is net zoveel als een Meta of een Bank of America of een Costco. Dus dan wordt het opeens echt een heel groot, serieus bedrijf. Maar goed, dat zijn nog wel cijfers op basis van ingewijden. Maar Bloomberg meldt ook dat Anthropic de plannen voor de beursgang eind deze maand al openbaar wil gaan maken. Mm. Dus dan gaan we eens even kijken hoe die financiële huishouding er echt bij ligt. Ongelooflijk beursjaar. Daar word ik als tech- en beursnerd wel heel erg enthousiast van, hoor.
2: Ja. Dan tot slot nog even kort naar Amerika. Want in Georgia, daar krijgen militairen 4 verlofdagen om een wel heel bijzondere reden, namelijk...
14: Ja. Nou, 4 verlofdagen vanaf 19 november. En dat is natuurlijk de dag dat...
1: 19 november?
14: GTA 6 uitkomt.
1: Oh god.
14: De populaire, langverwachte game. Meerdere Amerikaanse media die melden nu dat het leger hiermee de recruteringscijfers wat op zou willen krikken. Je kan dus extra verlofdagen aanvragen, maar dan moet je ook 2 jaar extra langer actief blijven voor het leger.
1: Oh. Om 4 dagen te kunnen gamen.
14: Om 4 dagen te kunnen gamen.
1: Joe zou helemaal lijp gaan.
14: Nou, dat had ik dus ook. Ik dacht, als Joe nu aan het luisteren is, dan zit hij kwijlend aan zijn ontbijt, denk ik.
1: Joe van Buurik, onze uber game nerd van...
2: We gaan nu een foto AI'en van Joe in een legerpak.
1: In Georgia.
14: Ik denk dat hij het wel zou
2: met doen. Met grok. Nou, ik denk dat hij helemaal van zijn padje gaat.
14: Volgens een woordvoerder hebben overigens 130 Amerikaanse soldaten zich al aangemeld. Mm. Ja, het is toch weer een nieuwe konijn uit die hoge hoed om wat meer mensen te recruteren.
2: Ja, maar je moet wel zelf de game en nog even de console aanschaffen, denk ik.
14: Ja, maar goed, dat is bijzaak. Iwan, je hebt 4 dagen vrij.
2: Ja, dat is waar. Het kost maar €1000. Het is
1: goedkoper dan Lowlands.
14: Ik wou zeggen, beter dan Lowlands.
1: Echt.
2: Tonner Bakker, dankjewel.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Toch mooi hoe ongepland zo'n verhaal dan weer uiteindelijk
1: komt er
2: rondkomt.
1: Altijd weer in een cirkeltje eindigen we gewoon weer bij Lowlands.
2: Okay. We gaan zo meteen praten over de rente op onze staatsschuld. Volgend jaar gaat de Nederlandse staat, dat zijn jij en ik dus, €12 miljard aan rentelasten betalen. Ja, zou je denken, dat kan ik aan heel veel andere zinnige dingen besteden. Kan dat niet anders? Of is dat gewoon economisch sens en hoort dat er gewoon bij? Gaan we zo meteen bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
16: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
17: Met Buut.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vraag nu een gratis Microsoft demo aan via CaptureTech.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
4: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
3: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
4: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Nu in de BNR-app.
9: Nieuwbouw blijft de zwakke plek op de woningmarkt. De bouwkosten zijn fors duurder. Satellietbeelden dankzij een Nederlands bedrijf gaan real-time naar het Oekraïense front. En een record aantal juridische conflicten over gebreken aan auto's. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
10: Nou, dan is het 8:00. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Rustig de hele ochtend al. Nog wel steeds die N9?
11: Ja, de N9 in Noord-Holland is dicht. Alkmaar Den Helder in beide richtingen tussen Bergen en Schorrel. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk met 3 personenwagens. Er zijn nu bergingswerkzaamheden en die duren waarschijnlijk nog tot 1:00 of 9:00. Verder zie ik wel dat er nu een te hoge vrachtwagen stilstaat voor de Heinenoordtunnel op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. En daardoor is de weg nu richting het zuiden dicht. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij hectometerpaal 213,2.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:00.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt ETV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zanderweer. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australië van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. President Trump is een slecht en onbetrouwbaar iemand, zegt de premier van de Canadese provincie Manitoba. Aanleiding zijn onderhandelingen over lagere importtarieven. In ruil moeten Canadese provincies weer Amerikaanse alcohol toestaan. Maar je kunt geen goede deal sluiten met een slecht persoon, zei de premier. En alleenstaanden zonder extra geld kunnen nauwelijks meer een huis kopen. Er staan wel meer huizen te koop, maar vooral duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is juist afgenomen. Vorig jaar stonden er 1500 op Funda. Nu nog maar 1000, meldt het AD. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Kijken we even naar de beurzen. Op Wall Street zijn de aandelenbeurzen met verlies gesloten. Dow Jones 1,3% lager, S&P 500 0,9% lager en de Nasdaq 1% lager. En dat heeft toch allemaal te maken met de onrust op de obligatiemarkt, waar de rente op staatsobligaties weer zijn opgelopen. Kijken we nog even in Azië, daar een wat gemengd beeld. Hang Seng 0,7% hoger en de Kospi 0,8% hoger. Heffingen en beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. U kent het, hè, uit de reclames. Let op, geld lenen kost geld. Nou, dat geldt ook voor de staat. En die leent nogal veel. En dan betaal je ook nogal veel aan rente. Volgend jaar maar liefst bijna 13 miljard euro. Ja, geld dat je misschien ook aan andere dingen had willen besteden, maar het gaat alleen maar naar rentelasten. Is dat problematisch of is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand? Het is wel fors verhoogd, verdubbeld zelfs in de loop der tijd. Nou, we gaan het zo meteen bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
13: En, hoe ging je leestoets?
14: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
13: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
13: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
13: In 14 weken begrijpend leren lezen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
17: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
18: De Friday Move is straks weer helemaal terug van zomerreces. Noah Valen is de co-host. Ook schuiven Charles Groenhuizen, Teun de Nooier en Ron Vergouwen aan. Oh ja, en de locatie? Het Jakarta Hotel in Amsterdam. Tot straks.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: heb je ook altijd...
22: In de Friday Move gaat het over tv.
23: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: En we gaan het even hebben over de enorme files die nu in de ochtend- en de avondspits staan op de A50 in Gelderland. Want dat heeft een ontzettend knullige reden. Oh. Zometeen hoor je welke dat is.
6: Maar eerst gaan we naar onze overheidsfinanciën. Want de staat, de Nederlandse staat, en dat zeggen we altijd dan wel, maar goed, dat zijn natuurlijk gewoon jij en ik die dat financieren, die is meer en meer geld kwijt aan rentelasten. Volgend jaar bijna 13 miljard euro, heeft het AD becijferd naar aanleiding van de bijlages van de ramingen van het Centraal Planbureau in aanloop naar Prinsjesdag. 5 jaar geleden was dat nog 0,5% van het BBP aan rentekosten. Volgend jaar is dat een volle 1%, oftewel verdubbeld relatief gezien, in 5 jaar tijd. Huiseconoom Han de Jong die zegt, ja, als we geld lenen, dan moet je op de blaren zitten en de gevolgen dragen.
7: Je kunt zeggen, voor politici en eigenlijk misschien ook voor ons wel, zeg je, ja, dat is eigenlijk doodgeld. Want dat moet de overheid ophoesten, moeten we met z'n allen ophoesten. En wat krijgen we daar nou voor terug? Nou ja, wat je ervoor terugkrijgt, dat is dat je in het verleden geld hebt geleend, waar je hopelijk goede dingen mee hebt gedaan. Bijvoorbeeld onderhoud aan bruggen of zo. En als je geld leent, dan moet je natuurlijk de gevolgen daarvan dragen. En een van die gevolgen is dat je rente moet betalen.
6: Ja, dus dat hoort er dan gewoon bij. Maar die rentelasten die zijn dus wel aanzienlijk gestegen de afgelopen jaren. Hoe komt dat?
7: Nou ja, dat komt eigenlijk vooral doordat de rentestand gestegen is. Als je gaat kijken naar de kapitaalmarktrente, dus de rente op 10 jaar Nederlandse staatsleningen, die is na de financiële crisis in 2008-2009 eigenlijk bij voortduring heel laag geweest. Eind 2014 zakte die onder de 1%. En medio 2019 zakte die zelfs onder de 0. Dus toen leende de staat en kreeg de staat feitelijk rente toe. Nou, leningen die in die tijd zijn afgesloten, ja, die lopen op een gegeven moment af. En als jij bijvoorbeeld in eind 2019 een lening hebt afgesloten met 0% rente en die loopt nu af, ja, dan moet je hem herfinancieren. En momenteel is de kapitaalmarktrente zo 3,3%. Dan stijgen je rentelasten natuurlijk eigenlijk behoorlijk.
6: Ja, dus dat is op zich allemaal vrij logisch. Als we dat even ook internationaal vergelijken. Die 1%, is dat dan veel of weinig?
7: Nee, dat is eigenlijk weinig. Hè, want onze staatsschuld als percentage van het BBP, dat is ongeveer 45%. Dat is in internationaal perspectief is dat bepaald niet hoog. En de Europese rente en de rente op Nederlandse staatsleningen is internationaal gezien ook niet overdreven hoog. Als je ons bijvoorbeeld nou eens vergelijkt met landen om ons heen. Ja, Duitsland heeft een staatsschuld die is een derde hoger. Dus die zitten boven de 60% van het BBP. En waar wij dus 1% aan van ons BBP aan rente betalen op de staatsschuld, moeten de Duitsers 1,3% betalen. De Belgen en de Fransen nog een stuk meer. Hè. Daar is de staatsschuld een stuk hoger. In België rond de 110% BBP en in Frankrijk zelfs 120%. Ja, die landen die geven nou ergens tussen 2,5% en maar tegen de 3% van het BBP uit aan rentelasten. Als je dat zou vertalen naar ons, hè, als wij zo'n staatsschuld zouden hebben zoals België of Frankrijk, ja, dan zouden we niet 12 of 13 miljard aan rente moeten betalen, maar 35 tot 40 miljard.
8: Ja,
7: dus
8: ja,
7: dat scheelt een slok op een borrel. En in de Verenigde Staten is het natuurlijk helemaal vreselijk. Want daar is de rentestand ook hoger. De Amerikanen die betalen bijna 4% van hun BBP aan rente.
5: Ja, dus Han, wij zijn eigenlijk het braafste jongetje van de klas, hè? Zo zeggen we dat altijd. Dan heb je bijvoorbeeld wel een Peter Wennink, de voormalig topman van ASML, die in zijn rapport heeft gezegd, jongens, we moeten die staatsschuld rustig op laten lopen in de komende jaren, zodat we veel ruimte krijgen om te investeren in kennis, in innovatie, in alles wat daarvoor nodig is, infrastructuur. Ja, dan ga je natuurlijk meer rente betalen, maar dat is het waard om de economie aan te jagen. En je hebt natuurlijk nu een VVD, een Ilko Heijnen,

0: die altijd zegt, nee, we gaan absoluut die staatsschuld niet laten oplopen. Van welke school ben jij, Han?
1: Nou, ik ben niet zo van de staatsschuld laten oplopen. Ik ben wel natuurlijk voor het investeren in innovatie en kennis, et cetera. Maar ja, naar mijn idee zul je dan keuzes moeten maken. En ik vind trouwens ook dat er eigenlijk te gemakkelijk wordt gesproken over, we laten die staatsschuld wat oplopen. Want je kunt, als je even met mij mee wil rekenen, je kunt je staatsschuld als percentage BBP, dat is die befaamde 60%, dat is de Europese limiet. Mm-hmm. Daar zitten de meeste landen eigenlijk boven. Maar wij zitten er dus ruim onder. Zou je kunnen zeggen, nou, dan laten we het oplopen naar 60%. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je begrotingstekort eigenlijk groter is dan de groei van je BBP in nominale termen. Ons BBP groeit op het ogenblik in een tempo van zo'n 1,5% in reële termen. En dan hebben we, laten we zeggen, 2,5% inflatie. Dus ons BBP groeit elk jaar 1% of 4%. Mm-hmm. Dan kan die staatsschuld eigenlijk alleen maar oplopen als je begrotingstekort nog groter is dan die 4%. Maar dat mag niet van de Europese normen, want je begrotingstekort mag maar 3% zijn. Dus dat heel gemakkelijk praten over laten we onze staatsschuld wat laten oplopen, ja, eigenlijk kan dat helemaal niet, want dat botst gewoon op die begrotingsnorm.
2: En dat is onze huiseconoom Han de Jong. Stroom dreigt duurder te worden omdat de komende jaren elektriciteit uit windturbines dreigt te verdwijnen. Bestaande windturbines die verouderen en vervangen wordt steeds moeilijker. En in sommige regio's dreigt zelfs een tekort aan stroom, waarschuwt Eneco in de Telegraaf. Probleem is onder meer uiteraard de kosten. Turbines die op land gebouwd kunnen worden, die zullen op de Noordzee moeten komen. Turbines die niet op land gebouwd kunnen worden, die zullen op de Noordzee moeten komen. En die molens zijn uiteraard een stuk duurder dan turbines op land. En er komt ook allerlei verzet bij. Nieuwe windparken krijgen te maken met allerlei bezwaar- en beroepsprocedures. Moderne turbines zijn namelijk een stuk hoger, passen niet altijd in de nieuwe ruimtelijke regels, maar een moderne turbine kan wel meer elektriciteit produceren, alleen niet zit iedereen daar dus op te wachten. Inmiddels is de groei van windenergie in Nederland teruggevallen tot het laagste niveau sinds 2017. Vorig jaar kwamen er 29 turbines bij, verdwenen er 20, oftewel saldo plus 9. En Net Zero, de brancheorganisatie, spreekt nu van stagnatie. Eneco ziet intussen een merkwaardige situatie ontstaan. Nederland wil graag meer schone elektriciteit, maar de bestaande productiecapaciteit dreigt weg te vallen. Nou, we hebben gisteren nog gehoord dat de kolencentrales op en top draaien momenteel. Dus dat gaat allemaal de goede kant op.
0: Dan gaan we naar de spitsstrook op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem, want die blijft nog zeker 2 weken gesloten. Leidt natuurlijk ook tot lange files in de ochtend- en de avondspits, en de reden is echt behoorlijk knullig. Door overhangende takken van bomen langs de snelweg wordt het zicht van de veiligheidscamera's van Rijkswaterstaat een beetje belemmerd. Ook niet 100% of zo, maar gewoon een beetje. Ja, dat betekent dat ze niet de volle 100% zicht hebben, dat de spitsstrook dus niet open mag vanwege de veiligheidsregels. En dit is dus al 11 dagen zo, sinds 10 augustus... waardoor er ondanks de vakantieperiode toch lange files staan in de spitsen tussen Apeldoorn en Arnhem. Nou, dan denk je, de oplossing is heel simpel en heel dichtbij. Ga even snoeien.
2: Ja, haal die takken weg, ja.
0: Kan niet, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen Omroep Gelderland. Er moet volgende week eerst een ecoloog naar kijken. Mm-hmm. Dat hoort er in Nederland nu eenmaal bij als je wilt snoeien. En als die ecoloog groen licht geeft, dan kun je dus het snoeien gaan inplannen. En ja, daar zijn natuurlijk allemaal weer afzettingen voor nodig. Dus je voelt hem al aankomen. Dit gaat gewoon nog even duren. Ja. Rijkswaterstaat zegt van ja, we hopen dat het over 2 weken gefixt is, dat dan die spitsstrook weer open kan. Nou, en nog lulliger en knulliger is het eigenlijk dat dit de vorige zomer precies hetzelfde aan de hand was. Toen kon de spitsstrook in totaal 3 weken niet open, om dezelfde reden. Dus Rijkswaterstaat die baalt er ook van. Ze zeggen ja, omdat het nu weer gebeurt, is het bij ons wel een punt van discussie.
2: Mm, ja.
0: Maar waarom, als dit vorig jaar gebeurde, waarom ga je dan nu niet eerder snoeien?
2: Ja, en het duurt nu ook al een week langer, dus volgend jaar duurt het 5 weken waarschijnlijk.
0: Ja. Het is dan toch wel een beetje Nederland op zijn kleinst en zijn smalst.
2: Dus volgend jaar in het voorjaar vast die ecoloog die kant op, denk ik.
0: Ik denk dat dat een goed idee is.
2: En voor de actuele situatie op de wegen gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. En de hoge vrachtwagen op de A29, dan gaat er een tunnel dicht ergens.
3: Inderdaad, we zien het wel vaker. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij de Heinenoordtunnel. Daar staat die vrachtwagen stil en daardoor is de weg nu eventjes dicht voor het afhandelen daarvan. Verder is de N9, de weg Alkmaar-Den Helder, in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er wordt geflitst op de A28 Zwolle-Amersfoort bij hectometerpaal 59,4.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
6: De neerslag die we nu zien, is een neerslag die natuurlijk mooi is.
7: 500 euro.
8: 590 euro.
7: Ai.
8: Ai.
0: 16 minuten over 8 is het. De energieprijzen die stijgen natuurlijk sinds de oorlog in Iran. Maar tot nog toe hebben huishoudens daar relatief weinig last van. Oké, automobilisten die voelen het uiteraard wel aan de pomp. Maar weten het ook wel weer deels te omzeilen door toch gewoon ergens anders te gaan tanken waar het goedkoper is. Of simpelweg minder te rijden. Nou, dat de energiecontracten, als we daar even naar kijken, dan zien we wel dat er opvallend veel gelijkenissen zijn met de prijzen van voor de Iran-oorlog. Komt wel verandering in. Later dit jaar komt de pijn mogelijk alsnog, zo schrijft ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens Jean-Paul van der Kerken, hoofd economisch onderzoek bij ABN AMRO, gaan die hoge energieprijzen later echt wel te voelen zijn, en ook in andere sectoren.
9: De oorlog in Iran is uitgebroken. Energiemarkten hebben sterk gereageerd. Olieprijzen en gasprijzen zijn opgelopen. Huishoudens worden op verschillende manieren daardoor geraakt. Via de energierekening. Daar hebben we dus nu naar gekeken. Zien we eigenlijk dat die doorsnee energiebetalingen van Nederlandse huishoudens nog niet heel sterk zijn opgelopen. Mm-hmm. Dat kan lang duren, zagen we ook bij de Oekraïne-oorlog. Energie is natuurlijk ook een hele belangrijke input in andere producten en goederen. Denk bijvoorbeeld aan voedingsmiddelen, die moeten getransporteerd worden, die moeten verwarmd worden. Dus daar is veel energie voor nodig. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zullen we, denken wij ook, rondom de draai van het jaar, misschien in het eerste kwartaal volgend jaar, zullen we ook zien dat die voedingsprijzen wat gaan oplopen. Ja, en dat precies. Is eigenlijk de totale impact van die oorlog in Iran.
0: Ja. En hoe zit dat precies met die vertraging? Want je ziet dat de prijzen aan de pomp enorm snel kunnen worden aangepast. Waarom druppelt dat eigenlijk zo langzaam door daadwerkelijk tot het bredere verhaal zoals voeding?
9: Ja, dat heeft natuurlijk met aanvoerlijnen te maken. Hè? Bij de olieproductie en uiteindelijk Totdat het bij de benzinepomp in de auto gaat. Dat is een lijn die sterk geoptimaliseerd is. Dus daar zie je dat doorprijzing heel snel gaat. Dat is ook een markt die heel sterk gekenmerkt wordt door volatiliteit in prijzen, natuurlijk ook bij de historie. Dus daar zijn ondernemers ook op getraind om dat snel door te voeren. Bij andere, bij bijvoorbeeld als we weer voeding als voorbeeld nemen. Ja, daar zitten veel meer partijen in. Daar zit een producent van de grondstoffen zit daarin. Er zit iemand in die het gaat verwarmen, die het gaat produceren, die er iets van gaat maken. En uiteindelijk ligt het in de supermarkt. Dus dat is een aanvoerlijn met veel meer ketens, waardoor het ook langer duurt voordat die prijsstijgingen doorwerken.
2: Ja. Nina zei al in een bijzin net, die brandstofprijzen, dat merken we heel erg. Maar opvallend is, u hebt gekeken van maart tot en met juli, gaven huishoudens zo'n 8% meer uit aan brandstof in vergelijking met vorig jaar. Terwijl de brandstofprijzen zelf veel meer gestegen zijn. Erg tussen de 20 en de 40%. Dus we zijn dus blijkbaar minder gaan rijden of andere manieren gaan vervoeren. Dat kan misschien ook wel economisch verlies tot gevolg hebben gehad. Dingen die we niet zijn gaan doen, die we anders wel hadden gedaan.
9: Ja, zeker. Hè? Dus die gedragsreactie, dat is hoe je het went of keert, is dat huishoudens zijn gedwongen, we kijken hier met name naar huishoudens, die zijn gedwongen om andere keuzes te maken. Dus dat is een welvaartsverlies, zou je kunnen zeggen. Wat het lastig is voor ons om te kijken in het hoofd van de consument, wat hebben die nou precies gedaan om te reageren? Dus we hebben wel gekeken naar andere enquêtes die daar wel onderzoek naar doen. Dus wij zien dat die brandstofbetalingen minder toenemen dan dat de prijzen aan de pomp zijn toegenomen. En als we dan naar die enquêtes kijken, dan zien we eigenlijk verschillende redenen die huishoudens opgeven als die gedragsreactie. Dat is wat economischer rijden, dus wat minder hard rijden, soms wat minder snel optrekken.
0: Ja. Meer tanken in België en in Duitsland.
9: Ja, precies. Tanktoerisme. Niet alleen maar naar het buitenland, maar ook naar misschien een pompstation wat verder weg van de snelweg. Die zijn in de regel ook wat goedkoper. En we zien ook andere reacties. We zien ook dat huishoudens bezig zijn om zich wat weerbaarder op te stellen. Dus bijvoorbeeld elektrische voertuigen, daar zien we ook wat meer vraag naar de afgelopen maanden.
0: Ja, precies. Die occasions die zijn niet aan te slepen wat betreft elektrische voertuigen. U heeft dus inderdaad specifiek gekeken naar de energiecontracten. Nu betaalt een gemiddeld huishouden in Nederland zo'n zeg maar €160 per maand aan energie. Wat voorziet u voor de komende maanden? Hoe hard zou dat kunnen oplopen?
9: Ja, dat hangt natuurlijk, als ik een glazen bol had, hangt het natuurlijk volledig samen met hoe die oorlog in Iran zich gaat ontwikkelen. En met name of die straat van Hormuz weer open gaat. Ja. Wat wel belangrijk is daarbij op te merken, is dat het beeld voor elektriciteit toch wel wat anders is dan gas. Hè. Wij kijken natuurlijk naar de energie en naar het energiecontract als geheel. Maar onderliggend zit daar een prijs voor gas in en een prijs voor elektriciteit. En met name bij gas, daar zit het probleem. Dus die zijn flink sterk opgelopen de afgelopen tijd. En daar zien we dus ook in nieuwe contracten die huishoudens kunnen afsluiten bij de energiemaatschappij, dat die prijs voor gas flink hoger ligt. Dus ongeveer 20% hoger dan een jaar geleden. Mm-hmm. Voor elektriciteit is dat verschil een stuk kleiner. Ja. Dus het maakt ook voor het huishouden uit, maak je vooral veel elektriciteit, gebruik van elektriciteit, dan kan een nieuw contract minder gevolgen hebben dan als je veel gas verbruikt. Als je veel gas verbruikt, ja, dan en je contract loopt af en die oorlog in Iran en die prijzen op gasmarkten houden aan, ja, dan ligt daar wel een stijging in het verschiet.
0: Ja, die kans is inderdaad aanwezig. Jan-Paul van der Kerken zei dat, hoofd Economisch Onderzoek Nederland bij ABN AMRO.
10: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
2: Dat is het noorden van Groningen, vanochtend vroeg getroffen door een aardbeving. Volgens voorlopige metingen zou die een kracht hebben van 2,8. Dat is best een stevige beving, zegt Leslo Evers, hoofd seismologie bij het KNMI bij RTV Noord.
11: Goed gevoeld, een groot gebied met waarschijnlijk ook de nodige schade. Dus een even zwaardere beving.
2: Ja, en bij RTV Noord zijn ook al tientallen meldingen binnengekomen van mensen die geschrokken zijn.
12: Ja, ik schrok gewoon wakker. En was in één keer een knal tegen het huis aan. Dat volgens mijn vrouw een dreun was. En we zaten alle twee rechtop in bed. Het huis schudde heen en weer. Ja, dat is een heftige ervaring.
2: Rond 17:50 vanochtend. Epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. In de buurt van Uithuizen. In de gemeente Het Hoge Land, om precies te zijn. En in dat gebied werd vroeger, je raadt het al, veel aardgas uit de grond gehaald. En daardoor komen daar geregeld bevingen voor. Sinds de jaren 80 al meer dan 2000. En nu dus ook weer eentje.
0: Dan wil Trump dat de VS meer ruimtelanceringen gaat uitvoeren. Dat lezen we in Amerikaanse media. Gisteren ondertekende de president een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt om maatregelen te nemen die tegen 2030 minstens 1000 lanceringen per jaar mogelijk maakt. Flinke stijging, want afgelopen jaar waren het er 178 in totaal ruimtelanceringen vanuit de VS. Trump die roept overheidsinstanties dus op om de ontwikkeling van infrastructuur voor ruimtevaart te stimuleren. Samen met partners uit de private sector. En ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen sneller gaan, zodat meer ruimtelanceringen mogelijk worden. Hij heeft dus ook grootse plannen. Volgens Trump is een commerciële aanpak van de ruimtevaart vereist om het mogelijk te maken dat de Amerikanen in 2028 weer op de maan staan. En in 2030 wil hij dat de eerste onderdelen van een maanbasis gereed zijn. Nou, om dat te realiseren moeten Amerikaanse ruimteagentschappen commerciële partijen niet beconcurreren, zegt de president. Onder meer SpaceX deelt uiteraard de ambitie van Trump. In mei zei het hoofd van de Amerikaanse Federal Aviation Administration dat SpaceX ernaar streeft om binnen 5 jaar 10.000 lanceringen per jaar te bereiken. Nou, dat zijn wel ambities.
2: Ja, dat zijn er 30 per dag. Best veel. En dan nog een opvallend verhaal uit het VK. Een python van ruim 4,5 meter lang is in het Chester Zoo met succes behandeld tegen kanker, met een behandeling die normaal bij mensen wordt gebruikt. Volgens Britse media is het, voor zover we weten, voor het eerst dat deze zogeheten elektrochemotherapie bij een slang is toegepast. Een zieke slang dus. 23 jaar, een net python. Heet Jodie, vernoemd naar Jodie Foster, de actrice.
0: Waarom?
2: Dat vertel ik zo meteen nog wel.
0: Okay. Beest
2: weegt 40 kilo. 2 jaar geleden werd er een kwaadaardige tumor bij die slang verwijderd uit de kaak. Nadat verzorgers merkten dat ze minder begon te eten. Maar vorig jaar kwam de tumor terug. En uiteindelijk werd eten zo moeilijk dat dierenartsen vreesden dat de slang dood zou gaan. En dus hebben ze kankerspecialisten ingeschakeld en is het dier geopereerd. Een operatie van 1,5 uur. Daarin hebben die dierenartsen opnieuw die tumor verwijderd en ook een deel van het kaakbot. En daarna kreeg Jodie therapie dus, elektrochemotherapie. Dan wordt er een kankermedicijn toegediend, gecombineerd met kleine gecontroleerde elektrische pulsen. En dat zorgt ervoor dat het medicijn makkelijker de achtergebleven kankercellen kan binnendringen. En ja, zo'n patiënt, want dat is het, 23 jaar net Python van 40 kilo, vroeg om een beetje improvisatie. Voor de operatie zijn er 2 operatietafels tegen elkaar geschoven, zodat die slang daar ja, lekker kon liggen.
0: Een 2-persoonsbed.
2: Ja, en met verwarmde dekens en warme lucht werd de lichaamstemperatuur van het beest op peil gehouden. Want die werd natuurlijk even buiten Westen gemaakt voor die behandeling. En het lijkt dus een succesvolle behandeling te zijn tot nu toe. Bij een laatste controle deze week vonden dierenartsen geen tekenen dat de kanker is teruggekeerd. Jody eet weer normaal en gedraagt zich volgens Chester Zoo weer als vanouds. Op beelden van de dierentuin zien we dat ze alweer een hele kip naar beneden weten schrokken. Dat geldt voor sommige mensen ook. Maar dat geldt voor deze slang dus ook na zijn ziekte. De Universiteit van Liverpool was bij de behandeling betrokken en zij gaan later nog details van die ingreep publiceren, waarschijnlijk in een wetenschappelijk blad, zodat ook andere dierenartsen van die aanpak kunnen leren. En dan nog even de vraag, waarom heet deze slang Jodie, vernoemd naar Jodie Foster? Nou, toen de slang zo'n 20 jaar geleden bij de dierentuin in Chester aankwam, stond er op haar papieren JF, juvenile female, en daar hebben ze maar JF Jodie Foster van gemaakt. Dus sindsdien heet die slang Jodie. Was ziek, is weer gezond.
0: Met een menselijke
2: behandeling.
0: En iedereen zich maar afvragen waarom de zorgkosten zo stijgen.
2: En ze eet weer een hele kip. Geweldig. Ben jaloers. Want ik hou ook van kip. Nederland neemt nieuwe maatregelen om het voor Russen moeilijker te maken om ons land in te komen. Maar dat is, ja, een beetje elk land doet maar wat. En er is geen Europees beleid voor. Zou anders moeten, vindt Europarlementariër Thijs Reuten. En laten we hem nou zo spreken.
0: En wil jij nou kip of koffie?
2: 8:30. Eerst nog even koffie.
13: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
14: Europe is going in some bad directions.
15: Maar voor hoe lang nog?
16: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
17: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
18: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
16: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
20: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
21: Na 1 cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
21: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
23: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas, waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
24: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
25: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
24: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
25: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
26: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
27: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
28: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
26: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
29: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
1: BNR Verkeer. Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. De A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom is weer vrij. Bij de Heinenoordtunnel, daar stond even een te hoge vrachtwagen. De N9, Alkmaar Den Helder, is nog even dicht tussen Bergen en Schorrel door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Waarschijnlijk gaat het nog hooguit 10 minuten duren. Er wordt geflitst op de A67, Eindhoven, Belgische grens, bij hectometerpaal 18,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt ETV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zandeweer. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australië van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. President Trump is een slecht en onbetrouwbaar iemand, zegt de premier van de Canadese provincie Manitoba. Aanleiding zijn onderhandelingen over lagere importtarieven. In ruil moeten Canadese provincies weer Amerikaanse alcohol toestaan. Maar je kunt geen goede deal sluiten met een slecht persoon, zei de premier. En alleenstaanden zonder extra geld kunnen nauwelijks meer een huis kopen. Er staan wel meer huizen te koop, maar vooral duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is juist afgenomen. Vorig jaar stonden er 1500 op Funda. Nu nog maar 1000, meldt het AD. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Nederland neemt nieuwe maatregelen om het voor Russen moeilijker te maken om ons land in te komen. Maar het is voor Thijs Reuten, Europarlementariër van Pro, 1 niet genoeg. En 2, er is geen Europees beleid en dat zou hij wel willen. Waarom? Dat gaat hij zo meteen zelf vertellen over 1,5 minuut in de ochtendspits.
28: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, 8:54. We zijn nog 1,5 uur bij je met de ochtendspits van vrijdag 21 augustus. Nina, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan.
2: Wat gaan we allemaal doen?
0: We gaan vooruitblikken straks op de opening van de beurs om 9:00. Doen we met Nadia Belussi. En we hebben het laatste autonieuws van Nout. En daarin gaat hij onder andere behandelen dat die 30 kilometer actie hier in Amsterdam, trouwens ook in Utrecht, daar wordt de snelheid binnen de bebouwde kom wordt omlaag geschroefd van 50 naar 30. Dat toch niet heel erg goed werkt. Blijkt uit een groot onderzoek waar het Parool over schrijft. Gaan we straks alles over horen van Nout.
2: Nout stuurt mij net, dat roep ik al jaren. Ik ga zo mijn gelijk halen.
0: Nou, heel mooi. Nout, kom straks maar lekker je gelijk halen.
2: Over een kwartiertje dus.
0: Neem wel koffie mee, maar met je gelijk.
2: Maar eerst gaan we naar Brussel. Of nee, we gaan eigenlijk naar Den Haag. Want het wordt voor Russen binnenkort lastiger om Nederland binnen te komen. Want vanaf 1 oktober erkennen wij hier in Nederland de Russische paspoorten niet meer. De Russische niet-biometrische paspoorten. Andere EU-landen die houden er weer andere regels op na. Sommigen doen met ons mee. Anderen hebben nog een soort overgangsperiode. En wat betreft Europarlementariër van Pro Thijs Reuten komt er verandering in het verschillende beleid.
10: Het is sowieso altijd moeilijk om helemaal alles op één lijn te krijgen. Hebben we ook in juli weer gezien met het 21ste sanctiepakket. Maar mijn belangrijkste probleem met dit nieuws is dat het natuurlijk eigenlijk allemaal veel te laat is en ook een druppeltje op de gloeiende plaat. Hè. Het is natuurlijk een heel klein stapje. Alles wat bijdraagt aan het moeilijker maken van bijvoorbeeld die Russische elite die nog steeds komt shoppen, nog op vakantie gaat, nog studie doet in de Europese Unie. Ook gesteund overigens door een aantal EU-lidstaten weer. Hè, want ook in juli speelde dit al. Hè, dat bijvoorbeeld landen als Frankrijk, Duitsland, Italië zeiden, ja, maar we moeten wel mogelijk maken dat bijvoorbeeld rijke Russen hier nog hun geld kunnen komen uitgeven. Ja, ik vind dat je alles moet doen om te zorgen dat juist die mensen die oorlog gaan voelen. Want dat zijn de mensen die Poetin in het zadel houden. En als je dit dan afzet tegen wat we de afgelopen maand alleen alweer hebben gezien in de zomerweken aan drones die gewoon het Europese luchtruim binnen. Die gisteren nog een zeedrone door Roemenië in Roemenië geneutraliseerd. Ja, dan denk ik de urgentie bij de Europese lidstaten en dus ook bij Nederland ligt niet op de goede plek als we nu nog bezig zijn met welk type paspoort we wel of niet mogelijk willen maken om een visum mee aan te vragen. Ja,
2: maar dan snap ik dat u oligarchen wil aanpakken en types die het Poetin-regime steunen. Maar er zullen ook de Russische equivalent van Jan met de pet, ja, die zal misschien ook hier een keer familiebezoek willen. Wilt u dat ook allemaal onmogelijk maken?
10: Nou kijk, ik vind dat we uiterst strikt moeten zijn en humanitaire redenen, bijvoorbeeld familiebezoek van iemand die op sterven ligt onder zeer strikte voorwaarden, zou je natuurlijk nog steeds een uitzondering voor kunnen maken.
2: Een beetje vakantie. Waarom zou dat niet mogen? Ja, als een voorgewone Rus.
10: Nee, dat moet wat mij betreft echt afgelopen,
2: Maar waarom voor gewone Russen
10: omdat, ook? Nee, omdat, kijk, het probleem is juist dat Poetin gewoon zijn gang kan gaan doordat hij binnenlands gesteund wordt, doordat hij, en er zijn natuurlijk heel veel gewone Russen, kunnen natuurlijk ook helemaal niet zo makkelijk op vakantie. Hè. Waar het om gaat, is juist die elite rondom Poetin, de Russen met geld, die ook juist die oorlog moeten voelen. Want pas als er binnen Rusland het besef ontstaat dat dit een heilloze oorlog is waar Poetin mee moet stoppen, dan zullen we Poetin ook kunnen dwingen om aan de onderhandelingstafel te komen. En daarvoor moet de druk omhoog. En dan moeten de sancties dus ook beter gehandhaafd worden. Moeten we veel steviger aan Rusland laten weten dat we ook die dingen die de afgelopen weken weer gebeurd zijn niet accepteren. Ja, en dat we dan nu alleen maar biometrische paspoorten van Russen gaan accepteren als ze een visumaanvraag doen. Ja, daar ligt men in Moskou, vrees ik, niet wakker van.
2: Nee. Overigens, formeel zit er geloof ik met name een veiligheidsargument achter. Hè, dat je zonder chip moeilijker kan achterhalen of dat paspoort dan echt is en of het ook daadwerkelijk bij die persoon hoort. U trekt het al eigenlijk direct richting de oorlog. Of speelt het veiligheidsargument ook mee voor u?
10: Nou ja, ik denk dat dit bericht vooral ook is omdat Nederland en ook andere lidstaten gewoon hun eigen visumproces veiliger en misschien ook wel praktischer en makkelijker willen maken. Hè, omdat je hiermee natuurlijk meer controle hebt daarover. Lijkt me een heel goed idee, maar had natuurlijk al lang gemoeten. En nogmaals, we kunnen. Ik doe inderdaad, dat kunt u mij verwijten. Ik trek alles wat wij met Rusland doen inderdaad in de steun in Oekraïne en de oorlog, de illegale agressieoorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. Omdat wij als Europeanen moeten beseffen dat dat ook ons raakt. Het gaat ook over onze veiligheid. En die urgentie, die mis ik ook bij die Europese eenheid als het gaat om sancties. Hè. Elke keer gaan landen weer dingetjes eraf doen. We hebben het in juli weer gezien met dat sanctiepakket. Een uitzondering voor een Griekse reder, omdat hij toch lekker geld wil blijven verdienen aan aan de oorlog. En zo is er een hele lange lijst van uitzonderingen van landen die iets niet willen. Op dit punt van visa wilden bijvoorbeeld een aantal landen jaren geleden al zorgen dat we in ieder geval Russische diplomaten de bewegingsvrijheid zo klein mogelijk zouden maken in de Europese Unie. Kreeg men ook de handen niet voor op elkaar. En die urgentie, dat is waar we aan moeten werken. En ja, dat we dan nu biomedische paspoorten alleen maar gaan toestaan. Oké, prima, maar dit is echt veel te weinig en veel te laat.
2: Ja, en dan hebben we ook nog eens de Servië-route, geloof ik, hè, waarbij Servische burgers die kunnen dan zonder visum naar het Schengengebied. Ja. Want Servië is wel Schengen, dus als je wil, kom je er toch wel in Europa.
10: Nou ja, dat is iets wat voor alle sancties speelt die gaan over paspoort en toegang tot het Schengengebied. Want zolang je dat niet met z'n allen doet en dan ook nog eens inderdaad derde landen zoals Servië strenger aanpakt als zij wel Russië toelaat op hun grondgebied die via visumvrijstelling dan door kunnen reizen. Eventueel, dat is natuurlijk iets wat niet werkt als je dat niet als blok samen doet. Omdat als één land zegt, ja, ik blijf wel makkelijker of ruimhartiger ook in het toestaan van die doorreisroute, dan kom je alsnog dat Schengengebied in. Dus dat is nog een extra moeilijkheid bij die sancties die gericht zijn op het moeilijker maken van reizen. Maar mijn algemene boodschap is, we moeten nu echt de urgentie voelen van het onder druk zetten van Rusland en wel serieus. Met meer sancties, met handhaving, met steun aan Oekraïne. Militaire steun om te zorgen dat zij zich kunnen verweren. We hebben dringend behoefte aan luchtafweer, aan raketten om ook Rusland te raken waar men de raketten afvuurt. Dat zijn de dingen waar we het nu over moeten hebben. En ja, dit is, zoals ik al zei, maar een klein druppeltje op een gloeiende plaat en veel te laat.
2: Thijs Reuter was dat, Europarlementariër van Pro.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Vanaf volgende maand gaan er minder schepen varen door het Panama-kanaal, hebben de autoriteiten daar bekendgemaakt. En dat heeft allemaal te maken met El Niño. Het water in de Stille Oceaan warmt namelijk op. De passaatwinden nemen af en in Centraal-Amerika heeft dat enorme droogte tot gevolg. Op dit moment varen er dagelijks 36 schepen door het kanaal. Dat wordt dan omlaag bijgesteld in september naar 32. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. In 2022 moest dat ook al. Maar dit laat nu wel een keerpunt zien. In mei vertelden ambtenaren nog aan persbureau Reuters dat er dit jaar geen plannen zouden zijn om de scheepvaart te beperken. Maar ja, dan zie je dit soort extreme droogte en dan is er toch ineens geen keus. En over El Niño gesproken, de Met Office, dat is het Britse meteorologische instituut, dus het KNMI, dat waarschuwt dat deze El Niño waarschijnlijk de sterkste El Niño in de recente geschiedenis gaat zijn. Hoofd van de afdeling lange termijn voorspellingen van het instituut spreekt over een ongekende gebeurtenis. Volgens de voorspellingen wordt volgend jaar, 2027, naar alle waarschijnlijkheid het warmste jaar ooit gemeten. Dan denk je, nou, deze zomer was warm. Ja. Wat staat ons nog te wachten volgend jaar? En de gevolgen zien we natuurlijk nu ook al. En ook moet het Verenigd Koninkrijk zich volgens de onderzoekers opmaken voor een hele natte en stormachtige herfst. Net als wij. En dat is eigenlijk ook wel welkom, toch? Na deze snikhete zomer.
2: Ja, alleen kan het ook wel met allerlei overlast gepaard gaan. Dus ja,
0: code oranje, code rood.
2: Het is het verhaal van weersextreem, hè? Dat zien we in praktijk. Nu, ja. Dan nog even naar Amerika. Het aantal internationale studenten dat zich heeft aangemeld bij een studie aan een Amerikaanse universiteit is met bijna 10% gedaald. 16.000 minder aanmeldingen dan in het vorige jaar. En dat heeft uiteraard te maken met de strenge visumregels die zijn gaan gelden onder de regering Trump, zo analyseert Bloomberg. Er is ook wel een probleempje mogelijk, want de daling van het aantal buitenlandse studenten gaat ervoor zorgen dat die universiteiten in de financiële problemen komen, als ze dat al niet waren. Daling van de aanvraag uit Azië en Afrika was het grootst. Aantal Europeanen dat in Amerika wilden studeren, dat daalde minder hard, daar een min van 4%. En die daling is met name groot bij de wat minder prestigieuze universiteiten. Dus bij Yale en Harvard ook daar een daling, maar slechts 1%. Nou, bij die andere universiteiten dus veel meer. Het aantal Amerikaanse studenten dat zich heeft gemeld voor de universiteit in eigen land dus is dan weer gestegen met ruim 4%. Het is 14 minuten over 8:30. Wijnand Zwaan is bij ons van de ANWB met enkele flitsers. Waar staan ze?
11: Ja, inderdaad. Op de A12 Arnhem-Utrecht, daar wordt geflitst bij Marenbeck met paal 75,0. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,9. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 18,0.
3: Blik op de beurs.
2: Een minuutje of 15 ochtend gaat de handel aan het Damrak van start. En wij gaan vooruitblikken met Nadia Belousi. En Nadia, we hebben veel te vieren, geloof ik. Want dit schijnt de 100ste keer te zijn dat je hier bij ons bent op vrijdag. Dat is mooi. En jij bent niet langer van THB Vermogensbeheer, maar van Belousi en het Verbund Vermogensbeheer. Nou, hele mond vol. Goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen, Iwan. Dank je wel.
2: Wat een mooie dag dus eigenlijk zo, toch? Hè?
12: Ja, dat is een hele mooie dag. En het zonnetje schijnt. En helaas denk ik dat het op de beurs iets minder mooi wordt. Want we gaan zo meteen starten met een vlakke opening rond de koers van gisteren op 1102 punten.
2: Oké. Okay. Zijn er nog fondsen waar je op let? Want het cijferseizoen is nog steeds een beetje gaande. Waar gaan we op letten vandaag?
12: Ja, vandaag is het qua cijfers heel rustig. Wat we gisteren gezien hebben is dat Walmart, de grootste retailer van de wereld, die heeft een koersdaling van 10% voor hun oren gekregen. Daar zag je toch echt dat de consument hun winkelwagentje niet heel veel voller stopte, ondanks dat zij de prijzen flink verlaagd hebben. Dat zou zomaar eens vandaag druk op Ahold kunnen zetten. Echter, als we naar Ahold kijken, dan is daar deze week al 4,5% van gedaald. Dus dat hoeft niet één op één door te geven vandaag. Maar dat gaan we straks zien. Okay. En verder hebben we natuurlijk van de week jullie ook uitgebreid stilgestaan bij de cijfers van Alphen. Daar hebben de analisten ook goed naar gekeken. En Jefferies, vermogensbeheerder Jefferies, die heeft vandaag het advies van Alphen verlaagd van een koopadvies naar een houdenadvies. Okay. En het koersdoel, dat hadden zij op €18 staan, en dat is verlaagd naar €14. En dat komt allemaal naar de cijfers van deze week. De slotkoers gisteren was rond de €13,06. En waar hebben zij naar gekeken? Zij zien een 8% dalende omzet, maar vooral ook stijgende personeelskosten in verband met de transformatie die Alphen doorgaat. En die kosten die moeten volgend jaar weer normaliseren. En dat is de reden geweest dat de analist deze koersdoelverlaging heeft doorgevoerd.
2: Duidelijk, dan gaan we daar zo meteen even naar kijken nog. En verder nog misschien op macroniveau dingen die wij in de gaten moeten houden?
12: Ja, misschien in Nederland wel goed om te noemen dat de prijzen van bestaande koopwoningen, die zijn iets minder hard gestegen. In juni was dat 4,1% en in juli was dat 3,9%. Maar dat maakt dat een gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning rond de €501.000 ligt. Dat is natuurlijk bizar hoog. En als we naar het eerste half jaar kijken, dan zien we dat er 5,4% meer woningen van eigenaar verwisseld zijn. Dus blijkbaar kunnen die prijzen nog steeds betaald worden. Dat zien we ook terug in het consumentenvertrouwen in Nederland. Dat is licht verbeterd. En het mooie om te zien was dat de mensen het minst negatief waren over hun financiële positie voor de komende 12 maanden. Maar ook vinden consumenten het ondertussen tijd voor het doen van grote aankopen zoals meubels en elektronica. Blijkbaar is dat in augustus gunstiger dan in juli geweest.
0: Ja, uitverkopen. Altijd lekker.
12: Dat is het. Dat denk ik ook. Ja.
2: Dankjewel, Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer. En volgende week nummer 101. Dankjewel.
3: Auto-update.
2: Bij ons is Nout Broekhoff aangeschoven van de Nationale Autoshow. Nog niet in Zandvoort, Nout?
13: Nee, gisteren wel.
2: Ja.
13: Interessant. Leuk. Laatste keer. Ja, nou natuurlijk. De contractverlenging van Max Verstappen was wel het gespreksonderwerp daar. En dat heeft hij echt daar bekendgemaakt. Mm-hmm. En dat was op een mediadag natuurlijk wel heel.
2: Ja. En je hebt er nog nieuws uit weten te peuteren dat het nog niet helemaal uitverkocht is, geloof ik?
13: Nee, vandaag net niet. Misschien nu net wel, dat weet ik niet. Maar er waren nog wat kaarten voor de vrijdag. Ook een leuke dag met een kwalificatie voor de sprintrace die morgen plaatsvindt. Dus
2: poncho mee.
0: En nog een beetje regen, ja. Nee, maar dat maakt het wel leuker, toch?
13: Ja, zeker voor zo'n kwalificatie. En dan, de eerste vrije training is nooit zo heel spannend. Hoewel, ze hebben maar heel korte voorbereiding op die kwalificatie die dan 's middags plaatsvindt. Dus wel echt een leuke dag.
0: Ga jij er vandaag nog naartoe?
13: Vandaag niet, denk ik. Denk maar morgen wel en zondag sowieso.
2: Nou,
13: ja.
2: Mocht je nou tegenkomen, zeg even de groet hem even namens ons.
13: Ik moet dit thuis nog wel even regelen trouwens. Oh. Maar ze luistert mee, denk ik.
0: Oké, nou, bij deze.
13: Oei. Morgen niet.
2: Nou, ik zie een conflict aankomen. Okay.
13: Nee, komt goed.
2: Nou, het andere autonieuws. Vaker juridische conflicten over gebreken aan auto's. Vertel.
13: Ja, verzekeraar Achmea meldt dat een record aantal conflicten. 5.451. Bijna 80% meer dan in 2021. Dus in 4 jaar tijd was echt wel flink toegenomen. Ja, het gaat om gebreken aan motorvoertuigen. Ook elektrische elektrische auto's technische gebreken. Zoals problemen met de motor, distributieriem, dat kennen we wel. Maar het aantal software- en elektronica-problemen neemt ook toe. Storingen aan digitale systemen, sensoren die het niet meer doen, rijhulpsystemen die falen. Nou ja, dat zijn allemaal oorzaken die zorgen voor conflicten.
2: Met wie?
13: Ja, met de fabrikant of de dealer. En dat heeft dan ook weer te maken met dat er gewoon meer voertuigen in Nederland op de wegen rijden. Maar ook dat die auto's dus technisch complexer worden. En het daardoor dus vaker misgaat. En ja, er zijn enorme personeelstekorten bij garages, tekorten aan onderdelen. Er ligt ook extra druk op garages vanwege terugroepacties. Dus ja, dat maakt de positie van de consument soms wel lastig. Want je moet lang wachten op een reparatie. En vaak is ook het geschil over, ja, is dit wel echt iets waarbij iets mee moeten als fabrikant? Ja. Ja, en dan kun je zo'n rechtsbijstandsverzekeraar dus inschakelen.
0: Ja,
13: en
0: dat gebeurt er dus steeds meer.
13: Ja, zie je dus wel toenemen. Ook omdat de consument wat sterker staat. Hè. Binnen 1 jaar kun je tegenwoordig nog aanspraak daarop maken. Als je dat binnen 1 jaar doet.
0: Bij een nieuwe auto.
13: Ja, bij iets dat je hebt aangeschaft. Ik denk inderdaad vaak bij nieuwe auto's dat dat gebeurt. Maar ja, ga maar bewijzen dat het ook echt, hè, softwarematig is soms ook ongrijpbaar. De ene keer piept hij wel, de andere keer niet. Ja, en dan zegt de garage, bij ons werkt hij gewoon. Ja. Ja, en dan, nee, maar dan krijg je dus dat conflict.
2: En moet het wel kunnen bewijzen. Vaak bij de rechter, of hoeft dat niet per se? Maar dat zal al mij ook willen voorkomen waarschijnlijk.
13: Dat denk ik wel, ja. Ja, en ze willen natuurlijk ook voorkomen dat ze een half jaar een auto vervangend vervoer moeten regelen. Want dat loopt
0: ook enorm dik oplopen, ja.
13: Absoluut.
2: Ja. Dan, Amsterdam moet meer doen om de verkeersveiligheid te verbeteren dan alleen het plaatsen van 30 kilometer per uur borden. En nu citeer ik even uit een mail die jij net stuurde naar mij. Roep ik al jaren. Ja, dat is ook zo. Want je hebt in de auto-update regelmatig gezegd.
13: Zo vaak gezegd.
2: De verkeersinrichting, ja.
13: Nou, nee, ja, dat het plaatsen van 4000 borden niet genoeg is om
0: de snelheid te verlagen.
13: Nee, ja, dat is wat hier gebeurd is. Amsterdam heeft gewoon 4000 borden op straat gepleurd, zeg ik maar. En ja, dat betekent niet automatisch dat mensen dan ook langzamer gaan rijden. Het Parool haalt dus nieuw onderzoek aan vanochtend. In straten waar louter het bord van voor de maximumsnelheid werd aangepast. Van 50 naar 30 kilometer per uur lag de gemiddelde snelheid slechts 2,3 kilometer per uur lager dan in vergelijkbare 50 kilometer per uur straten. Ja. En het mooie is, de gemeente weet dit gewoon. Ja. Ze weten dat ze die straten en die wegen eigenlijk moeten aanpassen. Dus moeten versmallen of een drempeltje moeten neerleggen. Ja. Maar ja,
0: er is geen geld voor. Het is veel te veel gedoe.
13: Ja, dat kost geld.
2: Dus, of heel veel flitspalen neerzetten levert geld op.
13: Nou, de hoop is natuurlijk nu dat het opvoeren van de handhaving er wel voor gaat zorgen dat automobilisten zich aan de snelheid gaan houden. Maar ja, dat is natuurlijk weer een relatief makkelijke manier om ook geld binnen te halen, maar ook om de verkeersveiligheid hopelijk te verbeteren.
2: Hoe is dat in Utrecht? Want jij woont in Utrecht. Daar
0: net in mijn wijk is het nu net van 50 naar 30 gegaan.
2: Ja, dus daarom was je later vanochtend, of
0: niet? Ik was 10 minuten te laat. Het is zo langzaam,
13: het is
0: jongen.
13: Niet normaal,
0: maar ik hou me er tenminste wel netjes aan. Hè? Ja. Dat dan weer wel, ook om half 5 s'nachts. Nee, ja, het is hetzelfde. Het is de bordjes zijn veranderd en daar moet je het maar mee doen. En ja, dan heb je wel een aantal grote wegen in Utrecht die wel serieus worden aangepakt met echt rijbaanversmallingen. Daar zie je dus denk ik wel dat het gaat werken, dat dit echt wel doet. Maar inderdaad, nu gewoon in de woonwijk. Ik begrijp ook wel dat er niet meteen allemaal mogelijkheden zijn om elke weg te gaan aanpakken en te versmallen. Nee. Of een drempel te gaan leggen. Dat gaat gewoon heel veel tijd kosten.
13: Ja, dat is een drempels aanleggen, dat is ook wel heel vervelend weer. Hè? Want het is je gaat wel in de remmen. Maar al die drempels, ik heb het zelf in mijn wijk wel. Ja. Daar liggen echt 20 drempels of zo. Ja, daar word je ook gierend gek van.
0: Ja. Ja, en flitspalen helpt. Want we hebben van die mobiele flitspalen in Utrecht. Die staan echt, die verdwijnen elke week weer naar een andere plek. Dus je weet nooit waar ze staan.
2: Dat staan Waze, toch?
13: De flitsers,
0: Waze. Ja. Nou ja, dan misschien moet ik dan weg van Google Maps. Maar het is, ik ben 1 keer geflitst en het helpt wel. Want het helpt mij echt alerter te zijn. Van, je mag hier 30. Zou er weer zo'n grote flitspaal staan, of niet?
2: Nina pleit voor meer flitspalen. U weet waar de luisteraarsreacties naartoe kunnen.
0: Liever niet. Ja, nee, maar voor allemaal alles voor de goede zaak. Hè? Voor die verkeersveiligheid. het over heeft, hè?
13: Superbelangrijk. Ja? De auto is ook... Ja, zorgt ook voor veel ellende. Nee, zeker. Hè, weet je, aanrijding en dat soort dingen. Maar
2: Wacht even, stop. Nina pleit voor meer flitspalen. Jij zegt de auto zorgt voor veel ellende. Waar zijn we terecht gekomen?
0: Welkom.
2: Nou, voor autohaters hier.
13: Ja, maar dat is toch ook wel zo?
0: Nee, wij zijn autoliefhebbers. Maar we vinden ook dat je er verantwoord mee om gaat. Zullen we daar een zijig muziekje onder zetten?
13: Het is alleen idioot dat je wordt ingehaald op fatbikes hier in Amsterdam.
0: Ja, daar moeten ze nou eens wat aan doen. Zullen we het over fatbikes hebben?
2: Nee, we gaan toch even over een van de Ferrari-dealers van Nederland.
13: Muziekhuis is dat.
2: Ja. Stort zich nu op de verkoop van Lucid.
13: Ja, Lucid. Ja, verrassend toch wel. Münsterhuis, dealer, één van de dealers van Ferrari in Nederland. Kooijmans is de andere. Maar ja, dit wordt de eerste retail partner van Lucid.
0: Die gaat Lucid verkopen.
13: Ja, in Hengelo, inclusief after sales en service.
0: En waarom nou weer in Hengelo? Ja. Zitten daar de kopers?
13: Daar zit het geld.
0: Je moet naar de PC Hoofdstraat.
13: Ja, dat zou je zeggen. Maar daar zit het geld dan waarschijnlijk in het oosten. Want het zijn natuurlijk niet goedkope auto's. Zijn wel heel innovatief. Maar bijvoorbeeld de Lucid Air gaat vanaf 89.000. En de SUV kost bijna een ton.
0: Zo vet. Ja, zulke vette auto's.
13: Ze zien er tof uit. Maar het loopt natuurlijk niet bijster hard qua verkoop. Dus Münsterhuis mag er flink aan gaan trekken.
2: Dan staat hier kort... Wat zit er vanmiddag in de autoshow?
0: Kort.
13: Dus. Heel kort.
2: Kort graag.
13: We hebben een oud-hoofdredacteur van Quote te gast.
0: Jort. Meindert Schut.
13: Nee, niet Meindert.
2: Die presenteert het.
13: Sjoerd van Stokkum. Oh. Even terug in het geheugen. En die organiseert voor de 25e keer de challenge. De meest exclusieve autorally van Nederland.
0: Ja.
13: Voor de laatste keer. Komende week.
0: Het is net een Dutch Grand Prix'tje.
13: Ja, eigenlijk wel. 50 hele rijke Nederlanders gaan op pad. 3.500 kilometer van Amsterdam naar Bodrum. In één week.
0: In een Lucid.
13: Nee.
0: Dat dan weer niet.
13: Gaan ze zeker niet doen.
0: Leuk, vanmiddag.
2: 36 seconden, vond ik best kort.
0: Om 3 uur.
13: Wat over de tijd heen bedoel
2: je? Nee, dat je dit in 36 seconden...
13: Nee, want we zitten al...
2: Als we nu afronden, dan valt de schade mee.
13: Ja? We zitten bijna een minuut over.
2: Nou, dankjewel.
14: Ja. De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Ja, zijn we als NAVO in oorlog met Rusland of niet? Is de hybride oorlog gaande? Nou, volgens Ursula von der Leyen wel. En eigenlijk al veel langer. En onze reactie? Ja, nou, dat blinkt nou niet echt uit in de kordaatheid. We praten er zo meteen over met defensie-expert Patrick Bolder.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
16: BNR Business Beats.
15: Met de beste pop, funk en soul.
16: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
21: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
22: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
24: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
30: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
31: Thomas van Zijl.
32: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Jenny Noordermeer van het advocatenkantoor CMS. Hoeveel jonge advocaten willen nog partner worden en welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de advocatuur? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. verzekerd van betaling.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Nu in de BNR-app.
0: Huishoudens voelen de pijn van de stijgende energieprijzen pas later dit jaar. De Nederlandse rentelast verdubbelt naar 1% van het bbp. En Trump grijpt in. De vervroegde verkoop van winterbenzine moet de pompprijzen gaan drukken. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En bij de ANWB vinden we Wijnand. Wijnand, hoe staat het ervoor op de weg?
11: Ja, op dit moment staat het er goed voor. Het rijdt bijna overal goed door. Er wordt geflitst op de A15 Nijmegen richting Gorkum Beckt, meterpaal 103,4. Op de A27 Almere-Utrecht bij 112,5. En op de A27 van Gorkum naar Breda, daar wordt gecontroleerd bij 35,5.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Het park is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook is gelukt. Het is een Australiër van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. En de natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar is voor het grootste deel onder controle. Het helpt dat het nu af en toe regent. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. De brandweer hoopt dat het vandaag weer vanuit de lucht kan. Ook met Nederlandse helikopters. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dan gaan we kijken naar de beurshandel aan het Damrak. Ongeveer 3 minuten onderweg. AIX op 1103,7 punten. Een plus van 0,1%. Grootste stijger momenteel is Besi. Daar komt 1,2% bij. En de grootste daler is Relix. Daar gaat 1,3% vanaf. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Ja, veel incidenten met drones en zeedrones. En die worden dan neergehaald. Nou, dan zijn er vermoedens dat het de Russen zijn. Of het wordt bewezen dat het de Russen zijn. Ursula von der Leyen heeft nu gereageerd op het incident in Roemenië met die zeedrone. En zij zegt, ja, Rusland blijft maar bezig met die hybride oorlogsvoering en pogingen daartoe. Alleen onze reactie, is die wel adequaat? Nee, zegt defensie-expert Patrick Bolder. En dat vertelt hij zo meteen over een minuut in de ochtendspits.
7: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
8: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
0: Een tumor wegkrijgen zonder operatie, bestraling of chemo, maar met licht. Een nieuwe behandeling wordt ontwikkeld in Utrecht, met speciale dank aan het afweersysteem van lama's. Je hoort het allemaal maandag om 3:30 in BNR Beter, of luister hem daarna terug als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg
3: voor meer mensen.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app.
9: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, het is bijna 9:05. We zijn begonnen met het laatste uurtje van de ochtendspits. Zometeen praten we nog met de voorman van LTO, Ger Koopmans. Gisteren was er een overleg tussen onder andere LTO en het kabinet over het stikstofdossier. En daar kwam LTO eigenlijk best positief uit. Ze spreken van een constructief gesprek. En dat er een kabinetstoezegging zou zijn dat er ruimte is om het stikstofpakket te verbeteren. Nou, positieve geluiden dus van de LTO. Best opvallend. Zometeen Ger Koopmans gaat vertellen waar die positieve gevoelens dus aan overgehouden heeft. Maar we beginnen met de oorlog in Oekraïne eigenlijk en de gevolgen daarvan ook op het continent hier. Ursula von der Leyen zegt dat Rusland maar bezig blijft met hybride oorlogsvoering en pogingen daartoe. Bijvoorbeeld gisteren Roemenië schakelde op de Zwarte Zee nog een zeedrone uit. En intussen is de NAVO wel bezig met allerlei acties, luchtruim versterken rond IJsland bijvoorbeeld, om ook vanuit het noorden drones te kunnen pareren en ook die grens dus te kunnen beschermen. Maar die hybride oorlogsvoering, dat gaat natuurlijk een keer mis. De risico's worden groter en groter. En volgens defensie-expert Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies is het wachten tot er echte grote ongelukken komen.
12: Dat is inderdaad een kwestie van tijd. Niet of het misgaat, maar meer wanneer het misgaat. Rusland neemt meer en meer risico. We zagen het gisteren.
2: Tot er echte grote ongelukken komen.
12: Dat is inderdaad een kwestie van tijd. Niet of het misgaat.

0: De drones die natuurlijk de Nederlandse F-35's boven Polen hebben neergeschoten. De drones in Roemenië. De lijst is eigenlijk oneindig. En het gaat een keer mis. Daar kun je vergif op innemen.
1: Sterker nog, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, die zegt, Duitsland is inmiddels dagelijks doelwit van die hybride oorlogsvoering met spionage, sabotage, cyberaanvallen, geheime operaties. Vind jij dat we daar met z'n allen toch een beetje te naïef op reageren en dat we elk incidentje los van elkaar behandelen, dan weer vergeten en doorgaan?
0: Absoluut. Het is een patroon. En als je niet harder erop terugdrukt, dan blijft Rusland doorgaan. Want die gaat gewoon de grenzen opzoeken. Hè. Waar ligt dan echt de pijn? En zolang wij geen au roepen, gaat Rusland door. Het is net alsof je een klein hondje aan het trainen bent, hoe hard je in je vinger mag bijten. En Rusland doet dat heel slim. Het is ook het probleem met hybride oorlogvoering. We moeten wel kunnen aantonen wie daar achter zit. Nou ja, hybride oorlogvoering en plausible deniability, aannemelijke ontkenning, dat gaat natuurlijk hand in hand. Daar ligt wel een probleem. Maar we hebben met HCSS, mijn collega's, die hebben een strategie bedacht eigenlijk. Hoe ga je hiermee om? En dat zijn dan de 4D's. Kijk, die hybride operaties zijn altijd gericht eigenlijk op onze besluitvorming ten aanzien van de steun aan Oekraïne. Die proberen de Russen te beïnvloeden. Nou, als wij nou zorgen dat we langjarige afspraken hebben waar niemand op terug kan komen, dan is dat geen doel meer. En dat is een van die dingen. En ook alle informatieoperaties die Rusland uitvoert, de inlichtingendiensten van Rusland, die moet je heel hard aanpakken. Op het moment dat je weet dat die ergens bezig zijn in Europa, dat zijn gewoon legitieme doelen. Nou ja, zo kan je nog verder gaan.
1: Hoe doe je dat op een slimme manier? Want je wil niet ervoor zorgen dat jij uiteindelijk de
2: agressor bent.
1: De escalateur bent. Natuurlijk, dat is niet zo. Maar dat beeld wil je ook niet laten ontstaan. Hè? Of dat de paniek is. Hoe doe je dat dan op een slimme manier?
0: Nou ja, ook heel duidelijk, en dat is ook een van die onderdelen van die 4D's, is het afschrikken. Heel duidelijk communiceren van, als jij dit doet, dan pakken we je zo terug. Dit zijn de regels, wij houden ons eraan. Als jij eraan houdt, is er niks aan de hand. Communiceren duidelijk over welke middelen je gereed hebt staan om iets te doen. En je wil natuurlijk wel beneden die drempel blijven. Maar ik hoor nu eigenlijk helemaal niks op Europees gebied of op NAVO-gebied, en dat er plannen zijn. Misschien zijn die er wel, maar je moet er ook over communiceren. Want als je de tegenstander in het ongewisse laat over wat je gaat doen, gaat hij opzoeken totdat je wat gaat doen. Daar zit een beetje het gevaar in. We denken allemaal maar, het is allemaal niet zo erg, want er is niemand dood gegaan. Nee, maar er gaat een keer iemand dood. Maar dan moet je wel klaarstaan om iets anders te doen.
2: Verbaast het jou eigenlijk, Patrick, dat met die hele lange lijst van incidenten die al zijn geweest, dat het allemaal nog goed is gegaan?
0: Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar Leipzig, dat had natuurlijk enorm verkeerd kunnen gaan. Als zo'n drone bij dat vliegtuig komt, dat geeft een enorme explosie, de brandstoftanks. En dat is enorm verstorend. Maar ja, ook de brand bij de IKEA in Polen was dat volgens mij, dat daar niemand bij is overleden. Ja, dat is een gelukje. We zitten echt op het randje wat dat betreft.
2: Ja, maar goed, het lukt dus ook heel veel wel. Zegt dat wel iets over onze, ten positieve over onze militaire paraatheid, dat wij toch heel veel van dit soort incidenten weten te voorkomen?
0: Jawel, maar het kost ons ook te veel geld. Kijk, die drones die wij met onze F-35's boven Polen neerschoten, economisch gezien kan je dat nooit lang volhouden. We hebben gewoon te weinig middelen die opgewassen zijn tegen, Rusland echt grootschalig met drones het NAVO-luchtruim in zou willen, dan zijn we al heel snel klaar. Dan kunnen ze op een gegeven moment niet meer tegenhouden. Ook economisch, veel te dure raketten daartegen. Ja, die innovatiecyclus die moet veel sneller en sneller.
1: Dan hoorden we eerder deze maand dat Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Poetin misschien wel eens de NAVO zou willen gaan testen ergens in de komende jaren. En eigenlijk hoor ik jou dus zeggen, dat is al lang gaande, dat hele testen, dat prikken, kijken wat er dan gebeurt. Maar waar zou dat toe kunnen leiden vanuit de Russen?
0: Ja, het is echt een testen van hoe eensgezind is die NAVO. Hoe hard is dat artikel 5? En daar heb ik met name de Amerikaanse commitment daaraan. Ja. Daar heb ik altijd al mijn twijfels over gehad sinds de NAVO-top in Den Haag in 2024. Waarbij het zoveel moeite kostte om Trump dat te laten zeggen. En ook laatst hier in Ankara. En tegelijkertijd hoor je berichten uit de Amerikaanse administratie over, dat ze Europa maar niks vinden, een lui en woke werelddeel, en waarom zou Amerika zich nog daaraan verbinden? Ja, dat geeft wel redenen om Russen te testen hoe dat dan is. En dan kan je het over een hele kleine operatie ergens in Noord-Noorwegen, of langs de grens met Finland of een van de Baltische staten, per ongeluk een drone daarin laten vliegen. En wat de Balten ook voor waarschuwen is, dat kijk uit voor een valse vlagoperatie van de Russen. Ze hebben Oekraïnse drones kunnen vangen. Die kunnen zomaar naar Een van de Baltische staten worden helaas.

0: kunnen we daarheen laten vliegen als die dan onderschept wordt. En het is dan een Oekraïnse drone, ja. Dan gaat iedereen natuurlijk kijken van hoe zit het nou echt? En kunnen we daarmee de NAVO uit elkaar spelen? Dat is wat de Russen erachter zoeken. Dus ja, daar moet je heel erg bedacht op zijn.
1: Dat zei Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: En dan is het 9:12. Zonder een goed gevulde spaarpot, een grote erfenis of een overwaarde van een andere woning wordt het voor alleenstaanden steeds moeilijker om een huis te kopen. Met een bruto inkomen van 48.000 euro per jaar kom je voor slechts 1000 huizen op Funda in aanmerking als we het hebben over genoeg hypotheek. Schrijft het AD op basis van gegevens van de hypotheker, dan denk je nou 1000 huizen op Funda. Hoeveel is dat? Nou, er worden er 85.000 aangeboden. Dus dan zie je een beetje wat de verhouding is. Veel van deze huizen die dan voor jou dan zouden zijn, zijn voormalige huurwoningen, vaak niet al te grote appartementen. Met een modaal inkomen kan iemand bij de huidige hypotheekrente ruim 213.000 euro lenen. Nou, wat zou je dan kunnen kopen? Een huis, nou, ik zou eerder noemen een kamer van 34 vierkante meter in Amsterdam voor dat bedrag. Maar bijvoorbeeld in Limburg, in sommige plekken, sommige plaatsen krijg je een huis met 4 of 5 slaapkamers. Dat kan dus ook. Ja, en we weten natuurlijk allemaal wat de oplossing is voor de woningcrisis. Dat is gewoon meer huizen bouwen, zegt ook de hypotheker. En ja, misschien wat lastiger, maar het zou wel handig zijn, een partner zoeken. Want ja, met 2 inkomens wordt iets kopen een stuk eenvoudiger. Met een gezamenlijk bruto inkomen van 88.000 euro per jaar kun je een hypotheek krijgen van zo'n 406.000 euro. Nou, dan heb je inmiddels al een stuk meer keus. Maar goed, wat zeggen ze altijd weer? Zoveel vissen in de zee. Je moet maar net een leuke of een lekkere tegenkomen.
4: Ja, en ook,
3: toch niet,
4: en daar ook zin in,
3: daar ook zin in hebben. Want er zit ook niet iedereen op te wachten. Maar er zijn ook steeds meer mensen die gewoon met een goede vriend of vriendin iets kopen. Of met een broer of zus.
4: Ja.
3: Best een goede oplossing, dat zou je zeggen.
4: Dat kan ook. Werknemers lopen voor op hun werkgevers in het gebruik van AI, blijkt uit een analyse gepubliceerd in ESB, het economenvakblad. Zo geven werknemers bijvoorbeeld aan dat ze AI-tools als ChatGPT of Copilot wel mogen gebruiken, maar dat dat niet echt actief wordt aangemoedigd. En ook is er volgens sommige werknemers geen duidelijk beleid vanuit de werkgever, dus ja, iedereen doet maar wat, zeg ik maar eventjes. In de sectoren zakelijke dienstverlening, de financiële sector en het onderwijs is het gebruik van AI relatief hoog, en in de zorg, transport en in de horeca blijft het achter. Maar ja, als jij in een snackbar werkt, ja, wat ga je dan met AI doen?
3: Nou, weinig.
4: Ja, niet zoveel. Dus misschien
3: ze bakken nog steeds niet je frieten, volgens mij.
4: Nee, of je frikandellen. Frikandellen. Frikantaalmodaillen.
3: Ja.
4: Laat maar. Dat werkgevers achterblijven is volgens de onderzoekers geen onwil. Het laat vooral zien dat bedrijfsbrede cursussen en ja, de ontwikkeling en het gebruik van AI nauwelijks kunnen bijbenen. En ik vond het wel opvallend, want ik dacht eigenlijk dat het andersom was. Namelijk dat die werkgever heel erg pusht op AI, want uiteindelijk voordelen enzovoorts. Kostenvoordelen ook. Maar dat die werknemer niet wil. Nou, het lijkt dus eigenlijk een beetje andersom te liggen.
3: Ja, jij denkt gewoon aan BNR, want wij krijgen toch best wel met enige regelmaat een mailtje van hogerhand.
4: Ja.
3: Jongens, we hebben weer een uitbreiding van de kluskoffer met allerlei tools die je kan gebruiken om nog efficiënter te worden.
4: Ik denk inderdaad aan BNR en ik denk aan de hele journalistiek, want daar zijn inderdaad bedrijven die pushen heel erg van ga nou AI gebruiken. En journalisten, dat zijn toch al een beetje conservatieve mensen en die willen dat dan niet en vinden dat eng. En denken, ja, maar ik ben een kunstenaar. Ik ben aan het schrijven.
3: Ben jij zelf een kunstenaar?
4: Nee, ik niet. Want ik ben verder niet zo conservatief ook. Maar,
3: ja. Zijn dit Iwan en Nina of is dit AI? Kan de luisteraar nog zich wel dat afvragen?
4: AINA.
3: Ja, je weet het niet, hè? Iwan.
4: Op zich, je hallucineert wel vrij veel, dus het zou kunnen.
3: Jij ook. Iwan.
4: Het is 9:15. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Geen AI, een volledig mens.
5: Nee,
4: fijn is
5: gelukkig
4: dat.
5: Wel.
4: Ja, daar ben ik ook blij mee. Maar ja, een mens dat niet zoveel nu te melden heeft, geloof ik. Vooral flitsers.
5: Nee, dat
3: had AI ook kunnen doen, Wijnand, dit.
5: Ja, nou, ik betwijfel het, hoor. Maar goed, goed nieuws breng ik toch altijd liever zelf. Geen files op dit moment. Hou wel rekening met de flitsers. En die staan onder meer op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport bij 15,0. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 103,4. En verder wordt er ook gecontroleerd in het noorden van het land op de A28 van Assen naar Zwolle bij Assen bij 165,1.
2: Blik op de beurs.
4: Ja, gaan we nog even kijken naar de handel aan het Damrak. Momenteel AIX 1105,3 punten, een plus van 0,2%. Zijn er nog fondsen waar we op moeten letten? Ja, Ahold zou kunnen. En dat heeft te maken met de cijfers van Walmart, zei Nadia Belouchi eerder vanochtend.
6: Wat we gisteren gezien hebben is dat Walmart, de grootste retailer van de wereld, Die heeft een koersdaling van 10% voor een oren gekregen. Daar zag je toch echt dat de consument hun winkelwagentje niet heel veel voller stopte, ondanks dat zij de prijzen flink verlaagd hebben. Dat zou zomaar eens vandaag druk op Ahold kunnen zetten.
4: Nou, dat valt tot nu toe reuze mee. Ahold staat zelfs in het lijstje met de grootste stijgers op een plus van 0,3%. Verder zijn Nina nog even... Of Nina, nee, Nadia... AIA.
7: Oh nee, hou op.
4: Nadia zei nog eventjes dat we ook op Alfa moesten letten, want Alfa had een koersdoelverlaging gehad. Alfa is momenteel op de small cap fondsen, wat tegenwoordig Amps Next 20 heet, de grootste daler met 3,8% lager.
3: Vluchten op luchthavens in Noorwegen die zijn vandaag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Daardoor zijn aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt of vertraagd. Dat meldt Evinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers volgens Evinor het werk neergelegd. Vanaf Schiphol gaan van vandaag in principe naar Oslo zo'n 20 vluchten, onder meer van KLM. In hoeverre zij dan last hebben van die staking, ja, dat moeten we nog zien. Want het verschilt volgens Evinor per vliegveld of je er last van hebt. Alle passagiers die wordt geadviseerd updates van de luchtvaartmaatschappij goed in de gaten te houden. Weet dan dus of je vlucht naar Oslo gaat. En persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken op Oslo uit onvrede over stuk gelopen cao-onderhandelingen daar. Dan de LTO, de land- en tuinbouworganisatie, die zegt een constructief gesprek te hebben gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. Bij dat gesprek gisteren waren namens het kabinet premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig, allebei van D66. En namens LTO was daar voorzitter Ger Koopmans en die is nu ook bij ons. Goedemorgen, meneer Koopmans.
8: Goedemorgen. En gisteren was er overigens ook staatssecretaris Debat van het CDA.
3: Ja.
8: En ook staatssecretaris Erkens van de VVD.
3: Nou, laten we die inderdaad zeker niet vergeten. Het is toch best bijzonder dat u er best wel positief uitkwam. Want er is behoorlijk wat kritiek geweest ook de afgelopen maanden vanuit de LTO. U heeft ook wel echt gedreigd om te zeggen, nou, ik wil niet meer met jullie aan tafel. Wat ging er zo goed gisteren?
8: Ja, het woord positief ga ik niet gebruiken. We hebben gezegd, het was een pittig gesprek. Ook omdat er sprake is van geschaad vertrouwen. Met name omdat de minister na, noem het maar even Brabant, het intrekken van die vergunningen, zeg maar eerst zei van dat, ja, dat is wel een goed idee. Dat heeft hij later goed bijgedraaid, maar het heeft wel bijgedragen aan een soort van vertrouwenskwestie. En daar hebben we het gisteren over gehad.
3: Mm-hmm.
8: We hebben de boosheid die er in het land leeft, bij onze leden ook leeft, verteld. En tegelijkertijd hebben we hem ook deelgenoot gemaakt en de regering deelgenoot gemaakt van het feit dat meer dan de helft van de veehouderijleden in heel Nederland ondertussen een onzekere vergunningssituatie hebben. Of ze zijn pasmelder, interimmer, positief geweigerd, hebben te maken met andere uitspraken, of hebben handhavingsverzoeken of intrekkingsverzoeken, hebben die boven het hoofd hangen. Dus het is noodzakelijk dat er wat gebeurt.
3: Ja.
8: En dat we met elkaar, hoe pijnlijk ook, zaken verbeteren, voorstellen verbeteren van de regering. En daarom hebben we dat gesprek gehad.
3: Ja, u refereert natuurlijk aan de vijf pluimveebedrijven in Brabant van wie de vergunning wordt ingetrokken. Althans, dat is het idee van Provinciale Staten. En daar heeft u toen...
8: Ja, en dat dreigt natuurlijk voor veel meer bedrijven.
3: Zeker.
8: Als we niet met elkaar stappen zetten waarbij enerzijds de stikstofemissie vermindert en anderzijds de vergunningverlening lostrekt. En dat moet op een manier beter als in de brief beschrijven van de regering.
3: Precies, en toen heeft u dus vorige week eigenlijk een klein beetje een soort koerswijziging gezien bij het kabinet, dat toch wat voorzichtigjes reageerde. Die zei van, nou, we hopen dat het toch anders kan, dat het niet nodig is door in Brabant door gedeputeerde staten, provinciale staten, om daar de vergunningen in te trekken. Was dat ook het moment dat u dacht van, hey, ik voel hier wel ruimte en hier kunnen we toch misschien wel, met het kabinet valt wel te praten?
8: Nou, dat was een moment wat hielp. Maar tegelijkertijd zijn er drie onderwerpen waar ongelooflijk grote zorgen zijn. En dat heeft te maken met de grondgebondenheid, de wijze erop dat dat geformuleerd is. Losgekoppeld van de waterkwaliteit, want die is op plaatsen in Nederland heel goed. Mm. Dus daar hoef je helemaal niet grondgebondenheid op de manier in te voeren zoals het kabinet zegt. Tweede punt is alles wat met zonering te maken heeft. De provincies moeten daar als de wiede weer gaan, dat vindt overigens de Rijksoverheid, de regering ook, die moeten zorgen voor versneld voorstellen om die zonering, die eigenlijk veel te ruim in de brief zit, om die terug te brengen.
3: Ja, dus de zones rondom de Natura 2000 gebieden, waar een bepaalde hoeveelheid stikstof mag neerdalen. Ja,
8: en een derde punt is zeg maar de ammoniak normen per fosfaatrecht. De wijze waarop dat nu in de brief is geformuleerd is veel te koud en kil. Er zit nog heel erg veel onduidelijk over.
3: Heeft u het dan over die 2,6 koe per hectare?
8: Nee, dan heb ik het, dus nog een ander getal. De 0,164 gaat ammoniak per fosfaat.
3: Ja, daar word je toch ook gek van, al dit soort technische details.
8: Ja, maar onze boeren zijn toppers. Die weten hoe je daarmee om moet gaan. Maar ze weten ook, als je dat koud en kil invoert in tools, dan kom je daar niet goed uit. Mm-hmm. Dan is het niet haalbaar, niet betaalbaar. En wij gaan met de regering praten, hebben we afgesproken, om te zorgen dat het haalbaar, betaalbaar en veel beter
3: is. Ja, oké. Want wat ik dan hoor van premier Rutte, of premier Jette, die zegt: het is een stevig gesprek geweest. Het pakket zoals wij het hebben voorgesteld, dat staat. Maar we geven wel de boeren veel ruimte om met ons dat pakket goed in te vullen. Is het ook inderdaad ziet u dat ook zo? Is dit de juiste conclusie van Jette?
8: Nou, we hebben het gehad over verbeteringen, aanpassingen en nadere invullingen. En wat ons betreft gaat het op een manier dat het daarna voor boeren haalbaar is en tegelijkertijd de emissie gereduceerd wordt. En tegelijkertijd dat ook anderen, namelijk de natuurorganisaties, dat die ook zelf zorgen dat de natuur echt verbeterd wordt. Daar krijgen ze nou extra geld voor. Want boeren en tuinders zijn natuurlijk ook een beetje zat dat beheer op een aantal plekken echt in de afgelopen jaren tekort is geschoten. Mm-hmm. En een deel van de rekening daarvan bij de agrarische sector en bij andere ondernemers terechtkomt.
3: Ja, nou wil het kabinet hier duidelijk heel graag uitkomen. Hè? Er is hen veel aangelegen om dit te laten slagen met u. Is dat dan ook, betekent dat voor u gewoon een uitstekende onderhandelingspositie? Of is het echt vechten voor elke millimeter?
8: Nou, het is vechten, dat is noodzakelijk. Maar we hebben het kabinet ook laten weten dat de indruk die bij het debat rondom de brief van de 26e ontstond, namelijk dat men afhankelijk is van pro. We hebben de afgelopen weken mee kunnen werken aan vragen die gesteld zijn door de heer Grinwis van de ChristenUnie samen met JA21, samen met 50PLUS en met de SGP. Dat die vier fracties samen, dat is een alternatief voor pro. Dus de regering moet nou niet gaan duiken en zeggen: ja, maar we hebben alleen maar met pro te maken. Nee, er is een alternatief, noem het maar even realistisch rechts, waar mee te praten valt. En de beantwoording van die vragen hebben we gisteren laten weten aan de regering, is ongelooflijk belangrijk en voor de regering ook een kans om te laten zien aan de Nederlandse agrarische sector in de brede dat men de bereidheid heeft om er met elkaar uit te komen.
3: Ja, oké. Dus u heeft voorzichtig vertrouwen, proef ik een beetje. Kan ik dat zo stellen?
8: Ja, een beetje, maar het moet allemaal nog waargemaakt worden. En het is allemaal tegen de achtergrond van een buitengewoon ingewikkelde juridische, maatschappelijke, sociale, technische operatie die nooit pijnloos zal zijn.
3: Nee.
8: En ook om te zorgen dat het in de samenleving beter landt, heb ik ook een oproep gedaan en een voorstel gedaan aan het kabinet om te zorgen dat er ook andere landbouworganisaties betrokken worden.
3: LPO's, ik wou zeggen, want heeft u bijvoorbeeld Farmers Defence Force hier ook mee? Of Agractie?
8: Nou, we hebben aan de regering gevraagd: zorg dat andere organisaties ook mee aan tafel komen. Ik heb daar zelf afgelopen week contact over gehad. Dat gaan we de komende dagen weer doen. Want wij hopen dat met meer draagvlak er betere voorstellen gaan komen. En wij weten dat het noodzakelijk is. Want ik zeg het nog een keer: er zijn ongelooflijk veel ondernemers die een onzekere vergunningssituatie hebben. En daar moeten we vanaf, want dat is geen toekomst voor die ondernemers.
3: Hartelijk dank. Ger Koopmans, voorzitter van LTO Nederland.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Nog even, Nia, hoeveel huizen heb jij?
3: 2. Maar 1 in het buitenland.
4: Best weinig eigenlijk.
3: Vind je?
4: Ja.
3: Vind je dat weinig?
4: Ja.
3: Oh, nou, mooi.
4: Zeker als je
3: voel ik me niet zo'n pocher, dat is fijn.
4: Zeker als je vergelijkt met Mark Zuckerberg.
3: Oh.
4: De topman van Meta.
3: En hoeveel heeft hij er dan?
4: Nou, meerdere. Die heeft geen last van de huizenmarkt, zou je kunnen zeggen. Want die heeft al heel wat pandjes van een landgoed op Hawaii, tel even mee, tot ongeveer een hele woonwijk die hij aan elkaar geschakeld heeft in Palo Alto, in Californië dus.
3: Ja.
4: 2 mansions bij Lake Tahoe, dus die tellen eigenlijk voor 2 dan. Een mega villa op Miami. Nou, daar zitten we al op 5, geloof ik. De vastgoedportefeuille van meneer Zuckerberg wordt geschat op een waarde van $450 miljoen. Maar er moest nog wat bij.
3: Ja.
4: Hij heeft een nieuw pandje gekocht.
3: Okay.
4: Een nieuwe woning. En de eerste eerste in Europa, in Ierland namelijk. Hij heeft daar Strangally Castle gekocht. Dat is een kasteel, een beetje ten noorden van Cork. Een 19e-eeuwse mansion in gotische stijl. Op een landgoed van maar liefst 440 hectare, meldt de Irish Times. En het is een bescheiden toevoeging dus aan zijn vastgoedverzameling. En de aankoopwaarde ergens tussen de 20 en 30 miljoen euro. Valt me nog mee voor een kasteel dat in 1830 is gebouwd.
3: Wel vet hoor, een 19e-eeuwse gotische stijl kasteel.
4: Zeker, dat is pas een kasteel. Gebouwd ooit voor een voormalig conservatief parlementslid. Parlementariër dus. In een verklaring laat een woordvoerder van Zuck weten dat hij verheugd is dat hij deze historische woning kan blijven onderhouden. Ah, het is erfgoed onderhouden natuurlijk. Ja, precies.
3: En gaat allemaal aftrekbaar.
4: Gaat hij dan wonen? Nee, hij gaat er natuurlijk niet wonen. Hij blijft gewoon in Amerika wonen.
3: Nou, wacht even. Hij zegt dat als hij in Ierland is, dat hij dan daar zal verblijven.
4: Ja, maar toen heb ik even Google Maps erbij gepakt.
3: Ja.
4: Want dit kasteel ligt een beetje ten noorden van Cork. Het hoofdkantoor van Meta, het Europese hoofdkantoor van Meta in Ierland, dat is in Dublin. En dat is hemelsbreed zo'n 180 kilometer van het kasteel.
3: Maar dat doet hij toch gewoon met een helikopter?
4: Dat waarschijnlijk
3: Tuurlijk,
4: wel.
3: Hij kan landen in zijn eigen tuin.
4: Ja. Maar ik zou denken, als je graag dicht bij je hoofdkantoor wil zijn, dan had je ook wel iets kunnen vinden wat iets dichterbij is.
3: Maar dit is toch wel episch? Ja. Ik snap dit wel.
4: Het is wel episch, maar ook wel zeer onpraktisch, denk ik.
3: Dat alweer wel.
4: Ja, ik had gewoon een appartementje in de stad gekozen, denk ik. Waarschijnlijk wel duurder trouwens.
3: Dat denk ik ook, duurder dan het hele kasteel met elkaar.
4: Ja. We gaan nog even verder met de politiek, want na eerdere afwezigheid mag BBB toch op gesprek komen voor de begrotingsonderhandeling in Den Haag. En Ja 21 en de SGP schuiven vandaag opnieuw aan. Nog helemaal geen weekend in Den Haag dus. Ja, gaan we dan langzaam de contouren richting een begroting over rechts zien. Dat gaan we zo meteen bespreken met politiek verslaggever Michiel Jurens.
7: Ik open de vergadering.
9: Ja, voorzitter.
10: Ja, dank voorzitter.
11: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
12: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met My Parcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met My Parcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu
15: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
18: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
17: Dus we zijn nog niet verloren.
19: Want daarvoor luister je de grote techshow.
18: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
19: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
20: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
21: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment rijdt het verkeer overal goed door. Er staan geen files. Er wordt geflitst op de A28 Assen-Zwolle bij hectometerpaal 165,1. A28 Groningen-Amersfoort bij 93,1. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Het park is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook is gelukt. Het is een Australiër van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. En de natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar is voor het grootste deel onder controle. Het helpt dat het nu af en toe regent. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. De brandweer hoopt dat het vandaag weer vanuit de lucht kan. Ook met Nederlandse helikopters. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, BBB mag toch aanschuiven voor de begrotingsonderhandelingen. Eerder waren ze niet welkom, nu wel. En vandaag ook gesprekken met JA21 en de SGP. Nou, gaat dat betekenen dat we hier een akkoord op recht aan zien komen, zo langzaam de contouren? Of is er nog niks besloten? Laatste stand van zaken. Zometeen met politiek verslaggever Michiel Jurgens over een minuutje in de ochtendspits.
0: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140. Niet gestopt, geld terug.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
23: Thomas van Zijl.
24: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Jenny Noordermeer van het advocatenkantoor CMS. Hoeveel jonge advocaten willen nog partner worden en welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de advocatuur? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
4: Het is 4:05, laatste half uur van de Ochtendspits van vrijdag 21 augustus. Nina, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ivan.
4: Nou, bijna naar BNR's Big Five.
3: Ja.
4: Sterk de zomer in.
3: Sterk de zomer uit, toch?
4: Nee, sterk de zomer in heette deze week.
3: Ja, maar we zijn er toch bijna uit?
4: Ja, kan ik ook niks aan doen, maar het heet sterk de zomer in.
3: Nou ja, het duurt nog een maand, dus misschien heeft iemand er nog wat aan.
4: Zometeen hoor je wie er vandaag te gast is. Wat gaan we verder dit half uur nog doen? Dus zometeen de schaal van hebben?
3: Ja, wij eindigen altijd met toch een van de leukste rubrieken van de Nederlandse radio. Namelijk de schaal van hebben. Wil je het hebben? En dan komt onze tech-collega Donner Bakker zometeen met een hele tech-orgie aan apparaten langs. Ik geloof dat het telefoons zijn en smartwatch.
4: Horloge,
3: en
4: ja.
3: Wil je dit hebben of wil je het niet hebben? Dat gaan we natuurlijk vragen.
4: En we gaan dus ook Donner horen en Joe en Stijn, geloof ik.
3: Ja, dus wat ik zei, de tech-orgie. Eigenlijk zijn ze bijna compleet.
4: Maar we gaan beginnen in Politiek Den Haag. Want na de eerste ronde gesprekken over de begroting lijkt de kans dat er een akkoord over rechts komt toe te nemen. Zo analyseert het Financiële Dagblad. JA21 en de SGP die schuiven vandaag opnieuw gezamenlijk aan op het ministerie van Financiën. En BBB heeft inmiddels ook een uitnodiging ontvangen nadat de partij vorige week nog niet welkom was bij de gesprekken met onder andere Jette. Nou, inderdaad, zien we de contouren richting rechts? Dat gaan we vragen aan politiek verslaggever Michiel Jurgens, die al die gesprekken ook al de hele week voert.
26: Was het maar zo.
3: Was het maar zo, ja.
4: Michiel, goedemorgen.
26: Zat ik er maar aan tafel bij. Goedemorgen.
4: Ja, fly on the wall. Dat was wel een gouden positie geweest. Maar helaas. Vorige week was de premier nog vrij sceptisch over steun van BBB. Hè. Dat ze niet uitgenodigd waren was ook wel een teken natuurlijk. Nou, nu dus toch een uitnodiging. Wat zien we op de achtergrond allemaal verschuiven en gebeuren?
26: Ja, de reden dat de BBB niet uitgenodigd was, dat had te maken met de grote bezwaren die de BBB heeft met het stikstofpakket en de plannen daar die daar nu liggen. En dat zal zo blijven. Maar we kijken naar meerdere processen die zich tegelijkertijd afspelen. En deze weken is dat de begroting en het belastingplan voor volgend jaar. Nou ging het steeds over die keuze. Gaat het nou over links of gaat het nou over rechts? Het is, als je gaat rekenen, makkelijker om dat over links GroenLinks te doen, dan zou je een deal met Pro moeten sluiten. En dan nog bijvoorbeeld met een partij als de ChristenUnie. Dan heb je in de Eerste Kamer, dan heb je die meerderheid. Mm-hmm. Een route over rechts in de Eerste Kamer, die leek lange tijd onmogelijk. Je zou met Ja 21 in de SGP zaken kunnen doen. Maar dan zou je er nog steeds nog lang niet zijn om zeker in de Eerste Kamer die meerderheid te hebben. Als het toch lukt om met de BBB afspraken te maken, dan wordt die route over rechts dus wel mogelijk. Ja. En dan blijft dat grote bezwaar tegen de stikstofplannen, dat blijft dan wel staan. Maar het zou dan in theorie mogelijk worden om bijvoorbeeld wel een deal te sluiten over de begroting en ook het belastingplan voor komend jaar. Ja. En dan hoeft de BBB ook niet alle stikstofbezwaren per se te laten varen.
4: Ja. Nou ga ik misschien dingen aan elkaar koppelen die niet aan elkaar gekoppeld zijn. Maar een kwartiertje geleden spraken wij Ger Koopmans van LTO. Die had gisteren een overleg met het kabinet. Mm-hmm. Dat ging over stikstof. Stikstof heeft natuurlijk ook een kostencomponent. Ger Koopmans, die was, nou, zullen we zeggen, positief?
3: Nee,
4: voorzichtig.
3: Dat mocht ik niet zeggen. Maar hij was wel, hij vond het een constructief. En hij is voorzichtig hoopvol dat het toch wel tot iets gaat leiden.
4: Ja. Zou dat dan ook gevolgen kunnen hebben voor de positie van BBB op dit dossier? Als de sector zelf zegt,
3: er valt met ons te praten.
26: Ja, het is wel heel ingewikkeld voor de BBB. Want die partij is heel groot geworden. Provinciale statenverkiezingen in 2023 ruimschoots gewonnen als vertolker van grote maatschappelijke onvrede over stikstof. Maar dat werd breder getrokken. Dat heeft ertoe geleid dat de BBB destijds met 16 zetels in de Eerste Kamer terechtkwam. Inmiddels hebben we afsplitsingen en overstappers gehad. Ja. Maar het zijn nog altijd 11 zetels die de BBB in de Eerste Kamer heeft. Wat jouw vraag was, de positie.
4: Of gisteren is dat kabinetsoverleg, LTO vrij positief. Doet dat ook iets met hoe BBB erin staat? En dus ook hoe mogelijk het is dat ze met het kabinet een deal gaan sluiten?
26: Ja, dat zal dus moeten blijken inderdaad. Want daar begon ik mijn verhaal mee. De BBB heel groot geworden, dat momentum ook weer verloren. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen nog maar 4 zetels. Inmiddels zijn dat er nog 3, omdat de Mona Keizer die partij verlaten heeft. Dus ook de BBB zal iets terug willen om mogelijk tot een deal over de begroting en het belastingplan te komen. Ja. Want ook de BBB ziet de achterban die heel groot geworden was, die ook weer weggelopen is.
4: Ja, nou, maar ze vragen aan de BBB ook hoe ze dan kijken naar het overleg van gisteravond. Maar dat is voor later zorg. Ja. Vandaag dus gesprek Ja 21 en de SGP. Waarom samen? Wat zegt dat?
26: Ja, dat was toch wel een enigszins opvallende wending inderdaad deze week. Dus als je de rekensom in de Tweede Kamer maakt, het kabinet, de coalitie heeft er 66 zetels, Ja 21 heeft er 9, dan zou je op 75 uitkomen. En met de SGP, met nog 3 zetels erbij, dan heb je die meerderheid daar. Dus als er dan werd gekeken naar eventueel de route over rechts in de Tweede Kamer, dan kwam je al gauw uit bij Ja 21 en de SGP. Maar toen was er toch een wending deze week dat Ja 21 en de SGP hadden besloten om samen op te trekken. Dus dat hebben we ook gezien deze week, vooral in de gesprekken die met Ilko Heijnen, de minister van Financiën, gevoerd werden. Die sprak dan met de financiële woordvoerders van Ja 21 en de SGP. Dat zijn Michiel Hogeveen en André Vlag. Ja. Nou, die trokken dan dus samen op. Ze hebben gisteren opnieuw een gesprek met Heijnen gehad. En kwamen ook met papieren, met documenten binnen. Dus het was niet alleen maar de politiek een wensenlijstje, maar zij hadden ook al zelf rekensommen gemaakt. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat Ja 21 en de SGP samen sterker staan. En het zorgt er andersom voor dat Pro, waarover we de hele tijd gezegd hebben dat die een hele sterke onderhandelingspositie hebben, dat die positie toch wat verzwakt is. Omdat er dus toch andere mogelijkheden ontstaan door dat samen optrekken van Ja 21 en de SGP.
3: Denk jij dat Jette hier niet ontzettend van baalt? Want ik bedoel, de D66-stemmer zal waarschijnlijk niet de JA21-stemmer zijn. Eerder de pro-stemmer, denk ik dan. Ik kan me voorstellen voor het beeld dat dit voor een D66-premier niet heel prettig is, dat hij toch wel flink over rechts zal moeten.
26: Nee, dat klopt inderdaad. En vanuit de coalitie hoorde je de afgelopen week naar buiten toe toch wel dezelfde boodschap, dat er gestreefd wordt naar een breed akkoord. Het allermooiste hadden zij gevonden zowel met
3: Pro als JA21.
26: Ja, met beide partijen afspraken maken waarover Pro en JA21 allebei inderdaad zeiden, dat zien wij niet gebeuren. En ik denk ook nog steeds dat ze daar gelijk in hebben. Pro wil dat de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid, dat die volledig van tafel gaan. Terwijl dat een bezuiniging op termijn van 6,5 miljard euro moet opleveren. Jaar 21 zet juist in op lastenverlichting. Inderdaad, voor D66 en voor Jette wordt het weer lastiger op dit moment. Ook omdat we gezien hebben, vlak nadat dit kabinet aangetreden was, dat de achterban van D66 zich inderdaad begon te roeren. Ook vanwege die bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Kritiek vanuit de D66-achterban dat het wel een erg rechtsverhaal juist was.
3: Mm-hmm. Ja.
4: Ik krijg wel de indruk dat Pro ook misschien niet zo heel erg nodig hoeft. Hè? Luc Stieltien zei gisteren ook van een vervolgafspraak. Ja, kan wel, maar dan moeten we eerst weten wat de status en het doel is van die volgende afspraken. Ons standpunt is duidelijk, wij leunen achterover. Voor hen hoeft het allemaal niet zo.
26: Nee, en er is ook geen gesprek vandaag tussen Heijnen en Stieltien. Nee. Terwijl Heijnen wel verder gaat praten met Jaar 21 en de SGP. Nogmaals, dat hoeft niet te betekenen dat we...
3: Dat er niks meer gebeurt.
26: Nee, en dat we volgende week dus een deal met Jaar 21 en SGP en BBB gaan krijgen. Dat zou allemaal veel te voorbarig zijn. Maar goed, als dit kabinet uiteindelijk dus toch rechts afslaat, dan heeft Pro ook weer een sterk verhaal richting de achterban als we straks Prinsjesdag gaan zien. Ja. En de algemene politieke beschouwingen. Pro dat het in peilingen de laatste weken al aardig doet. In peilingen in ieder geval de grootste partij op dit moment. Moet wel bijgezegd worden dat ook richting de Tweede Kamerverkiezingen eind vorig jaar Pro in peilingen het een stuk beter deed dan wat we bij de verkiezingsuitslag hebben gezien. Maar ook Pro kan er politiek garen bij spinnen, ja, uiteindelijk.
4: En ook voor zover nu relevant peilingen, want is dat een beetje gek als er geen verkiezingen zijn? Wel
26: nee,
4: peilingen.
26: Klopt.
4: Okay. Er is nog de klok tikt, nog een week, hè? En dan moeten we naar de Raad van State. Of er nou een deal is of niet.
26: Ja, dat zal hoe dan ook moeten gebeuren. Er was afgelopen woensdag een extra ministerraad die dan begrotingsraad genoemd wordt. Daarna kwam Ilko Heijnen, de minister van Financiën, naar buiten met het verhaal dat er een conceptbegroting is. Hij zei, ja, 80% is af. En die 20%, daar gaan we dan nog naar kijken de komende dagen. Het kan er ook nog steeds op uitdraaien dat er uiteindelijk een begroting naar de Raad van State gaat zonder dat daar al politieke steun in de Eerste en Tweede Kamer voor is. En dan zal het grote onderhandelen ook verder gaan. Dus tijdens die algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag. Uiteindelijk al die begrotingen van die verschillende ministeries, die worden ook allemaal apart behandeld. Dus het kabinet kan in die zin nog enigszins tijd kopen, ook nog na Prinsjesdag. Maar we hebben wel het belastingplan waar in het najaar over gestemd moet worden. Dat gaat uiteindelijk natuurlijk over wat er uiteindelijk binnenkomt in de schat. Dus daar zul je echt uiteindelijk een meerderheid voor moeten hebben. Anders ontstaat er een groot probleem voor dit kabinet.
4: En nu stel naar de andere studio voor Studio Den Haag.
26: Ja, ik ga nu even een slokje water drinken. Ja. Want ik heb nu een spraakwaterval gehad.
3: Ja. Je hebt wel even kunnen, een soort generale repetitie.
26: Ja, nee, dit is wel fijn. Dus ik ga dit straks allemaal nog een keer vertellen.
3: Maar dan uitgebreider.
26: Ja, en dan vanmiddag om 2 uur hier op BNR en ook in alle podcast-apps.
4: En volgende week op vrijdag weer gewoon om 8:30 bij ons, hè? In de ochtend.
26: Wil je dat graag?
4: Is het reces voorbij dan? Ja, toch?
26: Nee, het reces is dan nog niet voorbij.
4: Nog steeds niet?
3: Hey joh, dat duurt toch tot eind december? Dan gaan ze weer keren. Ja, volgens mij gaan ze dan weer aan het werk. Nee,
26: dat
3: of
26: valt
3: niet?
26: Wel mee. We hebben na deze week hebben we nog 1 week reces. En dan de dinsdag daarna, dus dan is het 1 september. Nee. Dan vergadert de Eerste Kamer, of de Tweede Kamer weer. Voor
3: dus jij bent tot 1 september ben je eigenlijk niet op vrijdag om 8:30 bij ons present?
4: Nee, de hele afgelopen week ook al niet.
3: Nee.
26: En dat overleg zijn we nu hier live op de radio.
4: Ja, zeker.
26: Dat
4: is op volgende week.
3: De planning is dit wel belangrijk.
4: Wat doe je volgende week?
3: 8:30. Ah, ja. Slapen.
26: Kijk, wat wel nog zou kunnen is dat we de komende week inderdaad zo'n dag gaan hebben dat er tot in de nacht vergaderd en onderhandeld.
3: Dan mag jij naar een deur kijken en naar een deurklink.
26: Ja, dat zullen ze niet tot op vrijdagochtend laten uitlopen, want het moet ook nog naar de Kamerfracties. Oh, ja. Dus je wil dan eigenlijk wil je op donderdag wel klaar zijn. Maar anders ga ik hier zonder slaap staan. Komen we wel uit.
4: We zien wel hoe het loopt. Ja. Dankjewel in ieder geval dat je er nu was, politiek verslaggever Michiel Jurjens. We hebben de tijd volgepraat tot 9:45. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn weer grenscontroles, Wijnand.
21: Ja, en die veroorzaken ook nu weer vertraging. Vooral nu op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. Het oponthoud is daar een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Aken. Daar staat Vieden vanaf knooppunt Kunderberg met zo'n 10 minuten extra reistijd. Verder staat de Ketelbrug even open op de A6. En Emmeloord-Lelystad, dat veroorzaakt nu zo'n 10 minuten extra reistijd in beide richtingen. Dan kijken we even verder. De avondspits van vandaag die zal weer vroeg beginnen, zoals gebruikelijk op vrijdag. Zo rond het middaguur. Maar goed, wel een beetje een avondspits met twee gezichten. Aan de ene kant is het druk op de weg door recreatieverkeer. Nou, mensen die ook weer terugkeren van vakantie. En de regio Noord, waar het sowieso geen zomervakantie meer is. En aan de andere kant, in het midden en zuiden van het land, zal het over het algemeen ietsje rustiger zijn op de weg. Dus een beetje een gemixt beeld. Maar al met al zal het vanmiddag een stuk drukker op de weg zijn dan vanmorgen. Terug naar de flitsers van dit moment. Op de A12 wordt gecontroleerd van Arnhem naar Utrecht. Werkt de meterpaal 75,0. En op de A7 van Gorkum naar Breda bij 35,5.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
6: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
7: 500 euro.
8: 590 euro.
7: Ai.
8: Ai.
1: BNR. Tech-update.
4: Nee, geen vertellen
3: wat er met
4: zit.
3: Nee, precies.
4: Ja, dus tech-update doen we zo meteen.
3: We gaan nog de zomer in.
4: Ja, want het is
3: sterk de zomer in.
4: Kijk maar naar buiten, het is zomer.
3: Ja, precies.
4: En dus hoor je deze hele week tussen 10 en 11 het beste van BNR's Big Five. Met deze week inderdaad BNR's Big Five van sterk de zomer in. Diana Matroos in gesprek met, en dat is wel interessant. Dat is een verhaal dat zij zei, ja, die Guido Witpen, die kennen we niet, want die geeft niet zo vaak interviews. Maar hij is wel een heel boeiend verhaal. Investeerder, ex-ondernemer, adviseur en commissaris bij verschillende bedrijven. En ja, hij beantwoordt vragen als, ja, hoe bereik je nou succes en vrijheid en financieel onafhankelijkheid? En als je dan die status hebt, maakt dat je ook gelukkig in die vrijheid en al dat geld. Nou, hij heeft daar zelf allerlei persoonlijke ervaringen mee. Dat gaat hij zo meteen vertellen om 10 uur van BNR's Big Five. Sterk de zomer uit. En nu?
1: Tech Update.
4: Met Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
11: Iwan, Nina, goedemorgen.
4: Nina heeft zojuist aangekondigd dat er een tech-orgie aankomt.
11: Nou,
3: met een hele parade van producten.
4: Nou, niet mijn woorden, maar...
11: Ja, ik durf het eigenlijk niet, want vorige week hoorde ik jou nog zeggen, alsjeblieft niet weer meerdere producten tegelijk, maar we gaan het toch wel doen, het spijt me.
1: De schaal van hebben.
4: Nou, zeg het maar, wat heb je allemaal meegenomen?
11: Ja, Google heeft een hele lijn aan nieuwe telefoons. Nina heeft er één vast. Ik heb een aantal tech-collega's ook gevraagd om er een paar te testen. En dan gaat het over de Pixel 11-lijn, dus de Pixel 11. De Pixel 11
3: Pro. Is dat deze telefoon die ik vast heb?
11: Dat is de Pixel 11 Pro Fold. Okay. Dan hebben we nog de Pixel 11 Pro XL. En de Pixel Watch 5. Die heb ik op mijn pols. Nou, die gaan we niet allemaal bespreken. Want het was zo ongelooflijk veel dat we dat een beetje hebben verdeeld. Dus ik heb mijn tech-vrienden en de crème de la crème van onze tech-redactie even ingeschakeld om het samen met mij te doen. Dus die ga je zo meteen voorbij horen komen. Stijn Goos is overigens niet, want die staat het hele weekend linksvoor in de Bravo op Lowlands. goed.
3: Of ligt te schuilen in zijn tentje tegen de regen.
11: Ik denk dat hij nu met hoofdpijn in de tent ligt, inderdaad.
3: Ja, dat denk ik ook.
4: Hoe gaan we het aanpakken de komende 7 minuten? Vertel.
11: Laten we de gameplan even bespreken. Ja. Want in de schaal van hebben hoor je al jaren wat onze tech-redactie vindt van die nieuwe Google-telefoons. Conclusie is altijd, het zijn erg goede toestellen, maar ze zijn ook aan de prijs, want je betaalt er vaak meer dan 1.000 euro voor. Daarom begin ik ook nu maar eens direct met het eindoordeel. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon? Dan zijn al deze varianten van de Google Pixel 11 ontzettend goed en je geld waard. En daarom zeg ik...
1: Ja, wil ik hebben!
4: Nou, mooi, dankjewel Donner Bakker.
11: Ja, nou ja, tot volgende week. Dat hebben we dus gehad. Ja. Laten we eens op zoek gaan naar een antwoord op een andere vraag, namelijk, is het de upgrade waard?
4: Ja, dus want stel, je hebt al zo'n ding, je hebt al wat ouder ding, moet je naar die nieuwe?
11: Ja, heb je nog een goede telefoon, dus het kan een Pixel 10 of 9 zijn, maar ook een nieuwe iPhone, je zoekt wat nieuws, dan is het toch altijd de vraag, ja, moet ik bij zo'n nieuw toestel nou upgraden of niet? Nou, dat gaan we eens even bekijken.
4: Oké, dus beginnen we met de 10 Pro, Pixel 10 Pro. Ja. Goed te vertellen. Wat is er? Welke is dat? Heb jij die bij?
11: Nee,
3: ik heb die Fold.
11: Die heb ik niet. Maar jij tech-collega Niels Koloos heeft die het hele week getest.
4: Okay.
11: Want die heeft ook een jaar lang de Pixel 10 Pro gebruikt.
4: Ja.
11: Nou, dit is dan de 11 variant. Iets krachtiger dan de normale Pixel 11. En hij gaat je even uitleggen wat er allemaal veranderd is.
13: De Pixel 11 Pro is eigenlijk niet te onderscheiden van een Pixel 10 Pro, behalve als je naar het camera-eiland kijkt, of de camera bar, zoals Google hem noemt. We zien daar nieuwe camera's die volgens Google vooral beter in het donker werken. En daarnaast zit er ook een lampje op de bar dat in verschillende kleurtjes kan oplichten. Daarmee kan je bijvoorbeeld instellen dat hij blauw wordt als je moeder belt, of roze als je met AI-model Gemini praat. Maar verder is het eigenlijk niet zo spannend. Je hebt een helderder scherm, een betere batterij, meer rekenkracht, maar minder werkgeheugen. En ironisch genoeg heb je dat te danken aan Google zelf, want geheugenchips zijn stukken duurder geworden door de AI-hype. En over AI gesproken, daar zit de Pixel 11 Pro ook vol mee, ook met lokale AI, maar het blijft voor mij toch zoeken naar echt handige functies.
11: Nou ja, je hoort het, it's in the details. Ik vond zelf wel echt wel opvallend dat er zit dus 12 gigabyte RAM in, werkgeheugen. Dat was bij de vorige generatie 16 gigabyte RAM. En toch is het toestel €100 duurder. Dus we hebben het elke keer over die geheugenchips. Ja. Nou, nu zie je, telefoons worden dus ook echt duurder.
3: Voor die Pixel, je krijgt er minder voor.
11: Super
3: jammer.
11: Voor die Pixel 11 Pro waar we het dus over hebben, betaal je tussen de €1200 en €1590. Afhankelijk van de hoeveelheid opslag. Is deze telefoon-upgrade nou echt waard? Ook dat antwoord heeft Niels voor je.
13: Als ik nu in zou moeten stappen in de Pixel-generatie, zou ik de 11 volledig overslaan. Het verhaal wordt wel iets anders als je een oude flagship-telefoon van afgelopen jaar kan verkopen, zoals de nieuwste iPhone of de Pixel 10 Pro. Maar nog steeds, ik vermoed dat je dan nog altijd €400 of misschien wel €500 mag aftikken om het verschil te overbruggen. En je krijgt er gewoon echt weinig voor vergeleken met vorig jaar. Het is gewoon niet veel beter. Zeker als je je telefoon gebruikt zoals ik. Ik bel, ik app en ik kijk soms een video. En daar houdt het op.
11: Ja. Nou ja, wat moet je eigenlijk nog meer met een telefoon, wou ik bijna zeggen. Ja.
4: Oké, we gaan door naar het vouwbare model. De Pixel 11 Pro Fold. Die heb je
3: Fold, ja.
4: Kan je BNR afspelen?
12: Om het verschil te overbruggen. Kijk, en je krijgt er gewoon echt weinig.
3: Wel vertraagd, maar ja, dat hoort erbij.
4: Dan zie je dat het live is, dat is wel leuk.
11: Je kunt
4: het
11: nog openklappen.
4: Daarvan dacht ik, eerst toen ik het zag, dacht ik, het camera-eiland lijkt heel erg op een iPhone, maar dat is helemaal niet zo.
11: Nee.
4: En ja, je kan hem openklappen, ja.
11: Ja, dan ben je nog wat groter in beeld. Ja, nou, daar heb ik...
3: Hou dat maar eens tegen je oor.
11: Inderdaad, daar heb ik tech-collega Joe van Buurik even voor ingeschakeld. Want die gebruikt al een jaar lang de Pro Fold. Want zeg je Joe, zeg je vouwtelefoon, die zweert er echt bij.
4: Enige mensen
11: en
4: die ken.
11: Deze nieuwe variant bevat ook een aantal nieuwe features.
14: Na de generaties 9 en 10 heb ik me nu gewaagd aan de Google Pixel 11 Pro Fold. Ja, is een fractie lichter, want ook 0,7 mm dunner merk je nauwelijks. De accu is iets beperkter. En ik moet zeggen, met de vorige was het soms al struggle om een hele dag door te komen. De chip is vernieuwd, maar dat heb ik nog niet heel erg gemerkt. Misschien ietsje soepeler. En de camera maakt iets warmere foto's. Maar ja, €500 meer, dat is toch veel geld op een al behoorlijk dure telefoon.
11: Ja, iets, hoor ik hem zeggen. Ja. Dus nou, again, it's in the details. Daar betaal je, hou je vast, €2000 voor.
3: Ga weg. Goed, is dat dik €2000?
11: €1000 per schermpje, zeker weten.
3: Ja, nonnen, joh.
11: En de voorganger, daar betaal je dan, zoals Duo terecht zegt, momenteel €500 minder voor.
3: En als je scherm dan breekt, hè, dan ben je dus ook dubbele kwijt aan een reparatie voor je scherm.
11: Ja, dat is niet fijn. En nou ja, hij krast dus ook wat sneller, maar hij zou wat minder sneller in elkaar moeten storten. Dat is dan wel weer flinke som geld voor zo'n dubbel schermpje dus. En daar had Joe dan ook nog wat over te zeggen.
14: Ja, en dan over dat beeldscherm, want daar koop je zo'n foldable natuurlijk voor. Het is nog ietsje helder. 3600 versus 3000 nits, dat merk je net in video's op YouTube. Het buitenbeeldscherm krast wel vrij snel, maar dat is vooral om te voorkomen dat het kan barsten. Maar ja, krassen, die maak je dus wat eerder. Er is technisch gezien een rating voor water- en stofbestendigheid, maar doe hem op het strand alsjeblieft in een zakje. En ik zal toch ook zeggen, dat paspoortformaat van de Samsung Z Fold 8, die onlangs is gelanceerd, ligt wel fijn in de hand als je een video kijkt, dan heb je niet allemaal van die zwarte balken. Volgende maand kan ik pas echt een goed oordeel geven, want dan komt Apple zeer waarschijnlijk met de opvouwbare iPhone.
4: Dus hij krast om te voorkomen dat hij kan barsten.
11: Ja, het is een beetje het een of het ander. En er zat al dat hij hem openmaakte al een krasje op. Ja, dat is toch een beetje vervelend, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, het is wel een mooi ding. Wat vond je er zelf van, Iwan, dat je hem vast hebt?
4: Ja, ik ben niet zo fan van dat hele brede uitklapgedoe.
11: Nee, ik heb dat dus zelf ook een beetje. Maar goed, Joe zweert er dus bij. Deze upgrade trouwens van Google van de 10 naar de 11 is het volgens Joe ook niet waard.
4: Oké, dan eindigen we bij jouw pols. De Pixel Watch 5, dat is dus de smartwatch. Nou, wat moeten we daarover weten?
11: Relatief
4: kan je de tijd erop zien?
11: Nou ja, hier is, hoe laat is het?
4: 9:54.
11: Kijk, nou, hier zie je het verschil. Ik heb hier in mijn andere hand.
4: 9:54, ja.
11: Precies, die kun je dus ook zien. Het is nagenoeg op het uiterlijk eigenlijk helemaal geen verschil. Zelf vond ik het schermpje wel iets helderder en wat soepeler lopen. Dus er zitten volgens mij wat meer hertsen in. Ook de chip is ietsjes krachtiger vergelijking met de Pixel Watch 4. Maar die vierde generatie, die had vooral de flinke stap gemaakt in batterijduur, snelheid en oplaadtijd. Dat is echt wat je wil. Deze Pixel Watch 5 doet het vooral voor de gezondheidsfuncties. Dus aan dit horloge zijn een stuk meer sensoren toegevoegd. Dan kun je bijvoorbeeld lange termijn trends in je bloeddruk herkennen, ademhaling tijdens je slaap. En dat vond ik dan nog wel grappig. Je kan de smart wake functie aanzetten. Dus als ik een wekker op 8 uur zet, dan gaat hij vanaf
2: half acht kijken, wat is het beste moment in jouw slaapziekens om je wakker te maken. Mm. Nou, ik werd er toch ietsjes frisser wakker van, had ik het idee. Maar goed, kan ook placebo zijn. Ook voor sport een aantal zaken, want hij kan de locatie nauwkeuriger bepalen. Dus waar je loopt, daar is het hardlopen. En ook kun je je schemaatjes erin zetten in de sportschool. Dus hoeveel setjes moet ik nog en hou je wel op tijd rust. Nou, dat is allemaal leuk, maar ja, voelt ook een beetje als een gimmick. Tot slot, uiteraard overal Gemini in verwerkt. Oh, want al die AI-ontwikkeling moet ook ergens ingestopt worden.
4: Heb je daar wat aan?
2: Ja, het is leuk. Maar je kan dus bijvoorbeeld nu, als ik nu mijn vingers knijp, dan gaat hij dus aan, dan kan ik hem bedienen. Allemaal van dat soort
4: dingetjes. Wat heeft dat met Gemini te maken? Je knippert met je vingers nu.
2: En dit besturingssysteem, of je kan een agenda kan je laten koppelen, dat hij je er wat extra meldingjes geeft, of je hoeft geen wifi meer te hebben. Ja, precies. Gimmicks is een beetje het woord. Je hebt dus geen internet meer nodig, kleinere taken instellen van je wekkerrecht. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Daar moet je het vooral voor hebben.
4: En als je de voorganger hebt, moet je dan upgraden naar deze?
2: Ik moet hier toch ook zeggen nee. Oh. Het toestel is onder de motorkap nagenoeg hetzelfde. Ook het uiterlijk is niks veranderd. En die gezondheidsfuncties zijn leuk. Maar ja, ik zou er zelf geen 420 tot 550 euro voor uitgeven. Want dat kost deze nieuwe. Sowieso, ook mocht je gezondheidsproblemen hebben, dan kan een horloge best handig zijn. Maar volledig accuraat is het natuurlijk niet.
4: Nee, de huisarts vervangt het zeker niet. Nee. Dus de conclusie?
2: Nou, zoals ik al begon, de telefoons en de smartwatch van Google zijn hartstikke goed. Ben je toe aan wat nieuws, raad ik het zeker aan. Maar mocht je al een Google Pixel 10 Pro of een Pro Fold of een Watch 4 hebben, en je zou aan mij vragen, wil je upgraden? Dan is mijn antwoord...
15: Nee, wil ik niet hebben.
4: Duidelijk.
2: Is ook geschieden.
4: Dankjewel, Donner Bakker. En wist je trouwens dat ik deze studio ook met mijn vingers kan bedienen?
2: Ja.
4: Luister, komt-ie.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Er komt geen Gemini aan te pas, maar wel AI-Arthur.
3: Oftewel onze technicus Arthur, die dat gewoon keurig instart. Terwijl inderdaad meneer hier op de gouden troon met zijn vingers knipt.
4: He? Nina, dankjewel voor jouw aanwezigheid in deze ochtendspits.
3: Iwan.
4: En Aina. En wij zijn er maandag weer met de ochtendspits. Jij bent de vrijdag weer met de ochtendspits. En zometeen is het tijd voor BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Diana Matroos in gesprek met Guido Witpen. Goed weekend.
25: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
17: BNR Business Beats.
25: Met de beste pop, funk en soul.
17: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
19: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
18: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
20: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
20: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: De Nationale Autoshow.
29: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
30: Meindert en Wouter.
31: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
29: Bijna de helft.
31: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
28: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
31: Het kwartje valt nu pas.
29: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: Nu in de BNR-app.
3: Anthropic wil de recordbeursgang van SpaceX overtreffen. Huishoudens voelen de pijn van de stijgende energieprijzen pas later dit jaar. En een overnamejacht in Italië. De oudste bank op aarde is jager in plaats van prooi. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
4: Bijna 12 bij de ANWB. Bijna 10:00 nog steeds rustig, hè?
0: Ja, het gaat nog steeds goed op de Nederlandse wegen. Ja, op een enkele uitzondering na, want er wordt wel gecontroleerd net over de grens. En dat veroorzaakt dan file op sommige plaatsen. Vooral op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang. 3 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Er is net een te hoge vrachtwagen stil komen te staan op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij de Heinenoordtunnel. Daar staat het nu stil vanaf knooppunt Vaanplein. Het oponthoud loopt op, nu 10 minuten. Dan wordt er op diverse plaatsen geflitst, onder meer op de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 168,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht laadde die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika. Ook hield hij zich niet aan allerlei regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. Rusland heeft vannacht met drones de grens aangevallen tussen Oekraïne en Moldavië. Het grensverkeer is stilgezet. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn of schade. Moldavië is kandidaatlid van de EU. Het zit niet in de NAVO. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig. De Britse Ethel Caterham. Ze is 117 geworden. Ze heeft dus nog de ramp met de Titanic in 1912 meegemaakt. En de Eerste Wereldoorlog. Ethel viert haar verjaardag met familie en vrienden. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was een Franse vrouw van 122. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Financiële onafhankelijkheid, vrijheid, succes. Veel mensen dromen ervan. Maar wat als je erachter komt dat je dan alsnog iets groots en belangrijks mist? Over deze levensles sprak ik eerder dit jaar met succesvol ondernemer, investeerder commissaris Guido Witpen in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
10: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Online veilingmeester.nl.
22: De Friday Move is straks weer helemaal terug van zomerreces. Noah Valen is de co-host. Ook schuiven Charles Groenhuizen, Teun de Nooier en Ron Vergouwen aan. Oh ja, en de locatie? Het Jakarta Hotel in Amsterdam. Tot straks.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
26: In de BNR-app
24: heb je ook altijd en overal breaking news.
26: Download de BNR-app
24: en blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
24: Diana Matroos.
30: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan is dit de week waarbij je moet luisteren. En hopelijk heb je dat ook al de hele week gedaan. De zomer is misschien ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden. Ik ga dat in ieder geval doen. De vraag, hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week al over. 5 kopstukken, zoals altijd in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En elke dag krijgen we een ander perspectief. Dus we hebben al heel veel gehad als het gaat over gezonde voeding, mentaal sterker zijn, leiderschap. En vandaag ga ik de week afsluiten met Guido Witpen. Hij is investeerder en succesvol ondernemer, want ik wilde heel graag ook een ondernemer in deze uitzending. Hij is adviseur, commissaris bij verschillende bedrijven en coacht ook directieleden en managers op aanvraag. Ontzettend leuk dat je er bent, Guido. Welkom.
32: Fijn om het te mogen zijn.
30: We kennen elkaar goed.
1: Ja, zeker. Ja.
30: En ik volg jou al heel wat jaren. En ik heb gezien dat jij een hele mooie weg in jouw leven hebt afgelegd. Ja. Waarvan ik denk, dit moet even gedeeld worden. Het is jouw eerste interview, is dat voor jou?
1: Ja, het is mijn eerste interview. Ja. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus even spannend. Ja.
30: Ja, nou, het gaat helemaal goed komen. Straks over jouw glansrijke carrière zonder kruiwagens. Je bent self-made. Hoe is je dat gelukt? Maar misschien eerst maar even, je hebt ook met heel veel topbestuurders om tafel gezeten.
1: Ja.
30: Ja, nu als commissaris kom je dat ook weer tegen als investeerder, maar ook als ondernemer. Zie je een rode draad als je kijkt waar ze mee worstelen in het werk? In het leven?
1: In het werk, in het leven. Als het goed is, is je werk een onderdeel van je leven. Mensen hebben heel veel vragen waar ze zelf geen antwoord op hebben. Waar ze wel een antwoord op zouden willen krijgen.
30: Ja.
1: Maar vaak ook niet de moed hebben om het te vragen. Of te delen dat ze dat probleem hebben. En daardoor daarmee blijven lopen.
30: Ja.
1: En mijn ervaring is wel, als je er lang mee blijft lopen, krijg je er ook meer last van.
30: Ja, en zie je dan bepaalde dingen waar ze met name dan last van hebben? Is er een soort rode draad?
1: Ja, toch ook wel onzekerheid. Dat er van je verwacht wordt dat je alles weet en dat je alles een antwoord hebt. En dat dat in de praktijk natuurlijk niet het geval is.
30: Ja.
1: En dat je moed nodig hebt om om mensen daar deelgenoot van te maken en met elkaar naar een oplossing te kijken.
30: Ja, dus als je topbestuurders zou adviseren een spiegel voor te houden in de zomer of een bepaalde vraag aan zichzelf te stellen, welke zou dat dan zijn?
1: Welke vraag zou dat zijn? Zit je op de juiste plaats?
30: Ja.
1: Ben je gelukkig met wat je doet? En als dat niet zo is, wat ga je dan daaraan doen?
30: Ja.
1: Blijf je erin hangen of neem je het besluit om het anders?
30: Ja.
1: Ben je gelukkig met wat je doet? En als dat niet zo is,

0: meegemaakt en ik heb ervan genoten. Maar ik zie er ook de relativiteit van. En het is een klein onderdeeltje van je leven wat erg uit wordt vergroot. Maar andere onderdelen zijn uiteindelijk veel belangrijker.
1: Ja, daar komen we straks uitgebreid op. Eerst wil ik even praten met jouw weg naar succes. Want het bijzondere bij jou is, je bent ook zelfmeet.
0: Ja.
1: Geen kruiwagens gehad. En eigenlijk als je kijkt, je hebt uiteindelijk de top van de corporate bereikt. Dat was ook bij verzekeraar Riaal onder andere. Ja. Je bent succesvol ondernemer geweest, maar dat hebben ze niet gedacht toen jij, denk ik, op de lagere school zat.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee?
1: Nee? Wat voor jongen was jij?
0: Wat voor jongen was ik? Ik denk dat ik een vrij rustige jongen. Ingetogen, moest mijn best doen om het allemaal een beetje bij te houden. Ik ben dyslectisch en dat werd in die tijd niet herkend. Dus dat werd gewoon simpel vertaald als dom. Je kan met een aantal dingen niet mee. Dus dan zetten we hem aan de zijkant. Dus ik heb zelf dat uiteindelijk moeten ontdekken, dat dat mijn makker was. En hoe daarmee om te gaan.
1: Jeetje, hoe lang heb je daarover gedaan om dat te ontdekken?
0: Nou, ik denk dat ik daar pas achter kwam toen ik een jaar of... toen ik ging werken eigenlijk. Toen liep ik daar wel tegenaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat gebeurde er toen?
0: Nou, het schrijven van een brief was voor mij gewoon ingewikkeld. En het schrijven van een brief zonder taalfouten was nog ingewikkelder. En voordat iemand echt eerlijk tegen je durft te zeggen, joh, misschien is het toch wel handig dat je het iemand anders laat lezen voordat je het verstuurt. Daar kom je eigenlijk te laat achter. En toen ik dat wist en me daarvan bewust werd, heb ik er ook wat aan gedaan.
1: Ja.
0: Door zelf kritisch ernaar te kijken. We kregen spellingcontrole, want natuurlijk enorm heeft geholpen.
1: Juist,
0: en ik heb altijd gevraagd om mensen, voordat ik iets verstuurde, het even wilde nalezen.
1: Ja, ja. Maar dat is ook ontzettend moedig om dat te doen. Want we hebben ook vaker dit soort onderwerpen bij de hand gehad. Durf het maar te zeggen dat dit je probleem is, toch?
0: Nou ja, het begint altijd dat je het eerst moet weten dat het je probleem is. En als je het dan weet, dan is het de volgende vraag, ja, doe je er wat aan of doe je er niks aan?
1: Ja.
0: En ik heb er gewoon bewust voor gekozen om het gewoon transparant te maken.
1: Ja.
0: En ook hulp te vragen van, joh, luister, ik heb daar gewoon hulp bij nodig, want alleen red ik het niet.
1: Nee, en dat is misschien ook wel een les van succes. Ja. Als je iets niet kan, maak het kenbaar, deel het en vraag om hulp. Hè? Ja. Zo simpel kan het uiteindelijk zijn. Heeft het je ergens ook gekrenkt? Want dit is natuurlijk afschuwelijk. Als je dyslexie hebt, dan kan je er dus niks aan doen. En er zijn allemaal methodes om daar dan mee om te gaan. En dat ze dan op school je eigenlijk gewoon neerzetten als dom.
0: Ja, maar goed, op dat moment ben je je daar niet van bewust. Het is ook niet alleen maar negatief. Ik moet je zeggen, ik heb er ook wel eens misbruik van gemaakt.
1: Dat
0: ik,
1: goed zo. Ja,
0: dat ik dyslectisch ben.
1: Ja.
0: Dus het heeft me ook wel geholpen. Maar voordat je weet dat je het ook kan misbruiken, daar gaat wel tijd overheen. Dus,
1: Ja, maar was het ergens, voelde je ook daardoor gekrenkt? Of heb je daar later nog last van gehad?
0: Nee.
1: Dat niet.
0: Nee.
1: Dat is uiteindelijk ben je dus naar de tuinbouwschool gegaan.
0: Ja. Ja, ik heb middelbare landbouwschool en middelbare tuinbouwschool gedaan.
1: Ja.
0: Want daar waren de talen minder belangrijk. Dus daar kon ik gewoon mijn ding doen. Ja,
1: ja, ja. Wanneer kwam je erachter, er zit meer in mij?
0: Ja, nou, ik heb altijd wel ambities gehad. Dus, en ik heb ook het aangepakt. Ik ben gewoon maar begonnen. En waar begin je dan aan? Dat weet je ook niet precies.
1: Ja.
0: En trial and error. En op een gegeven moment kom je erachter waar je onderscheidend goed in bent. Hè. Heel veel dingen kan je gemiddeld en een aantal dingen kan je ondergemiddeld. Maar je kan ook een aantal dingen, of hopelijk iets bovengemiddeld.
1: Ja.
0: En ik heb eigenlijk wel altijd geprobeerd in mijn kracht te blijven. Dus met mijn talent iets te doen en niet met mijn tekortkoming. Dus de ambitie om leraar Nederlands te worden, die heb ik nooit gehad.
1: Nee, dat begrijp ik van waar je vandaan kwam, ja.
0: En toen ben ik maar gewoon begonnen. En learning by doing.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, maar uiteindelijk ben je natuurlijk wel echt in die top terechtgekomen. Ja. Ja. Is er een cruciaal moment geweest dat je dacht, ik ga voor het hoogst haalbare?
0: Ja, nou, ik heb eigenlijk altijd wel voor het hoogst haalbare gegaan van dat moment, waarbij ik niet wist wat uiteindelijk het hoogst haalbare zou zijn.
1: Ja.
0: En wat ik daar altijd in heb laten doorwegen is of ik mezelf gelukkig ben voel. Heb ik het gevoel dat ik het kan? Als ik het moeilijk vind, vind ik geen enkel probleem. Maar ik heb geen zin om iets te doen waarvan ik zeker weet dat ik het niet kan. En daarmee...
1: Ik ben jaloers op jou. Ja. Had jij dat echt al zo vroeg? Dat je dacht, ik doe alleen wat ik leuk vind?
0: Ja, misschien ook wel een beetje eigenwijsheid. Dat je, nou, niet alleen wat ik leuk vind, maar ik heb ooit eens een keer werd ik gevraagd om een voor een board, een internationale board, een presentatie te geven in het Engels. En in die tijd was mijn Engels zeker.

0: Mijn zakelijk Engels was onder de maat. Maar ik denk, ik moet het toch doen. Want er is ook wel maar de kans om al die mensen te ontmoeten die in die board zitten. En het was een grote internationale board. En dat heb ik toen gedaan. En ik heb me heel goed voorbereid. En uiteindelijk, ja, was dat super spannend. En de mensen hebben begrepen wat ik wilde vertellen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik vond het niveau is gelukkig wel wat beter geworden.
1: Ja, het was een beetje de Van Gaal-methode of zo.
0: Ja, ja, gewoon doen. Ja. En uiteindelijk zat ook een Amerikaan bij, die uiteindelijk zei, joh, vertel gewoon je verhaal zoals je het wil vertellen.
1: Ja.
0: En als we je niet verstaan, dan melden we ons wel. Maar tot nu toe heb ik alles verstaan.
1: Ja. Ja,
0: dat gaf mij net dat steuntje in de rug wat ik nodig had.
1: En als je dan zegt, succesboeken, is dat dan ook steeds het ongemak opzoeken? Steeds weer proberen je voor jezelf de grens te verleggen?
0: Ja, ja, dat is het wel. Steeds dingen doen waarvan je denkt, dit is een uitdaging. Hier leer ik wat van. Hier word ik geen beter mens van, maar ik leer er wel wat van.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is Guido Witpen. Hij is investeerder, succesvol ondernemer. Heeft intussen zijn bedrijf een aantal jaren geleden verkocht. Schaapjes op het droge. En natuurlijk, ja, dat is een heerlijk leven. Je begon ooit onderaan in die verzekeringswereld. Uiteindelijk heb je het tot de top gebracht bij verzekeraar Reaal. Hoorde je er dan ook echt bij als je kijkt? Je hebt dan in dat corporate wereldje, de jongen van de tuinbouwschool met dyslexie en alles wat je erbij beschreven hebt, hoorde je erbij?
0: Als het gaat over met elkaar prestatie neerzetten, dan hoor ik er zeker bij. Was ik onderdeel van het team en daar heb ik ook altijd mijn rol in geclaimd. Mijn achtergrond was duidelijk een heel andere achtergrond. Ik heb dus niet gestudeerd zoals mijn collega's allemaal hadden gedaan. En dat voelde voor mij ook wel dat ik een stuk miste. En dat heb ik wel geprobeerd in te halen door je te verdiepen in de achtergronden van je collega's. Maar ja, dat blijft altijd een verschil. Ik ben geen academ.
1: Hey, en hoe liet ze je dat merken dan? Ben je dan toch een beetje een outcast?
0: Ja, dus bij sommige onderwerpen heb je gewoon geen aansloes. Kijk, bij het studentenleven, daar kan ik vrij kort over zijn. En dat was voor hen een belangrijke periode in hun leven. En, dan laat je dat onderwerp lopen. En dat heb ik ook wel geleerd. Als het niet mijn onderwerp is, dan hoef ik er ook niks mee.
1: Nee.
0: En dat doe ik er ook niks mee.
1: Nee, en dat zeg je heel gemakkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je ergens raakt. Want je was heel succesvol in wat je deed. En dat werd ook gezien. Ja. En toch hoorde je er niet echt bij.
0: Ja, nou ja, goed, dat is wel iets waar je mee leert omgaan. Ik heb ook altijd gedacht, moet luisteren, ik zit hier omdat ik iets kan wat een ander niet kan. En daar zijn ze heel erg blij mee. Maar als het blijkt dat dat dan niet meer is, dan is de vraag, wat doen ze dan met me? Heb ik me dan verhuurd tot de dag dat het goed ging? Of heb ik dan nog iets opgebouwd waarbij ik ook credits heb?
1: Ja, en wat was het dan? Wat dacht je dan?
0: Nou, dan dacht ik altijd, daar moet ik voorzichtig in zijn. Ik reken elke week af, of elke maand af.
1: Ja.
0: En dan zie ik het wel.
1: Ja.
0: En niet in het gevoel dat het me achtervolgde. Maar wel dat het een stuk realiteit was. Zeker als je, ik heb me altijd heel erg veel bezig gehad met veranderingen. Verandering van organisaties. Ja. Dat is altijd spannend. Mensen vinden daar wat van. Zeker in het begin heb je veel weerstand. Dan komen de mensen ook luisteren kritisch en kijken kritisch. En als het dan goed gaat, dan heb je opeens heel veel medestanders. En dan roept iedereen, ik wist het wel en ik heb er altijd vertrouwen in gehad. Maar zo zit het wel in elkaar. Dat is betrekkelijk, ja.
1: Ja, succes ook is betrekkelijk. Ja. Je wist dat je er elke dag eigenlijk voor moest vechten. Uiteindelijk besefte je waar je goed in was. Je besefte ook waar je niet goed in was. Ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Dat hoorde ik ook een beetje gisteren ook weer in het gesprek met Ray Klaasens terug. Volgens mij delen jullie best wel veel dingen in hoe je naar het leven kijkt. Waar kwam je achter waar je uiteindelijk echt goed in was?
0: Ja, door het te doen. Ik ben self-made, dus ik heb gewoon heel veel dingen gedaan. Ik heb ook veel dingen gedaan waarvan ik kon concluderen dat het niet onderscheidend was. Ja, dat ben ik dan minder gaan doen. En hetgeen waar ik goed in was, heb ik verder mogen ontwikkelen.
1: Wat was dat? Waar was je goed in?
0: Ik denk mensen verbinden. Dat ik mensen in de kracht kan zetten. Mensen dingen kan laten doen in de samenwerking waarvan ze eigenlijk niet wisten dat ze het konden. Maar door het te doen, daar een enorme bevrediging uit halen. En met dat gevoel ze ook ruimte geven om dat te doen. Met elkaar iets bijzonders creëren.
1: Ja, ja. Ja. En misschien ook de wil om te winnen?
0: Ja. een van mijn credo's is altijd, ik ben niet van de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ik doe het om te winnen.
1: Ja, want dat is wel grappig. Mijn man René, die heeft heel lang, jij was heel lang zijn baas.
0: Ja, zijn collega.
1: Collega zeg je dan, maar feitelijk was jij en uiteindelijk is hij, toen jij wegging is hij directeur geworden. Zo gaan dingen ook in het leven. Maar hij zegt, wat jij echt uitzonderlijk goed kon, was de wil om te winnen heel erg bij mensen losmaken en ook een bepaalde sfeer neerzetten. Een sfeer van vertrouwen, maar ook dat het ontzettend leuk was. Als jij managers coacht, zie je dan dat vaak ontbreekt? Dat ze dat kunnen bereiken?
0: Ik geloof in dat je mensen veel verantwoordelijkheid moet geven en vrijheid moet geven om het op hun eigen manier te doen. Daar worden mensen ook beter van. Dan krijgen ze ook kans om te groeien. En als ze je nodig hebben, moet er een sfeer zijn dat ze het je durven te vragen. En de cultuur is heel belangrijk waarin je dingen doet. Ja. Ik geloof erin dat je, als er geen angstcultuur is en er is een grote mate van vrijheid en je hebt intelligente mensen die graag willen, heb je geselecteerd, dat er dan al heel veel automatisch op zijn plaats valt.
1: Ja, maar hoe creëer je een goede cultuur? Want dat is ongeveer de moeilijkste ding. Hè? Je kan heel veel in structuur veranderen, maar hoe doe je dat?
0: Ja, ik denk dat je moet er zijn als je er moet zijn. En heel vaak hoef je er niet te zijn, omdat dan loopt het wel. En het gaat van A naar B. Maar er zijn ook spannende momenten. En die spannende momenten zijn de momenten dat iemand op je moet kunnen bouwen. Ik heb daar een voorbeeld van. Als je een kind boven aan de trap zet en je staat zelf beneden en je opent je armen, dan denkt het kind dat het veilig is om te vallen. Maar dan is het wel de bedoeling dat je het kind opvangt. En dat zo zie ik het ook in het bedrijfsleven. Als je mensen de vrijheid geeft om te springen, dan moet je wel zorgen dat er een vangnet is. En daar moeten ze ook vanop aan kunnen.
1: Ja.
0: En als dat dan niet zo is, dan springen ze gewoon niet. Nee. En dat is trouwens ook heel verstandig.
1: Ja, en hoe deed jij dan dat vangnet creëren? Je ving ze op, maar op welke manier?
0: Ja, door jezelf ook kwetsbaar op te zetten, ook op te stellen. En dat je ook aangeeft dat jij ook niet alle dingen weet. De wijsheid in pacht hebt. En met mensen dingen te delen. En dan groeit dat vertrouwen. Vertrouwen is iets wat moet groeien. Het is niet dat ik zeg, joh, ik ben te vertrouwen. Die hebben we ook, hè?
1: Ja.
0: Die zeggen dat 10 keer achter elkaar.
1: Ja.
0: En dan ga je denken, god, is die nou niet te vertrouwen? Maar vertrouwen, dat groeit, dat moet je verdienen.
1: Ja.
0: En dat blijkt, bij jou kan het op een heel andere manier groeien dan dat het bij mij groeit.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, als je dat met elkaar deelt, en er komt een keer een situatie dat het getest wordt, en je haalt de test ook nog een keer, dan wordt het steeds mooier.
1: Ja, ben jij ook snoeihard?
0: Ja, ben snoeihard.
1: Ja?
0: Ja. Ja, en snoeihard, ik ben wel duidelijk.
1: Ja, want dat vond ik zo mooi gisteren wat Ray Klaasens, ex-commando-leider, benoemde, die allemaal in het bedrijfsleven ook actief is. Ja. Dat je vaak ook bij corporates merkt dat ze heel veel chique woorden gebruiken.
0: Ja.
1: Allemaal geleerd ook tijdens het studentenleven, waar we het net over hadden. Maar dat ze eigenlijk de roze olifant in de kamer daarmee niet benoemen. En dat dat heel erg tegenwerkt.
0: Ja, en ongemakkelijk is.
1: Ja.
0: En uiteindelijk niet bijdraagt aan je doel. En bij mij heeft het doel altijd wel centraal gestaan. Dus over het doel gaan we niet zoveel discussiëren. Dat hebben we met elkaar benoemd en daar waren we het over eens.
1: Ja.
0: En dan vervolgens is de weg ernaartoe. Daar is een grote mate van vrijheid om dat te doen. Waarbij het eigenlijk ook altijd wel zo is, naarmate je dichter bij je doel komt, zijn er minder wegen die naar het doel leiden. Dus dan wordt het gewoon wat spannender.
1: Gaan mensen daar goed op?
0: Ja, daar gaan mensen goed op of ze gaan er niet goed op. Dat is ook, het hangt ook eraf van je eigen ambitie af.
1: Ja.
0: Als daar mensen zijn die zeggen, ik vind het hartstikke belangrijk dat ik 8 uur per dag aan het werk ben en dat ik daar mijn brood mee verdien. En voor de rest vind ik het prima, heb ik andere dingen.
1: Moet je niet bij Guido zijn?
0: Nee. Dus als je hoofd boven het maaiveld wil uitsteken en ook de prestatie boven het maaiveld wil laten uitsteken, dan zal je er wel iets extra's voor moeten doen.
1: Ja.
0: En dat is geen verplichting, hè, als je het niet doet.
1: Nee, want dat is denk ik ook de weg naar succes uiteindelijk. Ja. Heb jij er dingen voor moeten opgeven om ook dat succes te bereiken?
0: Jazeker.
1: Ja. Wat heb je moeten opgeven?
0: Nou, ik ben 2 keer getrouwd geweest, dus niet alles ging goed.
1: Nee.
0: je hebt een bepaalde discipline nodig. Je moet ook tegen dingen nee durven zeggen. Dus het is niet alleen maar ja, het is ook nee. En het zijn ook soms dingen waarvan je denkt, ja, god, vind ik best wel leuk. Maar die passen dan niet in. Dus, ja, de prioriteit hebben. Er moet iets gebeuren. En het is 6 uur. Gaan we door of gaan we naar huis?
1: Ja.
0: Nou, wij gingen altijd door. Ja. En als het 10 uur werd, was het prima.
1: Misschien ook hard geleefd op je lichaam daarmee?
0: Ja, ik heb altijd wel veel gesport.
1: Ja.
0: Ik ga van een gezonde geest en een gezond lichaam uit. Dus zeg maar, het begin van mijn carrière stond ik 6 uur op, ging ik eerst zwemmen. En vervolgens stapte ik in de auto. En toen reed je nog over en toe. En toen had je nog geen teams.
1: Ja.
0: En dan s'avonds kwam ik thuis. En dan ging ik altijd nog wel even fietsen of hardlopen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, is dat overdreven? Misschien wel een beetje. Maar ik moet je zeggen, het heeft me ook wel veel gebracht.
1: Ja, je hebt het ook nodig om dat te doen. Uiteindelijk, toen je 55 was, besloot je ondernemer te worden. Veel mensen denken dan rustig afbouwen. Hoeveel jaar moet jij nog tot je pensioen?
0: Ik was 48, toen werd ik ondernemer.
1: Oh, 48, ja. Excuus. Waarom dacht je, ik moet iets nieuws beginnen?
0: Ik had het altijd. Het was altijd al een ambitie van mij. Ik ondernemen, ja, vind ik het zelf doen, dat leek me toch wel heel, heel leuk.
1: Ja.
0: Maar wat mij niet leuk leek, is om ergens op een zolderkamertje in mijn eentje te zitten met een telefoon. En dan iets op te starten vanuit niks. Ja. Dat was niet mijn ding. En ik heb altijd gezegd, als ik een bedrijf zou kunnen kopen, dan. En liefst met iemand samen, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Met Hans Wilkes. Ja, dat lijkt me superleuk.
1: Ja.
0: En die kans deed zich voor. Ik werkte toen bij Real. En ik had een zakenrelatie die mij opbelde. Die zei, joh, heb jij wel memoranda gemaakt voor verkopen van bedrijven. En ik wil mijn bedrijf verkopen. En ik ben bij mijn accountant geweest. En die vraagt heel veel geld om dat te maken. En ik ben grote klant van je, dus jij moet dat voor mij voor niks doen. Nou, het laatste, die zie ik niet helemaal.
1: Nee.
0: Maar ik vind het best leuk om je te helpen. En ik vind het ook leuk om het te maken. En toen ben ik het gaan maken. En toen zat ik die spreadsheets in elkaar te draaien. Toen dacht ik, dat is echt wel een heel mooi bedrijf. En toen heb ik mijn collega gebeld. Zei, volgens mij komt er nu een kans aan. Als we inderdaad samen willen ondernemen, moeten we nu doorpakken. En dat hebben we gedaan. En met hulp van een paar investeerders hebben we dat bedrijf kunnen kopen.
1: Ja, dus eigenlijk moest je helpen om het bedrijf te verkopen.
0: Ja,
1: en uiteindelijk
0: ik heb het gekocht.
1: Kocht je het uiteindelijk zelf.
0: Ja.
1: Dat was uiteindelijk een soort groothandel van verzekeraars, hè, geloof ik.
0: Ja, de service providing heet dat.
1: Ja.
0: En het was alles rond het proces wonen. Wij verzorgden hypotheekgelden. Het administratieve proces richting notariaat. We verkochten ook verzekeringen daarbij. Dus het pakketje. En dat deden we voor, en dat waren daar echt een groothandel in. Dat deden we voor tussenpersonen.
1: Ja.
0: En doordat wij groots inkochten, konden tussenpersonen daarvan van profiteren.
1: Ja.
0: Hadden betere condities.
1: Ja.
0: En daarmee hadden wij ook bestaansrecht.
1: Ja. Ja. En het ging sky high. Uiteindelijk hebben jullie het voor heel goed geld verkocht.
0: Ja.
1: Dat voelde als Olympisch goud?
0: Ja, dat voelt wel als Olympisch goud. Hè. Je doet iets en je krijgt op een gegeven moment, daar word je voor beloond met geld.
1: Ja.
0: En ik vergelijk het altijd een beetje met het Olympisch goud, dat je de medaille krijgt omgehangen. Je staat op het schavotje en er wordt voor je geklapt. En uiteindelijk houdt het klap op, de mensen gaan naar huis, het licht gaat uit in het stadion en jij staat daar nog op met je medaille. En dat is een hele mooie medaille, daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar het is ook alleen maar een medaille. En die dag daarna moet je ook weer dingen gaan doen. Maar wat je deed, doe je niet meer, want dat heb je verkocht. Dus je begint eigenlijk weer op nul.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe voelde dat?
0: Onwennig.
1: Ja.
0: Onwennig. Opeens riep iedereen tegen me, je bent investeerder. Toen dacht ik bij mezelf, zo kan je het noemen, maar ik heb daar eigenlijk nooit voor gekozen. Meestal kies je voor een beroep, hè?
1: Ja.
0: En dit beroep werd me gewoon in de schoot geworpen. Had ik er verstand van? Eigenlijk ook niet. Maar ik moest daar wel wat mee. Dat heb ik ook gedaan. Maar het was niet de passie zoals ik mijn bedrijf heb gerund.
1: Ja, en waarom, heel cliché, misschien veel geld toch echt niet gelukkig maakt, daarover ga ik zo meteen praten. Met dus intussen investeerder Guido Witpen, die na de verkoop van zijn bedrijf eigenlijk niet meer hoefde te werken. Blijf luisteren.
3: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
4: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
7: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files, voornamelijk veroorzaakt door grenscontroles. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens nu 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 met daar 20 minuten oponthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Loenen nu 5 kilometer met ruim 10 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A27 van Gorkum naar Breda bij hectometerpaal 35,5. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161,4.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht laaide die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika. Ook hield hij zich niet aan allerlei regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. Rusland heeft vannacht met drones de grens aangevallen tussen Oekraïne en Moldavië. Het grensverkeer is stilgezet. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn of schade. Moldavië is kandidaatlid van de EU. Het zit niet in de NAVO. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig. De Britse Ethel Caterham. Ze is 117 geworden. Ze heeft dus nog de ramp met de Titanic in 1912 meegemaakt. En de Eerste Wereldoorlog. Ethel viert haar verjaardag met familie en vrienden. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was een Franse vrouw van 122. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hoe kun je als ondernemer, investeerder, commissaris echt succes boeken? Daarover sprak ik eerder dit jaar met succesvol ondernemer, investeerder en commissaris Guido Witpen. Allemaal lessen over leiderschap en ook authentiek in het leven staan. In BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
15: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
16: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. controle over drank en drugs.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
17: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Geraerts. Over de werking van ons brein. Het grote belang van herstelmomenten wil je succes boeken. En zij zei eigenlijk, dat een heel mooie metafoor. We moeten meer de zebra zijn in plaats van altijd die leeuw te willen zijn. Dit is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Guido Witpen, investeerder, commissaris, succesvol ondernemer. En hij coacht ook managers en directies. Als ik die tekst van Elke uitspreek, dat we ook af en toe die zebra moeten zijn. Je hebt naar het gesprek geluisterd ook met Zeker. Elke. Herken je dat? Is dat belangrijk?
0: Ik denk het wel. Een zebra leeft in een kudde. Dan moet je je aanpassen aan de kudde. Om met elkaar een beetje vol te houden. Die leeuw die zit ook wel in een groep, maar die is toch veel kleiner. Altijd de leeuw willen zijn. Is volgens mij niet altijd even effectief.
1: Nee. Heb jij wel eens bij jezelf bemerkt dat je continu in die leeuwrol zat? Ook met dat willen winnen en altijd maar...
0: Ja, ik denk zeker in het begin van mijn carrière dat ik vooral de leeuw was en niet de zebra. Omdat ik zo graag wilde winnen en daar ook wel een beetje door verblind was. Dat moest gewonnen worden. Ja. Kostte wat kost. En het maakt eigenlijk niet uit.
1: Ja.
0: Er moest succes komen.
1: Ja.
0: Waardoor het niet makkelijker werd. Maar voordat je dat in de gaten hebt, moet je een aantal keer gewoon op je neus gaan.
1: Ja. En dan, nou, laten we maar kijken waar jij op je neus bent gegaan. Want ik wil het nog met je hebben over zingeving. Maar ook waarom succesvol zijn toch niet altijd genoeg is. We waren net op het punt gebleven in het eerste half uur dat je jouw bedrijf had verkocht samen met jouw partner. Dat betekende dat je binnen was. Is dat trouwens nog raar om daar zo... doen mensen daar raar over als je dan binnen bent?
0: Ja, mensen vinden daar wel wat van.
1: Ja.
0: Als het goed is, vinden je vrienden het leuk. En de rest vindt er wat anders van. Of kan er wat anders van vinden. Wordt wel anders naar je gekeken. Komt ook omdat je andere keuzes kan maken. Die je vaak ook wel maakt. Om dat dan weer te delen met mensen die dat event niet hebben meegemaakt, is best wel ingewikkeld. Want je wil mensen ook niet voor hun hoofd stoten. Dus het geeft ook een stuk eenzaamheid. In de zin van, ik kan het wel, jij kan het niet.
1: Jaloezie misschien ook bij sommigen?
0: Ja, die zullen er ook best wel zijn. Maar ook, los van de jaloezie. Je moet je wel bewust van zijn dat het in materiële zin anders is dan het was. Maar voor de rest ben je niet veranderd.
1: Ja.
0: En de kunst is ook om dat zo te houden.
1: En dat werd wel een uitdagende reis, zullen we maar zeggen. Daar ben je ook altijd heel open over. En wil je hier ook vertellen. Uiteindelijk kwam jij in dat jetset-leven terecht. Ja. En wat doe je dan in een jetset-leven? Een huisje in Zuid-Frankrijk.
0: Ja, dat hoort er allemaal bij, hè?
1: Ja. En wat hoorde er nog meer bij?
0: Ja, veel. Ik heb de zomermaanden jaren in Zuid-Frankrijk gewoond. Het leven in Zuid-Frankrijk is vakantieleven. Dus het maakte mij ook niet zoveel uit of het maandag was of zondag. Het was 7 dagen gewoon vakantie. En dat hield vooral in dat je dingen dagelijks deed die andere mensen alleen 14 dagen per jaar op een vakantie doen. En dat is naar het strand, lunchen, met vrienden leuke dingen doen. Als je in het buitenland woont, komen er ook veel mensen bij je op bezoek. En die komen niet een avondje, maar die komen een paar dagen. Daar zorg je dan voor. Dus ja, je hebt toch een heel ander leven dan dat je had.
1: Ja.
0: Je krijgt een nieuwe sociale omgeving. Hè? Mensen die ook in dezelfde omstandigheid zitten, maar er ook vaak anders mee omgaan. Je moet stevige schouders hebben om de wilde te kunnen dragen.
1: Want kunnen mensen soms niet die wilde dragen? Wat bedoel je daarmee?
0: Wat je ziet als je 's morgens om 11 uur al aan de drank zit en je houdt dat tot, zeg maar, 's avonds laat vol. En je doet dat elke dag, dan wordt het een probleem. En dat zie je toch ook wel veel in die omgevingen, dat mensen gewoon daarin vervreemden van zichzelf. ook meegaan in de meer, nog meer en het meest. Waarbij er altijd wel iemand is die meer heeft. Het is een onhaalbaar target. Het is een worst die voor je wordt voorgehangen waar je nooit bij kan. Daar kan je heel onrustig van worden.
1: Ja.
0: Dan geniet je ook niet meer van hetgeen wat je hebt. Maar dan ben je vooral bezig met te kijken wat de volgende stap is. En ja. Hoe je die kan bereiken.
1: Ja, ik zei al aan het begin van de uitzending, wij kennen elkaar goed. En ik heb je ook in niet in alle jaren gevolgd. Ik heb op een gegeven moment, we kennen elkaar 15 jaar. Hè?
0: Ja.
1: En ik heb ook gezien hoe jij heel erg veranderd bent als mens. En een van de gesprekken die wij ooit ook met elkaar hadden, is dat je eigenlijk beschreef, op het moment dat je dan binnen bent, dan, sommige mensen kunnen niet meekomen. Hè? Ja. Dat beschreef je net. Dus je krijgt een soort nieuwe omgeving waar je in komt. Maar er is altijd iemand die een nog mooiere auto heeft. En er is iemand die een nog grotere boot heeft. Ja. En er is dan iemand die een heli heeft. Dus je begint weer. De wedstrijd begint gewoon weer helemaal opnieuw. Hè? Je was net bij dat Olympisch goud. Ja. Je stond op het podium. Het applaus was opgehouden. En eigenlijk begon de wedstrijd weer opnieuw.
0: Ja. Nou, de kunst is daar, voor mij was die van de kunst om daar geen wedstrijd van te maken.
1: Ja.
0: En ik heb ook toen ik mijn bedrijf verkocht, heb ik mezelf voorgenomen om niet het nieuwe doel in mijn leven te laten zijn, het verdubbelen van mijn vermogen, maar vooral om van mijn vermogen te leven en daarvan te genieten.
1: Ja. Maar in alle eerlijkheid, had je dat in het begin, of werd je toch ook een beetje meegesleurd door
0: het jet? Ja, je werd gewoon meegesleurd, tuurlijk.
1: Ja.
0: En het is ook leuk, dus laten we dat ook benoemen. Het is natuurlijk leuk om ergens gezellig aan een mooie tafel te zitten eten, met vrienden, s'avonds op pad te gaan. Het is natuurlijk leuk.
1: Mooie vrouwen,
0: ja. Die zijn er opeens ook veel meer.
1: Waar kwam voor jou op? Kan je uitzoomen op zo'n moment? Kan je kijken naar je eigen leven dan? Je wordt meegezogen van wat zijn we hier aan het doen?
0: Nou ja, wat altijd helpt als iemand daar nog verder in doorslaat dan dat jij erin doorslaat.
1: Ja. Ja?
0: Dat je dan denkt, die kant wil ik toch echt niet op. Dat gaat niet goed. Ik moet wel zorgen dat ik mezelf blijf en dat ik ook de dingen blijf doen waardoor ik de kans op oud worden vergroot. Hè? Want uiteindelijk is dat hetgeen wat je steeds meer bezighoudt, is dat je gewoon gezond blijft. De rest is redelijk geregeld, maar je gezondheid...
1: Ja, kan je ook deels kopen, maar toch niet alles.
0: Niet alles. Nee, zeker niet. Dus daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
1: Ja, dus het was de gezondheid. Je beschreef net mensen die dan inderdaad al om 11 uur aan de champagne zitten. Ja. En daarna nog allemaal sterke dranken ook nog eroverheen. En dat gaat dan zo'n hele dag door. Dat wilde je niet. Maar was het ook een soort mentale battle? Want weet je, dat alleen maar willen winnen, wat jij dus ook met je meedraagt. Maar dan alleen maar meer, nog meer.
0: Ja. Ja, toen ik verhuisde naar Zuid-Frankrijk voor een gedeelte van het jaar, was mijn droom uiteindelijk om in Zuid-Frankrijk iets op te bouwen. En dat kan je vergelijken met Villa Velderhof. Hè? Dat je mensen uitnodigt voor een paar dagen. Dat je ze een moment rust geeft, een moment van reflectie. En dat ze weer teruggaan naar daar waar ze vandaan komen. En dat ze een gevulde rugzak hebben. En het allemaal weer krachtiger, positiever inzien. Daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd. Ik heb een coachingsopleiding gedaan bij Authentiek Leiderschap.
1: Ja.
0: Om daar ook gewoon wat theorie aan te kunnen toevoegen. En dat heb ik ook gedaan, mensen ontvangen in Frankrijk. Wat je wel merkt, dat het op een gegeven moment ook weer een beetje verwaterd. Althans bij mij.
1: Ja.
0: Dus dan werden de dagen dat de mensen er waren, was niet alleen maar goede gesprekken, maar ook gewoon gezelligheid.
1: Ja, weer die lunches.
0: Ja, dus daar heb ik op een gegeven moment gezegd, dit is wel voldoende.
1: Ja.
0: Dus dat, maar ik ben wel bij. Als nieuw levensdoel ben ik gaan coachen en gaan trainen.
1: Ja.
0: En dat doe ik nog steeds. Ja. Niet dagelijks.
1: Nee, daar komen we straks nog uitgebreid op. Want ik wil ook graag dat je nog wat de leiderschapslessen meegeeft. En hoe je bij authentiek leiderschap en vooral ook een goed mens wordt. Ja. Maar uiteindelijk dat meer, was dat iets wat je begon te raken? Dat je dacht, maar dit is het leven niet.
0: Nee, maar daar kom je vrij snel achter, hoor.
1: Ja?
0: Want mensen zijn daar toch wel heel zichtbaar in, open in, om van het is nooit genoeg, hè? Je hebt iets. En ze zijn al bezig om uit te leggen wat het volgende is. Dat is zo zichtbaar, daar kan je gewoon niet omheen.
1: Dus, nee.
0: En dat moet bij je passen. Als iemand zegt, ik vind dat heel belangrijk, dan moet je het vooral doen.
1: Wat past er niet aan voor jou? Want dat gaat dan, neem ik aan, het waren gesprekken over de volgende boot.
0: Het is voor mij nooit een levensdoel geweest. Voor mij te oppervlakkig.
1: Ja.
0: Het gaat over materie, het gaat niet over mensen. En dat voegt voor mij dan niks meer toe. Als ik iets heb wat ik mooi vind, ben ik daar blij mee.
1: Ja.
0: En daar geniet ik daarvan.
1: Ja.
0: En of een ander iets moois heeft of minder mooi, ja, ik vind het prima. Maar het boeit me voor de rest niet.
1: Nee. Dus daar kom je dan van een koude kermis uiteindelijk thuis. Ja. Wat ik ook een mooie tekst vond. Want op een gegeven moment heb je ook besloten om heel veel weg te doen. Is dat er altijd iets kapot gaat. Als je heel veel auto's hebt en een mooi heel huis materie, in Zuid. Ja. Heel veel materie. Dan ben je heel druk bezig om dat een beetje te managen.
0: Ja. Ik had in Frankrijk geloof ik 9 toiletten. Die kunnen dus 9 toiletten kapot. Ja?
1: 9 toiletten.
0: En die gaan niet allemaal tegelijk kapot. Maar ik kan je vertellen, er gaat regelmatig wel 1 kapot. Dus je was constant bezig om dingen te managen. En ik werd daar ook onrustig van. Ik moet je zeggen dat ik wel een perfectionist ben. Het moet het allemaal doen. Dus als het dan niet deed, dan was ik druk met het herstellen van al dat soort dingen. Wat ik eigenlijk helemaal niet wilde, maar ik moest gewoon. Dus
1: een heleboel mensen zullen denken, kom op, je hebt alles voor elkaar, weet je wel. Daar mag je eigenlijk niet over klagen. Maar ergens kan ik me er toch toe relateren dat ik denk, ja, het is
0: te veel.
1: Het is gewoon te veel.
0: Ja, het overstijgt de menselijke maat. En als het jouw menselijke maat overstijgt, dan is het geen lust meer, maar dan wordt het een last. En dat heb ik ook wel ervaren, hoor. Dat ik denk, jee, wat moet ik? Waarom wil ik dit? Ga ik gewoon mee stoppen.
1: Ja. En dat heb je ook gedaan?
0: Heb ik ook gedaan, ja. Daar ben ik dan redelijk rigoureus in.
1: Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik weet het wel, maar vertel van de luisteraar.
0: Ja, door de afscheid van te nemen. Ja. Dus door op een gegeven moment te zeggen, hier stop ik mee. Dit is voor mij gewoon te veel. Kleiner, behapbaarder. Die keuze gewoon te maken.
1: Ja, huis weg in Zuid-Frankrijk, auto's weg. Ja. Gewoon één auto.
0: Één auto, nou niet helemaal één, maar goed.
1: Okay.
0: Maar ook gewoon één huis.
1: En dat kan Nederland?
0: In Nederland. En als ik naar Frankrijk wil of ergens anders naartoe, dan ga ik er naartoe. Of gaan we er naartoe. Superleuk, maar ik vind het ook weer leuk om in huis te gaan.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk is mijn bakermat is toch Nederland. Ja.
1: Na de Big Five kun je weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
18: Over de advocatuur en hoe het toch komt dat steeds minder mensen de ambitie hebben om partner te worden. Dat vraag ik overigens aan iemand die op jonge leeftijd al wel besloten heeft partner te worden. Jenny Noordermeer van CMS Advocaten. En dan gaat het onvermijdelijk natuurlijk ook over wat er van de advocatuur overblijft als steeds meer zaken en taken ook gedaan kunnen worden door kunstmatige intelligentie. Dus dat komt aan de orde in BNR Zaken doen. En natuurlijk het lidmaatschap van de businessclub van Auger, het modemerk. Ja, dat kost een lieve duit. Betekent ook dat je dan pakken kunt kopen eigenlijk tegen een enorme korting. En dat zou je dan toch ook weer zakelijk kunnen afschrijven voor de Belastingdienst. Je mag geen kleding afschrijven, maar wel het lidmaatschap van dat soort clubs. Is dat nou een slimme truc of niet? Zometeen het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
19: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. We wilden jullie een beetje helpen om op een andere manier misschien naar je leven te kijken en wat nieuwe routines te ontwikkelen. Ik ga dat in ieder geval doen aankomende zomer. Is weer het moment, hebben we geleerd, ook qua voeding bijvoorbeeld van Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. Om dan echt een change te maken met gezonde voeding. Maar het gaat ook over heel veel andere dingen. Vandaag praat ik daarover met Guido Witpen, investeerder, succesvol ondernemer, self-made de top bereikt en uiteindelijk terechtgekomen weer bij waar het leven echt om gaat. En misschien is het mooi om daar de kettingvraag bij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Ray Klaasens heette hij. En hij wilde dit van jou weten, Guido.
20: Het interesseert mij enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft, terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief? Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, nou, dat kan boeddhistisch zijn. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
1: Het is een hele filosofische vraag. En ik weet ook, jij houdt ook van filosofische gesprekken. We hebben ze vaak met elkaar gevoerd.
0: Zeker.
1: Ja. Wat zou jouw antwoord zijn op zijn vraag?
0: Mijn eerste, als ik erover nadenk, is toch wel technisch. Als ik er niet meer ben, dan gaat het leven gewoon verder. Althans, niet voor mij dan, maar vooral voor andere mensen. En wat er voor mij dan verder gaat, ja, dat... Dat weten we allemaal niet. Hè? Dat is ook de vraag die Ray stelt. Ja, die is super moeilijk te beantwoorden. Ik heb erover nagedacht. En ik denk, ja, wat blijft er dan over als je er fysiek niet meer bent? Dan, ik denk in ieder geval hetgeen wat je hebt nagelaten aan je omgeving. Hè? Ik hoop dat dat voor mensen een bijdrage heeft geleverd aan hun persoonlijke ontwikkeling en geluk.
1: Ja.
0: Dat vervaagt ook wel weer, hè, in de loop der jaren. Dan wordt dat versmelt dat weer met andere ervaringen van mensen. Ja, kunnen we alles bevatten wat er gebeurt? Nee. Dus er moet meer zijn dan wij kunnen waarnemen. Daar ben ik van overtuigd. Moet je daar rekening mee houden? Ik denk wel in de stelligheid van beweringen dat het dat niet is.
1: Het leven na de dood bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, beangstigt jou dat of heb je daar vrede mee?
0: Daar heb ik vrede mee. Ja. Het lijkt me niet leuk om dood te gaan. Nee. Maar het voordeel van doodgaan is wel dat op het moment dat je dood bent, ja, dat je, ja, dan is het ook klaar voor dat stuk. En wat er dan daarna is, er is geen terugkoppeling naar het levende.
1: Ja.
0: Dus tenminste, zover wij weten, zover wij ervaren. Ik denk dat dat wel te maken heeft met onze beperkingen. Dat onze geest dat er meer is dan wij kunnen waarnemen. En dat merk je ook aan een aantal dingen, zoals... van hele simpele dingen. Als ik hoef niet iets te meten in de breedte om er doorheen te kunnen lopen. Dat kan ik, dat voel ik. En zo zijn er meer dingen waarvan ik denk, ja,
1: er is meer dan wij
0: meer dan wij kunnen waarnemen.
1: Ja, dus, dat geloof ik ook.
0: Ja.
1: Maar betekent het iets voor hoe je, hè, want in principe zeg jij, het houdt gewoon op een gegeven moment op. Je hebt een heel succesvolle carrière achter je. Je bent ook achtergekomen dat status en geld, nou, geld is nooit jouw drijfveer geweest, maar alle status die daarbij hoort, dat Olympisch goud, dat uiteindelijk ook gewoon een mooie medaille is. En dat je het wel natuurlijk een bepaalde vrijheid geeft, maar dat daar het leven niet om gaat. Nee. Waar gaat het leven dan in essentie om voor jou?
0: Waar gaat het in essentie om? Ik denk dat je een bijdrage levert doordat je leeft aan de wereld waarin je leeft. En die bijdrage moet, denk ik, op een hoog ethisch niveau liggen, zodat we met elkaar weer een stapje verder komen.
1: Mm-hmm.
0: Zeker in een wereld die steeds drukker wordt. Zowel qua aantal mensen als qua bewegingen. Daar geloof ik, daar zit onze bijdrage. Aan de andere kant ben ik er ook wel van overtuigd dat het individu uiteindelijk maar een kleine bijdrage levert aan het totaal. Daar mogen we best bescheiden in zijn.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar als jij terugkomt vanuit dat jetset-leven waar je afscheid van hebt genomen, en je zal vast nog wel een keer op een feestje zijn, hè?
0: Ja, hoor.
1: Of bij een mooi event waar je voor wordt uitgenodigd. Maar wat is er dan echt belangrijk? Wat is voor jou de zingeving van het leven?
0: Nou, wat voor mij echt belangrijk is denk ik vriendschappen. Wat ik me steeds beter realiseer is dat vriendschappen tussen mensen, en dan tussen mannen en vrouwen, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is hetgeen wat voor mij het leven waardevol maakt. En dat je daar met mensen dingen kan delen. En dat kunnen mooie momenten zijn, dat kunnen ook minder mooie momenten zijn. Maar die wel het verschil maken dat je dat met een vriend kan doen in plaats van met een vreemde.
1: Ja, want toen je in dat andere leven zat, merkte je ook dat veel mensen eenzaam waren misschien op een bepaalde manier?
0: Ja, je leeft van dag tot dag. 'S Avonds gaat licht uit en 's morgens gaat licht weer aan. Komt de zon weer op. En dat soort levensbeschouwelijke vragen komen daar in dat soort gesprekken niet aan de orde. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Het kan best zijn dat mensen dat met andere mensen dan delen. Dat denk ik ook overigens wel. Alleen dat is niet de sfeer waar je in leeft.
1: Nee.
0: Het heeft een bepaalde manier van oppervlakkigheid die ook heel plezierig is. Hè? Je hoeft je nergens druk over te maken.
1: Precies. Ja.
0: En dan
1: lang levende rol.
0: Voor sommige mensen is dat voldoende. Maar ik vind dan wel dat je een stuk mist.
1: Ja. Uiteindelijk geef je jouw lessen ook door, omdat je dus mensen coacht.
0: Ja.
1: Hè? Je geeft ook als commissaris advies aan een groot bedrijf. Maar je doet ook individuele trajecten, groepstrajecten. Ja. Wat zijn nou de leiderschapslessen en ook de lessen die jij geeft van een goed mens zijn?
0: Mm-hmm.
1: Die jij graag nog hier zou willen delen?
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat het als je open bent en eerlijk. En eerlijk is natuurlijk altijd een heel containerbegrip. En mensen ook accepteert zoals ze zijn. Dat je mensen de ruimte geeft om te groeien op de manier zoals zij kunnen en willen groeien. En dat faciliteert dat je een bijdrage levert. Commissaris is voor mij een andere activiteit. Ik ben commissaris bij Yellow Hive. Daar kijken we naar het bedrijf, naar de ontwikkeling van het bedrijf. En daar heb je een adviserende functie, controlerende functie. Dus dat zijn voor mij twee verschillende dingen.
1: Ja. Maar uiteindelijk leer je mensen ook hoe ze authentiek leider kunnen zijn?
0: Ja. Ja, door dingen te benoemen zoals ze zijn. Je kan dat heel ingewikkeld maken. Maar ja, ik geloof er meer in dat als je zegt wat er is, dat het makkelijker is om tot een oplossing te komen dan dat je daar een heel verhaal van maakt. Waarbij de ene het heel anders begrijpt dan de ander het begrijpt. Waardoor de verwarring al ontstaat bij het vertellen van het verhaal. Zeg maar wat het is. En als je dat met een juiste intentie doet, hadden we het in het begin ook over. En wat Ray ook zei. Als je dat integer doet en je hebt dat vertrouwen bij mensen gewonnen. Ja, dan leg je een hele goede basis voor iets moois.
1: Ja, waarom doen mensen het niet? Wat houdt ze tegen om dat echt te doen? Zoals Ray zei, die roze olifant in de kamer. Gewoon, zeg gewoon waar het over gaat.
0: Ja, wat mij vaak opvalt is dat mensen voor andere mensen denken. Dus dat ze denken, als ik dat zou doen, dan vinden ze er wat van. En dan vinden ze er dit van. En dat zijn dan vaak dingen die niet zo positief zijn. Dus dan is de aantrekkelijkheid om het te doen, neemt dan ook ziende ogen af. En dat blokkeert ze om dat te doen. En gaan dan over tot het vertellen van hele wollige verhalen. Die multi-interpretabel zijn. En ja, alleen maar bijdragen aan de verwarring.
1: Ja, zit daar ook onzekerheid onder?
0: Zeker, ja.
1: Ja.
0: Of ervaring, hè. Het kan ook best zijn dat mensen het wel geprobeerd hebben. Maar dat ze het heel slecht bevallen is. Omdat degeen waarbij ze het deden, daar niet zorgvuldig mee omging.
1: Ja. Heb je dat zelf wel eens gehad? Dat je onzeker werd op een bepaald moment? En...
0: Uiteraard, ja. Niets menselijks is mijn
1: vraag. Ja. Hoe heb je dat doorbroken?
0: Ja, dat is denk ik wel situationeel. Hè. De ene keer loop je weg. De andere keer val je aan. Agressief zelfs. Dat je denkt van, dit laat ik niet over mijn kant gaan. En soms stel je de vraag. Dat je zegt, god, begrijp ik het nou goed? Is dit de bedoeling van hetgeen wat je vertelt? Nou ja, en daar leer je mee om te gaan. En naarmate je ouder wordt, tenminste in mijn geval, word je wat milder. Dus stel je meer vragen dan dat je aanvalt. Maar ik ben daar zeker niet van vrijgesteld.
1: Nee. Geniet je nu van het leven?
0: Zeker, met volle teugen, ja.
1: Ja? Wat mooi dat je dat, dat uit je gegeven is, hè? Want dat is dan uiteindelijk de echte rijkdom.
0: Leuke, lieve mensen om me heen, daar ben ik heel blij mee.
1: En het gaat uiteindelijk dus om de kleine dingen in het leven die...
0: daar gaat het om.
1: Dat is de definitie van succes. Ja. Is misschien jouw belangrijkste boodschap.
0: Ja, de definitie van succes. Ik denk dat je altijd dingen moet doen die bij je passen. En dat is voor iedereen anders. En dus jouw succes is niet het succes van een ander. Dus kijk kritisch naar jezelf. Of je jezelf in de spiegel kan kijken. En of je daar waar je vindt dat je ervoor staat, ook daadwerkelijk in de praktijk kan vertalen.
1: Dankjewel dat je dit verhaal zo open wilde delen. Want het is ook niet niks om zo'n verhaal maar gewoon te vertellen. Hè? Want heel veel mensen vinden wat van dat leven. Maar jij hebt het gewoon wel gedaan. Dus daar zijn we jou enorm dankbaar voor. Je hebt net een kettingvraag beantwoord. En normaal stel ik dan weer de vraag aan deze gast. Aan jou dus. Maar in dit geval niet. Want we gaan naar de zomerstop toe. En dat betekent niet dat we er niet zijn op zender. Maar dat we de best of altijd laten horen. Dat is een aantal weken van mij en van mijn collega Art Rooijakkers. Dus blijf zeker luisteren de komende zomer. En wij gaan weer hele mooie onderwerpen gaan we bedenken om na de zomer terug te komen. Het is ook voor mij even het moment om me nu even te richten naar de eindredacteur van dit prachtige programma, Elisa Hermanides. Zij zit aan de andere kant van het glas, hè, zoals dat hier werkt. We hebben hier de studio. Ik zit altijd met de gasten aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we de techniek en de regie. En in dit geval zit de eindredacteur daar. En het is ook goed om soms te zeggen, hè, je hoort altijd de gast en mij, maar er zit een heel groot apparaat achter. Of eigenlijk, het is best wel een klein team van redacteuren. 5 jaar nu onder leiding van mijn dierbare collega Elisa Hermanides. En we gaan wat dingen, Art zei het vorige week ook al, we gaan wat dingen veranderen op de redactie. Hè. Als bedrijf moet je soms ook veranderen en worden dingen anders ingedeeld. En dat betekent helaas dat wij niet meer samen gaan werken. Ik wil je ongelooflijk Bedanken voor al die prachtige onderwerpen die we hebben gemaakt samen. De geweldige gasten die we hier hebben gehad. De scherpte die je altijd hebt gebracht. Echt die scherpe journalist die je bent. Dus we gaan op een andere manier weer heel veel van jou merken. Van jouw belangrijke werk. Want dat was echt een genot. En dat gaan we heel erg missen. Daar zullen we hard ook voor moeten werken. Om die scherpte in de journalistiek ook bij de Big Five vast te houden. Dus nogmaals dank, dank, dank voor al die geweldige jaren. Je bent een topper. ja, wij gaan even vakantie dus vieren. Uiteindelijk komen we terug ook weer met een fantastische eindredacteur. Dus we gaan gewoon weer hele mooie uitzendingen voor jullie maken. Ik wens je een prachtige zomer, een sterke zomer. Kom sterker terug. Ja, tot snel.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
21: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
22: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
21: Kozijnen. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
23: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
24: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
25: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
24: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
26: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
27: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
26: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Nu in de BNR-app.
18: Huishoudens voelen de pijn van stijgende energieprijzen pas later dit jaar. Nederland erkent Russische paspoorten zonder biometrische chip binnenkort niet meer. En een overnamejacht in Italië, de oudste bank op aarde, is jager in plaats van prooi. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bij de AMB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, zijn er nog bijzonderheden?
28: Ja, zeker, want het wordt nu snel drukker op de weg. En ja, daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals nu op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Op de A4 van A58 richting Bergen op Zoom, tussen Dafrit Ierseke en knooppunt Markiezaad. 6 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar is de linker rijstrook dicht. Verder veroorzaakt een spoedreparatie file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Den Meern. De vertraging is een kwartier. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 20 minuten oponthoud. Er staat een flitser op de A16 Breda richting Antwerpen bij hectometerpaal 68,3. En ook op de A30 Ede-Barneveld bij 16,3.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land. Met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. In Zwitserland is weer een brand geweest in een restaurant in de buurt van St. Moritz in het oosten. 8 mensen zijn gewond geraakt. 5 worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping waar het restaurant ook kamers verhuurt. In de nieuwjaarsnacht vielen bij een brand in een bar 41 doden en ruim 100 gewonden. En in Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er vandaag 20 gaan van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: De fiscus onderzoekt mogelijke belastingontduiking door de klanten van de luxe herenmodeketen Auger. Zometeen het bedrijvenpanel van BNR Zaken doen.
3: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/BNR. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
4: De Friday Move is straks weer helemaal terug van zomerreces. Noah Valen is de co-host, ook schuiven Charles Groenhuizen, Teun de Nooier en Ron Vergouwen aan. Oh ja, en de locatie? Het Jakarta Hotel in Amsterdam. Tot straks.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: heb je ook altijd en overal breaking news.
8: Download de BNR-app en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je toch ook echt meer over de populaire cocktail Aperol Spritz in het bedrijvenpanel. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnold Boot. En om 12:30 komt Jenny Noordermeer langs. Jonge partner van het advocatenkantoor CMS over de impact van AI op de advocatuur. Maar nu eerst ander economisch nieuws van vandaag. De Nederlandse staat is meer en meer geld kwijt aan rente. Volgend jaar 12 miljard euro. Onze huiseconoom Han de Jong ligt toe of onze staatsschuld en de rente internationaal gezien echt hoog begint te liggen.
9: Onze staatsschuld als percentage van het bbp, dat is ongeveer 45%. Dat is in internationaal perspectief is dat bepaald niet hoog. En de Europese rente en de rente op Nederlandse staatslening is internationaal gezien ook niet overdreven hoog. Als je ons bijvoorbeeld nou eens vergelijkt met landen om ons heen. Ja, Duitsland heeft een staatsschuld die is een derde hoger. Dus die zitten boven de 60% van het bbp. En waar wij dus 1% aan van ons bbp aan rente betalen op de staatsschuld, moeten de Duitsers 1,3% betalen.
18: We doen het dus best goed, horen we van huiseconoom Han de Jong. En tot nu toe, ander economisch nieuws, hebben huishoudens nog weinig last van de stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Maar daar komt verandering in. Later dit jaar komt de pijn mogelijk alsnog, schrijft ABN AMRO in een nieuw rapport. Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconomisch onderzoek Nederland bij ABN AMRO, lid van ons economenpanel, legt uit hoe het komt dat inflatie bij veel producten al langzamer doorwerkt dan bij energie.
10: De olieproductie en uiteindelijk totdat het bij de benzinepomp in de auto gaat, dat is een lijn die sterk geoptimaliseerd is. Hè? Dus daar zie je dat doorprijzing heel snel gaat. Dat is ook een markt die heel sterk gekenmerkt wordt door volatiliteit in prijzen, natuurlijk ook bij de historie. Dus daar zijn ondernemers ook op getraind om dat snel door te voeren. Bij andere, bij bijvoorbeeld als we weer voeding als voorbeeld nemen, ja, daar zitten veel meer partijen in. Daar zit een producent van de grondstoffen zit daarin. Daar zit iemand in die het gaat verwarmen, die het gaat produceren, die er iets van gaat maken. En uiteindelijk ligt het in de supermarkt. Dus dat is een aanvoerlijn met veel meer ketens, waardoor het ook langer duurt voordat die prijsstijgingen doorwerken.
18: Dan tot slot nog even een blik op de AEX. De stand nagenoeg onveranderd op 1102 punten. Even na 11:30 meer van onze beursnerd.
11: Bedrijvenpanel.
18: De Belastingdienst wil inzage in het ledenbestand van de OG Business Club. De herenmodeketen weigert vooralsnog mee te werken. En de Campari Group geniet met volle teugen van het succes van de Aperol Spritz. Maar wordt het bedrijf daarmee niet te afhankelijk van één populair drankje? Ik bespreek met de leden van het bedrijvenpanel. Desiree van Bokstel, investeerder, bedrijfsadviseur en ook aangesloten sinds enige tijd bij CFO Capabel. Gefeliciteerd, ja, denk
0: dankjewel.
18: Ik.
0: Dankjewel.
18: Het is geen nieuwe baan, maar het voortzetten van wat je deed onder een andere vlag.
0: Precies, en het is ondernemender ook. Ik wilde heel graag me weer aansluiten. Ik geef veel advies en ik doe CFO-werk, CEO-werk. Maar bij zo'n groep kan ik ook mijn ondernemerschap nog een beetje kwijt.
18: Geniet daarvan.
0: Ja, dank je.
18: Elske Doets, geniet ook met volle teugen, denk ik. Ook van de Aperol Spritz, of niet?
11: Gaan we meteen met dat onderwerp beginnen?
18: Nee, laten we dat niet doen. Doets reizen overigens, voor de volledigheid. Nee, ik wil beginnen bij de herenmode, als jullie dat goed vinden. Want er speelt van alles bij OG, de winkelketen. De Belastingdienst is namelijk een overigens voor de volledigheid. Nee, ik wil beginnen bij de herenmode, als jullie dat goed vinden. Want er speelt van alles.

0: zou ik mij kunnen aankijken, maar dan kom je al snel tot de conclusie dat ik er ook niet heel vaak kom.
1: Nou ja, je bent zzp'er, dus je zou dan als je een keer zo'n lezing motiveert,
0: daar
1: een pak kunnen kopen.
0: Het is een advies. Koop nou eens een keer een pak, jongen. Maar goed, maar het is wel een winkel met enige standing.
1: Zeker, en dat is ook wat mij dan opvalt. Dat is natuurlijk ook dan weer een hele makkelijke prooi, want het heeft een grote naamse bekendheid, een enorme uitstraling. Er kopen gewoon heel veel, ook BN'ers, voetballers die op tv-analyst zijn, die worden gekleed door Ogier, voetbalteams worden gekleed. Dus ja, dat valt gelijk natuurlijk heel erg op, maar... Ja.
0: En er hoort ook een businessclub bij.
1: Zeker.
0: En met verschillende lidmaatschappen overigens. Duurste variant loopt behoorlijk in de papieren. De rechter vroeg zich hardop af, vond ik een mooi citaat. Welke gek zou er nou 22 mil op voorhand aan Ogier betalen om daar 83% shoptegoed na een jaar ook nog eens komt te vervallen voor terugkrijgen?
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Want je betaalt er dus voor. En eigenlijk kun je via dat lidmaatschap ook... kleding kopen en strikt genomen kun je kleding meestal niet aftrekken van de belasting. Maar het lidmaatschap van die club wel.
2: Ja, dat is waar de Belastingdienst op aangaat. Hij gaat dus ook niet Ogier echt vervolgen, maar wil graag de gegevens hebben van al die mensen, zodat ze die mensen kunnen vervolgen voor die belastingontduiking. Dat is het.
0: En vind jij het belastingontduiking?
2: Het zal ongetwijfeld belastingontduiking kunnen zijn. Ik weet dat heel veel ondernemers natuurlijk zullen zeggen... joh, ga achter grote vissen aan, ga naar belangrijke zaken zoeken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ook een beetje om te gniffelen. Ik vind het zo ongelooflijk cheap als je op deze manier je geld moet verdienen. En dat bedoel ik niet Ogier, maar die ondernemers... die niet eens belasting willen
0: En waarom bedoel je dan niet Ogier? Want er wordt ook wel gezegd, het is een handige manier voor Ogier om via vermogende klanten alvast bepaalde bedragen, serieuze bedragen, als je het allemaal optelt, vooruit betaald te krijgen. Verschaft je werkkapitaal?
2: Ja, dat is ook niet verboden, hè? Dus ik vind het van Ogier eigenlijk heel slim. Het is een fantastische financiering. Voorfinanciering.
0: Hoe beoordeel jij de kwestie op basis van wat we nu weten, Elske?
1: Nou ja, kijk, mensen haken natuurlijk heel erg aan op dat hoge bedrag van dat Diamond lidmaatschap. Maar ik denk dat, als ik het een beetje zo lees, dat heel veel mensen zullen aanhaken voor dat bedrag van 5000 euro. Ik ken ook modedameszaken die zelfde soortachtige lidmaatschap geven en eigenlijk daardoor dus een 20% korting geven.
0: En die ken jij omdat je daar ook...
1: Nee, ik doe daar niet aan mee, want mijn fiscalist is daar nogal streng op. Maar
0: die fiscalist van jou, dat is toch interessant dat je dat zegt... die is daar, neem ik aan, niet voor niks dan streng op.
1: Ja,
0: die
1: maar het is een grijs gebied. Het is een grijs gebied. De een zegt ja, de ander zegt nee. Ja, maar als ik dan even kijk naar het concept van Ogier... kijk, daar komen wel mensen die succesvol zijn. En zo'n lidmaatschap is een druppel op de gloeiende plaat. Voor hen, maar ook voor de fiscus. Laten we even wel zijn.
0: Toch zegt Desiree, maar het is daarna... een beetje een treurige manier... om op deze manier geld te besparen, om aan je geld te komen.
1: Maar let op, dit zijn wel mensen die hun nek uitsteken. Die zorgen voor werkgelegenheid. Die uitstraling moeten en willen hebben. En ik
0: mensen,
1: vind
0: met
1: dat...
0: mensen met een duur pak zorgen voor werkgelegenheid?
1: Nou, dat zijn succesvolle ondernemers die daar in die club zitten. Ja, jij kijkt daar anders naar.
0: Ik heb het misschien ook... het is op de radio en misschien denk jij er ook weer anders over. Maar ik denk dat ik niet ook elke keer hier moet verschijnen in een heel duur pak. Het hangt ook een beetje van je omgeving af, je werkomgeving.
1: Exact. Dus ik heb waardering voor wat zij opzetten. En zij hebben toevallig die grote naam waardoor het dus gelijk opvalt. Ook door de grote namen die daar kopen. Maar er zijn dus meerdere mensen die dat doen of ondernemers die dat doen. Maar ik vind dat de mensen die daar komen zijn wel succesvolle ondernemers. En dat zijn ze niet zonder slag of stoot geworden.
0: Maar hebben die dan dat belastingvoordeeltje nodig?
1: Niet per se, maar het gaat vooral om dat netwerk gebeuren. Ja. Want dat is wel degelijk een ding daar.
0: Ja.
2: Weten we daar wat van? Is er echt, worden er bijeenkomsten?
1: En ik moet je zeggen, Thomas, ik ben heel vaak benaderd... toen ik zakenvrouw van het jaar werd... door allerlei netwerkorganisaties om daar dan lid van te worden. En dat kost allemaal rond die 5000 euro. Even dat magische bedrag maar blijven herhalen. Maar ja, wat weet je wel, dus... Ik ben natuurlijk.

0: vrouw, dus ik kan daar geen lid zijn. Maar ik heb het idee
1: maar heeft
0: dat
1: heeft jou veel geboden dan? Dat
0: al die netwerken?
1: Of heb je daar gewoon nee tegen gezegd?
0: Ik heb sommige geprobeerd en dat is altijd tot een teleurstelling uitgelopen.
1: Ja. Ja. Want Desiree, wat weten we daarvan? Ik weet er niet zoveel van. Ik ben er ook geen lid van. Maar kranten hebben wel geput uit de brochure van die club. En een externe communicatieadviseur heeft blijkbaar ook gezegd dat het lidmaatschapsproduct van OG bestaat uit een netwerkcomponent, een eventcomponent, een servicecomponent. En daar is dan voor de fiscus de belangrijke bestedingscomponent.
2: Ja.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat is een heel pakket. En pluk daarvan. Kijk wat voor jou relevant is, of vooral dat besteden, of toch dat netwerkcomponent.
3: Ja. Zal het daar niet ook in gaan zitten, dat de beslissing van zo'n rechter, van is er echt een daadwerkelijke netwerkcomponent, is het echt netwerken, et cetera. Dat is het anders natuurlijk dan wanneer het gewoon 83% vooruitbetaling is.
1: Maar Elske zegt hier ook nog wel interessant. Het gaat om mensen met enige status, met een bepaald vermogen. De zaak draait er nu om. Moet OG inzicht geven in de ledenadministratie, ja of nee?
3: Ja.
1: Wat zou OG moeten doen?
3: Nou, ik denk dat ze dat inderdaad niet automatisch moeten doen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, als ze het lijstje met de voetballers en de ondernemers voor onder ogen krijgen, inderdaad zullen reageren zoals ik. Van Jezus Christus, werkelijk, dat je daar moeilijk voor moet doen. Maar goed, aan de andere kant, dus ik denk, en ik snap ook OG volledig, dat je privacy van je klanten wil beschermen. Dus dat je dat lijstje niet zomaar gaat overdragen.
1: OG zegt, dit is een sleepnet, dit is een phishing-expeditie. Ja, je wil ook op deze manier inzicht krijgen in de klanten van OG en dat, in het handelen man.
0: Ja, maar dat is weer typisch zo Nederlands, hè, van dat zijn succesvolle mensen en dan gaan we straks allemaal in de krant lezen van meneer X heeft een lidmaatschap van zoveel en kijk hem nou eens rondrijden in zijn auto, mooie auto, en dat mag allemaal niet. En dat is waarom ik zo graag zaken doe in Amerika, waar we allemaal niet dat pietenpeuteren doen, want dit is pietenpeuteren. Dit OG doet dit voor het clubgevoel.
3: Maar dat pietenpeuteren wordt ingezet door de overheid natuurlijk, door de Belastingdienst.
0: Maar dat vind ik, de publieke opinie, die gaat allemaal meehonen van kijk nou. Maar ze vergeten die publieke opinie dat deze mensen wel zorgen voor iets. He, dat die honende massa wel banen heeft door die mensen.
1: En dus
0: die mensen
1: steken wel hun nek uit. Nu? OG moet poot stijf houden?
0: Absoluut.
3: Dat denk ik ook. Dat denk ik, dat OG zijn poot stijf moet houden.
1: Want anders dan ben je klant kwijt.
3: Nou, ik denk gewoon dat is bescherming van jouw klanten. Dat ga je gewoon niet overdragen. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Maar goed, als ze gedwongen worden, zullen we wel moeten.
1: We gaan naar een feestelijk deel 2 van dit panel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Desiree van Bokstel, Elske Doet zijn de leden van het bedrijvenpanel. En wie geregeld op het terras zit, weet dat de Aperol Spritz een geliefd drankje is onder de borrelaars. Blijkt ook wel uit de cijfers van het moederbedrijf. Daarover schrijft het FD deze week. De liqueur Aperol is inmiddels goed voor 29% van de omzet van de Campari Groep. En dat is alweer 5% meer dan 2 jaar geleden. Spreek ik hier met 2 grote afnemers, of niet?
0: Nee, ik ben dus geen afnemer. Ik vind echt de traditionele Campari veel lekkerder. En ja, ik vind dus dat die Aperol Spritz veel te massaal en te duur. Ik neem dan liever een goed glas wijn. Daar word ik dan blijer van persoonlijk.
1: Maar en duur en massaal, dat is voor een bedrijf wel een goede combinatie, denk ik.
0: Ja, kan zijn, maar ik hou niet zo van massale trends. En ik vind het best heftig dat je op een markt al voor een Aperol Spritz 12 of 13 euro moet betalen. Dan denk ik, wow.
1: Dus even kijken, wanneer heb jij toch de portemonnee getrokken en dacht je, ja, zo'n Aperol Spritz op een mooie warme dag. Oh, een feestelijk oranje drankje. Ik moet nu gaan oppassen van de reclamecodecommissie.
3: Ja, nou, je hebt allerlei fakes ook. Hè? Ik ken de namen niet, maar je hebt er best wel veel. En die zijn soms wat minder bitter. Die zijn soms best lekker, eerlijk gezegd.
1: Wel lekker.
3: Ja, die zijn best lekker, vind ik wel. Want ik hou niet zo van dat bittere. Dus voor mij is het snel te bitter. Maar in de eerste heb ik in ieder geval gedronken in 2011 in Italië. Weet ik echt nog.
1: Oh,
3: gewoon heel bijzonder.
1: Hebt eigenlijk die trend helpen bouwen.
3: Ja, nee, want die liep toen al 10 jaar, las ik. Dus, ik vond het toen wel echt een openbaring dat je ook eens een keer wat anders had dan een standaard wijntje of zo, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is natuurlijk inmiddels heel veel bijgekomen aan.
1: Je krijgt daar natuurlijk ook nu een hele waaier van, wat je al aangaf. Ja. De Limoncello Spritz, de Hugo Spritz, de Di Saronno Spritz.
3: Ja.
1: Staat allemaal op een briefje, hoor. Ik ben zelf ook geen kenner.
3: Ja, ik wel.
1: Oh.
3: Ja. Nee, hoor.
1: Maar hoe duurzaam is zoiets? Want het is misschien heel seizoensafhankelijk en binnenkort dan hebben we allemaal, behalve Elske Doet, toch genoeg Aperol Spritz gedronken. Ja, en wat dan? Jullie zijn hier ook voor
0: natuurlijk wel. Het is een derde van hun omzet. En dat is dus gestaag gegroeid. Hè? Afgelopen jaren elk jaar een paar procentpunt erbij. Ja, dat is mooi, maar dat is ook kwetsbaar. Die hype kan ook overgaan. En wat doe je dan? Het is heel makkelijk om op een succes te varen. Ik ken bijvoorbeeld een ondernemer die heeft zo'n Dubai-reep. Ja, dat bedrijf is ook mega gegroeid door die trend. En die is dan wat sneller weer afgelopen, die trend. Maar je moet wel continu blijven innoveren. En doe je dat dan op datzelfde succes? Hè? Ga je varianten bedenken of ga je weer heel iets nieuws bedenken?
1: Nou, zeg, het is een bedrijf wat dokter Elske doet. Wat zou jij doen?
0: Nou ja, ik vind het heel grappig. We hadden het allebei gelezen vanochtend. Dat Swinkels, Royal Swinkels, heeft nu Barloka geïntroduceerd.
1: Ja, die gaan voor wijn uit een blik.
0: Alcoholvrije wijn, high quality wijn, zegt hij. Ja, ik heb het gelezen, niet geproefd. Ja, er zijn gewoon heel veel wijngaarden, vooral ook in Amerika, die echt last hebben van de trend dat er gewoon minder alcohol gedronken wordt door jonge mensen. Ik was vorig jaar in Santa Ynez, dat ligt ten noorden van Santa Barbara. En daar ging een wijngaard, ging bijvoorbeeld dus alcoholvrije drankjes ook met bijvoorbeeld wie iets van wiet erin. Dus ja, dat is dan weer een soort...
1: Maar je hebt mijn interesse, Elske.
0: Ja, toch om die jonge groep te blijven trekken. Ja, dat vind ik boeiend. Ja.
1: Dus toch iets anders proberen te doen, terwijl je nog een beetje kunt varen op het succes dat je nu hebt.
3: Zeker. Ja.
1: Dus wat zou jij, Campari, aanraden?
3: Nou ja, ik denk dat je... Kijk, goede ondernemers kan je heel makkelijk onderscheiden van slechte ondernemers. Want slechte ondernemers hebben één hype en die laten ze vervolgens wegzakken. En kennelijk snappen ze niet dat die weg zal zakken op een dag. Of ze zijn te laat met het proberen te ontwikkelen. Of slecht in het proberen te ontwikkelen van nieuwe producten. En ik denk eigenlijk dat Campari daar helemaal niet zo heel slecht in is. Als je kijkt naar hun mix van in de portefeuille. Het seizoenseffect van die Aperol wordt volgens mij redelijk opgevangen door de wat wintersere dranken die ze in portefeuille hebben.
1: Maar je hebt een enorm succesnummer en toch... Als je kijkt naar de totale omzet op halfjaarbasis, dan blijft die stabiel, sterker nog. Dan resteert er een klein minnetje. Dat is toch gek als je de hit van de zomer hebt.
3: Ja, nou, maar ik vermoed dat ze wel zwaar bezig zijn met allerlei spin-offs van dit product. Maar op een gegeven moment moet je... Ja, je kan natuurlijk jezelf ook een beetje... Je kan jezelf ook eerder overbodig maken als je te veel spin-offs maakt. Want dat hebben we natuurlijk ook wel eens gezien hier en daar. Dus ze kopen heel veel. Hè. Ze zullen ongetwijfeld wel weer op het vinkentouw zitten om nieuwe merken te kopen. En ik denk dat hun marketingafdeling overuren maakt om nieuwe hypes te proberen te creëren.
1: Nou, en je kunt de marketing inderdaad nog goed inzetten met 3-2-1 regel. Herkenbaarheid creëren, ook in Nederland, met inzet van de nodige BN'ers.
2: Ik heb zin in een Aperol Spritz. En wist je dat het 3-2-1 is? IJs, 3 delen Prosecco, 2 delen Aperol, beetje sinaasappel erin en 1 deel bruis.
1: Elske, ik zit echt niet genoeg op het ras. De 3-2-1 regel, is dat een manier om het aan het grote publiek te blijven presenteren?
0: Ik ben er dus niet gevoelig voor. Dus dat resoneert dus niet.
1: Briljante marketing.
3: Ja, ik vind dit briljante marketing. Ja, ik ben er ook niet zo gevoelig voor, denk
0: ik. Ik denk dat alcohol emotie is en niet iets praktisch.
1: We gaan naar praktische zaken waar het bedrijfsleven rekening mee had moeten houden. Of toch niet, namelijk diversiteitsbeleid. Bedrijven die ondanks de druk van de Amerikaanse president Trump vasthielden aan dat diversiteitsbeleid presteerden even goed als bedrijven die dat beleid vanwege Trump bij het grof vuil hebben gezet. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van California. Trouw heeft er onder andere over geschreven. Gaat het overigens wel over de beursprestaties van dat bedrijf. Het heeft alles te maken met het decreet van Trump in januari 2025.
5: We've ended the tyranny of so-called diversity, equity and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military.
1: Heeft het Desiree überhaupt geleid tot een soort schoonmaakactie van bedrijven die het echt menen en bedrijven die het vooral deden voor de bühne?
3: Nou, dat is wel een beetje wat je leest natuurlijk. Er zijn bedrijven die heel veel erg afhankelijk zijn van de Amerikaanse overheid voor hun inkomsten. En die hebben meteen ingegrepen over het algemeen. Maar ja, dat is eigenlijk ook voor de bühne natuurlijk.
1: Dat is misschien een voortbouw van je contract.
3: Zeker, daar is het voor natuurlijk, ja. Ja, dat is waar. En er zijn ook bedrijven die hebben wel een beetje ingegrepen, maar die zwakken af wat ze nou precies gedaan hebben. Die zeggen nee hoor, het blijft allemaal belangrijk, maar het wordt wat meer, we worden er wat minder, we gaan er wat minder over vertellen. Het wordt wat meer standaard bij ons. Ja, dat is van alles natuurlijk. Ja.
1: Maar moet je dan vooral kijken als je het wil hebben over het succes van bedrijven die dit toch hebben weerstaan naar de ontwikkeling van het aandeel? Want dat is de basis van dit onderzoek. Of moet je kijken naar iets anders?
0: Dat is wel heel wonderlijk inderdaad om dat aan elkaar te koppelen. Omdat ik denk dat als bedrijf heb je een kern en dat is een product of een dienst. En daar is je bedrijf goed in. En dat hele DNA is een soort bijzaak. En ik vind die koppeling aan dat de beurskoersen dan toch niet beïnvloed zijn, of je het wel of niet hebt afgeschaft, vind ik redelijk vergezocht.
1: Ja, maar misschien is de gedachte,
0: het is een soort franje.
1: Als je opdrachten verliest door je toch nog achter dat diversiteitsbeleid te scharen, dan zal dat ook effect hebben op je bedrijfsmatige gang van zaken. En blijkbaar word je op de beurs daar niet voor afgestraft, of hebben die bedrijven het toch nog heel goed gedaan?
0: Ja, maar ik denk dat het gewoon heel ver gezocht is. Hè. Kijk, natuurlijk. Kijk, het gevaar zit er in dat in Amerika, dat is een wat extremer land. Hè. Daar zijn gewoon de verschillen veel groter. En dat betekent ook dat de verschillen in conservatief, niet-conservatief, dat is gewoon veel extremer dan hier. Dus ja, moet je het ook met enige nuance benaderen vanuit de Nederlandse bril, vind ik.
3: Zou je niet ook moeten kijken naar, als je nou kijkt naar wie de beleggers zijn die aandelen kopen, dan zijn dat grotendeels natuurlijk, het grootste stuk van de beleggers, zeker de S&P, zijn gewoon Amerikanen. En dat zijn Trump-stemmers voor een heel groot deel, denk ik. Dus eigenlijk zou je ook kunnen betogen, zijn wel degelijk, hebben ze het heel goed gedaan, want anders, er is helemaal niet gedumpt door al deze mensen. Aandelen zijn helemaal niet gedumpt.
0: Doe je overkomen alsof alleen de mensen met geld dat de Republikeinen zijn?
3: Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat de mensen die, kijk, het grote geld zit bij de instituten. Mm-hmm. Dus degene die de instituten leiden zijn natuurlijk wel vaak de mensen die toch wat over het algemeen wat kapitalistischer in de wereld staan. Dus en dit zijn misschien niet zelf de mensen met geld, maar dat zijn degene die de pensioenfonds, de pensioengelden beleggen.
0: Ja, maar het is wel grappig dat je dat nu zegt, want ik heb toevallig in het kader van dit artikel bijvoorbeeld naar United Airlines gekeken. Die bestaat deze week 100 jaar, feestelijk. En ze hadden eerst een CEO, daar heb ik wel vaker over gesproken, die komt uit Mexico, dat is Oscar Munich. Dat is allemaal voor Trump, hè. En die man, omdat vanwege zijn achtergrond, was heel erg op DNA, dus heel erg op, dus regenbogen in vliegtuigen en dat allemaal heel erg vieren, zeg maar. Ook heel erg op klimaat, dus vliegtuigen op waterstof en allemaal zulke soort dingen. Nu is er een nieuwe CEO, Scott Kirby, en die heeft weer een totale andere wind. Dus veel meer op, ze willen weer met Concordes gaan vliegen.
1: Maar Delta wordt wel ook nu op het schild gehezen als een bedrijf dat vasthoudt aan dat diversiteitsbeleid.
0: Ja, maar ik heb het nu over United.
1: Oh, United.
0: En wat ik dus bijzonder, ik ging mij verdiepen even in die Scott Kirby. Die heeft dus een salaris van 33 miljoen per jaar. Maar die financiert enerzijds de Republikeinen en anderzijds ook de Democraten.
3: Ja, nee, dus daar ben ik ook helemaal
0: geen uitspraak. Dus er zijn heel veel nuances hierin.
3: Het gaat er meer over wie belegt dat geld. Hè? Ja.
1: Er was ruimte voor nuance, maar toch ook voor stevige meningsverschillen. Er was ruimte voor mode, een drankje, diversiteitsbeleid. Het was toch een goed bedrijvenpanel, vond ik zelf.
3: Ja,
1: maar ook luisteraars mogen dat natuurlijk recenseren. Ik dank in ieder geval de leden van het panel. Desiree van Bokstel, investeerder, bedrijfsadviseur, interim CFO, nu ook verbonden aan CFO Capabel. En Elske Doets van Doets Reizen. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan.
1: Het panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks hebben we het over iets wat eerst een hype was en nu krijgt het klappen op de beurs. Onze beursnerd meldt zich.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
8: Maar voor hoe lang nog?
9: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
10: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
11: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
9: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
8: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Ik pak je vast.
14: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
15: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
14: Vandaag is er en morgen weten we niet.
15: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer file. De files die eruit springen staan op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meer 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. Op de A28 van Groningen naar Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen Hogeveen en de Wijk loopt de vertraging flink op. Nu zo'n 3 kwartier. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan staat de file op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom na een ongeluk. Tussen Capelle en de afrit Kruiningen, 7 kilometer met een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Er wordt op diverse plaatsen geflitst, onder meer op de A17, de Roosendaal-Dordrecht, bij hectometerpaal 6,6.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land, met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Jora van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. In Zwitserland is weer een brand geweest in een restaurant in de buurt van St. Moritz in het oosten. 8 mensen zijn gewond geraakt. 5 worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping waar het restaurant ook kamers verhuurt. In de nieuwjaarsnacht vielen bij een brand in een bar 41 doden en ruim 100 gewonden. En in Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er vandaag 20 gaan van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zelfs beursgenoteerde bedrijven ontkomen niet aan TikTok-hypes. En 2 ondernemers pitchen ook vandaag weer een hopelijk baanbrekend businessmodel. Fotocamera, een waterzuiveringssoftware. Het komt allemaal voorbij in BNR Zaken doen zo meteen.
22: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
23: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
20: Beursnerd.
1: En de beursnerd van vandaag, dat is economie-redacteur Noor van Geels. Noor, goedemorgen. Ik zal er ook voor zorgen dat je microfoon aan staat. Maar goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Stand van de AEX graag.
5: Hij staat op 1001, bijna 1002 punten. 0,08% in de min. Dus heel klein minnetje. De grootste stijgers tot nu toe zijn staalbedrijf ArcelorMittal, 2,2% in de plus. En Exor, 1% in de plus. En de grootste dalers zijn SBM Offshore, die staat 1,8% in de min. En Relax 1,1% in de min.
1: Dan gaan we naar een rijtje slachtoffers. Slachtoffers van social media hype, waarom?
5: Ja, als ik zeg laboeboe, wat denk jij dan?
1: Dan denk ik, godzijdank, voorbij.
5: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, tenminste, nou, als ik bij mij thuis kijk, dan zijn we die hype redelijk ongeschonden doorgekomen. Maar goed.
5: Gelukkig maar. Ik ben er ook niet enorm groot fan van zelf. Maar voor de luisteraar die denkt, wat was dat ook alweer? Dat zijn die kleurrijke harige poppetjes met die brede grijnzen, die uitstekende oortjes. Ik moet zelf een beetje denken aan een modern versie van de Mon Chichi poppetje. Maar wat blijkt, de verkoop van deze poppetjes is flink aan het dalen. Vorige zomer stonden de socials vol met laboeboes. Ze hingen aan de tassen, ze hingen aan de sleutels. Maar we lijken ze nu allemaal massaal weer vergeten. Het bedrijf achter de knuffeltjes, de Chinese speelgoedproducent Popmart, die zag in het eerste halfjaar van vorig jaar nog een verviervoudiging van de winst. Maar het tij lijkt helaas gekeerd. De verkoop van de poppetjes daalde met bijna 17% in Noord- en Zuid-Amerika. En in Azië werd ook bijna 10% minder verkocht. Alleen in China werd meer verkocht. Daar steeg de winst dan weer met 47%.
1: Nou, dat is niet gering.
5: Dat is niet gering, inderdaad. Maar volgens analisten van Citibank waren de resultaten toch ondermaat. Dat komt door een moeilijke markt en ook een aantal operationele uitdagingen. Zij verwachten dat de winst in 2026 zo'n 8% gaat dalen. Dat het eerder gestelde doel, dat was een winststijging van 20%, best wel lastig te halen gaat zijn.
1: En het is beursgenoteerd, dus dit zal wel effect hebben op de koers.
5: Klopt, het aandeel Popmart is genoteerd in Hongkong en dat sloot zo'n 3% in de min.
1: Okay. Daar gaat het dus niet zo geweldig mee. Maar in Europa, daar waait een wind vol optimisme.
5: Ja, gaat het eigenlijk best goed. Uit een enquête van persbureau Bloomberg blijkt dat de grote zakenbanken als Goldman Sachs en JP Morgan Chase best wel positief zijn over Europese aandelen. Zij zien verrassend sterke winstgroei bij Europese fondsen en zijn ook optimistisch over het aantrekkende economische klimaat. Analisten verwachten een winst van zo'n 10% op de Stoxx Europe 600. Dat is een index die de prestaties van verschillende grote, middelgrote en kleine Europese bedrijven volgt. Volgens Sharon Bell, zij is senior strateeg Europese aandelen bij Goldman Sachs, is er zoveel aandacht geweest voor een klein handjevol Amerikaanse en Aziatische bedrijven, chips, dat Europa simpelweg niet genoeg erkenning heeft gekregen. Europa heeft het volgens haar veel beter gedaan dan verwachtingen aan het begin van het jaar.
1: Nou, Noor van Geels, dat is ook een mooie boodschap om mee af te sluiten. Onze
5: beursnieuws
1: van vandaag, nou ja, daar is misschien wel eens te weinig aandacht voor. Meer nieuws en inzicht over de financiële markten, dat kun je tot je nemen door je te abonneren op de podcast Beursnieuws. Daar vind je namelijk alle afleveringen.
20: Zaken doen, pitch.
1: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Danique Thijssen van FOMO Camera's en Joris van Aken van Otter Intelligence. Cilian Jansen Verplanken is er ook van Carmijn Kapitaal om de start-ups te beoordelen en van advies te voorzien. Leuk dat jullie er allemaal zijn.
23: Zeker.
1: En waarschijnlijk ook wel ongeveer klaar om te gaan pitchen. Sterker nog, Danique, voor jou is het moment al aangebroken. Ready?
23: Ready.
1: Zet hem op.
23: Wij zien dat Gen Z eigenlijk meer foto's maakt dan ooit, maar daardoor niet altijd in het moment zelf leeft. Bijvoorbeeld op feestjes of vakanties pakt iemand zijn telefoon, klikt wel 20 keer op het knopje, gaat kijken of die er leuk op staat. En vervolgens ben je weer afgeleid door appjes en social media. Nou, daarom ontwikkelden wij FOMO, een schermvrije digitale retro camera. Waarbij je eigenlijk gemakkelijk foto's schiet en pas op een later moment je lievelingsmoment herbeleeft. Een soort vervanger van de wegwerpcamera, maar zonder ontwikkeltijd en ontwikkelkosten. Met 4 ingebouwde filters en herbruikbaar. En met een SD-kaart en een USB-C-kabel zet je eigenlijk gemakkelijk je foto's over. Nou, we staan 1,5 jaar en we hebben meer dan 15.000 camera's verkocht. We zijn bezig met een nieuw product en daarnaast verkopen we ook gepersonaliseerde FOMO-camera's voor kerst- en relatiegeschenken. FOMO staat voor FOMO Moment, met een knipoog naar de Fear of Missing Out. Want omdat we bang zijn eigenlijk iets te missen, missen wij door ons telefoon soms zelf.
1: Punt. Maar je mag er nog heel veel meer over zeggen in antwoord op de vragen van iemand die, denk ik, net geen Gen Z is. Cilian. Jouw eerste vraag.
3: Ja. Nou, het is goed te volgen en heel herkenbaar. Mijn kinderen doen natuurlijk hetzelfde en alles moet 30 keer gefotografeerd worden.
23: Precies.
1: Hebben ze ook een FOMO-camera dan?
3: Nee. Maar ik bedoel met de huidige telefoon. Ah, okay. En dan haal je de beste eruit en dan gaat nog een filtertje overheen. Mm-hmm. Maar het komt op me over als een heel leuk, likeable product. Maar ook wel een cyclus, hè? Want vroeger ging het gewoon zo. Behalve dat het dan niet digitaal was. Maar mijn vraag is eigenlijk, als we nu naar het product zelf kijken, die camera. Ja. Dat is inderdaad geen wegwerkcamera. Maar wat is nou de levensduur van zo'n camera? Want ik kan me zo voorstellen, ik koop er 1.
23: Ja.
3: Maar dan heb ik hem. Ik ga er niet nog een tweede kopen.
23: Nee.
3: Dus klopt het dat je dan steeds op zoek moet naar nieuwe klanten?
23: Ja, dat klopt inderdaad wel. En we zijn nog lang niet uitverkocht in die zin. En we zijn nu vooral in Nederland en België aan het verkopen. Maar wel ambitie om dus Europa nog verder te gaan veroveren. Maar inderdaad, de camera gaat veel langer mee. En hij is herbruikbaar. En dat is ook vind ik het mooie aan het product.
3: Ja, en dan heb je eigenlijk 2 verkoopkanalen. B2B, hoor ik je zeggen, en B2C.
23: Ja.
3: En is dat niet enorm lastig in verband met een focus? Of juist te veel focus of gebrek aan focus?
23: Eigenlijk tot nu toe helemaal niet. Omdat we hebben 1 product. Een heel duidelijke schermvrije camera. Een vervanger van de wegwerp. En dat is enerzijds een onwijs leuk hip product. Onder de Gen Z doelgroep. En net iets ouder. Maar daarnaast ook een heel mooi cadeau eigenlijk. Voor relatiegeschenken of kerstpakketten. En daarin zijn juist bedrijven in wat grote oplages. En het personaliseren van zo'n camera.
3: Nee, dat snap ik aan de andere kant. Maar binnen je bedrijf zelf vraagt het op een hele andere aanpak.
23: Ja,
3: of
23: klopt.
3: De retailmarkt wil bestormen of dat je de zakelijke markt bestormt.
23: Klopt. Ja, eigenlijk gaat dat tot nu toe hartstikke goed.
3: Dus gaat hand
23: zijn
3: in
23: met
3: hand.
23: Z'n drieën. En dat gaat eigenlijk.
1: Wie zijn eigenlijk die particuliere klanten? Want ik kwam in de teksten die ik hier voorafgaand nog even tot me nam. En de foto's die ik zag, vooral jonge vrouwen.
23: Ja.
1: Of kopen ook wel eens mannen dit product?
23: Ook wel eens, maar als het in percentage verschillend zou zijn, zijn het wel meer vrouwen dan mannen. Dat klopt.
3: Ja.
23: Of als een leuk cadeautje voor je vriendin.
1: Ja, maar natuurlijk.
3: Hey, en waar wordt het gemaakt?
23: Het wordt gemaakt in onze fabriek in China.
3: En zijn jullie eigenaar van het IP? Zeg maar het technische deel, die altijd iets over techniek die in die camera zit. Is dat van jou of is het gewoon van
23: mannen? We hebben hem zelf ontwikkeld in combinatie dus met ons team daar.
3: En dat is schaalbaar. Stel dat je enorm snel gaat groeien, dan kunnen zij dat heel makkelijk leveren.
23: Ja,
3: daar je hebt geen last van tariefheffingen hier.
23: Uiteraard zit daar wel. Daar blijft altijd een uitdaging. Ja, dus.
3: Hey, en ik vroeg me af, heb je veel retouren? Zijn die camera's snel defect? Hoe zit dat?
23: Ja, een goede vraag. Defect valt mee. Natuurlijk zitten er soms wat fouten in. Maar eigenlijk qua percentage weinig. We zien vooral wat we verkopen via Bol. Dat daar makkelijker geretourneerd wordt. En dat is denk ik ook meer het imago van die webshop, zeg maar. Hè, dat makkelijker retourneerbaar is.
3: En wat doe je eraan om dat te verminderen?
23: Ja, wij zijn eigenlijk aan het kijken om weer levertijden nog te versnellen. Mensen niet de keuze te geven om meerdere kleuren te bestellen. En dan zeggen ook hou er 1, want dat gebeurt via Bol. Maar onze webshop eigenlijk weinig retouren.
1: Hoe uitgebreid wil je je portefeuille maken? Want je zegt ik ben bezig met een nieuw product.
23: Ja.
1: Maar een camera is een camera. En misschien kun je nog wat filters toevoegen. Of moet ik ook denken aan een hele waaier aan producten die je over 1 jaar of 3, 4 misschien wel aanbiedt?
23: Ja, dat sluiten we zeker niet uit. Omdat we staan voor het tegengeluid in heel veel je telefoon gebruiken en een schermvrij product. Dus we zijn ook bezig met een nieuw product wat wel in een cameravorm is en het vastleggen van momenten.
1: Een product in een cameravorm bedoeld voor het vastleggen van momenten. Dat klinkt als een camera.
23: Dat is ook een camera. Met andere variant. Maar inderdaad, daar het productuitbreiding kan zeker.
1: Maar wat is het dan?
23: Het is een minicam. Dus het is een sleutelhanger variant waar we waarschijnlijk ook mee kunnen gaan filmen. Dus we zijn daar nog
3: GoPro
23: druk mee. Soort van, maar wel de weer schermvrij. Anders. Weer anders. Schermvrij, klein voor aan je sleutelhanger. Leuk voor naar festivals mee te nemen.
1: Cilian, heb jij nog een laatste vraag?
3: Nou ja, ik vroeg me heel even af waarom ik als consument een FOMO-camera, ik vind de naam heel leuk, hè, zou kopen versus gewoon de concurrenten. Want er zijn heel veel van deze camera's, heb ik gezien op de website, die dan gewoon 25 euro kost.
23: Ja.
3: Waarom jullie?
23: Ja, ik denk dat FOMO dus echt staat voor het stukje schermvrij in het moment willen leven met je vrienden, familie op een vakantie en op feestjes. En dat is iets waar je achter wil staan en bewust dat product koopt. In plaats van bijvoorbeeld een wegwerkcamera wat inderdaad misschien 20, 25 euro kost. Dus het is deels het merk en een leuk item om mee te nemen naar je favoriete momenten.
1: En je bent nu op de radio, maar je hebt niet per se geld nodig.
23: Nee, klopt.
1: Ook niet per se op zoek naar influencers. Wat is nu de volgende stap? Ja. Waar zou je nu behoefte aan hebben?
23: Altijd open voor netwerkuitbreiding. En wat ik al zei, we zijn dus aan het kijken of we Europa verder kunnen veroveren. En met nieuw productontwikkeling. Dus wie weet wat eruit komt. En leuk om met mensen te connecten.
1: Zometeen het eindoordeel. Eerst naar Joris. Welkom.
6: Ja,
1: de pitch, ik ben er klaar voor. Jij ook?
6: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Oké, dan, we gaan het horen.
6: Fabrieken produceren vaak grote hoeveelheden vies afvalwater. Dat mogen ze niet zomaar lozen. Dus daardoor En daardoor hebben ze dus vaak een eigen afvalwaterzuiveringinstallatie. Die kost zo 100.000 euro's of soms wel miljoenen per jaar. En het probleem is hier dat de instellingen van deze afvalwaterzuiveringinstallatie vaak op vaste waarde staan, terwijl het inkomende water juist continu verandert. En deze mismatch zorgt voor inefficiënte reiniging, instabiele processen, hoge kosten en ook nog een keer compliance risico's. Potter Intelligence die lost het op door een software die de controle volledig overneemt van zo'n waterzuivering en ideaal elk minuut de cocktail kan instellen van deze instellingen, waardoor je geen omkijk meer naar hebt. Hierdoor bespaar je ongelooflijk veel geld, 100.000 euro tot 500.000 euro per jaar, per klant, terwijl je geen omkijk hebt en gewoon altijd maximaal schoon water hebt met minimale kosten. En daarnaast ook
1: nog bonus. Maar daarnaast, dat gaan we allemaal nog wel horen. Eerst jouw observatie, Cilia.
3: Ja, nou ja, ik denk, als het allemaal werkt en het klopt wat je zegt, dan heb je denk ik een heel aantrekkelijk probleem te pakken. Namelijk, hoe zuiver ik water? En zeker, de kranten staan er vol van afgelopen week, het gebrek daaraan. Dus, maar mijn vraag is een klein beetje, je hebt het over die besparingen en die enorme bedragen die je noemt. Je bent volgens mij nu net bezig. Hoe kan je dat bewijzen? Of hoe kan je die claim zo groot leggen dat die besparing zo enorm is, terwijl je nog maar een paar pilots draait? Is dat er al uitgekomen? Meestal wil je natuurlijk een grote cohort hebben.
6: Ja, nou, het is niet dat we nog pilots aan het draaien zijn. We hebben nu gewoon vaste klanten die elke maand betalen. En daar hebben we die resultaten gewoon hard bereikt. Dus wat dat betreft hebben we dat ook bewezen. Dat kunnen we ook onderbouwen. En we zien ook bij de klant waar we langs gaan, ik denk dat we wel bij ongeveer 50, 60 van deze locaties zijn geweest. En hier zien we dat de potentie heel groot is. En wat dat betreft zijn de situaties eigenlijk meestal hetzelfde. De dynamiek is dat je de vaste waardes hebt, terwijl het water verandert. Als je dan meebeweegt, dan kan je die dynamiek oplossen en veel geld besparen.
1: En waar zit dat meebewegen dan in? Want dat is jullie onderscheidende vermogen. Wat is de techniek?
6: Ja, de techniek is eigenlijk een datamodel. Die neemt de bestaande sensordata, of als het niet de juiste sensoren aanwezig zijn, kunnen we ook sensoren gratis plaatsen in het begin, tijdens de pilot. En die data wordt ingenomen en die wordt continu verwerkt om te kijken wat is nu de ideale cocktail van die instellingen, waardoor je altijd eigenlijk het maximale schone water hebt met minimale kosten. En daar zit een heel data-infrastructuur omheen, eigenlijk met een kastje in de besturingskast die dat inneemt en die kan terugsturen naar de doseerpomp.
1: Maar jullie hoeven dus niet die installatie zelf heel erg aan te passen?
6: Nee, helemaal niet. Nee.
3: Hey, en als jullie software nou niet werkt, of hij geeft verkeerde data door en er wordt te veel chemicaliën toegevoegd, of juist te weinig, wie is dan uiteindelijk aansprakelijk voor het vieze water wat dan geloosd wordt? Want daar komen de boetes over.
6: Ja, dat is een hele goede vraag.
3: Ligt het dan bij jullie of ligt het dan bij de partij die jullie producten gekocht?
6: In onze contracten staat dat de verantwoordelijkheid bij de klant ligt. En wij zijn voor maximaal bedrag zijn aansprakelijk. Maar we hebben hier echt ongelooflijk veel fail-safes ingebouwd. En we gaan eigenlijk terug op het moment dat er een fout wordt gedetecteerd, gaan we terug naar vaste waardes. Eigenlijk de oude situatie.
3: Ja. Maar je kan in een situatie geraken dat je toch even fout ziet.
6: Het zou in principe kunnen.
3: Want terug naar vaste waardes lijkt mij resetten.
6: Ja, dus eigenlijk dus het kastje dat daar in die besturingskast zit, dat kastje kan eigenlijk detecteren van ik ben nu een fout aan het maken of er gebeurt wat ik niet in de hand heb. En dan schakelt hij terug naar die vaste waardes. Dan heb je eigenlijk gewoon je oude situatie terug.
3: En hoeveel engineers hebben jullie in dienst? Want ik neem aan, hoe meer je groeit, hoe meer mensen je moet hebben die dat dan ook goed installeren en laten aansluiten op de systemen van de cliënt.
6: Ja, we zijn met z'n zeven op dit moment. Dus daar is eigenlijk, ik ben de enige, ik heb wel een engineerachtergrond, maar nog het minst van iedereen. Dus ik ben als enige ben ik nu de financiële en commerciële kant aan het doen.
1: Oh, jij kunt het allemaal nog vertellen.
6: Ja, ja, tenminste, dat probeer ik. Ja. Maar de andere zes zijn allemaal engineers.
3: Ja. En dan vroeg ik me eigenlijk af, als je dus even terug naar die besparingen die dan zo groot zijn, hoe hebben jullie je prijs vastgesteld van het product?
6: Ja, ja. Nee, dat is best een lastige. We hebben die prijs, die is verschillend voor hoe groot de installatie is en hoe complex eigenlijk de situatie is.
3: Dus dat windsharing dan of zo?
6: Nou, de windsharing hebben we in het begin over nagedacht, maar wat je dan toch krijgt is dat mensen niet helemaal transparant gaan zijn over de kosten. Mm-hmm. Omdat ze dan denken, ik ga niet helemaal transparant zijn, want dan ga ik minder betalen. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben wel vaste pricing.
1: En er zit een abonnementsmodel in,
6: ja,
1: toch?
6: Ja, een abonnementsmodel
1: in ieder geval.
6: Klopt, ja. Maar nu alle klanten die we hebben, die verdienen een veelvoud van het maand abonnementskosten terug aan de besparingen.
1: Want die zien op hun factuur elke keer dat ze jou maandelijks iets moeten betalen.
6: Klopt.
1: Maar ze ervaren het niet als kostenpost.
6: Nee, want we hebben namelijk ook een heel dataplatform omheen gebouwd. En daar ben je volledig transparant op ook wat de besparingen zijn. Dus je kan daar live meekijken hoeveel op mijn chemie, op mijn slipkosten, op mijn loodskosten ben ik op dit moment aan besparen. Dus wat dat betreft is dat volledig transparant.
3: Ik vroeg me af, waar zitten die besparingen in? Zit dat op die mensen? Zit dat op de heffingen? Zit dat op de energie?
6: Nee, met name op de heffingen. Gisteren was bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Gisteren waren we bij een zuiveringinstallatie. Die hebben ongeveer 500.000 per jaar aan loodskosten. En we kwamen daar en eigenlijk die waterzuivering, omdat bepaalde variabelen niet helemaal klopten. Met name daar was de pH, dus de zuur, die niet helemaal klopte. Dat konden ze niet goed bijsturen. En daardoor werkte die waterzuiveringinstallatie nauwelijks. Wij denken dat we met onze slimme aansturing daar misschien wel 80% van kunnen besparen.
1: Wat heb je nodig op dit moment om het bedrijf weer een volgende fase in te helpen?
6: Op dit moment hebben we wat dat betreft meer klanten nodig. Ik moet zeggen, de sales hoeft niet eens heel hard aan, omdat we heel veel ook binnenkrijgen. En ook omdat als je één locatie hebt, sommige fabrieken hebben wel 30 locaties, waardoor je heel snel kan opschalen. Maar wat dat betreft is die exposure altijd handig. En volgend jaar zitten we nu over na te denken om misschien nog een grote vindingronde op te halen, om echt door te kunnen stomen om heel Europa, of misschien daarbuiten zelfs wel te bedienen.
1: Maar het begint allemaal bij het eindoordeel van Cilian. Jawel, dames en heren. Danique Thijssen van FOMO-camera.
3: Ja. Ja. Nou ja, vanuit een investeringsperspectief is voor mij heel erg de vraag: is het nou een merk wat ook herhaalaankopen kan creëren, of is het een trendproduct?
23: Ja.
3: En is het dus een hype die dus goed valt bij Gen Z-generatie, maar daar misschien ook weer over is? Dus daar zou ik dan voor willen waken om te kijken: waar zit je precies? Ja. Wat is wat je wil bouwen met je bedrijf? Het moet natuurlijk winstgevend genoeg zijn, spreekt voor zich. En ik vroeg me ook nog af, is die groei heel erg afhankelijk van die, juist van die sociale media, waar jij van wil dat je gebruikers vanaf gaan?
23: Ja, op dit moment helpt dat natuurlijk heel erg bij het marketingstuk, bij het verkooppunt. Maar ik spot ook veel FOMO-camera's in het wild. En mond-op-mond reclame gaat toch ook wel echt goed.
1: Good old radio, ook niet te onderschatten. Ja. Joris van Aken was er ook van Otter Intelligence.
3: Ja.
1: Cilian, wat heb je dan?
3: Ja, nou, wat ik zei, ik denk dat dat een aantrekkelijk probleem is. Ik ben natuurlijk helemaal geen kenner. Maar ik vraag me inderdaad af, is er dus een veiligheidsrisico, een aansprakelijkheidsrisico, waar ligt dat? Want het is dan zo majeur. Dat zou ik dan echt verder onderzoeken. En ik vroeg me af, is het heel veel maatwerk? En is het daarmee schaalbaar of juist niet? Omdat alle fabrieken anders zijn en alle substanties weer anders.
6: De fabrieken zijn anders, maar de waterzuiveringen zijn vaak hetzelfde. En de dynamiek van dat je dus eigenlijk niet meebeweegt met wat het water nodig heeft, is heel vergelijkbaar. Dus ons model is eigenlijk super schaalbaar. Er zijn een paar kleine dingetjes die je af en toe moet aanpassen. Maar dat is juist, denk ik, de kracht van ons product, dat je dat heel erg schaalbaar kan maken.
3: Ja, ja, superleuk. Ik heel veel succes beide.
23: Dank je wel.
1: Dat is altijd een mooie wens. Wens ik jullie overigens ook. Bedankt, Cilian.
3: Graag gedaan.
1: Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Laat het ons weten. Mail naar zaken@bnr.nl. En je kunt alvast in de stemming komen door bijvoorbeeld naar de podcast Pitch te luisteren. Die vind je in je podcast-app.
20: Het MKB praat mee.
1: Het Amerikaanse Plug Power schrapt de plannen voor een groene waterstoffabriek van honderden miljoenen euro's. Het zal allemaal gaan gebeuren in de haven van Antwerpen, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. De hoge kosten en de onzekere markt maken het project niet langer rendabel. En ook in Nederland en Duitsland zijn recent al grote waterstofprojecten gesneuveld. Is die waterstofdroom daarmee aan het verdampen? Carl Holthausen is directeur van Holthausen Clean Technology. Welkom.
7: Ja, hallo. Spreek met Carol Thuis inderdaad.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Van Clean Technology, Holthausen Clean Technology. Wat doen jullie precies?
7: Wij hebben meerdere bedrijven, maar we produceren waterstofgas op 3 locaties in Nederland. We hebben waterstoftankstations in Amsterdam en in Groningen. En we bouwen voertuigen om naar waterstof toe. En daar ontwikkelen we de drijflijnen ook voor.
1: En hoe schat jij op dit moment, hoe schat jij nu het sentiment in? Want zo her en der, ook bijvoorbeeld vandaag weer in een grote Nederlandse krant stond. Die droom die staat op knappen. Het is een hartstikke duur project gebleken, dat hele waterstof. Maar we zien daar de vruchten nog niet van. Zie jij dat anders?
7: Dat zie ik absoluut anders, ja. Ik denk dat je om te beginnen twee totaal verschillende doelgroepen hebt. Het project waar Plug in zat in Antwerpen is waterstof produceren als vervanging voor de grijze waterstof voor de industrie. En daar komt natuurlijk nog het een en ander bij kijken. En wij zetten meer in voor waterstof voor mobiliteit, dus vrachtauto's, bestelwagens, tanken. En we hebben diverse vulcentra's waar wij waterstof vullen voor wel voor industrie, maar dan door middel van gasflessen, gaspakketten en in trailers vervoeren. Ja. Daar is gewoon een hele grote bestaande markt al reeds in.
1: Ja, die markt die is er al. Of had je toch een paar jaar terug gedacht dat je op dit moment verder zou zijn dan de situatie tot op heden aantoont?
7: Nee. In ons geval, wij groeien harder dan we gedacht hadden. Dus, dat zit hem hoofdzakelijk in de afzet voor onze vulcentra's. Waar wij waterstof stoppen in gasflessen, maar in pakketten. Wat naar de chemische industrieën gaat, naar laboratoria's, al dat soort bedrijven. En die groeit behoorlijk.
1: Maar waterstof voor de mobiliteit, hè, waar je het ook over had, voor trucks, voor waterstofstations, dat is toch nog op dit moment, en als ik het verkeerd zie, moet je het zeker zeggen, maar meer een uitzondering dan een regel?
7: Het is nog opkomend inderdaad. We hebben nu in Nederland zijn er 25 waterstoftankstations. De afgelopen jaren zijn er heel veel vrachtauto's op de Nederlandse markt gekomen. Die rijden nu rond en die tanken, dat is een markt die 2 jaar terug nog amper bestond, zo gezegd. Dus die is opkomend. En wij lopen inderdaad achter elektrische vrachtauto's met accu's, bedoel ik dan. Die markt is al jaren aan de gang. En daar zie je natuurlijk ook dat de schoen nu gaat wringen. Waarom ik ook positief ben over waterstof is, met alle respect, grote transportbedrijven die een laadpaal neerzetten voor hun vrachtauto, dat is geen probleem. Vaak 1 of 2 vrachtwagens laden, dat gaat wel lukken. Maar ze hebben vaak een hele grote flow aan voertuigen.
1: Die sector is wel de afgelopen jaren natuurlijk aan alle kanten gesubsidieerd. Daar waren potjes voor. Terwijl je met waterstof misschien toch nog wel zou kunnen zeggen, er is op dit moment nog sprake van een kip-ei-probleem. Er zijn voldoende klanten nodig, zo niet, dan wordt er ook minder in geïnvesteerd. Maar klanten die stappen pas in als waterstof goedkoper is, beter beschikbaar is. Dus dat patroon, dat zou je dan moeten doorbreken.
7: Dat moet je doorbreken, dat gebeurt ook. Anders wij doorbreken hem inmiddels al.
1: Ja. Daar is niet per se subsidie voor nodig.
7: Wij zijn ook subsidie nodig, dat zal ik niet ontkennen. De eerste investeringen voor ons als MKB-bedrijf waren fors. En daar hebben we natuurlijk subsidie voor gehad om daar doorheen te komen. En nu hebben we de installaties staan en spelen wij in op de vraag en aanbod. En de vraag en aanbod is vanuit 2 kanten. Hè, dus niet alleen vanuit de voertuigenvraag, maar wij worden ook aangestuurd vanuit het stroomnet. Hè. Dus als er een overschot op het net is, dan hoor je vaak in de markt dat is de prijs laag. Dan zijn wij heel hard aan het produceren. Dus dan helpen wij het net te ontlasten. Dus dat de drukte van het net afgaat. Hè. Dus, als er tekort op het stroomnet zit, dan nemen wij gas terug op het gaspedaal. En produceren wij wat minder. En dat is dus ook een verdienmodel waar wij geld mee verdienen.
1: Karel Holthausen, directeur van Holthausen Clean Technology. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over het nieuws? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete podcast-app. Dat zou zomaar de app van BNR kunnen zijn. Zometeen Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. En een blik op de wereld. Blijf luisteren.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius.
10: verzekerd van betaling. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
25: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
26: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
27: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
26: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
28: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
29: of over de grootste beursgang aller tijden.
28: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
29: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
28: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
30: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. In de BNR-app.
1: Consumenten zijn nog altijd in mineur, maar de stemming verbetert wel. Angst voor robots dwingt personeel van Hyundai tot een unieke staking. En Europeanen blijven dezelfde vakantiebestemmingen kiezen, ondanks hittegolven. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Of ze ook dezelfde wegen blijven kiezen, dat hoor je van Wijnandsmaan bij de ANWB. Hoe is de situatie?
31: Ja, over het algemeen wel. En wat we in Nederland nu ook zien wel... is dat het vroeg druk wordt op de weg... vooral in het midden en zuiden van het land. De meeste vertraging zien we nu op de A12... Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Nu zo'n 20 minuten extra reistijd vanaf Zevenaar. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem... daar rijdt het langzaam tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen... met ook bijna 20 minuten extra reistijd. Verder vindt er een spoedreparatie plaats aan de A12... van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren. De vertraging is daar een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En er zijn bergingswerkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Bad Hoeverdorp is een kwartier. Er wordt geflitst op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,6.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. Maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen 2 waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. In Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. Er zijn nog meer mensen opgepakt voor de asielrellen in Apeldoorn in mei. Meerdere avonden achter elkaar werd er gevochten en vuurwerk afgestoken. In totaal zijn 7 mensen gearresteerd uit het hele land. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. En er stond ook een fietsfile op de boulevard, meldt NH Nieuws. De toegangsweg is sowieso afgesloten voor auto's. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hoe graag willen jonge advocaten nog partner worden? Je hoort het zo meteen van de jongste partner van advocatenkantoor CMS, Jenny Noordermeer. En Arnoud Boot steekt zijn licht op bij de Zuiderburen en maakt zich ondanks sommige sombere cijfers niet echt veel zorgen over de Belgische staatsfinanciën. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er o zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jenny Noordermeer, partner bij het advocatenkantoor CMS, over onder andere de juridische onzekerheid rond netaansluitingen. Maar eerst
17: Macro met Boot.
1: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
18: Ja, goedemiddag Thomas.
1: Een man in den vreemde, maar deze keer niet vanuit Spanje. Nee, vandaag onze man in België. En je hebt daar gesproken met vakgenoten. Zijn die nog een beetje goed gehumeurd? En ik zal die vragen wat inkleden, want ik zag vorig jaar het grootste begrotingstekort van de eurozone. Een schuld van meer dan 100% van het BBP inmiddels. Ja, daar zou je toch verdrietig van kunnen worden.
18: Ja, ik denk, Thomas, ondanks jouw hele positieve aankondiging, dat ik helemaal geen zorgen zou zien voor wat betreft België. Ja, de staatsfinanciën zijn natuurlijk een probleem in België. Die staatsschuld die is inmiddels ver boven de 100%. En er zijn grote begrotingstekorten. Dus als je dat met Nederland vergelijkt, dan... Ja, ik heb altijd al gezegd dat Zuid-Europa begint bij de Nederlands-Belgische grens. En ja, dit bewijst dat wel weer. Maar.
1: Aha, daar is
18: hij. Nu komt het maar.
1: Ja, heel goed.
18: Maar. Ja, er zijn twee maren. Misschien de eerste even. Ze lijken natuurlijk qua overheidsfinanciën sterk op Frankrijk. Laat dat duidelijk zijn. Frankrijk heeft ook een groot overheidstekort. En een grote staatsschuld van ook een stuk boven de 100% van het nationaal inkomen. Dus ze lijken op Frankrijk. En wat weten we? We weten dat uiteindelijk zitten we met z'n allen in dezelfde boot. En de euro moet overeind blijven. Dus België heeft natuurlijk het geluk dat ze in de slipstream van Frankrijk hoe dan ook de hand boven het hoofd gehouden worden. Dus het is een groot probleem. Het is een probleem dat het niet opgelost kan worden, politiek. Maar tegelijkertijd is het behapbaar, omdat de Europese, de ECB en alles en nog wat eronder ligt.
1: Maar dat is niet echt een aansporing om er iets aan te doen, als je op het ticket van Frankrijk maar wat mag blijven aanrommelen.
18: Ja, kijk Thomas, dat klopt. Maar, en dat is eigenlijk ook de hele verhaal in Nederland over begrotingsdiscipline. Op het moment dat je van begrotingsdiscipline af bent, en op het moment dat die staatsschuld heel groot wordt, dan is het een beetje zoals die uitspraak, ik weet niet meer van wie die was, Reagan was het op een gegeven moment. De schuld was op een gegeven moment zo groot dat hij zei van, ja, nou die schuld is niet zo groot geworden, het kan voor zichzelf gaan zorgen. Dus het is onverstelbaar. allemaal moeilijk om dat dan terug te draaien. Maar nu om even toch even de positieve kant ook van België te schetsen. Overheid, financiën, een probleem. De positieve kant is dat, dat België in tegenstelling tot Frankrijk zowel in veel rustigere politiek vaarwater zit. Iets wat we een aantal jaren geleden niet gedacht hadden. Maar de drie gewesten zijn op een relatief constructieve wijze met elkaar bezig. Er zijn weinig stakingen. En dat heeft heel veel te maken inderdaad met het leiderschap op dit moment in België, wat iets lijkt op dat van Rutte lange tijd in Nederland. De Wever, die komt misschien van een half idiote rechtse partij, maar hij houdt het land wel bij elkaar. En hij probeert het naar het centrum te trekken. Dus politiek rustiger.
1: Ja, dus we hoeven niet meer lacherig te doen over België, waar ze talloze regeringen hebben, waar ze wereldrecords op hun naam hebben staan, omdat ze er maar niet uitkomen met die formatie. Dat is verleden tijd.
3: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: En weer concessies gemaakt om weer terug te gaan, lager te maken. En nog steeds een land wat amper geregeerd kan worden, Frankrijk. België is erin geslaagd na 67. En dan kom ik toch op, je zou zeggen, mijn belangrijkste boodschap. Aan elk land met betrekking tot het pensioensysteem. Let niet te veel op het geld. Iedereen denkt bij een pensioensysteem altijd aan geld. Nee, je moet denken aan de verhouding tussen het aantal werkende mensen en het aantal mensen wat onderhouden moet worden. Dus de pensioengerechtigden. Het opschroeven van de pensioenleeftijd stelt je in staat om meer werkenden te hebben en minder pensioengerechtigden, waardoor je zorgt dat de molensteen rond de nek van de werkenden, omdat die moeten zorgen voor de niet-werkenden, dat die molensteen behapbaar wordt. En daar is België in geslaagd. Nederland is daarin geslaagd, maar België is daar ook in geslaagd. En Frankrijk niet. Dus als je mij vraagt naar de toekomst toe, hoe kijk je naar België? Deze hervorming van het pensioensysteem is dermate belangrijk voor de kracht van België en voor de kracht van de economie, wat we altijd onderschatten. Iedereen denkt aan bergen geld. Het gaat nee, werkende ten opzichte van niet-werkende. En dat maakt me echt een stuk positiever over België in het algemeen en zeker over België vergeleken met Frankrijk.
2: Dus je blijft toch even in Gent? Of kom je ook weer terug om je gezicht hier te laten zien?
1: Nou ja, ik kom terug, maar er is wel morgen een omweg via Spanje. Een land wat het... een omweg via Spanje. Een land overigens wat het economisch qua cijfers op dit moment in Europa het beste doet. Maar onthoud, hè, België en pak het deel Vlaanderen. Als je naar de welvaart van de bevolking kijkt, die is hoog. Als je kijkt naar de schulden die men heeft in termen van hypotheken, die zijn veel lager dan Nederland. Maar daar staat tegenover dat men geen opgebouwd pensioenvermogen heeft. Dus België, misschien is het wel positiever dan veel mensen denken.
2: Arno Boot, dankjewel. Goeie reis. Alle landen die je onderweg nog aantreft. Ik ben benieuwd naar je verhalen. En ik hoop je binnenkort ook weer in Amsterdam te zien.
3: Blik op de wereld.
2: Anderhalf jaar nadat de Centraal-Afrikaanse Tjaad alle Franse militairen in het land uitzette, hebben Frankrijk en zijn voormalige kolonie hun militaire samenwerking in stilte hervat. Hoewel in stilte, er zijn toch verschillende media, buitenlandse media die erover hebben bericht. Onze buitenlandredacteur Afrika-kenner Mark van Harreveld is hier. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, je kunt pas terugkomen als je eerst weg moest. Dat was bij de Fransen het geval. Waarom moesten ze ook alweer weg?
4: Ik moest eigenlijk een beetje lachen toen ik het las. Vorige week vroeg je me nog van waarom komen de Fransen nog terug in de Sahel. En toen zei ik met de nodige stelligheid, nou, no way. Maar ze hebben het achterdeurtje gevonden en ze zijn inderdaad terug. Nou, waarom zijn ze nou weggegaan? Even een klein beetje context. Frankrijk had een enorme aanwezigheid in de Sahel. Het is een oud kolonie, veel militairen, veel basis. En in de periode 2024 zijn ze die de een na de ander zijn ze die kwijtgeraakt. Eigen schuld, domme bult. Ze hadden zich enorm, of ze gedroegen zich heel erg koloniaal ten opzichte van de Afrikanen. En ja, dat heeft ze een enorm breed gedragen anti-Frans sentiment opgeleverd. De Russen die stookten daar natuurlijk ook in een slecht huwelijk. Die vonden dat prachtig. Dus die gooiden er allerlei social media campagnes tegenaan. Nou ja, lang verhaal kort. Er kwamen nog drie staatsgrepen. Daar reageerden Frankrijk en de EU ook weer op. Van ja, schandalig. Economische sancties, diplomatieke sancties. En daarmee verdiepte dat anti-westerse sentiment zich. En nou ja, in 2024 sloot Tjaad zich aan bij de overige Sahellanden en bonjourde de Fransen er ook uit.
2: Maar ze zijn terug. Waarom?
4: Ja, eigenlijk omdat het alternatief niet werkte. Weer wat context. Ik begrijp dat er heel veel mensen zijn die niet weten waar Tjaad ligt. Tjaad is een heel groot land in het midden van Afrika en het wordt omringd door een ring van onveilige en zeer instabiele landen. In het noorden zit Libië, daar zijn twee regeringen, daar is oorlog, daar zijn Russische huurlingen. In het oosten is Soedan. Nou, daar hoeven we niks over te zeggen, dat is het grootste drama van deze eeuw. Het zuiden, daar zit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat is zo'n puinhoop, dat kun je geen land noemen. En in het westen wordt Tjaad begrensd door Cameroen, Nigeria.

0: Nigeria en Niger. En die hele die westering, dat is eigenlijk het probleem van Tsjaad. Want dat is, die hele westering is een broeinest van jihadisme en van gewapend extremisme.
1: Dus daar moet je tegen kunnen wapenen.
0: Exactement. Nou ja, goed. Dus Tsjaad heeft een kolossaal veiligheidsprobleem. En toen de Fransen weg waren, dachten de Russen van... hoera, we doen een dansje in het Kremlin, want we kunnen terug. Maar dat is dus niet doorgegaan.
1: Ja, dus de Russen kun je afstrepen.
0: Die hebben ze afgestrepen.
1: Dat is geen betrouwbare bondgenoot. Daar heb je niet zo heel veel aan.
0: Nou, ze kunnen niet zoveel leveren. Tsjaad is ook niet gek. Toen de Fransen in 2020, geloof ik, uit Mali vertrokken... namen de Russen die strijd tegen de jihadisten over. En dat heeft ze echt helemaal niks opgeleverd. Mali is nu geloof ik voor 50% of 60% in handen van die opstandelingen en Touareg-rebellen. Dus ja, nee, die Russen die zijn niet eens aan tafel gekomen.
1: Oké, de Russen niet. Dan moet je op zoek naar alternatieven.
0: Ja.
1: En dan kom je uit bij?
0: De Verenigde Arabische Emiraten. Die werden meteen ingevlogen met een hele grote zak geld, panzerwagens, militaire hardware. In ruil daarvoor mochten ze gebruik maken van het Tsjadisch grondgebied om hun partners in crime, hun bondgenoten in de oorlog in Soedan, de Rapid Support Forces, die mochten ze steunen. Wie ook meedeed waren de Turken. Die leverden drones, instructeurs en ook militaire hardware. En Hongarije had zelfs het plan om mensen te sturen, maar dat was een mislukt Orbán-projectje. Dat is nooit van de grond gekomen. Dit is allemaal mislukt.
1: Dus, ja. Terug naar de Fransen. Wat kunnen ze daar dan wel, wat die andere landen blijkbaar niet voor elkaar krijgen?
0: Nou, als je denkt dat je een jihadistische opstand militair kunt verslaan, dan hebben de Fransen het totaalpakket. Wat de Turken en de Emiraten niet konden leveren, dat waren vooral boots on the ground, luchtsteun en intel via satellieten. En de Fransen hebben dat allemaal wel. Die hebben, noem het maar op, luchtsteunwapens, communicatie, logistiek, intel, satellieten. Helikopters gaan ze zelfs leveren en 600 man militairen.
1: Dus er is veel voor te zeggen. Maar ik kan me toch ook voorstellen, terug in de schoot van de Fransen.
0: Ja, nou, het is niet helemaal terug in de schoot van de Fransen. Ik neem aan dat de Fransen na het toch wel enorme debakel in de Sahel, dat ze toch een klein lesje in nederigheid hebben geleerd. Althans, ik hoop het voor ze. Als het niet zo zou zijn, dan is hun leercurve nog platter dan ik vreesde. De Fransen zijn inderdaad terug, maar heel low-key, heel low-profile. Toen Le Monde hiermee kwam, toen zaten er al 600 Fransen al best lang daar. Dus er wordt weinig ruchtbaarheid aangegeven. En dat is ook wel logisch als je als Tsjaad eerst de Fransen met heel veel ronkende retoriek het land uitjaagt en 18 maanden later staan ze weer in de bijkeuken. Dan heb je toch een geloofwaardigheidsprobleem.
1: Niet in de bijkeuken. Gelukkig wel in deze studio. Onze buitenlandredacteur, Afrika-kenner Mark van Harreveld. Dank voor je blik op de wereld. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jenny Noordermeer, partner bij het advocatenkantoor CMS. En Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemiddag. Het verhaal van de afgelopen dagen zal toch wel zijn wat te doen aan die hoge rentes in de VS. Het ministerie van Financiën in Amerika heeft zich niet onbetuigd gelaten.
2: Nee, inderdaad.
1: Effecten tot op heden?
2: Nul. Het is bekend gezegd dat obligatiehandelaren kunnen stoppen met panikeren als de Fed panikeert. Dat deden ze niet, maar de minister van Financiën, Scott Bessent, deed dat wel. En die zei van, ik ga nog meer obligaties opkopen. Ja, dat heeft precies 24 uur geholpen. En daarna was het effect weg. En toen dacht hij, dan moet ik nog meer uit de kast trekken. Hij zei, nou, ik ga het waarschijnlijk nog verder verhogen.
1: Ja.
2: En toen had het helemaal geen effect meer. Oftewel, die rente die blijft maar tegen de bovengrens aan hikken. Met de bewuste 5% in het zicht, wat toch wel een niveautje is. Een ander niveautje wat we bereikt hebben, waar we het al heel vaak over hebben gehad. Afgelopen woensdag is, jawel, parapapam, de 40.000 miljard. Dus een 4 met 13 nullen staatsschuld bereikt in de Verenigde Staten. Ja, en als dat zo hoog is en de rente stijgt, dan heb je een dubbel whammy. Dus moet je en meer rente gaan betalen over een hoge staatsschuld. En dan kom je in een zogenaamde doemloop uit of een schuldenspiraal. En dat is een probleem.
1: Maar Scott Bessent is er ook niet helemaal van gisteren.
2: Zeker
1: heeft
2: niet.
1: Een track record waarvan je toch zou kunnen vermoeden dat hij weet hoe dit soort spellen werken. En het is geen spel, het gaat gewoon om heel veel geld.
2: Ja.
1: En waarom kiest hij dan toch voor deze aanpak?
2: Omdat hij weinig anders in zijn toolbox had zitten. En hij zei ook nog van, ja, we gaan komende weken weg met een heel goed fiscaal plan komen. Ja, dat was wel zo ongeloofwaardig. Daar werd ook helemaal niet op gereageerd. Want goed, fiscaal plannen onder de regering Trump is gewoon nog nooit gebeurd. Dat gaat ook waarschijnlijk niet.
1: Het zal toch op een gegeven moment wel moeten als je kijkt naar dit soort bedragen die je net noemde. Hoeveel nullen waren het ook alweer?
2: 13. Ja, nee, dat zou
1: dat
2: moeten.
1: Dat gaat natuurlijk ook heel veel kosten.
2: Ja, nee, dat is ook
1: dat
2: zo.
1: Dat is nu het hele probleem.
2: Ja, ze hebben dus ook heel veel kort gefinancierd. Met hele korte looptijd. Maar dat betekent dus dat je heel snel moet herfinancieren. En als die rente stijgt, is dat een probleem. 22% van de staatsschuld moet dit jaar geherfinancierd worden. Ja, op een gegeven moment is het een hond die of een kat die in zijn eigen staart bijt. Of was het dan een hond? Maakt niet uit.
1: Allebei wel kunnen.
2: Ja, of je nou de hond of de kat gebeten wordt.
1: Dat heb je ook nog.
2: Maar dat is een probleem. En daar een menig Afrikaans en Zuid-Amerikaans land heeft dat al aan de lijf ondervonden. En Amerika en ook menig Europees land gaat die kant ook op.
1: Het is ook, ik weet niet helemaal jou met je, Jenny, maar banking en finance. Wil jij nog iets zeggen over hoe dat daar in Amerika moet worden opgelost? Want dat zouden ze daar denk ik ook wel op prijs stellen.
3: Ja, nou, dat zou heel mooi zijn als ik dat zou weten, maar helaas niet. Ik ben vooral heel benieuwd hoe het gaat doorwerken op onze markt en op onze rentes. Want dat is natuurlijk de grote vraag.
2: Nou, mooi, wat mij opviel vanochtend, het AD. Op de voorpagina ging het over de rente op de Nederlandse staatsschuld. Echt, ik denk, wauw, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar wij zitten heel netjes met 47% staatsschuld. En onze rente wordt gewoon mee omhoog getrokken. Ja, zo simpel zit het.
1: Dus
2: het zijn wereldwijde markten.
1: De effecten die je niet zie je dus al.
3: Ja, dus dat is een probleem voor onze markt ook. Ja. Dus ja.
2: Het is hun probleem.
3: En
2: wij hebben er last van.
1: Ja, maar we krijgen natuurlijk volgens mij volgende week Jackson Hole. Dan moet Kevin Warsh van zich laten horen, neem ik aan.
2: Nou ja, niet. Dat heeft hij gezegd. Je krijgt van mij niks te horen. De markt moet het zelf maar gaan bepalen.
1: Maar gaat hij dat op deze momenten ook nog volhouden?
2: Dat wordt een heel cruciaal punt. Dus iedereen gaat er echt wel naar uit zitten kijken wat hij daar gaat zeggen. Want je krijgt in ieder geval niet meer duidelijk de richting. We gaan verhogen verlagen. Dus zal je het aan dit soort toespraken... Hij zal ongetwijfeld de toespraak houden. Zal je het daaraan moeten afleiden.
1: Wereldwijde gevolgen van die hoge Amerikaanse rente. Maar het nieuws kan ook heel lokaal zijn. De A50, Jenny, jawel, niet onbelangrijk. Ja. De spitsstrook daar tussen Apeldoorn en Arnhem.
3: Ja, dat klopt.
1: Die is nog 2 weken afgesloten, geloof ik. Hè?
3: Ja, ik zag dat inderdaad in het nieuws. En het is vrij opvallend, want je zou denken het gaat alleen over de takken. Maar de situatie is als volgt. Er zijn takken die blokken het zicht van de veiligheidscamera bij de spitsstrook van de A50. En dat betekent simpelweg dat ze niet kunnen zien of er stilstaande voertuigen staan. Dus daardoor kan de spitsstrook niet open. Blijkbaar is dit al sinds 10 augustus uit mijn hoofd. Dus het is al een tijdje, er staan al een tijdje files. Maar er is nog niks aan gedaan.
1: Moet de ecoloog naar kijken nu, hè?
3: Dat klopt. De Rijkswaterstaat heeft gezegd van ja, we moeten eerst de ecoloog kijken. En dan moet het nog worden beoordeeld. En dan kunnen we pas gaan kijken naar het snoeien van de takken. Dit is natuurlijk een vrij absurde situatie. Het is natuurlijk wel met de grondslag van regelgeving. Dus natuurbescherming, verkeersveiligheid, zorgvuldige besluitvorming.
1: Dat begrijp je allemaal, neem ik aan.
3: Dat is allemaal heel, heel belangrijk. Maar je hebt natuurlijk ook zoiets als publiek belang. Wat ik hier wel belangrijk vind om mee te nemen. En je eigenlijk ook zou zeggen dat het publiek belang in deze... Want nou ja, de files kunnen zorgen voor verkeersongevallen. Dat moet allemaal wel meegenomen worden in deze besluitvorming. En het zou fijn zijn als daar wat meer ruimte voor is.
1: Dus het is ook een pleidooi om toch nog eens te kijken naar alles wat we met elkaar hebben dichtgemetseld, procedures.
3: Ja, zeker in dit soort gevallen. Uiteindelijk is de regelgeving natuurlijk de kern en belangrijk. Rechtszekerheid is heel belangrijk. Maar we hebben het hier wel over takken voor een veiligheidscamera. En het is heel belangrijk dat een ecoloog daarnaar kijkt. Want als er een nest in zit, kan het natuurlijk
1: toch,
3: niet.
1: Dat vind je toch, maar uiteindelijk zeg je hier dat je dat iets minder belangrijk vindt.
3: Nee, het is niet minder belangrijk. Maar het is meer dat het proces versneld moet worden. Dus je zou er prima in de afgelopen 2 weken met de ecoloog langs kunnen zijn gegaan. En dan ook direct het kunnen gaan snoeien. Maar misschien is dat gesimpel gezegd. Maar ik denk wel dat we niet moeten onderkennen dat het publiek belang hierin ook moet worden meegenomen. En hier ook in mee moet werken in hoe de procedure loopt. En
1: had je niet gedacht, hè, Corné, dat we het hierover zouden hebben?
2: Ik vind het een prachtig voorbeeld van het failliet van overheidsbeleid. Oh. Ik zou zeggen, als je in de file staat daar iedere dag, dan ga je een keertje langs, pak je de fiets, neem je een heggenschaar mee, knip je die tak af, is het probleem opgelost.
3: Dat mag dus niet.
1: Corné, je krijgt hier problemen mee.
2: Ik sta gelukkig niet in de file, maar ik had het wel gedaan.
3: Ja, een belangrijk punt hierbij is ook wel dat het vorig jaar ook al speelde, dit probleem. Dus, het is wel een belangrijke. Ja, het laat gewoon zien dat die procedures en dat zoiets kleins dus blijkbaar zo'n grote impact heeft op de infrastructuur.
2: Daar zouden we van moeten leren.
1: Over een failliete overheid gesproken en over hoe het dan toch nog goed kan komen. Griekenland?
2: Ja, Griekenland. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld. Als je in 2012 gaat kijken. Ik weet toen dat ik meneer De Jager tegenkwam in een tv-studio. Die was echt helemaal afgedraaid. Die had net 2 uur slaap gehad.
1: Meneer De Jager was toenmalig minister
2: van Financiën. En die de onderhandelingen met Griekenland onder andere moest doen. Griekenland was failliet. Klaar, afgeschreven. Met hangende wurgen mochten ze bij de euro blijven. Maar ze moesten wel hele pijnlijke maatregelen doen. Heel veel bezuinigingen.
1: De trojka kwam langs.
2: Ja, echt. En het was echt ongekend. En ze hebben ook wat soepele leningen gehad. Maar wat ze dus nu doen, afgelopen week hebben ze aangekondigd dat ze 13 miljard vervroegd gaan aflossen. Ik vind dat nou echt dus een keer een mooi positief cijfer. Dan het kan wel, maar bezuinigingen is pijnlijk. Hè. We zitten 14 jaar bezuinigingen en de eerste 10 jaar hebben het niet eens geholpen. Sterker nog, toen kwam corona, ging de schuldenratio zelfs omhoog. Maar hun schuldenratio staat nu op 137% einde van het jaar en er is daarmee onder dat van Italië. En ik vind dat een prachtig voorbeeld, maar dat betekent wel 14 jaar pijn lijden. Nou, Arnoud had het net over Frankrijk onder andere. Dat is dus het en België. Dat is het beleid wat zij ook moeten gaan voeren. Maar dat betekent heel erg pijnlijk. En dat betekent ook waarschijnlijk dat je heel politieke moeilijke beslissing moet nemen. En dat verkiezingen echt een ding gaan worden.
1: Ander zorgenkindje destijds was natuurlijk Ierland.
2: Ja.
1: Maar daar moeten we misschien toch een slag om de arm houden. Hè? Want ook daar zie je economisch herstel.
2: Ja, nou, die hebben heel veel bedrijven aangetrokken door lagere belastingen. Ja. Nou, dat is goed gewerkt. Dat betekent dus dat je wel wat belastingen binnenkrijgt. Dus er komt meer geld binnen. En het telt mee voor je economie. Dus zowel aan beide kanten van deze som gaat het de goede kant op. Dus je hebt minder schuld en je hebt meer economie. Maar en je hebt ook bezuinigingen.
1: Er is controverse over al die bedrijven die dan omwille van lage belastingen in Ierland hun hoofdzetel hadden.
2: Is zeker niet zo netjes. En ik vind het ook niet goed. Het is hun manier voor het overgaan. Zijn daar ook wel staatsschulden afgeschreven. Dus degenen die staatsschulden in bezit hadden, hadden wel pech gehad. Maar het is en dus ook bezuinigingen. Maar daar zit je nu echt zoveel lager. Het is een van de beste landen. En die zitten eigenlijk met een ander geldprobleem. Dat ze te veel geld hebben. Eigenlijk niet goed weten wat ze ermee moeten.
1: Ik ga je breed inzetten. Maar dit Ierse herstel, heeft dat voor jou een zwart randje of niet per se?
3: In eerste instantie zou ik zeggen niet per se. Het is een goed recht om zich daar te vestigen. Natuurlijk zijn er wel opmerkingen over te maken. Maar dat is nou eenmaal beleid dat je ook ergens anders kan vestigen. Op het moment dat je daar goede redenen voor hebt.
2: Nou, binnen de EU zou ik zeggen van één minimum. We hebben het geprobeerd, minimumtarief. Ja. Toen zaten al die bedrijven daar al.
3: Want het nadeel is natuurlijk in Nederland dat het belastingklimaat juist steeds onaantrekkelijker wordt om hier te vestigen. En dat is wel waar we de prijs voor betalen.
1: Nadat een paar kabinetten terug werd gezegd, wij willen af van het stempel dat we een belastingparadijs zijn.
2: Dat is gelukt.
3: Ja, dat is gelukt.
1: Of waren we geen belastingparadijs?
3: Ik moet zeggen dat ik dat moeilijk vind om in te schatten. In de zin van om iets over te zeggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te kijken naar het zijn van een goed een land waar bedrijven zich goed kunnen vestigen. En want waar wij ook de vruchten van plukken. Maar het is natuurlijk iets anders dan hoe jij het ontvangt.
1: We gaan het zo meteen nog over netwerk, infrastructuur hebben. Ja. Netcongestie. Komt allemaal goed. Maar eerst nog eventjes.
2: Cijfer van de week, dat is 5 miljard. En dat is wat hedgefondsen hebben verloren met hun shortpositie in Moderna.
1: Ja, goed verhaal.
2: Prachtverhaal. En Moderna, wie kent het niet, van de coronavaccins. Hun omzet, coronavaccins, dat loopt niet zo meer. Omzet is gedaald van 20 miljard naar 1,9 miljard. Dus het ging niet zo goed met het bedrijf. Maar die hebben dus nu een mogelijk medicijn ontwikkeld op basis van die mRNA-technologie voor huidkanker. Wat ongelooflijk positief nieuws is. En dat vonden beleggers ook. Dus de koers ging met 177% omhoog. Nou, de shortpositie was niet eens zo groot, 13%. Maar dat betekent wel, als het zo hard gaat, dat die hedgefonds ongelooflijke verliezen hebben geleden. 5 miljard naar verwachting. Het is nooit helemaal precies in te schatten, want je weet niet wanneer ze hebben teruggekocht. Gisteren gingen de koers weer naar beneden, dus die zullen wel even flink op hun neus hebben gekeken. Van god, dat hadden we beter een ander moment kunnen doen. Maar die keuze hebben ze niet. De banken zeggen ze gewoon, je hebt een short positie, de koers gaat omhoog, je moet indekken.
1: Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst. Stand van de AEX echt helemaal onveranderd. 1102 punten. Zometeen dan gaat het over projecten die steeds lastiger te financieren zijn, omdat de juridische onzekerheid rond netaansluitingen alleen maar toeneemt. Zometeen meer in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
7: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
9: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Door een spoedreparatie een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Een half uur vertraging tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen in 18 kilometer file. En op de A325 Nijmegen richting Velperbroek, tussen Elden en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt, maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. In Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. Er zijn nog meer mensen opgepakt voor de asielrellen in Apeldoorn in mei. Meerdere avonden achter elkaar werd er gevochten en vuurwerk afgestoken. In totaal zijn 7 mensen gearresteerd uit het hele land. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. En er stond ook een fietsfile op de boulevard, meldt NH Nieuws. De toegangsweg is sowieso afgesloten voor auto's. Het weer van Weer Online. Naar het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Willen jonge advocaten nog wel partner worden? Het levende bewijs staat hier overigens straks in de studio. Je hoort het in BNR Zaken doen.
19: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
20: Vraag nu een gratis Microsoft demo aan via CaptureTech.com.
21: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
22: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
23: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Advocatenkantoor CMS is doorgedrongen tot de top 10 grootste kantoren van Nederland. In hoeverre heeft dat kantoor te maken met de bereidwilligheid van de jongere generatie om tot in de late uurtjes in een hoge marmeren toren op de Zuidas te zitten? En hoe gaan advocaten van CMS om met de ontwikkelingen in AI? Te gast Jenny Noordermeer, partner Banking & Finance bij het advocatenkantoor CMS. Welkom.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: En een jonge partner, ze zijn er dus.
3: Ze zijn er zeker, zeker, ja. Zijn er voldoende? Ja, ik lees natuurlijk ook in de media dat mensen aangeven dat er steeds minder interesse is om partner te worden bij een groot advocatenkantoor. Ik denk eigenlijk dat het verschil er met name in zit bij welk kantoor dat is en wat de werkcultuur is en hoe er wordt omgegaan met jonge advocaten. En ook dat het belangrijk is om al vroeg in de carrière het gesprek aan te gaan met jonge advocaten om te kijken van nou, wat wil je ook niet, wat heb je nodig, coaching en dergelijke. Ook om te kijken, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die niet de commerciële aspecten willen, die niet de acquisitie, uitbreiding van de praktijk, maar er zijn ook genoeg mensen die dat wel willen.
1: Je zegt, ik heb het gelezen in de media. Media die berichten daar natuurlijk over op basis van cijfers. Cijfers, onder andere uit het onderzoek van het FD eerder dit jaar. Ruim 40% van de jonge advocaat heeft niet de ambitie om partner te worden. 37% twijfelt over al dan niet doorgroeien binnen kantoor. Dat zijn wel significante percentages.
3: Zeker. En ik denk wat daar ook belangrijk is om rekening mee te houden is dat je als jonge advocaat ook nog aan het begin van je carrière staat en ook nog gewoon diep in de juridische materie zit en nog heel erg in ontwikkeling bent. En dat het daarom dus ook juist zo belangrijk is om jonge advocaten vanaf vroeg al mee te nemen in het kijken naar de loopbaan, kijken wat mogelijk is. Ook omdat het niet zo, niet zo zwaar ligt op het extreem tot in de laatste uurtjes werken omdat je partner bent.
1: Wat clichés doorheen geslingerd. Ja. Een marmeren kantoor tot de late uurtjes. Je hebt eigenlijk geen ander leven meer.
3: Nee, ja,
1: en hoe herkenbaar is dat?
3: Nou ja, en dat verschilt dus heel erg per kantoor. En dat is denk ik waar CMS zich echt in onderscheidt. Is wel echt. Dus een ambitieus kantoor. Er wordt echt zeker hard gewerkt. Maar er is ook echt wel ruimte voor de menselijke maat. Er wordt wel echt naar de advocaat zelf gekeken. Niet alleen maar naar de declarabele uren. Flexibiliteit.
1: Maar misschien toch ook wel uit nood geboren. Omdat je anders echt niet iemand meer zover krijgt partner te worden.
3: Nou, ik denk dat het ook wel echt in de identiteit ligt van CMS. Dus ook zo heb ik het ook altijd al ervaren vanaf dat ik ben begonnen 11 jaar geleden. Dus is net als bij ons is het echt gebruikelijk om thuis te werken. 1 tot 2 dagen thuiswerken is bij ons de norm. En dat we merken ook dat jonge advocaten dat heel belangrijk vinden.
1: Ook als je partner bent.
3: Ook als je partner bent. Er zijn bij ons ook partners die parttime werken.
1: Je kent ze niet eens.
3: Ik ken ze wel. Ik ken ze zeker. Okay,
1: ze komen nog wel op kantoor.
3: Ja, ze komen ook op kantoor. Nee, dat zeker. Dat bedoel je ermee te zeggen. Ja, nee. Uiteraard is het natuurlijk heel belangrijk om elkaar wel te zien op kantoor. En is het dus ook belangrijk dat op de dagen dat ons team op kantoor is, dat we allemaal op kantoor zijn. Omdat omdat je dan makkelijk kan schakelen. Maar er moet wel ruimte zijn voor flexibiliteit en verantwoordelijkheid om je eigen tijd in te delen. En het gaat uiteindelijk om de output, wat je levert, dat je verantwoordelijk bent voor een dossier. Maar niet per se omdat als een partner tot 7 op kantoor is, dat jij er ook per se tot 7 stip moet zitten. Dat is echt oude tijden.
1: En toch nog terug naar dat onderzoek en die percentages. 40% heeft sowieso niet de ambitie. 37% heeft erover getwijfeld of twijfelt er op dit moment over. Is er voor jou een kantelpunt aan te wijzen of een kruispunt zou je beter kunnen zeggen waarin je zegt ik doe het wel of ik doe het niet en dit is de doorslaggevende reden dat ik wel partner wil worden?
3: Ja, wat ik net al zei, ik denk dat dat meer in glijdende schaal is. En dat het daarom zo belangrijk is om in contact te blijven met jonge advocaten. Omdat je juist daarin groeit en in ontwikkelt. Dus hoe verder je komt, hoe meer senior je wordt, merk je ook wel, ofwel het trekt je heel erg om wat meer die acquisitiekant op te gaan. En wat meer die commerciële kant op te gaan. En er zijn ook genoeg mensen die dat niet hebben. Dat is ook helemaal goed. Die mensen hebben ook heel hard nodig. Mensen die gewoon op de juridische inhoud blijven zitten. En dan zijn er gewoon een paar mensen die daar wel enthousiast van worden. En die het, want ik heb het zelf ook altijd ervaren als juist een mooie extra aanvulling op de juridische inhoudelijke werkzaamheden die waar ik nog steeds wat ik nog steeds heel leuk vind om te doen. En dan de aanvulling daarop met de commerciële kant.
1: Maar als je zegt, het is ook nog wel de bedoeling dat je naast je werk er een leven op nahoudt, dan kan het niet en zo zijn dat jij zegt, ik richt me op de commercie, op de acquisitie en ik blijf inhoudelijk even betrokken bij van alles en nog wat. Want ergens moet je toch kiezen of delen.
3: Ja, de inhoudelijke betrokkenheid verschuift een beetje. De inhoudelijke betrokkenheid zal je altijd houden. Want als partner ben je natuurlijk ook verantwoordelijk inhoudelijk voor dat dossier. En is het ook belangrijk om de junioren goed op te kunnen leiden. Dus er blijft altijd een mate van inhoudelijke betrokkenheid. Maar het wordt natuurlijk wel een andere uitwerking. Dus de uitwerking ligt dan bijvoorbeeld bij de jongeren. En de check en de inhoudelijke discussie daarover, die ligt dan bij de partner. Maar die work-life balance, zoals dat altijd genoemd
1: fijn
3: wordt.
1: Fijn dat jij het dat eerste zegt. Ja. Mooi. We zijn nu echt begonnen.
3: Ja, nee, dan zijn we echt begonnen. Nee, dan dat is bij ons zeker nog gewoon intact. Ik heb zelf een zoontje van 3. Ik probeer eigenlijk altijd thuis te eten. Hem naar opvang te brengen. En er gewoon voldoende te zijn. In combinatie met een uitdagende baan.
1: Maar CMS gaat in Nederland hard door. Er zijn steeds meer advocaten. Jullie klimmen op in die ranglijst van grootste kantoren. Staat dat dan nooit onder druk? Dat je en die ontspanning wil kunnen houden en tegelijkertijd misschien wel nog harder moet werken dan je al deed?
3: Ik denk dat een groei niet betekent dat je dan harder moet werken. Het is juist belangrijk dat een team breed genoeg is, breed inzetbaar is. Dus ook op het moment dat mensen op vakantie zijn, dat er genoeg opvang is binnen het team om zaken op te pakken. En dat juist moet zorgen voor minder druk op het team. En dat het juist belangrijk is om die balans te houden tussen werk wat binnenkomt en werk wat gedaan moet worden. En de mensen die er beschikbaar voor zijn. En daarbij dus, wat ik al zei, die flexibiliteit, dat vertrouwen naar jonge advocaten. Om zelf ook daar verantwoordelijkheid over te nemen. Ik denk dat essentieel is om met plezier naar je werk te gaan.
1: En voor de jonge advocaten, hoe statusgevoelig is een jonge advocaat? Want ook op de Zuidas heb je natuurlijk een hiërarchie of een ranglijstje. Die lijstjes die worden niet voor niks bijgehouden. Je hebt een soort magic circle. Mm-hmm. Is dat nog altijd het beloofde land? Als je echt iets kunt, ga je daar werken?
3: Ja, dat is toch wel een beetje lastig in te schatten wat jonge advocaten eigenlijk gewoon rechtsstudenten op dit moment, hoe ze daarnaar kijken. Maar ik heb wel zelf
1: het
3: idee.
1: Je bent zelf nog geen 40, dus ik schaar toch nog onder jonge advocaat.
3: Ja, de nieuwe generatie is inmiddels 21 als ze beginnen. Maar ik heb wel het idee dat er steeds meer inderdaad wordt gekeken naar work-life balance, naar hoe wordt er omgaan met thuiswerken, hoe wordt er omgaan met declarabele uren. Draait het alleen maar om extreem veel uren draaien, of wordt er ook gekeken naar de meer menselijke kant van het verhaal en opleiding en begeleiding. Dus een beetje een balans daarin. En ja, er is wel meer aandacht voor. Maar ik denk niet dat dat betekent dat daardoor je geen partner meer zou kunnen worden bij een advocatenkantoor.
1: Maar als je kijkt naar de bijna perfecte balans, dan zie je dat ruim 53% van de advocaten van CMS vrouw is. En als je dan naar de partnergroep gaat kijken, dan komt dat percentage toch weer lager uit. Zo rond 30%, 31%. Hoe verklaar je dat verschil?
3: Er zit natuurlijk ook gewoon, want dat is in de afgelopen jaren wordt er steeds meer focus gelegd op het doorgroeien van jonge partners, op ook een inclusief beleid daarin. Dus ook dat als je bijvoorbeeld zwanger bent of met verlof bent, dat niet je partnertraject in de weg zit. En dat wordt nu heel goed aangepakt binnen CMS.
1: Maar dus die 31% is nog een beetje een restant van vroeger. Dat is binnenkort 40% of 50%.
3: Ja, dat is naar mijn verwachting zeker het geval. Zeker binnen CMS, omdat we in de basislaag meer dan de helft vrouwen hebben. Dus, en we hebben heel veel goede vrouwen met ook heel veel met wel echt een partnerwens en partnerambitie. Dus goeie
1: dan naar wat jij zegt, toch ook niet onbelangrijk. Het inhoudelijke deel, banking en finance. Dat dacht ik, ja, dan gaan we het nu over complexe structuren hebben en over manieren om misschien wel zo min mogelijk belasting te betalen. Maar nee hoor, wij gaan het ook hebben over netcongestie. Fijn dat dat een keertje de aandacht krijgt die het verdient. Ja, waarom is dat voor jou belangrijk?
3: Waarom dat voor mij belangrijk is? Ja, ik adviseer cliënten, dat zijn ofwel financiers of vennootschap met financieringsbehoeften bij financieringstrajecten. En dat is vastgoedfinanciering, projectfinanciering, hotelfinanciering. En bij al die type financiering en projecten is een netaansluiting essentieel. En een financier was voorheen, nou, de netaansluiting was er meestal wel, was meestal niks meer aan de hand. Maar naarmate de afgelopen jaren met netcongestie is het steeds meer een belangrijk aandachtspunt geworden voor financiers om goed te kijken hoe dat nou in elkaar zit. En wat nou de risico's zijn als die aansluiting niet wordt overgezegd, wanneer bijvoorbeeld een perceel wordt gekocht door een koper.
1: Nou, kun je dat afdwingen bij de netbeheerder? Want er is toch een soort aansluitplicht?
3: Er is een aansluitplicht, maar dat is nog geen capaciteit- en transportplicht. En de aansluitplicht is alleen de verplichting in de zin van dat je altijd een aansluiting aan kan vragen. Maar de toekenning daarvan, dat is nog een tweede. En je hebt ook niet zoveel aan een aansluiting zonder capaciteit. Dus,
1: dus er lopen dan op dit moment, want die netcongestie, dat is een breed vertakt probleem, projecten vast vanwege onzekerheid rond aansluiting.
3: Ja, je ziet vooral op dit moment voornamelijk nog veel vertraging in projecten. Want wat wij zien is bijvoorbeeld als er projectontwikkelaar een perceel koopt waar die dus op wilt gaan ontwikkelen. Daar zit al een aansluitovereenkomst op. Maar die aansluitovereenkomst kan pas worden overgezet op het moment dat jij ook eigenaar bent geworden van dat perceel. Dan denk je, nou, is niet zoveel aan de hand. Dat is gewoon een administratieve afhandeling. Maar in feite heeft de netbeheerder altijd nog het recht om dat wel of niet goed te keuren. Wat het dus onzeker maakt. Want als financier weet je dus pas op het moment dat dat plot is overgedragen, dat perceel is overgedragen, en de netbeheerder goedkeuring heeft verleend voor die overzetting van die aansluiting, dat die aansluiting is gegarandeerd. En die onzekerheid, die op zich was die goedkeuring van netbeheerders er altijd al.
1: En de klant in dit verhaal is overigens dan de financier, of kan dat ook de projectontwikkelaar zijn?
3: Kan beide zijn, inderdaad. Want ze lopen beide tegen problemen aan. En het verschil in positie is meer dat een projectontwikkelaar natuurlijk ook wat meer risico's neemt, wat meer kijkt naar de upside als het allemaal op zijn plek is. Terwijl de financier kijkt alleen maar op risico's.
1: Die zit achterop op de tandem en die vindt misschien toch eerder de rem.
3: Ja.
1: En vindt die financier op dit moment al de rem? Worden de projecten dus steeds moeilijker gefinancierd?
3: Het wordt moeilijker gefinancierd op het moment dat de netbeheerder geen duidelijkheid kan geven. Dus dan kan het zijn of een uitstel wachten totdat de netbeheerder wel duidelijkheid geeft. Dat meestal pas heel laat in het proces is. Ofwel dat er op andere manier een soort van zekerheid komt. Bijvoorbeeld een extra garantie om eventueel te dekken dat als de netbeheerder toch niet mee zou werken, dat de financier er nog uit zou kunnen.
1: Want is dan jullie opdracht om een route te vinden waarin het dan toch nog mogelijk is dat iedereen tevreden is en die aansluiting doorgang vindt? Of kan jullie traject ook zijn heel kort, namelijk doe het niet. Het is te riskant.
3: Ja, het hangt er dus inderdaad een beetje vanaf hoe je optreedt. Als de financier er kritisch in zit en graag wil weten of het juridisch helemaal 100% sluit, dat jij zeker weet dat die aansluiting krijgt, dan is het antwoord nee, helaas kunnen we dat niet geven.
1: Maar dan moet je misschien altijd wel dat zeggen, want er is heel weinig nog met absolute zekerheid te stellen, toch?
3: Ja, ten aanzien van de netaansluiting kan je dus wel het een en ander regelen. Net zoals nu met cable pooling, oftewel dat je één aansluiting deelt met een andere afnemer. Daar sinds de inwerkingtreding van de energiewet dit jaar is dat een mogelijk voor meerdere type afnemers. Dus niet meer alleen maar voor zon- en windcombinatie, maar ook voor alle andere type afnemers.
1: Dan doe je dingen gezamenlijk.
3: Ja, dus dan is er al een aansluiting en dan is er geen mogelijkheid om een extra aansluiting aan te vragen. Maar dan maak je gewoon gebruik van die bestaande aansluiting. Dus die ga je die delen. Daar maak je afspraken over, ga je helemaal uitwerken wat dan wat de aansprakelijkheden zijn en de financiële verplichtingen. Maar ook daarbij heeft de netbeheerder nog steeds een goedkeuringsrecht. En het probleem in Nederland is dat er verschillende netbeheerders zijn per gebied, en die hebben natuurlijk een monopoliepositie in die gebieden. En dat ze allemaal net een beetje anders werken. En dat ze ook net allemaal een beetje anders omgaan met wel of niet eerder al toezeggingen doen. Of wel of niet meer maatwerk leveren, mocht een financier daarna op zoek zijn.
1: Ja, je zegt die financier is in de eerste plaats terughoudend. De projectontwikkelaar die probeert het toch wat zonniger in te zien.
3: Mm-hmm.
1: Maar als er nu een deal uiteindelijk niet doorgaat, omdat dat net te vol is, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Bij wie ligt de aansprakelijkheid?
3: Ja, in principe ligt de aansprakelijkheid dan gewoon bij de projectontwikkelaar.
1: Ja, ja.
3: Want de netbeheerder kan je er niet op aanspreken. Die heeft gewoon zijn procedures. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat die goedkeuringsrechten en die toezeggingen vanuit netbeheerders naar voren wordt gehaald. Dus niet pas helemaal aan het einde van het proces, maar dat het voor de financierbaarheid van die projecten essentieel is dat we eerder duidelijkheid hebben over of het door kan gaan. Eigenlijk het is een heel simpel administratief aspect.
1: Ik hoor aan je stem dat je dit hele simpele aspect toch heel vaak tegenkomt dat dit de bottleneck is.
3: Nou ja, wat je nu merkt is dat het per transactie merk je eigenlijk dat het hoger op het lijstje komt van de financier om al snel mee te gaan kijken van wat is hier aan de hand en hoe gaan we dit afdekken. En zeker ook vanuit nog een belangrijk aspect met de cable pooling, dus het delen van die aansluiting, is dat er altijd één hoofd aangesloten blijft. Dus er is altijd één contactpersoon, zeg maar, de hoofdcontactpersoon voor de netbeheerder. Dan denk je, nou, in principe werkt dat, niks aan de hand. Maar vanuit de financiering zal je altijd kijken, maar wat als één van deze partijen nu failliet gaat? Wat blijft er dan over? Of valt alles dan gewoon weg? En dat is, vroeger was dat natuurlijk minder een probleem, want dan vraag je een nieuwe aansluiting aan en ja, dat komt dan wel goed. Maar nu een nieuwe aansluiting aanvragen.
1: Oh ho, we krijgen natuurlijk te maken met een crisiswet netcongestie. Moet wel bij zeggen dat de verantwoordelijk staatssecretaris debat zei dat die in 26 delen opgeknipt wordt en door de Kamer moet.
3: Ja.
1: Maar heb je daar toch nog fiducie in?
3: Nou ja, ik denk dat dit soort simpele als procedurele aspecten eigenlijk gewoon naar voren moet worden gehaald. En dat het ook vrij eenvoudig gedaan kan worden. En dat er dus ook een meer geharmoniseerd beleid moet zijn tussen de netbeheerders. En dat het dan inderdaad in ieder geval weten waar we aan toe zijn per situatie. In plaats van dat het een trial and error basis is.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Ja. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
25: Komt-ie. Het dilemma.
1: Als CMS investeren wij op de eerste plaats in jong juridisch talent, of wij zetten ons geld liever in op de juridische inzet van kunstmatige intelligentie?
3: Dat is een hele makkelijke. Wij zetten in op jong juridisch talent.
1: Jenny Noordermeer, partner bij CMS. Maar, ja, zometeen dat jong juridisch talent neem ik zonder meer van je aan. Hoe belangrijk is dan toch, ondanks dat je zegt, daar gaat natuurlijk onze aandacht, misschien ook wel ons geld naartoe, kunstmatige intelligentie?
3: Ja, AI is heel belangrijk. In de zin van, we zijn er bij CMS al vroeg mee begonnen. We zijn aangesloten bij Harvey. Dat is een legal AI tool. Dat gebruiken we nu door de hele wereld binnen alle CMS-kantoren. Maar de output van zo'n AI tool, ten aanzien van juridische inhoudelijke dienstverlening, juridische inhoudelijke advisering, dat komt gewoon nog niet in de buurt van een advocaat. En ook niet in de buurt van een jonge advocaat. Het is gewoon vaak is er sprake van hallucinaties, oftewel het is onjuist. Het is onvolledig of het is gebaseerd op zelfs op wetgeving die dan niet bestaat. Er zijn gewoon nog best wel wat complexiteit in de inhoudelijke juridische beoordeling door AI-tools. Dus onze ervaring is.
1: Heb je wel eens het deksel op de neus gehad? Omdat je er misschien toch te veel vertrouwen in stelde en achteraf bleek dat het flauwekul was?
3: Nee, zeker niet. Maar dat is omdat bij ons hoog op de lijst staat is de controle op de AI-output. Dus wij zullen nooit zomaar iets aannemen van AI. Worden daar ook heel erg goed op begeleid.
1: Ja, maar, want wie zijn wij? Want jij bent de partner. Je hebt jonge advocaten. Je hebt wat oudere advocaten. Je hebt mensen die nog geen advocaat zijn, die misschien toch toepassen. Ergens in die keten van controle moet jij dus wel weten wat waar vandaan komt.
3: Ja, je moet sowieso altijd weten waar wat vandaan komt. En we hebben heel veel opleiding en begeleiding intern over hoe je AI verantwoord inzet. En dat is ook op het niveau van de meer senior partners, van de junior advocaten. Dat eigenlijk iedereen weet waar moet je nou op letten en waar moet je op controleren. Dus je weet altijd waar het vandaan komt.
1: Ja, dat durf je hier te zeggen?
3: Dat durf ik 100% zekerheid te zeggen. Dat je weet wat de advisering is. En dat als je als partner betrokken bent bij een dossier, dat jij inhoudelijk checkt of het juist is.
1: Nou, ik vraag het omdat er natuurlijk, en dat is natuurlijk ook snel nieuws, af en toe iets verkeerd gaat. Er zijn waarschuwingen uitgedeeld, ook al richting advocatenkantoren. Zo af en toe ook consultants, accountants die de mist ingaan omdat er bronnen niet kloppen. Of toch inderdaad, wat je al zei, het nodige wordt gehallucineerd. Mm-hmm. Dat komt ergens vandaan.
3: Ja, zeker. Dat is inderdaad als je het gewoon grootschalig inzet zonder die check te doen. En daarom denk ik dat wij ook intern zo erg worden opgeleid om het vooral procesmatig te gebruiken en ook als sparringspartner te gebruiken, zeg maar. Dus dat je een advies hebt en dat je dan aan een AI toe vraagt, nou, weet je, heb je nog een andere invalshoek? Daarvoor kan het heel nuttig zijn. Maar als je dan hebt over de daadwerkelijke inhoudelijke juridische uitwerking, is het belangrijk om dat echt bij de basis te doen. Dus bij de wettekst, bij jurisprudentie. Echt gewoon hoe het echt, hoe je zeker weet dat het
1: ik las eerder dit jaar in het FD, meen ik, dat zelfs tot in de rechtszaal toch ook rechters beginnen op te merken dat er dingen worden gezegd of terecht komen in pleidooien waarvan zij zeggen, ja, dit is niet relevant, het is flauwekul.
3: Ja, en dat is
1: dan dus, ben je al best ver.
3: Ja, en dat is ook precies het punt waarom wij binnen CMS het zo belangrijk vinden om te focussen op die opleiding en begeleiding daarin en dat verantwoord AI gebruikt, omdat het echt heel erg gevaarlijk is. Omdat juist die output van AI lijkt heel vaak juridisch heel sterk. Dus dat zelfs als ervaren advocaatje kan denken, nou, dit klinkt als een sluitend verhaal.
1: Je bent er wel eens ingetrapt, of bijna?
3: Nee, ik heb wel eens gedacht van, maar dit, ik dacht dat dit niet zo werkte, maar ik ga het nog eens wat beter uitzoeken. Het heeft me uiteindelijk meer tijd gekost om erachter te komen dat AI inderdaad echt gewoon iets had verzonnen. Omdat het zo juridisch juist leek. Ja. Daarom is het zo gevaarlijk om het voor juridische
1: en
3: houdelijke...
1: En waarom is het dan toch zo nodig, blijkbaar, om wereldwijd met CMS al toch ook mee te gaan?
3: Ja.
1: En zo'n juridische dienst af te nemen, die dus gevoed wordt door AI?
3: Mm-hmm.
1: Wat dan, waarom zou je er überhaupt aan beginnen?
3: Ja,
1: als je dat... zegt, dat kost nou ook meer tijd om dingen echt tot achter de comma te controleren.
3: Ja, nou dat is inderdaad als je het echt voor inhoudelijke adviezen gebruikt. Ik denk als je het gebruikt voor procesmatige dingen, voor het review of samenvatten, dan kan je het heel goed als extra tool gebruiken. Dus daarvoor is het belangrijk. En vanuit CMS vinden we het heel belangrijk om wel mee te gaan in die ontwikkeling. Want het wordt natuurlijk steeds een beetje beter. Het is wel ook deel van de toekomst. Het is nog de vraag hoe ver het ons werk helemaal kan overnemen.
1: Ik ben heel internationaal georiënteerd. In de Belgische krant De Standaard. Zoveel mensen, zoveel meningen. Maar een Belgische advocaat, blijkbaar ook gerenommeerd advocaat in België. 1 op de 3 advocaten gaat de AI-revolutie overleven. Wat zou jouw inschatting zijn?
3: Mijn inschatting is dat niet. Ik denk dat we advocaten nog heel hard nodig hebben. Ook omdat de vraag naar juridische verdienstverlening alleen maar groter wordt. Omdat de regelgeving alleen maar zwaarder wordt. En AI heeft nog een lange weg te gaan voordat die juridische dienstverlening betrouwbaar kan leveren.
1: Blij dat het ook blijkbaar duurder aan het worden is. Want dat was ook nog een analyse van het FD. Dat veel advocatenkantoren overvallen zijn door de stijgende AI-prijzen. Dat ze steeds meer daadwerkelijk moeten gaan betalen voor het gebruik van de tool. En aangezien AI voor steeds ingewikkelder zaken wordt ingezet, ja, loopt ook de rekening op. Is jou iets bekend van een AI-dieet bij CMS-medewerkers?
3: Daar ben ik nog niet mee bekend. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat zo doorwerkt. Er is natuurlijk wel veel concurrentie ook in de AI-markt. Dus die marktwerking aan prijs zal er ook wel blijven.
1: Dat heeft een drukkend effect, denk jij?
3: Dat denk ik zelf, maar ik moet zeggen dat ik daar geen econoom voor ben. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om een goed betrouwbaar AI-systeem die in ieder geval ook voor juridische verdienstverlening kan worden gebruikt. En dat je daar ook verantwoord mee omgaat. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dan denk ik dat advocaten niet zomaar worden vervangen. Want je moet ook niet vergeten dat de cliënten die bij ons komen, bij zo'n type kantoor als CMS, die komen met hun complexe juridische problemen, willen strategisch advies, willen ook hun commerciële belangen laten meespelen.
1: Hoe vaak hebben die toch zelf misschien al met behulp van AI iets in elkaar gevreubeld waar jullie dan op voort moeten? Of komt dat niet voor?
3: Het komt vast wel eens voor, maar ik denk dat dat wel meevalt. Want mensen komen niet, cliënten die bij ons komen, die komen inderdaad voor die zware juridische inhoudelijke vragen. En die kunnen het zich ook helemaal niet veroorloven dat er dan doordat er simpel met AI gebruik is gemaakt, dat er daardoor een fout wordt gemaakt. De vragen die ze inderdaad makkelijk met AI zouden kunnen oplossen, daar zouden ze ook niet mee bij ons komen.
1: Nee, maar ik spitste het dilemma natuurlijk toe op de jonge medewerkers. Ja. Omdat dat voor een deel misschien medewerkers zijn die taken voor hun rekening nemen, waarvan je zonder al te ver in de toekomst te hoeven kijken zou kunnen denken, dat kan wel over worden genomen.
3: Ja, maar wat ik denk dat voor jonge advocaten juist ook heel belangrijk is om ook altijd betrokken te zijn bij de juridische inhoudelijke analyse en al. En dat is ook binnen CMS ook wel een van de speerpunten is om jonge advocaten al snel veel verantwoordelijkheid te geven en echt met de inhoud bezig te laten zijn. Juist omdat dat noodzakelijk is om je te kunnen opleiden voor een goede advocaat voor de toekomst.
1: Wil een cliënt het eigenlijk? Wil die cliënt dat jullie met AI aan de slag gaan? Of denkt hij dan, ja, maar daar heb ik jullie niet voor?
3: Nou, ik denk dat dat wel meevalt in hoeverre de cliënten dat wil. Zeker als je kijkt naar mijn eigen praktijk, is dat niet aan de orde. Het zijn gewoon financieringstransacties waarbij commerciële belangen spelen. En er ook veel meer juist gaat om die onderhandelingen en de commerciële aspecten daarin. Wat AI natuurlijk als gewoon computer niet makkelijk over kan nemen. Maar waar je het misschien wel eerder gaat zien is bij due diligence. Dus onderzoeken naar bedrijven met 100.000 documenten. En dat ze dan deels AI in gaan zetten. Maar dat moet altijd met goed worden afgestemd met de cliënt. Want dat is uiteindelijk blijft er een foutgevoeligheid. En moet er altijd wel een basischeck worden gedaan door de advocaat.
1: Jenny Noornemeer, zelf advocaat, partner banking en finance bij het advocatenkantoor CMS. Dank voor je komst.
3: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ernst Japiksen. Hij is de topman, vertrekkend topman van de energiebedrijf en natuurlijk over zijn strijd met Den Haag. Het eigenaarschap van die warmtenetten komt namelijk in publieke handen. Abonneer je op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering. Bij sommige faillissementen krijgt de curator toestemming om de woning van een bestuurder te betreden en daar alle administratie en data in beslag te nemen. Hoe dat gaat, je hoort het zo meteen in Onder Curatoren.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
5: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
26: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
8: Obli, meer rust, meer rendement.
27: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
8: Meer rust, meer rendement? Obli.nl, met AU en EY.
28: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
29: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
28: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
25: Nu, in de BNR-app.
1: Huishoudens voelen de pijn van stijgende energieprijzen pas later dit jaar. Duitse bedrijven krijgen honderden miljoenen aan heffingen terug uit de Verenigde Staten. En Europeanen blijven dezelfde vakantiebestemmingen kiezen, ondanks de hittegolven. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Voor de situatie op de weg naar de ANWB.
16: Op de A12 Duitse grens Arnhem is druk tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. Meer dan een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. De spitsstrook bij Alfred Schaarsberg is nog steeds dicht. 16 kilometer file vanaf Apeldoorn, dus meer dan een half uur extra. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de minder is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tubantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd in Apeldoorn avond en nacht elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1 race in Zandvoort wint. Dat gun ik hem en het zou de mooiste tractatie zijn voor de laatste Grand Prix in Nederland, zegt hij. Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is er 6 keer gehouden. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts. Maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. En het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het bijna nooit uit. Maar nu hangt het bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Meneer Jansen van Partes probeerde zijn hardstroepende schuldeisers tevreden te stellen door zijn dure auto's en zijn sloep te verkopen. Vlak voor het faillissement. Of dat mag, je hoort het zo meteen in Ondercuratoren.
6: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Drive in good company.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: En op vrijdag sluiten we BNR Zaken doen af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is de aflevering over Partes, het bedrijf van een ondernemer die miljoenen euro's leende bij bijna 100 mensen om die vervolgens te steken in onder andere een begrafenisonderneming en een vishandel, maar ook in een dure sloep en een stel bolides. Toen de investeerders hun geld terug wilden, bleek het toch allemaal niet meer te zijn. Hoe je als curator omspringt met een fraudeur, hoor je nu.
12: En vervolgens reed hij in hele dure auto's met chauffeur en Bentley en Aston Martin. Een hele dure sloep, en de grootste sloep die er is, geloof ik, heb ik begrepen. Dat was een luxe leven die hij leidde. En dat wat wij constateerden, dat was toch wel schrijnend. Als je ziet wat verleden de crediteuren hebben geleden, was dat hij toch uit de kerstboom van vennootschappen die er waren, hè, ten behoeve van al die investeringen, Hij dat geld ook gebruikte voor dit soort uitgaven.
13: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zijl en ik, Elisa Hermanides, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Ja, en lang geleden, toen ik nog voor het Financiële Dagblad werkte, kwam er een keer een curator vertellen over het fenomeen faillissementsfraude en hoe makkelijk deze fraudeurs daar toch vaak wel mee wegkwamen. Het was eigenlijk het begin van mijn interesse in faillissementen en daarom vind ik het heel erg leuk dat ik vandaag in gesprek ga met een curator die gespecialiseerd is in fraude. Thomas is helaas verhinderd. Volgende keer is hij er gelukkig wel weer. Maar zoals ik al zei, er is wel een echte fraudecurator bij mij te gast. En dat is Willem van Nielen, partner en curator bij Recoup Advocaten. Van harte welkom.
12: Ja, dankjewel, Elisa.
13: Kun je me eerst even vertellen, voordat we in dat faillissement van vandaag duiken, wat is een fraudecurator precies?
12: Ja, dat is een goede vraag. Dan gaan we terug naar 2012, waar denk ik de term fraudecurator is begonnen. Dat was in de tijd dat Opstelten nog heel actief was als minister. Dat weet je misschien nog wel. En toen hij verkondigde dat faillissementsfraude moest worden aangepakt door de integrale aanpak van faillissementsfraude. Een prachtige stelling die hij met veel aanblof poneerde. En daar hebben wij toen ook echt wel wat aan gehad. Je zag in het veld, hè, dus bij de curatoren, maar ook bij politie, officieren van justitie en de field, hè, dat daar de aandacht ook groeide. En juist ook om te kijken of we niet wat meer samen konden werken. En nou ja, jij vroeg fraudecurator, waar komt dat dan vandaan? Nou, dat is denk ik ontstaan doordat in de tijd werkte ik in faillissementen veel met die verschillende stakeholders die ik net noemde. Dat was succesvol en had bedacht om samen met de toenmalige rechtercommissaris in Den Haag, waar ik werkte, en de officier van justitie in dat arrondissement Een fraudespreekuur op te zetten. Waarbij ik als fraudecurator, daar komt het dus vandaan. En een panel van vertegenwoordiger van de fiscus, de rechtercommissaris die ik net noemde, de officier van justitie, politie. Later is het UWV bijgeschoven, waarin curatoren met vragen over hun fraudefaillissementen terecht konden.
3: Dus jij was eigenlijk samen met die andere deskundigen een soort vraagbaak voor.
12: Precies.
3: Conculega's, zeg maar. Ja,
12: voor onze conculega's. En die konden eigenlijk gebruik maken van het netwerk wat ik in die jaren had weten op te bouwen. Ik heb nog een tijd stage gelopen bij het OM en de Field. En dat heeft mij geleerd om beter hun te begrijpen en zij mij beter te begrijpen in het elkaar eigenlijk ondersteunen bij de aanpak van faillissementsfraude.
3: Interessant. En zo'n fraudefaillissement, daar gaan we het vandaag over hebben. Het gaat om het bedrijf Partes. Die investeerde in allerlei zaken. Echt heel verschillend. Van een visbedrijf tot een bedrijf in rouwservices. Heel Klopt. Interessant. En de man achter deze onderneming was Jan Meijndert Willem Jansen. Kan je hem eerst eens vertellen wat voor bedrijf dit was?
12: Ja, daar zijn we natuurlijk gaandeweg achter gekomen.
14: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Dus zij kenden die bestuurder. Ze dachten, dit is een goede vent. Die kan wel iets met mijn geld. Die kan daar misschien wel iets meer van maken. En we vertrouwen hem dat toe.
2: Ja, dat is inderdaad hoe het is gegaan. En het bedrijf zelf, waar hij dan in investeerde, je noemde het net al, dat was eigenlijk een potpourri van activiteiten waarin werd geïnvesteerd. Niet alleen maar door middel van aandelen, maar ook van leningen. En wat wij uiteindelijk aantroffen was dat er toch vooral werd geïnvesteerd in hele jonge start-ups, ondernemingen, waar het geld na jaren zou moeten renderen met een hoog risico. En bedrijven die ook echt in moeilijkheden verkeerden en waar dan geld in was gestopt. Dus het was best wel lastig om daar meteen ook geld uit te kunnen halen.
1: Wanneer werd jij gebeld over Partes?
2: Ja, dat was in november 2019. Ik weet het nog goed. Toen werden wij gebeld door de rechtbank in Midden-Nederland. En die vertelde dat ik benoemd was in dit faillissement van Partes. En wat wel bijzonder was, dat ze ook erbij zeggen dat de aanvrager van het faillissement, dat was een benadeelde crediteur, dat hij expliciet had gevraagd om een ervaren fraudecurator. Dat is ook niet iets wat vaak voorkomt, eigenlijk nauwelijks. En dat betekent dat bij ons de alarmbellen natuurlijk meteen aangingen.
1: Dat snap ik, maar denk je ook wel van, oh, dit wordt wel heel interessant, dit faillissement?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat denk ik inderdaad vaak wel, hè, want het is mijn specialisme en met ons team vinden we het, pakken we het graag aan. Maar het is ook wel een risico voor de curator zelf en zijn team. En dat heeft ermee te maken, en dat was hier eigenlijk ook aan de hand, en daar kan ik straks misschien wat meer over zeggen. Maar het bleek al vrij snel dat het een heel omvangrijk faillissement was, waar eigenlijk dik 40 dossiers vrij snel aangepakt moest worden. Maar waarbij we constateerden dat eigenlijk nagenoeg alles weg was. Dus dan heb je en veel werk. Maar zoals je weet inmiddels, en luisteraars zullen dat misschien wel weten, de curator en zijn personeel wordt betaald vanuit de boedel. En als er niks is en je hebt wel heel veel werk en een verantwoordelijkheid, dan zit je wel met een dilemma. Dus uiteindelijk hebben we dat weten op te lossen met een garantstelling. En
1: van wie?
2: Ja, dat is een garantstellingsregeling curatoren heet dat. Dat is het ministerie van Justitie die dat verzorgt en verstrekt. Als er uitzicht is op voldoende verhaal en er duidelijk sprake is van onregelmatigheden. En dan kun je financiering krijgen voor je onderzoek en voor het verhalen van actief, als daar reden voor zijn. En dat hebben we uiteindelijk met die vele informatie die we kregen van crediteuren, hebben we dat kunnen doen.
1: En Partes, ben jij daar toen gelijk naartoe gegaan? Hoe ging dat?
2: Nou, misschien goed om te vertellen dat ik vertelde je net dat wij natuurlijk meteen gealarmeerd waren door de rechtbank. En wij hebben toen de advocaat van de aanvrager gebeld. En de advocaat van de aanvrager die kwam met een veelheid aan informatie. Iets wat we eigenlijk ook nooit meemaken. En die informatie die kwam van de kant van de crediteuren en een adviseur die door de bestuurder een paar maanden voor faillissement was ingehuurd om te onderzoeken of er met crediteuren een akkoord kon worden bereikt.
1: Maar dat was eigenlijk een adviseur van de bestuurder, niet van die crediteur?
2: In eerste instantie was die ingeschakeld door de bestuurder, maar wel met het oog op het helpen, het oplossen van het probleem van de crediteuren. Dat is zo gebracht. En die adviseur die is er eigenlijk ook vrij onafhankelijk in gaan staan. En heeft geïnventariseerd wat er eigenlijk was. En constateerde dat er eigenlijk niet zo heel veel meer over was. Investeringen die er wel waren, die waren heel moeilijk in geld om te zetten. Daar hadden wij ook uiteindelijk natuurlijk mee te maken. En kwam niet verder dan een advies aan de crediteuren om het faillissement maar aan te vragen.

0: En ja, had inmiddels natuurlijk wel heel veel informatie gekregen. Maar zei er ook bij, is heel belangrijk, dat bepaalde informatie niet werd verkregen. En dat was voor mij de trigger voor de volgende stap in dit faillissement.
1: Daar komen we zo op. Kan je misschien al zeggen, of kon je dat toen al zeggen, dat eigenlijk die crediteuren een soort gedupeerden waren?
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Want je hebt natuurlijk altijd schuldeisers, zijn natuurlijk altijd gedupeerd bij een faillissement.
0: Precies.
1: Maar was dat in dit geval toch net een tandje anders?
0: Ja, wat er hier zich heeft afgespeeld, en ik noem dat maar even, beschrijf het maar zoals het is. Kijk, Pachtes is ergens in 2016 ongeveer opgestart met de eerste investering in een rouwservice bedrijf. En was ook trok langlopende leningen aan. En investeerde daar ook op lange termijn in.
1: Ja.
0: So far so good. Maar op een gegeven moment, een jaar voor faillissement, zien wij dat er inmiddels al behoorlijk wat leningen waren aangetrokken. Maar dat die leningen steeds een kortere looptijd kregen. Bepaalde leningen liepen af en die werden terugbetaald met kortlopende leningen en hoge rentes. En dat moest wel, omdat er, zoals ik net denk ik ook al heb aangegeven, het geld wat in bedrijven is gestopt allemaal langlopend was. En niet snel omgezet werd in geld. Dus zodoende werd het eigenlijk steeds moeilijker om rente af te lossen, leningen af te lossen. En dat resulteerde erin dat er op een gegeven moment crediteuren waren die het niet meer vertrouwden en beslag
1: gingen leggen. Want die kregen hun rendementen eigenlijk niet.
0: Nou, niet alleen hun rendementen, maar ook de leningen die afliepen, die werden niet direct of niet terugbetaald. En zo zie je dat toch met rug tegen de muur de bestuurder getracht heeft om crediteuren toch gerust te stellen. Met aan het einde dat crediteurakkoord wat hij probeerde te bewerkstelligen.
1: Ja, want hij probeerde een soort WOA, toen bestond er nog geen WOA, maar een soort akkoord te sluiten met zijn crediteuren om dan toch door te kunnen gaan.
0: Ja, hoe hij dat precies voor ogen zag, is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Want zoals ik al zei, er was niet zo heel erg veel. Maar wellicht met het aantrekken van nieuwe financiering om zo de schuldenlast op te lossen. Maar goed, dat daar was in dit geval denk ik ook geen vraag van.
1: En ja, dat in die laatste tijd kwamen er dus veel leningen, kortlopende leningen bij met hoge rentepercentages. Dat doet mij toch denken aan een piramidespel. Was dat ook wat bij jou opkwam?
0: Nou, we hebben dat zo niet omschreven, ook niet in het verslag. We hebben het feitelijk beschreven wat er aan de hand was. En dat is wat ik net vertelde. En een verdere kwalificatie, ja, dat is niet aan ons om daar die duiding aan te geven.
1: De bestuurder, die was, die genoot het vertrouwen van heel veel van die crediteuren.
0: Ja.
1: Is dat de reden ook dat dit toch zo'n 3 jaar heeft kunnen duren?
0: Ja, dat denk ik. Als je kijkt naar de manier waarop de bestuurder te werk ging. En dat bedoel ik niet verkeerd, maar ik beschrijf even hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om veel geld te laten beleggen door particulieren. En ja, wat je ziet is dat het iemand is die ook een zekere status had. Hij was lid van van het CDA, van de Provinciale Staten. Hij was penningmeester van de lokale CDA. Dus dat laat zien dat er een zeker vertrouwen ook aan hem werd gegund. Ik denk in die tijd, zeker in het begin, ook helemaal niet onterecht. Voor zover ik heb kunnen zien. En vervolgens reed hij in hele dure auto's met chauffeur. Een Bentley, een Aston Martin, een hele dure stoep. En de grootste stoep die er is, geloof ik, heb ik begrepen. Dat was een luxe leven die hij leidde. En dat wat wij constateerden, dat was toch wel schrijnend. Als je ziet wat verleden de crediteuren hebben geleden, was dat hij toch uit de kerstboom van vennootschappen die er waren, ten behoeve van al die investeringen. Dat geld ook gebruikte voor dit soort uitgaven.
1: Ook voor vastgoed?
0: Dat vastgoed, uiteindelijk ook voor zijn. Hij heeft inderdaad een jaar voor faillissement via een erfpachtconstructie een kasteel van een huis met een heel groot, hele grote tuin. Gekocht. Waarom die dat heeft gedaan, is mij een raadsel. Maar het draagt allemaal wel bij aan de status en het succes dat hij heeft uitgestraald.
1: Want mensen dachten gewoon, deze man die ken ik via de lokale gemeenschap. Hij rijdt in een mooie auto, hij is ontzettend aardig. Dus ik vertrouw mijn pensioen of het potje geld wat ik opzij heb gezet. Dat vertrouw ik wel aan hem toe.
0: Ja, dat is inderdaad, denk ik, wat er is gebeurd. En wat we ook terugkrijgen van die crediteuren. Hè, wat je daar verder ook van vindt, daar ga ik verder niet over. Maar dan krijg je misschien ook wat beter begrip voor de crediteuren die daar zoveel geld in hebben gestoken. En ook, ook hun geld echt die ze nodig hadden voor de toekomst. En dat waren schrijnende gevallen.
1: Maar je kan je ook, even advocaat van de duivel, je kan ook zeggen, gewoon wat stomzinnig. Je gaat toch niet zomaar je geld beleggen bij een mannetje uit de omgeving. Je kan toch ook gewoon naar een degelijke financiële instelling gaan?
0: Ja, dat zou je zeggen. En dat is misschien ook wel een waarschuwing die ik zou willen geven. Maar aan de andere kant ook wel begrip voor die crediteuren die niet alleen afgingen op hem, maar ook op andere personen die hem weer vertrouwden. En die ook echt wel een terechte goede staat van dienst hadden. Dus ja, dat is een beetje zoals het hier in ieder geval is gegaan. En ik denk wat ook wel, wat wij ook wel vaker zien in dit soort faillissementen.
1: Toen jij werd gebeld en je hoorde dat het waarschijnlijk ging om fraude, toen gingen alarmbellen rinkelen. En dan kom jij meteen in actie. En dat is anders dan je misschien gebruikelijk zou zien bij een faillissement. Wat heb je toen gedaan?
0: Ja, dat is wel essentieel geweest achteraf gezien. Het is hier zo dat wij natuurlijk werden gewaarschuwd. Al meteen door de rechtbank, maar ook door de advocaat van de aanvrager en die adviseur. En die hebben we allemaal op dag 1 gesproken. We kregen zoveel informatie en het was heel duidelijk dat wij alle informatie die er was, moesten veiligstellen. En wat wij hier hebben gedaan, en dat is wel uitzonderlijk. Wij hebben op diezelfde dag nog, de dag van de benoeming, in die middag, hebben wij de rechtbank gevraagd om een machtiging binnentreden bij de bestuurder in privé, bij zijn huizen, hij had er meerdere, bedrijfsgebouw en bij het woonhuis van de administrateur. En daar zijn wij de volgende dag nog naartoe gegaan. Dat ging allemaal uiteindelijk in goede harmonie. Dat is ook wel belangrijk dat dat ook zo gebeurt.
1: Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Want als jij vandaag een aanvraag doet voor het binnentreden van mijn woning morgen. Hoe sta jij daar dan voor de deur? Met wie allemaal?
0: Nou ja, wat we hebben gedaan is, we hadden een afspraak met de bestuurder op het bedrijf. Dat was een bedrijfsverzamelgebouw waar hij dan een kantoortje had. Daar hebben we als eerste afgesproken. En we waren daar met een deurwaarder, een forensisch accountant, een ICT'er kantoorgenoten. Om vervolgens na die ontmoeting samen met hem naar zijn privéwoning te gaan. En daar alles wat we aantroffen aan fysiek en digitaal hebben wij veilig gesteld. En daar zat uiteindelijk een schat aan informatie in waar wij dankbaar voor gebruik van konden maken.
1: Maar dat vond de bestuurder allemaal gewoon goed? Dat jullie allemaal spullen uit zijn woonhuis gingen meenemen?
0: Nee, uiteraard was daar een verzet. Maar ja, het was hem op een gegeven moment ook wel duidelijk dat ik die bevoegdheid heb. En is er ook, en dat zie je eigenlijk ook altijd in faillissementen waar er ook onregelmatigheden plaatsvinden. En dan niet meteen daadwerkelijk meegewerkt wordt. Er wordt altijd wel gezegd dat men graag wil meewerken. En als je er dan bent en ze zeggen dat je graag wil meewerken, dat is de houding, ja, dan is het heel moeilijk om dan dat verzet vol te houden. En dat is echt zoals het gaat. En daar kun je als curator dus ook gebruik van maken.
1: Dus daar heb je geen politie bij nodig gehad?
0: Nee, in dit geval niet. Doorgaans doe ik dat wel. En dat raad ik ook alle curatoren aan. Als ik curatoren ook lesgeef over de aanpak van faillissementfraude, dat het heel belangrijk is dat als je dan binnentreedt, dat is in uitzonderlijke gevallen, maar als dat dan, als daar voldoende reden toe is, ja, neem dan wel de politie mee. Want je weet gewoon niet wat je aantreft in zo'n faillissement.
1: Wil je weten waarom de bestuurder van Partes een paar jaar na het faillissement werd gegijzeld door de curator? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app en luister verder vanaf ongeveer 21 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Zometeen de deal van je leven. Alvast een fijn weekend en tot maandag.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
5: Hackers, ja. In Noord-Korea.
6: Ja, technologie in Noord-Korea.
5: Noord-Korea is Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie.
6: Samsung, niet normaal.
5: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
6: In het noorden kunnen ze het ook. En dat wilde ik heel graag maken. Want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist jaren geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wilde nog opnieuw luisteren. Maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nogal druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken en ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
5: Ja.
6: Ja, en daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
4: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
10: Voorzitter.
11: Dank u wel.
12: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
13: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
14: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
16: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
17: De Friday Move is straks weer helemaal terug van zomerreces. Noah Valen is de co-host. Ook schuiven Charles Groenhuizen, Teun de Nooier en Ron Vergouwen aan. Oh ja, en de locatie? Het Jakarta Hotel in Amsterdam. Tot straks.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
19: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Er staat 200 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, een half uur vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen, een half uur vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 83,1. A27 Almere-Utrecht bij 112,3. En op de A30 Barneveld-Ede wordt geflitst bij 16,4.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de menner is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tubantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd in Apeldoorn avonden achter elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1 race in Zandvoort wint. Dat gun ik hem en het zou de mooiste tractatie zijn voor de laatste Grand Prix in Nederland, zegt hij. Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is er 6 keer gehouden. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts. Maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. En het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het bijna nooit uit, maar nu hangt het bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
9: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
23: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
24: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
23: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik het deal doen of niet.
25: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee en een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Martijn Haman van Endite Capital. Die vertelt over de deal van zijn leven.
23: Wat meestal betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
0: Het was aan het Spaanse Telefonica.
23: Ja, ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we nog over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in.
0: Tamelijk lang, toch?
23: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij NMO, om overnames te doen met name. En dat wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
1: Maar soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het 5e jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
23: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal een minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die 5 jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En dat werkt heel goed.
0: Engelse termen, dat vinden wij niet erg.
23: Nee,
0: dat vinden wij niet erg. Dat komt regelmatig voor. Ja. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
23: Ja.
0: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
23: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
0: Wow.
23: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waarin we investeerden. En die bleven ook ondernemers. En bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven. Vaak kocht een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar, lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
0: Ja, handig proefje.
23: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
1: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
23: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit in het DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van den Ende als top-founder, als top-oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus wij kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal hebben we zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
1: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
23: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
1: Ja.
23: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
1: Hey, en misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
23: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructie gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
0: En vooral internationaal gingen schalen, ja. Dat was jullie inzet?
23: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen was dat in 5, 6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
0: 22 landen?
23: Ja,
0: dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
23: Ja, mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar Nee, we hebben wel zitten tellen, bijna 250 dagen van het jaar weg.
0: Zo.
23: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
0: Toen gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
23: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling. Die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië. En gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een termsheet.
1: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
23: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers. En je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want je zit in verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
24: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een term sheet. Hè? Als je als VC instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
23: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar.
24: Ja.
23: Je gaat dan... Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder, minimaal.
24: Ja.
23: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
24: En daar wil je snelheid in maken ook.
23: Ja, dus die term sheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 A4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin. En vervolgens in die finale contracten. Dan worden er 200 pagina's. Maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die term sheet.
25: Ik hoor een belletje, David.
24: Term sheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal, dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de term sheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
25: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n term sheet?
23: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
24: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, hè, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement. Dat is de koopovereenkomst.
23: Ja, maar in een volledig exitproces, want daar doe je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een term sheet gaat neerleggen.
24: Ja.
23: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn die kunnen die termsjes niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan je beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daarna ook niet meer zo makkelijk weglopen.
25: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
24: Vind je?
25: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
23: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, God, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij InVC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Endite Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
25: Maar schreeuw je wel eens?
23: Nee, dat is me nooit gebeurd.
25: Nee, maar zeg je wel eens van, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt?
23: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
25: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou vroeger met Endemol was, of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
23: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus De machtsverhoudingen zijn eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst. Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook aan mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht. Want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
24: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is denk ik wel echt meer dan een formaliteit, hè?
23: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En ja. Biased, wat is een Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
0: bevooroordeeld.
23: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan intern bij ons hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oorlingscomité, zeg maar. En twee andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
24: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
23: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
24: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ja, ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee akkoord.
23: Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook van...
0: Met wie zit ik dan
23: aan de tafel? Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
0: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
23: Hij moet weten dat... Hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endite doet, wat voor soort deals we hebben. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit. En dat vind ik mooi. En jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
0: Hij of zij stelt de juiste vragen.
23: Ja, en ik doe dat. Want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil het wine en dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks,
0: ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Dat doen jullie veelvuldig in deze business.
24: Altijd er net nog over.
0: Ja. Ja. Ja.
23: Het heeft
0: altijd
23: een functie
0: als ik
23: op een bepaald moment.
0: Zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
24: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
0: Ja, zegt hij, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
23: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine en dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
0: Ja, je moet elkaar een beetje aan elkaar snuffelen.
23: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
0: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog... was jij een poosje actief in corporate finance. Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
23: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar... ik heb toen onder andere met Rob Thiele gewerkt, die nu Waterland heeft, die de oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
24: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hè, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
23: Ja.
24: En met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
23: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
24: zonder hockeysticks
0: in. Ja, waar, zo gaat dat.
23: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar het bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk... Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hockeysticks presenteren in een exit scenario, want je krijgt het vroeg of laat krijg je die boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe. Dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot en ja, ongelooflijk. In 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later...
0: Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de due diligence. Ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een termsheet heeft.
0: Als ik founder ben dus, en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daar op helpen. Ook teamdynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En dat is, wij vinden dat cruciaal. Want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar vooraf, voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons. Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
2: Ja?
0: Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Nou, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleefd het gesprek wel afrondt.
0: Maar zie ik dat
1: probeer,
0: dan
1: ook ik probeer
0: jou,
1: zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja. en zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van
1: Nee, dat zie je niet. Maar, en ik probeer natuurlijk ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt, zeg maar, in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon, of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen, die heb ik. Dat is zeg maar de blacklist.
0: Ook investeerden, toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van, godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niessen van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, met Janneke was echt een fantastische ondernemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om het meer haar tech-platform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech...
0: Joël Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen... op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja,
1: wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee. Maar ze had ook wel een extreem complexe situatie dat ze twee keer verkocht. Eigenlijk eerst aan Publicroep en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan de ondernemer. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en de Mol zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken. We willen ook helpen problemen op te lossen. Want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen. Maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon veel ervaring mee. Last but not least, internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals het heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid.
1: Met een minderheid, ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: Dat zei Martijn Haman over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
5: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
6: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
8: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
9: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
10: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
11: Luister in de BNR-app. Of je podcast hebt.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
13: BNR Business Beats.
12: Met de beste pop, funk en soul.
13: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
12: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
14: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
15: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor.
18: Easy met AI. Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
19: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat al ruim 200 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. Files die opvallen op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, voor Afrit Hoenderlo een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven een kwartier. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Loenen 20 minuten vertraging, daar is de spitsstrook dicht. En op de A73 Venlo-Nijmegen bij Malden in beide richtingen 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A27 Breda-Gorkum bij hectometerpaal 31,3. A27 Utrecht-Gorkum bij 67,3. En op de A30 Barneveld-Ede wordt geflitst bij 16,4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in het Drentse Rolde en in Maartensdijk, Utrecht. In Rolde zijn spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant. En dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zanden weer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon is nu pas helemaal uit, meldt regio Omroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. In Frankrijk wordt gewaarschuwd voor honderdduizenden condooms uit Azië die niet aan de eisen voldoen. Ze zijn online verkocht, maar ook in sommige apotheken. Bij controles bleek dat de condooms kunnen scheuren of dat er gaatjes in zitten. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies een SOA-test te doen. En in de training van de Formule 1 race in Zandvoort heeft Kimi Antonelli de snelste tijd gereden in zijn Mercedes. Lando Norris en George Russell waren 2 en 3. Max Verstappen viel net buiten de top 10. Vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
25: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
15: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
27: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
26: kozijnen. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app.
28: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
29: Download de BNR-app.
28: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag.
0: Mark Beekhuis.
1: Studio Den Haag van vrijdag 21 augustus in het jaar 2026. Michiel, vorige week zei ik nog, we gaan volgende week weer gewoon doen. Dat is vandaag. Het is een beetje gewoon.
2: De
1: zomerserie is klaar. Dus er is weer een beetje nieuws in Den Haag.
2: Ja, en je komt ook weer mensen tegen als je in Den Haag bent. De Tweede Kamer is nog altijd met reces. De afgelopen week nog, volgende week ook nog. En dan is dinsdag 1 september is de eerste dag dat de Tweede Kamer weer vergadert.
1: Ja, volgende week hebben ze natuurlijk al wel weer verhoren van de commissie corona.
2: Ja, precies.
1: Dat is heel, officieel is het reces, maar ze zijn er toch. Dat vind ik een hele rare combinatie.
2: Ja, dus de Tweede Kamer is dan wel actief. En het is ook wel zo dat bijvoorbeeld de afgelopen week alweer inbrengen voor schriftelijke overleggen en dat soort dingen moesten aangeleverd worden. Dus de agenda begint zich een klein beetje te vullen. Ja. En we komen langzaam een beetje op gang. Ik merk ook dat woordvoerders en persvoorlichters die melden zich alweer.
1: Die nemen de telefoon weer aan.
2: Dat is sowieso fijn als de telefoon opgenomen wordt. Nou gebeurt dat de hele zomer wel. Maar die beginnen ook alweer je te wijzen op bepaalde vragen die gesteld worden. Ook sowieso, dat gaat de hele zomer door. Hè? Kamerleden stellen kamervragen en ministers geven daar antwoord op. Ja. De ene keer sneller dan de andere keer. Dus het beeld dat heel Den Haag op vakantie is, 2 maanden lang, wil ik toch een beetje bestrijden. Ik heb dat net ook weer moeten weerleggen in de uitzending op BNR. Dat iedereen maar 2 maanden op vakantie is. Dat valt echt wel mee.
1: Ja, ik had dat in een presentatietekst van een van onze collega's, had ik dat veranderd. Vakantie door het reces. Maar toen werd het voorgelezen. Dus werd er toch weer gezegd, tijdens de vakantie.
2: Ik
1: zeg, het is gewoon. Maar het is helemaal niet gewoon. Want dit is namelijk onze eerste aflevering waarin onze nieuwe collega Sophia Halil aanwezig is. Welkom, Sophia.
3: Dankjewel, Mark.
1: Wat fijn dat je in de podcast bent. Ik hoop dat je nog heel vaak en heel lang in de podcast blijft. Jij loopt altijd op onze Haagse redactie mee. En dat is, wij kennen elkaar al wel, maar luisteraars nog niet. Kan je ineens in iets zeggen? Maar je hebt hiervoor andere dingen gedaan waar mensen je niet van kennen, maar waar je toch al wel achter de schermen belangrijke dingen deed?
3: Klopt. Ja, ik loop al wel wat langer rond in Den Haag. En daar werkte ik eerst voor het programma Buitenhof als politiek redacteur.
1: Nou.
3: Dus Den Haag is niet onbekend, maar nu hier bij BNR.
1: Nu ook als verslaggever bij ons, ja.
3: Ja.
1: Spannend is dat.
2: En deze week ook een mooi verhaal gemaakt. Gaan we het misschien nog wel even wat langer over hebben.
1: Stikstof, ons favoriet onderwerp.
2: inderdaad. Dus toen was ik op de radio om eigenlijk het verhaal te vertellen dat Sophia gemaakt had. Maar daar was jij ook al wel in te horen in wat ik daar geprobeerd heb aan elkaar te praten.
3: Dus... Ja, het voelt af en toe nog een beetje als een soort snuffelstage. Dus ik was al die maanden liep ik natuurlijk wel al met jullie mee. En kon ik hartstikke veel kijken en leren.
2: Ja.
3: En maar dingen nu met de stem erbij.
1: Ja, nou precies. Gaan we straks horen wat dat meteen al opleverde. Ik wou eventjes voorzichtigjes, omdat we aan het eind van de zomer weer langzaam wakker worden en weer in beweging komen. Daarna ook traag is. Beginnen met een pubquiz.
3: Oeh.
1: Ik ben daar helemaal niet van, maar er is een Brits programma dat heet Paul Sinha's Perfect Pubquiz. En daarin kwam ik deze quizvraag tegen.
4: Your next question. He owes his Irish surname to his paternal grandfather. But Argentine international field hockey player Nicholas Keenan has, since 2024, been engaged to which person who became far more powerful in 2026? Any fans of Irish heritage field hockey players? The answer is...
1: Ja, de vraag is, jullie weten, want ik heb gisteren begonnen met het antwoord. Toen zei ik heb een heel leuk fragmentje over. en ik denk dat veel, het zit in een Nederlandse politieke podcast. Dat is een extra clue die de Britten er niet bij kreeg. Maar hij begon, dat zouden wij in Nederland nooit gedaan hebben, want we zouden beginnen over Argentinië, over een Ierse achternaam. Had ik mij niet zo gerealiseerd, maar deze opname is in Noord-Ierland gemaakt. Dus dan was het logisch om daar te beginnen.
3: Ja, en dat wist ik ook niet, moet ik eerlijk kennen.
1: Dus hij is niet alleen Iers, hij is ook nog... Deels, van Noord-Ierse afkomst. En dan nog maar even het antwoord.
4: The answer is Rob Jetten. Rob Jetten is the Prime Minister of the Netherlands. He is the youngest ever Prime Minister of the Netherlands. He's the only openly LGBT Prime Minister of the Netherlands. And he's the first Prime Minister of the Netherlands to be dating a genuinely hot international sports star of mixed Argentine and Irish heritage.
1: Ja, nou kijk, dus ik ook, dacht, we beginnen voorzichtig hier in deze podcast.
2: Hij is ook de eerste Nederlandse minister-president. In ieder geval in een hele lange tijd in de naoorlogsgeschiedenis die een minderheidskabinet leidt en zich deze weken geconfronteerd ziet met gesprekken, onderhandelingen over een begroting die opgesteld moet worden die best ingewikkeld zijn.
1: Ja, maar dat vond deze stand-up comedian die getrouwd is met een man zelf niet zo interessant. Denk ik. Nee. Op de een of andere reden.
2: Nee. En je moest wel een fijnproever zijn om tenminste vanuit buitenlands perspectief het antwoord op deze vraag te weten. Want het ging ook over iemand die belangrijker is geworden in de politiek.
1: Het ging dat is best een moeilijke vraag. Ja. Niemand wist het ook, dat hoorde je in deze zaal.
2: Nee, dat snap ik wel, ja.
3: Ja. Nou, de uitspraak was wel goed, Rob Jetten.
1: Ja.
3: Normaal is het toch wel Rob Jetten.
1: Nee, dit zijn de BBC-mensen. Die doen heel erg hun huiswerk altijd.
3: Ja.
1: Deze man is trouwens ook beroepspubquizzer. Dus die verdient daar geld mee voor een deel van zijn bestaan. Mooi, hè? Dat bestaat. Oké, dan hebben we de aftrap gehad. Kunnen we nu meteen door naar de echte inhoud die al begon, Michiel. de begrotingsonderhandelingen zijn in volle gang. Er wordt over links en over rechts gesproken. Dat is misschien van vandaag nog het laatste nieuws. Dat het toch niet per se met pro-moed, wat we tot de afgelopen weken heel vaak gehoord hebben.
2: Ja, en geconstateerd dat de onderhandelingspositie van pro, dat die natuurlijk heel sterk was, heeft te maken met de rekensommen die je moet gaan maken om tot meerderheden te komen. Want in de Eerste Kamer is het zo dat als je met pro tot afspraken komt, je nog 2 zetels tekort komt voor een meerderheid. Dus als je dan bijvoorbeeld nog de ChristenUnie zou kunnen laten aanhaken, dan ben je er in de Eerste Kamer. En met pro ben je er in de Tweede Kamer al sowieso. Nou, dat wist pro ook. Pro heeft niet heel veel andere dingen gezegd de afgelopen week, denk ik, dan ze de afgelopen maanden hebben gedaan. Keert zich natuurlijk fel tegen de bezuinigingsplannen in de sociale zekerheid. Die zouden helemaal van tafel moeten als het aan pro ligt. Nou, dat zijn ze blijven herhalen. Sophia en ik hebben deze week weer eens ouderwets voor een deur gezeten.
0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Wel dat elke politiek journalist zich herkent in dat afwachtende gevoel van... eigenlijk heb ik helemaal geen zin om hier te staan... en met z'n allen te wachten tot er weer iemand uitloopt. Maar toch die spanning van... zou er nu wel iets gebeuren? Loopt er iemand straks naar buiten die zegt... we gaan het helemaal anders doen? Of we gaan ervoor, we gaan er niet voor. Ja. En daarom sta je daar toch altijd.
2: Ja, je durft niet weg, hè? Daar komt het op neer. Want misschien gebeurt er iets. Er gebeurt niks, maar misschien gebeurt er iets.
1: Hele grote FOMO.
3: Ja. Het deed mij ontzettend aan de formatie denken, die niet eens zo heel lang geleden is. Dat was afgelopen winter, een half jaar geleden.
2: Dat is de waarschuwing van Pro, dat er nu continu geformeerd zou moeten worden... als ze niet zouden kiezen voor een vaste partner.
1: Ja, het eerste wat Jesse Klaver zei destijds.
2: Ja. Dat lijkt dan in ieder geval de eerste zomer te kloppen.
3: Dat we een permanente formatie zouden krijgen. Nou ja, vooral omdat... ja, oké, persoonlijk inderdaad, je zit te wachten bij een deur... totdat er een fractievoorzitter naar buiten komt... die of iets zegt, maar nog heel veel vaker niet zo heel veel meer zeg. Maar ook omdat we het toch weer hebben over wie wil met wie samenwerken... en wat zijn dan de voorwaarden daarvoor.
2: Gaan het zijn dezelfde vragen als tijdens de formatie.
3: Ja, gaan we dan toch over links of gaan we dan toch over rechts?
1: Ja, en ik denk dat dit kabinet heel erg tevreden was... dat ze heel kort hebben geformeerd. Maar vervolgens kom je dus opnieuw in zo'n formatieperiode terecht. En in zo'n augustusbesluitvorming, dat leent zich er eigenlijk helemaal niet voor. Want het is toch een redelijk beperkte tijd om ergens toe te komen. Dus dat is toch ontzettend lastig om niet in zo'n eindeloze formatie terecht te komen.
2: Ja, nou ja, dat is wat dat betreft fijn. Er is een deadline. Dat moet gewoon op de derde dinsdag van september worden voorgelezen. Dan, ik bedoel, nog los van dat het volgende week naar een instituut moet... wat het gaat doorrekenen op die dag... moet het rond zijn of het is niet rond en dan blijkt dat ook.
1: Ja, het is altijd de derde dinsdag van september. Het wordt niet opeens de vierde. Het is een hele harde deadline.
2: Nee, het staat gewoon in de wet. Dat is echt een redelijk harde deadline. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook behulpzaam is bij onderhandelingen.
3: Ja, en er is een tussendeadline inderdaad. Die is over een week, volgende week vrijdag. Dan moet de concept miljoenennota moet naar de Raad van State... om doorgerekend te worden.
2: Maar ja, we hebben natuurlijk eerder gezien dat dan op de dag voor Prinsjesdag... s'avonds de tekst van de troonrede nog kan worden aangepast. Mm-hmm. Die helemaal niet is doorgerekend. Mm-hmm. Dat hebben we een of twee jaar geleden hebben we dat meegemaakt.
3: Ja, dat klopt inderdaad. En het hoeft dus ook niet zo te zijn. Dat kan ook nog steeds een scenario zijn. Dat zullen we over een week weten. Dat er een concept miljoenennota, een begroting naar de Raad van State... gaat, waar dus nog niet een meerderheid voor verzekerd is. Ja. Dat kan nog steeds.
2: Ja, dat mag natuurlijk ook gewoon.
3: Dat kan en dat mag. Ik sprak premier Jette eerder deze week... even kort toen het kabinet in de tuin van het Catshuis hun startsessie had. En toen zei hij ook, ja, we zullen hoe dan ook... dat naar de Raad van State moeten sturen, dus dat gaat gebeuren. Ja, als dat het scenario is, dan krijgen we opnieuw een interessant najaar... met ook onderhandelingen over afzonderlijke begrotingen... van de ministeries die in de public eye, zeg ik in heel mooi Nederlands, uitgevochten zullen gaan worden.
2: Gewoon openbaar voor de camera's in plaats van in achterkamertjes.
3: Ja.
2: Ik verheug me er wel een beetje op. Want ik ga ervan uit dat het kansloos is om het echt helemaal op te lossen in anderhalve week. Dus ja, ik ben altijd wat pessimistisch in dit soort dingen.
1: Nou ja, dat worden hele spannende algemene politieke beschouwingen. Nou,
2: alleen
1: wij 2 dagen lang kunnen toekijken.
2: Maar daarna het hele kwartaal nog tot het eind van het jaar. Want al die begrotingen worden dan ministerie voor ministerie... alsnog één verhandeld.
1: En het belastingplan.
2: Ja, precies.
3: Ja, en dat is wel een ander verhaal, inderdaad. Dat wordt in het najaar wordt dat behandeld en zal er over gestemd gaan worden. November, december, tegen die tijd zit je dan zo ongeveer. En als dat weggestemd gaat worden, ja, dan ontstaat er wel een heel groot probleem. Want het gaat...
2: Dat is nog nooit gebeurd, is mij verteld.
3: Nee, en het gaat uiteindelijk over de inkomsten van de overheid. Dus dan zou er wel een heel groot probleem ontstaan. En we zitten dus nog steeds te kijken naar een kabinet. De premier en ook de fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte... die het deze week nog maar eens een keer zei, dat blijft zeggen... ja, een breed akkoord, daar zetten we op in. En we hebben er alle vertrouwen in dat dat zou kunnen gaan gebeuren.
2: Wij hebben het over zullen ze over links, zullen ze over rechts. Alleen, dat is dus niet de discussie die de premier probeert te voeren. Want die probeert over links en rechts. Want dat zei hij nog in de persconferentie afgelopen vrijdag ook. En dat zal hij misschien bij het Katshuis dan ook tegen jullie gezegd hebben.
1: Ja, omdat zodra je een keuze maakt, dan is die keuze natuurlijk ook best wel definitief.

0: Dus het is op zich vanuit het kabinet gedacht best wel logisch dat ze dat nu nog heel erg open proberen te houden. De realiteit is echter dat links en rechts niet verenigbaar zijn, omdat de wensen van pro volledig ingaan tegen de wensen van bijvoorbeeld jij 21.
1: Okay, maar zou het kunnen zijn dat er voor sommige onderwerpen, weet ik veel, voor het onderhoud van wegen, dat je op rechts heel goed terecht kan, en dat je voor andere onderwerpen, laten we zeggen het openbaar vervoer, bij links heel goed terecht kan, en dat dat bij ook allerlei ministeries een beetje doorheen klopt, maar dat je dan dus over voor al je plannen wel hele mooie brede samen steun kan krijgen, kan organiseren. Ook al lopen dus bijvoorbeeld de hele fundamentele zaak over moet er minder of meer belasting worden gegeven, dan daar vind je ze nooit allebei. Maar zou het kunnen zijn dat er toch een soort mengelmoes van steun wordt georganiseerd?
0: Ja, maar dan wordt een hele complexe puzzel waar bij de volledige begroting op de schop moet. Die tijd hebben we niet. En het zijn toch die fundamentele zaken die jij noemt, zoals de plannen van het kabinet om te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid of het eigen risico omhoog te gooien. Die zijn nodig voor de grote uitgaven op het gebied van defensie, klimaat, onderwijs, et cetera. Dus dat fundamentele, daar kom je bijna niet omheen.
1: Nee, oké. En tot nu toe dachten wij, Michiel, dat het allemaal over links moest. Want jij telt zetels en dan moet het over links. Ik heb Bas Jacobs van de week ook in de uitzending horen zeggen, ik tel zetels en ik tel euro's en dan kan er maar één ding uitkomen. Dat was een heel interessant gesprek voor de mensen die de podcast feed van Studio Den Haag nog niet helemaal actief volgen in de afgelopen week.
2: Ja.
1: Ik denk de langste aflevering van Studio Den Haag ooit op de radio.
2: En terecht, want het was heel interessant. Maar inderdaad, we leken inderdaad af te koersen op een route over links. En anders ging het bijna niet. En
1: ja, want in de Eerste Kamer heb je BBB nodig om in redelijkerwijs bij een meerderheid te komen. En BBB heeft gezegd, het volledige stikstofbeleid moet van tafel. We gaan terug naar dat van vorige, van kabinet Schoof. Anders steunen wij het niet. Het leek mij heel definitief wat ze zeiden. Dus ik zie ook niet, als BBB niet een enorme draai maakt, dat het mogelijk is.
2: Nee, daar wilde ik naartoe inderdaad, voordat jij mij enigszins in de reden viel, Mark.
1: Sorry.
2: Wat helemaal prima is. Want
1: dat is mijn functie in deze podcast.
2: Houdt het leuk en spannend en dynamisch. Nou ja, er werd naar links gekeken inderdaad, omdat er geen route over rechts mogelijk leek. Inderdaad, door die opstelling van de BBB. Eind vorige week werd dan duidelijk welke oppositiepartijen die volgens het kabinet constructief waren langs zouden komen voor die gesprekken waarbij Sofia en ik voor die deur zaten. Gesprekken dus met Jette en zijn vicepremiers, Jessel Gus en Van den Brink. De BBB zat daar niet tussen, had initieel geen uitnodiging gekregen.
1: Die hadden zelf gezegd, we willen niet. Tenminste, zo heb ik hun antwoord begrepen.
0: Ja, nou ja, Henk Vermeer was erg ontstemd erover.
2: Maar wat in ieder geval dus wel gaat gebeuren, is dat er toch een gesprek gaat komen met Henk Vermeer. Dinsdag gaat dat plaatsvinden. Vermeer en mogelijk Caroline van der Plas die met hem meegaat, want ze komen vaak met z'n tweeën. Die dan dus toch bij de premier en de vicepremiers op gesprek gaan komen. En wat we deze week ook hebben zien gebeuren was JA 21 en de SGP die besloten samen te gaan optrekken. Samen die gesprekken te gaan voeren, zeker ook met Heijne, met de minister van Financiën, want dat gebeurt ook naast die gesprekken met de premier en de vicepremiers. Dus daar was het Michiel Hogeveen, de financieel woordvoerder van JA 21, en André Vlag, financieel woordvoerder van de SGP, die samen bij Heijne kwamen. En ook donderdag is er nog zo'n gespreksronde geweest, waarbij het eerst Luc Stultiens, de financieel specialist van Pro was, die een uurtje bij Heijne binnen is geweest, daarna naar buiten kwam en eigenlijk zei wat Jesse Klaver eerder deze week ook al zei, namelijk dat hij geen beweging ziet en dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid, dat die maar op tafel blijven liggen. Dus eigenlijk dat Pro geen vooruitgang ziet. Maar toen waren daar JA 21 en de SGP, die donderdag ook een stuk langer bij Heijne binnen hebben gezeten. Voor zover wij begrijpen ook documenten met tabelletjes en dat soort dingen zelf al bij zich hadden. En die kwamen toch een stukje optimistischer naar buiten. Hmm. En als het dan zou lukken om tot afspraken te komen met JA21 en de SGP, die in dit geval samen optrekken, en toch met de BBB, dan ontstaat er dus toch een route over rechts. Dan hebben we natuurlijk het stikstofpunt nog steeds. Dat blijft dan nog steeds een probleem. Maar wat volgens mij wel belangrijk is, is we hebben het hier over de begroting en het belastingplan van volgend jaar. Pro heeft al aangegeven, want ook weer die bezuinigingen op de sociale zekerheid, die staan niet volgend jaar al in de boeken. Dat gaat vooral vanaf 2028 gaat dat spelen. Maar Pro heeft gezegd, ja, wij willen daar voor langere tijd vanaf zijn. Het moet duidelijk zijn dat dat niet gaat gebeuren. Bij die rechtse partijen is er wel weer meer mogelijkheid om in ieder geval voor het komende jaar een deal te sluiten. En te zorgen dus dat er een belastingplan komt waar steun voor is. Dan kun je in ieder geval het komende politieke seizoen vooruit. Je kunt wel een discussie voeren over of er dan toch niet weer pleisters geplakt worden. En
1: maar links of rechtsom wordt er altijd pleisters geplakt natuurlijk. Want er zit een kabinet wat iets van plan was. Ja. En er zullen of links of rechts pleisters op moeten of allebei.
2: Ja. Ja, maar wel is het zo dat stel dat er nou toch die route over rechts gekomen, dat we daar toch op uitkomen, dan gebeurt er ook weer iets waarvan de premier Jette eerder heeft gezegd dat het onwenselijk is. Die zei, ja, wij willen ook geen jojo-beleid. Dat ieder jaar onduidelijk is welke kant we nou opgaan. Dat dreigt wel een beetje te ontstaan als het die route over rechts wordt.
1: Ja, sowieso toch. Want we weten nog niet hoe de provinciale verkiezingen volgend jaar aflopen. Dus we weten niet hoe de Eerste Kamer er volgend jaar uitziet. Dus je kan nu op links of op rechts, maar je kan niet beloven dat daar volgend jaar weer op links of op rechts iets mogelijk is. Dus daar zit dan toch altijd een een soort jojo, maar dan tussen links en rechts in plaats van op en neer beweging. Die dreigt altijd, zou ik denken.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat is waar.
0: Ja, maar dan kom je bij dit minderheidskabinet natuurlijk ook niet omheen.
1: Nee, inderdaad. Dat is de essentie van dit minderheidskabinet, dat je niet weet met wie ze meerderheden kunnen maken. Ja, ja. Maar goed, dan kan je natuurlijk niet zeggen, ik vind dat we nu dat we nu een richting moeten geven, dat je dan weet dat het klopt. Terwijl daar wel vanuit de samenleving heel veel vragen terug is natuurlijk, naar een betrouwbare en vooral een voorspelbare overheid.
0: Zeker, ja, ja. Zeker. En ik denk terugkomend dat het natuurlijk een hele slimme onderhandelingstactiek is van SGP en JA21 om samen, wat zij dan een bondje noemen, heb je gelijk weer een soort wie is de mol gehalte.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar het is natuurlijk wel heel strategisch. Want als je dus die snelle rekensom maakt van de 9 zetels van JA21 plus 3 van SGP, kom je in ieder geval in die Tweede Kamer op een meerderheid. Tonen zij zich een realistisch alternatief voor Pro. En ik denk dat zeker de VVD daar wel oren naar heeft.
1: Zeker.
0: Ja. Die toch denken, oh, als hier dus twee partijen staan die ook voor een kleinere overheid zijn, voor lastenverlichting, dan liever deze route.
1: Ja, maar goed, als je dan weet dat je dan een paar weken later in de Eerste Kamer sneuvelt, dat lijkt me, dat wil je ook al weten, toch? Dat dat goed komt.
0: Ja, en toch over denken, BBB ik vraag het me toch af, want Jette heeft echt ontzettend stellig gezegd, wij gaan niks veranderen aan ons stikstofplan.
1: Ja. Misschien dat de BBB dat accepteert. En zegt, oké, nou ja, die strijd hebben we verloren. Maar daar zijn ze voor opgericht zo'n beetje.
0: Precies. De BBB is de partij voor de boeren. Ze hebben eigenlijk, het is een one-issue partij. Dus zij zullen er toch echt wel iets voor terug willen. Dus dat lijkt me toch nog best wel sterk dat ze dan zeggen, wij stemmen mee. En laat het plan maar zoals het is.
2: Ja, en dat voorbehoud wordt ook inderdaad door JA21 en SGP. Die blijven dat ook wel maken. Want ondanks dat die mogelijkheid dus begint te ontstaan, moeten we echt oppassen om te concluderen, nou, dit is de route die het zal worden.
1: Nee, maar ze zien daar wel hoop ineens glimmeren aan de horizon. Mm-hmm. Van, oh, misschien. Toch, dat is het gevoel wat ik de afgelopen week langzaamaan zag ontstaan, dacht ik.
2: Ja.
1: Hey, wat ze misschien kunnen terugkrijgen heeft te maken met stikstof. Dat gaan we straks aan de andere kant van de reclame horen. Maar ik zat nog te denken, het kan ook een hele cynische onderhandelingsstap zijn van de coalitie. Hè? Dat ze zeggen, wij laten het gevoel bij Pro ontstaan dat het ook over rechts kan. zodat de onderhandeling met Pro zelf, waar we uiteindelijk aan overgeleverd zijn, makkelijker wordt. Zodat we minder hoeven weg te geven, want we kunnen altijd nog, in ieder geval in theorie, naar rechts. Dat is toch ook wel, nou, dit is niet eens zo heel cynisch, dat lijkt me heel praktisch als je aan het vergaderen bent.
2: Ik zit inderdaad, terwijl jij dit zegt, te denken, nou, cynisch, nee. Dit is,
1: ja, het is wel cynisch, als je zegt, ik hou de optie open, zodat ik iemand anders iets wat beter uit kan knijpen.
2: Ja, maar goed, dat is wel hoe dit soort onderhandelingen en dit soort processen werken, inderdaad. Ja.
1: Dus misschien is het wel valse hoop die op rechts gekweekt wordt.
0: Zou het natuurlijk ook nog kunnen. Oh, sorry. Ja, ja, het is wat jij, Michiel, wat jij eerder net ook al zei, van tot nu toe heeft Jesse Klaver redelijk relaxed achterover kunnen leunen, naar buiten toe kunnen klagen over hoe weinig het kabinet doet, maar wel zich heel erg bewust zijnde van het feit dat hij altijd dacht, we zitten al gebakken. En daar wordt dus op deze manier wel een beetje goed in het eten gegooid.
1: Ja, nou, dat is fijn voor de coalitie. Dat ze iets sterker staan tegenover een partij waar ze misschien wel aan overgeleverd zijn. Zou ik denken.
2: Verdeel en heers.
1: Verdeel, oh heer, dat gaan we terug naar de oude Romeinen, man. Daar gaan we even over nadenken. Tijdens de reclame, die altijd zo ergens rond dit moment in de podcast zit, dan gaan we zo meteen verder met Studio Den Haag. Met Sophia dus voor het eerst. Dat is fijn dat je erbij bent. En ik ben Mark. Tot zo. Oh, en dan gaan we het dus hebben over stikstof. Voor de mensen die daar nooit genoeg van krijgen. Maar dat heeft iets te maken met de onderhandelingen voor volgend jaar misschien wel. Wie zal het zeggen?
3: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
4: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
6: En waar gaan we het over hebben, Hans?
5: Large language models en zoeken in digitaal bereik.
6: Zoeken in digitaal, ja, precies, digitaal zoeken. Want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
5: Ja, dat klopt, ja. Of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
6: Ja, dan ben je gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
3: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering. Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
6: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
7: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
12: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
13: BNR Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste file is op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem. Voor Gorinchem een half uur op onthoud. Daar zat een auto met pech. Op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens een kwartier vertraging. En En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A15 Rotterdam-Gorkum bij hectometerpaal 90,5. A27 Almere-Utrecht bij 112,3. En op de A50 Apeldoorn-Zolle staat een flitser bij hectometerpaal 213,1.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in de Drentse Rolde en in Maartensdijk, Utrecht. In Rolde zijn spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant. En dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zanden weer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon is nu pas helemaal uit, meldt regio Omroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. In Frankrijk wordt gewaarschuwd voor 100.000 condooms uit Azië die niet aan de eisen voldoen. Ze zijn online verkocht, maar ook in sommige apotheken. Bij controles bleek dat de condooms kunnen scheuren of dat er gaatjes in zitten. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies een SOA-test te doen. En in de training van de Formule 1-race in Zandvoort heeft Kimi Antonelli de snelste tijd gereden in zijn Mercedes. Lando Norris en George Russell waren 2 en 3. Max Verstappen viel net buiten de top 10. Vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
19: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
20: Daar gaan we weer. Studio Den Haag. Van vrijdag de 21 augustus met Michiel, met Sophia. Ik ben Mark en we hadden het net over de begrotingsonderhandelingen. En de link die ik legde, dat hadden jullie misschien nog niet gedaan, is dat stikstof een issue is waar je misschien BBB wel mee aan boord zou kunnen trekken. Deze week heb jij op de een of andere manier sprak jij Jamie Van Essen, de minister die dat allemaal moet gaan regelen. En die blijkt iets te doen in Brussel. Want ja, Wij dachten dat de BBB ook geprobeerd had. Met de vuist op tafel slaan.
0: Zo is het.
20: Totaal mislukt was.
2: Hij ontkent dat zelf wel, toch? Dat het met de vuist op tafel was slaan.
0: Ja,
2: dus hij sprint het anders.
0: Stel.
2: Ja.
0: Ja.
20: Nee, zal ik gewoon even, want je hebt hem gesproken, laten we gewoon even laten luisteren naar een klein stukje.
21: In Brussel zijn er richtlijnen die over de staat van de natuur gaan. En ik heb eigenlijk aan Brussel gevraagd, help mij ook met de goede uitleg van die Brusselse wetgeving en richtlijnen, zodat we in Nederland dit weer vlot kunnen trekken. En daar kunnen jullie ons in helpen. Dus dat is mijn verzoek aan hen geweest.
20: Dit klinkt veel diplomatieker dan wat de regering Schoof in Brussel ging doen met de vuist op tafel slaan. Maar wat is zijn plan? Wat wil die?
0: Nou ja, wat hij wil is, en wat hij nu aan het doen is lobbyen bij de Europese Commissie dat het intern salderen, ja, daar komt gelijk weer die moeilijke term.
20: Ja, zo hebben.
0: Dat weer mogelijk wordt. En intern salderen, zoals hij dat uitlegt, is dat als een boer wil innoveren, dus bijvoorbeeld een oude stal wil opknappen, zodat het op de lange termijn minder stikstof gaat uitstoten, dat gewoon weer makkelijk kan.
1: Ja, een betere, modernere stal waarin gewoon minder stikstof ontsnapt.
0: Precies, want als we even teruggaan naar zijn stikstofplan dat hij voor de zomer heeft gepresenteerd, daar bleek, dat waren een hele hoop regels, maar de grotere boodschap was natuurlijk dat boeren idealiter gaan innoveren, dat ze op een moderne manier hun boerenbedrijf door kunnen zetten en minder stikstof uitstoten.
1: Ja.
0: Nou ja, gaan we weer even terug naar de uitspraak van de Raad van State in 2024, waarin dat intern salderen moeilijker is gemaakt. Dus dat je op één plek niet stikstofuitstoot mag uitruilen. Dus niet mag zeggen, ik doe nu wat meer, want in de toekomst doe ik dan wat minder. Hij zegt, het is cruciaal voor ons plan. En daarom schat hij zijn kansen dus ook wel best wel hoog in, om dat in Brussel voor elkaar te krijgen. En dat de Europese Commissie toch iets soepeler omgaat met die regels en wij in Nederland een stap vooruit kunnen zetten.
1: Nou ja, er is in Brussel natuurlijk ook wat veranderd. Daar zijn ze allemaal wat soepeler aan het worden. Ook met klimaatbeleid is mijn indruk. Hij legt het dus heel erg specifiek uit. Ik ga hem zo zelf nog ook even laten horen hoe hij het omschrijft precies. Maar ik dacht, intern salderen is toch ook dat Schiphol 3 boerderijen opkoopt, zodat ze de stikstofuitstoot van die 3 boerderijen kan voor zijn rekening kan nemen, terwijl dat nu helemaal niet mag. Maar dat is niet. Heeft hij het? Wil hij dat niet? Of is dat niet wat hij bedoelt? Of weet jij dat? Kan je dat inschatten?
0: Nou ja, ik denk het verhaal dat hij vertelt is natuurlijk het positieve aspect van intern salderen.
1: Het is een hele communicatief slimme man, hè?
0: Jazeker, zeker. En inderdaad, wat jij zegt klopt. Het betekent ook dat Schiphol een heleboel boerderijen heeft opgekocht. Dat aspect is natuurlijk niet het aspect wat hij noemt, maar dat komt er wel mee kijken. Dus het is, daar moet Brussel natuurlijk ook over gaan oordelen of die kant, hoe je daar dan wel mee omgaat.
1: Ja, laten we hem nog even horen.
21: Nederlanders en bedrijven willen bouwen, of het nou huizen zijn, een stal of anderszins. En wat je ziet is dat het zogenaamde intern salderen, zoals het in technische termen heet, dat ook niet meer kan. Dus als je een bedrijf hebt en je hebt bijvoorbeeld een stal die veel uitstoot en je wil die vervangen door een stal die bewezen echt minder uitstoot, ja, dan zit zelfs dat vast. En het lijkt een beetje op een catch-22, zoals we dat wel eens zeggen. En dat willen we doorbreken. En daar heb ik ook hulp van Brussel voor gevraagd.
0: Dus dat intern salderen, begrijp ik goed, dat weer makkelijker mogelijk moet worden?
21: Ja, eigenlijk is dat wat we open willen breken. Want uiteindelijk, als je als ondernemer gewoon een maatregel wil nemen die stikstof reduceert en die de natuur dus helpt, die dus goed is voor de natuur, ja, dan is het heel raar dat je daar geen vergunning voor kunt krijgen en een oude situatie in stand moet laten die slechter is voor de natuur. En daarvoor hebben we het pakket neergelegd, het maatregelenpakket, om weer ruimte voor dit soort vragen te krijgen, dit soort verzoeken te krijgen. Maar hebben we ook de hulp van Brussel nodig.
1: Ik realiseer me net weer dat Catch 22 oorspronkelijk, dat boek, Catch 18 zou gaan heten. Klinkt veel minder lekker. Ik denk dat het een minder groot succes was geweest. En dat we dan 80, 100 jaar later die titel niet meer zouden gebruiken. Nu als
4: 22, dat allitereert natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, het is wel catchy.
1: Ja, er was net een. Ik google dit toch even ter plekke. Er was net een andere boek uitgekomen met 18 in de titel. En toen dachten ze, we moeten al de cijfer nemen. Dat heeft volgens mij het boek veel goed gedaan. Hij gaat dus niet met de vuist op tafel slaan, zei je al. Hij gaat het vriendelijk vragen. Misschien is Brussel ook wel een beetje soepeler weer aan het worden. Dat zou best eens kunnen. Zou dit nou, kunnen jullie dat inschatten? Nee, is ook altijd een goed antwoord, vind ik. Zou dit nou iets kunnen zijn waarmee BBB binnenboord getrokken wordt? Je zegt, nou, we doen ons best voor jullie. We weten dat jullie het in Brussel geprobeerd hebben. Jullie weten hoe moeilijk het is, maar we geven niet op.
0: Nou ja, wat Jamie van Essen keer op keer herhaalt, is dat dit pakket alleen maar bestaat in de gratie van het gehele pakket. Dus ze hebben hier lang over nagedacht op het ministerie. Ambtenaren hebben hier hun hoofd over gebroken. En uiteindelijk, alle regels zoals ze het nu voor zich zien, die moeten allemaal worden uitgevoerd en er kan niet aan worden gesleuteld. We hebben natuurlijk, het kabinet heeft de steun van Pro, maar ook met de voorwaarden dat er dus, dat het pakket intact blijft.
1: Ja.
0: En er zitten een hele hoop maatregelen in het pakket waar BBB zich helemaal niet in kan vinden. Dus de kans lijkt mij klein dat ze denken, oké, wellicht kunnen ze dit aspect in Brussel voor elkaar krijgen. dan geven wij ook ons oké. Okay.
20: En ik had dit eigenlijk helemaal, dit detail, gemist. Had Proot dit door toen zij zeiden, oké, we geven steun als het maar niet verder afzwakt. Want dat is natuurlijk de voorwaarde die zij erbij gaven. Of want ik dit ik denk dat Van Essen het niet als versoepeling van de regels zal benoemen.
0: Nee, zeker niet. Nee.
20: Ik denk dat Proot het wel versoepeling van de regels zal noemen.
0: Ja, en daarom is Van Essen ook wel slim in zijn bewoording dat hij zegt, dit is geen versoepeling van de regels, maar het is... Dan kom je in een heel woordenspel terecht, want het is natuurlijk wel...
20: Ja, het is een soepelere uitleg van de regels, maar de regels zelf veranderen niet. Ja, dat is...
0: Exact.
2: Ja, en met als verschil, dat zegt hij er ook de hele tijd bij, dat zei hij tegen jou ook steeds, dat er nu een omvangrijk pakket ligt dat ambitieus is. En ook dat vuist op tafel slaan in Brussel, het is natuurlijk heel aantrekkelijk om die vergelijking de hele tijd te maken. Maar correct me if I'm wrong, maar het had ook met mestregels te maken, wat BBB destijds deed. Dus het is misschien niet helemaal 100% terecht dat we nu de hele tijd zitten te doen.
20: Op dat ogenblik was natuurlijk Nederland in Brussel toch al een beetje af. Omdat ze gewoon ze waren klaar met ons.
2: Ja.
20: En dan kwamen we nog steeds om extra dingetjes vragen. Dat viel niet altijd even goed, was mijn... ik zit niet op de Brusselse redactie, maar dat was mijn indruk vanaf hier. Dit is spannend hoe dit afloopt. En of het, mijn theoretten... die we verder niet kunnen testen, dat dit misschien ook een deel is van het charme-offensief richting rechts, richting BBB, steun in de Eerste Kamer. Gaan we vanzelf in de komende weken gaan we dat meemaken. We moeten het hebben over twee nieuwe partijen. Één echte nieuwe partij, die er zelfs nog niet eens is. En eentje die misschien uit de dood opstaat.
2: Ja, welke wil je eerst?
20: Laten we NSC maar even in één regel benoemen. Want dat is namelijk, daar zijn we meteen mee klaar. NSC denkt erover om weer mee te doen met volgende verkiezingen.
2: Het is wel grappig. Het komende weekend is het Lowlands weekend. En ik zie jullie nu denken, wat heeft Lowlands met NSC te maken? Heel weinig. Behalve dat, ik herinner me heel goed, 3 jaar geleden... Dus 2023, toen was het zondagavond en ik was toen op Lowlands. Ik ben er dit jaar niet, maar ik was daar toen wel. En vlak voordat de laatste act ging optreden... toen maakte Pieter Omtzigt bekend dat hij met de politieke partij NSC... ging meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen die later dat jaar... we zaten toen in de demissionaire periode nadat het kabinet Rutte 4 was gevallen...
20: Ja.
2: Dat hij aan de verkiezingen mee ging doen. Dat hing toen nog helemaal boven de markt van wat gaat Omtzigt doen.
0: Twijfel.
2: En er waren... waren peilingen die Pieter Omtzigt nog voordat hij iets bekend had gemaakt... iets van de 49 of 50 zetels voor hem voorspelde. En nu zitten we weer vlak voordat het Lowlands weekend begint. En NSC, het blijft me ook fascineren dat hier dus maar 3 jaar tussen zit... met alles wat er gebeurd is. 20 zetels gehaald bij die Tweede Kamerverkiezingen eind 2023... Bij de afgelopen verkiezingen weer weggevaagd. 0 zetels bleven erover. Nog een poging gedaan om in een aantal gemeenteraden terecht te komen. Ook zonder succes. Maar nu zoekt NSC toch weer bestuursleden.
0: Iedereen mag solliciteren. Hè? Normaal gesproken gaat het natuurlijk vaak binnen de eigen partij.
2: Ja.
0: Maar... het is een open vacature gewoon op LinkedIn. Dus,
20: jij en ik zouden... dat zouden wij misschien niet moeten doen in onze rol als journalist. Maar
0: precies.
20: Wij zouden ook mogen.
0: Iedereen zonder belang en met interesse om leiding te geven... aan een jonge politieke beweging, zo is er te lezen.
20: En je moet het nog met ze eens zijn ook.
0: En het
20: dat is ook een voorwaarde.
0: Met NSC gedachtegoed. Kan een mailtje gaan sturen.
2: Ja, en dan het idee is, want wat verwachten ze? Ze verwachten dat er in 2027 Tweede Kamerverkiezingen...
20: Ja, dan willen ze er klaar voor zijn.
2: Zullen zijn. Dan willen ze er klaar voor zijn.
0: Gezien de huidige politieke situatie verwachten ze al... Ja. dat begin 2027 zover kan zijn.
2: Ja, en dan met een zetel of 3 willen ze weer in de Tweede Kamer terechtkomen. Hè? Vind ik ook bijzonder dat je dat soort dingen uitspreekt. Uiteindelijk gaat de kiezer daar natuurlijk over.
20: Ja.
2: Maar ze blijven het proberen.
20: Ja, ik moest een beetje denken aan 50+. Die hebben ook zo. Af en toe zijn die er een paar jaar wel, zijn die er een paar jaar niet. En nu zijn ze er weer wel. En ze zijn heel constructief in heel veel debatten. Dus ja. Dat is niet altijd hetzelfde geweest. Maar daar heb je best wat aan op het ogenblik.
2: Jan Struijs, de fractievoorzitter, was ook een van de constructieve partijen die mocht komen praten op het ministerie van Algemene Zaken, inderdaad, deze week.
20: Ja.
2: Dus nee, je moet partijen nooit helemaal definitief afschrijven. Het is over een partij als Forum voor Democratie is het ook al een keer gezegd. Heel groot geworden, provinciale statenverkiezingen in 2019 gewonnen. Daarna kwamen er verhalen, vooral vanuit Baudet, over de maanlanding en reptielen en natuurlijk het hele corona-standpunt, wat bij een kleine groep goed geresoneerd heeft, maar bij het grote publiek natuurlijk niet. Dus ook FVD, ja, dat was klaar, niet meer relevant, is lange tijd gedacht. Ja. En nu worstelt heel Den Haag, of tenminste de politieke tegenstanders van FVD, wat te doen met de opkomst van die partij nu weer, ja.
20: Ja, maar dus het kan zomaar zijn dat je kan, zoals CDA natuurlijk, en D66 van 3 naar 30 zetels en terug naar 3 en dan weer naar 30 zetels gaan. Maar je kan ook van nog niet een halve zetel naar toch wel 2 of 3 en dan weer eens een keertje een halve zetel en ben je weg. Het zou zomaar een soort knipperlichtachtige partij kunnen zijn, zoals we er een paar hebben tegenwoordig.
2: Ja, het wordt wel ingewikkeld zonder Pieter Omtzigt.
20: Of wordt het misschien juist overzichtelijker zonder Pieter Omtzigt?
2: Ja, zeg maar hoe je daarnaar kijkt. Maar ook van Omtzigt horen we weer steeds meer. Hè. Hij begint
0: opiniestukken.
2: Ja, hij begint weer meer te twitteren. Hij zat in een talkshow, dat was vorige week ook alweer erg ongemakkelijk, omdat hij en Caroline van der Plas elkaar weer voor de eerste keer tegenkwamen.
20: Maar hij zal toch niet ook weer als partijleider terugkomen? Of zelfs maar als lijstduur, lijkt me al dapper?
2: Lijkt het niet op.
20: Nee, hè? Nee. Dat denk ik toch ook niet. Dat gaat dan die nieuwe bestuurder, die voorzitter die nu gekozen wordt, of gezocht wordt, die moet dat gaan regelen.
0: Hey, ik vraag me nu wel af of Pieter Omtzigt destijds op Lowlands was. Of hij dat spectaculaire nieuws heeft medegedeeld vanuit de Bravo.
2: Ik zie dit nu voor me, maar nee, dat denk ik niet.
0: Nee, denk gewoon een toevalligheid.
2: Ik heb wel een keer, nu we het toch over Lowlands hebben. Dat is ook, ik denk dat het een jaar of 4 geleden was, of het was zelfs voor de coronacrisis zelfs nog, dat Mark Rutte, toen nog premier, een surprise optreden daar gaf.
20: Oh ja.
2: Hij ging niet zingen of zo, of een DJ-set weggeven, maar hij liet zich wel interviewen in een van de kleinere tenten waar dan wat meer
20: het inhoudelijke programma is.
2: Intellectuele dingen plaatsvinden. Dus dat was op een zondag en ik lag in een hangmat en ik had al best een zwaar weekend gehad. En ineens liep Mark Rutte daar langs met Erik van Eerdenburg, destijds de festivaldirecteur. Het was een hele gekke gewaarwording. Ik dacht nog even, hallucineer ik dit nu? Maar toen las ik daarna ook echt, ja, Mark Rutte was hier even.
20: Ja, dat is trouwens, want we hadden het net over die hele goede aflevering van de podcast die van de week voorbij kwam. En dan probeer ik even een naam te bedenken, want ik ben heel slecht met namen. Hoe heet ze ook weer die naast?
2: Dat was natuurlijk Julia Wouters.
20: Julia Wouters, ja, natuurlijk. Hoe kan ik haar naam vergeten?
2: Voormalig assistent van Asscher.
20: Had toch ook wel een serieus belangrijke observatie, dacht ik. Die zei, tegenovergestelde van wat Mark Rutte toen deed, de huidige ministers, en zeker Rob Jetten, laat zich gewoon niet zien. Je hebt de VVD, die zit weer in alle talkshows al een week of 2. CDA, onzichtbaar. D66, onzichtbaar. Dat is politiek strategisch onhandig, zei zij. Ik overval je er een beetje mee, omdat dit gewoon nu naar aanleiding van Lowlands en Mark Rutte ineens opkomt. Maar ik denk, ja, daar is vast over nagedacht. Maar het lijkt mij ook niet handig. Het lijkt mij ook fijn dat je de premier van Nederland, dat zeg maar iemand is die iedereen kent en iedereen herkent.
0: Nou ja, het zou ook een strategie kunnen zijn waarin je vanuit het kabinet denkt, laten wij eerst maar even ons werk gewoon gaan doen.
20: Ja.
0: Want het is natuurlijk ook een risico om in een televisieshow te gaan zitten.
20: Ja, dat is waar.
0: En vaak gebeurt het ook meer in een periode waar je er ook gewoon meer mee te winnen hebt.
20: Ja. Nou, ik zit te denken, Mark Rutte werd de populaire minister-president van Nederland toen hij elke week een coronapersconferentie mocht geven. Dat was het moment dat iedereen zich realiseerde, oh ja, hij is de baas in Nederland. Hij gaat erover.
2: Ja, en
1: dat gevoel hebben we Rob Jetten nog niet, toch?
2: Nee, ja, maar goed, misschien dat ik nu heel erg...
1: Misschien
2: vanuit,
1: te vroeg nog.
2: Ja, en misschien kijk ik heel erg vanuit de Haagse bubbel ernaar nu. Maar,
1: dat mag in deze podcast. Ja, gelukkig, is die voor.
2: Gelukkig mag dat. We hebben vorige week vrijdag hebben we weer de eerste ministerraad gehad. Ook gewoon met een persconferentie van Jetten daarna. Wij nemen dit op vrijdagochtend, terwijl de ministerraad bezig is. Dus,
1: komt er straks weer eens. Dus
2: vanmiddag staat hij ook de pers weer te woord.
1: Ja, ja.
2: Dat heeft hij afgelopen dinsdag gedaan toen er de startsessie in het Catshuis was. En daarna was die ook primetime op NPO 1 te zien. Maar niet om over de begroting te praten, maar over de wedstrijd Nederland-Argentinië op het WK hockey.
1: Met de belangrijkste vraag: voor wie ga je juichen? Ja. Voor Oranje of voor Argentinië?
2: Ja. En wat voor...
1: Of toch voor de Noord-Ieren.
2: En wat voor shirt zou die aandoen? Dat ging daar dan heel erg over.
1: Belangrijk,
2: dus... Dus ja, de onzichtbaarheid van Rob Jetten...
1: Misschien valt het wel mee.
2: Ik zie dat niet zo, maar ik ben natuurlijk wel iemand die de hele dag maar met die politiek bezig is. Dus ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat dat buiten die bubbel wat anders ervaren wordt.
0: Nou ja, dat was natuurlijk wel een kritiek die je online veel zag verschijnen rondom die asielprotesten.
1: Ja.
0: En het was tijdens en voor de zomer mensen die toch... terwijl ja, die vreselijkere rellen... bestormingen en onveilige gevoel.
2: In Loosdrecht die brand toen, terwijl Jetten inderdaad, ja, dat was dan zo gepland, zijn werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk aan het afleggen was. Inderdaad, dus toen is dat wel ontstaan, ja.
0: Inderdaad, toen heb ik wel horen zeggen natuurlijk van, waar is dan nu onze premier?
1: Ja, dat gaat hij misschien over het trekkerprotest ook nog wel horen. Want dat is natuurlijk ook tijdens de persconferentie vorige week was dat even een itempje. Gaan we straks toch alsnog de project 2029 hoor.
2: Daar ging het toen veel over, inderdaad. Toen was er dat protest geweest en die vielen op de A59.
1: Ja, dodelijk ongeluk.
2: Tussen Os en Den Bosch en het dodelijk ongeluk dat daar gebeurd was. Toen was het inderdaad, en zo gaat het wel vaker inderdaad bij die persconferentie op vrijdagmiddag, dat er dan toch zaken, het is natuurlijk heel erg hè, wat daar gebeurd is, maar dat het enigszins over de waan van de dag op dat moment inderdaad gaat.
1: Ja. Dat het niet ging over stikstofbeleid, maar over een dodelijk ongeluk.
2: Ja, en ook wel.
1: Ja, maar het heeft toch ook wel iets te maken met het feit dat de overheid, namelijk de politie, had gezegd: ja, je mag niet met je trekker over de snelweg, maar als je wil, ga je gang.
2: Ja, en het Openbaar Ministerie dat had aangegeven niet zomaar tot vervolging over te gaan.
1: Nee, vanmorgen kwam trouwens het bericht naar buiten dat. Want de bedoeling was dat trekkers die over de snelweg gingen wel beboet zouden worden. Maar vanmorgen, ja, sorry, we weten niet wie het waren, want ze hadden hun kentekens afgeplakt. Dat is op zich strafbaar, maar daar hebben ze op dat ogenblik niks aan gedaan. En nu valt er niks meer aan te doen.
2: Dat schijnen vrachtwagens op de Merwedebrug ook te doen.
1: Ja.
2: Dat heb ik ook gezien.
1: Ja,
2: maar goed, nemen we weer een andere afslag, sorry.
1: Ja, maar als je van tevoren al zegt, we gaan iedereen gewoon zijn gang laten gaan, dan weet je ook dat het uit de hand loopt, vroeger of later, dacht ik. Dus toen kwam achteraf pas de premier die zei, ja, zijn nu mensen doodgegaan, misschien moeten we toch niet meer met trekkers over de snelweg.
2: Nee, en ook Jetten die daar toen aangaf dat hij dat een verkeerd signaal vanuit het Openbaar Ministerie vond. Ja. Wat ook wel weer opvallend is. Dat
1: en meestal zeggen ze niks over wat het Openbaar Ministerie doet.
2: Nee, precies.
1: Ja. Oké, dan de hobby van deze week. Er moest gepraat worden over Mona Keizer. Dat was de agenda van Mona Keizer. Die had bedacht, ik ga één week voordat dat er echt weer wat gebeurt in Den Haag, ga ik alvast laten rondgaan dat ik misschien bezig ben met misschien een partij. Er is helemaal nog geen partij, er is geen organisatie. Er is Mona Keizer en er is een naam. Die is, laat ik het vriendelijk zeggen, geleend van Donald Trump. Project 2029. Moeten we het er lang over hebben? Is dit iets wat heel belangrijk gaat worden? Moeten we het er kort over hebben? Is dit iets wat in dode opgeschreven staat? Maar ja, het was een nieuwsluwe week, dus het kwam toch voluit in het nieuws. Hoe duiden jullie dit?
0: Het is natuurlijk wel slim dat Mona Keizer zelf zegt hier nog helemaal niets over. Wil er ook nog helemaal een tip voor reflecteren.
1: Donald Trump zei ook niks over project 2025. Ik herken weer iets wat geleend is.
0: Die vergelijking laat ik even aan jou.
1: Nou, de naam 2025 was natuurlijk de inspiratie voor 2029. En Donald Trump had daar ook niets mee te maken.
0: Ja.
1: Dus ik zie een overeenkomst.
0: Ja, ja, het is natuurlijk heel... het doet natuurlijk zeker een belletje rinkelen aan een conservatieve kopie, zou ik het noemen.
1: Ja.
0: Maar zij zelf bouwt ook de spanning op door te zeggen van pas na het reces kom ik hierover uit. En jij vraagt, hoe moeten we het hierover hebben? Hoe meer we het hier natuurlijk deze week als pers over hebben, dan gaat het net als we weer een vergelijking maken met Pieter Omtzigt. Daar hadden we het natuurlijk ook de hele tijd over. Doet hij het wel, doet hij het niet? kan ook strategie zijn.
1: Ja, het zal zeker strategie zijn dat je iets naar buiten brengt en dat niet zelf bevestigt. Maar iedereen weet het wel. Want dit komt natuurlijk niet bij Pro of bij de Socialistische Partij vandaan. Dat Mona Keizer wellicht project 2029 aan het organiseren is. Overigens, wij kregen vanuit de VVD de klacht dat wij het woord 29 hadden overgenomen. Want de verkiezingen staan pas voor ergens in 2030 op de agenda.
2: Ja, dat
1: dus er zit een. Er zit ja. Een op, nou ja, je kan zeggen. Ze is een jaar te vroeg. Je kan ook zeggen ze is optimistischer dan NSC, waar ze denken dat in 2027 al verkiezingen zijn. En dat is 2029 ineens een heel erg raar jaartal. Maar Michiel, hoe lees jij de situatie?
2: Dat was mijn duiding geweest inderdaad. Want hier en daar las je dan Mona Keizer richt nieuwe partij op en project 2029 is de naam. Toen dacht ik wel, dat gaat misschien wel heel snel. Ja. Er is inderdaad bij de Kamer van Koophandel een vereniging geregistreerd met die naam. En ik was er heilig van overtuigd inderdaad dat als het kabinet de rit zou uitzitten, dat dan de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 29 zouden plaatsvinden. En ik las project 2029 dan dus vooral ja, als een werktitel, een soort ja. Denktank-achtige formule om eens met gelijkgestemden uit de rechtsconservatieve, misschien ook enigszins christelijke inslag te gaan kijken wat zouden we gaan kunnen doen richting die tijd. Ik zat ook nog even te denken aan Geert Wilders, inmiddels de 60 gepasseerd. Er zijn niet per se signalen dat deze kabinetsperiode of zo, dat hij er daarna mee op zal houden. Wilders zal nog wel even meegaan. Maar het zal ook niet heel lang meer duren, zijn politieke carrière.
1: Er is geen maximum leeftijd voor Kamerleden.
2: Nee, die is er niet. Maar laat ik het zo zeggen, je weet dat daar ooit een einde aan komt.
1: Ja, over 40 jaar is het zeker geweest.
2: Dan is die 102.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Je weet het nog steeds niet zeker. En we weten natuurlijk dat er heel veel zetels te winnen zijn. Dat er heel veel electorale potentie is rechts van de VVD. Ja. Op dit moment zijn dat 49 kamerzetels. En we zien grote versplintering op rechts natuurlijk al jarenlang. We hebben Guidi Markeshauer, die van de PVV is afgesplitst. Nu met zijn groep Markeshauer met 7 zetels in de Tweede Kamer zit.
1: DNA, hè?
2: Ja.
1: Wil die zelf graag genoemd worden?
2: DNA, zo moet het bij hem dan gaan heten. Mona Keizer, die nu als het lid Keizer in de Tweede Kamer zit. En het is natuurlijk niet gek dat er gesprekken worden gevoerd, dat er wordt nagedacht, ook langer dan de dag van vandaag en morgen.
1: Ik heb heel vaak gedacht, er werd gesproken, was sprake van, moet Mona Keizer zich bij een partij aansluiten? En daar kwamen we meteen al achter. Nee, dat zo werkt het niet met Mona Keizer.
2: Nee.
1: Dus er moet iets zijn waar mensen zich bij Mona Keizer kunnen aansluiten. Zodat DNA overbodig wordt, dat de afvalligen van de PVV achter Mona Keizer kunnen gaan staan.
2: Ja.
1: Dat was mijn theorie over hoe ik het las. Op de radio zijn we door de zender heen. Misschien moeten we er nog heel even over doorpraten. En dan kunnen we het ook nog hebben over wat ik helemaal aan het begin al zei, de parlementaire enquêtecommissie.
2: De Tweede Kamer die gewoon weer aan
1: corona.
2: Het werk gaat.
1: Ja, dus Kamerleden zijn gewoon aan het werk geweest, hè. Dat weet je ook.
2: Geen vakantie.
1: Nee, precies.
2: Misschien een beetje.
0: Er zijn ook werkbezoeken.
1: Er zijn, precies, er zijn ook, maar nooit de volle 8 of hoeveel, wat is het? 8 weken geloof ik, hè? Ja. Pak even je podcast-app erbij. Luister daar verder naar Studio Den Haag met Michiel, met Sophia, met mij. Ik ben Mark. En anders, tot volgende week.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
8: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
22: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
23: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: BNR Verkeer.
26: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg met ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leende Heide en Leende, een half uur extra reistijd. A28 Amersfoort richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen Roosendaal en afrit Wouwse Plantage een kwartier vertraging. Twee keer moeten over de vluchtstrook. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Beuningen en Haps, 20 minuten. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 83,1. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,6.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week honderden tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa's streamingdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te kijken. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. Premier Jette is duidelijk. Hij wil dat alle geldplannen van het kabinet brede steun krijgen in de Tweede Kamer. Hij wil dus geen cherrypicking, zoals hij dat noemt. Waarbij partijen de begroting van het ene ministerie wel steunen en van het andere niet. Jette zegt dat het kabinet er alles aan doet om het voor Prinsjesdag rond te krijgen. En de enige training voor de Grand Prix van Zandvoort is voor Max Verstappen niet zo best verlopen. Hij klaagde over zijn auto, kwam in de grindbak terecht en reed maar de 11e tijd. Kimi Antonelli was het snelst. Om 16:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon en gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
29: Zometeen in de Nationale Autoshow.
2: De challenge. De meest exclusieve autorally van Nederland. Ja, ze stoppen. Nou ja. Nog 1 laatste editie.
29: We spreken zo de organisator over de laatste keer. Want dat moet een epische rit worden natuurlijk. Dus blijf luisteren.
30: Zaken doen over de grens. Ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
31: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
30: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
32: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
33: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
34: In de BNR-app
33: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
34: Download de BNR-app.
33: En blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio.
33: de Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
29: De Challenge, de meest exclusieve autorally van Nederland, die stopt.
4: Ja. Na 25 edities is het mooi geweest. We spreken zo de organisator.
29: Ja, en verder hoor je een rijimpressie in de Link & Co. 08. God, dat moet jij veel plezier hebben gehad.
4: Ja. Zoveel plezier dat ik helemaal vergeten was dat ik weer in die auto had gereden.
29: Of heb ik hem gereden misschien?
4: Nee, ik heb hem gereden. Nee, okay. Maar op zich, het is geen slecht ding, laat ik zo zeggen.
29: En we hebben onze schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top? Welke flop? En dit keer gordelverwarming.
4: Ja.
29: Zit in de nieuwe S-klasse?
4: Ja, ik heb het getest, ja. Ja. Ja. Binnenkort weer test. Ja, weet je, het is nu natuurlijk mooi weer.
29: Ik vond het
4: weer.
29: Zo lekker dat je het weer wilt testen.
4: Ja, nog een keer. Ja, een S-klasse rijden is ook niet vervelend.
29: Nee, dat sowieso. Maar hoe werkt het? Je hebt gewoon verwarmingselementen in je gordel.
4: Ja, het is een wat gordel wat dikker. Eigenlijk een soort ja, dubbel, lijkt een soort dubbele gordel. Is gewoon, voelt er zit wel anders. Ja, en die wordt, ik weet niet hoeveel graden het wordt, dat wist ik wel. Maar wordt gewoon lekker warm. En je denkt,
29: wat nou lost nodig? Dit op?
4: Nou, het lost, zeg maar, Mercedes heeft echt een perfecte sales pitch geschreven.
29: Ja, okay. Nu even de marketing meer van doen.
4: Die zeggen van, joh, je hebt het dan niet koud in die auto, dus dan doe je sneller je jas uit en dan werkt je veiligheidsgordel ook beter. Dus het is ook gewoon een veiligheidssysteem.
29: Hoezo sowieso koud in een S-klasse? Die verwarm je toch van tevoren op met je app?
4: Ja,
29: of je laat je chauffeur...
4: Die rijdt eerst even de autobaan op en neer.
29: Is
4: dat hij gewoon
29: niet een beetje een...
4: Ja, het is overdreven, maar het is wel overdreven lekker. Okay. Ik vond echt verrassend lekker. Maar, dit is fijn.
29: Maar dat je ook de normale verwarming ook niet meer nodig heeft? Of...
4: Nou, dat is natuurlijk wel de kans die er misschien wel een beetje ligt. Hè. Verwarming in elektrische auto's bijvoorbeeld kost ik veel stroom. Oh, maar goed, de accu moet ook worden voorverwarmd en zo... Maar in principe stoelverwarming, stuurwielverwarming... en dan positieve gordelverwarming zorgt ervoor dat je de rest van het interieur wat koeler zou kunnen laten. Overigens ken ik ook mensen die dan echt met hun winterjas en wanten in hun elektrische auto zitten, omdat ze anders een bepaalde rit niet kunnen redden. Ik zie Sjoerd al helemaal afschakelen daar. Die denkt, wat een armoede. Ja, dat is inderdaad armoede.
29: Ja, nee, dit is dus een luxe segment. Ja. Wordt dit normaal, denk je? Ja, dat anderen dit ook gaan doen?
4: Ja, dat denk ik. Okay.
29: Dus, oordeel?
33: Ja, wil ik hebben.
29: Echt waar?
4: Ja.
29: Oké, nou ja, goed. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag breekt de week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
33: De Nationale Autoshow.
29: Voor de 25e en laatste keer organiseert Sjoerd van Stockum komende week de Challenge. Het is de meest exclusieve autorally van Nederland en daarbuiten. Welkom Sjoerd, leuk dat je er bent.
7: Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
29: Ja, aan alles komt een einde, ik weet er alles van. Maar waarom...
4: Jullie waren bijna collega's.
7: We zijn in ieder geval gezamenlijke ex-collega's.
29: Ja, precies, dat wel. Maar waarom draai je de Challenge de nek om?
7: Nou, ik heb elke uithoek van Europa nu wel 3 keer gezien. Rusland is inmiddels ook wat lastig geworden. Ja. En ja, op een gegeven moment dan moet je weer door, hè.
4: Ja, is dat zo? Want dit is wel succesvol. Het is wel een goede handel, toch?
7: Ja, maar niks mis mee. Af en toe een beetje op je hoogtepunt stoppen. Nee, kijk, ik ga niet stoppen met ritjes en tripjes organiseren. Want dat doe ik nog steeds. Vooral via Cars & Business. Hartstikke leuk. Maar de challenge als zijnde het concept. Hè, dus inderdaad met al die supercars door al die landen. En ja, op een gegeven moment heb je elke uithoek gezien. Gaat op een gegeven moment ook wel... Ja, met rijden, laten we zeggen, West-Europa, dat wordt steeds, dat, zeg maar, dat is steeds minder aantrekkelijk. En die grens die schuift ook wel steeds verder op naar het oosten, zeg maar.
4: Ja. Er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen die ook andere rallies en ritjes organiseren. In Duitsland zijn ze ook al niet zo heel veel fan van. Hè? Als je met bestikkerde supercars... Terwijl je denkt, autobaan, daar moeten we heen.
7: Nou, ik ben er net gisteren van teruggekomen. Ja, 's avonds kun je nog leuk doorrijden. Ja. Maar overdag sowieso niet meer. Nee, in Duitsland zijn ze zeker geen fan van georganiseerde rallies, maar daar hangt natuurlijk ook een beetje van af hoe je gedraagt. En het is heel simpel. Er zijn zoveel tripjes. Toen ik dit 25 jaar geleden begon, was in Nederland bestond dit niet echt. Nee. En je rijdt natuurlijk ook niet echt door Nederland. Misschien nu deze keer nog wel een klein stukje. Ja, en op een gegeven moment, na 25 jaar, dan zijn er ook zoveel tripjes. Elke dealer organiseert tegenwoordig ook zijn eigen supercar trip. En het heeft wel, laten we zeggen, heel veel navolging gekregen, wat prima is. Dus het is ook niet meer heel origineel.
29: Maar is het dan ook een beetje een bore-out gewoon die je hebt?
7: Nou, dat niet. Want ik blijf echt nog wel andere tripjes organiseren. Ja, ja, ja. Maar het concept van de challenge, dat is natuurlijk ook een beetje met een thema. En auto's die er wel gaaf uitzien. Althans, ja, als we een leuk thema hebben. En dan is het op een gegeven moment.
29: Wat is het thema?
7: Nou ja, dat mag iedereen zelf.
29: Maar
7: je krijgt, wat ook wel belangrijk is, is op een gegeven moment. Wat ik altijd wel leuk aan de challenge vond, is dat het gewoon extreem is. Hè? Ja. Kijk, je hebt een supercar, maar ja, wie gaat nou, zoals dit jaar zegt, van ik ga met die auto's een keer naar Turkije, naar Bodrum rijden? Dat doet bijna niemand. Nee. Maar doe je dat met 50 auto's, ja, dan wordt het leuk.
29: 50 teams doen mee.
7: 50 teams, ja.
29: Dat is veel, want dat is, normaal is dat 30, 80.
7: Ja, normaal heb ik 30, misschien een keer 35 teams. Ja. Dat was een beetje op een gegeven moment de cap die ik zelf al had aangebracht om het nog leuk te houden, ook qua hotels en restaurants. Ooit begon het wel met 70 teams, maar daar kwam ik wel snel achter. Dat is wel heel veel.
4: Ja. Kon je alleen met een lokale McDonald's kon je terecht.
7: Dat was voor die doelgroep op een gegeven moment ook niet te doen. Dus ja, en dan zit je in hotels en dan moet je allemaal met z'n allen in zo'n zaal gaan zitten. Ja, dat is het ook niet.
4: Nee.
7: Dus als je een beetje de leuke restaurants wil hebben, dan is 70 vaak wel een beetje de max.
4: De max, ja. Had je genoeg animo? Ja, blijkbaar wel, want je had 50...
7: Nee, het zit vol. Ja, ik had er nog wel meer kwijt gekund. Maar ja, je hebt ook nog eens een keer zoiets als transport terug uit Turkije. Want het is een one-way ticket.
4: Yeah.
7: Dus de auto's...
4: Dus ik denk dat je wel, als je wat mensen... Zet gewoon een lijstje op Instagram met deze auto's moeten worden terug.
29: Ja, die het met veel plezier doen.
7: Zijn daar nog liefhebbers in de zaal? Ja, vast wel. Ja. Nee, ja, goed, die auto's die gaan natuurlijk op transport terug. Ja. En dat is op zich, als je nog een leuke uitdaging zoekt, begin daar eens mee met 50 van die supercars terug. Maar weet je, dan is dat ook wel prima zo.
4: Je helpt dus meer inschrijvingen. Jij bepaalt wie er meedoet? Of is het op wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Hoe gaat dat?
7: Nee, er zit wel nog een soort selectie van in. Ja. Ja, dus tuurlijk is, laten we zo zeggen, dat het prijskaartje is allemaal niet goedkoop. En je moet met een bepaalde auto meedoen. Dus daar zit natuurlijk wel een voorselectie in. Maar dan daartussen, laten we zo zeggen, dat het prijskaartje is allemaal niet goedkoop. En je moet met een bepaalde auto meedoen. Dus daar

0: verschuiving. Kijk, als een wat langere rit is zoals nu, dan zie je wel iets meer de neiging naar wat comfort en dergelijke. Ja. Dus ja, dan moet je denken aan een Porsche 911. Maar ja, dan wel de extremere versie. Dus een Turbo S, Ferraris, dan zie je wel een 812, dat soort dingen. Ja, je praat erover als het heel normaal is. Maar, ja, ja. En je ziet wel wat Bentleys. Ook, ja. Nou, ja. GTC's, ook heel populair.
1: Wat is de leukste auto die meedoet?
0: De leukste, nou, ik weet nog niet alle auto's. Mm. Dus er zijn er nog een paar met verrassingen. Dus, maar er zitten wel een paar.
2: Oh, maar dat kan dus ook. Maar dan moet je niet en een eikel zijn en een verrassing meebrengen.
0: Dat zijn mensen die al een paar jaar meegaan.
2: Ja, dus dat wordt een goede verrassing.
0: Ja, nee, qua mensen zijn ze wel door de balletage. Nee, ja, die komen met een paar auto's. Ik weet het veld echt nog niet.
2: Nee. Oh, grappig. Ja. Vind je dat dan ook leuk? Dat je denkt, oh, ik ben wel benieuwd wat ze brengen.
0: Jazeker. Ja.
1: Waar hoop je op?
0: Ja, kijk, je hoopt natuurlijk dat er natuurlijk een paar van die extreme supercars, hypercars. Ja. Nou ja, als je naar Turkije gaat, dan ga je natuurlijk wel de EU uit. Dan vinden mensen dat misschien toch wel weer lastig. Misschien met een verzekering dat ze zeggen, nou, ik kies toch een gewonere die ik in een garage heb staan. Ja. Dus ja. Maar we gaan het zien. Het is natuurlijk wel zo dat die prijzen, dat is allemaal zo extreem geworden. Vroeger gingen er Bugatti Veyrons, Ferrari en zo, LaFerrari. Het is allemaal meegereden.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, die prijzen, als je dat een beetje volgt op dit moment, dat is zo extreem geworden, is niet meer te doen.
2: Nee?
0: Nee, ja, dat zijn auto's van 5, 6, 7 miljoen.
2: Ja.
0: Dat zie je niet zo snel meer dat die even.
2: Het is jammer, hè? Dat is wel, ja, eigenlijk wel jammer.
0: Want, eigenlijk wel jammer, ja. Dus dan krijg je gewone Ferraris. Ja. 12 miljoen. Ja.
2: Als je zelf nou een auto zou mogen kiezen, waar zeg je, ik kan nog één keer echt onbeperkt, maakt niet uit, waar zou je dan mee.
0: Nieuw of fout?
2: Maakt niet uit.
1: Jij wil.
2: Ja, maar jij.
0: Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat. Ik vind cabrio rijden altijd wel lekker in zo'n weekje. Meestal is het wel hopen weer. En vaak heb je de avond ervoor toch net even één gin tonic te veel gedronken. Dus dan vind ik die kap open wel lekker. Om een beetje boel door te waaien. Nou komt er dit jaar bijvoorbeeld. Dat is toch wel een van de weinige nieuwe auto's die mij nog kan bekoren. Althans, dat denk ik. Die GT3 Cabrio die uitkomt. Ja. Heb jij die al gereden?
2: Nee. Nee.
0: Die is handgeschakeld.
2: Nee, ik moest met mijn nerd een of ander. Een ander dingetje doen. Nee, okay. Ja, dus ik moest hem afzetten.
1: Oh, ja, die, ja, dat was, ja. Ja, ja, ja. Ah, daar heb je ook goed geld aan.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Nee, GT3 Cabrio handgeschakeld. Dat zijn wel een aantal boxen waar ik heel blij van word.
2: Ja.
0: Maar ja,
2: helemaal naar Turkije, hè? Allemaal schakelen zelf.
0: Ja, leuk man. een beetje werken, een beetje lol. Dus weet je, gebruik die auto's.
2: Want, ja, zeker.
0: Hè? Kijk, het is ook een aanklacht tegen die 0-kilometer jongens allemaal. Van die al die dingen maar in de garage zetten.
2: Ja, nee, dat vind ik ook doodzonde. Nee, ik denk dat niks mooier dan zo'n trip maken.
0: Gebruik die auto's.
2: Een vriend van mij is inderdaad ook naar Turkije gereden. Het is een Turkse jongen. Die gaan eigenlijk iedere zomer. En volgens mij met zijn broers ook. En altijd, weet je, het liefst kopen ze iets gaafs, zeg maar. En met een beetje, weet je, een 911 Turbo of een M5. Mm-hmm. Of iets. Ik denk, jammer dat ik geen familie heb in Turkije. Want je zou toch gewoon een keer zo'n trip willen doen.
0: Ja. Ja, het is ook een mooi land, hoor. Ja. Je kunt er prima naartoe rijden. Dan,
2: Best een end rijden, zag ik.
0: Dat wel, ja.
2: En waarmee, weet je al waar je zelf mee rijdt?
0: Ik ben nog zoekende. Ik weet het wel. Ik heb dan het geluk, zeg maar, dat een van onze partners, DNA Cars, dat is zeg maar een van de partners van de challenge. Dus ik mag daar winkelen.
2: Yeah.
0: En van de week ben ik dan toch weer in zo'n 296 gekropen. Ik heb gisteren ook nog de speciale gereden. Allemaal leuk, maar ik ben daar net iets te groot voor gebouwd. Ja, en ik denk, na een week. Ik ben bang. Dat klinkt allemaal heel erg.
1: Dat je maar naar de chiropractor moet.
2: Ik heb in Frankrijk in de speciale gereden 2 dagen. En de eerste kilometer zag ik ook van, daar gaan we weer. Maar ik vond het wel leuk genoeg dat ik op een gegeven moment dacht, nou, ik heb dit er wel voor over. Voor mijn gewone 296 zou ik denken, nee, dan kies ik toch voor wat anders. Omdat wij zijn denk ik een beetje dezelfde lengte en bouw. Zou ik in nadenken, nee, dan niet. Maar
0: die speciale is wel heel speciaal. Ja, wat een ding, joh. Ja, och, ja, dus, maar goed, die stond in ieder geval niet in de showroom. Het was dan een 296 GTS. En dan, ik ben bang dat ik, of ben bang, ik denk dat ik ga vallen voor een GT3.
1: Oh ja.
0: Dus wel met de sportstoelen, wijzigpakket. En helaas geen cabrio, maar goed, je kan niet alles hebben.
1: Raampjes open doen dan maar.
0: Ja, prima.
1: Ja. Hey, is er in die 25 jaar veel veranderd? Behalve dan dat je in heel veel landen eigenlijk niet meer zo heel erg welkom bent.
0: Nou, dat valt wel mee, hoor. Maar kijk, 25 jaar geleden, dat is misschien ook nog wel een van de redenen waar jij je vraag mee begon. Was het de challenge, hè? Dat zit natuurlijk een beetje in de naam, ook een avontuur. Je, op het moment dat jij Duitsland,

0: voorbij reed en je ging Slovenië of Tsjechië binnen of Polen, ja, dan zijn die navigatie, dan ging die op zwart.
1: Ja.
0: Want nou, er kwam nog een oude landkaart naar boven. En ja, met grensovergangen, ja, ik heb zoveel verhalen van, nou ja, je stopt ergens.
1: Er stond gewoon echt douane nog.
0: Er stond echt douane, dus daar ging nog wel eens een briefje met zoveel euro ertussen. En ja, je moest, er was gedoe.
1: Ja.
0: Ja, en nu eigenlijk is dat avontuur ook wel weg. Je rijdt gewoon in één streep naar Turkije. Je gaat natuurlijk wel de EU uit. Je gaat ook nog door een paar landen waar je inderdaad de EU uitgaat en ingaat. Dus daar heb je, hè, dat, zeg maar, een beetje dat avontuur, dat is ook wel een beetje weg.
1: Ja,
0: ja, je kunt met Google Maps elk achtersteegje in Griekenland of Turkije kun je vinden. Dus,
1: ja, ja, precies. Ja, het is natuurlijk begonnen als de quote challenge, hè?
0: Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk inderdaad begonnen. Ik had toen wat rallies gereden en een van de allereerste gumballs heb ik toen gereden. Ja, en toen kwam ik thuis van. Ja. Ik zat er na twee weken nog in een roes van, wat was dit? Die was wel ook echt extreem. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, op een andere manier, op een andere schaal, is het leuk om een keer in Nederland te proberen. En nou, ik werkte toen bij Quote. Daar zei de eigenaar van, joh, leuk, wij gaan dit sponsoren. En
2: wat een tijd.
0: Ja, eigenlijk eigenlijk bedoeld als een eenmalige grap. Dat was eigenlijk de quote challenge. Maar ja, hier zitten we 25 jaar later.
1: Ja, mooi.
0: En nog steeds lachen.
1: Ja, nee, nog steeds. Het is natuurlijk niet altijd lachen geweest. Het is natuurlijk een moment 2005 dat het echt niet leuk was.
0: Met nee, dat is wel de
1: dodelijk
0: meest
1: ongeval.
0: Zwarte pagina natuurlijk in 25 jaar challenge. Ja, ik weet je, kijk, als je rekent hoeveel auto's er mee hebben gereden, hoeveel kilometer, dan zou je nog kunnen zeggen, val nog mee. Maar ja, dat is het natuurlijk niet. Nee, dat was een vrij zwart hoofdstuk, ja.
1: Maar heeft dat de challenge ook nog achtervolgd?
0: Nou, dat niet. Het is wel zo dat Quote is er toen wel mee gestopt met die publiciteit. En terecht, die zaten er niet op te wachten. Het ging toen wat meer underground, maar het was 2005, 2006, was net voor de social media. Dat was er toen nog niet.
1: Nee.
0: Facebook, Instagram, dat bestond allemaal niet. En ook daar hebben we weer zo'n moment van waar jij je vraag mee begon. Ik vond dat eigenlijk wel fijn af en toe. En nu ja, overal is een camera, overal is een fototoestel en overal is een telefoon.
1: Ja, dus je moet ook aan de voorkant echt wel afspraken maken met alle deelnemers over. Ja. Want dit zijn ook niet mensen die per se heel veel publiciteit willen hebben, of wel?
2: Nou, dat verschilt een beetje.
0: Maar weet je, kijk, het is wat meer verschoven van het avontuur, denk ik, naar een groep, een homogene groep, waarbij lol toch. En ik zei het al, wie gaat er nou met zijn supercar naar Turkije rijden in je eentje? Doe je dat niet zo snel? Nee. Doe je dat met 50, dan is er wel ook een hoop lol.
1: Ja, cool.
2: Ja. 50 rijke deelnemers in supercars.
1: Nee, je gaat ervan uit dat ze rijk zijn. Ja,
2: het zal wel. Ja. Soms meer dan 1000 pk. Ook wel nog steeds een recept voor ellende.
0: Nou ja,
2: ik ga ervan uit dat niet iedereen continu 100 of 120 rijdt.
0: Nou ja, crashen kan ook in een Peugeot 205, toch?
2: Ja, klopt.
1: Hey, maar heb je regels?
0: Ja, zeker. Nee, je hebt algemene voorwaarden die je ook gewoon moet ondertekenen, anders mag je niet eens meedoen. En het is natuurlijk gewoon heel logisch dat de Côte de la Route geldt, dat je gewoon in elk land in alle dient te gedragen, gewoon in alle verkeersregels in acht dient te nemen. Doe je dat niet, dan is dat volledig voor eigen risico.
2: Ja. Maar,
0: goed.
1: En dan sta jij met je vingertje net, toch?
0: Ik ben niet zo'n schoolmeester, dat weet je. Maar kijk, je gaat natuurlijk naar landen. En ja, tuurlijk, op het moment dat je in Bulgarije, Roemenië. Vroeger was dat qua wegdek. Niet het beste wegdek. Maar tegenwoordig, met dank aan de EU, liggen daar een paar tapijten. Nou, dan kan België nog een puntje aan zuigen. En in Nederland misschien ook wel een paar keer. Dus ja, daar zou je wel iets harder dan 120 kunnen, ja.
2: Dat gebeurt ook wel.
1: Tuurlijk.
2: Turkije zijn ook wel plekken waar je echt een soort van onbeperkt.
0: Ja, maar weet je wat het ook is? Het is gewoon de hele cultuur. Als je daar met een wat supercar rijdt, daar word je gewoon alleen maar lachende gezichten, blije mensen, opgestoken duimpjes. Ja. Als wij bij het tankstation staan in die landen, het is echt een feestje.
2: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, ga ik hier met 50 Ferraris hier bij de Shell staan en kijk hoeveel tomaten er
1: hier laatst met mijn Porsche 911. Richting Hilversum, en toen kwam er een Range Rover langs rijden, kreeg je een hele grote middelvinger. Dat was Stuart.
0: Maar hij was ook niet zo herkenbaar in het paard. Maar ik zag dat de weg is er nu af.
2: Ja, dat is wel waar. Ik heb trouwens met de Ferrari 296 GTS in Italië hadden we een persintro. En ik, nou, ergens was er zeg maar, een mooie haakse bocht. Dus ik, nou ja, ik kan je voorstellen hoe dat ging, zeg maar. En de rook was net opgetrokken, volgens mij. En er stopt een motorrijder. En ik zit te kijken en denk, fuck. Je zag gewoon antenne van die koffers en zo erop. En het was een politieagent. Die zei, ah, bella macchina, bla bla bla bla bla bla bla bla. Ja, dan gaat hij hard, weet je wel. Het is, wel heel, het is gewoon wel heel anders.
0: Jawel, dat
2: is,
0: dat dus is, hoeveel verhalen wil je hebben? En in Nederland moet ik zeggen, met politie valt het echt wel reuze mee. Maar die mensen gewoon, de afgunst, ach, dat is echt volksvijand nummer één. Dat is wel eens lastig, hoor.
2: Ja. Hoe lang ben jij bezig met voorbereiding voor zo'n rally?
0: Ja, met deze toch wel, give and take, een half jaar. Maar natuurlijk niet elke dag. Maar ik was natuurlijk in, laten we zeggen, oktober vorig jaar al in Bodrum om de hotels vast te leggen en locaties te bekijken voor diner en dat soort dingen. Ja. Dus als ik het allemaal bij elkaar optel, ben ik wel een half jaartje zoet mee geweest. Ja. Maar niet...
2: En rij je de route dan ook al?
0: Ja, echt waar. Nou ja, ik ben toevallig gisteren nog uit Oostenrijk teruggekomen, omdat ik dan net toch een andere bergpas wil. En dan denk ik, oh, maar dan gaat die koffiestop weer veranderen. En dan ben ik toch weer even 3000 kilometer heen en weer geklapt.
1: Ja. Dat moet je wel leuk vinden.
0: Ja, maar is dit wel auto rijden, is dit dat is mijn middle name. Ik heb zo achterlijk veel kilometers gereden, even in de challenge, als voorbereiding van de challenge. En daarbuiten, dat is...
1: Ja, en dan zoek je leuke routes op natuurlijk. Hè? Want daarom zeg je, ik ben naar Oostenrijk geweest, toch net even een andere route. Wat is nou de definitie van echt een leuke weg, leuke route?
0: Ja, kijk, dat verschilt natuurlijk ook per deelnemer. Kijk, ik vind als je een etappe hebt, in deze challenge, daar zit alles in. Ja, dus je hebt snelweg, waar je eventjes los kan. Je hebt zeg maar B-wegen die licht bochtig zijn. Je hebt steile bergpassen. Je kunt eigenlijk alles wel kun je erin kwijt. En die variatie, dat brengt het mooiste. Want ja, laten we eerlijk zijn, Nederland is toch wel het saaiste autorijland van heel de wereld. Ja. Dus dat, weet je, het is leuk dat je 1000 pk hebt. Het is leuk dat je een Ferrari, een Porsche, Lamborghini hebt. Maar in Nederland heb je er helemaal geen klap aan. Dus ja, ga met ons mee en laat die dingen uit.
2: Ja. Rij je nog zeg maar, een beetje BN'ers?
0: De BN'er-vraag.
2: Ja,
0: vind je
2: leuk.
0: Ja, nou, laat ik zo zeggen. Kijk, vroeger was dat met quotes.
2: Over jij zelf natuurlijk, hè?
0: Uiteraard. Hou op. Nee, vroeger was dat natuurlijk met quote. Was natuurlijk wel meer de publiciteit zoeken. Dus daar gingen wel en wat meer BN'ers mee. Wij wilden. Soms hadden we ongewild de publiciteit, soms gewild, weet je. Maar daar gingen we ook wel. Het was ook wel een tijd dat wat meer bekende ondernemers. Hè, Victor Muller bijvoorbeeld met die spijker. Die wilde dat ding natuurlijk ook wel promoten. Die ging als eerste mee. Duncan Stutterheim kan ik me nog herinneren. Die ging toen met die Lamborghini mee. Dat soort dingen waren wel bijzonder. En nu heb je dan influencers. En ik vind het helemaal prima als ze meegaan. Als ze maar dokken.
1: Ja, ja.
0: Want kijk, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ik maak zelf ook filmpjes. Ik heb daar voor de rest, als zij mee willen, maar ze denken dan een free ride te hebben. Ja, jammer.
2: Nee, dat hoeft voor jou niet.
1: Nee, dus ze moeten gewoon dokken. Hoeveel moeten ze dokken?
0: Nou, als je mee wilde dit jaar, dan was het 30.000 euro. Okay. Ex de BTW.
1: Ex de BTW. Mooi.
2: Stevig.
0: Nou, als je kijkt wat je daar allemaal voor terugkrijgt.
2: Hoe lang zijn ze onderweg?
0: Een week.
2: Week.
0: Ja, dus 7 nachten.
2: 7 nachten, ja. En je 7 nachten echt
0: goede hotels, eten, drinken. Transport terug.
2: Ja, drinken ook? Of is dat je eigen...
0: Ja, het zit er allemaal in, jongen. Ja, je krijgt ook niet zo'n all-inclusive bandje.
2: Is er nog plek? Ja.
0: Nee, ik zit vol. Ja. Wat een koopje. Ja.
2: Nee. Kijk, dit is natuurlijk zeg maar even voor... ik doe even tussen aanhalingstekens zien mensen op de radio natuurlijk niet. Maar normale mensen, 30.000 euro, natuurlijk echt belachelijk veel geld. Aan de andere kant, een beetje zomervakantie met het gezin is natuurlijk ook gauw 5 tot 10.000 euro. Dus kijk, alles in verhouding.
0: Als jij de hotels uitkiest waar wij heen gaan, dan red je dat niet.
2: Nee, dat is gewoon zo. Hoe ziet een dag eruit voor deelnemers? Aspirines, even kotsen boven de wc en dan...
0: Nou, wat ook wel onderdeel is, een beetje, ik houd het altijd een beetje stil, geheim. Dus ook zij weten niet waar ze heen gaan. Die route is niet bekend. Ze krijgen echt 's ochtends van mij een kaartje. Nou, ze moeten naar een checkpoint rijden. Checkpoint kan een koffiestop zijn, kan een lunch zijn, kan een gewone checkpoint zijn.
2: Yeah.
0: En daar, unzo weiter. Dus ik hou het graag nog een beetje analoog. Okay. Want ja, je kunt tegenwoordig met Google Maps alles aanklikken. Ja, dat vind ik
2: maar dan... Maar moeten ze dan... Krijgen ze een adres of wat krijgen ze? Of moeten ze echt via een bolletje pijltje? Hoe moeten ze navigeren?
0: Dat kan allemaal per dag verschillen. Oh, nee, bolletje pijltje vind ik verschrikkelijk.
2: Nee, okay. maar het is niet inderdaad gewoon... Oké, ik zet Google Maps aan, wat is de kortste route?
0: Dus je kunt nog verkeerd rijden. Ja. En dat maakt het ook leuk.
2: Ja.
0: En ja, alleen, je bent 's ochtends toch wel om 9:30 ben je onderweg.
2: Ja.
0: Een paar dagen, een keer 10 uur, heb je mazzel. Nou, dan kom je, als je de lunch, de koffiestops, alles meetelt... Nou, dan ben je rond 6 uur vaak wel bij het hotel.
2: Ja, maar een werkdag, joh. Jezus, wat arm, wat zielig voor die gasten.
0: Ja, het is ook nog wel. Je bent wel 7-8 uur aan het rijden, hoor.
2: Ja.
1: Ja. Hey, route van Amsterdam naar Bodrum dus, hè?
0: Ja.
1: Begin in Amsterdam, het walhalla van de auto's.
0: Ja,
1: heerlijk,
0: ja, open
1: man.
0: Armen staan.
1: Ja,
0: van,
1: ja, wordt het leuk?
2: Ja.
0: Nee, tuurlijk wordt dat leuk. Ja. Nee, wat dat betreft, we houden de locatie en alles nog een beetje stil. Okay, dat weten de deelnemers ook nog niet.
1: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
2: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
1: En zo meteen.
2: Een rijimpressie in de Lincoln Co. 08. Ik denk of die meer dan 300 pk had. Want had ik zeg maar 20, 25 jaar geleden mee kunnen doen in de Chipo-challenge.
1: Heel leuk zijn geweest om die proberen in te schrijven. Ja, en je hoort natuurlijk Break de Week. Dus tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. cm.com, behind every moment.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
10: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
9: Obli. Meer rust, meer rendement.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
15: of over de grootste beursgang aller tijden.
14: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
15: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
14: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
13: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: BNR Verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er zaten ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste file is op de A4, daarna richting Amsterdam... tussen Leidschendam en Knoop het Hofvliet, 20 minuten op onthoud. Er zijn fietsen op de snelweg. Op de ring van Amsterdam... tussen Amsterdam over Amstel en Knoop de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging, daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg. 1 uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A12 Den Haag Utrecht bij hectometerpaal 3,3. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle wordt geflitst bij 213,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
17: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters.
5: De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week 100 tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa's streamingdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te kijken. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. Premier Jette is duidelijk. Hij wil dat alle geldplannen van het kabinet brede steun krijgen in de Tweede Kamer. Hij wil dus geen cherrypicking, zoals hij dat noemt. Waarbij partijen de begroting van het ene ministerie wel steunen en van het andere niet. Jette zegt dat het kabinet er alles aan doet om het voor Prinsjesdag rond te krijgen. En de enige training voor de Grand Prix van Zandvoort is voor Max Verstappen niet zo best verlopen. Hij klaagde over zijn auto, kwam in de grindbak terecht en reed maar de 11e tijd. Kimi Antonelli was het snelst. Om 4:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon en gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
17: Zometeen in de Nationale Autoshow.
2: Link & Co 08. Dat is een plug-in hybride met heel veel elektrische range.
17: Hoeveel dan?
2: 200 kilometer volgens
17: mij. Ah, ik wou zeggen, dat hoor je zo meteen. En je hoort ook Breek de Week, dus blijf luisteren.
18: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
19: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
18: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
20: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
21: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
22: Blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
17: Welkom terug. Zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
23: de rijimpressie.
17: Wouter test de Link & Co 08.
24: Zo, jongelui, welkom in de Link & Co 08. Om sommige redenen interessante auto. Ik ga eerst even alle alarmen uitzetten. Waarschuwingssnelheidslimiet, bestuurderswaarschuwingsregeling. Dat ik wel aan het lotten ben ik niet, want ik ben deze dingen aan het uitzetten. En dan hebben we nog herinnering voor update snelheidslimiet. Hoef in principe ook niet. Ik ga die kant op. Ik ga gewoon deze kant op. Link & Co 08. Nou ja, weet je, één... hoeveel modellen heeft Link & Co eigenlijk? Dus het is interessant als we een keer weer wat nieuws hebben. We hadden natuurlijk die 01 auto met een abonnement. Was €500 in de maand of €400 in de maand. Ik weet niet eens meer hoe. Het was in ieder geval behoorlijk voordelig. We deden zelf net een quizje bij onszelf. Joh, hoeveel modellen van Link & Co zijn er nu überhaupt eigenlijk? Nou, dan heb je die 01. Die tegenwoordig in andere kleuren dan blauw en zwart te krijgen is overigens. En dan deze 08. En toen dachten we, ja... ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar er is dus ook nog de volledig elektrische 02. Dat is dan weer de soort van de Volvo EX30 van Link & Co. En dat is meteen ook een mooi bruggetje naar. Link & Co is onderdeel van Geely. Volvo is het niet per se onderdeel van Geely, maar staat er ook niet helemaal los van. Volgens mij zijn, zeggen ze bij Volvo altijd, we zijn een Zweeds bedrijf wat toevallig een Chinese meerderheidsaandeelhouder heeft. Je zou denken, joh, hier zit dan misschien wel een bekende aandrijflijn in. Die je misschien ook in Volvo's of in Polestars. Nee, dat is allemaal elektrisch. Maar ja, weet ik veel wat er allemaal terugziet. Maar dit is toch iets anders. En eigenlijk in zekere zin heel erg interessant. Dit is namelijk formeel gezien zomaar extended range electric vehicle. Ah, is niet helemaal waar trouwens. Dat soort elektrische auto's hebben dan echt een range extender. Daarmee kan je de accu opladen. Deze werkt toch ook weer net een beetje anders. Maar het is in ieder geval een plug-in hybride. Ja, je kan hem pluggen. En dat is een hybride. Maar plug-in hybride electric vehicle met een waanzinnig grote range. Tot 200 kilometer kunnen we elektrisch rijden. En daarna kunnen we nog tanken. En dan rammen we gewoon even door. Polestar, Lynk & Co. Ik haal al die merken door elkaar. Hey, Lynk & Co zegt zelf, ja, daar heb je nog meer dan 1000 kilometer range. Nou, dat hebben we niet geprobeerd, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe zuinig of onzuinig de aandrijflijn daadwerkelijk wordt als je mee naar Zuid-Frankrijk rijdt. Maar het is natuurlijk wel interessant. 200 kilometer WLTP range, dus dat is in theorie. Maar ja, je komt best een end. Grote accu heeft hij daarvoor natuurlijk nodig. Hè? 39,6 kilo. Wat uur groot. Dat is echt serieus forse accu. Forser dan de oudere elektrische auto's. Hè? Maar die eerste elektrische auto's die op de markt kwamen, die stonden maar 20 of 25 kilowattuur. Dit is bijna 40. En ook vergeleken bij sommige compacte elektrische auto's, de instappers daarvan, ja, dan, ja, die hebben vaak ook een accupakket, maar ongeveer van dit formaat. We hadden bijvoorbeeld, ik noem wat, een ID Polo. Volgens mij bij 37 kilowattuur begint dat. Nou, dat betekent dat je inderdaad echt ver elektrisch kan rijden. Kunnen we ook lekker opladen. 11 kW thuis aan de lader. Hij kan ook snel laden. 85 kW DC maximaal. Dan zou je in 33 minuten vol moeten kunnen laden. Hier gebruik ik alweer het zou moeten kunnen laden. Ik heb hem namelijk bij de Fastnet aan een snellaadpaal gehad. Toen deed hij niet zo heel veel. Eigenlijk helemaal niks. Dan moet ik het eigenlijk nog een keer bij een andere paal proberen. Want de ervaring leert wel dat sommige elektrische auto's spelen gewoon niet zo lekker samen met bepaalde palen. Bij Fastnet gaat het over het algemeen wel goed. Dus dat vond ik verrassend dat hij daar niet deed. Ook verschillende laadpassen gebruikt. Maar het ging allemaal even niet zo soepel. Maar in theorie kan hij het. In de praktijk bij mij niet. Ja, dat is eigenlijk geen goed verhaal. Maar het zal met een software update of iets dergelijks, of misschien was er iets anders mis, zou dat natuurlijk goed kunnen komen. Ja, en die 200 kilometer, ja, ik kom gewoon wel een end die kant op. Het is zeker niet dan maar 120 of zo. Ben er echt mee heen en weer naar Schiphol gereden. Wat 80 kilometer in enkele reis of iets dergelijks. Het was inderdaad niet leeg. Dus ja, weet je, dat is snelweg. Het was druk, dus ik kon niet heel hard rijden. Maar ja, je ziet dat het echt wel dikke prima is. Nou, dat is niet de complete aandrijflijn, want we hebben ook nog een 1,5 liter driecilinder, denk ik. Dat stond eigenlijk niet zo erg in de specificaties, maar 1,5 liter dikke Jetser met een turbo. Want hij heeft maar liefst 230 Nm aan koppel en 137 pk. Nou, dat is echt strepen trekken. Maar die strepen die trokken we dan toch eigenlijk in combinatie, zeg maar, elektromotor en de verbrandingsmotor. Want dus verbrandingsmotor 137 pk, 230 Nm. Elektromotor is sterker. En daar zie je toch ook dat dit eigenlijk wat meer elektrische auto is dan plug-in hybride. Namelijk 208 pk, 350 Nm aan koppel. Totaal 345 pk. Is niet laf niet. Dat betekent dat je ook echt wel redelijk vlot naar de 100 kunt sprinten. Als het verkeerslicht op groen gaat hier. Nou, anders doen we even andere beelden tussendoor. Kijk, lucht op groen en vol gas. Hoppakee. Hoor de verbrandingsmotor ook. Nu schakelt hij. Wel een soort vertraging als je schakelt. En het is ook wel logisch. Deze auto heeft namelijk een versnellingsbak. Jullie mogen raden. Dan zou je denken, nou, als hij dat zo zegt, dan is het of heel veel, 10 versnellingen. Of misschien wat ouderwets. Hè. Eigenlijk de meeste moderne auto's hebben er 8 of 7 versnellingen. Maar ook niet goed. 6 dan? 5? 4? Bijna. Nee, 3 versnellingen. Ja, en de achteruitversnelling, dus met 4 zat je eigenlijk wel goed. Maar 3 versnellingen. En dat, Ja, dat is natuurlijk de hele concept van deze aandrijflijn is gewoon anders. Hij heeft veel meer steun van die elektromotor op andere momenten. Hè. De verhouding is ook duidelijk anders. Hè. Maar 137 pk, haal hem nog maar even uit die verbrandingsmotor. Dik 200 pk uit de elektromotor. Dus dit is nog erger dan een Formule 1 auto. Dus is bijna 70% denk ik elektropower en de rest uit de benzinemotor. Dus dat geeft wel een aparte ervaring. Als je er echt mee gaat stampen, als je gewoon normaal rijdt, is het eigenlijk vrij soepel allemaal. Waarom deze auto ook interessant is, ja, in China levert Volvo de XC70. Die goede oude XC70, weet je wel, een beetje cross, weet je wel, hoogstaande station. Dat is met deze aandrijflijn. Je zou kunnen zeggen dat deze auto, dat is natuurlijk deels waar, deels niet waar, maar hetzelfde platform, dezelfde aandrijflijn. Dus het is ook wel interessant om te zien van, goh, stel je gaat een goede Volvo-saus overheen en ze rekenen een mieletje of 10 of 15 meer, is het dan nog steeds een goede deal? Ja, want er zit ook wel prijsschuld tussen, hè? Hadden jullie iets anders verwacht? Nee.
17: Ja, de Lincoln Co. 08. Meer dan prima natuurlijk, die elektrische range tot 200 kilometer. Dat is WLTP, denk ik, hè? Dus je haalt het niet.
2: Nee, in praktijk, ik heb hem niet echt getest. Of misschien zal het wel een rijimpressie. Nee, maar je kan natuurlijk gewoon veel elektrisch rijden. Daar kan je natuurlijk meteen de betoog achter doen. Ja, waarom doe je dan nog überhaupt een verbrandingsmotor? Maar ja, dit is wel comfort. Hè? Dit is die extra logeerkamer in je huis.
17: Totale extra vrijheid.
2: Ja, totale vrijheid. En als je niet vaak lange afstanden rijdt, dan rij je heel veel elektrisch. Dus dat is absoluut positief. Ja,
17: en als je dat dan nog thuis kunt laden, lekker goedkoop op je zonnepaneeltjes, ja. Dan rij je gewoon gratis in
2: gratis.
17: Nederland.
2: Gratis.
17: Hey, Lincoln Co. had natuurlijk destijds behoorlijk wat momentum in Nederland.
2: Ja, op die abonnementen. Ja. Je ziet op zich zeg maar tweedehands Lincoln Co. 01 best populair. Wordt ook massaal geïmporteerd. Ja, het momentum is natuurlijk wel een beetje ingekakt. Wordt ik nu dankzij de Nationale Autoshow en deze rijimpressie echt weer, kunnen ze niet weten, ze niet aan te slepen voor deze auto. Het is natuurlijk een beetje een raar merk. Eigenlijk moet zij, zoals ik hem zie, zouden zij een soort de budgetkeuze
17: voor
2: Volvo-rijders kunnen worden. Een beetje het Skoda van binnen de Geely Group, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of ze het zelf ook zo zien. Dat denk ik niet. Ja, en dat maakt natuurlijk altijd weer lastig. Van, ja, wat is dit nou? Waar zit dit nou? En voor wie is dit interessant?
17: Ze zaten destijds natuurlijk op de jonge doelgroep. Die een beetje clubachtig, hè, zo ook clubs en dergelijke. Nou, op zich hebben jonge mensen geen geld.
2: Nee,
17: meestal. Dus juist
2: 56.000 euro voor een Lincoln Co. 08. Ja, forget it. Ja. Kansloze auto dus. Nee,
17: doe dan. Dit is toch het beste advies dat zij kunnen krijgen. Wordt de Skoda van.
2: Ja, weer zo'n goed advies van ons.
17: De Geely-familie.
2: Man.
17: De budget Volvo.
2: En ik snap niet dat niet de hele autobranche naar ons luistert. En ons,
17: nou, dat doen ze misschien wel, alleen wij worden er niet zo rijkelijk voor betaald.
2: Nee, precies. Je kunt ons inhuren. Hè?
17: Dan maken wij lijvige rapporten.
2: Precies. Laten we er genereren door een of andere AI-engine. Ja. Maar goed,
17: Je hebt er ook een video van gemaakt, hè?
2: Ja, als het goed is al een keertje op Autoblog of op YouTube. En dan gaan we nu doen. Iets anders, want het is tijd voor.
0: De kans dat Victor Muller nu nog een keer bij ons komt, wordt steeds kleiner, hè?
1: Begrijp je? Ik wilde hem nog uitnodigen.
17: Wel proberen, nou.
4: Dat vind ik dan wel grappig, weet je wel, dat hij van licht heeft hij zijn werk gemaakt en dan koopt hij de eerste Ferrari Luce. Dat vind ik een mooi verhaal.
6: Breek de week, we zijn er weer. Ja, jongens, Wouter, jij zit op een hele bijzondere plek.
2: Zeker. In een camper. In een Volkswagen Grand California. Ja, ik weet, je ken mijn van life.
17: Hij heeft het huis uitgestuurd.
2: Overal werken.
6: ja, fantastisch. Ja, weggestuurd. Ga jij maar in een camper, jongen. Ja.
17: Dat is wel ons voordeel. Nou, we gaan de branche goed kennen.
2: Ja. Zo, nou, dat is eigenlijk is het wel een idee. Want we gaan nog verbouwen thuis. En dan is mijn werkkamer is zo begrepen een soort cabrio-kamer, geloof ik. Dus eigenlijk moet ik inderdaad gewoon zo'n camper wat permanenter lenen. Maar het vervelende is, deze moet ook weer terug.
6: Ik zie inderdaad wat foto's op jouw Instagram. Groot ding is dat.
2: Ja, nee, dit is echt... Nou, weet je, als je van die grote bezorgbussen... Hè, dus de Volkswagen Crafter, daar is die op gebaseerd... maar je hebt ook de Mercedes-Benz Sprinter. Hè, en dat formaat echt hoog en lang. Dat is de basis voor deze camper. En dan is Volkswagen, die bouwt hem helemaal zelf. Hij is eigenlijk nog hoger dan een normale bus. 3 meter hoogte ding. 6 meter lang, 3 meter hoog, 2 meter breed. Meer dan 2 meter breed, dat is echt bizar. Ja,
4: je moet wel oppassen met die dingen. Want ik hoorde vorige week nog een heel goed verhaal... over iemand die met zijn camper in Frankrijk was geweest. Overigens een bekende van ons, maar ik zal hem niet hier voor de bus gooien. Maar die was via een omleiding in een Frans plaatsje... toch bij een iets te laag tunneltje terechtgekomen. Waardoor net die airco, oh ja, nee, shit, die paste net niet onder. Nee, nee. En die was verbonden met de hele binnenkant van het dak, de dakbekleding. Dus dat was er allemaal afgerukt.
6: Wat zuur, oh, wat erg. Ja. Okay, nou. Paniek, ik werd er geil. Zelfs gisteren kreeg ik een bericht over in, terwijl ik in Spanje in Valencia een centrum aan het rondlopen was, kreeg ik het bericht van iemand, goh, is dat echt zo erg? De Chinese auto's worden niet meer verzekerd door Unive. Ja. Of in ieder geval een paar. Ja.
2: Ja. Nou, een paar. Het is overigens niet alleen Chinees, hè? Het is ook bijvoorbeeld Lucid.
4: Amerikaans.
2: Dat is ook wel weer grappig. Als je Lucid zeg maar, op YouTube kijkt, dan zijn er... Kijk, er zijn altijd van die gasten die kopen auto's waar iets mee aan de hand is. Hè? Of ze hebben in de fik gestaan, of in het water gelegen. Maar er is ook... ik moet even denken hoe die heet, want hij maakt op zich leuke video's. Die doet het met elektrische auto's waar iets mee aan de hand is. Die koopt hij dan voor weinig. En dus ook een Lucid met echt vrij lullige schade. En dat is dus echt heel moeilijk te repareren. Dat Lucid daar... echt de hoofdprijs voor rekent om dan heeft een voorschade, weet je, voorbumper, spatbordje, ja, dan moet er een hele nieuwe carrosserie omheen en dat kost dan $50.000 of iets dergelijks. Dus het is niet alleen maar de Chinese merken, maar waar Unive zeg maar wat meer op focust, inderdaad slechtere leverbaarheid van onderdelen. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk als automerk om te zeggen, nou weet je wat, we zetten een boot vol met auto's. Dat is directe omzet als je er één verkoopt. Maar die vervangende onderdelen, ja, dat is dan toch, die moet je ergens neerleggen, dat kost geld. Je hebt ze ingekocht, dat kost geld. En dan zal je zien dat er niemand schade rijdt, zeg maar, in de eerste 2 maanden. Ja, dan hebben we daar niks aan. En dus dat hele logistieke proces, daar zijn ze vaak wel langzamer mee. Kunnen ze langzamer mee zijn, zeg maar, nieuwe merken. Unive geeft eigenlijk het signaal van jongens, we zien dat er een aantal merken zijn waarbij die onderdelen gewoon slecht leverbaar zijn. Ja. En ook processen niet ingeregeld, noem maar op. Ja, en dat betekent gewoon dat als je schade rijdt, dat je gewoon lang moet wachten op onderdelen. En zeker voor dit soort auto's die toch gewoon de eerste auto in het gezin zijn, is dat gewoon, gewoon heel onhandig. Maar het zijn gaan we nemen en shamen trouwens?
4: Nou, laten we nog heel even het probleem nog wat groter maken. Onderdelen is een onderdeel van dit probleem natuurlijk. Maar heel veel van die merken hebben natuurlijk ook helemaal geen dealers of weinig dealers. Waar ze dus die onderdelen kunnen achterlaten. Of in ieder geval waar ze ook snel gerepareerd kunnen worden. En wij weten ook van alle verhalen van de afgelopen jaren dat er gewoon nogal een groot personeelstekort is bij garages. Mm-hmm. Waar je een auto kunt laten repareren. Ja, als die onderdelen er dan ook niet zijn, dan krijgen andere auto's gewoon voorrang. Dus je komt gewoon echt heel erg achteraan in de rij natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een probleem voor veel van die merken, dat ze dus ook niet echt een fijnmazig netwerk hebben. En je ziet ook wel dat de Chinese merken die dat dus wel hebben, die met samen met of een Nederlandse importeur werken of inderdaad met een dealernetwerk, dat die het wel beter voor elkaar hebben over het algemeen.
2: Over het algemeen.
6: Ja. Over het algemeen.
4: Nou ja, laten we even eentje die het goed doet. Dat is gewoon Lincoln Co. En dat is onderdeel. En de grappige is dat een ander, dat is van Geely, waar Volvo ook toe behoort. Grappig is dat een ander merk van Geely er niet zo goed uitkomt. Maar Lincoln Co. zit natuurlijk met alle Volvo-garages daaraan gekoppeld. Hebben ze het best wel goed voor elkaar.
2: Ja, en je hebt natuurlijk feitelijk hadden ze maar één model.
4: Nee, dat scheelt natuurlijk ook.
2: Stuk makkelijker. Ja, ik vraag me af of voor alle...
4: Had Lucid
2: ook. Ja, ik vraag me af of het voor alle modellen van Lynk & Co geldt dat je die makkelijk kan verzekeren. Of dat je ziet dat die bijvoorbeeld dan best prijziger zijn als het wat exotischer wordt.
4: Dat zou kunnen.
2: Maar je hebt gelijk hoor. Gewoon een support netwerk. En nou zijn het toch wel heel vaak dat die dealers niet per se het schadeherstel doen. Of niet allemaal. Maar het is het hele... heb je magazijnen hier waar dingen liggen? Ja. Kan je iemand bellen als je er niet uitkomt? Noem het allemaal maar op. Dat zijn allerlei zaken die daar meespelen. Ja. Overigens, leverbaarheid van onderdelen. Een vriend van mij had een oudere Maserati. En er reed iemand met parkeren achterin zijn grill. Nou weet je, bij Maserati die grillen, die zijn natuurlijk RVS en supermooi. Dus punt 1, dat ding was echt geknijterduur. En het tweede was, doe maar. Dat inderdaad ook gewoon maanden duurde voordat dat een keer kwam. Alleen, dat is natuurlijk een Maserati, exotisch, al ouder. Is het wat logischer. Dus het is ook niet onbekend dat dit soort dingen gebeuren. Maar gaan we nemen shamen? Jij toch? We moeten het wel doen.
6: Er zijn een paar merken die krijgen wel gewoon een WA-verzekering. Het minimaal verplichten.
2: Ja. Ja, Dongfeng, Lucid, Firefly, NIO en Zeekr. Dit is dus allemaal vanuit Univé. Overigens, een WA-verzekering op je hagelnieuwe auto. De Dongfeng en de Firefly zijn maar 25.000, 30.000 euro. Maar de rest is 40, 50, 60, 100, 200.000 euro. Ja. Mijn Lucid Air Sapphire heb ik gewoon een WA-verzekerd. Dat bespaart lekker.
4: En op Young Occasion is vaak ook full casco verzekering. Volledig casco.
2: Ja, dat is tegenwoordig. Dat is er. Ja, dat is heel
4: onmogelijk. Dus echt wel heel weinig krijg je hiervoor.
2: Mm-hmm. Ja. Dus dit zegt dus eigenlijk van we willen ze niet heel erg graag hebben. En dan hebben ze nog een aantal waar ze gewoon niet verzekeren. Honchi, wat natuurlijk ook een apart merk is. Die zijn natuurlijk een soort van gestart hier. En er was een grote belofte, niks gebeurd. Shangang, die zijn nog relatief nieuw. Voya, KGM, dat is overigens Koreaanse. Leap Motor.
4: Ja, Voya, waar komt Voya vandaan? Is dat...
2: Nee, dat is ook Chinees.
4: Dat is ook Chinees. Ja, nee, sorry, Leap Motor. Ik zat even met VinFast in mijn hoofd.
2: Ja, nee, die komt de volgende. VinFast. Oh. Leap Motor is natuurlijk Stellantis.
4: VinFast Vietnamese dus.
2: Ja. JQ, M-Hero, Omoda. Die zijn allemaal uitgesloten van verzekering bij Univé. Nou, is dat maar N is één. Het één verzekeraar die dan zegt van we doen het niet. Betekent niet dat andere verzekeraars niet doen. Maar het is wel een signaal van bij deze auto's is schadeherstel gewoon problematisch tot onmogelijk. Ik denk dat het bijvoorbeeld bij VinFast zo'n beetje onmogelijk is om nog onderdelen te krijgen. Of je moet het jatten bij je buurman. ik zal niet het merk noemen. Maar er is een ander Chinees merk wat al vrij vroeg met allerlei dealers samenwerkt. Daarvan weet ik dat ze op een gegeven moment gewoon onderdelen van auto's uit de showroom of uit de voorraad afschroefden. Ja. Om auto's te repareren. Omdat er gewoon nog geen onderdelen waren. En dan kom ik weer bij jouw punt, Meijnerd. Inderdaad, het helpt als er gewoon een dealer bij betrokken is. Ja. Want die gaat het toch proberen op te lossen voor je.
4: Je moet trouwens met VinFast wel heel erg goed gaan zoeken hoor. Naar een auto die onderdelen kan leveren. Want er zijn geloof ik tot medio 25 zijn er 35 exemplaren van verkocht in Nederland. Succes.
2: Weet je, kijk. Het grappige is, ik had gisteren nogal een fitty over de mail. Eén met een PR-manager van een Chinees merk. En twee, daarna met Univé. Die vond, wij hadden een kop. Koop deze Chinese auto's niet. Verzekeraar zegt, koop deze Chinese auto's niet. Nou, dat zegt Univé inderdaad niet. Maar op het moment dat je hem niet de verplichte verzekering niet kan afsluiten. Dan is het impliciet advies natuurlijk wel van, doe maar gewoon niet. Dus dat het is wat dat betreft zeg maar echt wel een heel bijzonder verhaal dit hè Ik vind het ook best wel heftig. Want er zijn toch gewoon mensen die kopen een. Die hebben misschien al die auto gekocht. En daarna komen ze achter jullie verzekering, zeg maar, een soort van onmogelijk. Ja.
6: Maar zou het als opstartproblemen nog kunnen bestempelen? Of zijn we wel.
4: Bij een aantal merken wel.
6: Ja, toch?
4: Ja, bij een aantal merken wel. Hè. Ik denk dat de serieuze merken gaan dit echt wel op orde krijgen. En je ziet ook wel dat een aantal serieuze merken het op orde heeft. Hè. Het verrast me wel een beetje van Zeekr trouwens. Hè, omdat dat in dat Geely-netwerk zit. En dat je dus wel ziet dat Lynk & Co dus in principe, nou ja, lijkt het dan althans wel goed voor elkaar heeft. Maar je ziet ook dat BYD het ook goed, of in ieder geval redelijk goed voor elkaar heeft. Wat ik wel opvallend vind, is dat Leapmotor er ook weer tussen staat als een van de partijen die niet verzekerd wordt door Univé. Terwijl daar toch een samenwerking met Stellantis zit. Hè? Dus Stellantis is gewoon 51% eigenaar van Leapmotor International. Mm-hmm. Waarvan ik aanneem dat die auto's, een aantal auto's in ieder geval dat hier op de markt is, gewoon daar vandaan komt. Ja, dat is wel opvallend. Maar is Leapmotor dan ook wel weer relatief nieuw, hè?
6: Ja.
4: Ik zie ze overigens wel rijden af en toe.
6: Ja, ze schaalt wel heel snel op, hè? Misschien dat dat te snel gaat voor.
4: Nou ja, dat hebben we natuurlijk wel vaker bij ja. Andersoortige merken gezien. Dat snel opschalen en je achterkant niet goed op orde hebben. Ik doe maar eens even een Nederlands fietsmerk dat het niet voor elkaar had.
6: Ja, precies. Ja. Ik krijg veel vragen van mensen. Die zeggen, wanneer gaan jullie wat over de spijker zeggen? Over de nieuwe spijker tussen aanhalingstekens? Oh, ja, ik wil even verder naar een ander onderwerp.
4: Zo zet jij er aanhalingstekens bij, Nout?
6: Nou, gewoon omdat ik dat doe bij deze. Over smaak valt niet te twisten, zeggen ze dan.
4: Nou ja, dat heeft meer met de kleuren te maken. En de toevoegsels van de auto, denk ik. Die enorme fin op het dak.
6: Ja, en de kleurstelling inderdaad.
4: De kleurstelling, ja goed. Maar de kleuren, daar moet je maar lekker doorheen kijken. In de basis is het nog steeds wel een hele mooie auto, vind ik.
6: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
21: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
7: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
25: Thomas van Zijl.
26: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over pogingen om in Amerika de lange rente te drukken. En Kobus Dijkhorst komt langs van de Nederlandse obesitaskliniek. Hoe verandert de opmars van afslankmedicatie zijn bedrijf? Dat en meer maandag om 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
28: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
29: Kozijnen. Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
30: BNR.
3: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg met ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt 20 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg. Een uur extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 62,2. A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom wordt geflitst bij hectometerpaal 161,4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee rondliep in een school. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er meerdere mensen gewond zijn. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. In Noorwegen zijn luchtverkeersleiders aan het staken. En daardoor gaan 2 KLM-vluchten van en naar Oslo morgen niet door. Mensen op die vluchten worden omgeboekt. Ook vandaag leggen de Noorse luchtverkeersleiders het werk neer, maar daar heeft KLM geen vluchten voor moeten annuleren. En de rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem flink wat geld kosten. Volgens hem en andere bekende Britten had de krant gespioneerd en telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven. Het Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant moeten betalen. 11 miljoen euro. Dan het weer van Weer Online. Buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook dan schijnt de zon er tussendoor en wordt het gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
16: Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt.
18: Huis schudden heen en weer. Ja, dat was even een heftige ervaring.
19: Saying it will be an economic D-Day.
20: Project 2029.
30: Dit spel is nog niet helemaal gespeeld.
3: Wilfried Genee.
31: En ja hoor, daar zijn we weer. Een live uitzending van de Friday Move vanuit het Jakarta Hotel in Amsterdam. We zitten hier weer voor de eerste keer. Grote getallen zijn de mensen natuurlijk opgekomen. Er kunnen natuurlijk nog veel meer mensen bij. En naast mij zit als co-host als eerste Noah Falen.
32: Hallo.
31: Dag Noah. Ik weet niet of je mij wel kent. Met wat voor gevoel ben jij hier naartoe gekomen, Noah?
32: Gewoon een leuke middag, denk ik. En ja? Toen werd er gezegd de co-host van Wilfried Genee. Toen dacht ik, maar volgens mij ben jij niet zo goed met co-host, toch?
31: Wat dan?
32: Co-presentatie, dat soort dingen, daar doe je niet zo aan, toch?
31: Oh, waarom denk je dat?
32: Nou, in het verleden heb ik wel eens gehoord van Helene over dat programma Hendricks en Genee, toch? Dat werd Café Wilfried en Genee genoemd.
31: Ja, dat was, hoe heet hij ook alweer, die zanger? Van Amalia en zo, heet die jongen ook alweer?
32: Wesley Bronkhorst.
31: Ja, die was zo dronken. En de keren ervoor zong Frans Duits de intro. En dan was het Café Hendricks en Genee. Maar die was zo dronken dat hij Café Wilfried en Genee begon te zingen.
32: Ja, maar dat was het toch ook een beetje?
31: Nou, voel je dat?
32: Ja, een klein beetje. Maar in de radio is het denk ik anders. Dus ik vind het leuk om je co-host te zijn vandaag.
31: Maar ik denk ook dat, ik zit er nog even over na te denken wat je nu zegt, dat het destijds natuurlijk ook voor Helene helemaal nieuw was.
32: Ja, dat was heel nieuw. Ja, ja, dat klopt.
31: Dat het métier ook breder dan alleen sport voor haar best wel even wennen was. Nou ja, het heeft ze natuurlijk fantastisch opgepakt.
32: Absoluut.
31: En Ja, ik denk dat ik inmiddels zelf ook iets verder zou kunnen zijn daarin. Dus misschien moet ik het nog een keer op gaan pakken.
32: Nou, dat is wel leuk.
31: Nou, we hebben het er wel eens over gehad laatst.
32: Echt?
31: Hoe dat zou zijn om nog één keer samen
32: een uitzending
31: te doen. En te kijken hoe dat dan zou lopen. Want het was toen op een zondagavond op Veronica in de zomer, 22:30. Ja, wie gaat dan zitten kijken? Dat is natuurlijk niet echt een ideaal tijdstip. Maar goed, je hebt dus eigenlijk jezelf voorgenomen om te kijken hoe dat gaat werken.
32: Hoe dat gaat werken.
31: Ja.
32: We hebben leuke gasten, dus dat scheelt. Toch?
31: Ja, want jij bent niet leuk.
32: Ja, ook. Maar het gaat denk ik vooral om de mensen die aanschuiven, toch?
31: Nee, in zekere zin gaat het. De co-host is de rode draad in het programma.
32: Oh, kijk,
31: ik bereid me altijd heel goed voor op de co-host. Maar alleen, ik kwam niet verder dan dit A4'tje.
32: Wat heb je allemaal opgeschreven?
31: Ja, nou ja, hier staat dus leert Spaans. Zou graag een gezin willen en geen feestbeest. Ja, verder kwam ik ook niet.
32: Uit welk artikel heb je dit getrokken?
31: Ja, ik kreeg allemaal dingen opgestuurd door de redactie. En ja, dit was het meest spraakmakende wat ik eruit kon krijgen. Ja.
32: Nou, dat beloven
31: we
32: wat voor.
31: Ja, hoe gaan we dit spannend maken, Noah?
32: Hoe gaan we dit spannend maken?
31: Ja.
32: Goeie vraag.
31: Ja.
32: Ik leer wel Spaans, inderdaad.
31: Hoe gaat dat?
32: Nou, dat gaat nog niet heel lekker.
31: Nee? Bueno?
32: Bueno. Ja? Muy difícil, hè?
31: Muy difícil, sí. Ja, ik doe de afgelopen periode ook heel veel Spaans. Maar het komt meer omdat ik mijn dochter probeer te helpen. Die heeft Spaans op school.
32: Ah.
31: En ik spreek op een gegeven moment beter Spaans dan zij.
32: Is dat zo?
31: Maar, ja, maar het leuke eraan wel is dat je daardoor zelf wel weer allemaal gaat oppakken. Ja,
32: welke vreemde talen spreek je eigenlijk? Nederlands, Engels
31: Nederlands,
32: en dan?
31: Engels.
32: Duits?
31: Frans een beetje. En als ik gedronken heb, dan spreek ik heel goed Spaans.
32: Ja, dan spreek ik ook Arabisch.
31: Ja, dan spreek ik mijn taal echt.
32: Dat heb ik ook.
31: Als geen ander, ja. Maar goed, dat is ook maar een gegeven. Belangrijk is natuurlijk, ik las ook in datzelfde in een van die interviews, dat jij 2 jaar geleden nog over jezelf zei dat je eigenlijk de autoriteit miste om een voetbaltalkshow, althans een sportprogramma te presenteren zoals Helena deed. Inmiddels doe je dat gewoon.
32: Ja.
31: Dus wat is in die 2 jaar veranderd met jou?
32: Meer ervaring denk ik opgedaan. Ik denk dat je ook wat ouder wordt. Ik denk dat autoriteit ook een klein beetje met leeftijd komt.
31: Je bent nu al 26, hè? Je bent al 26.
32: Ik ben al 26, ik word oud. Ja. Nee, ik denk dat autoriteit wel een klein beetje met leeftijd komt. En ik denk dat als je naarmate je wat langer in die voetballerij zit en in die sportwereld, dat je ook wel wat meer durft om je mening te geven. Nou, daar hebben wij het vaker over gehad. Dat je dat ook wel iets meer mag laten zien. En ik denk dat als je een talkshow host wordt van een sportprogramma, dat je daar ook niet een presentator te veel met de mening worden, maar dat je daar iets meer van mag laten zien.
31: Ja.
32: En ik denk dat je inmiddels die autoriteit wel krijgt. Maar nog steeds, ik bedoel, ik doe bij Ziggo sportpresentatie aan tafel. Ik heb een podcast met Wesley en Rafael gedaan, wat ik heel erg leuk vind.
31: Was ook leuk.
32: En dan komt er op een gegeven moment misschien wel een keer een volgende stap. En dan dat zou ik heel leuk vinden, een eigen sportshow. Maar wel denk ik sport. Voornamelijk
31: maar
32: sport.
31: Je wordt 27, hè?
32: Eind dit jaar.
31: Het gaat een beetje belachelijk snel als je het zo bekijkt.
32: Dat kan je zeggen, ja.
31: Dan ben je rond je 30ste, 32ste klaar met alles in dit vak.
32: Wat moet ik dan
31: wat
32: nog?
31: Moet je dan nog?
32: Ja.
31: Ja, nee, maar hoe zie je dat voor je dan?
32: Ja.
31: Als je nu al zegt, ik ben 26, ik voel nu wel de autoriteit om bijvoorbeeld aan een tafel met Ronald de Boer over een wedstrijd te praten en een wedstrijd te analyseren. Mm-hmm. Daar voel je nu zeker genoeg bij. En daar heb je dus nu ook de autoriteit voor, vind je, toch?
32: Nou, sowieso een presentatie bij Ziggo Sport en een avond voetbal, denk ik wel, ja.
31: Ja. In welke fase denk je dan die volgende stap te kunnen maken? Wat praat je over dan?
32: Ja, dat is gek, hè? Dat gaat, ik krijg heel vaak de vraag, what's next? En soms denk ik, ja, ik vind het heel leuk om meer presentatie aan tafel te doen. Maar ik vind het verslaggeven en die rol, en zoals ik het voor VI doe bij het Nederlands Elftal, dat vind ik ook nog leuk om dat jaren te blijven doen, denk ik.
31: Maar geniet je ervan?
32: Ja, ik geniet daar ook van.
31: Maar hoe dan?
32: Nou, omdat ik het leuk vind om aanwezig te zijn in een stadion, om met voetballers te praten. Hoewel ik ook hier en daar wel eens denk, oh, dat die vluchtige live interviews, dat op een gegeven moment wil je ook wel ietsje meer de diepte in. En ik denk dat dat ook leuk is als je een keer een sportshow gaat doen, of aan tafel gaat doen, dat je daar iets meer de ruimte voor krijgt. Maar soms denk ik wel eens, ik moet ook niet te vroeg pieken.
31: He? Nou dus ja, dat doe je sowieso al.
32: Dus je kan het ook een beetje uitstellen wat dat betreft.
31: Nou ja, het lastige is, ik was iets later dan jij erbij, maar ook relatief jong toen ik al die mooie dingen mocht doen. Ik was ook 26, 27, mocht ik de hele wereld overreizen voor Filmnet en Canal Plus en Ziggo. Ziggo heette toen niet, had een andere naam. Wat ik mezelf wel eens kwalijk neem, deed ik bijvoorbeeld in een weekend deed ik een wedstrijd Manchester United tegen Manchester City. Ik deed AC Milan tegen Inter dat weekend. En op maandagavond deed ik nog een wedstrijd in de Premier League. En ik reisde de hele wereld over. Ik ging naar Japan toe, ik ging naar Australië toe. Ik heb er nooit echt van genoten.
32: Nee.
31: Ik heb er nooit echt bij stilgestaan. En dat is ook iets wat ik je nu als oude man wil meegeven. Nee, maar geniet er wel van.
32: Je hebt wel een punt, hoor. Want ik heb deze zomer dan weer het WK gedaan. En eigenlijk als je terugkomt, denk je pas weer, jeetje, wat was dat vet.
31: Ja.
32: Terwijl je komt aan bij die wedstrijd Nederland-Zweden. En je hebt je net uit de naad gerend in het zweet om 3 keer live te gaan bij jullie in de show. En dan
31: diepte
32: zit je
31: in ook meteen.
32: Ja,
31: dan,
32: de diepte in. Ja, dat was weer lekker ordinair. En dan zit je daar in die wedstrijd. En denk je, eigenlijk moet ik hier ook een beetje van genieten. En daar moet ik af en toe wel iets meer aandacht aan besteden, denk ik.
31: Een van de gekste momenten. Ik heb ooit de afscheidswedstrijd van Maradona mogen doen in het Boca Juniors stadion.
32: Zo.
31: La Bombonera, de bonbondoos. Er zaten 60.000 huilende mensen zaten daar. En ja, Maradona was zo dik dat hij over de middenlijn struikelde de hele tijd. En dan speelde hij weer bij de All-Stars. En dan speelde hij weer bij Boca Juniors. En dan speelde hij weer in het Argentijnse elftal. En volgens mij stond hij strak van de cocaïne. Maar dat was zo indrukwekkend. En toch heb ik het eigenlijk destijds niet zo beleefd.
32: Omdat nee?
31: Ik gaf commentaar voor RTL 5 live op dat moment. En ik zat het wel te doen, maar het ging op een bepaald moment, omdat je dan zo geconcentreerd met je werklaar blijkbaar bezig bent, dat je pas later beseft hoe bijzonder het was. En dat is iets wat je wel moet proberen te onthouden.
32: 100%. Want ik had 2 jaar geleden dat ik een droom, of die had ik, heb ik al langer, ik wil een Champions League finale doen. Nou, die heb ik nu 2 keer gedaan.
31: Ja.
32: En dan denk je, ja, de volgende wordt net zo tof. Alleen bij de eerste sta je er iets meer bij stil. En het gekke is dat het
31: vroeg. Nu al 2 Champions League
32: finales. Het is heel vroeg.
31: Ja, ik had die Champions League finale van Ajax tegen in Madrid zullen doen, weet je.
32: Oh, na die Lucas Moura die volgens Valentin Driessen nooit scoorde.
31: Die in de laatste minuut maakte hij zijn derde.
32: Oh.
31: En ik zat daar met Dick Advocaat en we zaten elkaar aan te kijken. Zo van, dit gaat helemaal fout. En het ging fout.
32: En daar ging die finale door.
31: Daar ging mijn finale. Ik had nog met John, ja, je kent John wel ook.
32: Ja, redelijk.
31: Met John nog afgesproken dat we dan ter plekke met een hele grote studio zou zitten. En ik had hem net om en toen ging het dus mis. Jammer. Zo jammer dit.
32: Jammer.
31: Dat streven heb ik nog wel. Hey,
32: kijk,
31: moet je nagaan.
32: Hey, toch nog dromen.
31: Ja, zo is het. Het wordt een vrij incestueus programma, heb ik het idee. Want jij kwam net binnen, je zag gelijk de man binnenkomen die nu
32: naast zit. En knuffelen ging ik.
31: Ja, ik zag het meteen gebeuren.
32: Omhelzen.
31: Jij kent natuurlijk iedereen in het vak.
32: Ja, ik ken wel bijna iedereen.
31: Je hebt veel vrienden ook opgebouwd.
32: Ja, dat sowieso.
31: En kan dat in ons vak, vrienden opbouwen?
32: Nou, het zal je verbazen, ik denk het toch.
31: Noem maar een paar vrienden. Ja, Helene
32: en Merel,
31: sowieso.
32: Dat zijn echt wel mijn vriendinnen.
31: Ja.
32: Durf ik mijn hand voor in stuur te sturen.
31: Teun de Nooijer?
32: Ja, dat is ook een vriend.
31: Ja, is ook een vriend, ja?
32: Ja, hè, Teun? Nou, heb je al lang niet
0: zeker.
32: Gezien?
0: We hebben elkaar lang niet gezien. Nou, ik heb jou natuurlijk wel gezien, wat vaker op tv. Ik heb WK voetbal natuurlijk ook gevolgd. Nee, en we hebben echt een beetje samengewerkt.
31: Ja.
0: Binnen het hockey.
31: En dat ging goed.
0: Ja, dat ging hartstikke gezien. Wat vaker op tv. Ik heb WK voetbal natuurlijk ook gevolgd. Nee, en we hebben echt een beetje

0: voorbereid, duidelijk welke vragen ze wilden stellen. En ja, voor mij was het eigenlijk gesneden koek. En gewoon een antwoord geven voor de wedstrijd. In
1: ja,
0: de
1: ik was daar heel professioneel, omdat het bij VI natuurlijk altijd ordinair was. Dus dan probeerde ik dat een beetje recht te trekken.
2: Nou, zo ordinair zijn we de laatste tijd niet, vind ik. We mogen wel weer wat ordinairder worden, vind ik.
1: Ja, dat was leuk. Ik zag een promo, want het komt natuurlijk weer terug maandag. En toen werd de vraag gesteld aan Hélène, hoe oud was jij dat je ontmaagd werd? En toen zei zij 18. En toen zei Johan, oh, wat preuts, ik was 7. Ja. Dat is de promo. Dus
2: ja, het was 8, heb ik later gehoord. Dus ja, nee, het klopt niet helemaal. Hey, en samenwerking ging goed. Heb je nog tips op hoe ik dat dan beter kan doen als co-host? En als je met een co-host werkt en zo, hoe werkt dat dan?
0: Nee, wat ik gewoon heel mooi vond om te zien. Ja, tip weet ik niet zo goed. Die heb je denk ik ook niet nodig. Maar wat ik gewoon heel leuk vond om te zien, dat is dat. Ja, hoe jong ze was, gewoon wel iedereen even duidelijk aangaf van ik wil het zo hebben of ik wil het zo hebben of laten we dit zo oppakken of dit was niet goed of dit was wel goed.
2: Ja.
0: Op die leeftijd, ja, ik stond er dan van te kijken. Ik bedoel, ik heb dochters van dezelfde leeftijd en die maken ook fantastische stappen, maar ja, 3 jaar geleden, ik was wel onder de indruk.
2: Ik zou heel kritisch kunnen zijn, maar wij sparen natuurlijk ook wel eens.
1: Ja, wij
2: dus ik
1: zeker.
2: Weet hoe leergierig Noah kan zijn, dus
1: hey,
2: in dat opzicht.
1: Hoe kiet jouw dochter nog?
0: Middels, zeker, bij Bloemendaal. Ja.
1: Ja. Ja. En richting Oranje? Of,
0: weet ik niet. Ze heeft wel alle Nederlandse jeugdteams doorlopen. Hij heeft ook onder 21, hè, Jong Oranje gespeeld. Ik zat een kleine 3 jaar geleden als trotse ouder op de tribune, heel ver weg in Santiago. Want toen werd ze wereldkampioen met onder 21. Ja, superleuk om daar dan te zitten en je dochter dat te zien doen. En,
2: is dat diezelfde
0: en
2: dochter waarmee je tegen Regie Blinken dat spel moest spelen? Of
0: ja,
2: is het diezelfde dochter?
0: Dat is dezelfde. Ja, dat is,
2: wat is dat nou voor gekke programma?
0: Ja, nou, ik vond het een hartstikke leuk programma.
2: Heb je dat al eens gezien?
1: Ja, dat heb ik gezien, ja.
0: Ja, ja, ik vond het leuk. Het was leuk om als vader, dochter of moeder, zoon... en dat, nou ja, 6 keer, zeg maar... om zoiets te doen samen
2: van de geest, met
0: een
2: zoon, zeg ik ook voorbij komen.
0: Ja, nu. Dus het was wellicht voor de deelnemers leuker...
2: Dat idee had ik ook.
0: Dan om naar te kijken.
2: Ik dacht de hele tijd, heb ik gedronken? En ik had niet gedronken. En ik zat groot te kijken. Ik denk, die moet hier heel veel
0: gedronken. Het was gewoon ongelooflijk leuk. Je kreeg, ja, ik weet niet of mensen het hebben gezien... maar er waren 6 dagen, we zaten in het Olympic Hotel... In Amsterdam. En uiteindelijk was de grote finale ronde was ook in het Olympisch Stadion. Maar we kregen elke dag 2 challenges. En het waren sportschallenges. Was of in het water, of met hardrennen, of met gewichten, of wat dan ook. En 5 minuten voor, zeg maar, de eerste challenge kreeg je de uitleg. En dan moest je even met je, je kind. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? En meteen camera's erop natuurlijk. Ja, en dan die challenge doen. En nou, dat gaat goed of dat gaat niet goed.
2: Maar noem even die challenges, gewoon voor de mensen thuis. Dat ze weten wat je moest doen.
0: Nou, was begin. Het was hier vlakbij in Amsterdam, bij Nemo, moesten we eerst zeg maar het gebouw oprennen. Dan moesten we de roeispaan vandaan halen. Keihard naar beneden rennen. Dan moesten we de kano in. Nou, dat was wel heel erg geestig trouwens met de familie van de Geest. Maar daar kom ik zo op terug. Nou, die kano in. En uiteindelijk een parcourtje. Moesten we op het water nog balletjes in goaltjes gooien. En uiteindelijk weer die kano uit het water halen.
1: Ja.
0: En, nou, wij werden met...
2: Hoogstaand hoor je nu wel, hè?
0: Nee, ja. Met teamje Paars werden wij daar tweede. En familie van de Geest had het wat lastiger. Want het was een soort Titanic. Eigenlijk de kano van hun.
2: Maar dan nogal zwaar.
1: Ja, dus achterin.
0: Dus er kwam de hele tijd water naar binnen. En ze gingen bijna onder. Maar ja, het was inderdaad als gezin, als stel, ongelooflijk leuk om te doen.
2: Ja, snap ik.
0: Want je leert je elkaar echt op een andere manier kennen.
2: Maar goed dat je dingen goed kan uitleggen. Ook dat mensen thuis het meteen visueel voor zich zien. Dat is ook misschien wel handig bij de volgende opdracht. Het WK-hockey.
0: Ja.
2: Het gaat van pool naar pool.
0: Ja, klopt.
2: Het gaat goed, hè? Met de Nederlandse dames en heren. Gaat uitstekend.
1: Ze doen het uitstekend.
0: Ja, ze hebben allebei nu de pool afgerond. Ja. 3 wedstrijden gespeeld. De volle punten, de volle buit. Dus 9 punten aan de dameskant, 9 punten aan de herenkant. En nu gaan ze naar de volgende pool.
2: Ja.
0: En dan gaat er uit de pool van Nederland ook eentje mee.
2: Ja, er gaat dus eentje mee uit die pool.
0: En Nederland heeft dus die wedstrijd tegen die tegenstander gewonnen.
2: Ja.
0: Dus neemt 3 punten mee naar de volgende pool.
2: Van die ploeg waar die ook meegaat.
0: Precies.
2: Ja.
0: En dan komen er 2 ploegen van de pool, die komen erbij.
2: Die komen
0: en daar
2: erbij.
0: Moet Nederland tegen spelen.
1: Maar waarom zou je dit aanpassen? Wat is er nou mis met leuk een kwartfinale, een halffinale en een finale?
0: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja,
2: kijk, wie heeft dit bedacht?
0: Het idee erachter is om elke wedstrijd zo interessant mogelijk te laten zijn. En daar zit iets in. Want bijvoorbeeld, kijk, de Belgen, we organiseren het samen met de Belgen.
2: Ja.
0: Dus de Nederlandse
2: finale. Weten de Belgen niet, maar het is wel zo.
0: De WK-finale uiteindelijk van de dames is in Nederland.
2: Ook.
0: Maar de WK-finale van de mannen is in België. Hoe kom ik hierop? De Belgen die hebben de wedstrijd tegen Duitsland. En ze gaan samen met Duitsland door naar de volgende ronde. Die hebben ze verloren. Dus je gaat met 0 punten naar de volgende pool.
2: Okay.
0: En dat gaat vanavond trouwens gebeuren. Want daar komen Australië en Spanje erbij. En Australië is echt een van de grote favorieten. Dus stel dat België vanavond verliest, dan hebben ze echt een groot probleem.
1: Ah, ik begrijp hem echt niet meer, maar dat maakt niet uit.
2: Nee.
1: Het is leuk, we doen het goed. Dat is het
2: nog steeds wat jij zegt, kwartfinale, halve finale, dat is toch gewoon, dat voelt toch gewoon natuurlijk.
0: Dus na de tweede pool komt dan inderdaad de halve finale en de uiteindelijke finale.
1: Maar goed, de dames

0: Die gaan hupsakee naar die finale toe.
1: Die niks zijn met afstand favoriet voor de wereldtitel.
2: Ja, als je met 9-0 wint op een WK tegen Japan.
0: Dat is ook best lullig voor de Japaner.
2: Ja, die dame werd nog gewisseld, die doelvrouwen zag ik op een gegeven moment. Ja. Die zat tegen de zon in te
1: krijgen. Je hebt af en toe best wel een beetje medelijden met de tegenstander van de dames. Want de dames die zijn eigenlijk, ze hebben eigenlijk de twee beste keepers van de wereld. Ze hebben de beste corner van de wereld. Ze hebben enorm veel aanvallend vermogen, creatief vermogen. Met Veen, met Felice Albers, met Xander Waard natuurlijk. Freke Moes. Nou, er zit zoveel score. Een creatief vermogen in de ploeg. Achterin hebben ze echt een bolwerk staan.
2: Jij hebt er verstand van. Hè? Je bent zelf ook een tophockeyer geweest voor de mensen die later inschakelen.
1: Ja, ze hebben eigenlijk op elke positie zeg maar de beste speler van de wereld. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
2: Eigenlijk is het helemaal niet leuk. Nee,
1: het is bijna
2: voor ons is het leuk, maar voor de rest van de wereld is het helemaal niet leuk.
1: Het is voor de tegenstanders bijna onmogelijk.
0: En een leuke statistiek, Jibbe Jansen, degene die de strafcorner neemt, die heeft dus meer doelpunten gemaakt dan dat ze interlands heeft.
1: Dat is wel heel erg knap.
0: Dat gaat toch helemaal nergens
1: over? Dat is een redelijk
2: mag dat überhaupt?
1: Dat mag zeker.
2: Je kan ook een regel afspreken dat je niet meer maken dan je zelf speelt. Hè?
1: Dat mag.
2: Dat een beetje sportief blijft voor de rest natuurlijk allemaal ook. Ja. Maar we gaan dus gewoon twee wereldkampioenen krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Aan de dameskant, je bent net in Las Vegas geweest volgens mij. Een grote kans, daar had je op kunnen inzetten, zeg maar.
2: Vond het daar? Ik heb het niet gelezen. Maar
1: dat weet ik niet. Nee, maar aan de mannenkant heb je echt wel tegenstand. Ik bedoel, België kunnen het nog prima halen. Duitsland ook wel een van de favorieten. Australië vind ik erg goed. Nederland hoort daar gewoon bij. En Engeland eigenlijk ook wel. Dus,
2: maar die vijf hoor ik hier niet bij.
1: Nee, hoewel dat wel een hele lastige tegenstander is om tegen te spelen. Ja. Daar hebben ze wel van gewonnen in de pool, dus dat is mooi. Die gaan ook door.
2: Ja.
1: Met 0 punten.
2: Die gaan met 0 punten door.
1: Nederland met 3.
2: Ja, Nederland met 3.
0: Dan zit Rob
2: het wordt dus heel moeilijk voor Argentinië nu al.
1: Wordt nu lastig.
0: Dan zit Rob Jetten natuurlijk weer op de tribune. Toch?
2: In wat voor shirt?
0: Dat is de grote vraag.
1: Hij is al geweest.
0: Ja.
1: Hij is twee keer geweest. De eerste wedstrijd van Nederland en de tweede natuurlijk. Want toen
0: had hij een sjaaltje om.
1: Ja.
2: Maar toch bij die Argentijnse wedstrijd een blauw shirt aan.
0: Ja, 100%.
2: En daar hebben heel veel moeite. Raymond Mens, net nog aan de lijn, nog steeds boos.
1: Toen speelden ze na elkaar.
2: Dat kan echt niet, zei hij.
1: Ja, toen speelde eerst Nederland. En toen zat hij inderdaad gewoon in het oranje. En daarna speelde de Argentijnen.
2: Ja.
1: En toen heeft hij even een shirtje gewisseld.
2: Ja. Klopt. Ja. Ook om thuis de situatie oké te houden, begreep ik toch? Dat was belangrijk.
1: Ja, kijk, het mooie, hij is gewoon heel trots. Hij is gewoon heel trots op, volgens mij, toekomstig man, nog niet getrouwd,
2: verloofd. Steeds uitgesteld, maar toch.
1: En dat druipt er vanaf. Ja, en ik vind dat ook eigenlijk wel heel erg mooi en schattig om te zien eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Je bent maar één keer wereldkampioen geweest.
1: Ja.
0: En dat is ook meteen de laatste, toch?
1: Dat is de laatste.
0: 98.
1: Ja, dat is 28 jaar geleden.
0: Ja, man, dus het wordt even tijd.
1: Het wordt absoluut tijd.
2: Je had het niet eens door, hè? Op dat moment, toen je scoorde, toch?
1: Nee, ik had het inderdaad niet door. Want het was een van de eerste toernooien, misschien wel het eerste toernooi dat werd beslist met een golden goal. Of tenminste, die regel hadden ze toen ingezet. Ja, en ik maakte in de verlenging 2 minuten voor tijd die rebound van de corner.
2: Ja.
1: En ik liep inderdaad eerst nog weg om te juichen. En oké, we moeten nog. Maar toen in het weglopen besefte ik van hé, wacht even, we zijn klaar, we zijn wereldkampioen.
2: Ja.
1: En toen
2: wel mooi.
1: Had ik in één keer een heel team over me heen.
0: Hoe vaak heb je dat nog teruggehoord op feesten, verjaardagen en dat soort dingen?
1: Vaak, ja. En hoe langer we geen wereldkampioen worden, hoe vaker ik er eigenlijk aan word herinnerd. Want dat komt telkens weer terug. En ik heb nu ook echt zoiets van, jongens, word alsjeblieft wereldkampioen. Want dan ben ik hiervan verlost.
0: Ja, is dat zo? Want dat vind ik grappig. Ik denk altijd dat de jongens bijvoorbeeld van het WK 2010, de voetballers, dat die toch moeilijk zouden vinden als er een andere ploeg ineens wel wereldkampioen.
2: Dat merk je ook in die podcast bij Westie en bij
0: soms merk ik dat wel eens.
2: Ja?
0: Heb jij dat niet?
2: Ja, ik kan me er wel voorstellen dat heel veel topsporters dat wel een heel klein beetje hebben.
0: Ja.
2: Als er een record eraan gaat of een bepaalde prestatie.
0: Dat is hetzelfde dat ik denk, als je bijvoorbeeld niet wordt geselecteerd voor je land en je land wordt vervolgens Europees kampioen of wereldkampioen, dat je dat enerzijds heel leuk vindt en anderzijds toch een beetje ingewikkeld vindt.
2: Maar jij Veerman die gewoon dacht bij zichzelf, haha, lekker dat ze eruit liggen, dat werk.
1: Daar zal iets voor waarheid.
0: Maakt het niet uit.
1: Het verschil denk ik per persoon. Maar ik zou het ongelooflijk mooi vinden als we nu als Nederland zijn gewoon wereldkampioen worden. Ik denk dat we dat als Nederland hockeyland ook verdienen. Zeker na 28 jaar.
2: Maar waar ligt het aan dat het niet lukt dan?
1: Zeker aan de. We hebben wel dichtbij gezeten. We hebben een keer verloren met shootouts. Dat is toch niet zo lang geleden. We hebben in de buurt gezeten. We hebben bronzen medailles, zilveren plakken. Maar uiteindelijk dat laatste stapje, wat ze natuurlijk wel 2 jaar geleden in Parijs hebben kunnen zetten, door weer Olympisch kampioen te worden. Dat maakt het bij wijze van spreken nu weer extra lastig. Want als je Olympisch kampioen bent en daarom misschien ook wel echt wel een favoriet, omdat je ook een beetje thuis speelt, zeg maar. Ja, is het wel lastig om vervolgens het grote toernooi daarna ook meteen te winnen. Zeker met de concurrentie aan de mannenkant. Maar ja, je hebt wel een keer zo'n grote finale echt gewonnen. En dat geeft ook vertrouwen. Dus het kan ook zomaar gebeuren dat ze juist wel doorstoten. Dat is ons, in mijn tijd is dat gelukt. Hè? Want we werden in 1996 werden Olympisch kampioen. Vervolgens werden we 1998 wereldkampioen. En 2 jaar later nog eens een keer Olympisch kampioen. Dus dan hadden we echt een soort rits van succes.
2: Ja, maar
1: ze hebben nu ook goede spelers. En die wedstrijden kunnen beslissen. Dus ze zijn echt een van de favorieten. Maar het moet wel net even. Je moet ook een beetje geluk hebben.
2: Hoe is dat eigenlijk? En als je de beste van stel bent, hoe voelt dat? Ja, maar dat lijkt me toch.
1: Ja, nou, je groeit erin.
2: Paris heet dat toch?
1: Want ik kwam natuurlijk bij het Nederlands elftal als jong talent. Weet je, ik was 17 jaar, 18 jaar. En op een gegeven moment ging ik naar het eerste grote toernooi. Was dan het WK in mijn geval van 94 in Sydney, ver weg. Dan ben je gewoon zo'n talent op linksbuiten. Oké, geef hem de bal en laat hem maar zijn ding doen. Dus dan heb je een hele andere rol natuurlijk dan jaren later. Als je misschien eens een keer captain wordt. Of de meest ervaren speler van het team bent. Dus dan groei je langzaam in. Ik vond het eigenlijk als speler altijd misschien wel het belangrijkste. Om de mensen om me heen zo goed mogelijk te laten zijn. En zo makkelijk mogelijk te maken. Dus de bal zo aan te spelen dat ze bij wijze van spreken hem niet meer hoefden aan te nemen. Of hem uiteindelijk voor de goal zo breed te leggen dat ze hem alleen nog even hoefden binnen te tikken. Want op het moment dat je dat voor elkaar krijgt en je laat het ander, je maakt het voor de ander zo simpel mogelijk, dan heeft het ook de meeste kans van slagen.
2: Absoluut. Maar je legt het nu ook uit. Je hebt ondertussen door dat je gewoon op dat moment de beste van stel bent. Hoe voelt dat?
1: Poeh.
0: Is dat druk?
1: Nee, het is ook leuk. Het is ook leuk, want je weet als je het complex oploopt van we hebben iets te doen als team, maar we hebben als individu hier ook wat te doen vandaag. Ik zal er ook moeten zijn. Ik zal er ook die ploeg moeten helpen. Ik zal het spel moeten spelen wat ik in me heb. En ik heb altijd wel druk gevoeld. En ik ben altijd ook wel... er is ook spanning geweest. En je bent zenuwachtig voor zo'n wedstrijd. Maar uiteindelijk was het in mijn geval wel altijd wel van oké, het fluitje gaat en dan is het ook weg. En dan ben ik gewoon bezig om alles te doen om uiteindelijk die wedstrijd te winnen.
2: Maar kijk je ook wel eens met verbazing naar je ploeggenoten dat die het dan niet kunnen wat jij dan wel kan? Ik bedoel, ik heb alle grote voetballers gesproken, die hebben daar wel eens last van gehad. Die zaten te kijken, wat is dit nou toch, man, kom op zeg. Speel die bal nou eens goed, joh, wat is dit, joh.
1: Ik heb dat meer als coach.
2: Ja?
1: Vind ik lastig.
2: Ja, zei Ronald Koeman ook een keer. Toen hij bij Vitesse trainer werd, zat hij de hele tijd te kijken. Ja, hoe kan dat nou dat ze dat niet snappen?
1: Nee, is moeilijk. Sommige dingen... zijn vanzelfsprekend, bij wijze van spreken, voor spelers die op dat niveau hebben gespeeld. En ja, je probeert het uit te leggen, je probeert het te laten zien. En je legt het nog een keer uit. En ja, het is soms wel lastig als je het dan niet terugziet. En dan ga je ook aan jezelf twijfelen, zeg maar. Oké, ik heb het waarschijnlijk niet goed uitgelegd. Of ze begrijpen het niet. Ik zal het op een andere manier moeten aanpakken. Maar ja, dat is dus als coach vond ik dat moeilijker.
0: Wat ook wel opvalt, hè, is dat al die jongens en meiden allemaal nog gewoon fulltime eigenlijk bijna ernaast werken. En dat je natuurlijk ook best wel vaak hoort. Xander Waard gaat stoppen na het seizoen. Misschien wel een van de beste hockeyers die we ooit hebben gehad. Jonas de Geus.
1: Zonde, want ik denk ze zou nog prima kunnen.
0: Precies,
1: maar ze is mentaal ook wel een beetje klaar en wil zeg maar de stap de maatschappij maken. Hè, carrière maken. Dus dat is ook hartstikke begrijpelijk. Maar ja, als liefhebber vind ik het jammer. Want ja, zij is gewoon ongelooflijk goed nog steeds.
0: En ik hoorde Jonas de Geus zeggen dat hij dit sowieso zijn laatste WK wordt. Het is natuurlijk ook zo omdat het wat dat betreft niet heel rendabel is, hè, de hockeywereld. De echte toppers verdienen er wel wat aan, maar...
1: Ja.
0: Je kan er niet heel lang op tegen.
1: Nee, zoals een teamgenootje ooit van me zei. Ja, wij zijn een beetje die studenten die, die als we pinnen, er komt wel iets uit. Zeg maar.
2: Ja.
1: Dat houdt op. Dat is tijdens je carrière zo. Maar ja, elke hockeyer, maar dat is ook bij andere sporten zo. Dan is het gewoon het geval. Ja, maak je school af. Ga studeren. Heb je misschien een halve job naast. En uiteindelijk stopt het hockeyen. En ga je op die manier de maatschappij in. En dan ga je je boterham verdienen.
2: Maar het zijn ook mensen meestal die helemaal geen opleiding hebben en zo. Die moeten zich echt zorgen maken ook. Die in het hockey zitten vaak. Toch, die jongens. Dat je simpelere mensen en zo, toch?
0: Ja, het blijft een beetje een elitaire sport natuurlijk.
2: Ik wil niet moeilijk doen, maar hè? Dat blijft nog een beetje het etiket, toch?
1: Meestal qua opleiding zit het wel goed. Maar ik denk dat het ook heel goed is. En het heeft mij ook geholpen om uiteindelijk zo lang mogelijk te blijven hockeyen. Want ik heb gehockeyd tot mijn 37e. Juist omdat ik gewoon ook met mijn maatschappelijke carrière bezig was.
2: Ja, gaat goed nog steeds, toch? Die maatschappelijke carrière.
1: Jawel hoor.
2: Ja.
0: Nou, je zit nu hier, dus het gaat hartstikke goed.
1: Ja, ik heb de tijd om hier te zitten.
0: Ah, top. Ja. Vrijdagmiddag.
2: Hey, Olympische Spelen wil je ook nog, zag ik opeens. Dat zou je ook nog als droom hebben.
0: Om verslag te doen van de Olympische Spelen. 100%. Maar ja, dan moet je een keer naar de NOS.
2: En?
0: Nou, dat zie ik niet heel snel.
2: Nee? De CEO zie je niet zitten?
0: Nee. Nou, die is volgens mij prima.
2: Die CEO wel, maar de uitkeringen die je daar krijgt, de betalingen?
0: Ja, vind ik leuk.
2: Nou ja, hoezo? Ik bedoel, dat is toch een hele... logische opmerking.
0: Nee, dat is waar. Nee, maar ik vind ook, wat dat betreft vind ik het ook heel leuk om voor een commerciële zender sport te doen. Dat het niet allemaal zo binnen de lijntjes is. Ik kan nog wel eens gekke vragen stellen aan een bondscoach.
2: Ja, en dat moet je ook blijven doen. Ja. Dat zeg ik ook vaak tegen je. Blijf dat vooral doen. Even kijken. Nederland, vrouwen, wereldkampioen.
1: Ja.
2: Mannen.
1: Absoluut kanshebber. En zitten goed in het toernooi.
2: Ja.
1: Morgen tegen India. Vrijdag tegen de Engelsen. Als ze een van die twee wedstrijden winnen, dan grote kans dat ze dan de halve finale gaan halen. En ik schat ook wel in dat ze dat morgen eigenlijk al meteen gaan doen tegen India.
2: Ja?
1: India is een lastige tegenstander. Die gaan het klein maken. Die gaan met de corner willen winnen uiteindelijk, denk ik. Maar ik denk dat Nederland toch net iets beter in het toernooi zit. Ook net iets meer kwaliteit heeft om die wedstrijd naar ze toe te trekken. Ze zullen aan moeten staan, zoals het dan heet in de sport. Ja. Gisteren tegen Japan stonden ze de eerste drie kwart eigenlijk niet helemaal aan. Mm. Dat hebben ze zelf ook benoemd. De bondscoach was daar ook niet happy mee. Die is in de rust even tekeer gegaan. Nou, ik ken Jeroen als speler. Daar heb ik nog wat wedstrijden mee gespeeld. Dus die zal echt tekeer gegaan zijn. Ik denk ook nog in zijn evaluatie. Dus die mannen zijn er morgen klaar voor. En ja, ik zeg altijd, als je iets kan pakken, dan moet je het doen. Morgen kunnen ze die halve finale laten. Denk ik.
0: Dus wereldkampioen worden het.
1: Nou, in ieder geval zijn ze goed op weg.
2: Ja. En dat mag ook wel weer, na zoveel tijd. Hè? Goed dat je er was,
1: leuk.
2: Wat dat betreft. Teun.
1: Dank.
2: En tot de volgende keer.
0: Leuk je weer te zien, Teun.
1: Ja, tot snel weer.
2: Lief lekker tussen jullie. Film ook op.
0: Ja, hè? Ja.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Ik open de vergadering.
5: Ja, voorzitter.
6: Ja, dank, voorzitter.
7: Voorzitter.
6: Dank
7: je wel.
3: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Een tumor wegkrijgen zonder operatie, bestraling of chemo, maar met licht. Een nieuwe behandeling wordt ontwikkeld in Utrecht met speciale dank aan het afweersysteem van Lama's. Je hoort het allemaal maandag om 3:30 in BNR Beter of luister hem daarna terug als podcast.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg met ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste files op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen-Stadshart. Een 30 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. De ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Knopend Nieuwe Meer richting Den Haag, 20 minuten. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A7 Horen-Zaanstad bij hectometerpaal 10,6. A27 Utrecht-Almere bij 115,0. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom wordt geflitst bij hectometerpaal 161,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
18: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee rondliep in een school. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er meerdere mensen gewond zijn. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. In Noorwegen zijn luchtverkeersleiders aan het staken. En daardoor gaan 2 KLM-vluchten van en naar Oslo morgen niet door. Mensen op die vluchten worden omgeboekt. Ook vandaag leggen de Noorse luchtverkeersleiders het werk neer, maar daar heeft KLM geen vluchten voor moeten annuleren. En de rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem flink wat geld kosten. Volgens hem en andere bekende Britten had de krant gespioneerd en telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven. Het Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant moeten betalen. 11 miljoen euro. Dan het weer van Weer Online. Buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook dan schijnt de zon er tussendoor en wordt het gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: Chris?
19: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
22: Ook voor alle mensen in Zandvoort. Voor iedereen die komt.
23: Huisschudden heen en weer. Ja, dat was
24: Then it will be an economic D-Day.
25: Project 2029.
26: Dit spel is nog niet helemaal gespeeld.
17: Wilfried Genee.
27: Ik heb de indruk dat de reclame nog niet goed verkocht is. Zo snel zijn we nog nooit weer terug geweest. We zijn er weer met de Friday Move. We zaten hier nog een beetje gezellig te praten, Noah, Faal en ik. En het lijkt het programma alweer te beginnen.
0: Jij liet wel iets horen. Een kleine glimp.
27: En jij moet van tevoren natuurlijk... Oh ja, dus de nieuwe single hebben ze hier volgens mij voor mij wel al.
0: Ja, die kunnen we al even instellen.
27: Hebben we de nieuwe single al of niet?
0: Oh!

0: snippet van gehoord, toch?
1: Ja, op inderdaad. Ja. Maar ik zou eerst deze zomer... Ik was op deze zomer op een gegeven moment zo moe... dat ik dacht, ik ga even helemaal niks meer doen. Maar dus nu komt je 4 september uit.
2: Oh, hij komt nog uit, deze single.
1: Ja, okay. Volgende week. Ja. Nee, die week daarna dan weer. En dan ga ik hem ook bij de Oranje Zomer zingen. Oranje Zondag, volgens mij.
3: Kom je op zondag?
1: Op zondag, kom ik dan.
3: Oh, leuk.
1: Ben jij dat dan ook?
3: Ja, 6 september kom je dan.
1: Nee, iets later is
3: als hij de vierde uitkomt.
1: Nee, maar dan is het dat ik 4 bij VI doe en dan iets later bij
3: Oké, nou dan zorg ik dat ik ben. Dat kan ik niet meer.
1: Wordt hartstikke gezellig allemaal. Wat had je de laatste keer gestemd eigenlijk, Noah?
3: Gestemd?
1: Ja, nee, politiek.
3: Nee, maar daar ben ik niet zo van, hoor.
1: Je stemt niet?
3: Nee, wel, ik stem wel. Maar omdat nou, dat wordt allemaal weer zo... Dan word ik zo in zo'n hockey geplaatst. Daar heb ik er geen zin in, Wilfred.
1: Hockey hebben we net gehad.
3: Ja, daarom...
1: ja, nee, sorry, maar...
3: Ik praat liever over
1: politiek.
3: Over hockey, ja. Laat ik het zo zeggen... Wat heb jij gestemd?
1: VVD laatste keer.
3: Ja, ik volg politiek in de zin dat ik denk gewoon... zoals elke andere Nederlander... globaal en je...
1: Ja. En dan stem je gewoon VVD. Waarschijnlijk. Die kans is erg groot. Sterker nog, ik weet het eigenlijk wel zeker.
3: We hebben een leuke gast aan tafel.
1: Michiel Jurgens, goed dat je er bent, Michiel.
4: Dag Wilfred, hallo.
1: Bekende vraag natuurlijk. Ja of nee?
4: Ze is op Lowlands.
1: Ze is op Lowlands. Moment. Kijk, ik vraag altijd of zijn vriendin meekomt. Want als zijn vriendin meekomt, dan is hij scherper. Op
3: wat is dat ook? Iedereen wil naar Lowlands.
1: Ja, onze eindredactrice Mirai gaat straks ook naar Lowlands.
3: Ja, die stapt zo in de auto.
4: De halve parlementaire pers is ook op Lowlands, inderdaad. Dus, ik ben er nog. Dus
1: en wie
4: is wel iemand die dat nog
1: vandaag op Lowlands dan?
4: Vandaag? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben er dus ook niet.
1: Je houdt niet van Lowlands.
4: Jawel, ik ben eerdere jaren wel geweest. Maar waarom vind jij dat zo vreselijk dan?
3: Ik begrijp gewoon niet zo goed. Staan.
1: Ik ben geen feestbeest. Dus,
3: ik zou je zeggen, als korrel zout in een gewone gezellig café met een biertje, dan ben ik wel een feestbeest.
1: Oh, dan wel. Okay.
3: Ik hou überhaupt niet van festivals, maar ik begrijp niet zo goed de charme ervan. Maar dat ben ik, hoor.
4: Het is voor die 3 nachten inderdaad dat je dan in een tentje kapot ligt te gaan. Dat is wel leuk met je vriendin.
1: Echt waar? Ligt in een tentje?
4: Kamperen en met een luchtbed.
1: Lekker even in een hotel gaan liggen of zo, of niet? Ja, lekker naar huis toe.
4: Dat kan ook wel. Dat kan ook wel, maar je hebt dan zo'n harde kern Lowlands-gangers... die vindt dat je het dan weer niet helemaal goed doet. Ja, ik weet het ook niet precies hoor. Dat is ook aan iedereen zelf.
3: Oké. En dan een week bijkomen van alles in dat weekend en dan...
4: Ik heb wel in eerdere jaren dan wel even 2 dagen vrijgenomen na Lowlands nog, ja.
1: Maar noemen ze toch een aantal grote namen uit het verleden dan? Ik probeer me even een beetje te verbeelden nu.
4: We hebben bijvoorbeeld in het eerste jaar na de pandemie 2022... toen had je Stromae daar bijvoorbeeld op het hoofdpodium. Echt wel een grote naam. Ik vind het... komend weekend een klein beetje tegenvallen. Maar wat je vanavond wel hebt is bijvoorbeeld een New Wave. Dat is zo'n hip-hop collectief.
3: Oh, dat is met Ronnie Flex en Lil Kleine.
4: Ja, die 10 jaar geleden dat album met drank en drugs en al die dingen. Nou, dat wordt denk ik een heel leuk nostalgisch feest.
3: Ja, want dat gebeurt helemaal niet op Lowlands natuurlijk, drank en drugs.
1: Mag dat niet, nee?
4: Van de week heb ik Thijs van den Brink van het CDA bij een talkshow zien zitten en vertellen hoe hij een drugsvrije generatie, daar wil hij naartoe. En toen dacht ik, veel succes.
1: Ja, zou ik net zeggen, succes Thijs. Ja. Thijs is een beetje van de realiteit losgekomen inmiddels. Hè? Of, hoe doet Thijs het eigenlijk in Den Haag?
4: Hij is er druk mee.
1: Hij is gevallen met de fiets, toch?
4: Ja, hij heeft een fietsongeluk gehad aan het begin van de zomer. Ja. Maar wat ik begrepen heb, is dat uiteindelijk vrij goed afgelopen. Dus hij is wel weer bezig en aan de gang. En hij heeft dus onder andere drugsbeleid heeft hij in zijn portefeuille zitten... bij het CDA als Kamerlid. Het blijft wel een beetje wennen, Thijs van den Brink als Kamerlid. Maar hij is er goed druk mee.
1: Oké. Ja, we krijgen ondertussen een mailtje of een dingetje binnen. Lees jij het even snel?
3: Ja, ik lees het
1: staat.
3: Even,
1: heel belangrijk allemaal. Maar daar voorkom je eigenlijk toch niet? Of wil je daar meer over vertellen? Over het Lowlands
4: over Thijs van den Brink en drugs. Brink,
1: Of over het vriendje van Rob Jetten, die natuurlijk... Want van de week hadden we Raymond Mens. Ik heb net gezegd, Raymond maakt zich enorm druk over het gedrag van Rob Jetten. Die zegt,
4: premier Feestneus, zei hij.
1: Hij moet oppassen dat het geen premier Feestneus wordt. Wat vind jij daarvan?
4: Nou, het is een beetje lastig. Het is inderdaad, het was wel een opvallend moment... dat hij primetime op NPO 1 daar stond als een soort hockeyanalist. Dat vond ik ook wel bijzonder om dat te zien. Terwijl ondertussen inderdaad die gesprekken over de begroting lopen.
1: Ja.
4: Het is wel zo, die kritiek heb jij ook wel eens gehad. In het voorjaar was dat toen bijvoorbeeld alles in Loosdrecht aan de hand was met die rellen, dat hij in het buitenland zat. Ik heb wel het idee dat hij probeert een soort inhaalslag daarop te maken. Dus we hebben deze zomer gehad dat in Venray, in Limburg, die grote natuurbrand daar was. Nou, daar was hij al snel. Hij was begin deze week was hij in Groningen om een gesprek met mensen in en rondom Zeerijp te voeren. Het kabinet is weer terug. Er was weer een ministerraad vorige week. De persconferenties komen weer op gang. Maar ik geef ook wel toe, het is misschien een beetje vanuit de Haagse bubbel gekeken, dat ik het idee heb dat hij wel druk en zichtbaar is.
1: Okay.
4: En
1: de belangrijkste vraag natuurlijk is, wanneer gaat hij trouwen?
4: Ik geloof dat hij deze week
1: zo daar een keer vanaf van dat gezeik.
3: Hij wilde het na het WK doen, want dan was de hele familie al bijeen. Ja. Maar toen heeft hij gezegd, nou, nu is het te druk met werk, dus we schuiven het een jaartje op.
4: Ja, dat zei hij bij Boulevard, zei hij dat deze week, ja,
1: okay.
4: Die bruiloft die laat op zich wachten nog steeds.
1: Wanneer ga jij eigenlijk trouwen?
3: Ik ben nog niet eens verloofd, Wilfred.
1: Maar heeft Tim je nog steeds niet gevraagd?
3: Nee. Maar ik ben ook niet zo van het sprookje in een witte jurk en leuk en trouwen. En nee, dat heb ik niet per se, nee.
1: Maar je wil wel een gezin. Heb ik die
3: maar dan hoeven in de huidige tijd hoef je er niet meer per se voor te trouwen. Je kan ook een, hoe heet dat? Geregistreerd partnerschap.
1: Ah, kom op.
3: Ik heb wel sinds kort een samenlevingscontract.
1: Ja? Je gaat nu wel echt serieus? Ja.
3: Nee, we woonden al samen. Je hebt dan nu een samenlevingscontract. Dat vond mij al een ding. Bij een notaris zat je dan met een kopje koffie.
1: Leuke gozer, Tim.
3: Ja.
1: Echt. Wel een feestbeest trouwens, zo nu en dan. Ja, nee.
4: Is hij op Lowlands?
3: Nee, hij is niet op Lowlands. Dat vindt hij ook verschrikkelijk. Nee. Maar dat, wat dat betreft brengt het elkaar een beetje in balans.
1: Hoe we de televisiering wonnen. Nou, toen was het echt gezellig.
3: Denk je dat hij het licht toen heeft uitgedaan?
1: Daar was ik bij.
3: Ik ook. En ik was de Bob.
1: Ja. Nee, maar goed. Dat is nog niet echt in vragen, begrijp ik.
3: Nee.
1: En kinderen, want je hebt alles gepland. Ik neem aan dat je alles...
3: Ik heb alles gepland. Nou, kinderen kan je niet, wat dat betreft niet plannen.
1: Nee, daar
3: plannen.
1: Heb je helemaal invloed op. Maar precies. Het is wel zo dat je op een gegeven moment denkt... van een bepaalde leeftijd zou ik het graag willen.
3: Ja, zou ik heel erg leuk vinden. Maar ik denk wel dat ik de komende jaar, 2 jaar... nog wel echt even lekker flink ga werken. Want dat weet ik wel. Als dat ooit mag gebeuren. Als het dat geluk hebt dat het lukt. Dan moet je wel ietsje minder gaan doen.
1: Ietsje
3: of althans,
1: minder.
3: Dan kan je niet meer elke week 4 keer vliegen.
1: Deed je moeder wel natuurlijk, die werkte wel keihard door.
3: Ja,
1: maar die was wel in Nederland dan vaak.
3: Die was wel veel in Nederland, ja.
1: Dat scheelt. Heb je er ooit last van gehad van haar werk?
3: Nooit.
1: Nee? Nooit gevoeld?
3: Nee, ik heb heel vaak de vraag gehad, vind je het dan vervelend dat ze niet op het schoolplein stond? Maar dat heb ik nooit zo ervaren, ook omdat ik het juist een voorbeeld vind. Dat je dat ook gewoon kan blijven doen, als je het maar goed regelt.
1: Absoluut. Hoe gaat het met die begroting?
4: Er komt een begroting, dat is wat duidelijk is.
1: Dat moet wel komen.
4: Ja, die moet komen. Er is volgende week, vrijdag, over precies een week, is er een deadline. Dan moet hij naar de Raad van State toe. Dan wordt het doorgerekend, dan wordt er advies gegeven. En dan met Prinsjesdag gaat hij gepresenteerd worden. Maar of er voor het Prinsjesdag is al een meerderheid is die begroting gaat steunen, dat weten we niet. En dat gaat tot het laatste moment spannend blijven.
1: Ja, dus ja hebben... 21 hoorde ik. En SGP en dat soort partijen moeten nu ook de spandiensten.
4: Ja, dus het gaat de hele tijd over, gaat het kabinet nou over links of gaat het over rechts?
1: Ja.
4: Als je rekensommetjes gaat maken, als je kamerzetels gaat optellen, dan zou je kunnen denken dat het makkelijker en eenvoudiger is om dat over links te doen met
1: absoluut.
4: Pro, omdat je dan in de Eerste Kamer er al bijna bent. Maar er gebeurde wel iets opvallends inderdaad deze week. Er zijn dus gesprekken geweest op het ministerie van Algemene Zaken, oppositiepartijen die daar langs mochten komen. En toen bleek deze week dat JA21 en de SGP, die het kabinet in de Tweede Kamer aan een meerderheid kunnen helpen, maar in de Eerste Kamer ook nog lang niet, die hebben die een bondje gevormd. Dus die trekken samen op. En als je kijkt naar de wensen die JA21 en SGP hebben, en als je die tegenover PRO stelt. PRO, dat blijft zeggen, die bezuinigingen op de sociale zekerheid,
1: ja, waar het
4: die
1: op gaat,
4: boven de markt hangen en die in het coalitieakkoord staan, die moeten helemaal weg. Die moeten helemaal van tafel. Nou, dan zou je op termijn dus ruim 6,5 miljard zou je ergens anders vandaan moeten halen. Het lijkt er op dit moment op dat het met JA21 en SGP makkelijker is om tot een akkoord te gaan komen.
3: Maar als je dit zo hoort, dan denk je echt dat het voor Prinsjesdag dat het beklonk is.
4: Nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Kijk, er moet sowieso een begroting komen. Die moet sowieso gepresenteerd worden. Dus dat gaat gebeuren. Maar het zou er ook op uit kunnen draaien dat er op Prinsjesdag een troonrede wordt voorgelezen, waar dus nog geen meerderheid voor is. En dan krijgen we de algemene politieke beschouwingen in de dagen daarna. En dan gaat er op zich ook wel leuk en verfrissend. Dan kunnen wij allemaal meekijken hoe daarover onderhandeld wordt.
1: Ja.
4: Wat wel interessant is dat er komende dinsdag nog een gesprek is met Henk Vermeer van de BBB.
1: Oh ja?
4: Ja, eerst niet uitgenodigd.
3: Toch,
4: maar nu dus wel. Nadat Henk Vermeer ook voor en achter de schermen wel duidelijk maakte dat hij het heel vervelend vond dat hij niet uitgenodigd was. Dat gesprek komt er nu alsnog. En stel dat het toch lukt om met de BBB, met JA21 en de SGP tot afspraken te komen, dan ontstaat er ineens in de Eerste Kamer wel een route overrecht.
1: Hoeveel heb je er in de BBB? Want er zitten veel voor de BBB in de Eerste Kamer natuurlijk. Hè?
4: Ja, die
1: wel
4: hebben
1: een beetje afgesplitst trouwens hier en daar. Maar...
4: Ja, die hebben in 2023 toen glansrijk de provinciale statenverkiezingen gewonnen. Toen kwamen ze met 16 zetels in de Eerste Kamer. En nu met afsplitsers en overlopers, die zijn er ook wel geweest, zijn het er nu nog 11 zijn er over.
1: Maar dus
4: BBB is wel belangrijk in die Eerste Kamer nog steeds.
1: Die zouden het dus wel willen meedoen.
4: Nou, ze willen in ieder geval meepraten. Maar het is ook wel een lastige positie waar de BBB in zit. We hebben eind juni de presentatie gehad van de stikstofplannen van het kabinet. Waarmee het kabinet dus wil zorgen dat die stikstofimpasse doorbroken wordt. Vergunningverlening weer op gang komt, dat allemaal. Nou, BBB is daar falikant op tegen. En zou ook wel een enorm risico nemen door nu ineens te gaan tekenen bij het kruisje bij een begroting. Dus ook BBB zal iets terug willen.
1: Ja.
4: Wat misschien nog wel interessant is. We hebben het een tijdje niet
1: genoemd,
4: maar
1: in,
4: dat
1: trouwens,
4: komt ook weer terug. Ik blijf maar...
1: Nee, maar je zit er echt goed in.
3: Ben je op vakantie geweest?
4: Ja.
3: Het is
4: een paar weken heel rustig geweest.
3: Ja, dus nu ga je weer vol.
1: Maar vertel, nog een puntje.
4: Nu de afgelopen weken kunnen we weer los. Dat is ook wel fijn. Box 3, daar hebben we het een hele tijd niet over gehad.
1: Ja. En, Box 3.
4: Nou, hou ik het heel kort, maar daar moet een oplossing voor gevonden worden. Dat gaan we ook rond Prinsjesdag krijgen.
1: Wat zou die oplossing zijn dan?
4: Nou, de staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Fiscaliteit... die werkt nu aan wat we ook destijds met de asielwetten hebben gehad. Een novelle, dus verbeteringsvoorstellen om ervoor te kunnen zorgen... dat de Eerste Kamer daar misschien dan toch mee akkoord wil gaan. Maar ook dat gaat hoe dan ook miljarden kosten. Maar als je kijkt naar de BBB enerzijds en de VVD en minister Heijnen anderzijds... dan lijkt het erop, dat schreef het FD ook gisteravond... dat die elkaar daar wellicht beter kunnen gaan vinden. En... we hebben het nu over de begroting en het belastingplan voor het komende jaar. Het is misschien wel mogelijk om met de BBB tot afspraken te komen over die begroting en het belastingplan. En dan mag de BBB zich ook wel tegen het stikstofplan blijven keren. Dat zou een scenario kunnen zijn.
1: Ja.
3: Zijn er eigenlijk dingen waar we het wel over eens zijn in de politiek? Of...
4: Nou, dat is wel grappig. Dat is wat het kabinet, wat Jette blijft zeggen... en wat Eelco Heijnen ook blijft zeggen. Waar we het wel over eens zijn... is dat we willen dat er huizen gebouwd gaan worden. Dat de netcongestie, dat dat opgelost gaat worden. Dat de economie blijft
1: dat
4: groeien.
1: Dat vinden we allemaal. Ja. Ondertussen.
4: Ja, dus daar zijn we het over eens. Maar waar de rekening van bepaalde keuzes komt te liggen... Nee, daar liggen partijen heel ver uit elkaar, inderdaad. En dat is wat het zo ingewikkeld en spannend maakt. En blijft maken echt tot het laatste moment, tot aan Prinsjesdag, waar dit nu naartoe gaat.
1: Zijn we nou mee opgeschoten met dit nieuwe kabinet? We hadden over het vorige kabinet gezegd dat het een van de slechtste kabinet is die we ooit hebben meegemaakt. Zijn we er nu iets op vooruit gegaan?
4: Nou, wat we de komende weken dus gaan zien met Prinsjesdag en of dat gaat lukken om een begroting door de Eerste en de Tweede Kamer en een belastingplan te krijgen, dat is opnieuw, en zo hebben we er al wel een paar gehad de afgelopen tijd, dat is opnieuw een grote test voor dit kabinet. Of het echt aan de slag kan om de beloftes die gedaan zijn over de woningmarkt. Ik zie al een beetje cynisch kijken.
1: Ik verwacht daar niet al te veel van.
4: Of dat echt wat gaat worden, dat gaan we zien.
1: Of die er een beetje veel van verwacht, maar die zit allemaal bij.
3: Ik krijg nu een foto van mijn vriend, van een andere redacteur van VI, die zitten te luisteren. En dat is een foto dat hij heel erg aan het denken zit een aanzoek te overpeinzen, denk ik.
1: Oh, dus bedankt, dat is inspiratie. Hè?
3: Bedankt voor dat je dit balletje hebt opgegooid.
1: Joh, maakt niet zo moeilijk, man. Kom op, hè. Doorpakken met die handel. Je hebt toch dat geregistreerd partnerschap er al, of niet?
3: Nee, samenlevingscontract. We zijn er nog niet.
1: Oh nee, je zijn er nog niet helemaal. Klinkt wel heel romantisch dit allemaal. Hey, nog even, Mona Keijzer is met iets nieuws bezig. We gaan iets nieuws beginnen.
4: Project 2029 is in ieder geval de naam van de vereniging die bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Dus die is daarmee bezig. En daar zijn ook allerlei mensen bij betrokken met bijvoorbeeld een verleden bij de Boer-Burgerbeweging die meer Team Mona waren. Dus denk aan Gauke Moes, die was nog een tijdje minister van Onderwijs in het vorige kabinet.
1: Voormalig staatssecretaris, neem ik aan, van Defensie, of niet?
4: Gijs Tuinman, bedoel je. Ja, schijnt er ook bij betrokken te zijn.
1: Wel, ja.
4: Maar wat Mona Keijzer heel slim doet, is er nu niks over willen zeggen en het allemaal een beetje in het midden laten, zodat wij gaan zitten speculeren en het allemaal al een beetje kan landen.
3: Maar
4: en
3: dan... ze zegt wel, het is of niets of iets nieuws, heeft ze gezegd.
4: Ja, zij wil zich niet bij een andere partij aansluiten. Wat ik vertaal naar, zij wil wel de baas zijn van die nieuwe partij die er mogelijk aankomt. Over een paar weken, als de Tweede Kamer terugkomt van reces, dan gaat zij waarschijnlijk meer bekendmaken.
1: Ja, maar ze rekent zichzelf nog niet rijk. Nee, dat is eigenlijk een bruggetje dit. We gaan het namelijk over wiskunde en rekenen.
3: Ah, leuk.
1: Ik denk, gooi hem erin. Maar als jij nou assertief reageert, dan was het misschien een leuke overgang geweest.
4: Ja, nou, dat is dan weer de feedback, toch? Voor de volgende keer dat ik hier kom.
1: Pak je mee. Je moet altijd denken, wat zou je ermee bedoelen?
4: Zo is het.
1: Gelijk aanhaken dan. Denken, hé, daar zit wat in. Weet
3: en
1: je
3: dus
1: wel?
3: Echt niet naar Lodens. Je gaat niet zo nog even die auto in en hap.
4: Nee. Nee.
3: Je slaat hem echt over.
4: Nee, en dat is wel lekker. Want dan ben ik maandagochtend ook gewoon fris en zonder kater. En dan gaan die gesprekken weer verder.
3: Ja, dan moet je je vriendin verzorgen.
1: Ja,
4: die komt wel depressief thuis dan, inderdaad. Ja.
1: Ja.
3: Gezellig.
4: Ja.
1: Sterk ermee dan.
4: Ja, dankjewel.
1: Komt goed dat je er was weer, hoor.
4: Tot de volgende keer.
1: Fit, scherp, snel, leuk. kregen ook nog een ander bericht trouwens binnen, Noah. Ging het precies over zware straffen voor Argentijnse voetballers?
3: Ja, dat was natuurlijk een beetje wangedrag na die finale tegen Spanje op het WK deze zomer. En Leandro Paredes, dat is niet bepaald de vriend van de Nederlands elftal fan.
1: Die heeft die bal ook wel des te duizend kant in. Ja.
3: Die heeft een schorsing van 10 wedstrijden gekregen van de FIFA. En Molina, dat is een andere Argentijn, die heeft 7 wedstrijden gekregen. En Gavi, de Spanjaard, heeft 1 wedstrijdje schorsing.
1: Ja, die gasten waren helemaal de weg kwijt. Ik geloof dat heel de wereld blij was dat ze niet wonnen.
3: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
1: Het was echt zo irritant, die gasten zich. Hey, hoe was jij in wiskunde altijd?
3: Nou, de fout die ik eigenlijk heb gemaakt is dat ik wel dat ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar je had wiskunde A en wiskunde B en dan ook wiskunde C. En ik deed eigenlijk een pakket met de economie en de talen en helemaal niks natuurkunde. En dacht ik, doe toch wiskunde B. Maar daar had ik wel echt spijt van, want toen hadden wij meetkunde.
0: Oh ja.
3: Nou, dat was verschrikkelijk.
0: Is nog steeds. Ja.
3: Dat is nog steeds.
0: Ja, nog steeds.
1: Dat weet je zeker, Menno Lagerwijk, dat het zo is.
0: Ja, ja,
1: dat hou je wel bij. Dat is mijn werk. Niet meer docent. Ja. Hè? Je bent nu gewoon bekend als bekende YouTuber. Natuurlijk.
0: Jawel, maar ik vind mezelf wel echt nog steeds docent.
1: Toch wel.
0: Ja, en dat programma zit heel goed in mijn hoofd. Ja, het is zo erg als jij zegt, nou, 2018 vraag 5. Dan heb ik vast wel een idee waar het over gaat.
3: Ja, nou, die had ongetwijfeld fout. Want het was echt een drama.
0: Ja, maar dat verhaal van meetkunde herken ik wel. Want ik heb zelf dus ook die problemen gehad. Wij zijn denk ik al een beetje van dezelfde generatie. Het oude programma meetkunde was heel ingewikkeld, heel heftig. Ik ben 33. Ze hebben hetzelfde programma denk ik al gedaan.
1: Ja.
0: En dat was gewoon heel lastig. Zelfs ik vond dat ingewikkeld.
3: Weet je wat het is met meetkunde? Want dan heb je een figuurtje en dan moet je een hoek uitrekenen. Als je het dus niet ziet, dan zie je het ook niet.
1: Dan zie je het echt niet.
3: Nee, dan zie je het echt niet. En dan komt het ook niet tot je.
0: Ja. Dat is het. Ja.
1: En als je het niet ziet...
3: Nee.
1: Zie je het niet?
0: Nee. Het is gewoon een beetje Cruyffiaans eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar je bent dus niet meer officieel docent, maar eigenlijk ben je voor het grote publiek de docent die alles weet van wiskunde.
0: Zeker,
1: toch?
0: Ja. En ik geef wel veel gastlessen op scholen. Scholen nodigen mij dan uit om examentraining te geven. Dat doe ik ook in theaters. En dat is, ik voel me echt nog wel docent, maar ik sta niet meer wekelijks voor de klas.
1: Nee, maar je staat nu in het theater, wat veel interessanter is volgens mij.
0: Zeker, en veel leuker vind ik eerlijk gezegd. Want dan zit je voor de 300 leerlingen, kan je een verhaal vertellen en iedereen hangt aan je lippen. Ja, dat is waar je docent voor bent geworden, dat heel veel mensen naar je luisteren.
3: Maar wil jij wiskunde nou eigenlijk een beetje soort sexy maken?
0: Nee, dat is niet mijn doel. Nee. Okay. Mijn doel is dat iedereen het begrijpt. En mensen zoals jij eigenlijk, die in een hele lastige situatie zaten op de middelbare school.
1: Ja, je zag het niet soms.
0: Er zijn heel veel mensen die dat eigenlijk helemaal niet hoefden te doen, wiskunde B. Want wiskunde B is toch een beetje voor de technische opleidingen. Dat je echt diehard wiskunde gaat doen. Vaak meisjes die dan in de onderbouw heel goed zijn. Hard werken, goede cijfers halen. En dan later denk je, ik wil iets in de journalistiek. Ja, waar heb je in hemelsnaam wiskunde B voor nodig?
3: Wel mooi dat je gewoon mijn hele schoolcarrière net beschreef.
1: Ja. Maar hoe is dat afgelopen uiteindelijk dan?
3: Ik heb het gehaald.
1: Je hebt het gehaald.
0: Ik heb
1: je bent
0: heel gelukkig geworden.
1: Maar heb je het gezien dus?
3: Ja, uiteindelijk zag ik het, Wilfred. Op die ene toets, ik zag het. Maar ik heb er wel echt heel veel examentraining voor gehad.
0: Ja, dat doe ik ook. Ja.
1: Maar niet van Menno dus?
3: Nee, niet van Menno.
1: Je kende Menno niet?
3: Nee, ik kende Menno.
1: Als je Menno wel had gekend, had je het gedaan? Want Menno is wel goed, hè?
3: Nou, ik heb vandaag filmpjes even gekeken.
0: Dank je,
3: Dacht, ik ga me toch een beetje voorbereiden op deze uitzending.
1: Dat is leuk, toch?
0: Ja, kon je iets volgen? Ik heb ook meetkundevideo's, hè? Dus ik kan ook gewoon...
3: Oh, ook nog. Ja, die heb ik even overgeslagen, zou ik zeggen.
0: Traumaatje.
3: Ja.
1: Maar even, je zegt 300 mensen die gewoon aan mijn lippen hangen.
0: Ja. Ja.
1: Bij wiskunde?
0: Ja, dat is dus het leuke. Die mensen kennen mij van de video's. Ik ben zelf in de video's ook te zien. Dus het is voor leerlingen voelt het ook heel onwerkelijk als ze mij ineens in het echt zien daar op dat podium.
1: Ja.
0: En dan doe ik 1,5 uur examentraining. En dat is vlak voor het examen. Het is altijd in april en mei. En dan ga ik gewoon in 1,5 uur de moeilijkste stof doen. En dan hebben leerlingen in het begin echt zoiets van... Hè? Het is hem echt, hij is echt hier gekomen. Ja, ik heb ook de kenmerkende outfit dan aan, die ik altijd in de video's draag. Dus het voelt heel onwerkelijk.
1: Word je nu ook gesponsord door Palmal inmiddels? Of
0: nee, dit is een ander t-shirt. Ja, of een andere trui is het eigenlijk.
1: Okay.
0: Ja, van een niet nader te noemen winkel. Dus ik word niet gesponsord. Ik heb niet zoals Darter zo Fimo staan.
1: Je moet je laten sponsoren. Ja. Beetje commercieel denken, Menno.
0: Als jij iemand kent, die is...
3: Nee, ik kan Wilfred de onderhandelingen laten
1: zien. Graag. Dat heb ik zo goed geregeld. Ik denk dat die jongens van Palmal nu al aan de telefoon hangen, hoor.
3: Maar hoeveel volgers heb jij op YouTube?
0: 240.000.
3: Kijk.
0: Ja, en dat is het leuke is, vind ik zelf, is dat het is gewoon totaal... Het is alleen maar wiskunde content. Ik maak geen gekke video's, je zal mij nooit...
1: Maar wat is dan de voorwaarde? Lullige t-shirts? Wat zoek je precies?
0: Nee, ik heb een hele mooie outfit. Een donkerblauwe trui met de grijze mouwen. Die heb ik al 10 jaar, draag ik die in iedere video. Ja, er komt een keer een dag, dan kan die niet meer. Maar ik moet toch wel ongeveer 30 jaar werken om
1: pensioen. Heb je er maar één van?
0: Ik heb er maar één. Dus ik moet een keer een nieuwe trui. Ja.
1: Een trui?
0: Ja, het is een trui. Ja.
1: Ja. Ik bedoel, hoe vaak neem je die dingen op? Want je moet hem ook wassen, zo nu en dan.
0: Ja, nou, daar doe ik geen uitspraak over. Ja, ik draag hem alleen in de studio. Dat is bewust.
3: Ja.
0: En in theater trouwens.
1: Het moet dus een trui zijn.
0: Ja,
1: een trui
0: dus, jawel. En dus wel in diezelfde kleur. Ja.
1: Een beetje afwisseling, daar ben je niet van. Je vindt dat belangrijk. Dat
0: nou, kijk, het is herkenbaar. En dat is leuk. Hè? Die video's die ik maak hebben een heel strak
1: iedereen
0: format.
1: Kent jou inmiddels nou wel.
0: Maar als jij bijvoorbeeld op de avond voor de toets 10 video's kijkt achter elkaar. Dan werkt het heel goed als gewoon het format de hele tijd hetzelfde is. Dat is heel rustgevend voor leerlingen. Je weet precies wat je kunt verwachten. Alleen de inhoud van de stof verandert een beetje. Maar het komt allemaal gewoon heel rustig en ontspannen eigenlijk over.
1: Grappig.
3: Heel leuk in het buitenland heb je bijvoorbeeld bij Sky Sports en zo. Dan hebben ze altijd. De verslaggevers hebben altijd zo'n Sky Sports, zo'n overhemdje aan. Ja. Ik zo lelijk.
1: Hebben ze het verleden bij ons ook al een paar keer voorgesteld.
3: Echt?
1: Ja, bij Sport 7 hadden ze dat voorgesteld. Volgens mij ooit bij SBS6 ook wel. We hebben altijd groep gaan we echt niet doen. Ga ik er niet bij zitten. Het is trouwens grappig. Uit onderzoek is gebleken als man zijnde. Vooral, ik weet niet of het voor vrouwen geldt. Maar als je als man zijnde 7 dagen of 5 dagen achter elkaar hetzelfde kleding aantrekt. In een talkshow of zo. Dat heel veel mensen dat vaak niet eens door
3: hebben. Nee, dat zal.
1: Nee, dat is heel grappig. Maar dat blijkt uit onderzoek. Dat mensen hebben dat heel... Ik heb het al een paar dagen al gekeken, probeer ik hetzelfde jasje aan te trekken. Kijk of iemand wat van zegt. Niemand zegt er wat van.
0: Maar wij hebben het wel door. Want ik krijg de meest gestelde vraag is... Heb je maar één zo'n trui? Heb je meer kleding? Nou ja, dat blijkt vandaag wel. Het is radio, maar ik heb iets anders aan vandaag.
1: Pannel, hè, voor de sponsor.
0: Ja,
1: vast.
0: Ja, zeker.
1: Die hebben ook donkerblauwe trui, dat weet ik.
0: Ja, kijk, ze zijn
1: ik ben vroeger gesponsord door de Pannel.
3: Oh ja?
1: Nee, ik had vroeger ook allemaal van die Pannel dingen.
0: Dit gaat goed komen, ik hoor het al. Ja.
1: Nee, dat is bij deze geregeld.
0: Super.
1: Maar die bekendheid... Kijk, Noah is super bekend. Ik ben ook redelijk bekend. En jij bent natuurlijk ook super bekend. Hoe voelt dat?
0: Het is heel leuk. Want ik ben eigenlijk gewoon wiskundeleraar. En dan loop ik ergens, vaak op plekken waar jongeren zijn, in de supermarkt waar ze werken, op het treinstation. En dan komen er gewoon jongeren en toen zeggen: hé, jij bent Menno, hè, van die video's, mag ik op de foto?
3: Ja?
0: En dat is super leuk. Want ik ben ook maar gewoon wiskundeleraar.
1: Ja, geniet ervan.
3: Dat is leuk.
0: Dat is die waardering die je dan voelt. Want je moet je voorstellen, ik sta in de weekenden, sta ik 2 dagen lang, maak ik video's. Dus dan maak ik gewoon van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags alleen maar video's achter elkaar. In mijn eentje in een donkere studio. En als je dan op straat komt en mensen zeggen tegen je: nou, ik ben zo blij, je hebt me zo geholpen, door jou heb ik mijn examen gehaald. Ja, dat is toch superleuk.
1: Je bent een man met een missie, Menno.
0: Ja, dat
1: zie ik ook zo.
0: Je ziet wel dat er zeg maar 150.000 keer per dag wordt gekeken, maar je realiseert je niet dat 150.000 echte mensen zijn. Met een verhaal, met een struggle thuis, achter de computer, dat ze het niet snappen, met ouders die gefrustreerd zijn.
3: Precies dat, ouders die gefrustreerd zijn. Want jij zei, ja, ik ga mijn dochter een beetje Spaans leren. Nou, dat moet dan nog lukken, maar ik denk dat als je op een gegeven moment een kind hebt die een 5H voor wiskunde moet doen, dat je op een gegeven moment als ouder ook denkt, wat moet ik?
0: Ja, nou ja, dat. En dan ben ik er dus. Hè, want die puber gaat ook niet naar je luisteren. Nou, je weet er denk ik zelf alles van. Ja, die wil niks aannemen van vader of moeder.
1: Het is Spaans wel. Dat doet zo goed samen.
0: Oké, nou ja, dat is mooi in ieder geval. Maar dan is het fijn als er gewoon gratis hulp beschikbaar is op YouTube.
1: Ja. Je bent een man met een missie die belangrijk is in deze samenleving. Zeker als je bedenkt dat het niet zo goed gaat, hè, met het niveau in Nederland. Zeker op dat gebied niet.
0: Ja, nee, dat is waar. Nee, ik maak me wel zorgen. Ik geef dus ook heel veel trainingen op scholen. Dat zijn heel veel verschillende scholen. Van een achterstandswijk in Zaandam tot een lyceum in Wassenaar. En overal zie je wel dezelfde dingen. Dat leerlingen gewoon best wel basisvaardigheden, die dan uit de onderbouw komen van de basisschool, gewoon niet zo goed beheersen. En dat vaak ook heel stom en heel spannend vinden. En ja, dat vind ik wel heel erg zorgelijk.
1: Want we staan in Nederland, is het niveau aan het dalen. Alhoewel, nu Europees staan we er nog redelijk voor, las ik ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel echt aan het dalen.
0: Ja.
1: Hoe kunnen we dat stoppen?
0: Ja, dat is heel lastig. Kijk, leraar zijn is heel leuk. Ik vond het zelf altijd heel leuk om les te geven. Alleen, dit is gewoon best wel een uitdagend vak. Je hebt bijvoorbeeld hele grote klassen. Ik denk dat het voor leraren heel fijn zou zijn als de klassen kleiner kunnen zijn. Want als jij 30 pubers hebt in 4 HAVO, dat is gewoon hartstikke ingewikkeld om dat te managen.
3: Had jij dat? Welke klassen gaf jij les?
0: Ja, verschillend. Het VMBO, HAVO, VWO maakt niet zo heel veel uit. En ja, mij lukt het dan wel om dat onder controle te houden. Maar als je er nog een paar hebt met ADHD en heb je er een paar, dan gaat thuis niet lekker. En weet je hebt zoveel verschillende types. Maar dat programma gaat door en je moet verder. Ja, het zou veel lekkerder zijn als je er niet 30, maar 20 hebt in de klas bijvoorbeeld. Dat maakt het leraarschap veel aantrekkelijker.
1: Ja.
3: En ik denk ook dat het belangrijk is dat je als je jong bent en dat je een klein beetje in kan komen hoe die pubers denken.
0: Ja, ja.
3: Ik had ook misschien wel eens een wiskundeleraar dat dan een man op leeftijd die dan helemaal niks had met hoe die kids met die smartphones en zo. Dat werkt natuurlijk ook niet.
0: Klopt. Nee, dat werkt ook niet. Nee, en wat je nu ook wel ziet is door het lerarentekort dat ze veel stagiaires al wat eerder voor de klas zetten.
3: Ja.
0: En dan ben jij zeg maar eerstejaars stagiair en dan zeggen ze nou ga maar 4 VMBO doen, 25 man. Ja, die kinderen eten je op. Ja, dat is gewoon hartstikke lastig. Dus je moet daar echt langzaam in komen. Maar daar is geen tijd voor eigenlijk.
1: Nee. We hebben toch ook gewoon het tekort aan docenten op dit moment. Dat is ook een heel groot probleem.
0: Ja, dat is een heel groot probleem, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat los je ook niet zomaar op.
0: Nee, het is een beetje kip of het ei verhaal, hè? Want er is een tekort en daardoor wordt het vak minder aantrekkelijk. Want klassen worden samengevoegd en je wordt eerder voor de klas gezet, ook als je niet bevoegd bent en zo. Maar ja, daardoor wordt het beroep weer minder aantrekkelijk. Gaan er nog minder mensen naar de leraaropleiding. Ja, dat is gewoon hartstikke ingewikkeld. Dat is ook niet echt sexy natuurlijk, hè. Als jij in 6 VWO zit en je zegt, nou, zoals ik deed, ja, ik ga volgend jaar HBO doen, want ik wil wiskundeleraar worden. Ja, dan denk ik, die Menno is gek.
1: Ja, dat dachten ze toen jij dat zei ook.
0: Zeker, ja.
1: Veel vrienden kwijtgeraakt toen en zo.
0: Ja, dat viel uiteindelijk mee. Maar het klinkt gewoon niet echt populair om dat te gaan doen.
3: Dus eigenlijk moet dat wiskunde een missie worden. Wiskunde toch een beetje sexy maken.
0: Ja, maar ik ben ook niet echt een vakidioot. Wiskunde is ook niet mijn hobby. Dat denken mensen vaak, maar dat is helemaal niet zo. Dus nee.
1: Wat is je hobby dan?
0: Nee. Ik vind het heel leuk om die video's te maken en om uit te leggen en om mensen te helpen. Maar ik had ook economie kunnen geven of iets anders. Ja hoor.
3: Oh ja?
0: Ja, was wel prima geweest.
1: Ja. Maar wat is er leuk aan wiskunde dan?
0: Nee, ik vind het leuk als mensen het niet snappen en je kan ze toch helpen. Als iemand bij me binnenkomt en die zegt, nou, Menno, ik heb nou 6 jaar VWO gedaan, ik snap er niks van, ik haat wiskunde. En die komt dan 2 dagen bij mij en op zondagmiddag gaan ze naar huis en zeggen ze, nou, ik snap het, ik vind het eigenlijk wel leuk, het gaat wel goed. Ja, dat vind ik leuk.
1: Het is wel zo, op het moment dat je het snapt is het hartstikke, ja, als je het ziet.
3: Als je
1: het ziet.
3: En als je het niet ziet, dan zie je het niet.
1: Nee, dan zie je het niet. Nee.
0: Het is eigenlijk heel simpel, de bal is rond en als je het antwoord goed hebt, krijg je alle punten. Ja.
1: Zo. Maar jij verdient dat dan je geld met dat YouTube of met dat onderwijs voor specifiek?
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon met de views op YouTube, daar krijg je geld voor. Dat is wat. En dan natuurlijk de examentraining die ik geef in de theaters. En klopt.
1: Maar je zegt, ik doe het vooral in bepaalde periodes dan?
0: Ja, die examentrainingen dat doe je vooral in april en mei natuurlijk. En dat YouTube-video's maken, dat gaat het hele jaar door. Ja, dat kan altijd eigenlijk. Ja.
1: En altijd in een blauwe trui, dat blijft gewoon.
0: Zeker, die blijft. Maar sponsor, kan me contacten. Ik ben overal op internet te vinden, dus ik hoor het graag.
1: Nou, dat gaan wij voor je
3: regelen. Van de commerciële jongen is het zo.
1: Nee, maar je snapt het wel.
3: Heel goed.
1: Misschien moet je ook nog eens op tv gaan doen ooit, hé. Ja. Nou, hij is best een leuke gast trouwens, een keer bij een programma van ons. Vind je?
3: Ja, een oranje zomer zo. Ja. Oranje zondag.
0: Ja, zeker weten. Ja,
1: dat zou hij leuk doen, man. Ja. Ja.
0: Ik moet wel de koekoek nog even oefenen, maar dat komt wel goed. Ja. Dat is een ander programma, of niet?
3: Dat is VI, ja.
0: Ik val door de mand.
1: Nou ja, nee, je mag de koekoek zeker een keer doen.
3: Ik ga Helene even een appje sturen dat ze jou een keer moet uitnodigen.
0: Ja, dat is goed. Doe maar.
1: Hoezo, Helene? Wat is dit? Ik bedoel, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, anders komt hij een keer bij jou en bij mij. Wat maakt het allemaal uit?
3: Ja.
1: Je doet het goed, Menno.
0: Dankjewel.
1: Mediatechnisch heb je het helemaal door. Heb
0: jij
1: trainingen gehad ook, of niet?
0: Nee, ik oefen zelf thuis met de camera, dus dat gaat helemaal goed. Ja.
1: En dan denk je, goh, ik ben lekker bezig.
0: Ik kom wel eens vaak in het media, dus dat helpt wel.
1: Ja. Ja.
3: Nou,
0: beetje vertrouwen.
3: Een jongen vol zelfvertrouwen.
1: Dat is heel belangrijk in dit vak. Dat is echt heel belangrijk.
0: Dankjewel.
1: Ik ken er genoeg mensen die iets minder zelfvertrouwen hebben, toch, in dit vak?
3: Ik weet even niet op wie.
1: Sommige mensen die heel veel zelfvertrouwen hebben.
3: Ja, die heb je ook. Die heb je ook. Ja.
1: Die er iets te veel in gaan geloven, zullen dan.
0: Ja. Nee, ik probeer het.
1: Jammer, moet doen, maar dan hebben we het uitzending.
3: Ja. Zijn we om 6:30 nog niet klaar? Ja.
1: Ik begin met mezelf. Oké, bedankt, Menno.
0: Graag gedaan.
1: En tot later.
0: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
6: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De files die opvallen op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide een kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. De A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg een kwartier. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen. Een 30 minuten extra reistijd. Er zijn flitsers op onder meer de A7 Groningen-Duitse grens bij 210,8. A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,6. En op de A30 Barneveld-Ede wordt geflitst bij 16,3.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor publiek. De brand is uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim €800 miljoen betalen, omdat het account zat verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen en met automatische systemen. Dat is tegen Europese regels. Het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij een toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. Prins Harry en 6 andere bekende Britten, onder wie Elton John, moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan een Britse krant. Ze verloren een rechtszaak die ze zelf hadden aangespannen, omdat ze zouden zijn bespioneerd. Ook zouden hun telefoons zijn gehackt, maar het hof zag geen bewijs. Nu moeten ze de proceskosten vergoeden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het AP Nieuws.
6: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
15: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
18: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
19: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
20: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
19: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
22: Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt.
23: Huisschudden heen en weer. Ja, dat is een even een heftige...

0: plus toe gaat, of niet, Thomas? Ja, hè? Ja, natuurlijk. Die is vast van zeker ergens te bewonderen vanavond. En geef hem ongelijk, want ook vanaf volgende week zijn wij gewoon weer zelf aan het werk. Als het gaat om vandaag en zij. Moet je vanavond nog naar de Oranje Zomer, of niet?
1: Nee, vanavond even niet. Even een avond vrij, dat is ook wel lekker.
0: Zo?
1: Ja, hey, hallo.
0: Ja. Ja, nee, heeft er nog Ajax gekeken? Tenminste, als je er toe in staat.
1: Ja, het ging niet helemaal met die stream van kijk.
0: Nee, hè?
1: Ja.
0: Het eerste kwartier was er niks te zien.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook dat Chris Woerts, die koopt die wedstrijd. En die kondigt dat dan nou redelijk enthousiast aan.
0: Zo, dat werd maandag een beetje uitgewerkt, zeg. Hey.
1: Nee, een beetje staande ovatie kreeg hij. En dan, kijk, dan als er dan geld voor gevraagd wordt. Het mag, hè, volgens de media.
0: 4,99.
1: Ja, 4,99 voor een wedstrijdje Ajax. Nou, er zijn heel veel Ajax-zieden die denken, nou prima, joh, dan betaal ik dat. Anderen dachten, nou, de groeten.
0: Ja.
1: Maar toen deed die stream het niet. Dat is natuurlijk wel lullig. Maar Talpa gaat alles terugbetalen.
0: Je kent je oom een beetje. Hoe is die dan, denk je?
1: Nee, ik denk dat die daar dan wel heel erg van baalde, ja.
0: Dat is een understatement.
1: Ja, dat is een understatement. Maar goed, het wordt allemaal terugbetaald.
0: Ja.
1: En het was ook, was het een goede wedstrijd? Denk ik niet, hè?
0: Ik heb niet gekeken.
1: Oh.
0: Ik weet het niet.
1: Nee. het was een overwinning, maar niet om over naar huis te schrijven. Maar dat is sowieso bij Ajax.
0: Toen 1-0 werd, dacht ik wel even, zal mij benieuwd of dit goed komt. Want ze hadden genoeg kansen, alleen ze moeten er wel in, hè?
1: Ja, en die eerste twee kansen van die nieuwe spits, die Leonardo, waren dus niet te zien. Die kwam in de rustanalyse, kwam die weer naar voren. En toen dacht ik zo. Dat zit nog niet lekker.
0: Hoe gaat het verder, denk je, met Ajax dan? Jouw gevoel?
1: Nou, ik denk niet dat je met alleen Julian Brandt en Ter Stegen kampioen wordt. Dus dat gaat natuurlijk altijd heel snel bij de fans van Ajax. Van, er komen twee grote namen en altijd, we worden kampioen en Museumplein. Maar ik denk niet dat zo snel gaat.
0: Nee. Hoor iemand lachen.
1: Ja, wie is dat?
0: Ja, Gonhuizen, goed dat je er bent.
2: Hallo.
0: Dat zit je te lachen.
2: Nee, het is voor mij. Ik heb het niet gevolgd, maar ik heb nog een Rotterdamse schoonfamilie. Dan, alles wat over Ajax gaat en tegenvalt, dan gaat daar gejuich op.
0: Ja, gek is dat, hè?
2: Heel tien familie. Ja.
0: Ja, dat ze daar zo extreem in kunnen zijn, mensen als fan.
2: Ja, valt ook wel mee.
0: Ja? Nou ja, ik ken Rotterdammers. Extreem, ik bedoel, die en Amsterdammers en Rotterdammers die elkaar daarom kunnen haten. Dus,
1: nou, ik bedoel, het was vandaag ook het nieuws dat Geertruida naar PSV gaat.
0: Ja.
1: Dat moet je ook niet lezen wat daar onder zo'n bericht wordt gezet. Dat is wel nou ja, heel heftig.
0: Hij wel zijn liefde uit voor Feyenoord. Maar ja, dat heeft natuurlijk geen enkel nut meer dan.
1: Nee, dat heeft geen zin.
2: Onze jongste zoon, die is 30, woont al zijn hele leven in Amerika, zoals je weet. Door die schoonfamilie, hartstikke fan van Feyenoord, die zal nooit het woord Ajax uitspreken. Dat is echt, hij is zo'n type van 0,20, ja.
0: Ik blijf dat verbazen.
1: Ah, dat vind ik ook wel weer grappig, dat 0,10 en dat 0,20.
2: Ja, vervolgens is hij dol enthousiast, dus dat is ook hartstikke leuk. Dus net ook zo rek.
0: Maar volgt hij dan ook nog een beetje daar in Amerika?
2: Hij weet alles. Als je iets over Nederlands voetbal weet, dan moet je Daan Groenhuizen in New York bellen.
1: En kijkt hij die MLS een beetje?
2: Ik weet niet waar hij het allemaal van. Ik heb dus het liefst gehad waar hij het allemaal vandaan. En zegt hij, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ook uitslagen, opstellingen, ongelooflijk.
0: Nou ja, geef zijn nummer. Ik bedoel, we kunnen hem altijd een keer bellen.
2: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Dat is toch leuk.
0: Wat doet hij verder dan?
2: Hij werkt bij Pepsi.
0: Oh, dat is iets anders.
2: Dat is iets totaal anders, ja. Ja, hij zit in het online deel van Pepsi Company. Ja.
0: Oké, Chris heeft bij Coca-Cola gewerkt, toch?
1: Coca-Cola school, hè?
0: Ja, de Coca-Cola Academy.
1: Hij drinkt er dus 8 per dag.
0: Ja, minimaal, als ze niet meer zijn. Ja.
1: Net als Trump, toch?
2: Geen idee. Ja, Trump, volgens mij Cola Zero veel.
0: Oh, ja. Ja. En een hamburgertje per dag, toch? Of twee?
2: Ja, dat is niet zero. Nee.
0: Maar is dat serieus waar? Of is het allemaal mythe?
2: Nee, wat je erover hoort en af en toe ook ziet... Is hij wel zeer van traditioneel hamburgers en cola... en alles wat ongezond is. Maar dat zie je ook al aan hem, toch?
1: Ja, hij ziet er niet uit alsof hij opstaat met een selderijsapje, nee.
2: Nee, niet echt, nee. Ik bedoel, het is
0: toch, voor zijn leeftijd, valt toch nog mee? Hij is nog redelijk scherp. Of is hij niet meer scherp?
2: Dat is een van de grote debatten in Amerika. Is die koekoe aan het worden langzamerhand? En als je hem af en toe hoort praten, dan denk ik... van, is dit een volwassen man die president van Amerika kan zijn?
0: Ja, maar is hij koekoe aan het worden, denk jij?
2: Hij is vaak in wat hij zegt totaal onbegrijpelijk en totaal onsamenhangend. Maar goed, dat heeft hij altijd gedaan. Een keer of 10 per dag gemiddeld liegen. Gewoon echt jokken. Aantoonbaar. Niet dat ik dat verzin, omdat ik niet zo van Trump hou, maar het is gewoon waar.
0: Weet je, bent niet echt een fan, hè? Dat is een understatement.
2: Nee, kijk, iemand, maar ook een beetje principieel, Wilfred. Iemand die eigenlijk voortdurend meer vijanden dan vrienden maakt, die is niet mijn vriend. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, ja.
2: Voortdurend mensen tegen zich in het harnas jagen, tegenstanders voor gek verklaren, uitschelden. Mensen het land uitschoppen, ook medewerkers voor de rechter dagen. Roepen van Groenland, het is van ons, Canada is van ons, de straat van Hormuz is van ons. Dan heb je ze volgens mij niet helemaal op een rij.
0: Nee, maar het is wel de belangrijkste man ter
2: wereld. Zeker, nee, daarom moet je hem ook heel serieus nemen.
0: Ja, toch wel. Ja, ik zit er even na te denken over dat koekoe inderdaad. Maar het feit dat hij deze man president heeft kunnen worden.
2: Ja, je hebt iets met koekoe, toch?
0: Ja, die koekoe vind ik sowieso erg belangrijk. Zou die een keer langs willen komen? Nou, dat zal wel niet. Dat gaat me niet lukken om die koekoe.
2: Trump, eigenlijk wel. Ja, even proberen. Ja.
0: Maar hoe gaat het nu met Amerika?
2: Een aantal dingen gaan helemaal niet. Sowieso erg belangrijk.
0: Zou die een keer langs willen komen? Nou, dat zal wel niet. Dat gaat me niet lukken om die koekoe.
2: Trump, eigenlijk wel. Ja, even proberen.

0: Mm-hmm. Is dat niet zo slecht en zo laag geweest?
1: Maar daar zegt Trump, er klopt niks van, toch? Die peilingen.
2: Nee. Van de week zei hij toch weer tegen verslaggevers.
1: Allemaal nepnieuws.
0: Oh, dat hij dat zegt. Ja, vooral behalve als ze goed zijn voor hem een keer.
1: Precies.
0: Of als er iets goed gaat, dan... Ja, hij is natuurlijk buitengewoon selectief. Nee, daar heb je gelijk in. Maar het is...
2: Maar voor die midterms, hoe serieus moet je dat nemen dan, die peilingen?
0: Volgens mij moet je ze heel serieus nemen. Midterms, dat zijn de verkiezingen en nu in november voor het congres. Hè. Over 2 jaar later weer presidentsverkiezingen ook. Hun Eerste en Tweede Kamer, Senaat en Huis van Afgevaardigden. Ja, daar staan de Republikeinen die nu aan beide kanten een kleine meerderheid hebben. Dus ze kunnen met Trump samen kunnen ze heel veel bereiken. Waar de Democraten nu uiteraard op hopen dat zij in het Huis of in de Senaat een meerderheid zullen halen. Dan kunnen ze Trump ontzettend lastig maken.
2: Ja.
0: Als dat gebeurt, dan krijg je wat je de Amerikaanse politiek noemt een lame duck situatie, de lamme eend. Want dan kan een president van alles zeggen, maar dan zegt het parlement, het congres, zegt dat we dachten het niet. Hoewel Trump dan zal proberen zijn zin toch door te drijven, zo kennen we hem. Maar dan kunnen de democraten het hem heel lastig maken. Ik las net in de trein hier naartoe dat ze allerlei plannen aan het maken zijn om te kijken van hoe heeft het financieel gezeten met hem tijdens zijn presidentschap, van zijn familie. Die social media accounts, de bitcoins, alle gratie dingen die hij verleend heeft aan mensen die geweld hebben gepleegd. Dus als de Democraten het lukt, dan zullen we de komende jaren heel veel officiële onderzoeken zien tegen Trump, aangeblazen door de Democraten.
2: Ja.
0: Ik weet niet of ze dan aan het regeren van het land toekomen, maar goed.
1: Nee, ja, wat moet je dan met al die onderzoeken? Dat is zijn tweede termijn toch ook al de hele tijd zo het geval?
0: Ja, nee, zijn eerste termijn hebben het voortdurend gezien. 2 keer een impeachment, een poging om hem af te zetten. Ja. En beide keren mislukt. Ze zijn er wel weken mee in de weer. En CNN zendt het dan ook weer eindeloos uit. Ik zou denken van, ga het land regeren. We weten wel ongeveer wat Trump doet en niet doet en dat hij niet deugt. Ga gewoon het land regeren, wat mij betreft. Maar goed, dat gaat niet gebeuren.
2: Maar al die senators hebben content nodig, Charles. Dus die moet altijd door, hè?
0: Ja, en de Democraten willen dan punten scoren. Maar dan nog, denk ik, volgens mij scoor je punten met het goed regeren van het land.
2: Ja, en zorg eens voor een goede kandidaat.
0: Dat is een hele fijne, want dat is er nogal vaak mislukt. En daar hebben ze ook zwaar leergeld mee betaald.
2: Maar heb jij nou eentje in gedachten waarvan je zegt, die zou het kunnen?
0: Nee. Nou, kunnen misschien wel. We hebben als Gavin Newsom, gouverneur van Californië.
2: Ja.
0: Joshoff, de senator uit Georgia, zou het waarschijnlijk wel kunnen. En er zijn ook altijd weer mensen die er ineens oppoppen. Dat je denkt van, hé, waar komt die nou ineens vandaan? Maar, je hebt gelijk, het is geen kroonprins of kroonprinses waarvan je zegt van, kijk, die gaat het nu doen.
1: Hoe kan dat toch? In een land als Amerika, dat er niet één iemand is die capabel genoeg is om dat een keer goed te gaan doen.
0: Maar je moet er wel zin in hebben, Noah. Je moet er wel zin in hebben om... Zou jij er zin in hebben, bij wijze van spreken? Nou, ik zou er geen zin in hebben.
2: Nou, heb je er zin in?
1: Ik zie Wilfred kijken. Nou, glunderende ogen.
0: Ja, dat zou spannend zijn. Nee, maar het is treurig. Maar dat is, als je gewoon terugkijkt, hebben de Democraten zo vaak slechte kandidaten gehad. Vanaf Al Gore, Hillary Clinton was een excellente kandidaat, slechte campaigner. Biden was ook geen fantastische kandidaat. Nou, dat hebben we gezien, maar dat is afgelopen. Ze hebben het zo ontzettend vaak, hebben ze het voor zichzelf verknald. En voorlopig is het ze niet gelukt om iemand echt naar voren te schuiven die een beetje middle of the road is, niet al te links. Hè. Je hebt ook nogal linkse types in die partij, waarvan je denkt, ja, alsjeblieft niet, want dan gaan heel veel mensen toch weer naar de Republikeinen, dan zouden de Democraten weer verliezen. Dus nee, ze zijn een aantal dingen kunnen ze redelijk goed, maar kandidaten kiezen zijn ze slecht in, heb je gelijk in, ja.
2: Dus dat is voor de komende tijd nog niemand die je in gedachten hebt?
0: Waarvan iemand zei, die zou Trump echt met veel succes
2: kunnen. Maar stel, je wordt straks democratisch kandidaat en je wordt nog president ook, dan heb je toch te maken met een schuld waar een paard de hik van krijgt?
0: Nou, het blijvend de hik.
2: Ja, kun je hem uitspreken?
1: Hoeveel is het?
2: Hoe groot die is?
0: Ja, als je het bij elkaar optelt, de federale, moet je het optellen per jaar, is het 40.000 miljard.
2: 40.000 miljard.
0: Oh. Daar denk je van, hoeveel is dat dan? En ik heb het uitgerekend. Elke Amerikaan heeft ongeveer $120.000 schuld. Dus een gezin van 4, vader, moeder, 2 kinderen, als ik het even simpel zeg, die hebben een schuld van $500.000 bij de federale overheid eigenlijk. Dat hoeven ze niet zelf te betalen, want die schuld die zit er ergens. Maar als je het dus uitrekent, is dat waar het over gaat. Stel dat ze nu gaan besluiten, we gaan die schuld in 30 jaar afbetalen.
2: Hmm?
0: Dan is elk gemiddeld gezin per jaar, wat denk je, hoeveel kwijt?
2: Maar zo snel kan ik niet rekenen, dan moet ik Menno! Oh, Menno is alweer weg, dat zul je altijd zien inderdaad. Nou?
0: Elk gezin moet dan de komende 30 jaar elk jaar $30,000 betalen om het af te kunnen betalen. Het gaat niet gebeuren.
2: Nee.
0: Maar het is, en Trump heeft daar natuurlijk als een dolle aan bijgedragen.
2: Zeker.
0: Door bijvoorbeeld de inkomsten te verlagen, belastingverlaging, vooral voor de rijken. En de uitgaven te verhogen, bijvoorbeeld bij het Pentagon. Ik loop

0: een tijdje mee. Dat weet je.
1: Ja. Vergeet even zijn balzaal nog, hè? Maar ga door. Ja.
0: De balzaal, ja. Hij zegt, die wordt door andere mensen betaald, wat ook niet zo blijkt te zijn. Maar heel lang was de begroting van het Pentagon ongeveer 750 miljard. 2 miljard per dag, hè? Dat is nu in korte tijd verdubbeld. En dat gaat naar... zo'n bedragen de stijpen. Ik heb even gekeken. Nederland geeft 26 miljard uit. En de Amerikanen 26.000 miljard. Of 20.000 miljard.
1: Ongelooflijk. Zijn,
0: maar dat, je hebt gelijk. Dus er komt zo meteen een linkse president. Stel.
1: Ja.
0: Ja, die kan geen leuke dingen voor linkse mensen doen.
1: Nee, totaal niet.
2: En dat is ook waarom je zegt, die kandidaat moet niet te links zijn in zijn ideeën.
0: Nee, want die gaat dan beloftes doen die je vervolgens, daar heb je helemaal gelijk in, die je vervolgens niet kunt waarmaken. En dan zeggen ze, het valt toch een beetje tegen.
2: Ja.
0: Het geld is er gewoon niet. Het is alsof je niet elk jaar je hypotheek afbetaalt, maar elk jaar tegen de bank zegt, doe me er nog 10 of 20.000 bij.
1: Maar is er nu
0: keer... kan ik het afbetalen? Nou, nee, waarschijnlijk niet. Het is krankzinnig.
1: En er worden straks al die ambtenaren weer naar huis gestuurd, een tijdje?
0: Ja, er zijn er al veel weggestuurd.
1: Ja,
0: tienduizenden.
1: Ja.
0: Ja. Dan gaan die ambtenaren weer naar huis omdat de overheid dan weer op slot gaat.
1: Ja, die gaat op slot dan.
0: Ja, dat hebben we al zo vaak gezien. Maar het is waar, als er een progressieve president komt, die kan van alles beloven, maar je kunt bijvoorbeeld echt op een bierveeltje uitrekenen, je kunt het niet betalen. En dat wordt voor een deel de erfenis van Trump. Los van dat we dan misschien van die gekkigheid af zijn. Maar dit is voor een deel de erfenis van Trump. Hij heeft de overheid voor een deel uitgekleed. En dus ook kwalitatief. Als je tienduizenden ambtenaren, die doen meestal wel vrij nuttige dingen, kunt er van alles van vinden. De uitgaven heeft hij als een bezetene verhoogd. De belastingen heeft hij verlaagd. Dus hij heeft puur boekhoudkundig. Als je denkt van hoe run ik mijn gezin, heeft hij alles fout gedaan wat je fout kunt doen. Democraten hebben geen schone handen. Hè? Biden heeft geen schone handen. Maar het is nu echt veel erger. Als ik ergens op ben, heet ik Amerika-deskundige.
1: Zo hebben we jou ook ingehuurd vandaag, hoor.
0: Ja,
1: dat staat ook ergens op papier, Amerika-deskundige.
0: Zet er maar aanhalingstekens bij. Want dat is, ik had dit in deze vorm en heftigheid en krankzinnigheid niet zien aankomen.
2: En toch is het, want ik ben deze zomer in Amerika geweest en veelal in de staten in Missouri en in Texas. Nou, dat zijn rode staten.
0: Ja, dat is veel republikeins, ja.
2: Ja, dat toch ook sommige mensen die het toch allemaal oké vinden wat hij allemaal doet. En nou, niet sommige mensen, heel veel mensen ook nog in Amerika.
0: Ja, ook omdat het heeft ook te maken, natuurlijk, die staten, en die zijn overwegend, zijn ze vaak nog republikeins. Hoewel als je naar de per staat kijkt, is het wel heel erg aan het verschuiven ten nadele van Trump. Je komt
2: en dan zijn de grote steden zoals in Kansas City, in Missouri, is dan weer een wat...
0: Die zijn weer progressiever,
2: juist,
0: gemiddeld. Nee, maar het is zeker waar, maar het heeft ook met angst te maken. En ook wel met dat de democraten eigenlijk geen boodschap hebben waar je als gewone Amerikaan echt iets aan hebt.
2: Mm-hmm.
0: Ik zou denken, begin nou, is heel simpel. Ongeveer 15 jaar is het minimumloon in Amerika niet verhoogd. Begin daar nou eens mee. Dat je tegen mensen zegt, die 7,25 per uur verdienen, dat is te veel om van dood te gaan, maar te weinig om van te leven. Dat gaan we structureel dat voor je aanpakken. We gaan het nu echt aanpakken dat je gewoon een ziekteverzekering.
2: Met welk geld gaan ze dat dan weer doen?
0: Ja, dat kun je van deel. Kun je mensen dat zelf laten betalen. Maar begin om tegen mensen te zeggen, je hebt een aantal hele gewoon dagelijkse problemen. En die gaan we voor je oplossen. En hou dan even op over transgenders. Vind ik allemaal hartstikke belangrijk. Maar daar betaal je de rekening mee.
1: De man zit er toch niet voor het land. De man zit er toch alleen maar voor zichzelf.
0: Trump wel, ja. Maar goed, dat gaan de democraten zoals een dolle onderzoeken. Waar hij al die miljarden gelaten heeft die verdiend heeft. Waarschijnlijk gaat er ook nog wel eens iemand uitzoeken. Heeft hij nu echt al die golfwedstrijden wel gewonnen?
1: Mm-hmm.
0: Ik las van de week dat hij het aantal van die golfclubs die hij heeft, dan wint hij een tournament. En dat wint hij dan als dat... Zo'n golfbaan resort wordt geopend. En bij de opening is er een tournament. En de enige deelnemer is...
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja. Winter?
1: Ja.
0: Nou ja, zo. Dat soort...
2: Want heeft iemand hem ooit echt serieuze negels zien lopen? Weet hoe goed hij kan golfen?
0: Er is zelfs een heel boek verschenen over het golfspel van Trump. Nou, daar staat dit allemaal in. Hij laat hulpjes uit de bunker halen of uit de struiken halen. Nee, het is echt een
2: dolle pretje. Dat is best lekker.
0: Nee, daar zet ik wel leuke filmpjes van, ja.
1: Hoe gaat het met jouw boek eigenlijk?
0: Goed. Ik krijg, als ik lezingen geef, hartstikke leuk. Verkoop had ik al wat meer gewild.
1: Ja.
0: En ik kreeg op goed een reactie. Voor de mensen die het weten, ik heb een boek geschreven. Het heet Meiden volgen hun dromen, jongens hun hormonen. Het gaat over het succes van heel veel vrouwen. En dat veel mannen het moeilijker hebben. Even heel simpel.
1: Ja, dat heb je eruit gelegd toen, ja.
0: En ik kreeg laatst, was ik uitgenodigd op een of andere wat feministische website volgens mij. Toen werd ik afgebeld. Ja, ze hadden het op de redactie over gehad. En dat verhaal willen wij eigenlijk niet door een oude, blanke man laten vertellen.
1: Omdat?
0: Ja, weet ik het. Foute vinkjes, denk ik.
2: Maar wat is de kern, de essentie van het boek?
0: Nou, wat ik net zei, dat je ik zeg vaak in lezingen, vragen mensen ben je het met me eens. Vrouwen hebben in de afgelopen 100 jaar meer bereikt dan in de 100 eeuwen daarvoor. En dan, ja, nee, maar er is geweld tegen vrouwen en nog achterstelling met betalingen, dat weet ik allemaal. Maar wat ik zeg is ook, ik zeg altijd, je hebt gelijk, maar ik heb ook gelijk. En tegelijkertijd denk ik ook aan de hele manosfeer, dat veel mannen gewoon slecht op hun plek zitten. Kijk naar het onderwijs. Vrouwen doen het in alle opzichten beter in het onderwijs.
2: Ja.
0: Aan zijn nu veel meer vrouwen.
1: Je ziet nu ook in de journalistiek en zeker de sportjournalistiek. Dat is het laatste 10 jaar natuurlijk zo veranderd.
2: Ja.
0: Hoofdredacteuren in Nederland. De meeste grote media hebben nu op zijn minst 1 vrouw in de hoofdredactie of vrouwelijke hoofdredacteuren. En dat gaat als een dolle. Toen ik begon in de journalistiek, dat was wel heel lang geleden natuurlijk. Maar toen was de hele top van, in mijn geval werkte ik bij de Volkskrant, waren allemaal mannen.
1: Ja.
0: Alle chefs waren allemaal mannen. Nou, dat is nu wel radicaal veranderd.
2: Nee, in de voetbaljournalistiek is het ook nu wel aan het veranderen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het Nederlands elftal.
0: Zijn allemaal mannen nog?
2: Nou, dan ben ik de enige vrouw, ja. Ja.
1: Ja, maar tegelijkertijd, ik bedoel wat Johan Derks altijd zei, het kan niet waar zijn dat een vrouw dat presenteert of interviews doet enzovoort. Ja. Dat is nu natuurlijk helemaal voorbij.
2: En
0: Johan is niet de maat der dingen meer, toch?
2: Nee, maar dat heb ik ook al vaker gezegd. Nee. Ik ben ook niet van dat we het moeten pushen. Dus dat je zegt, er moeten meer vrouwen in de sport, want dan lijkt het alsof wij daar worden neergezet omdat we vrouw zijn. En daar moeten we natuurlijk ook niet naartoe.
0: Nou ja, maar bijvoorbeeld ondernemerschap. Als je kijkt naar de cijfers van vrouwelijke ondernemers en succesvolle vrouwelijke ondernemers. En dat zie je dus overal. Dat zie je hier in Europa, dat zie je in Amerika. Zie je bijvoorbeeld ook als een dolle. Ik heb vrij veel ook naar het buitenland gekeken. In Afrika bijvoorbeeld. Daar heet de economy ook geen economy, maar she-economy. Omdat heel veel vrouwen daar extreem succesvol zijn. Grote problemen in Afrika, maar dit soort dingen gebeuren ook. Het is ontzettend leuk om te schrijven, omdat het ook een perspectief biedt aan de jonge generatie.
1: Dat zie je toch in Nederland ook op die universiteit, dat heel veel Marokkaanse en Turkse meisjes op dit moment heel succesvol zijn. Vaak ook in beta-vakken enzovoort.
0: Ik sprak een rechter op een goed moment. Die vroeg ik daarnaar. Hij zei, nou ja, ik heb veel met Marokkaanse jongens en meiden te maken. De jongens staan bij mij achter het hekje en de meiden zitten bij mij op kantoor.
1: Ja.
0: Toen dacht ik van, ja, kijk, dat...
2: Nou ja, en ik denk dat je de ontwikkeling juist moet stimuleren. Dus je hoeft het niet te forceren. Maar ik denk, het is heel leuk dat je nu op de Hogeschool van Journalistiek veel meer meiden ziet die ook voor sport kiezen.
1: Ja.
2: En dat is iets goeds. Dan komen er uiteindelijk meer vrouwelijke sportverslagen.
0: En je hoeft het niet meer te stimuleren, want die vrouwen doen dat zelf.
2: Precies.
0: Je moet langs wat de jongens gaan stimuleren.
1: Maar je wordt dus bij een website waar het eigenlijk gaat om de vrouwenstimulatie, word je geweigerd omdat je een oude witte man bent.
0: Afbesteld, ja.
1: Ja. En hoe is het met de talkshows?
0: Nee, het talkshow het wil het er ook niet over hebben.
1: En je krijgt geen verklaring daarvoor dan?
0: Nee, maar dat krijg je. Ja, jij gaat ook niet aan mensen uitleggen, toch? Als je iemand niet uitnodigt. Of
1: ja, maar met jouw staat verdienst is het toch wel logisch als je zoiets schrijft. Wat volgens mij wel vernieuwend is ook, om dat duidelijk te maken.
0: Nee, ik heb steeds gezegd: laten we gewoon een leuke discussie voeren. Als mensen met me oneens zijn, je kunt me geen grote plezier doen. Ook in zalen, als ik lezingen geef. Die moet zeggen: ik ben totaal met u oneens. Dan, jippie, vertel maar. Aan de slag.
2: Ja, maar jij hebt gelijk en ik heb ook gelijk. Dat is hem.
0: In welk opzicht?
1: Nee, die 100 jaar,
2: wat je net zei.
0: Dat er nog veel achterstelling is.
1: Maar volgens mij zei je dat niet eens, dat zei je zelf. Toch?
2: Nee, want volgens mij zei ik zeg altijd, jij hebt gelijk, maar ik heb ook gelijk.
0: Ja, jij hebt gelijk in de zin van als vrouwen of mensen in de zaal zeggen van, weet je wel wat er, op welke
1: plaatsen plafond nog steeds en dat soort teksten.
0: Ja, dat is er voor een deel ook, maar er zit wel een flinke barst in dat plafond.
1: Dat is maar goed ook.
0: Ja, nee, maar dat is. Maar je hoeft vrouwen niet meer te helpen, doen ze zelf.
2: Hey.
0: Ja? Kijk, ik vind zo'n mooi voorbeeld ook.
1: Je zou Tim ook ten huwelijk kunnen vragen zelf. Tim zit nu te pijnsen op de redactie. We kregen foto's dat hij diep zit na te denken.
2: Nee,
1: dat
2: zou
1: je ook kunnen
2: zeggen,
1: doen.
2: Dat is misschien...
0: Vrouwen moeten het initiatief
2: hebben. Ja, nee, dat is misschien allemaal niet feministisch, maar dan ben ik toch heel ouderwets in.
1: Dat zou je toch wel willen van hem?
2: Nou, ja.
1: Ja?
0: Waarom ben je nou ouderwets in?
2: Nou, ik vind dat ik ga niet... Nee, ik denk ook dat hij gewoon nee zegt. Nee, ik wil gewoon...
0: Gaat hij nee zeggen?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Zou ik het ook niet vragen?
2: Nee, dan ben ik toch een beetje ouderwets. Is dat ouderwets? Nee, ja.
0: Maar zou jij ja zeggen?
1: Ga niet verdeel, heet
2: ja. Ik zou wel ja zeggen, ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, nee, wat is... Dit wordt nu een heel ding. Dat is het niet. We gaan dit nog helemaal niet doen.
1: Nou ja, de redactie zit mee te luisteren. Ja. Die sturen foto's van hoe die zit na te denken. Oh, is een proposal.
2: Ja. Oei.
1: En toen dacht ik opeens over het feministische. En dat je zegt, je vrouw worden kunnen het prima zelf. Dacht ik, ja, je kan het ook zelf doen natuurlijk. Dus,
2: nou, misschien denk ik over 2 jaar anders over. Maar ik denk het niet.
1: Oké. Okay. Nou, goed dat jij er was, Jal.
0: Met genoegen, dat weet
1: ik. En laten we hopen dat het allemaal een beetje goed afloopt in Amerika. Maar dat gaat niet lukken. En met die oorlog ook niet. Hè?
0: Nee, het zit muurvast.
1: Ja.
0: Ja, dat is er ook zo een, hè? Dat je zonder enig overleg met je parlement gewoon zo'n oorlog begint.
1: Onbegrijpelijk.
0: Dus in Nederland, of dat je de helft, stel je voor dat Rob Jetten de helft van het Katshuis laat afbreken. Ja. Zonder enig overleg. Ja,
1: en er een balzaal gaat maken.
0: En er een balzaal van maken. Of een leuk feestje.
1: Of een gayclub.
0: Hou op.
1: Ja, je moet er niet over nadenken. Ja, maar dat kan
0: zou
1: allemaal.
0: En dus, die Republikeinen geven geen piep. Dat is onvoorstelbaar.
1: Ja. Nou ja, goed. Goed dat je er was. Tot de volgende keer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
5: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
4: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
6: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
8: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
13: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
12: Dus we zijn nog niet verloren.
14: Want daarvoor luister je de grote techshow.
13: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
12: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
15: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
16: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. De files worden alweer wat korter. 150 kilometer zaten bij elkaar. De meeste daarvan staat in Gelderland en Noord-Brabant. De langste files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt het Vonderen 10 minuten oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor Marhezen 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsbergen 10 minuten oponthoud. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij hectometerpaal 108,2. A30 Barneveld-Ede bij 16,3. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem wordt geflitst bij 194,9.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
22: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor publiek. De brand is uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim 800 miljoen euro betalen omdat het account zat verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen en met automatische systemen. Dat is tegen Europese regels. Het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij een toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. Prins Harry en 6 andere bekende Britten, onder wie Elton John, moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan een Britse krant. Ze verloren een rechtszaak die ze zelf hadden aangespannen, omdat ze zouden zijn bespioneerd. Ook zouden hun telefoons zijn gehackt, maar het hof zag geen bewijs. Nu moeten ze de proceskosten vergoeden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl. Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
25: Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt.
26: Huisschudden heen en weer. Ja, dat was even een heftige ervaring.

0: wel falen bij deze uitzending van de Friday Move. Echt een beetje poltrouwen, Noah.
1: Ik vind het gezellig.
0: Wat had je ervan verwacht daar, toen het programma in elkaar zat dan?
1: Nee, ja, ik ben hier natuurlijk heel lang geleden één keer geweest. Maar toen was ik gewoon even aangeschoven. Maar ja. Nu dan de hele rit gezellig naast jou. En ik vind het heel
0: het
1: relaxed.
0: Het schiet alle kanten op,
1: het
0: hè?
1: Schiet alle, maar het is lekker babbelen. Het is verschillende materie.
0: Ja.
1: Sport, politiek.
0: En dan zo nu, dan spreek je uit. Zo nu, dan hou je een beetje in. Dat snap ik ook wel natuurlijk. Dat is ook een beetje wie je bent, hè?
1: Dat is wel een beetje wie
0: Wat is het profiel wat je zou willen hebben dan? Hoe wil je overkomen?
1: Hoe wil ik overkomen? Nou, het is een beetje... iedereen zegt dan als mezelf. Maar ik weet niet, jij kent mij een beetje. Ik hoop dat ik als mezelf overkom, ook op televisie. Maar ik ben inderdaad, wat je zegt, ik durf wel wat vaker mijn mening te geven. Maar ik ben niet iemand die zo met gestrekt been ergens ingaat.
0: Nee.
1: Dat past ook niet zo erg bij mij. En ik probeer het ook altijd wel een klein beetje vanuit het positieve te benaderen. Ook omdat ik vind dat de journalistiek over het algemeen redelijk negatief is. Als ik het dan heb over sportjournalistiek.
0: Nou, journalistiek is algemeen. Ik had het toevallig laatst over. Kijk, ik heb dat Midushi gemaakt omdat ik ook wel eens positieve tv wilde maken.
1: Daar kwam jij ook heel positief uit, zou ik je zeggen. Oh. Kijk, ik ken jou een beetje. Mm. En bij VI heb je natuurlijk een bepaalde rol. En die doe je heel goed. Maar ik vond het heel leuk om jou in Midushi te zien.
0: Nou ja, met name omdat het idee afzeiken is niet zo moeilijk, hè? Afzeiken is het makkelijkste wat er is. He, Ron Vergouwen toch?
2: Waarom kijk je mij aan?
0: Nee, ik vraag het aan je.
2: Zie ik eruit als een afzeiker?
0: Nee, totaal niet.
1: Afzeiken is inderdaad wel makkelijker dan...
0: Dat is niet zo moeilijk, toch?
2: Maar dat was wel de reden waar mensen jou denk ik niet herkenden. Dat er ook dat mensen met vraagtekens...
0: Mensen raakten in verwarring, hè, bij mij. Ja.
1: Maar ik vond de grap over dat je naar binnen ging met Gert-Jan en Carrie Knoops en zei, hier is de SM-kelder. Oh nee, dat was hem niet.
2: Dat is een mooie aflevering.
1: Die was goed.
0: Ja. Die was oké. Okay. Maar kijk, als je ooit naar mijn podcast luistert, dan zit ook niet de Wilfred Gené van VI daar. Daar zit ook gewoon...
1: Nee, en het probleem is denk ik dat het grootste gedeelte... Nou, niet het probleem, maar het grootste gedeelte ziet de Wilfred Gené van VI.
0: Ja, en die pakken hem in een hokje. Dat snap ik ook heel goed. Hoor. Maar tegelijkertijd probeer je jezelf ook op een andere manier te ontwikkelen. Toch, hè, Noah?
1: Ja.
0: Hoe kijk jij naar Noah?
2: Ja, ik denk dat de superlatieven komen, dan schiet het te
1: kort. Nee, hou maar op. Dat hoeft helemaal niet.
2: Ja, nou, maar het vervelende is natuurlijk dat toch... Ja, je blijft de dochter van. Daar gaat dan iedereen het weer over hebben.
1: Ja.
2: Ik bedoel, dat op een gegeven moment gaat het omdraaien natuurlijk. Dan wordt Linda jouw vader. Moeder.
1: Ja, vader. Ja. Dat moet er veel voor gebeuren, wil dat ze zijn.
0: Ja. Maar in deze
1: wordt zij de moeder van. Nee, zover zijn we nog niet. Dat
2: komt in de buurt, hoor.
1: Ja, nee, dat gaat hem niet worden, hoor. Dat is natuurlijk ook een hele andere televisietijd. Ja.
2: Maar je hebt in ieder geval haar genen. Want nou, ja, als ik jou langs dat veld zie staan, dat doe je fantastisch.
1: Dankjewel. Ja, en het blonde haar. Maar dat wordt
2: daar
1: geverfd.
2: Kun je wat aan doen.
1: Ja.
2: Je zou ook een hele rode koep kunnen nemen.
1: Ja. Jij niet?
0: Ik verf nooit. Maar even, jij bent natuurlijk tv-kenner puur zang. Daarvoor maak je nu ook de podcast volgens mij, toch of niet?
2: Ja, daar bleef je voor thuis 75 jaar televisie.
0: Daar hoort Linda bij. Daar bleef je voor thuis.
2: Die staat er ook bij.
0: Ja. Waar bleef jij voor thuis bij Linda?
2: Het fragment wat in de kanon staat. Want we hebben 75 afleveringen. Ja. Elke aflevering bespreken we één programma. En daar kiezen we dan een bepaald moment uit. Waarvan we denken dat het in ons collectieve geheugen zit. Of in ieder geval dat het zou moeten kunnen.
0: Hmm.
2: En als we dan bij Linda blijven. Die staat erbij met een fragment wat op mij als jongen heel erg indruk maakte. Dat was de aflevering van Love Letters. Waarin voor het eerste
1: homohuwelijk.
2: Twee mannen
1: een
2: ja-woord aan elkaar geven. Overigens, de saillant detail. Dat was in het jaar dat het huwelijk voor geregeld dit partnerschap. Of het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.
0: Vandaag het huwelijk, hè?
2: werd ingevoerd. Dat was 2001. Alleen die uitzending is opgenomen voordat dat legaal werd. Dus die mensen in die studio zijn. Die hadden gewoon een geregistreerd partnerschap getekend.
1: Ah.
2: Want het huwelijk mocht nog niet op dat moment.
0: Okay.
2: Werd wel gezegd in de uitzending.
1: En dat is 2001, want ik kan me herinneren.
2: Dus
1: volgens mij heeft zij dit jaar een filmpje van die twee mannen gekregen. Dat zij dus nu 25 jaar getrouwd zijn.
2: Nog steeds bij elkaar.
1: Ja, nog steeds bij elkaar.
2: Dat kan.
0: Ja. Nou ja, dat gebeurt niet zo vaak, hè? Überhaupt natuurlijk niet. Toch,
2: Wilfred, vertel.
0: Nou, ik zit in mijn tweede huwelijk.
2: Ja,
0: om maar iets te noemen.
1: Huh? Ja,
0: wist jij dat niet?
1: Nee.
0: Ik ben eerder getrouwd geweest, ja.
1: Echt?
0: Ja, 3 jaar en 3 dagen, precies wat zei. Ja, nee, dat was geen succes.
2: Een opwarmetje.
0: Nee. Een opwarmetje, inderdaad. Ja. Maar het is een bijzondere uitzending, maar je pakt dus elke keer maar één programma dan, één aflevering.
2: Kijk, we kunnen ook uit een bepaald programma kunnen we meerdere fragmenten nemen. Alleen voor de diversiteit vinden we het wel leuk dat we elk programma maar één keer doen. En we proberen ook niet elke presentator er 6 keer in te stoppen of zo. Jij zit er ook gewoon 1 keer in met Vandaag Insight, met een bepaald moment.
0: Ik neem aan de dildo.
2: De deal voor Mark Rutte. Ja. We hebben wel discussie gehad. Ik maak de podcast samen met Bjorn Bouwens. Dat gaan we gaan voor
0: een nette jongen. Die houdt niet van een lineair waarschijnlijk.
2: Nee, dat klopt wel inderdaad. We hadden een aflevering over seks voor de boeg. Toen was hij heel stil inderdaad.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Een beetje een kuisje jongen.
2: Ja, dat wel. Maar goed, voor de balans is het wel goed. Maar dat zat je in met de dildohelm. Maar we hadden ook kunnen kiezen, dat is een heel bekend fragment, dat jullie zaten te grappen over Wesley Snijder. Ja, die zou staan
1: daar zat John
2: de
1: hummer. Daar zat John bij.
0: Ja, met die kwam niet meer bij toen inderdaad.
1: Die staat, die is een hummer.
2: Ja.
0: Ja, er waren wel genoeg klassieke uitzendingen. Ook dat we twee keer de televisiering winnen uit. Dat is het ook.
2: Maar vind je dat we een ander fragment hadden moeten nemen?
0: Nee, ik denk dat je wel dat. Want het is zo herkenbaar voor zoveel mensen. Dat heel veel mensen dat weten. Maar ik zit voor mezelf. Er zaten ook een paar met de bargasten en zo. We hebben een aantal belachelijk leuke uitzendingen gemaakt. Maar ja, we hebben er zoveel gemaakt inmiddels.
2: Ja, maar het is toch dat bepaalde fragmenten gaan dan het collectieve geheugen in. Dat kun je niet van tevoren voorspellen.
1: En is het allemaal zeg maar entertainmentprogramma's? Zit er sport in? Of?
2: Nieuwsprogramma's zitten er ook in.
1: Okay.
2: We hebben bijvoorbeeld het NOS-journaal. Met Harmen Siese, die dan toch enigszins bevend aankondigt dat hij net gehoord heeft dat Pim Fortuyn is neergeschoten. En Studio Sport zit er ook in.
1: Oh, het afscheid?
2: Daar hebben we wel. Nou, daar gaan we het wel over hebben in die aflevering. Kijk, de echte sportmomenten. Dus
0: we hebben het over hetzelfde afscheid nu, of niet?
1: Nou ja, het zit er in Studio Sport.
0: Van Pepe Staat.
2: Had gekund. Maar uiteindelijk hebben we toch gekozen voor het verslag van de huldiging van Oranje in 88.
1: Oh, ja.
2: Met die rondvaartboten.
1: Okay. Ja.
2: Ja. Met de echte sportfragmenten. Dus dat je echt mensen goud ziet halen. Of nou ja, het fragment zelf dat ze gescoord hebben.
0: Elfstedentocht had ook
2: gekund.
0: Dat vinden
2: we een andere kanon waard.
0: Elfstedentocht had ook een optie kunnen zijn. Dat is ook een geweldige prestatie.
2: Maar dat is ook weer meer echt sport.
1: Maar dat vind ik grappig. Want je hebt elke keer bij het televisiegala heb je top 10 fragmenten van het jaar. Top 10 tv fragmenten. En dat is best wel vaak dat een sportmoment op één komt.
2: Ja, zij doen het wel.
1: Ja.
2: Dat is een keuze.
1: Ja, dat is een keuze.
0: Maar jij zegt van vroeger, hè, je ziet jezelf nog zitten, waarschijnlijk natgekande haartjes net uit bad en dan voor die tv. Ja. Dat nostalgische gevoel.
2: Ja.
0: Bestaat dat vandaag de dag nog bij tv? Als je nu
2: nou, steeds minder. En daarom willen we ook met die podcast een beetje een monumentje oprichten voor de televisie. Bestaat nu 75 jaar. De invloed van televisie, we zien het allemaal. Budgetten worden minder, omdat er minder mensen kijken. We willen een monumentje voor het medium televisie oprichten. En we willen ook een beetje de term nostalgie is een beetje een muffige term aan het worden. Mensen zeggen, terugkijken, dat doe je toch eigenlijk niet. Je moet vooruitkijken. Maar ik vind ook, het verbindt ook juist. Wat is nou het meest voorkomende gespreksonderwerp op een verjaardagsfeestje? Dat is het weer, dat is sport en dat is naar welke tv-programma's heb je vroeger gekeken? Het verbindt, het zet mensen bij elkaar. En ik denk dat in deze polariserende samenleving dat het alleen maar goed is.
0: Ik heb het bijvoorbeeld met Willem Bruis. Willem Bruis was echt mijn held. En er is een aflevering van Willem Bruis. Die had altijd, misschien weet je dat nog, als het paar dat gewonnen had in de finale kwam. Er stonden volgens mij 5 kastjes met een glazen kast en er stonden prijzen in.
2: Ja.
0: En dan moest je ze beetpakken en dan moest je ze aan open doen of niet. En soms zaten ze op slot en was je af. Dan kreeg je die prijs niet. En dus dat was het spannende natuurlijk. Ik denk dat ze achteraf gewoon met die knopjes de deuren open en dicht konden doen. En als het een leuk stel was waar gingen alle deuren gewoon open. Kan haast niet anders.
2: Ja.
0: Maar er is een aflevering dat André van Duin binnenkomt als monteur. En die trekt al die deurtjes alvast open. Die speelt zogenaamd dat hij niet door heeft. Die trekt al die deuren open. Ja. En die mensen durven 3 van die 5 deuren toch niet open te doen. Dus ik vroeg laatst aan André van Duin, zaten ze nou echt open of niet? Die konden zich niet meer herinneren. Ik zou zo graag erachter willen komen of ze nou echt open waren of niet.
2: Ja.
0: Dat moment.
2: Wat is voor jou een nostalgie, Noah?
1: Oeh, wat is voor mij nostalgie? Wat keek ik vroeger? Ja, dat is wel gek om dan te zeggen.
0: 27 bijna. Hier.
1: Iets van je eigen. Nee, ja, ik was wel veel. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was veel in televisiestudio's vroeger, natuurlijk. En je ziet wel dat dat nu ook wel veranderd is. Ik bedoel, vroeger hadden ze 3 opnamedagen voor 1 aflevering. Ja. Nu doe je er 3 op 1 dag.
2: Ja. Ja.
1: Maar ja, ik ben wel van de generatie die gewoon televisie keek. Dus ja.
0: Je keek maar wat was voor jouw favoriet dan vroeger?
1: De X Factor, Idols, weet je, dat soort programma's.
2: Ja. Nou, de overwinning van Jamai bij Idols staat ook in onze kanon, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Maar ook bijvoorbeeld Ben Saunders, ook een talentenjacht.
1: Ja.
2: Maar
1: ja,
2: dat die 4 stoelen voor hem draaiden in het eerste seizoen van The Voice of Holland, ja, dat weten ook nog heel veel mensen.
1: Maar daar ging je op vrijdagavond voor zitten, voor die programma's. En veel talentenjachten. Holland's Got Talent, dat was toen nog helemaal...
0: Ik ben
1: toen
0: een stukje ouder. Ik keek naar Fred Oster met de mamotten. Ted de Braak met die stokjes die naar beneden vielen. Die moest je opvangen heel snel, die stokjes. Dat is ook geweldig natuurlijk allemaal.
1: Eigenlijk best simpel vermaak in die vroege televisie.
0: Ja, maar wel goed vermaak. Het zat echt goed in elkaar, vond ik. Dat als je er terugkijkt, denk je, hoe hebben ze het zo goed kunnen maken? Ook Reinier Rot bijvoorbeeld, dat sloeg eigenlijk nergens op. Maar dat was hartstikke leuk.
1: En nu zie je ook dat er best wel veel programma's weer terugkomen.
2: Ja, nou ja, ik zat voor de buis vroeger voor bijvoorbeeld de Staatsloterijshow en Flodder. Nou, dat is dit jaar allebei geprobeerd om opnieuw te doen met wisselend succes. Helene doet het best prima.
0: Ja.
2: Met toch een wat matig budget weet zij nog best wat van die show te maken.
0: Mm.
2: En Flodder, je ziet dat gewoon niet in de huidige tijdgeest past. Dat was echt iets van de jaren 90. Dus het remake is echt heel erg lastig. We hebben het er ook over om terug te komen op Love Letters. Ik vind het heel knap, want dat was heel succesvol. Dat jouw moeder nog steeds niet heeft gezegd, we gaan dat weer terugbrengen. Want ik denk dat heel veel mensen in eerste instantie heel erg leuk zouden vinden.
0: Zie je er vanavond nog niet?
1: Nou, ik zou er zo eens even bellen.
0: Ja, maar
2: ik vind dat moeder dat ze dat niet doet.
1: Ja, of in Duitsland, hè, Traumhochzeit.
2: Ja, heeft ze ook gedaan, ja.
0: Bijzonder allemaal. Hey, die commerciële tv die er ooit bij kwam, is dat een verrijking geworden voor het hele landschap? Of zeg je?
2: Zeker, ja. Nou ja, ook het RTL Nieuws zit er ook in de eerste uitzending met Loretta en Jeroen Pauw.
0: Oh ja.
2: Nou ja, dat was houtje-touwtje werk. Ze hadden net een telefoonaansluiting daar bij RTL Nieuws. Maar het is zo belangrijk geweest, ook voor de innovatie van de tv-journalistiek. Ook de komst van Hart van Nederland is ook heel belangrijk geweest. Dus je ziet dat...
0: Uiteindelijk heb je dit samen besloten, wat erin komt en wat er niet in komt.
2: Het is, nou, voor een deel is het, wat vinden wij nou belangrijk, wat heeft invloed gehad, wat heeft impact gehad op de maatschappij. En anderzijds, ja, het blijft natuurlijk altijd voor een deel persoonlijke keuze. Maar er mag over gemaild worden.
1: En die allereerste tv-uitzending, dat is dus 75 jaar geleden. Dus dat is 1951.
2: Ja, klopt.
1: En dat was toch met vanavond is een historische avond? Of wat zei die nou?
2: Ja, die avond is ook niet bewaard gebleven natuurlijk. Het was gewoon in een kerkje ergens in Bussum. Dat kerkje bestaat ook niet meer. En er zijn nog maar weinig draaiboeken ook overgebleven en zo. Ja, die begin van die televisie, ja, als je daar, de schatkamer van Beeld en Geluid is daar ook een fantastische...
0: Ja, fantastisch dat ze die ook open hebben gesteld.
2: Ja, zit er overigens nog heel weinig in, vind ik hoor. Dus dat moet nog echt groter worden. Maar als die podcast die we nu hebben, daar bleef je voor thuis. Dat is een mooie manier om weer eens eventjes te duiken in die nostalgie.
0: Dat is jouw podcast, hè, voor de duidelijkheid.
2: Van Bjorn Bouwers en van mij.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Kun je overal beluisteren.
2: Ja, zeker.
0: Nou, Ron Vrouw, goed dat je er was weer.
2: Dankjewel voor
0: dat. En tot de volgende keer. Vrijdag 21 augustus. We zijn dus weer begonnen. Muziek wordt verzorgd, ik zei het al eerder, door DJ Thomas Robson. Niet de minste natuurlijk. Kun je overal voor inhuren trouwens ook. Als je hem wel nodig hebt, dan voor feestenpartijen. Hij is altijd te bereiken.
3: Dat is ook,
0: Via onze site, denk ik. Ik weet eigenlijk niet eens hoe. Ja, nou ja, dan ga ik straks wel even aan hem vragen. Dan Annemarie de Kunder is inmiddels aangeschoven. En Noah Fahl is nog druk in gesprek.
1: Sorry, we hadden het nog even over oude tv-programma's.
0: En jij bent een Meghan-fan, heb ik begrepen. Meghan-fan.
1: Ja.
0: Meghan Markle.
1: Ja, nou Meghan Markle. Nou, allereerst, ik was groot fan van Suits, waar zij actrice in was. En nou, toen ging ze natuurlijk met Prins Harry. Nou, dat is helemaal geweldig, vond ik dat. En
0: je leeft helemaal op.
1: Ja, nee, vond ik leuk. En ik kijk in deze hele... hoe moet je het noemen? Soap eigenlijk, met Meghan en het Koninklijk Huis. Vind ik het toch altijd dat ik denk... Ik vind het Koninklijk Huis in Engeland een beetje middeleeuws. En dat het allemaal binnen de lijntjes... En dat heeft zij niet helemaal gedaan.
0: Nee.
1: En daar is ze voor afschuwd. En dat vind ik toch niet helemaal netjes.
0: En dat weet Annemarie de Kunder ook. Want die is koninklijk verslaggever bij RTL Boulevard. Ja, toch?
4: Hoi,
0: Jij zit er goed in, hè, wat dat betreft.
4: Ik zit er helemaal in, van begin tot eind.
0: En jij keek enorm op van deze terugkeer.
4: Heel erg. Ik lag in mijn bed te scrollen. Nog even voordat ik ging slapen.
0: Ik lag in mijn bed te scrollen.
4: Okay. En toen ineens kwam dat bericht. En ik dacht, dit klopt niet. Dit is gewoon een grap of zo. Maar het is gewoon echt.
0: En waarom dacht je dat het nog nooit was gedacht? Dan? Waarom?
4: Nou, omdat ze natuurlijk... Ik volg dit al vanaf dat ze verkering kregen. En de Maxit, alles. En alles wat ze hebben gezegd. Natuurlijk de interviews met Oprah Winfrey. En de boeken die geschreven zijn. En dan ineens willen ze terug naar Engeland. Het Engeland
0: had alles verbrand, toch? Als je eerlijk bent. Alles hadden ze verbrand.
4: Ja.
0: Dan ga je niet meer terug. Als je ergens niet naartoe gaat, is terug naar Engeland.
4: Nee, en ook zo snel al, vanaf september, beginnen de kinderen al op school. Ja. Nou, dat is over een paar weken.
1: Is er een reden voor dat ze terugkomen?
0: Money.
4: Ja, dat is de vraag inderdaad. Die iedereen heeft.
1: Money.
0: Dat lijkt me toch haast.
4: Ja, dat moet haast wel. Nou, ik denk, maar dat is ook een beetje wat ik hoor van de verslaggevers in Engeland... is dat Harry voornamelijk terug wil, omdat hij zijn kinderen... Nou, het Britse onderwijs wil geven. En hij mist Engeland, hij mist zijn vrienden, hij mist zijn familie. Hij wil ook echt die band met zijn vader goed houden... omdat hij natuurlijk gewoon ernstig ziek is. Daar draait het op uit. Mm-hmm. En Meghan, dat is natuurlijk de grote vraag. Waarom gaat zij mee?
0: Ja, waarom gaat zij mee? Daar ben jij deskundige voor.
4: Daar ben ik deskundige voor. En nu schijnt het dat ze dus weer wil gaan acteren.
1: Oh!
4: Dus dat zou een reden kunnen zijn. Maar aan de andere kant, waarom zou ze dat niet in de VS hebben kunnen doen?
0: Dat lijkt me toch ook, daar acteerden ze toch ook?
4: Ja. Dus misschien dat ze een rolletje nu krijgt in Engeland. Of ze is gewoon natuurlijk echt de goedheid zelfde en wil gewoon Harry een leven gunnen in
1: Engeland. Ik hoor een klein beetje sarcasme in deze opmerking.
0: Ik hoor dat ook heel gezegd, Annemarie. Hoe komt dat zo?
4: Nou, als je ze al heel lang volgt, dan heb je wel op een gegeven moment een bepaald beeld toch van hun
0: gekregen. Wat voor beeld heb je met name van Meghan dan?
4: Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat ik hoop heel erg telkens dat het allemaal niet waar is wat er gezegd wordt. Maar ik heb heel veel gesprekken met journalisten in Engeland. En die hebben heel veel bronnen bij het paleis. En zij krijgen gewoon heel veel informatie over Meghan uit die tijd. Natuurlijk dat ze daar in het paleis zat. En daarin was ze toch best wel, ja, moeilijk.
1: Maar dat gaat toch over dat ze 36 lakeien had in de huis. En dat ze dacht, nou, het mag er ook wel 10 minder. Dat is toch een beetje...
4: Nee, dat ging over dat ze echt heel graag een diadeem wilde dragen op de huwelijk. En dat mocht niet van de Queen. Maar zij wilde heel graag dat diadeem en ze was heel boos daarover. Dus dat zijn een van de voorbeelden. Maar ja, ze heeft natuurlijk ook gewoon superveel.
0: Als je getrouwd bent,
4: moet
0: je zo'n diadeempje op.
1: Toch even.
0: Ja, nee, niet. Nee, ik vraag het even.
1: Diadeempje, mooi, ja.
4: Diadeem. Nee, maar goed, ze heeft natuurlijk ook gewoon heel veel mensen in dienst gehad die later zijn weggegaan. Of gewoon heel snel weer zijn weggegaan. En wat ik wel een heel mooi artikel vind, dat is van de Vanity Fair. En als je het leest, dan is het 55 minuten lang lezen. Dus ik weet niet of je daar zin in hebt. Maar die hebben heel degelijk onderzoek gedaan naar het leven van Harry en Meghan in de VS. En zij hebben heel veel mensen gesproken die met hun hebben gewerkt. En daar komt best wel een gebalanceerd verhaal naar voren, ook genuanceerd. Mm-hmm. Maar dat zij dus echt best wel moeilijk zijn om mee samen te werken.
0: Ja. Dat waren grote deals, onder andere met Netflix. Het ging om veel geld volgens mij ook, toch?
4: Ja, heel veel, ja. Ja. Aantal miljoen.
0: Ja, ik zag tientallen miljoenen zijn voorbij komen.
1: Maar is het niet eigenlijk vanaf het begin af aan al een beetje gedoemd om te mislukken? Want ik bedoel, je hebt Kate met William en die paste perfect in dat plaatje. En het was helemaal 100%. En Meghan was natuurlijk vanaf het begin al dat ze dachten, oeh, dat kleurt een beetje buiten de lijntjes.
0: Dan gebruik je het woord kleur ook nog, want daar ging het ook steeds over.
1: Oh ja, nee, ja, zo bedoel ik hem inderdaad.
0: Dat werd wel gesuggereerd.
1: Nou, zeker in dat Oprah Winfrey interview.
4: Nou, kijk, weet je, ik heb het vanaf het begin af aan gevolgd. En in het begin werd ze echt met open armen ontvangen. Dat was echt zo. Iedereen die had zoiets van, oh, het is eindelijk een frisse wind door het huis van Windsor.
0: Ja.
4: En het is iemand inderdaad van kleur. En het gemene best, daar bestaan ook heel veel mensen uit mensen van kleur. Ja. Dus nou, dat vonden ze echt allemaal heel fijn. Maar toen, en dat was het punt waarop het eigenlijk misging, kwamen die verhalen van die paleismedewerkers die wilden lekken naar die journalisten. En daar zijn de verhalen gekomen dat Meghan moeilijk is, et cetera. En toen is een beetje dat balletje gaan rollen.
0: Ja, toch vinden we het heel lastig om het echt te kunnen beoordelen. Want ik vind het altijd,
4: ja,
0: mensen hebben altijd heel makkelijk een oordeel over mensen die ze niet kennen.
4: Ja.
0: En dat is, je weet het niet van dichtbij. Je moet het ook weer via horen. En je weet nooit zeker hoe objectief dat is dan.
1: Precies, en ook dat interview met Oprah Winfrey, wat zij daarin vertelde. Hè, dat er ook gesprekken zijn geweest over dat er angst was over hoe de huidskleur van hun zoontje eruit zou komen te zien. Ja, als je dat hoort, dan denk je toch, jeetje, wat heftig allemaal.
4: Ja, kijk, volgens mij zijn er ook gewoon twee punten. De dingen die ze zeggen in de Netflix-serie, in het boek van Spare. Ik denk echt dat dat klopt, want wie kunnen dat nou beter weten dan Harry? Want precies, hij is erin opgegroeid. En het is gewoon echt een heel ouderwetse systeem. Hele ouderwetse mensen, met mensen die geen emoties tonen. Dus daar valt heel veel op aan te merken. Wat ik denk ik heel goed is dat ze dat hebben aangekaart. Alleen de manier waarop, ik denk dat dat gewoon niet de juiste manier is geweest. Welke manier dan wel? Nou, dat vind ik een hele moeilijke. Maar niemand neemt dit hen in dank af.
1: Nee,
0: maar wat voor leven gaan deze mensen krijgen? Ik lees trouwens net dat Prins Harry en 6 andere aanklagers de Daily Mail 9 miljoen moeten betalen.
4: Ja.
0: In verband met die rechtszaak die er al een hele tijd loopt. Omdat ze hadden de Daily Mail aangeklaagd. Die hebben er zelf 50 miljoen aan uitgegeven aan die rechtszaak, las ik trouwens. Maar dan moeten ze er 9 miljoen van gaan betalen. Zou het geld op kunnen zijn?
4: Bij Harry?
0: Ondanks het feit dat alles met grote bakken binnenkomt. Gaat het ook met grote bakken uit, lezen?
4: Ja, het gaat er met hele grote bakken uit. Ik heb ook wel begrepen van mensen weer om hun heen dat ze toch inderdaad wel moeilijk hebben financieel. Dus daarom snap ik ook niet deze stap nu naar de UK. Want ze gaan weer een woning huren. Beveiliging moeten ze weer gaan betalen voor miljoenen. Ik heb echt geen idee waar dat geld nu weer vandaan gaat komen. Of er is nog iets waarvan we niet weten wat er aankomt. Misschien nog een boek van Meghan.
1: En die titels die gaan ze nooit meer terugkrijgen.
4: Ze zijn nog steeds de Duke and Duchess of Sussex.
1: Ja, maar de senior titels of zo, daar hebben ze afstand van gedaan? Of de rol? Of
4: zij zijn geen werkende leden meer van het Koninklijk Huis.
1: En dat gaat ook niet snel meer gebeuren.
4: Nee, Charles heeft nu al gezegd dat ze niet meer gaan werken voor de firm.
1: Dus daar kunnen ze niks aan verdienen?
4: Nee, daar verdienen ze sowieso niks mee. Alleen onkosten worden vergoed.
0: En die relatie tussen Harry en William, wordt die nog wat beter? Schat je dat in? Dat wordt ook niks
4: nooit.
0: Meer.
4: Nee, William die is er helemaal klaar mee. Moet je je voorstellen dat je broer dat doet.
0: Ja.
4: Zo'n serie maken en aan jou een schandpaal nagelt en je kan niks terug doen. Dat is natuurlijk vreselijk. En hij is heel koppig. Dus dat helpt ook niet echt mee. Hij voelt zich echt verraden. En hij moet natuurlijk de nieuwe koning worden. Zij dus moet wel een soort lijn houden. In wat hij wel en niet tolereert in de monarchie.
0: En wat je nu zegt, als je al die dingen achter elkaar zet, is omgaan. Wat willen die mensen daar? Je kan de deur niet meer uit, lijkt mij, toch?
4: Nee, nou, dat zie je dus ook bij de Britse pers. Volgens mij weten ze helemaal niet wat hun overkomt. Want normaal hebben ze wel een woordje klaar, zeg maar, met hun verhalen. En nu weet volgens mij niemand wat ze precies moeten zeggen erover. Want het is zo raar. En ook Meghan heeft vaak gezegd, ik zie het niet zitten om mijn kinderen naar school te doen in Engeland. Want dan elke keer als ik mijn kinderen breng, dan staan er allemaal paparazzi. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ze zijn weggegaan. Hè? Want ze werden lastiggevallen door de paparazzi en journalisten en ze werden niet beschermd door de koninklijke familie. Dus hoe ze dat nu voor zich gaan zien, ik heb echt geen idee.
1: Maar voor die kinderen toch, hebben we verschrikkelijk dit.
4: Ja, nou, ik hoop eindelijk wel dat we hun gezichtjes gaan zien. Want die hebben we tot nu toe nog niet gezien. Dus ja,
0: en dat is belangrijk?
4: Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja?
4: Ja, dat is gewoon leuk.
1: Als koningshuisdeskundige is dat natuurlijk leuk. Ja, dat begrijp ik ook wel.
4: Van. Ja, daar word ik vrolijk van.
0: Okay.
4: Ja.
1: Archie en Lilibet.
4: Ja.
1: Ja.
0: En wat gaat Boulevard ermee doen? Moet je er nu ook naartoe en zo? En op onderzoek uit of zo? Of laat ze het nog even?
4: Nou, dat zou goed kunnen. Ja, ik heb nu vakantie. Dus,
0: Je zit hier in je vakantie
4: ik
0: gewoon?
4: Ik zit in mijn vakantietijd.
0: Dat is, top.
4: Ja, dat is top, zeker.
0: Maar als Boulevard nu belt, dan vlieg je onmiddellijk die kant op.
4: Ja, en dat gebeurt heel vaak. Dus dat is heel leuk, natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk ook wel geweldig om zoiets te volgen. Dat is toch een soap die zich voor je afspeelt.
4: Eigenlijk is het alleen maar weer leuk dat ze teruggaan. Want het werd best wel een beetje saai. Kate en William zijn super saai. Charles is saai.
0: Ja.
4: Dus het is geweldig dat ze weer terugkomen en dat er weer iets gebeurt.
0: Ja, maar wat hebben die mensen zichzelf op de hals gehaald? Als het zo op de kennis denkt
1: allemaal. Ellende.
4: Ja, nou, gaan we bekijken de komende jaren, denk ik.
0: Maar ook wel knap, hè? Want ik las dat die deals echt om tientallen miljoenen gingen. Hoe je het voor elkaar krijgt om zoveel geld ook weer uit te geven dan.
4: Ja, maar ze moeten ook dingen produceren daarvoor.
0: Jawel, maar.
4: En ze maken het niet waar, want die contracten worden niet verlengd.
0: Nee.
4: De Spotify-baas heeft ook gezegd van het zijn, wat zijn het?
0: Dodelijk saaie dingen zijn het, Rob.
1: Als je toch nu een filmproducent bent, dan boek je haar toch meteen voor een hoofdrol.
4: Ja. Ja, dat zou ik wel doen, ja.
0: Oké.
1: Okay. Gaan de mensen wel naar kijken, hoor.
0: Ja.
4: Sowieso
0: jij blijft
4: gewoon
0: Meghan fan.
1: Ja, ik ook. Ja, Meghan. Ja. Toppertje.
0: Oké. Okay. Nou, goed dat je er was, Annemarie.
4: Ja, leuk.
0: Geniet er even van je vakantie. Tot hoe lang nog?
4: Tot met zondag. Dus
0: maandag ga je los.
4: Ja, zeker. Okay. Dan ga ik los.
0: Helemaal goed. Dankjewel, hè.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Thomas van Zijl.
2: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over pogingen om in Amerika de lange rente te drukken. En Kobus Dijkhorst komt langs van de Nederlandse obesitaskliniek. Hoe verandert de opmars van afslankmedicatie zijn bedrijf? Dat en meer maandag om 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
5: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: BNR Verkeer.
7: Het is Edwin Gerritsen bij de ANWB. De files worden nu heel snel korter. De langste staat nog op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En er zijn een paar flitsers gemeld. Onder andere op de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 83,1. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,6.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. Een Britse krant kan 11 miljoen euro verwachten van prins Harry, Elton John en 5 andere beroemdheden. Die hadden geld geëist van de krant omdat hun telefoons zouden zijn gehackt op zoek naar sappige details. Ook zou de krant privédetectives hebben ingeschakeld. Een hoge rechter zag geen bewijs en nu moeten Harry en de anderen de advocaatkosten betalen. En Max Verstappen heeft in eigen huis niet kunnen zorgen voor veel spektakel tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij reed in de duinen van Zandvoort de 6e tijd. Eerder op de dag klaagde hij al over zijn auto en ook nu kwam het er niet uit. George Russell start morgen van pole position voor Lando Norris. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
16: Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt.
17: Huisschudden heen en weer. Ja, dat was even een heftige

0: hier in het Jakarta Hotel in Amsterdam. Het is afgeladen vol inmiddels. Nou ja, afgeladen vol. Er zitten mensen. Dat is belangrijk.
1: Ja,
0: dat weet jij toch. Jij snapt de showbiz toch
1: tuurlijk.
0: Wel.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en zo.
1: Zet hem even dik aan.
0: Daar meet je Noah Falen. Ik zag van de week in jullie podcast dat je Noah de Mol werd genoemd. Wat was dat dan?
1: Nee, dat was een... wat wij in onze podcast met Helene en Merel doen... is dat we af en toe zeg maar haatreacties... of mensen die dan hele lelijke dingen schrijven... dat we dat dan even gaan bespreken met elkaar. Ja. En toen had iemand gezegd, wat heeft die Noah de Mol een rukuitstraling of een arrogante uitstraling? Dus zeg ik, ja, nou ja.
0: Doet dat wat met je?
1: Nee. Nou, ik zou zeggen, als het je wel heel veel zou doen, dan moet je dit vak eigenlijk niet beoefenen.
0: Een statement, ja.
1: Ja, want dan ga je...
0: Ik weet er niks van, maar ik heb van veel collega's gehoord dat dat heel pittig kan.
1: Nee, want dan ga je elke avond heel erg naar bed. Maar ja. Het doet mij meer als mensen uit mijn omgeving of mensen met wie ik werk dingen zouden zeggen, kritiek zouden hebben. Want dan zou ik daar iets mee gaan doen. Maar als iemand een anoniempje op socials, nee, dat heb ik niet zo.
0: Die storm die jullie hebben meegemaakt, gaan we niet over doorpraten. Alleen wil ik wel weten, heeft dat je ooit doen twijfelen over dit vak?
1: Ja, dat denk ik wel. Sowieso heb ik nooit vanaf jongs af aan zeg maar, de wens gehad... om nou echt heel erg graag voor de camera of daarbij bekend te worden. Maar ik wilde heel graag de voetballerij in. Ja. Nou, ik ben begonnen als redacteur, dat vond ik ook heel leuk. En toen was het super tof dat je verslaggeving mocht gaan doen. En dan hoort dit daarbij. En daar ben ik wel veel beter mee leren omgaan, denk ik. Maar dat heeft me zeker wel eens doen twijfelen... of ik dat die kant ervan heel erg leuk vind. Want alles, en zeker in mijn geval, ligt onder een vergrootglas. Maar dat is iets waarmee ik het moet doen. En ik heb daar ook heel veel mooie kansen uit gekregen. En daar ben ik me ook heel bewust
0: van. Maar we leven wel in een tijd, ik bedoel, ik spreek ook voor mezelf... dat de heftigheid zoveel groter geworden is...
1: Ja.
0: Dat je wel eens afvraagt, is dat het waard?
1: Zeker. En ik denk ook dat er dagen zijn dat je het beter kan hebben dan anderen. Ik weet niet of jij dat hebt.
0: Ja, absoluut.
1: Maar het is, ik denk dat het 1-2 keer per jaar... dat je er even een dag naar van bent... als iemand weer iets lelijks heeft geschreven... en andere dagen dan weer niet. Maar ja, je moet ook een beetje een olifantenhuid creëren. Ja, dat... We hebben ook hele leuke dingen aan ons vak.
0: We doen juist heel veel leuke dingen.
1: Daarom.
0: Ik wil kijken ons hier nu zitten.
1: Ja.
0: Met Arno Nokki.
2: Arco Gnocchi, ja, die meldt zich hier.
0: Ja? Ja. Zeg Gnocchi. Het zo goed of niet?
2: Ja, Gnocchi.
0: Dat is, ik bestel dit gerecht dus nooit, omdat ik het niet uit kan spreken. ik zou het zo lekker lijken, maar dan Gnocchi, maar ik durf het niet uitspreken. Dus dan bestel ik altijd weer een pastaatje
1: Arabiata. Pastaatje Arabiata. Ja. Carbonaraatje, lekker. Ja. Nou, Gnocchi.
0: Het is al vaak die naam, dat snap ik ook wel. Maar het is echt een lastige naam. Spreek hem één keer zelf uit.
2: Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Arco Gnocchi.
0: Arco Gnocchi. Fantastische naam.
2: Dank je.
0: Alleen ook heel ingewikkeld.
2: Ja, zeker.
0: Maar je bent hier al eerder geweest.
2: Ja, vorig jaar zat ik hier vanwege mijn vorige Ajax-boek.
0: En toen twijfelde je wel zeker omdat ik toen heel, heel slecht ging met die naam. Dat weet je nog, toch?
2: Toen... Ja, precies. Toen was ik nog Erik.
0: Was je toen Erik?
1: Erik?
0: En nu was je Arno?
2: Bedankt voor het gesprek, Erik. En toen zat ik hier zo. Wie is Erik? Maar dat was ik.
0: Was jij dat?
2: Ja.
0: Maar je heet toch Arco?
2: Ja, ik weet ook niet hoe je toen op Erik kwam. Maar
0: jij bent toch geen Erik? Je bent helemaal geen Erik als je zo ziet.
1: Heb je een tweede naam?
2: Nee, niet eens.
1: Oké.
0: Je hebt maar één naam?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja. Nou ja, mijn vader heet Arnold en mijn moeder heet Cora. En die hebben ze samen
1: gevonden.
0: Oh. Ja. Toen dachten ze geen naam er meer bij.
1: Zo heet het kind van Suzanne en Freek, heet Sef.
2: Ja.
1: S. Ja. N. F.
0: Heb jij nog wel meer namen dan?
1: Nee, Noah Falen.
0: Dat is ook alles.
1: Dat is hem. Jij?
0: Willem Jozef. Doopnaam. Ik ben katholiek, hè? Opgevoed
1: althans. Okay.
0: Dan krijg je dat.
1: Ik leer dingen over jou, hè, vandaag.
0: Ja.
1: Je tweede naam.
0: Word ik daar vrolijk van?
1: Je tweede huwelijk.
0: Ja, dat was toch wel algemeen bekend, lijkt mij.
1: Nee, ja, sorry, dat wist ik niet.
0: Nou ja, je moet je wel een beetje inlezen.
1: Ja, sorry, je hebt gelijk.
0: Maar hoe is je vorige boek gegaan over Ajax?
2: Ja, die ging heel goed. Eigenlijk op het moment dat die uitkwam in maart vorig jaar... toen ging het supergoed even met Ajax. Dus dat
0: was heel kort, hè?
2: Het was heel kort. Eigenlijk op het moment dat die uitkwam...
0: ging het helemaal mis.
2: Toen dacht ik, nou, Ajax staat 9 punten voor.
1: Oh, toen kwam Groningen uit.
2: Ja, toen kwam Groningen uit.
1: Ja.
2: En daarvoor nog NEC thuis en Utrecht uit.
0: Best knap, hè, als je dat voor elkaar kan krijgen. Dat je eerst zoveel punten achter staat op PSV... dan sta je opeens zoveel punten voor... en het dan nog kunnen verspelen. Dat is...
2: Ja. Dus de euforie van het boek...
0: Ja, dit zijn Ajax-fans. Die worden helemaal gek. Ja, die worden gelijk gek. Ja, dat snap ik heel goed, ja.
2: Nee, maar desondanks heeft hij het wel heel, heel goed gedaan. En toen dacht ik, en mijn uitgever vooral van... Goh, waarom niet meteen nog een boek erachteraan?
0: Ja.
2: Surf op die succesgolf van je vorige boek. En toen had ik het met de uitgever over, ja, waarover? Dan zei Farioli, geweldige coach. Laat ik een boek gaan schrijven over het tweede seizoen onder Francesco Farioli.
0: Ja, heel verstandig.
1: Dus dan moest je even naar Porto verhuizen.
2: Ja, precies. Dat was een week later was hij weg. En toen Dacht ik, nou ja, ik ga gewoon over dat nieuwe Ajax-seizoen sowieso wat schrijven. Want jongen van de club, Heitinga, hè, wie weet wordt het ook hartstikke leuk. Maar dat werd het niet. Ja, en als je over zo'n rampseizoen wil schrijven, dan moet je Marcel van Roosmalen zijn. En die kan dat. Dat gevoel van paniek en ellende vangen, dat heb ik niet. Ik wil graag positief blijven.
0: Maar ben je Ajax-fan?
2: Ik ben Ajax-supporter, ja? Absoluut. Ja.
0: Okay, is Johnny eigenlijk ook Ajax-supporter? Die presenteert is trouwens.
1: Ja, die heeft de kruisje van Amsterdam op zijn arm getatoeëerd. Ja, nee, die is zeker
0: Dat is altijd goed dat je er een objectieve presentatie neerzet. Voor
1: bij
0: zo'n
1: die wedstrijd van gisteren en dan met Richard Nitsche.
0: Ja, heel goed. Ja. Goed. Maar jij durft te zeggen, ik ben Ajax-fan. Maar heb je het dan ook over 0-0-0-10 en 0-20? Of heb je er niet daar last van?
2: Nee, ik ben vooral voor Ajax en de rest minder geïnteresseerd. Maar ik ga nu 30 jaar naar de Arena en sinds 1990 naar Ajax. Dus
1: waar zit je in de Arena?
2: Op Zuid-H, dus naast de F-Zuid.
1: F-Zuid?
2: Ja.
1: Het sfeervak?
2: Ja, precies. Ja, of het boze vak soms, de laatste jaren natuurlijk.
1: Ja, maar je hebt dus ook de Meer nog meegemaakt?
2: Ja, de laatste 6 jaar van de Meer ben ik daar nog geweest. Dus Gaaf. Ik heb de overgang, of de verhuizing nog meegemaakt. Ja.
0: Maar Noah Fahle, ben je ook Ajax-fan? Zit ik me nou opeens af te vragen.
1: Nee, dat is echt, helemaal
0: echt niet.
1: Nee, maar dat is ook echt, in dit vak ga je zo anders naar een club kijken.
2: Ja, je mag wel een knuffelclub hebben, toch? Je mag
0: ik heb Cambuur.
2: Of Heracles of Cambuur. Dat is veilig.
1: Ja, maar dat is ook heel veilig inderdaad.
0: Maar ja, is veilig. Daar ging ik gewoon altijd naartoe. Het is gewoon mijn club.
1: Ja. Nee, maar het gekke is dat ik ben deze week bij NEC geweest. En daar heb ik zoveel genoten van de manier van voetbal en de manier van beleving van die fans. Dat ik dat soms eigenlijk nog wel eens leuker vind. Toch verloren ze hem wel.
0: Ja.
1: Go Ahead vorig jaar in Europa. Dat ik daar ook heel erg van kan genieten. Ik bedoel, Feyenoord, Ajax, PSV. Dat is allemaal het grootste. En dat is de Champions League. Althans dit jaar bij Ajax niet. Maar dat ik die kleinere clubs ook wel heel erg mee ga waarderen in dit werk.
0: Maar als kind had je toch wel een bepaalde club?
1: Nou.
0: Nee?
1: Nee.
0: Niet liegen.
1: Marco.
0: Zie je wel? Ajax. Ja,
1: nee.
0: Oh. Oké, maar goed, jij mag het doen, want jij maakt er een boek over. Ja. Alleen dan ga je opeens een boek schrijven over de Arena.
2: Ja, ik kom daar nu dus 30 jaar. Ja. Afgelopen vrijdag werd die 30 jaar geleden geopend met Treintje Oosterhuis, met De Zee en de straaljagers die overvlogen.
0: Geweldig nummer, De Zee.
2: Ja, ik heb nog steeds in mijn hoofd, want ik heb natuurlijk die opening gekeken tijdens het schrijven. En ik dacht, ik heb er denk ik 1500 uur van mijn leven gespendeerd. En oprecht, een paar van de mooiste momenten in mijn leven waren in de Arena.
0: Ook een paar van je slechtste momenten waarschijnlijk.
2: Zeker, ja.
0: Wat was je slechtste moment, om even een beetje dramatiek gelijk erin te gooien?
2: Ja, het is natuurlijk, voetbal is een dagvers product. Ik bedoel,
0: we hadden het net over het doelpunt van Moura.
2: Ja, maar dat is natuurlijk, dat had nog een zekere grootse dramatiek. Van je was zo dicht bij de top.
0: Ja,
2: dat
0: bij
2: was
0: de finale van de Champions League.
2: Ja, dat was echt binnen handbereik. Nou,
0: ja, studio in de Madrid. Hele grote hadden we klaarstaan.
2: Ja,
0: Ik
2: zat ook al bijna in de auto naar Madrid. Maar dat had nog iets van grandeur natuurlijk. Groots en mislepend falen. En dan juist, dus niet afgelopen seizoen. Dat was ook akelig, maar het seizoen met Farioli. Dat je dan thuis, De schaal is in de Arena.
0: Ja.
2: Sundry James staat te DJ'en. Het enige wat je hoeft te doen is van NEC winnen. Zo voelde dat op dat moment. En dan maakt de andere Noah maakt de 2-3 in de Kuip. Je voelt het gewoon als een plumpudding inzakken. En Ajax verliest 0-3. En je voelt, die schaal komt niet meer terug naar de Arena.
0: Heb je tijdje te huilen toen ook? Of?
2: Nee, dat was wel toen met Tottenham. Toen heb ik wel echt
1: Heb je gehuild,
2: ben ik uitgegleden over mijn tranen op weg naar de tribune. Ja, dat was wel pittig.
0: Ja, maar dat was ook zo belachelijk, zo dichtbij. Bij die 2-0, ik zag iedereen naar voren rennen. De licht rennen naar voren, blind rennen naar voren. En ik zat dus inderdaad met Dick Advocaat. Die zei, waarom grijpt die coach niet in? Waarom zet hij ze niet terug? Waarom gaan ze niet wat voorzichtiger spelen? Bleven maar gaan, die gasten.
1: Zo mooi dat Dick dat ook zegt. Dat kan Dick natuurlijk als geen ander.
0: Ja, nee, maar Dick zag ook wel 2-0 voor. Dit moet je niet meer weggeven. Je moet nu gewoon geen risico's meer nemen.
2: Ja, je zag Jan Vertonghen, die natuurlijk op dat moment bij Tottenham speelde. Die zag je van, is dit de Arena? Is dit het stadion wat ik achter heb gelaten, wat natuurlijk vrij bedeesd was vaak? Weet je? En dit was op dat moment was het een echt kolkend voetbalstadion. Hij dacht, wat doe ik hier?
1: Is dat jaar het jaar dat echt weer zo werd, die sfeer in de Arena?
2: Ja, dat succes heeft enorm geholpen. Maar het was ook wel, de waterscheiding was precies op de helft nu. Dus 15 mei 2011. Je had er 15 jaar daarvoor en 15 jaar daarna. Ja, dat was echt het moment dat de Arena bewees dat het ook in je voordeel kon werken in plaats van in je nadeel. Dat Ajax een extra wapen had met het publiek in plaats van dat je tegen die stilte aan moest voetballen. En ook wel dat Bosseizoen dat ze de finale van Europa League haalden. Die wedstrijden tegen Schalke en Lyon waren. Dat ze de finale van de Europa League haalden. Die wedstrijden tegen

0: zo voorbij rijden als je een voetbalwedstrijd aan het kijken bent. Maar dat is allemaal wel veranderd. En dat wilde ik wel vieren om daar na 30 jaar even bij op terug te kijken. Omdat er zoveel rare dingen in dat stadion zijn gebeurd.
1: Ja, noem eens een paar dingen. Want Betonnen Dromen, zo heet het boek.
0: Ja.
1: Ja, het is, wat zijn nou echt rare dingen waarvan je zegt, nou, dat zijn nou echt hele rare dingen?
0: Nou, ik vind zelf, sowieso was het eerst bedoeld, het werd ook een multifunctioneel winkelcentrum genoemd toen het werd gepitcht. Ze dachten eerst ook dat het een evenementenpaleis ging worden. Het wereldrecord barbecuen en een bijeenkomst voor de eigenaren van...
1: Wereldrecord van barbecue?
0: Ja.
1: Dat hebben we gemist, ja. Oh, oké. Okay.
0: En natuurlijk die Amsterdam Admirals.
1: Maar wie won dat eigenlijk? Weet jij dat toevallig?
0: Ja.
1: Ik ben nu toch benieuwd, wereldkampioen barbecue.
0: Zo ben ik dus ook in allemaal rabbit holes terechtgekomen tijdens het schrijven. Maar die American voetballers daar rondliepen. Maar
1: ook nog, Gabien, inderdaad. De Amsterdam
0: Admirals.
1: Admirals, inderdaad,
0: met,
1: ja.
0: De Albatros als mascotte. Maar wat voor mij... Dat je denkt, ja, oké, er wordt gevoetbald, er worden concerten gegeven. Maar dat er een uitvaart of een afscheid is geweest van de volkszanger van Nederland.
1: En wat voor afscheid? Ik bedoel...
0: Dat ze de kist op de middenstip heeft gestaan. Het voetbalstadion wordt ook wel eens de kerk of de kathedraal van de 21ste eeuw genoemd. Nou, zo voelde dat toen ook. Weet je, dat gewoon het hele volk daar samen zat te rouwen.
2: Kan niet vinden.
1: Kan niet vinden?
2: Nee.
1: Er is geen wereldkampioen uit voortgekomen.
0: Nee, maar
1: er zijn niet veel stadions die dat ook hebben in de wereld dan, dat soort dingen.
0: Nou, er wordt heel vaak op Ajax gericht. Maar dat er echt een uitvaart is, dat er een kist op de middenstip staat, dat is denk ik vrij
1: volgens mij bij Schalke heb ik ook wel eens dat soort dingen gelezen, dat gebeurt en zo.
0: Nou, dat lijkt in die zin ook wel te reden. Maar het is, voor mij als Ajax ziet, natuurlijk wel hele gekke dingen. Zoals zo'n supporter, de hooligan Wesley die het veld opkomt.
2: Zo, en die de keeper een schop gaf.
0: Ja. Ja. Terwijl hele stadion was juist gebouwd dat je eindelijk een veilige... voetbalstadion had. Want het is toen gebouwd toen na 1989 was er in de Meer... Was er
1: die Oost-Rawien, hè?
0: Ja.
1: Staafincident.
0: Echt de keeper.
1: Freek de Jonge was toen nog stadionspeaker. En die ging allemaal hele vrouwen grappen maken over Uli Wiesenthal en zo. En die riep van...
0: Koert Waldheimer,
1: of die zich wilde melden. En dat liep helemaal uit de hand. En toen werd er een staaf gegooid op je keeper.
0: En een paar weken of maanden later werden de fragmentatiebommen vanuit het uitvak over en weer gegooid. Dus toen wist je echt, dit kan niet meer.
1: Nee.
0: Ik verromantiseer de Meer en het Olympisch Stadion ook graag. Want dat was, baksteen is nou eenmaal romantischer dan beton.
1: Ja.
0: Alleen, er mooie moest iets nieuws komen.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk precies het moment dat het hele voetbal veranderde. Want wat ik zeg, ze dachten dat het stadion... Ja, dan ging je de barbecue en een soort rai-achtige bijeenkomst houden. Maar dat voetbal was natuurlijk klein. Er gingen 17.000 mensen om de week naar Ajax. En net terwijl dat stadion werd gebouwd, kwam de Champions League. Gingen de voetballers miljoenen per week verdienen. Werd dat voetbal gigantisch.
1: Ja, en Ajax ging heel goed voetballen toen, met Van Gaal.
0: Tijdens de bouw wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, precies. Ajax was op het moment dat de arena werd geopend, net niet meer. Maar jaren ervoor was het de beste club ter wereld. Wij als supporters waren ook heel verwend van die jaren. Van natuurlijk wint Ajax de Champions League. Natuurlijk krijgen wij een nieuw stadion, weet je. En dat kan niet anders dan een enorm succes worden à la Old Trafford of San Siro.
1: Ja, Amsterdamse overmoed. Algemeen bekend.
2: En het is toch ook met de fans veel, of niet gedoe geweest, maar wel waar ze dan zaten. Want je had dan vak 14 en dan moesten ze weer naar de overkant. En dan uiteindelijk nu allemaal op de F-site.
0: Ja, ik zie dat eigenlijk als één grote strijd om de ziel van het voetbal, om Ajax. Van wie is het voetbal nou tegenwoordig? Dat zag je nu ook met het WK.
1: Mooie omschrijving, hè, dit. Ja.
0: Dat van... Zoals finale met een halftime show en de hydration breaks. Dat is natuurlijk de pure onversneden commercie die het voetbal overneemt. En dat spel zag je in 30 jaar arena ook. En voor supporters, de F-site die kwam in de arena, die keek op hun seizoenkaart. En ze zaten allemaal door het stadion verspreid. Dus dan heb je opeens niet meer één plek waar iedereen zingt en springt. Nou, dat duurt even voordat die allemaal weer verzameld zijn. Maar dat valt weg, want je ging van 17.000 supporters naar 52.000 bezoekers. Dus je moet een heel nieuw publiek opvoeden. Wat het betekent om in een stadion mee te doen. Want het moet niet alleen van die gasten op het veld komen. Als supporter moet je meedoen. Maar al die mensen, die waren misschien een keer naar het stadion geweest. Die zaten gewoon te kijken alsof ze in de bioscoop zaten.
2: En nu is het ook al zo dat je bij Ajax heb je natuurlijk op de lange zijde. Dus achter de bank. Dat zijn de business seats. Hè? Dus daar zitten ook wel welvarende mensen.
0: Daar komen de zalmsnippertjes voorbij, ja.
2: en in de Kuip is het natuurlijk, maakt niet uit waar je zit. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Echt in hart en nieren Feyenoorders.
0: Ja, en dat is natuurlijk, opeens ben je die cultstatus. Met als de Meer en het Olympisch... het Olympisch bestaat nog, maar toen de Meer afbrandde... was de hele... het eigene was
2: weg.
0: Weet je? Het is alsof je van je jaren 30 woning verhuist... naar een appartementencomplex in een nieuwbouwwijk. Dat wordt niet gezellig. Dat duurt heel lang voordat dat sfeer heeft. Voordat je daar herinneringen kan maken. En dat was toen ook heel pijnlijk. Want wat je zegt, de Kuip heeft natuurlijk cultstatus. Mm-hmm. Ultiem. En de arena had comfort. Dat is dan je selling point. Maar ja,

0: Kom je
1: toch ademt het nog altijd meer voetbal uit, vind ik, als je in de Kuip komt op een manier.
0: Ja. En dat is ook omdat het natuurlijk een voetbalstadion is. En de denkfout toen de arena werd gebouwd was, het werd een entertainmentcomplex waar je ook misschien mag voetballen. En dat heeft heel lang geduurd voordat dat bijgestuurd kon worden.
1: Maar je voelt je nu thuis als je de Johan Cruijff Arena binnengaat?
0: Ja, nu wel. Ik was op vakantie en toen was na mijn vakantie was die wedstrijd tegen de Ieren. En toen had ik ook echt weer zin om naar de arena te gaan. En is het ook echt leuk.
2: Zag je die uitwedstrijd en toen dacht je,
0: De afgelopen 4-5 jaar was wel echt een test voor. Oké, zit de sfeer er echt in? Is het wel echt een goed stadion?
1: Toch heb je nooit getwijfeld aan je Ajax-liefde?
0: Nee, omdat je. Kijk, in Amsterdam heb je natuurlijk ook geen alternatief.
1: Nee.
0: Ik heb wel vroeger nog. Toen was ik zo sip dat ze niet naar het Olympisch Stadion waren gegaan. Dat ik met Photoshop het Olympisch Stadion heb zitten bouwen op mijn computer. Van hoe het er had uit kunnen zien. Nou, dan weet je echt dat je.
1: Had je toen nog Photoshop in die tijd?
0: Nou ja, dit was in de jaren 0 student, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar ja, je twijfelt. Niet, maar het is wel dat je de eerste 10 jaar denkt van wat doe ik hier? Dat je dan had Ajax weer 0-0 gespeeld tegen de Graafschap of tegen Sparta. En dan fietste je door de regen naar huis. Denk je, ja. Ik bedoel, vroeger was alles beter, maar er waren.
1: Ik heb het nog meegemaakt dat ik naast de burgemeester van der Laan zat. En het Cambuur 1-1 maakte. En ook nog bijna 2-1 maakte. Dus dat waren momenten. Ik was Cambuur-fan.
2: Dat zijn hoogtepunten als Cambuur-fan.
1: Die vergeet ik dus nooit meer. Dat soort momenten. Maar goed, jij hebt genoeg andere momenten. En die Feyenoord-vlag onder de middenstip, wat is daarvan waar?
0: Oh, dat vind ik zo frustrerend. Want dat was mijn ik wilde er ook een soort true crime verhaal van maken. Van is dat nou gebeurd of niet?
1: Ja.
0: Maar iedereen bij de arena die ik heb geïnterviewd en bij Ajax, die waren heel erg. Die praten er een beetje omheen. Van ja, zou kunnen. Maar zij wilden niet uitsluitsel geven. Dus ook niet dat het niet gebeurd is. Dus ik heb nergens een foto of een ooggetuige gevonden. Een Rotterdamse bouwvakkert. Die zei, ja, we hebben inderdaad een.
2: Dit gaat over zoveel stadions. Dat stadion waar Nederland tegen Marokko speelde in Mexico. Er schijnt ook het verhaal te zijn dat daar een soort kip onder is begraven. En dat is dat een soort behekst is het dan nu, weet je wel. Dat soort dingen.
0: Oh ja, maar dat was natuurlijk de eerste jaren voelde de arena ook vervloekt. Weet je, met dat gras dat er niet groeide en het sfeerloos. En Ajax dat niet won. Dus, ja.
2: Zo, dat gras was ook slecht, hè, vroeger.
0: Dat was echt dramatisch. Was alle pollen. Je weet nog dat maglas dan zo weer op de grond lag. En dan, maar ik sprak ook Danny Blind voor het project. En die zei ook van ja, het was in het begin ook wel lekker. Want dan konden we het veld de schuld geven. Van ja, hier kunnen we niet op spelen natuurlijk.
2: Ja.
1: Zo grappig, ik heb het niet vaak van mezelf dat ik denk van zou je überhaupt 20 minuten over een stadion kunnen praten? Maar met jou kan je gewoon 20 minuten over een stadion praten. Dat is echt wel heel bijzonder, dit heel gezegd.
0: Het stadion zelf is natuurlijk een hele steriele, klinische plek. Zeker een betonnen bak zoals de arena. Maar omdat zoveel mensen er herinneringen aan hebben. Wat jij zegt, ik had exact die reactie toen ik tegen een vriend zei van ik ga een boek over 30 jaar arena schrijven. Hij zei, de arena?
1: Ja.
0: Maar als je aan iedereen doorvraagt, iedereen heeft er een herinnering aan. Of het nou een concert is, of een wedstrijd, of een Nederlands elftal.
1: Wat is jouw belangrijkste herinnering aan de arena?
0: De EO Jongerendag.
2: Mijn belangrijke. Of de.
1: Maar dat je echt eentje. Ik heb het dus met die Maura. Dat ik daar zat, weet je, om een dik advocaat. En. Oh, Cor was natuurlijk ook bij Cor Pot. Die was een lijfwacht toen.
2: Ik heb mijn eerste interland in de arena gedaan. Die ik deed voor Nederland zelf. Dat vond ik dan wel een dingetje.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dus zoiets.
1: Toen was je. Hoe oud? Nee, was je hartstikke jong. Hoe oud was je toen?
2: Ja, nee, dan was ik 21.
1: 21?
2: Ja, man.
1: Het gaat zo belachelijk snel.
2: Ja, hou op.
1: Blijf je altijd sport doen eigenlijk? Of zie je ook nog andere dingen in het sport?
2: Ik denk wel dat de basis sport blijft. En of daar dan wel eens een keer iets bij gaat komen wat ik leuk vind. Ik vind een reisprogramma lijkt mij ook heel erg tof. Ik ben groot fan van het programma wat Floortje Dessing maakt. Dat soort dingen. Dus dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Maar ik voorlopig sport. Althans,
1: grote entertainment shows?
2: Nee, ik zeg nooit. Maar
1: wat Helene nu doet, die verbreedt zich. Dat zou jij niet.
2: Nou, het zou kunnen. Maar ik denk wel dat er eerst een tussenstap gemaakt moet worden. Voordat je echt een. Misschien een sport-entertainment show. Weet je wel, sport-entertainment. Zoiets. Ja. Als het kan.
1: Een soort VI-achtig dan. Nee, maar zonder gekke. Zoals we het vroeger maakten.
2: Dat zou ik heel leuk vinden. Ja, maar dat is wel de kern daar in sport.
1: De basis was voetbal en dan gingen we uitstapjes maken. En vooral tijdens het WK 2010, toen we 3 uitzendingen moesten maken of anderhalf uur. Dan moet je uitstapjes
2: dan
1: maken.
2: Moet je uitstapjes
1: anders kun je niet anders. Ja. Dat zou je dan willen doen, als tussenstap?
2: Ja, nee, ja, zeker. Nou, okay, dat
1: maar dan
2: ik
1: ben je 28, dan ben je op je 29ste. Nee, hoe zit dat dan?
2: Nou, en dan hopelijk misschien een keer moeder worden. Dan heel even ietsje rustiger aan. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan doen.
1: Ja, dat is de luxe ook die je hebt. En je geniet er gewoon. Dat is het belangrijkste. Je moet er wel van genieten.
2: Ja,
1: we hebben het aan het begin van deze uitzending over gehad. Dat genieten doe je ook nog steeds. Wie zei dat in de uitzending? Bij Ajax denken ze gelijk dat ze kampioen worden.
2: Ja, dat zei ik. Ja. Maar dat is toch ook zo? Geef nou toe. Dan komt die Julian Brandt en die Ter Stegen. En dan gaan ze weer. Nou, het Museumplein heeft al geboekt.
0: Nou, de afgelopen 4 jaar is het er echt wel uitgeslagen, hoor. Die bravoure en die brani. Maar inderdaad, wat je zegt, 3 aankopen later. En het is iedereen staat.
2: Maar denk jij oprecht dat Ajax dit seizoen kampioen kan?
0: Nu? Nou, wat ik tegen de Ieren en afgelopen zondag tegen Heerenveen heb gezien, denk ik, nee, dan moet de PSV en de AZ en de Feyenoord de bus moeten op een talud tegen elkaar aanrijden. Dat je nog enige mazzel nodig hebt. Maar nee, die brug is wel echt.
2: Je bent wel van een mooie metaforen.
1: Ja, daar ben je echt heel goed in.
2: En
1: dan schrijf je een verhaal over een betonnen droom. Weet je wel, dat... Ja. Alhoewel een betonnen droom ook alweer iets moois heeft. Hè?
0: Maar ik moet wel zeggen, ik sprak Jordi Cruijff ook voor 30 jaar Arena. En als je dan... Ja, hij heeft het wel vaker gezegd, maar als je dan hoort hoe oprecht en integer hij Ajax er bovenop wil helpen. Mm-hmm. En dat hij het echt voor zijn vader doet. En dat hij, hoe bijzonder het is om omringd te zijn door de beeltenis van zijn vader. En de naam van zijn vader boven de
2: ingang. Maar hij is toch ook precies zijn vader in hoe die werkt?
0: Nou, ik merkte wel toen ik hem in de ogen keek, dat je denkt, hey, nu zie ik opeens...
2: Toch? Nee, want ik bedoel, Johan... Ik weet niet of je dat al in het boek hebt, maar Johan was van de fluwele revolutie.
0: Mm-hmm, ja, bij de slagboom. Ja,
2: dit is natuurlijk ook een soort revolutie. En dat hij beslist. En misschien helpt het ook, want bij Ajax moet alles over 300 schijven gaan.
0: Ja. Maar hij heeft wel wat schijfjes overgeslagen voor zijn missie, geloof ik. Maar dat is voor hem... Ja, je intenties zijn misschien niet genoeg om die missie te volbrengen. Maar ik heb wel, sinds ik met hem heb gezeten, en ik van ja, de kans is er wel dat Ajax weer kampioen wordt. Alleen... Niet,
1: maar het moet eigenlijk nu toch gelijk gebeuren, want er wordt veel geïnvesteerd. En ik sprak Valentijn, je zei het is ook een sprong in de duister, een sprong naar voren, weet je.
2: Ik denk dat als hij geen eerste of tweede wordt, dan stopt hij. Dan stapt hij op.
0: Dat gevoel heb ik ook, hè, dat het alles of niets is. Ja. Maar dan zijn dus heel veel Ajaxiden geneigd om gewoon heel hard te roepen alles. Ja. En dan maar hopen dat het ook echt klopt.
2: Wat denk jij dat Johan gaat zeggen? Want maandag is dan weer de eerste uitzending. Ja. En dan, jij doet dan toch best wel vaak dat je zegt, nou Johan, ga je gang. En dat je dan even achterover gaat zitten.
1: En dan pakken we even de beelden erbij van wat hij allemaal fout voorspeld heeft. Weet je wel, dit is makkie wordt dit en makkie dit en makkie dat. Ik denk dat hij gewoon weer voor PSV gaat, als ik hem in kan schatten.
2: Ja.
1: Maar hij is ook heel kritisch op Jordi. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik
2: bedoel... Ja, dat is mij ook opgevallen.
0: Ja, misschien extra hard voor iemand die
1: zijn naam verbaast. Ik begrijp zelfs dat Jordi zich er ook wel een beetje over verbaast. Ja, dat hoor ik via. Dat hij toch wel een beetje apart vindt dat ook iemand die zo lang bevriend is geweest met zijn vader hem daar zo kritisch op aanspreekt. Maar ja, ik vind het wel knap wat hij doet, ook gezegd. Jij hebt hem ook laatst gesproken.
2: Ik heb hem ook gesproken.
1: Nog even bekeken.
2: Komt daar. Ik vind hem ook heel goed overkomen. Maar uiteindelijk, aan het einde van het jaar, kan je de balans opmaken. En heb je ook bij Voetbal International je voorspelling van
1: Ajax,
2: het seizoen?
1: Als kampioen.
2: Echt?
1: Ja, serieus.
2: Oh. Ik heb toch PSV gezegd.
0: Ja, tegen de Ieren speelde waarschijnlijk.
1: Ja, maar ik zie bij PSV toch op een gegeven moment ook wel dat ze... Elk jaar moet je het weer doen, hè? Dus op een gegeven moment is dat best lastig.
0: Ja, zo 3-4 jaar na zo'n cyclus. Ja. Aan het einde van zo'n cyclus. Als je dan ziet dat ze dan nu Geertruiden van Feyenoord halen. Ajax had ook een beetje in die hoogmoed. Komt voor de valfase. Ik ben mezelf nu hoop aan het inpraten. Van, die hadden van Iataren en Berghuizen. Van, wij kunnen gewoon de beste overal vandaan pakken. Ja, dat is meestal wel een kantelpunt.
2: Nou, en Peter Bos, ik ben benieuwd of hij het nog heel lang leuk vindt. Ook.
1: Ja, en of die jongens het nog leuk vinden. Ja. Dat kan ook op een gegeven moment een struikelblok worden. Bij Feyenoord zie je zeker ook, net als bij Ajax in die tweede helft, valt het helemaal weg. Dus dat is ook nog wel een...
2: Ze zijn ook allemaal niet heel fit, hè?
0: Nee, dat duurt nog even.
1: Maar je zat me heel verbaasd aan te kijken dat ik Ajax 1 heb gezet.
2: Ja, nou nee, ja, omdat het zo hard... Het gaat zo snel. Ik bedoel, het kan.
1: Ja.
2: Ik denk dat PSV toch de beste papieren heeft.
0: In de arena snakt iedereen in ieder geval naar een feestje en een schaal. Dat weet ik wel.
1: Ja. Betonnen dromen. Arno Nokki. Arco.
2: Arco.
1: Arco. Nokki.
2: Erik.
1: Ja. Ik wilde je Erik noemen. Ja. Goed dat je er was volgend jaar. Hè? Hebben we weer een andere naam voor je. Ga je alweer een nieuw boek schrijven eigenlijk? Of?
0: Ik heb er nu 4 op een rij gegeven. Ik heel even
2: over het eerste jaar onder Michel Sanchez.
0: Ja.
2: Nou, over Spaans gesproken. Die mag ook wat meer Engels.
0: Como? ¿Qué dices?
2: Como?
1: Heb je eigenlijk vakantie gehad?
2: Ja, ik heb 2 weken gehad.
1: Maar je bent wel even weg geweest.
2: Na het WK ben ik weg geweest.
1: Oh, oké. Okay. Je bent nu ook helemaal topje fit.
2: Ja, topfit.
1: Ja?
2: Nee, echt topfit. Echt zin weer in het nieuwe seizoen.
1: Ja? Je zit te lachen. Waarom zit je te lachen?
2: Nee, niet. Gewoon leuk. Ik vond het leuk. Echt, ik heb naar mijn zin gehad.
1: Ja. Nou, volgens mij was die WK ook hartstikke leuk, toch?
2: Ja, dat vond ik ook wel echt heel bijzonder weer.
1: Terwijl als je weer op zo'n parkeerplaats stond, waar helemaal niemand stond. Ja, dat waren
2: ook. We hebben schakelingen bijgezeten. Ja. Ach.
1: Nou, goed dat je er was. Goed dan Tim ook.
2: Ja, dat
1: en die zit alleen met de parkeren. Ik neem aan dat ik zo meteen ook een appje van Tim heb gekregen.
2: Nou, je ziet hem maandag. Misschien kan je het nog even vragen aan hem.
1: Ja, ga ik zeker doen. We houden in de gaten, houden ons op de hoogte.
2: Zeker.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, jongens, fijn weekend.
1: En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van The Friday Move. Tot dan.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
7: En, hoe ging je leestoets?
8: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
7: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
7: In 14 weken begrijpend leren lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
13: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan nog slechts een paar files. Wat nog op pad is de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. Een Britse krant kan 11 miljoen euro verwachten van prins Harry, Elton John en 5 andere beroemdheden. Die hadden geld geëist van de krant omdat hun telefoons zouden zijn gehackt op zoek naar sappige details. Ook zou de krant privédetectives hebben ingeschakeld. Een hoge rechter zag geen bewijs en nu moeten Harry en de anderen de advocaatkosten betalen. En Max Verstappen heeft in eigen huis niet kunnen zorgen voor veel spektakel tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij reed in de duinen van Zandvoort de 6e tijd. Eerder op de dag klaagde hij al over zijn auto en ook nu kwam het er niet uit. George Russell start morgen van pole position voor Lando Norris. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
17: Straks een nieuwe BNR-beurs, de laatste van de week. En die staat in het teken van de geheugenchipmarkt. Het enthousiasme daar is zo groot dat 2 makers ervan zichzelf tot Sinterklaas benoemen. En een derde verklaart zijn aandeel juist heilig. Je hoort er zo meer over in BNR-beurs. Blijf luisteren.
18: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
14: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Veil. Levenzonderbril.nl.
19: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
20: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
21: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
24: Welkom. Het weekend kan bijna beginnen nadat je naar ons hebt geluisterd natuurlijk. Vrijdag 21 augustus is het. De dag dat in Zuid-Korea wordt overwogen om enorm uit te gaan delen.
25: Lots of optimism coming through after Samsung Electronics' plan on this shareholder return of up to $79 billion.
24: Waar heb je als belegger meer aan? Een cadeautje of een investering? Dat hoor je zo meteen.
26: En we hebben het over die andere geheugenchipmaker. De topman van Micron denkt dat zijn markt minder cyclisch wordt.
27: Today, there is no AI without memory. AI systems need more memory, they need higher performance memory, they need lower power memory. So the value of memory, that equation has totally changed.
26: Heeft hij gelijk of gaat hij naast zijn schoenen lopen? Dat zoeken we straks voor je uit. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook. En dat doen we met Corné van Zijl van Cardano. Goed dat je er bent.
28: Leuk te zijn.
24: En ik wil gelijk beginnen met president Trump. Zijn regering doet een noodgreep om de prijzen aan de pomp te verlagen. Nou, aan de pomp mag er nu al winterbenzine worden verkocht. Een kleine maand eerder dan gebruikelijk is. Dat is benzine vermengd met 10% aan ethanol. En die is een stuk schadelijker voor het milieu.
29: In the winter, gas blends have a higher reed vapor pressure, so they evaporate more easily. That allows gas to ignite easier. And that helps start your car in colder temperatures. That blend is cheaper to produce, so that results in lower gas prices in the colder months.
24: En door die benzine te vermengen is er uiteindelijk minder benzine nodig. Volgens de regering verhoogt dat het binnenlandse aanbod met 100.000 vaten per dag. En dat moet er dan voor zorgen dat de prijzen aan de pomp gaan dalen. Nou ja, goed, om het milieu geven ze toch niet. Dus creatief is dit dan wel verzonnen, Corné. Maar gaat het ook echt helpen, denk je?
28: Nou, ik denk dat het vooral een druppel om de groeiende plaat is. Uiteindelijk mis je zoveel vaten ruwe olie. En ja, iedereen kijkt er vrij makkelijk naar natuurlijk. Maar iedere dag dat die straat van Hormuz nog dicht zit, betekent minder aanbod. En dat gaat ten koste van alle voorraden. En op een gegeven moment is die voorraden wel een beetje op.
26: Heb ik weer eens een bankenovername voor je. Niets minder dan de oudste bank ter wereld. De Italiaanse Banca Monte dei Paschi wil twee concurrenten overnemen. Nou, een verslaggever van Bloomberg mocht het heugelijke nieuws vertellen. En het leuke van Bloomberg, die hebben mensen overal op de wereld.
30: Sì, buongiorno Chad from Milan. We are actually on the news. The statement hit a few minutes ago confirming what we heard from sources last night. So essentially, Paschi CEO Luigi Lovaglio is going ahead with an alternative plan to Intesa bid. The plan includes two separate all shares offer for Banco BPM, its main rival, and for Banca Generali.
24: Ja, als wij Nederlanders Engels praten, klinkt het ook niet. Maar we hoeven ons dus niet te schamen. Dat is eigenlijk de conclusie hier.
26: Ja, nou, voor wie het niet verstond, het gaat dus om de Italiaanse Banca Generali en het nog grotere Banca BPM. Die laatste was al langer overnameprooi. Onder andere Unicredit zou het wel willen hebben. Nou, de koers van die twee banken doet nog niet heel veel vandaag. We zien zelfs een verlies bij allebei. Ja, we nemen deze aflevering iets eerder op. Maar halverwege de dag zien we Banca BPM min 0,4% en Banca Generali zelfs min 2,5%. Niet echt enthousiasme bij beleggers dus voor die mogelijke mogelijke overname. Misschien ook wel omdat die bank nou niet echt heel genereus de portemonnee trekt. Ze willen 34 miljard neertellen voor beide banken. Ik heb even een rekenmachine erbij gepakt. Nou, het is grofweg een half miljard meer dan de som van beide banken gisteren. Dus er zit nauwelijks premie bovenop. Ja, hoe serieus nemen ze het dan, Corné, die overname?
28: Nou, ik denk dat het toch wel serieus is. Er wordt ook nog in aandelen betaald. Dus de aandeelhouders zullen er niet heel blij mee zijn. Maar ja, uiteindelijk is het denk ik, er zal er wel wat druk van de Italiaanse regering achter zitten, zoals in dat soort landen wel vaker is. En uiteindelijk willen ze de tweede bank van Italië worden met een beurswaarde van 70 miljard. Het is wel, dat zou wel goed zijn. Hè? We praten al heel lang over gewoon dat het bankenschap, het landschap in Europa gewoon wat geconcentreerder zou moeten zijn. En in Italië kan dat best wel.
26: Ja, ik geloof dat ING ook nog wel wat wilde plannen had in Italië. We hebben langs niks meer over gehoord. Is dat nu ook een beetje een stille dood gestorven? Of gaan we daar ooit nog wat van horen, denk je?
28: Ik ben bang als er zoveel geweld is in Italië dat ING denkt van nou, ik geloof niet dat we hier dan onze vinger tussen moeten steken.
24: Goed, ik had het net al over Trump. Ik heb nog meer over Trump voor je. Ja, die hoge olieprijzen die komen door de oorlog die hij gestart is in Iran en nog altijd niet onder controle heeft. Dat doet zijn populariteit niet veel goeds. Maar, en dat zag ik bij persbureau Bloomberg, Reuters voorbij komen, ook het zakelijke imperium van Trump, die maakt hem niet populair. 63% van de Amerikanen vindt namelijk dat Trump en zijn familie op ongepaste wijze geld hebben verdiend aan crypto sinds hij is teruggekeerd naar het Witte Huis. Opvallend, ongeveer de helft van de Republikeinen die vindt dat ook. En 69% van de Amerikanen zegt zelfs dat Trumps zakelijke belangen invloed hebben op de beslissingen die hij neemt als president. Corné, dit onderzoek komt op het moment dat zijn populariteit op een dieptepunt staat. 33% ziet hem nog steeds wel echt als de goede leider. Kunnen lagere benzineprijzen hem dan wat populairder maken wel?
28: Het zal ongetwijfeld een beetje helpen. Ik denk niet dat deze plannen die net heeft aangekondigd van die winterbenzine echt wat hij veel bij zullen dragen. Hij kan beter de oorlog stoppen. Maar ja, dat lukt hem ook niet meer. Hè. Er is geen taco in Iran. Dus wat dat betreft wordt het gewoon moeilijk. Ja, hij maakt alle verkeerde beslissingen. En jat de boel bij elkaar. Om het maar even cru te zeggen. Maar dat betekent wel dat op een gegeven moment de gemiddelde Amerikanen ook denken van ja, maar wacht even, genoeg is genoeg.
24: Ja, en wat als hij die midterms later dit jaar verliest? Wat doet dat met zijn economische plannen, de beurs en Amerika?
28: Ja, dat betekent dat zijn daadkracht heel wat minder zal zijn. En ik denk dat dat misschien alleen maar goed is. Wat je nu ziet is als je naar Kelsey kijkt en die gokmarkten, dat ja, er nu een 45% kans is dat hij zowel de Senaat als hun Tweede Kamer, de Senaat is de Eerste Kamer, dat hij dus beide gaat verliezen. En dat is best een hoge kans. En dat betekent dus dat hij eigenlijk niet zoveel meer te zeggen heeft.
24: En is dat dan uiteindelijk goed of slecht nieuws voor de beurs? Dat de plannen die hij heeft ingezet, dat die toch vroegtijdig misschien wel eindigen?
28: Ja, met tegengestelde belangen betekent dat je dus een meer moderate, om een lelijk Engels woord te gebruiken, beleid gaat krijgen. En over het algemeen is dat goed voor de aandelenkoersen. Dus ik heb ook daar kan je Bloomberg op loslaten. Kan je zien wat is het normale rendement. En dat ligt boven het gemiddelde rendement bij zo'n verdeeld politiek beeld.
26: Moet ik het toch nog heel even over Arcadis hebben. Gisteren vertelde ik je dat de directie daar niet beweegt. Ze willen nog steeds niet praten met concurrent WSB Global, die Arcadis wil overnemen. Ze voelen zich erin gesteund door de grootste aandeelhouder. Dat is een stichting van Arcadis medewerkers. Met als doel, als enige doel, de continuïteit van Arcadis waarborgen. Dat zeggen ze tenminste. Nou, die stichting die wordt kennelijk toch een beetje zenuwachtig, want ze zijn aandelen Arcadis gaan bijkopen. Waar ze gisteren nog 19% hadden, zitten ze vandaag al op 20,5%. Dat hebben ze namelijk aan de AFM laten weten.
24: Nou, ik had het al twee keer deze uitzending over dat ene mannetje in het Witte Huis. Ik wil nog naar het andere mannetje, naar Mark Zuckerberg van Meta dan. Deze week is een grote rechtszaak gestart tegen zijn bedrijf. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat het social media bedrijf kinderen verslaafd maakt aan Instagram en Facebook. En die zaak die loopt tot nu toe niet echt lekker voor Meta. Een klokkenluider en een voormalig medewerker haalt uit naar Zuckerberg. Hij zegt dat Meta geobsedeerd was met groei en winst en dat ze scheid hadden aan de veiligheid van kinderen.
0: Inside Meta, they knew a lot about the harms that were happening to minors. He was used to authenticate a lot of internal communications, memos, presentations, Slack message, emails. Probably the closest thing to a smoking gun was a direct email that he sent to Mark Zuckerberg with a direct complaint about child safety that he said was never responded to.
26: Ja, ondertussen maakt Mark Zuckerberg zichzelf nog niet echt zorgen. Ook al claimen al die staten dus een schadevergoeding van $1200 miljard. Nee, Zuckerberg is gewoon lekker geld aan het uitgeven. Wel privé, want hij heeft een kasteel gekocht.
2: A spokesperson for Zuckerberg told Reuters Thursday he just bought a 19th century Gothic style castle in Ireland overlooking a river in Southeast Ireland.
26: Het gaat om een kasteel uit 1830, Strangkelly Castle heet het. Het hoofdgebouw heeft een oppervlakte van 1500 vierkante meter, met ook een gigantisch stuk grond omheen, zo'n 250 voetbalvelden groot. Het was ooit van een echtpaar dat het flink heeft gerenoveerd en volgens Ierse media heeft Zuckerberg er zo'n 30 miljoen voor betaald.
24: Straks hebben we het over Micron. De topman van de geheugenchipmaker heeft het geloof in zijn eigen bedrijf gevonden. Het aandeel gaat niet meer crashen. Moet jij hem dan weer geloven?
26: Dat hoor je zo. Eerst naar de collega's van Samsung en SK Hynix. Die verdienen zoveel door de AI-boom dat ze aandeelhouders en medewerkers gaan belonen. Samsung wil namelijk voor bijna $80 miljard gaan teruggeven aan de aandeelhouders.
3: Samsung shares also saw sharp sell-off as SK Hynix since the June peak. Investor has been expecting some kind of big announcement from Samsung to return to shareholders. This much shareholder return probably indicates that they're pretty confident about the mid to longer term outlook of the memory industry.
26: Het plan moet nog worden goedgekeurd, maar als dat gebeurt zouden ze gelijk een van de grootste uitdelers worden. En SK Hynix heeft ook iets leuks. Die willen de bonussen van medewerkers voor 60% in aandelen gaan uitkeren. Ja, er wordt flink met miljarden gestrooid, Corné. Denk je dat meer bedrijven dit gaan doen, die zo flink verdienen aan AI?
28: Nou, dit zijn wel natuurlijk de extreme. En het grappige is, de winst is zo hard gestegen dat de waardering van deze aandelen eigenlijk maar heel erg beperkt is. Je betaalt 3,4 keer de verwachte winst voor 2027 voor SK Hynix en 3,5 keer voor Samsung. Dus het zijn eigenlijk hele goedkope bedrijven. Dat komt omdat die winst zo extreem hard gestegen is. Het geeft ook al enigszins aan dat beleggers denken van, nou god, dit kan niet voor eeuwig duren, anders waardeer je zo'n aandeel niet zo heel erg laag. Maar dat het grappige is, je koopt dus die eigen aandelen in tegen maar 3,5 keer de winst. Dus eigenlijk een koopje.
26: Wat zegt het over dit soort bedrijven, dat ze gewoon even 80 miljard op de plank hebben om uit te delen?
28: Nou ja, kijk, je zit in een markt die, om even simpelweg te zeggen, hot is. Iedereen wil in AI investeren. Datacenters, de hyperscalers investeren dit jaar bijna 800 miljard in AI. Dus datacenters, cloud en noem het maar op, AI-modellen. En dan kom je bij deze bedrijven uit. Want een datacenter zonder chips erin, daar heb je niks aan. En er zijn er maar een paar en die zijn groot. En dus kom je daar terecht en die kunnen rekenen wat ze willen.
26: Maar gaan we het ook vaker zien dan, denk je, bij dit soort bedrijven die zo gigantisch verdienen aan AI?
28: Nou ja, dit zijn wel echt de extreme natuurlijk. En besef wel, normaal gesproken zijn dit soort chipmakers gewoon hypercyclisch. Als je over de afgelopen 20 jaar gaat kijken, is het hoge ups en lage downs. Dus wat dat betreft, maar dit keer lijkt wel dat de cyclus gewoon ietsje langer wordt. Omdat de vraag zo gigantisch is.
26: Ja, is het ook verstandig dat Samsung dit doet? Moet je het niet gewoon lekker herinvesteren, dat geld?
28: Ja, en dus je productiecapaciteit uitbreiden, waardoor de prijsdalingen straks nog groter worden. Dus ik denk het niet. En ze weten, het verleden hebben ze dat altijd wel gedaan. Dus veel productiecapaciteit uitbreiding op momenten dat het heel erg goed gaat. En dat betekent dat je eigen varkenscyclus aan het creëren bent.
24: Maar aan de andere kant, Samsung is niet alleen maar geheugenchips. Ja, het is een groot deel van hun inkomsten. Kunnen ze niet dat geld ook even in andere markten steken? Want ik geloof op het vlak van hun elektronica zijn ze ook lang niet altijd alleen heerser, toch?
28: Nee, inderdaad. Nou ja, maar dan ga je dus investeren in markten die niet. En dan ga je dus extra Samsung koelkasten en wasmachines
24: krijgen. Ja, of telefoons of dat soort dingen.
28: Ja, maar dat is niet zo winstgevend. Dus waarom zou je dat doen? Je kan je eigen aandelen kopen met een koers-winstverhouding van 30. Dat betekent dus een rendement van 30%. Ja, lijkt mij een goede investering.
26: En hebben dit soort bedrijven dit soort cadeautjes wel nodig überhaupt? Ik bedoel, je zegt het is een koopje eigenlijk, dat aandeel. Waar zit de groei nog?
28: Nou ja, de groei zit erin dat de volumes zullen gaan toenemen. Ja, er komt productiecapaciteit aan. En dus betekent dat daar de groei dan zal zitten.
26: Ja, dat aandeel van Samsung is dit jaar al meer dan verdubbeld. Jij zegt het is nog steeds goedkoop. Hoeveel rek zit er nog in dan?
28: Nou ja, wat je dus nu hebt gezien is dat die winsten onwijs gestegen zijn. En als je in een echte bubbelterritorium gaat komen, dat betekent ook dat de waarderingen enorm gestegen zijn. En dat is nog niet het geval. Het is geen koopadvies of zo hoor, maar het is wel. Dit zijn zulke extremen, dat kom je niet vaak tegen. Besef wel, traditioneel zijn semiconductors supercyclisch. En ik ben blij dat beleggers daar rekening mee houden en dus dat ook verdisconteren. Vandaar die lage waardering.
24: Ja, daar komen we zo op. Eerst nog even SK Hynix. Die geven dus een groot deel van de bonussen aan medewerkers in. Willen ze in aandelen uitbetalen. 60% moet dat worden. Belastingtechnisch lijkt me dat wel slim. Maar moet je dat wel willen? Ik heb toevallig laatst het drama Ahold gelezen. Ik geloof dat daar ook de conclusie was. Iedereen kreeg zoveel bonussen dat ze allemaal alleen maar op een hogere aandelenkoers aan het handelen waren. En daar gaat het fout.
28: Ja, het leuke is dat dit ook heel veel gewone medewerkers zijn. En dat zagen we bij Samsung ook. Die hebben natuurlijk ook gigantische bedragen gekregen. En dat betekent dat gewone medewerkers, die hebben niet invloed op het beleid, maar kunnen wel veel harder werken. En dat stimuleert wel. Sowieso bij Samsung was het ook de dreiging dat ze zouden gaan staken. Ja, en als je in zo'n hot market iets niet wil, is dat mensen gaan staken, want dan heb je geen omzet. En deze markt wil je maximaal van profiteren. En dus ik snap dat wel. En ik snap ook wel dat, dit is kapitalisme in de goede zin, dat op een gegeven moment gaat het zo goed dat ook de medewerkers delen in het succes.
4: BNR Beurs.
24: Dan door naar die andere geheugenchipmaker. De topman van Micron die gelooft niet meer in een crash van zijn eigen aandeel. De geheugenchipmarkt wordt altijd bestempeld, inderdaad, zoals Cornel zei, als enorm cyclisch. Maar boom en bust, daar doet Micron niet meer aan. Dankzij AI, zegt hij tegen CNBC, die topman. Waar iemand overigens het lumineuze idee had om een interview op een dak van een bedrijf te doen midden op een druk industrieterrein.
27: Our customers, to drive their own growth, they need more compute, they need more memory. So memory really has become a key enabler. This is not only in data centers, even in your phone. You know, to have richer experiences, right, in AI-enabled phone, you need more memory content. Your PCs, your self-driving cars, all of them now need more and more memory content.
24: Ja, het kwam goed uit, want vlak daarna ging er nog een alarm af.
6: Zijn dat die self-driving cars die ik hoor?
24: Zo lijkt het wel. Het waren allemaal hijskranen. Goed, als je tussen de ruis doorluistert, is de logica dus geheugen is belangrijker geworden. Kan je die logica volgen, Corné, dat daardoor die cyclische markt wat afneemt?
28: Nou ja, want ik had net al zei, je ziet dat de cyclus langer wordt, omdat er gewoon zo gigantisch veel vraag is en ook gewoon in de rij staat om nog hun orders te mogen ontvangen. Dus wat dat betreft snap ik dat wel, maar klinkt wel een beetje als famous last words.
24: Ja.
28: Maar ook hier zie je wel dat de klanten zo graag willen. Ze hebben al 18 miljard in cash deposits neergelegd bij Micron. Om in ieder geval maar te zorgen dat zij dus daadwerkelijk geleverd krijgen. Dus je ziet ook dat daar de vraag zo gigantisch groot is dat ze dat allemaal kunnen eisen. En dat is dus ook zo. En wat die lange termijn commitments die ze dus ook krijgen. En betekent wel dat je de cyclus wat kan oprekken. En dus deze golf omhoog duurt langer dan de eerdere cyclus die we hebben gezien. En daarna keert het oude patroon gewoon weer terug.
24: Wat zegt het erover? Over een bedrijf als een CEO zo in zijn eigen business gaat geloven, is dat het moment dat je weg moet wezen?
28: Meestal wel, ja. Meestal moet je dat echt oppassen. Maar ook hier geldt, wat ik net ook over SK Hynix en over Samsung zei. Ja, de koers-winstverhouding is 6,5 keer over 2027.
24: Ja.
28: En die winst is eigenlijk vrij zeker, want ja, die orders liggen er al. Er kan eigenlijk niks mee gebeuren. Dus ja, wat dat betreft, ook hier zie je de voorzichtigheid van beleggers. En ook hier zie je dus nog geen bubbelterritoria in de waardering terug.
24: Ja, we gaan het straks nog hebben over dat rapport van DNB. Maar wat me daar al uit opviel is dat Micron ook in Nederland heel populair is. Hebben beleggers wel door, denk jij, dat ze in zo'n boom en bust aandeel zitten?
28: Ik ben bang van niet. Maar veel kennis is niet altijd een garantie voor veel succes op beleggingsgebied. Dus zolang je maar op deze rijdende trein zit, kan het heel lang goed gaan.
6: Vliegen we nog even door de beursweek van afgelopen week heen. En we moeten beginnen met Ebusco. Vorige week gingen ze namelijk bijna ten onder. Deze week was het beter. 6 miljoen euro beter om precies te zijn.
7: De bussenbouwer is weer gered van de afgrond. En ook nu komt het geld van een belangrijke aandeelhouder. In dit geval Rijn Holding.
24: Ja, een pittige boodschap was er dan weer voor Adyen. Hun grote concurrent is zichzelf flink aan het uitbouwen.
8: Stripe is making a major AI bet. Clinching a deal to buy OpenRouter for more than $7 billion, according to Sue.
1: sources.
26: Dan een andere betaalservice, Klarna. Daar kregen beleggers namelijk een hartverzakking. Het bedrijf geeft een regelrechte omzetwaarschuwing.
5: Klarna had a beat on the quarter, but the guidance was soft here. We are down 21%, more than 21% for Klarna.
24: Ja, dat was pittig. Er waren meer kwartaalcijfers van bijvoorbeeld Alibaba.
9: Alibaba out with earnings now with a 9% jump in revenue thanks to strong demand, in particular for its AI business. So Alibaba once again proves it can pivot, Neil. It is a genius at just pivoting to the right thing, right?
24: Dat was het goede nieuws. Het slechte was de winst, die ging door 4.
26: En de cijfers van laadpalenmaker Alfen waren ook even schrikken. Niet per se omdat de cijfers slecht waren, maar omdat het bedrijf vooralsnog heel veel geld gaat uitgeven aan investeringen.
10: Nieuwe portfolio, nieuwe hardware, maar vooral ook heel veel digitaal met apps, zodat je op je telefoon alles kunt bedienen. En daar hebben we 26 echt voor nodig. Ik verwacht dat we in 27 gewoon die groei weer kunnen herpakken. Ja.
24: Dat deed het aandeel ook niet veel goed. We kregen ook nog een inkijkje in de portefeuille van Nederlandse beleggers. Het belegde vermogen van particulieren stijgt sterker dan ooit. ASML en Shell zijn weer populair. En, opvallend misschien nog wel, we zijn fan van IPO's.
11: Wat blijkt, Nederlandse huishoudens zijn fan van beursgangen. Uit nieuwste cijfers van DNB blijkt dat opvallende beursgangen als bedrijf van Musk, SpaceX, dat naar de beurs ging, maar ook CSG, Tsjechische industrie- en defensieconglomeraat, of ijsmaker Magnum het afgelopen kwartaal populair waren onder de Nederlandse beleggende huishoudens.
24: Ja, Corné, ik hoorde jouw adagium alweer uit de kast trekken op BNR. IPO, it's probably overpriced. Maar in dit geval heeft het niet tot heel veel kommer en kwel geleid.
28: Nee, maar ook niet tot winsten. SpaceX staat onder het niveau van waar het op geïntroduceerd is. En in dit geval mocht er particulier voor het eerst een keertje meedoen met de emissie. Bij CSG, de andere populaire aandeel van IPO's. Daar is de koers wel stevig van beneden. En daar mochten de beleggers gewoon kopen op de dag van de emissie. Dus ja, ook hier geldt weer voor, als er een enorme hype is en die wordt zoveel mogelijk gecreëerd om zoveel mogelijk vraag op dat moment te krijgen, is meestal niet het beste moment om te beleggen.
24: Ja, je ziet veel techfondsen tussen die populairste aandelen terugkomen. CSG, het defensieaandeel. We zijn wel dan een beetje gevoelig voor hypes, ook in Nederland, heb ik de indruk.
28: Dat is bij alle markten zo, alle beleggers zo. Ik denk niet dat dat veel zal veranderen. Op het moment dat iedereen het over heeft, denken beleggers, nou, dat willen we meedoen. Dus en doen ze dat ook. En dat is meestal geen succes. Ik zag een onderzoek van Thorsten Slok van Apollo Investments en die liet duidelijk zien dat sinds 2019, als je gaat kijken, als je op de eerste dag had gekocht en na de 3 jaar had verkocht, dan had je in ieder jaar sindsdien gewoon een flink verlies geleden. En dus geen succes. Maar goed, ik denk niet dat beleggers echt gaan veranderen als er zo'n hype is. En de SpaceX, ik was zelfs op het journaal ermee. Nou, nee, maar dat geeft aan hoe groot de hype is. En dat iedereen denkt, ja, maar daar wil ik ook bij zijn. Ja. Musk, alles wat Musk aanraakt verandert in goud. Nou, dat valt wel een beetje tegen. En dus wil iedereen erbij zijn. En dus zie je dat er enorm wordt meegedaan. En ja, dus is het een teleurstelling.
24: Ja, wat geen teleurstelling was, was het belegde vermogen. Dat steeg met 12%, de grootste vooruitgang sinds DNB die gegevens bijhoudt. Is dit dan het einde van Nederlands spaarland? Of kunnen we het zo stellig nog niet noemen?
28: Nee, als je gaat kijken, de stijging van beleggen vermogen blijft nog achter bij de AIX of bij de Wereldaandelenindex. Dus wat dat betreft hebben de beleggers het niet eens zo goed gedaan. Het is vooral koersstijging die er is. Dus dat is jammer. Het zou natuurlijk veel meer moeten. Je weet één ding zeker, dat met de belastingwetgeving en de inflatie en de hele bescheiden spaarrente die er is, dat je daar zeker geld op gaat verliezen. Overigens, wat wel heel erg opviel, ik heb even gekeken naar de aandelen die ze gekocht hadden en de aandelen die ze verkocht hadden. Van de top 10 aandelen die ze gekocht hadden, was er maar eentje die de afgelopen 12 maanden daarvoor was gestegen. Dat was Shell. En voor de rest allemaal de verliezers. Adyen, Wolters Kluwer kochten ze massaal bij. En nou ja, Adyen min 28, Wolters Kluwer min 38 in die 12 maanden daarvoor. En als je gaat kijken welke aandelen ze verkochten, dat zijn allemaal grote stijgers. ASML, ING, BESI, ASMI, DSM.
24: Dus veel winstneming dus en veel opportunisme. En
28: ja, dus de winnaars verkopen en de verliezers terugkopen. Kan een goede strategie zijn.
24: En ook het geloof in oude bedrijven die al wel op hoger hebben gestaan en erin vertrouwen dat ze wel weer terug naar die oude hoogtes kunnen stijgen.
28: Blijkbaar wel, ja. Dus ik vond dat een hele opmerkelijke conclusie.
26: Tot zover de beursdag en ook tot zover de beursweek. Ik heb nog één ding op mijn to-do-lijst staan vandaag en dat is de aankomende beursweek. Ik wilde eigenlijk krekels laten horen hier, want de agenda in Europa is behoorlijk leeg. Het gebeurt deze week toch echt vooral in de VS. Zo komen er cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en de Amerikaanse arbeidsmarkt uit. Je hoort hoeveel wekelijkse hypotheken zijn verstrekt en hoe het met de wekelijkse uitkeringen zit. Er zijn weinig bedrijven met kwartaalcijfers, maar wel één groot bedrijf waar zo'n beetje iedere belegger naar uitkijkt. Nvidia. Het grootste chipbedrijf en meest waardevolle beursbedrijf van de wereld opent de boeken. En elk kwartaal stunt het met de omzet en de winst. Goede cijfers, dat lijkt bijna gegarandeerd. Het is alleen de vraag of die goede cijfers ook genoeg gaan zijn voor de aandeelhouders. En dan is het ook nog letten op de investeringen die Nvidia gaat doen en of dat een beetje gepruimd wordt door de belegger.
24: Dat was hem dan, de BNR-beurs van vrijdag 21 augustus. En dan zijn we ook aan het einde gekomen van de beursweek. Zondag zijn we er weer, dan bereidt Corneille voor op het hoogtepunt van volgende week. Oeh, wat zou dat toch zijn? Ja, Nvidia inderdaad. Maar voor nu bedankt weer Corneille van Zijl van Cardano.
26: En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zie je voor de verandering dat we in een iets andere omgeving zitten. Want we zijn echt wel knus hier, toch?
24: Ja, klein studiootje.
26: Wel leuk.
24: Maar het werkte.
26: En in datzelfde kleine knusse studiootje hebben we ook een extra aflevering opgenomen over Nvidia met Corneille. Die vind je vanaf zondag in je podcast-app dus en ook op YouTube. Dus ga daar kijken of luisteren of abonneren. En dan vind je hem meteen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
17: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
18: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
17: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
1: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog een drietal korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar 10 minuten oponthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd de spitsstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles nog 20 minuten oponthoud.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Taxibedrijf Uber gaat in beroep tegen de boete die ze krijgen van de autoriteit persoonsgegevens. Uber moet ruim 800 miljoen betalen omdat het zonder het te zeggen accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. En dat mag niet, maar volgens Uber doen ze niks verkeerd. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
3: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
4: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
3: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet.
21: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee aan een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Martijn Haman van Endite Capital. Die vertelt over de deal van zijn leven.
3: Wat meestal betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
21: Aan het Spaanse Telefonica.
3: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we nog wel over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in. Het
21: is tamelijk lang, toch?
3: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
4: Maar soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het 5e jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
3: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal een minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die 5-jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En dat werkt heel
21: Engelse
3: goed.
21: Engelse termen, dat ja, vinden dat wij niet erg. Vinden wij niet erg hier. Dat komt regelmatig voor. Ja. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
3: Ja.
21: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
3: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
21: Wow.
3: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waar we investeerden. En die bleven ook ondernemers. En bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven. Vaak kocht een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar, lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
21: Een ander proefje.
3: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
4: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
3: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit en de DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van den Ende als top founder, als top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus Daar kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal heb je zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
4: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
3: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
4: Ja.
3: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
4: En misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
3: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructie gebruikte eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
5: En vooral internationaal gingen schalen, ja. Dat was jullie inzet.
3: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen was dat in 5, 6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
5: 22 landen?
3: Ja.
5: Dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
3: Ja, mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar we waren bijna 250 dagen van het jaar weg.
5: Zo.
3: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel een weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Animal.
5: Toen we gingen overal in de wereld en de molletjes overnemen.
3: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië. En ging je ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een termsheet.
4: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
3: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers en je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want je zit in verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
4: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een termsheet. Hè? Als je als VC instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar.
4: Ja.
3: Je gaat dan. Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder, minimaal.
4: Ja.
3: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
4: En dan wil je snelheid in maken ook.
3: Ja, dus die termsheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 A4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin en vervolgens in de finale contracten. Dan worden er 200 pagina's, maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die termsheet.
5: Ik hoor een belletje, David.
4: Termsheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal, dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de termsheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van, we gaan samen die letter of intent opstellen, maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
5: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n termsheet?
3: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
4: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke termsheets, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee.
28: Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement, dat is de koopovereenkomst.
3: Ja. Maar in een volledig exportproces, want daar doe je op, denk ik. Dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een termsheet gaat neerleggen.
28: Ja.
3: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn die kunnen die termsheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daar ook niet meer zo makkelijk weglopen.
5: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
6: Vind je?
5: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
3: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij en de mol god, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij in VC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Enheid Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
5: Maar schreeuw je wel eens?
3: Nee, dat is me nooit gebeurd.
5: Nee, maar zeg je wel eens van, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt?
3: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
5: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou...
3: We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal.

0: weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is denk ik wel echt meer dan een formaliteit, hè?
1: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En ja. Biased, wat is een Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
2: bevooroordeeld.
1: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan in Tembion hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oorlingscomité, zeg maar. En twee andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
0: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
1: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
0: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ja, ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee.
1: Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook,
2: met wie zit ik dan
1: aan tafel? Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
2: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
1: Hij moet weten dat hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endai doet, wat voor soort deals we hebben gedaan. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit. En dat vind ik mooi. En jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
2: Hij of zij stelt de juiste vragen.
1: Ja, en ik doe het. Want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil het wine and dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks
2: ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Ja. Dat doen jullie veelvuldig in deze business. Hè?
0: Altijd er net nog over.
2: Ja. Ja.
1: Nou, het heeft
2: altijd
1: een functie
2: als ik
1: op een bepaald moment.
2: Dan zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
0: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
2: Ja, dan zegt hij, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
1: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine and dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
2: Ja, je moet elkaar een beetje elkaar snuffelen.
1: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
2: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog was jij een poosje actief in corporate finance. Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
1: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar ik heb toen onder andere met Rob Thiele gewerkt, die nu Waterland heeft, de oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
0: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
1: Ja.
0: Met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
0: zonder uitzondering.
2: Ja, hoe gaat dat?
1: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hokjes presenteren in een exit scenario. Want je krijgt het vroeg of laat krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe, dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk

0: kapot.
1: Ja.
0: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot. En ja, ongelooflijk, in 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later
2: fors. Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
0: Ja, absoluut.
1: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
0: Nou, dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
2: echt
0: de due diligence. Ja, ja, ja, ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een termsheet
2: heeft. Oké, want als ik founder ben dus, en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
0: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daar op helpen. Ook team dynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En dat is, wij vinden dat cruciaal, want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar vooraf, voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om succes te worden met ons? Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
2: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of vijf?
0: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, zoals je ziet, ja, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
1: Ja?
2: Dat weet je na 20 minuten?
0: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Nou, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleefd het gesprek wel afrond.
2: Maar zie ik dat
0: probeer,
2: dan ook aan jou?
0: Ik probeer zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. En zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van
0: Nee, dat zie je niet. Maar, en ik probeer natuurlijk ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt, zeg maar, in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon, of mensen zijn zenuwachtig.
1: Ja, heb je wel eens dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
0: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen, die heb ik. Dat is zeg maar de blacklist.
2: Ook investeerden, toch?
0: Ja, maar ik heb ook een lijstje van, godzijdank dat we die niet hebben gedaan, die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
2: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niessen van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
0: Ja, want Janneke was echt een fantastische onderneemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om het meer haar tech-platform te financieren, op te bouwen. En in een dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech.
2: Joël Vrijters.
0: Ja, heel succesvolle combi. En toen, op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out. Die jaren dat ze moest aanblijven.
2: Ja,
0: wij waren toen daar inmiddels uit.
2: Ja, dat heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
0: Nee. Maar ze had ook wel een extreem complexe situatie dat ze 2 keer verkocht eigenlijk. Eerst aan Publicroep en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je 2 keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
2: En Dite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
0: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan ondernemers. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en de Mol zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken, we willen ook helpen problemen op te lossen, want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen, maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
1: Ja.
0: Daar hebben we ook gewoon veel ervaring mee. Last but not least, internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar de US en andere landen. Dus dat is.
1: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
0: Nou, we zijn een Series B investor, zoals het heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
1: Met een minderheid.
0: Met een minderheid, ja. Ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
2: Dat zei Martijn Haman over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
5: Ik open de vergadering.
6: Ja, voorzitter.
7: Ja, dank voorzitter.
8: Voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
13: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
14: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
19: kozijnen. Thomas van Zijl.
6: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over pogingen om in Amerika de lange rente te drukken. En Kobus Dijkhorst komt langs van de Nederlandse obesitaskliniek. Hoe verandert de opmars van afslankmedicatie zijn bedrijf? Dat en meer maandag om 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Taxibedrijf Uber gaat in beroep tegen de boete die ze krijgen van de autoriteit persoonsgegevens. Uber moet ruim 800 miljoen betalen, omdat het zonder het te zeggen accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. En dat mag niet. Maar volgens Uber doen ze niks verkeerd. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
19: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week parafraseren we John Lennon: het leven is wat je overkomt terwijl je andere vakantieplannen maakt. Want in een zomer waarin blusvliegtuigen niet meer bleken dan druppels op een gloeiende planeet en waar politici het onderwerp klimaatverandering angstig uit de weg gingen, zijn wij benieuwd of Europeanen hun zomervakantiegedrag aanpassen aan de hitte, de droogte en de vlammen. We onderzoeken de samenhang tussen extreem weer en toerisme. En dat niet alleen, want in hoeverre laten reislustige Europeanen zich leiden door oorlog en vrede? Ook dat zoeken we uit. En we, dat zijn Luc de Klerk.
20: Hola.
19: Hallo Luc, hola. En Geert-Jan Haan.
21: Hallo.
19: Mijn naam is Stefan de Vries en aan het einde van deze uitzending presenteren we je de mega-hit van de week. Ook die heeft alles met vakantie te maken. Maar nu eerst...
4: The Gradometer.
19: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat langzamer dan een comateuze schildpad? Luc. Dat is heel langzaam, heel langzaam. Luc, we hebben het al veel gehad over de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta. Maar de gevolgen blijven voelbaar. Wat is daar de afgelopen dagen in de hand?
20: Er zijn heel veel schildpadden naartoe gekomen naar Ceuta. Nee, we hebben het natuurlijk veel gehad over de rol van Marokko in het hele Ceuta-verhaal. En het eigenlijk werd langzaam steeds ook wel weer duidelijker dat Rabat daar toch wel een bepaalde rol in heeft gespeeld. Het wel prima vond wat daar gebeurde. De EU was heel terughoudend de hele tijd met kritiek richting Marokko. Want de redenering is, we hebben het land nodig in de toekomst. Nou meldt Euronews nu dat Rabat en Brussel dicht bij een akkoord zijn over een nieuw partnerschap. En dat moet eind dit jaar definitief zijn. En dit akkoord dat zat er ook wel een tijdje aan te komen. Maar het liep in januari vast, die onderhandelingen. En dat had volgens Euronews toen te maken met een conflict over de Westelijke Sahara. Dus dat gebied dat vroeger ook een kolonie van Spanje was. Maar Marokko die claimt dat al meer dan 50 jaar, dat gebied. En daar kunnen we natuurlijk ook nog heel lang door over doorpraten. Maar het punt nu is dat Marokko eigenlijk profiteert van de gebeurtenissen in Ceuta uiteindelijk. Ursula von der Leyen die heeft een paar weken geleden toen ook al gezegd dat er werd gesproken met Marokko over een betere samenwerking. En de commissie ontkent nu dat Ceuta dat verder allemaal in een stroomversnelling heeft gebracht. En dat dit akkoord er dan sowieso wel zou komen eind dit jaar.
19: Ja, ja, ze ontkent het. Ik zou zeggen, waar rook is vuur. Mm. Wat krijgt Marokko dan precies?
20: Ja, uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon op neer. Je krijgt geld in ruil voor eigenlijk het terugdringen van het aantal mensen dat vanuit het land naar Europa wil komen. En natuurlijk zijn er ook niet alleen met Marokko dit soort afspraken, maar ook bijvoorbeeld met Egypte of Tunesië. En tussen 2021 en 2024 kreeg Marokko al 222 miljoen euro voor migratiemanagement, zoals dat dan heet. En de Europese Commissie zegt tegen Euronews nu dat er 190 miljoen euro bij komt tot de huidige EU-begroting afloopt in 2027. Maar dat is uiteindelijk een fractie van het geld dat Marokko in totaal van de EU heeft gekregen. Op de website van de commissie kwam ik nog cijfers tegen over de periode 2014 tot 2022. En daar staat dan dat Marokko in die tijd meer dan 2,1 miljard euro heeft ontvangen uit Brussel. En moet wel bij zeggen dat een onderdeel daarvan is formeel dan bedoeld voor migratie of migratiemanagement. En dat was in die tijd, wat dat bedrag wat voor migratie was, in die tijd was ook ongeveer vergelijkbaar met het bedrag dat er de afgelopen jaren voor is uitgegeven en wat er nu dan ook weer bij komt.
19: Maar dus meer samenwerking met Marokko, meer geld, is dat dan great of niet?
20: Nou, ja, het is op zich denk ik verstandig om een goede relatie met je buren te hebben. Daar is op zichzelf niks mis mee. Maar
1: dan moet de buurman niet ineens als een compost over jouw schutting gooien.
20: Precies. Dus je kunt nog steeds telkens, als je dan dit soort afspraken gaat maken, wel ook de vraag stellen of dit nou een duurzame oplossing is. Bedoel, uiteindelijk zou echt, dus misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar de echt duurzame oplossing als EU zijnde zou toch zijn dat je beter je best doet om bijvoorbeeld oorlog, armoede, honger in derde landen probeert te voorkomen. Waardoor mensen minder genoodzaakt zouden zijn om hier naartoe te komen. En ja, het versterken van de buitengrenzen op deze manier is dan misschien eigenlijk vooral een pleister. En uiteindelijk ben je bovendien ook meer chantabel door. Want ja, als blijkt dat Marokko echt duidelijk een faciliterende rol in het hele Ceuta-verhaal heeft gespeeld, dan kun je dus zeggen dat het loont om dat te doen. En dus not so great uiteindelijk.
21: Make Europe great again.
22: De bosmannen bij Bordeaux hebben de stadsgrenzen tot op 15 kilometer genaderd.
23: Die brand die is nog steeds niet onder controle. Er is constant de vraag waar het vuur nu weer heen gaat.
24: Vooral de grote brand ten noordwesten van Athene is heel lastig onder controle te krijgen.
25: Het is dag 4 van een wat als megabrand gaat geboren.

0: Vakantie vieren in Europa voelt deze zomer af en toe als een apocalyptische filmreeks. Constant het weerbericht in de gaten houden om te kijken welke ramp er nu weer op je afkomt. Een bosbrand, een kerncentrale die niet meer kan afkoelen, of een cruise over een rivier die op een zandbank afkoerst. Tienduizenden doden en dan ook nog hittestress die onder honderden miljoenen Europeanen toesloeg. Kortom, wij van Make Europe Great Again vind het niet gek als je je vakantiegedrag de komende jaren aanpast. Maar ga je dat ook doen? Onze vakantiemannen Luc de Klerk en Geert-Jan doken in de cijfers. Ja, past het gros van de Nederlanders en de Europeanen hun zomervakantiegedrag aan?
1: Ik denk dat het eerlijke antwoord nee is. Dat blijkt niet uit ons onderzoek en uit de rondgang die we daarna nog hebben gemaakt.
0: Maar we lezen heel veel over cool cage, ja? Scandinavië is hip, bla bla bla.
1: Ja, nou, dat mag je zo aan Luc vragen. Maar ja. Je ziet al die overwegingen en die bewegingen. Maar je ziet niet zoveel mensen met daadwerkelijk doorzettingsvermogen of überhaupt interesse om dat gedrag te veranderen. En ik belde deze week ook met reisondernemer Kees van den Bos en die omschrijft het als volgt.
2: De grote gemene deler is dat wij Nederlanders toch ook in ons vakantiegedrag, ja, eigenlijk voor de weg zoeken die anderen al bewandeld hebben. Kuddedieren, niet de gebaande paden. Ook al gaan we daar prat op, maar 9 van de 10 keer is het niet het geval.
1: Nou, Kees van den Bos is reisondernemer en Noord-Europa-specialist. Lid ook van de raad van bestuur van Northbound Travel, waar een heleboel Noord-Europese bedrijven onder vallen. En je gaat hem vaker horen, deze uitzending. En wat hij hier zegt, ik denk dat dat niet alleen voor Nederlanders geldt, maar voor Europeanen. Massatoerisme is niet voor niks massatoerisme. Je volgt de massa, hoe dom dat soms ook lijkt.
0: Ja, dus we zijn lemmingen. Terwijl, ja, Luc, ik zei het net al. Ja. Ik heb heel veel gelezen over coolcations. Er kwam ook heel veel voorbij in de feeds, op de social media. Die zijn toch hip en happening? Of ja, is het niet waar?
3: Nou, het valt dus inderdaad wel op dat je die coolcations, die zie je inderdaad op de websites, op de blogs, op reisplatforms. Daar zie je die term coolcation en wordt het eigenlijk meer opgehyped. Maar uiteindelijk is het dan waarschijnlijk toch meer een marketingterm om toch ook reizen, of voor nu in ieder geval dan nog, om reizen naar koelere bestemmingen dan meer aan te prijzen. En we zijn dus uiteindelijk, hebben we allerlei studies nog bekeken. We zijn de reisbranche dus gaan bellen. En dan bleek, ja, mensen nemen die weersomstandigheden uiteindelijk wel mee in hun overwegingen. Dat blijkt ook uit die studies en enquêtes die na eerdere hetere zomers zijn gedaan. Maar ja, daar blijft het dan uiteindelijk bij. En dat zegt dus ook Kees van den Bos, die net ook al even hoorde.
2: In de gedachtegang speelt het zeker een rol, maar in de uiteindelijke beslissing veronderstellen we op basis van de onderzoeken ook dat die rol een kleiner is dan wellicht in de media naar voren komt.
3: Uit de statistieken blijkt niet dat mensen massaal koelere bestemmingen dan gaan opzoeken. En het is ook niet wat de sector nu dan. Het is ook niet zo dat de sector dan nu na deze onstuimige zomer dat verwacht. Dat zegt Frank Radstaken. Hij is de directeur van de ANVR, dus van de Nederlandse branchevereniging voor de reisorganisaties. En hij zit ook in het bestuur van de Europese koepelorganisatie weer, de ECTAA.
4: We hebben de afgelopen jaren een aantal keren een zomer meegemaakt die met extreem weer gekenschetst kan worden. En elke keer hebben we dan gedacht dat dat zou kunnen leiden tot een aanpassing van het reisgedrag van de Nederlander of van de Europeaan. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn.
3: Ja, en waar gaat de Nederlander dan dus wel nog steeds naartoe? Nou, eigenlijk kunnen we dat wel raden.
4: En we zien dat nog steeds gedurende de zomer de bij afstand populairste bestemming om naartoe te gaan voor de Nederlander Frankrijk is, Zuid-Frankrijk en de Middellandse Zeelanden.
0: Ja, origineel. Maar nu kunnen we deze aflevering over het reisgedrag wel eigenlijk van een soort Europese gemene deler spreken?
3: Nou ja, dat is ook nog wel lastig, omdat als je naar die onderzoeken kijkt, mensen die ondervraagd worden komen vaak ook uit wat grotere landen. Dus Frankrijk, Duitsland, het VK, dat uiteindelijk ook niet EU is natuurlijk meer. Maar ook Amerikanen, niet eens Europa. En dat zijn dan de doelgroepen die veel worden aangehaald in dat soort studies. Dan heb je ook wel wat grote representatievere onderzoeken nog van de European Travel Commission. Die kijken wel wat meer landen, maar vooral West-Europa. En het oostelijkste wat ze komen is Oostenrijk volgens mij in de lijst.
1: Ja, Polen hebben ze geloof ik als enige van Midden-Europa.
3: Oh, ja. Die nog, ja. En dan heb je gelukkig nog wel Eurostat-cijfers. En wat je dan sowieso kunt zeggen is, Europeanen blijven vooral in eigen land. Dat zie je eigenlijk altijd en overal. En Europeanen houden dus toch ook wel van warme bestemmingen.
1: Ja, en neem dan de Polen. Enorme groeimarkt in Europa, want Polen worden steeds rijker en reislustiger. Mm-hmm. En je ziet dat ze voor zomervakanties toch ook erg graag naar de Middellandse Zee trekken. Ze houden van gemaksvakanties. Turkije staat hoog in de lijstjes. Egypte, Tunesië en de klassieke Middellandse Zeelanden in Europa. Dus ook al daarin Lemmingen. Zijn zij niet anders dan wij.
0: Er zijn wat organisaties die ons in dit onderzoek een beetje op het verkeerde been hebben gezet.
1: Ja, we hebben het dus ook over groei in het toerisme. En ik denk dat toerisme in zijn algemeenheid groeit, maar de ene groei is de andere niet. Mm-hmm. En daar heb ik een paar voorbeelden van die ook aansluiten bij wat wij het frame van de coolcation noemen. Voorbeeld 1, de SAS-groep, dus Scandinavian Airlines, die vermeldde tijdens de hittegolf deze zomer dat het aantal boekingen met 50-60% toenam. Voorbeeld 2, een bericht van deze week. Steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Een stijging van 7%, aldus de Zweedse reisbranche, gretig overgenomen door Nederlandse media. En een totale Zweedse kampeergroei van 3-5%. Gefeliciteerd daar. En voorbeeld 3, Litouwen kende vorig jaar een groei van 21% als toeristische bestemming ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel nieuws wordt nu ook als coolcation destination gepromoot. Allemaal leuk en aardig, maar wat voor conclusie kun je daar dan breed uit trekken? Ook dat vroegen we aan Kees van den Bos.
2: Het noorden van Europa wint langzaam marktaandeel als zomerbestemming. Vooral dan door de zoektocht naar natuurrust, comfortabele temperaturen en authenticiteit. Maar ja, Zuid-Europa blijft populair en blijft inderdaad in de lead. En absoluut gezien zien we het nog niet in de cijfers, nee.
1: Ja, je hebt absolute groei en relatieve groei. Absolute groei is bijvoorbeeld trends die echt aantoonbaar zijn. Dit is eigenlijk relatieve groei. Neem het voorbeeld van Litouwen. Mm-hmm. Dat is het minst bezochte land van de EU, blijkt uit Eurostat-cijfers. Dan is het fantastisch dat je 21% groei hebt. Maar dat valt in het niet bij een eventuele hele kleine groei in reizigers naar Frankrijk of Spanje. Want dan heb je het nog steeds over veel meer reizigers. Bovendien, ik heb ook een aantal verkeersbureaus, toerismebureaus uit die landen gesproken, aan de Middellandse Zee, Portugal bijvoorbeeld, Griekenland. En die zeggen ook, ja, wij bieden nu een breder palet aan. Dus voor Nederlanders en Belgen en andere Europeanen. Die kunnen ook in Portugal of in Griekenland naar koelere bestemmingen. Dan gaan ze meer naar Noord-Portugal, of ze gaan naar Thessaloniki, of ze zoeken een eiland wat inderdaad een iets minder warme golfstroom heeft. Dat kunnen ze aanbieden. Dus dan zie je ook geen verandering qua land.
0: Nee. Is het ook een generatieding? Zijn de oudere generaties misschien wat makkelijker? Zijn er generaties die meer nadenken over koelere bestemmingen dan anderen?
1: Lastig te zeggen, want ik dacht zelf als jonge vader, gezinnen zullen hier toch wel meer over nadenken. Maar er is één recent onderzoek gedaan van de reisapp Polarsteps. En daaruit blijkt, uit het onderzoek van Polarsteps, dat het met name de jongere generatie is die hierover nadenkt. Zo blijkt uit hun Travel Trends Report van afgelopen juni.
5: Ja, we hebben hier voor ons zomerrapport hebben we hier een uitgebreid onderzoek voor gedaan samen met Dynata. En we gekeken naar 2400 volwassenen die echt een internationale reis aan het plannen waren voor deze zomer. En daaruit bleek dat 39% van de reizigers van plan was om naar een bestemming te reizen met een koeler klimaat. Dit onderzoek was in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Amerika. Maar we hebben het natuurlijk aangevuld met onze eigen reisdata. En inmiddels bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft een Polarsteps account. Dus we hebben ook gekeken naar 75.000 geplande zomertrips in de Polarsteps app, uiteraard geanonimiseerd. En daar konden we dus ook heel veel uithalen qua bestemmingen. En wat we bijvoorbeeld zagen was dat Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk dit jaar echt een stuk populairder zijn vergeleken met het jaar daarvoor.
1: Ja, 39%, dat is een fors percentage. En ik ben geen ander onderzoek tegengekomen waarin het zo hoog lag dat mensen nadenken over een koele bestemming. Maar het is nog steeds niet de meerderheid.
0: Het is het doel, de gebruikers van Polarsteps.
1: Ja, wat al over het algemeen net iets actievere mensen zijn. Net iets flexibelere mensen dan de mensen die de pakketorganisaties afgaan. En wat dan blijkt volgens Sarah van Geloven, want die hoor je, een reisexpert bij Polarsteps. Ja, dan blijkt dus eigenlijk hoe jonger de reiziger, hoe meer hij of zij die koele bestemming ook in het reisgedrag meeneemt.
5: We zagen bijvoorbeeld dat de keuze voor een koelere bestemming dit jaar voor 20% van de respondenten nieuw is. Dus nog niet eerder dat ze dit hebben meegenomen. En onder Gen Z'ers, dus dat is weer jongeren onder de 30 jaar, was het zelfs 25% voor de eerste keer.
0: Ik ben benieuwd wat al die middelbare scholieren dan waar ze naartoe gaan in plaats van Albufeira, om zich helemaal vol te laten tanken. Ja. Naar Christianstad of Lillehammer.
1: De Gen Z is tegenwoordig tot 28 jaar, geloof ik. En, daar
3: dat
1: zit
3: is nog meer generatie eronder eigenlijk bijna.
1: En ja. Dat zijn natuurlijk ook mensen die op zoek zijn naar ervaringen. Die graag actief zijn. Mm. En dan ben je denk ik ook wat meer bezig met reizen richting wat minder bekende bestemmingen.
0: Ja. Luc, onze buitenlandredactie heeft ook met een aantal grote tour operators gebeld. Wat zijn hun bevindingen?
3: Ja, we hebben reacties gehad van Sunweb, TUI en Corendon. En eigenlijk zeggen zij alle drie dat ze het niet echt merken dat hun klanten andere keuzes maken vanwege de hitte. Dus ja, eigenlijk zeggen we het nu ook al. Spanje blijft onverminderd populair daar. TUI zegt dat ze wel een beetje groei zien in boekingen naar Denemarken. Maar dat is eigenlijk, ja, een beetje wat Geert-Jan net zei, relatief en absoluut. Dat valt dan uiteindelijk in het niet bij hoeveel mensen dan daadwerkelijk naar Zuid-Europa gaan.
1: Hun eigen aanbod is in Zuid-Europa ook veel groter natuurlijk.
3: Dat is uiteindelijk ook zo, ja. Dus er wordt door die grote reisbureaus ook verder opgemerkt dat de infrastructuur in Noord-Europa ook echt minder is ingericht op dat massatoerisme. Mm-hmm. En ze kunnen zich wel voorstellen dat dan in de toekomst dat het wel gaat veranderen, maar in de praktijk zie je dat dan nu nog niet. En inderdaad, deze bedrijven, ja, die zetten natuurlijk ook al vol in op zonvakanties al jaren. Dus misschien ook niet bij gebaat om het te erkennen als die trend er zou zijn. En ze hebben ook minder aanbod. Dus en ik kan me ook wel ergens voorstellen dat de consument die bij zo'n tour operator gaat boeken, dat die dat ook doet vanwege dus het gemak en de kosten. En ja, Zuid-Europa zal ook nog wel iets goedkoper zijn. En daar heb je dus ook de infrastructuur en al die grote all-inclusive resorts waar mensen dan dus ook naartoe willen. Dus dat zal denk ik ook wel daarin een rol spelen.
0: Ja, het beeld dat we nu schetsen in deze aflevering is dus eigenlijk vrij diffuus. Kunnen we iets concluderen volgens jullie?
3: Nou, ik denk uiteindelijk, als we het allemaal zo een beetje, dat het misschien wel een soort self-fulfilling prophecy is. Mm-hmm. We zijn nu misschien dan te vroeg nog om een soort echt hele duidelijke trend echt hard te kunnen maken. Maar dat op termijn je er uiteindelijk niet aan ontkomt dat er wel wat gaat verschuiven. Nog verder dan je misschien nu al ziet. Alleen, als ik telkens naar die andere onderzoeken ook wel keek, dan denk ik dat uiteindelijk de portemonnee ook gewoon een belangrijke factor is. Want dat zie je toch vaak terugkomen in die onderzoeken. Dat als waar mensen naar kijken, waar ga ik naartoe op vakantie, is het weer natuurlijk een reden. Maar ja, de kosten, dat is toch uiteindelijk misschien nog wel veel belangrijke factor voor mensen om te kiezen. En we hebben het telkens over Scandinavië, naar IJsland, het VK, dat zijn toch, ja, ook wel allemaal wat duurdere bestemming. Was 2 maanden geleden nog in Noorwegen. En dan voel je toch ook wel het verschil qua kosten dan als je naar Zuid-Europa bijvoorbeeld zou gaan. En iets wat ook wel een beetje terugkwam in het onderzoek van de European Travel Commission, maar niet helemaal zoals ik bedoel, is wat percipiëren mensen nou eigenlijk precies als een vakantie? Dus ik denk toch ook, als je mensen nu dan vraagt, wat is een vakantie? Dan zullen dat voor veel mensen toch zijn, ja, zon, zee en strand. En zolang dat is wat mensen associëren met vakantie, ga je daar misschien toch ook eerder naar kijken. En je zag ook wel in dat onderzoek van de European Travel Commission dat zon, zee en strand, dat nog steeds als bovenaan stond als het thema, zeg maar, van de vakanties van mensen. Dus misschien dat ook dan op den duur soort van in de gedachten van mensen over wat vakantie is ook dan langzaamaan op moet schuiven.
0: Ja, Geert-Jan, schuift jouw gedachten langzaam op?
1: Weet je, ik denk een deel van de Europeanen heeft de wens om naar koelere bestemmingen te gaan. Een klein deel lijkt er naar te handelen. Het verschilt waarschijnlijk onder generaties. Het soort reiziger, de avonturier met flexibele voorwaarden doet het eerder dan iemand met een pakketreis die wel verzekerd is, maar waarbij je pas gaat annuleren als de verzekeraar dat zegt. En het bulk van de vakantiegangers, dat is gewoon een gewoonte dier. Die schouderseizoenen daar geloof ik wel in. Maar dat betekent denk ik ook dat we gewoon met z'n allen in Europa meer en vaker op vakantie gaan.
0: Ja, zeker. Nou, misschien zijn we ook wel te vroeg, hè, want we zitten nog midden in die zomer. Die begon zowat in mei, half augustus.
1: Mooi, Gerard Cox.
0: Ja, misschien nog wel tot en met eind september. Nou, misschien moeten we wachten tot oktober, november om eens echt de balans op te maken.
1: Dan komen ook de najaarsmonitoringen, zoals dat heet. Maar wat iedereen zei, kijk naar eerdere onderzoeken, kijk naar eerder extreem weer in Europa. Kleine anekdote nog tot slot. We hadden overstromingen een paar jaar terug, bijvoorbeeld in Slovenië. En iemand uit mijn omgeving die zei, ja, ik heb daarvan geleerd, ik ga nooit meer kamperen in de buurt van een rivier. Mm-hmm. Wat hebben ze dit jaar gedaan? We denken dat het een mooi plekje is. We denken dat het wel losloopt. Ja. En je kan dus ook in dit geval van een natte kermis thuiskomen. En geopolitiek moeten we blijven volgen. Ook dat gaat denk ik de komende tijd een grote rol spelen.
0: Ja, en of dat inderdaad een rol speelt, dat hoor je in onze extra lange podcastaflevering. Dus ga naar de podcast Make Europe Great Again. En dan vind je altijd langere en extra content. Ook heel fijn op welke koele of warme vacation je ook bent.
6: BNR's Mega Hit.
0: Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk altijd oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, heb jij iets meegenomen? Wat heb je in je koffer?
1: Ja, ik heb iets meegenomen dat echt een steun in de rug verdient.
0: Okay.
1: Een regio van Nederland. Die kom ik hier als hit presenteren.
0: Okay.
1: Ik ben ook een verkeersbureau. Een regio waar ik een heerlijke vakantie heb gehad deze zomer. Die veel moois te bieden heeft. Maar ook een regio die onder vuur ligt. Niet in de laatste plaats door iemand die notabene daar uit de buurt komt. Jij,
0: ja.
1: Zeeuw Stefan de Vries. En luister maar even naar wat jij 2 weken geleden zei.
0: Nederland heeft ook een exclave, Zeeuws-Vlaanderen, ligt in België, helemaal niet te bereiken vanuit het Nederlands grondgebied, behalve met een tunnel. Ja, misschien moeten we dat ook eens afstoten.
1: Ik viel van mijn stoel. Ik hoorde dit ook in Zeeuws-Vlaanderen. Ik zag woedende Zeeuws-Vlamingen uit hun huizen komen met brandende fakkels. Allemaal gingen ze richting Dreskens. Want daar vertrekt de boot naar het eiland Walcheren. En op het eiland Walcheren ligt Middelburg, de geboortestad van Stefan de Vries. Ik ga je adres niet doorgeven, hoor. Die dus deze maand niet alleen ruzie kreeg met de minister van Defensie, maar ook bijna een provincieoorlog in Zeeland heeft ontketend. Kortom, Stefan, ik moet toch even wat mooie plekken pitchen en de Zeeuws-Vlamingen een steun in de rug geven. Dus ik kom met een top 3 na jouw verweer.
0: Oké, okay, nou, ten eerste mijn verweer. Zeeuws-Vlaanderen noemen wij op Walcheren altijd de Noverkant. Dus ja, dat is een soort van Mordor, een ander land waar je nooit komt. Ten tweede, mijn oma had een huisje in Katzand, dus ik ken Zeeuws-Vlaanderen goed. En ten derde, het was beeldspraak. Maar ja, toch, Zeeuws-Vlaanderen is een exclave, best bijzonder. Dus ja, ik weet niet of het een hele goede verdediging is, maar van mij mogen ze erbij blijven.
1: Mensen mogen mailen, liever geen dreigmails, naar mega@bnr.nl.
0: Oké, okay, nou, jij bent dus lyrisch over deze exclave. Wat is de top 3 die je in Zeeuws-Vlaanderen absoluut moet doen?
1: Ja, en dit is gewoon weer Europa-marketing. Wat een prachtig continent hebben we toch. Op 3 staat het strand in Zeeuws-Vlaanderen. Het is ten opzichte van andere stranden in Nederland en ook België daar helemaal niet druk in de zomer. Plek zat. Je kunt lekker naar bootjes kijken die over de Schelde varen. Je hebt uitzicht op Vlissingen. Je hebt forten uit de tijd van Napoleon. Je kunt zeehonden kijken bij de Hoofdplaat. Helemaal leuk. Op 2, huur een fiets. En fiets om het Belgisch-Nederlandse natuurgebied het Zwin heen. Ga naar het For Freedom Museum in Ramskapelle. Geweldig museum, vlak bij Knokke, over de bevrijding van de Schelde-regio. Dus West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen allebei goed belicht. Aardige mensen ook daar, die je graag meer willen vertellen als je aanvullende vragen hebt. En na afloop kun je wel uit 15 Belgische bieren kiezen. En hou je nou van geschiedenis, dan kun je ook nog de historische jeugdroman Het Verraad van Waterdunen lezen. Dat heb ik tijdens mijn vakantie daar gedaan. Dan leer je meer over de 80-jarige oorlog. Je weet wel, van die Spanjaarden zoals Xavi Hernandez die Nederland dan ineens overnemen. En op 1 gaan aan het einde van die fietstocht, of als je daar überhaupt bent, in Zeeuws-Vlaanderen eten bij Chef Charlotte in Groeden. Heerlijk eten, heerlijk zitten.
3: Ja. Je bent er al een beetje van teruggekomen, Stefan. Maar verandert dit nou helemaal jouw blik op Zeeuws-Vlaanderen?
0: Nee. Ik ben natuurlijk heel veel geweest. En het is hartstikke leuk daar. En bovendien, over eerlijk eten gesproken, Sergio Herman, die kwam uit Sluis, komt uit Sluis. En dat is natuurlijk een van de grootste chefs die we in Nederland hebben.
1: Dat kan ik niet betalen.
0: Nee, maar toch. Dus Zeeuws-Vlaanderen, er komt veel goeds uit Zeeuws-Vlaanderen. Luc, volgende vakantie?
3: Ik ben, tot mijn schuld moet ik nu bekennen, nog nooit in Zeeland geweest. Dus
0: wat? Je bedoelt de hele provincie Zeeland, de bakermat van de Europese
3: beschaving? De enige provincie in Nederland waar ik nog nooit ben geweest. Zeeland.
0: Nou, echt. Ja.
3: Nee, sorry. Dus ik ga een keer kijken.
0: Nou, de deur is daar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dankjewel, Luc de Klerk. Ik krijg een schop onder zijn kont naar Zeeland. En Geert-Jan Haan. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is van Michael Roelen. En eigenlijk ook Geert-Jan Haan. Want je bent veel op pad geweest voor dit onderwerp. Ik ben Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen. Another

0: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
3: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
4: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
3: Obli, meer rust, meer rendement.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
6: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerst in de pool. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar 6e. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app.
14: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
15: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Bedrijvenpanel.
17: De Belastingdienst wil inzage in het ledenbestand van de OG Business Club. De herenmodeketen weigert vooralsnog mee te werken. En de Campari Group geniet met volle teugen van het succes van de Aperol Spritz. Maar wordt een bedrijf daarmee niet te afhankelijk van één populair drankje? Ik bespreek met de leden van het bedrijvenpanel. Desiree van Bokstol, investeerder, bedrijfsadviseur en ook aangesloten sinds enige tijd bij CFO Capabel. Gefeliciteerd, ja, denk
18: dankjewel.
17: Ik.
18: Dankjewel.
17: Het is geen nieuwe baan, maar het voortzetten van wat je deed onder een andere vlag.
18: Precies, en het is ondernemende ook. Ik wilde heel graag me weer aansluiten. Ik geef veel advies en ik doe CFO-werk, CEO-werk. Maar bij zo'n groep kan ik ook mijn ondernemerschap nog een beetje kwijt.
17: Geniet daarvan.
18: Ja, dank je.
17: Elske Doets, geniet ook met volle teugen, denk ik. Ook van de Aperol Spritz, of niet?
19: Gaan we meteen met dat onderwerp
17: beginnen? Nee, laten we dat niet. Hoeveel Doets reizen overigens, voor de volledigheid? Nee, ik wil beginnen bij de herenmode, als jullie dat goed vinden. Want er speelt van alles bij OG, de winkelketen. De Belastingdienst is namelijk een procedure begonnen. De fiscus vermoedt dat klanten via dat herenmodebedrijf belasting ontduiken. Het eerste kort geding in die affaire vond afgelopen woensdag plaats. Het is uitgebreid beschreven in het FD als eerste. Daarna ook onder andere in NRC. En voor de luisteraar die het merk niet kent, mede-eigenaar Sander Lussink legt uit wat voor winkel het is.
20: Waarom moeten mensen naar OG komen is dat wij hier mensen echt in de watten leggen met goed advies en het allermooiste kunnen aanbieden op het gebied van herenmode. Waardoor mensen echt als een wolkje weer de winkel uitgaan.
17: Als een wolkje de winkel uitgaan. Wat voor status heeft OG binnen de mode, Elske? Durf jij er iets over te zeggen?
19: Ja, ik ben natuurlijk vrouw, dus het is niet een winkel waar ik mijn kleding koop.
17: Je zou ook mij kunnen aankijken, maar dan kom je al snel tot de conclusie dat ik er ook niet heel vaak kom.
19: Nou ja, je bent ZZP'er, dus je zou dan als je een keer zou
17: kunnen.
19: Daar een pak kunnen kopen.
17: Het is een advies. Koop nou eens een keer een pak, jongen. Maar goed, maar het is wel een winkel met enige standing.
19: Zeker, en dat is ook wat mij dan opvalt. Dat is natuurlijk ook dan weer een hele makkelijke prooi. Want het heeft een grote naamse bekendheid, een enorme uitstraling. Er kopen gewoon heel veel ook BN'ers, voetballers die op tv-analyst zijn. Die worden gekleed door OG, voetbalteams worden gekleed. Dus ja, dat valt gelijk natuurlijk heel erg op. Maar ja.
17: En er hoort ook een businessclub bij.
19: Zeker.
17: En met verschillende lidmaatschappen overigens. Duurste variant loopt behoorlijk in de papieren. De rechter vroeg zich hardop af, vond ik een mooi citaat. Welke gek zou er nou 22 mil op voorhand aan OG betalen om daar 83% shoptegoed na een jaar ook nog eens komt te vervallen voor terugkrijgen?
18: Ja.
17: Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Want je betaalt er dus voor. En eigenlijk kun je via dat lidmaatschap ook kleding kopen. En strikt genomen kun je kleding meestal niet aftrekken van de belasting. Maar het lidmaatschap van die club wel.
18: Ja, dat is waar de Belastingdienst op aangaat. Hij gaat dus ook niet OG echt vervolgen. Maar wil graag de gegevens hebben van al die mensen. Zodat ze die mensen kunnen vervolgen voor die belastingontduiking. Dat is het.
17: En vind jij het belastingontduiking?
18: Het zal ongetwijfeld belastingontduiking kunnen zijn. Ik weet dat heel veel ondernemers natuurlijk zullen zeggen, joh, ga achter grote vissen aan, ga naar belangrijke zaken zoeken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ook een beetje om te gniffelen. Ik vind het zo ongelooflijk cheap als je op deze manier je geld moet verdienen. En dat bedoel ik niet OG, maar die ondernemers. Die niet eens belasting willen
17: En waarom bedoel je dan niet OG? Want er wordt ook wel gezegd, het is een handige manier voor OG om via vermogende klanten alvast bepaalde bedragen, serieuze bedragen, als je het allemaal optelt, vooruit betaald te krijgen. Verschaft je werkkapitaal?
18: Ja, dat is ook niet verboden, hè? Dus ik vind het van OG eigenlijk heel slim. Het is een fantastische financiering. Voorfinanciering.
17: Hoe beoordeel jij de kwestie op basis van wat we nu weten, Elske?
19: Nou ja, kijk, mensen haken natuurlijk heel erg aan op dat hoge bedrag van het Diamond lidmaatschap. Maar ik denk dat, als ik het een beetje zo lees, dat heel veel mensen zullen aanhaken voor dat bedrag van 5000 euro. Ik ken ook modedameszaken die zelfde soortachtige lidmaatschap geven en eigenlijk daardoor dus een 20% korting geven.
17: En die ken jij omdat je daar ook...
19: Nee, ik doe daar niet aan mee, mijn fiscalist is daar nogal streng op. Maar
17: die fiscalist van jou, dat is toch interessant dat je dat zegt, die is daar, neem ik aan, niet voor niks dan streng op.
19: Ja,
17: die
19: maar het is een grijs gebied. Het is een grijs gebied. De een zegt ja, de ander zegt nee. Ja, maar als ik dan even kijk naar het concept van OG. Kijk, daar komen wel mensen die succesvol zijn. En ja, ja, zo'n lidmaatschap is een druppel op de gloeiende plaat. Voor hen, maar ook voor de fiscus. Laten we even wel zijn.
17: Toch zegt Desiree hier, maar het is daarna, een treurige manier om op deze manier geld te besparen, ja, om aan je geld te komen.
19: Maar let op, dit zijn wel mensen die hun nek uitsteken. Die zorgen voor werkgelegenheid. Die uitstraling moeten en willen hebben. En ik vind dat
17: mensen met een duur pak zorgen voor werkgelegenheid?
19: Nou ja, dat zijn succesvolle ondernemers die daar in die club zitten. Ja, jij kijkt daar anders naar.
17: Ik heb het misschien ook. Het is op de radio en misschien denk jij er ook weer anders over. Maar ik denk dat ik niet ook elke keer hier moet verschijnen in een heel duur pak. Goed. Het hangt ook een beetje van je omgeving af, je werkomgeving.
19: Exact. Dus ik heb waardering voor wat zij opzetten. En zij hebben toevallig die grote naam, waardoor het dus gelijk opvalt. Ook door de grote namen die daar kopen. Maar er zijn dus meerdere mensen die dat doen, of ondernemers die dat doen. Maar ik vind het, de mensen die daar komen, zijn wel succesvolle ondernemers. En dat zijn ze niet zonder slag of stoot geworden.
17: Maar hebben die dan dat belastingvoordeeltje nodig?
19: Niet per se, maar het gaat vooral om dat netwerk gebeuren. Ja. Want dat is wel degelijk een ding daar.
17: Ja.
16: Weten we daar wat van? Is er echt, worden er bijeenkomsten?
19: En ik moet je zeggen, Thomas, ik ben heel vaak benaderd, toen ik zakenvrouw van het jaar werd, door allerlei netwerkorganisaties om daar dan lid van te worden. En dat kost allemaal rond die €5.000. Even dat magische bedrag maar blijven herhalen. Maar ja, wat weet je wel, dus Ik ben natuurlijk vrouw, dus ik kan daar geen lid zijn. Maar ik heb het idee
17: maar heeft
19: dat
17: het jou veel geboden dan? Dat al die netwerken?
19: Al die netwerken.
17: Of heb je daar gewoon nee tegen gezegd?
19: Ik heb sommige geprobeerd en dat is altijd tot een teleurstelling uitgelopen.
17: Ja. Ja. Want Desiree, wat weten we daarvan? Ja, ik weet er niet zoveel van. Ik ben er ook geen lid van. Maar kranten hebben wel geput uit de brochure van die club. En een externe communicatieadviseur heeft blijkbaar ook gezegd dat het lidmaatschapsproduct van OG bestaat uit een netwerkcomponent, een eventcomponent, een servicecomponent. En daar is dan voor de fiscus de belangrijke bestedingscomponent.
18: Ja.
17: Ja, je zou kunnen zeggen dat is een heel pakket. En pluk daarvan. Kijk wat voor jou relevant is, of vooral dat besteden, of toch dat netwerkcomponent.
16: Ja. Zal het daar niet ook in gaan zitten, dat de beslissing van zo'n rechter, van is er echt een daadwerkelijke netwerkcomponent? Is het echt netwerken, et cetera? Dat is het anders natuurlijk dan wanneer het gewoon 83% vooruitbetaling is.
17: Maar Elske zegt hier ook nog wel interessant. Het gaat om mensen met enige status, met een bepaald vermogen. De zaak draait er nu om. Moet OG inzicht geven in de ledenadministratie, ja of nee?
16: Ja.
17: Wat zou OG moeten doen?
16: Nou, ik denk dat ze dat inderdaad niet automatisch moeten doen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, als ze het lijstje met de voetballers en de ondernemers voor onder ogen krijgen, inderdaad zullen reageren zoals ik. Van Jezus Christus, werkelijk, dat je daar moeilijk voor moet doen. Maar goed, aan de andere kant, dus ik denk, en ik snap ook OG volledig, dat je privacy van je klanten wil beschermen. Dus dat je dat lijstje niet zomaar gaat overdragen.
17: OG zegt, dit is een sleepnet, dit is een phishing-expeditie. Ja, je wil ook, op deze manier inzicht krijgen in de klanten van OG en dat, in het financiële handelen man.
19: Ja, maar dat is weer typisch zo Nederlands, hè, van dat zijn succesvolle mensen. En dan gaan we straks allemaal in de krant lezen van meneer X heeft een lidmaatschap van zoveel en kijk hem nou eens rondrijden in zijn auto, mooie auto, en dat mag allemaal niet. En dat is waarom ik zo graag zaken doe in Amerika, waar we allemaal niet dat pietenpeuteren doen, want dit is pietenpeuteren. Dit OG doet dit voor het clubgevoel.
16: Maar dat pietenpeuteren wordt ingezet door de overheid natuurlijk, door de belastingdienst.
19: Maar dat vind ik dat. Dus en dan gaat de publieke opinie, die gaat allemaal meehonen van kijk nou. Maar ze vergeten die publieke opinie dat deze mensen wel zorgen voor iets. He, dat die honende massa wel banen heeft door die mensen.
17: En dus
19: mensen
17: OG moet wel hun nek houden uit. Nu? OG moet poot stijf houden?
19: Absoluut.
16: Dat denk ik ook. Dat OG zijn poot stijf moet houden.
17: Want anders ben je klant kwijt.
16: Nou, ik denk gewoon dat is bescherming van jouw klanten. Dat ga je gewoon niet overdragen. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Maar goed, als ze gedwongen worden, zullen ze wel moeten.
17: We gaan naar een feestelijk deel 2 van dit panel.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
17: Zijl. Desiree van Bokstel, Elske Doet zijn de leden van het bedrijvenpanel. En wie geregeld op het terras zit, weet dat de Aperol Spritz een geliefd drankje is onder de borrelaars. Blijkt ook wel uit de cijfers van het moederbedrijf. Daarover schrijft het FD deze week. De liqueur Aperol is inmiddels goed voor 29% van de omzet van de Campari Groep. En dat is alweer 5% meer dan 2 jaar geleden. Spreek ik hier met 2 grote afnemers, of niet?
19: Nee, ik ben dus geen afnemer. Ik vind echt de traditionele Campari veel lekkerder. Mm. En ja, ik vind dus dat die Aperol Spritz veel te massaal en te duur. Ik neem dan liever een goed glas wijn. Daar word ik dan blijer van persoonlijk.
17: Maar en duur en massaal, dat is voor een bedrijf wel een goede combinatie, denk ik.
19: Ja, kan zijn, maar ik hou niet zo van massale trends. En ik vind het best heftig dat je op een markt al voor een Aperol Spritz 12 of 13 euro moet betalen. Denk ik, wow.
17: Dus even kijken, wanneer heb jij toch de portemonnee getrokken en dacht je, ja, zo'n Aperol Spritz op een mooie warme dag. Gewoon een feestelijk oranje drankje. Ik moet nu gaan oppassen van de reclamecodecommissie.
18: Ja, nou, je hebt allerlei fakes ook, hè? Ik ken de namen niet, maar je hebt er best wel veel. En die zijn soms wat minder bitter. Die zijn soms best lekker, eerlijk gezegd.
17: Die zijn wel lekker.
18: Ja, die zijn best lekker, vind ik wel. Want ik hou niet zo van dat bittere. Dus voor mij is het snel te bitter. Maar in de eerste heb ik in ieder geval gedronken in 2011 in Italië. Weet ik echt nog. Oh, gewoon heel
17: jij
18: bijzonder.
17: Hebt eigenlijk want, die trend helpen bouwen.
18: Ja, nee, want die liep toen al 10 jaar, las ik. Dus, ik vond het toen wel echt een openbaring dat je ook eens een keer wat anders had dan die standaard, een standaard wijntje of zo, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is natuurlijk inmiddels heel veel bijgekomen aan.
17: Ja, je krijgt daar natuurlijk ook nu een hele waaier van, wat je al aangaf. Ja. De Limoncello Spritz, de Hugo Spritz, de Di Saronno Spritz. Ja. Staat allemaal op een briefje hoor. Ik ben zelf ook geen kenner.
18: Ja, ik wel.
17: Oh.
18: Nee hoor.
17: Maar hoe duurzaam is zoiets? Want het is misschien heel seizoensafhankelijk. En binnenkort dan hebben we allemaal, behalve Elske Doets, toch genoeg Aperol Spritz gedronken. Ja, en wat dan? Jullie zijn
19: het is natuurlijk wel. Het is een derde van hun omzet. En dat is dus gestaag gegroeid. Hè? Afgelopen jaren elk jaar een paar procentpunt erbij. Ja, dat is mooi. Maar dat is ook kwetsbaar. Die hype kan ook overgaan. En wat doe je dan? Het is heel makkelijk om op een succes te varen. Ik ken bijvoorbeeld een ondernemer die heeft zo'n Dubai-reep. Ja, dat bedrijf is ook mega gegroeid door die trend. En die is dan wat sneller weer afgelopen, die trend. Maar je moet wel continu blijven innoveren. En doe je dat dan op datzelfde succes? Hè? Ga je varianten bedenken of ga je weer heel iets nieuws bedenken?
17: Nou, zeg het eens, bedrijf van Dr. Elske Doet. Wat zou jij doen?
19: Nou ja, ik... Of de succes? Hè? Ga je varianten bedenken of ga je weer heel iets nieuws bedenken?

0: Dus alcoholvrije drankjes ook met bijvoorbeeld wie iets van wiet erin. Dus ja, dat is dan weer een soort...
1: Maar je hebt mijn interesse, je hebt mijn interesse, Elske.
0: Ja, ja, toch om die jonge groep te blijven trekken. Ja, dat vind ik boeiend. Ja.
1: Dus toch iets anders proberen te doen... terwijl je nog een beetje kunt varen op het succes dat je nu hebt.
2: Zeker. Ja.
1: Dus wat zou jij Campari aanraden?
2: Nou ja, ik denk dat je... Kijk, goede ondernemers kan je heel makkelijk onderscheiden... van slechte ondernemers. Want slechte ondernemers hebben één hype... en die laten ze vervolgens wegzakken. En kennelijk snappen ze niet... dat die weg zal zakken op een dag. Of ze zijn te laat met het proberen te ontwikkelen. Of slecht in het proberen te ontwikkelen van nieuwe producten. En ik denk eigenlijk dat Campari daar helemaal niet zo heel slecht in is. Als je kijkt naar hun mix van in de portefeuille. Het seizoenseffect van die Aperol wordt volgens mij redelijk opgevangen. Door de wat wintersere dranken die ze in portefeuille hebben.
1: Maar je hebt een enorm succesnummer en toch... Als je kijkt naar de totale omzet op halfjaarbasis... dan blijft die stabiel, sterker nog, dan resteert er een klein minnetje. Dat is toch gek als je de hit van de zomer hebt?
2: Ja, nou, maar ik vermoed dat ze wel zwaar bezig zijn... met allerlei spin-offs van dit product. Maar op een gegeven moment moet je... Ja, je kan natuurlijk jezelf ook een beetje... Je kan jezelf ook eerder overbodig maken als je te veel spin-offs maakt. Want dat hebben we natuurlijk ook wel eens gezien hier en daar. Dus ze kopen heel veel. Hè. Ze zullen ongetwijfeld wel weer op het vinkentouw zitten om nieuwe merken te kopen. En ik denk dat hun marketingafdeling overuren maakt om nieuwe hypes te proberen te creëren.
1: Nou, en je kunt de marketing inderdaad nog goed inzetten. Met 3-2-1 regel herkenbaarheid creëren, ook in Nederland. Met inzet van de nodige BN'ers.
3: Ik heb zin in de Aperol Spritz. En wist je dat het 3-2-1 is? IJs, 3 delen Prosecco, 2 delen Aperol. Beetje sinaasappel erin. En 1 deel bruis.
1: Elske, ik zit echt niet genoeg op het ras. De 3-2-1 regel, is dat een manier om het aan het grote publiek te blijven presenteren?
0: Ik ben er dus niet gevoelig voor. Dus dat resoneert dus niet.
1: Briljante marketing.
2: Ja, ik vind dit briljante marketing. Ja, ik ben er ook niet zo gevoelig voor, denk
0: ik. Ik denk dat alcohol emotie is. En niet iets praktisch.
1: We gaan naar praktische zaken waar het bedrijfsleven rekening mee had moeten houden. Of toch niet, namelijk diversiteitsbeleid. Bedrijven die ondanks de druk van de Amerikaanse president Trump vasthielden aan dat diversiteitsbeleid... presteerden even goed als bedrijven die dat beleid vanwege Trump bij het grof vuil hebben gezet. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van California. Trouw heeft er onder andere over geschreven. Gaat het overigens wel over de beursprestaties van dat bedrijf. Het heeft alles te maken met het decreet van Trump in januari 2025.
4: We've ended the tyranny of so-called diversity, equity and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military.
1: Heeft het Desiree überhaupt geleid tot een soort schoonmaakactie van bedrijven die het echt menen en bedrijven die het vooral deden voor de bühne?
2: Nou, dat is wel een beetje wat je leest natuurlijk. Er zijn bedrijven die heel veel erg afhankelijk zijn van de Amerikaanse overheid voor hun inkomsten. En die hebben meteen ingegrepen over het algemeen. Maar ja, dat is eigenlijk ook voor de bühne natuurlijk.
1: Dat is misschien voortbouwd van je contract en contact.
2: Zeker, daar is het voor natuurlijk, ja. Ja, dat is waar. En er zijn ook bedrijven die hebben wel een beetje ingegrepen... maar die zwakken af wat ze nou precies gedaan hebben. Die zeggen, nee hoor, het blijft allemaal belangrijk... maar het wordt wat meer, we worden er wat minder... we gaan er wat minder over vertellen. Het wordt wat meer standaard bij ons. Ja, er is van alles natuurlijk. Ja.
1: Maar moet je dan vooral kijken als je het wil hebben over het succes... van bedrijven die dit toch hebben weerstaan naar de ontwikkeling van het aandeel? Want dat is de basis van dit onderzoek. Of moet je kijken naar iets anders?
0: Dat is wel heel wonderlijk inderdaad om dat aan elkaar te koppelen. Omdat ik denk dat als bedrijf heb je een kern... en dat is een product of een dienst. En daar is je bedrijf goed in. En dat hele D&I is een soort bijzaak. En ik vind die koppeling aan dat de beurskoersen... dan toch niet beïnvloed zijn of je het wel of niet hebt afgeschaft... vind ik redelijk vergezocht.
1: Ja, maar misschien is de gedachte...
0: Het is een soort franje.
1: Als je opdrachten verliest door je toch nog... achter dat diversiteitsbeleid te scharen... dan zal dat ook effect hebben op je bedrijfsmatige gang van zaken. En blijkbaar word je op de beurs daar niet voor afgestraft... of hebben die bedrijven het toch nog heel goed gedaan?
0: Ja, maar ik denk dat het gewoon heel vergezocht is. Hè? Kijk, natuurlijk... Kijk, het gevaar zit erin dat in Amerika Dat is

0: wat extremer land. He, daar zijn gewoon de verschillen veel groter. En dat betekent ook dat de verschillen in ja, conservatief, niet-conservatief... Ja, dat is gewoon veel extremer dan hier. Dus ja, moet je het ook met enige nuance benaderen vanuit de Nederlandse bril, vind ik.
1: Zou je niet ook moeten kijken naar... als je nou kijkt naar wie de beleggers zijn die aandelen kopen, dan zijn dat grotendeels natuurlijk het grootste stuk van de beleggers, zeker in de S&P, zijn gewoon Amerikanen. En dat zijn Trump-stemmers voor een heel groot deel, denk ik. Dus eigenlijk zou je ook kunnen betogen, zijn wel degelijk, hebben ze het heel goed gedaan, want anders... Er is helemaal niet gedumpt door al deze mensen.
0: Aandelen zijn helemaal niet gedumpt. Doe je overkomen alsof alleen de mensen met gelden dat de Republikeinen zijn?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat de mensen die... Kijk, het grote geld zit bij de instituten. Mm-hmm. Dus degene die de instituten leiden... zijn natuurlijk wel vaak de mensen die toch wat... over het algemeen wat kapitalistischer in de wereld staan. Dus en het zijn misschien niet zelf de mensen met geld... maar dat zijn degene die de... pensioenfonds, de pensioengelden beleggen.
0: Ja, maar het is wel grappig dat je dat nu zegt. Want ik heb toevallig in het kader van dit artikel... bijvoorbeeld naar United Airlines gekeken. Die bestaat deze week 100 jaar, feestelijk. En ze hadden eerst een CEO, daar heb ik wel vaker over gesproken. Die komt uit Mexico, dat is Oscar Munoz. Dat is allemaal voor Trump, hè. En die man, omdat vanwege zijn achtergrond... was heel erg op D&I, dus heel erg op... Nou ja, dus regenbogen in vliegtuigen en dat allemaal heel erg vieren, zeg maar. Ook heel erg op klimaat, dus vliegtuigen op waterstof en allemaal zulke soort dingen. Nu is er een nieuwe CEO, Scott Kirby, en die heeft weer een totale andere wind. Dus veel meer op, ze willen weer met Concordes gaan vliegen.
2: Maar Delta wordt wel ook nu op het schild gehezen als een bedrijf dat vasthoudt aan dat diversiteitsbeleid.
0: Ja, maar ik heb het nu over United.
2: Oh, United.
0: En wat ik dus bijzonder, ik ging mij verdiepen even in die Scott Kirby. Heeft dus een salaris van 33 miljoen per jaar. Maar die financiert enerzijds de Republikeinen en anderzijds ook de Democraten.
1: Ja. Ja, nee, dus daar ben ik ook
0: helemaal geen uitspraak. Dus er zijn heel veel nuances hierin.
1: Het gaat er meer over wie belegt dat geld. Hè? Ja.
2: Er was ruimte voor nuance, maar toch ook voor stevige meningsverschillen. Er was ruimte voor mode, een drankje, diversiteitsbeleid. Het was toch een goed bedrijvenpanel, vond ik zelf.
1: Ja, leuk.
2: Maar ook luisteraars mogen dat natuurlijk recenseren. Ik dank in ieder geval de leden van het panel. Desiree van Bokstel, investeerder, bedrijfsadviseur, interim CFO... nu ook verbonden aan CFO Capabel. En Elske Doets van Doets Reizen. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan.
2: Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen.

0: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij komt gelukkig ook weer terug.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit hun strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerst in de pool. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar 6e. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Advocatenkantoor CMS is doorgedrongen tot de top 10 grootste kantoren van Nederland. In hoeverre heeft dat kantoor te maken met de bereidwilligheid van de jongere generatie om tot in de late uurtjes in een hoge marmeren toren op de Zuidas te zitten? En hoe gaan advocaten van CMS om met de ontwikkelingen in AI? Te gast Jenny Noordermeer, partner Banking & Finance bij het advocatenkantoor CMS. Welkom.
8: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
7: En een jonge partner, ze zijn er dus.
8: Ze zijn er zeker, ja. Zijn er voldoende? Ik lees natuurlijk ook in de media dat mensen aangeven dat er steeds minder interesse is om partner te worden bij een groot advocatenkantoor. Ik denk eigenlijk dat het verschil er met name in zit bij welk kantoor dat is en wat de werkcultuur is en hoe er wordt omgegaan met jonge advocaten. En ook dat het belangrijk is om al vroeg in de carrière het gesprek aan te gaan met jonge advocaten om te kijken van nou, wat wil je ook niet, wat heb je nodig, coaching en dergelijke. Ook om te kijken, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die niet de commerciële aspecten willen, die niet de acquisitie, uitbreiding van de praktijk, maar er zijn ook genoeg mensen die dat wel willen.
7: Je zegt, ik heb het gelezen in de media. Media die berichten daar natuurlijk over op basis van cijfers. Cijfers, onder andere uit het onderzoek van het FD eerder dit jaar. Ruim 40% van de jonge advocaten heeft niet de ambitie om partner te worden. 37% twijfelt over al dan niet doorgroeien binnen kantoor. Dat zijn wel significante percentages.
8: Zeker. En ik denk wat daar ook belangrijk is om rekening mee te houden is dat je als jonge advocaat ook nog aan het begin van je carrière staat en ook nog gewoon diep in de juridische materie zit en nog heel erg in ontwikkeling bent. En dat het daarom dus ook juist zo belangrijk is om jonge advocaten vanaf vroeg al mee te nemen in het kijken naar de loopbaan, kijken wat mogelijk is. Ook omdat het niet zo, niet zo zwaar ligt op het extreem tot in de laatste uurtjes werken omdat je partner bent.
7: Ik heb net al wat clichés doorheen geslingerd. Ja. Een marmeren kantoor tot de late uurtjes. Je hebt eigenlijk geen ander leven meer.
8: Nee, ja,
7: en hoe herkenbaar is dat?
8: Nou ja, en dat verschilt dus heel erg per kantoor. En dat is denk ik ook waar CMS zich echt in onderscheidt. Is wel echt. Dus een ambitieus kantoor. Er wordt echt zeker hard gewerkt. Maar er is ook echt wel ruimte voor de menselijke maat. Er wordt wel echt naar de advocaat zelf gekeken. Niet alleen maar naar de declarabele uren. Flexibiliteit.
7: Maar misschien toch ook wel uit nood geboren. Omdat je anders echt niemand meer zover krijgt partner te worden.
8: Nou, ik denk dat het ook wel echt in de identiteit ligt van CMS. Dus ook zo heb ik het ook altijd al ervaren vanaf dat ik ben begonnen 11 jaar geleden. Dus is net als bij ons is het echt gebruikelijk om thuis te werken. 1 tot 2 dagen thuiswerken is bij ons de norm. En dat we merken ook dat jonge advocaten dat heel belangrijk vinden.
7: Ook als je partner bent.
8: Ook als je partner bent. Er zijn bij ons ook partners die parttime werken.
7: Je kent ze niet eens.
8: Ik ken ze wel. Ik ken ze zeker. Okay,
7: ze komen nog wel op kantoor.
8: Ja, ze komen ook op kantoor. Dat bedoel je ermee te zeggen. Ja, nee, uiteraard is het natuurlijk heel belangrijk om elkaar wel te zien op kantoor. En is het dus ook belangrijk dat op de dagen dat ons team op kantoor is, dat we allemaal op kantoor zijn. Omdat omdat je dan makkelijk kan schakelen. Maar er moet wel ruimte zijn voor flexibiliteit en verantwoordelijkheid om je eigen tijd in te delen. En het gaat uiteindelijk om de output, wat je levert, dat je verantwoordelijk bent voor een dossier. Maar niet per se omdat als een partner tot 7 op kantoor is, dat jij er ook per se tot 7 stip moet zitten. Dat is echt oude tijden.
7: Maar toch nog terug naar dat onderzoek in die percentages. 40% heeft sowieso niet ambitie. 37% heeft erover getwijfeld of twijfelt er op dit moment over. Is er voor jou een kantelpunt aan te wijzen of een kruispunt zou je beter kunnen zeggen waarin je zegt ik doe het wel of ik doe het niet en dit is de doorslaggevende reden dat ik wel partner wil worden?
8: Ja, wat ik net al zei, ik denk dat dat meer in glijdende schaal is en dat het daarom zo belangrijk is om in contact te blijven met jonge advocaten. Omdat je juist daarin groeit en in ontwikkelt. Dus hoe verder je komt, hoe meer senior je wordt, merk je ook wel, ofwel het trekt je heel erg om wat meer die acquisitiekant op te gaan en wat meer die commerciële kant op te gaan. En er zijn ook genoeg mensen die dat niet hebben. Dat is ook helemaal goed. Die mensen hebben ook heel hard nodig. Mensen die gewoon op de juridische inhoud blijven zitten. En dan zijn er gewoon een paar mensen die daar wel enthousiast van worden. Want ik heb het zelf ook altijd ervaren als jij een mooie extra aanvulling op de juridische inhoudelijke werkzaamheden wat ik nog steeds heel leuk vind om te doen. En dan de aanvulling daarop met de commerciële kant.
7: Maar als je zegt, het is ook nog wel de bedoeling dat je naast je werk er een leven op nahoudt, dan kan het niet en zo zijn dat jij zegt, ik richt me op de commercie, op de acquisitie en ik blijf inhoudelijk even betrokken bij van alles en nog wat. Want ergens moet je toch kiezen of delen.
8: Ja, de inhoudelijke betrokkenheid verschuift een beetje. De inhoudelijke betrokkenheid zal je altijd houden. Want als partner ben je natuurlijk ook verantwoordelijk inhoudelijk voor dat dossier. En is het ook belangrijk om de junioren goed op te kunnen leiden. Dus er blijft altijd een mate van inhoudelijke betrokkenheid. Maar het wordt natuurlijk wel een andere uitwerking. Dus de uitwerking ligt dan bijvoorbeeld bij de jongeren. En de check en de inhoudelijke discussie daarover, die ligt dan bij de partner. Maar die work-life balance, zoals dat altijd genoemd
7: fijn
8: wordt.
7: Fijn dat jij het dat eerste zegt. Ja, mooi. Dan zijn we echt begonnen.
8: Nee, dan dat is bij ons zeker nog gewoon intact. Ik heb zelf een zoontje van 3. Ik probeer eigenlijk altijd thuis te eten, hem naar opvang te brengen en er gewoon voldoende te zijn in combinatie met een uitdagende baan.
7: Maar CMS gaat in Nederland hard door. Er zijn steeds meer advocaten. Jullie klimmen op in die ranglijst van grootste kantoren. Staat dat dan nooit onder druk dat je en die ontspanning wil kunnen houden en tegelijkertijd misschien wel nog harder moet werken dan je al deed?
8: Ik denk dat een groei niet betekent dat je dan harder moet werken. Het is juist belangrijk dat een team breed genoeg is, breed inzetbaar is. Dus ook op het moment dat mensen op vakantie zijn, dat er genoeg opvang is binnen het team om zaken op te pakken. En dat juist moet zorgen voor minder druk op het team. En dat het juist belangrijk is om die balans te houden tussen werk wat binnenkomt en werk wat gedaan moet worden. En de mensen die er beschikbaar voor zijn. En daarbij dus, wat ik al zei, die flexibiliteit. flexibiliteit, dat vertrouwen naar jonge advocaten om zelf ook daar verantwoordelijkheid over te nemen. Ik denk dat dat essentieel is om met plezier naar je werk te gaan.
7: En voor die jonge advocaten, hoe statusgevoelig is een jonge advocaat? Want ook op de Zuidas heb je natuurlijk een hiërarchie of een ranglijstje. Die lijstjes die worden niet voor niks bijgehouden. Je hebt een soort magic circle. Mm-hmm. Is dat nog altijd het beloofde land? Als je echt iets kunt, dan ga je daar werken.
8: Dat is toch wel een beetje lastig in te schatten wat jonge advocaten eigenlijk gewoon rechtsstudenten op dit moment, hoe ze daarnaar kijken. Maar ik heb wel zelf het idee.
7: Je bent zelf nog geen 40, dus ik schaar je toch nog onder jonge advocaat.
8: Ja, de nieuwe generatie is inmiddels 21 als ze beginnen. Maar ik heb wel het idee dat er steeds meer inderdaad wordt gekeken naar work-life balance, naar hoe wordt er omgaan met thuiswerken, hoe wordt er omgaan met declarabele uren. Draait het alleen maar om extreem veel uren draaien, of wordt er ook gekeken naar de meer menselijke kant van het verhaal en opleiding en begeleiding. Dus een beetje een balans daarin. En ja, er is wel meer aandacht voor. Maar ik denk niet dat dat betekent dat daardoor je geen partner meer zou kunnen worden bij een advocatenkantoor.
7: Maar als je kijkt naar de bijna perfecte balans, dan zie je dat ruim 53% van de advocaten van CMS vrouw is. En als je dan naar de partnergroep gaat kijken, dan komt dat percentage toch weer lager uit. Zo rond 30%, 31%. Hoe verklaar je dat verschil?
8: Er zit natuurlijk ook gewoon, want dat is in de afgelopen jaren wordt er steeds meer focus gelegd op het doorgroeien van jonge partners, op ook een inclusief beleid daarin. Dus ook dat als je bijvoorbeeld zwanger bent of met verlof bent, dat niet je partnertraject in de weg zit. En dat wordt nu heel goed aangepakt binnen CMS.
7: Maar dus die 31% dat is nog een beetje een restant van vroeger. Dat is binnenkort 40% of 50%.
8: Ja, dat is naar mijn verwachting zeker het geval. Zeker binnen CMS, omdat we in de basislaag meer dan de helft vrouwen hebben. Dus, en we hebben heel veel goede vrouwen met ook heel veel met wel echt een partnerwens en partnerambitie. Dus goeie
7: dan naar wat jij zegt, toch ook niet onbelangrijk. Het inhoudelijke deel, banking en finance. Dat dacht ik, dan gaan we het nu over complexe structuren hebben en over manieren om misschien wel zo min mogelijk belasting te betalen. Maar nee hoor, wij gaan het ook hebben over netcongestie. Fijn dat een keertje de aandacht krijgt die het verdient. Ja, waarom is dat voor jou belangrijk?
8: Waarom dat voor mij belangrijk is? Ik adviseer cliënten, dat zijn ofwel financiers of vennootschap met financieringsbehoeften, bij financieringstrajecten. En dat is vastgoedfinanciering, projectfinanciering, hotelfinanciering. En bij al die type financiering en projecten is een netaansluiting essentieel. En een financier was voorheen, de netaansluiting was er meestal wel, was meestal niks meer aan de hand. Maar naarmate de afgelopen jaren met netcongestie is het steeds meer een belangrijk aandachtspunt geworden voor financiers om goed te kijken hoe dat nou in elkaar zit. En wat nou de risico's zijn als die aansluiting niet wordt overgezegd, wanneer bijvoorbeeld een perceel wordt gekocht door een koper.
7: Kun je dat afdwingen bij de netbeheerder? Want er is toch een soort aansluitplicht?
8: Er is een aansluitplicht, maar dat is nog geen capaciteit en transportplicht. En de aansluitplicht is alleen de verplichting in de zin van dat je altijd een aansluiting aan kan vragen. Maar de toekenning daarvan, dat is nog een tweede. En je hebt ook niet zoveel aan een aansluiting zonder capaciteit. Dus,
7: dus er lopen dan op dit moment, want die netcongestie, dat is een breed vertakt probleem, projecten vast vanwege onzekerheid rond aansluiting.
8: Ja, je ziet vooral op dit moment voornamelijk nog veel vertraging in projecten. Want wat wij zien is bijvoorbeeld als er een projectontwikkelaar een perceel koopt waar die dus op wilt gaan ontwikkelen. Daar zit al een aansluitovereenkomst op. Maar die aansluitovereenkomst kan pas worden overgezet op het moment dat jij ook eigenaar bent geworden van dat perceel. Dan denk je, dat is niet zoveel aan de hand. Dat is gewoon een administratieve afhandeling. Maar in feite heeft de netbeheerder altijd nog het recht om dat wel of niet goed te keuren. Wat het dus onzeker maakt. Want als financier weet je dus pas op het moment dat plot is overgedragen, dat perceel is overgedragen, en de netbeheerder goedkeuring heeft verleend voor die overzetting van die aansluiting, dat die aansluiting is gegarandeerd. En die onzekerheid, die op zich was die goedkeuring van netbeheerders er altijd al.
7: En de klant in dit verhaal is overigens dan de financier, of kan dat ook de projectontwikkelaar zijn?
8: Kan beide zijn, inderdaad. Want ze lopen beide tegen het probleem aan. En het verschil in positie is meer dat een projectontwikkelaar natuurlijk ook wat meer risico's neemt, wat meer kijkt naar de upside als het allemaal op zijn plek is. Terwijl de financier kijkt alleen maar op risico's.
7: Die zit achterop op de tandem en die vindt misschien toch eerder de rem.
8: Ja.
7: En vindt die financier op dit moment al de rem? Worden er projecten dus steeds moeilijker gefinancierd?
8: Het wordt moeilijker gefinancierd op het moment dat de netbeheerder geen duidelijkheid kan geven. Dus dan kan het zijn of een uitstel wachten totdat de netbeheerder wel duidelijkheid geeft. Dat meestal pas heel laat in het proces is. Ofwel dat er op andere manier een soort van zekerheid komt. Bijvoorbeeld een extra garantie om eventueel te dekken dat als de netbeheerder toch niet mee zou werken, dat de financierder nog uit zou kunnen.
7: Want is dan jullie opdracht om een route te vinden waarin het dan toch nog mogelijk is dat iedereen tevreden is en die aansluiting doorgang vindt? Of kan jullie traject ook zijn heel kort, namelijk doe het niet. Het is te riskant.
8: Ja, het hangt er dus inderdaad een beetje vanaf wie je optreedt. Als de financier er kritisch in zit en graag wil weten of het juridisch helemaal 100% sluit, dat jij zeker weet dat die aansluiting krijgt, dan is het antwoord nee, helaas kunnen we dat niet geven.
7: Maar dan moet je misschien altijd wel dat zeggen, want er is heel weinig nog met absolute zekerheid te stellen, toch?
8: Ja, ten aanzien van de netaansluiting kan je dus wel het een en ander regelen. Net zoals nu met cablepooling, oftewel dat je één aansluiting deelt met een andere afnemer. Daar sinds de inwerkingtreding van de energiewet dit jaar is dat een mogelijk voor meerdere type afnemers. Dus niet meer alleen maar voor zon- en windcombinatie, maar ook voor alle andere type afnemers.
7: Dan doe je dingen gezamenlijk.
8: Ja, dus dan is er wel een aansluiting en dan is er geen mogelijkheid om een extra aansluiting aan te vragen. Maar dan maak je gewoon gebruik van die bestaande aansluiting. Dus die ga je die delen. Daar maak je afspraken over, ga je helemaal uitwerken wat dan wat de aansprakelijkheden zijn en de financiële verplichtingen. Maar ook daarbij heeft de netbeheerder nog steeds een goedkeuringsrecht. En het probleem in Nederland is dat er verschillende netbeheerders zijn per gebied. En die hebben natuurlijk een monopoliepositie in die gebieden. En dat ze allemaal net een beetje anders werken. En dat ze ook net allemaal een beetje anders omgaan met wel of niet eerder al toezeggingen doen. Of wel of niet meer maatwerk leveren, mocht een financier daarnaar op zoek zijn.
7: Ja. Je zegt, die financier is in de eerste plaats terughoudend. De projectontwikkelaar die probeert het toch wat zonniger in te zien. Mm-hmm. Maar als er nu een deal uiteindelijk niet doorgaat, omdat dat net te vol is, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Bij wie ligt de aansprakelijkheid?
8: Ja, in principe ligt de aansprakelijkheid dan gewoon bij de projectontwikkelaar. Ja, ja. Want de netbeheerder kan je er niet op aanspreken. Die heeft gewoon zijn procedures. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat die goedkeuringsrechten en die toezeggingen van het netbeheerders naar voren wordt gehaald. Dus niet pas helemaal aan het einde van het proces, maar dat het voor de financierbaarheid van die projecten essentieel is dat we eerder duidelijkheid hebben over of het door kan gaan. Eigenlijk het is een heel simpel administratief aspect.
7: Ik hoor aan je stem dat je dit hele simpele aspect toch heel vaak tegenkomt dat dit de bottleneck is.
8: Nou ja, wat je nu merkt is dat het per transactie merk je eigenlijk dat het hoger op het lijstje komt van de financier om al snel mee te gaan kijken van wat is hier aan de hand en hoe gaan we dit afdekken. En zeker ook vanuit nog een belangrijk aspect met de cablepooling, dus het delen van die aansluiting, is dat er altijd één hoofd aangesloten blijft. Dus er is altijd één contactpersoon, zeg maar, de hoofdcontactpersoon voor de netbeheerder. Dan denk je, nou, in principe werkt dat, niks aan de hand. Maar vanuit de financiering zal je altijd kijken, maar wat als één van deze partijen nu failliet gaat? Wat blijft er dan over? Of valt alles dan gewoon weg? En dat is vroeger was dat natuurlijk minder een probleem, want dan vraag je een nieuwe aansluiting aan en ja, dat komt dan wel goed. Maar nu een nieuwe aansluiting aanvragen.
7: Oho, we krijgen natuurlijk te maken met een crisiswet netcongestie. Mm-hmm. Moet wel bij zeggen dat de verantwoordelijk staatssecretaris debat zei dat die in 26 delen opgeknipt wordt en door de Kamer moet.
8: Ja.
7: Maar heb je daar toch nog fiducie in?
8: Nou ja, ik denk dat dit soort simpele als procedurele aspecten eigenlijk gewoon naar voren moet worden gehaald. En dat het ook vrij eenvoudig gedaan kan worden. En dat er dus ook een meer geharmoniseerd beleid moet zijn tussen de netbeheerders. En dat het dan inderdaad in ieder geval weten waar we aan toe zijn per situatie. In plaats van dat het een trial and error basis is.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Ja? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
9: Het dilemma.
7: Als CMS investeren wij op de eerste plaats in jong juridisch talent, of wij zetten ons geld liever in op de juridische inzet van kunstmatige intelligentie?
8: Dat is een hele makkelijke. Wij zetten in op jong juridisch talent.
7: Jenny Noordermeer, partner bij CMS. Maar, ja, zometeen dat jong juridisch talent, dat neem ik zonder meer van je aan. Hoe belangrijk is dan toch, ondanks dat je zegt, daar gaat natuurlijk onze aandacht, misschien ook wel ons geld naartoe, kunstmatige intelligentie?
8: Ja, AI is heel belangrijk. In de zin van, we zijn er bij CMS al vroeg mee begonnen. We zijn aangesloten bij Harvey. Dat is een legal AI tool. Dat gebruiken we nu door de hele wereld binnen alle CMS-kantoren. Maar de output van zo'n AI tool, ten aanzien van juridische inhoudelijke dienstverlening, juridische inhoudelijke advisering, dat komt gewoon nog niet in de buurt van een advocaat. En ook niet in de buurt van een jonge advocaat. Het is gewoon vaak is er sprake van hallucinaties, oftewel het is onjuist. Het is onvolledig of het is gebaseerd op zelfs op wetgeving die dan niet bestaat. Er zijn gewoon nog best wel wat complexiteit in de inhoudelijke juridische beoordeling door AI-tools. Dus onze ervaring
7: is... Heb je wel eens het deksel op de neus gehad? Omdat je er misschien toch te veel vertrouwen in stelde en achteraf bleek dat het flauwekul was?
8: Nee, zeker niet. Maar dat is omdat bij ons hoog op de lijst staat is de controle op de AI-output. Dus wij zullen nooit zomaar iets aannemen van AI. Worden daar ook heel erg goed op begeleid.
7: Maar, want wie zijn wij? Want jij bent de partner. Je hebt jonge advocaten, je hebt wat oudere advocaten. Je hebt mensen die nog geen advocaat zijn, die misschien toch toepassen.
8: Mm-hmm.
7: Ergens in die keten van controle moet jij dus wel weten wat waar vandaan komt.
8: Ja, je moet sowieso altijd weten waar wat vandaan komt. En we hebben heel veel opleiding en begeleiding intern over hoe je AI verantwoord inzet. En dat is ook op het niveau van de meer senior partners, van de junior advocaten. Dat eigenlijk iedereen weet waar moet je nou op letten en waar moet je op controleren. Dus je weet altijd waar het vandaan komt.
7: Ja, dat durf je hier te zeggen?
8: Dat durf ik 100% zekerheid te zeggen. Dat je weet wat de advisering is. En dat als je als partner betrokken bent bij een dossier, dat jij inhoudelijk checkt of het juist is.
7: Nou, ik vraag het omdat er natuurlijk, en dat is natuurlijk ook snel nieuws, af en toe iets verkeerd gaat. Er zijn waarschuwingen uitgedeeld, ook al richting advocatenkantoren. Zo af en toe ook consultants, accountants die de mist ingaan omdat er bronnen niet kloppen. Of toch inderdaad, wat je al zei, het nodige wordt gehallucineerd.
8: Mm-hmm.
7: Dat komt ergens vandaan.
8: Ja, zeker. Dat is inderdaad als je het gewoon grootschalig inzet zonder die check te doen. En daarom denk ik dat wij ook intern zo erg worden opgeleid om het vooral procesmatig te gebruiken en ook als sparringspartner te gebruiken, zeg maar. Dus dat je een advies hebt en dat je dan aan een AI toe vraagt, nou, weet je, heb je nog een andere invalshoek? Daarvoor kan het heel nuttig zijn. Maar als je dan hebt over de daadwerkelijke inhoudelijke juridische uitwerking, is het belangrijk om dat echt bij de basis te doen. Dus bij de wettekst, bij jurisprudentie. Echt gewoon hoe het echt, hoe je zeker weet dat het
7: ik las eerder dit jaar in het FD, meen ik, dat zelfs tot in de rechtszaal toch ook rechters beginnen op te merken dat er dingen worden gezegd of terecht komen in pleidooien waarvan zij zeggen, ja, dit is niet relevant, het is flauwekul.
8: Ja, en dat
7: dus
8: is
7: dan ben je al best ver.
8: Ja, en dat is ook precies het punt waarom wij binnen CMS het zo belangrijk vinden om te focussen op die opleiding en begeleiding daarin en dat verantwoord AI gebruikt, omdat het echt heel erg gevaarlijk is. Omdat juist die output van AI lijkt heel vaak juridisch heel sterk. Dus dat zelfs als ervaren advocaatje kan denken, nou, dit klinkt als een sluitend verhaal.
7: Je bent er wel eens ingetrapt, of bijna?
8: Nee, ik heb wel eens gedacht van, maar dit, ik dacht dat dit niet zo werkte, maar ik ga het nog eens wat beter uitzoeken. Het heeft me uiteindelijk meer tijd gekost om erachter te komen dat AI inderdaad echt gewoon iets had verzonnen. Omdat het zo juridisch juist leek.
7: Ja.
8: Daarom is het zo gevaarlijk om het voor juridische en houdelijke...
7: En waarom is het dan toch zo nodig, blijkbaar, om wereldwijd met CMS al toch ook mee te gaan?
8: Ja.
7: En zo'n juridische dienst af te nemen, die dus gevoed wordt door AI?
8: Mm-hmm.
7: Wat is dan, waarom zou je er überhaupt aan beginnen?
8: Ja,
7: als je zegt dat kost nou ook meer tijd om dingen echt tot achter de kom te controleren.
8: Ja, nou dat is inderdaad als je het echt voor inhoudelijke adviezen gebruikt. Ik denk als je het gebruikt voor procesmatige dingen, voor het review of samenvatten, dan kan je het heel goed als extra tool gebruiken. Dus daarvoor is het belangrijk. En vanuit CMS vinden we het heel belangrijk om wel mee te gaan in die ontwikkeling. Want het wordt natuurlijk steeds een beetje beter. Het is wel ook deel van de toekomst. Het is nog de vraag hoe ver het ons werk helemaal kan overnemen.
7: Ik ben heel internationaal georiënteerd. In de Belgische krant De Standaard. Zoveel mensen, zoveel meningen, maar een Belgische advocaat, blijkbaar ook gerenommeerd advocaat in België. 1 op de 3 advocaten gaat de AI-revolutie overleven. Wat zou jouw inschatting zijn?
8: Mijn inschatting is dat niet. Ik denk dat we advocaten nog heel hard nodig hebben. Ook omdat de vraag naar juridische verdienstverlening alleen maar groter wordt. Omdat de regelgeving alleen maar zwaarder wordt. En AI heeft nog een lange weg te gaan voordat die juridische dienstverlening betrouwbaar kan leveren.
7: Blij dat het ook blijkbaar duurder aan het worden is. Want dat was ook nog een analyse van het FD. Dat veel advocatenkantoren overvallen zijn door de stijgende AI-prijzen. Dat ze steeds meer daadwerkelijk moeten gaan betalen voor het gebruik van de tool. En aangezien AI voor steeds ingewikkelder zaken wordt ingezet, ja, loopt ook de rekening op. Is jou iets bekend van een AI-dieet bij CMS-medewerkers?
8: Daar ben ik nog niet mee bekend. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat zo doorwerkt. Er is natuurlijk wel veel concurrentie ook in de AI-markt. Dus die marktwerking aan prijs zal er ook wel blijven.
7: Dat heeft een drukkend effect, denk jij?
8: dat denk ik zelf, maar ik moet zeggen dat ik daar geen econoom voor ben. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om een goed betrouwbaar AI-systeem die in ieder geval ook voor juridische verdienstverlening kan worden gebruikt. En dat je daar ook verantwoord mee omgaat. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dan denk ik dat advocaten niet zomaar worden vervangen. Want je moet ook niet vergeten dat de cliënten die bij ons komen, bij zo'n type kantoor als CMS, die komen met hun complexe juridische problemen, willen strategisch advies, willen ook hun commerciële belangen laten meespelen.
7: Hoe vaak hebben die toch zelf misschien al met behulp van AI iets in elkaar gevreubeld waar jullie dan op voort moeten? Of komt dat niet voor?
8: Het komt vast wel eens voor, maar ik denk dat dat wel meevalt. Want mensen komen niet, cliënten die bij ons komen, die komen inderdaad voor die zware juridische inhoudelijke vragen. En die kunnen het zich ook helemaal niet veroorloven dat er dan doordat er simpel met AI gebruik is gemaakt, dat er daardoor een fout wordt gemaakt. De vragen die ze inderdaad makkelijk met AI zouden kunnen oplossen, daar zouden ze ook niet mee bij ons komen.
7: Nee, maar ik spitste het dilemma natuurlijk toe op de jonge medewerkers. Ja. Omdat dat voor een deel misschien medewerkers zijn die taken voor hun rekening nemen, waarvan je zonder al te ver in de toekomst te hoeven kijken zou kunnen denken, dat kan wel over worden genomen.
8: Ja, maar wat ik denk dat voor jonge advocaten juist ook heel belangrijk is, is om ook altijd betrokken te zijn bij de juridische inhoudelijke analyse en al. En dat is ook binnen CMS ook wel een van de speerpunten is om jonge advocaten al snel veel verantwoordelijkheid te geven en echt met de inhoud bezig te laten zijn. Juist omdat dat noodzakelijk is om je te kunnen opleiden voor een goede advocaat voor de toekomst.
7: Wil een cliënt het eigenlijk? Wil die cliënt dat jullie met AI aan de slag gaan? Of denkt hij dan, ja, maar daar heb ik jullie niet voor?
8: Nou, ik denk dat dat wel meevalt hoe verder de cliënten dat wil. Zeker als je kijkt naar mijn eigen praktijk, is dat niet aan de orde. Er zijn gewoon financieringstransacties waarbij commerciële belangen spelen. En er ook veel meer juist gaat om die onderhandelingen en de commerciële aspecten daarin. Wat AI natuurlijk als gewoon computer niet makkelijk over kan nemen. Maar waar je het misschien wel eerder gaat zien is bij due diligence. Dus onderzoeken naar bedrijven met honderdduizend documenten. En dat ze dan deels AI in gaan zetten. Maar dat moet altijd met goed worden afgestemd met de cliënt. Want dat is, uiteindelijk blijft er een foutgevoeligheid. En moet er altijd wel een basischeck worden gedaan door de advocaat.
7: Jenny Noornemeer, zelfadvocaat, partner banking en finance bij het advocatenkantoor CMS. Dank voor je komst.
8: Dankjewel.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ernst Japiksen. Hij is de topman, vertrekkend topman van energiebedrijf en natuurlijk over zijn strijd met Den Haag. Het eigenaarschap van die warmtenetten komt namelijk in publieke handen. Abonneer je op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar de Belgische grens staat een auto met pech. Daar is de rechterrijst ook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten oponthoud.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Forum voor Democratie moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kouwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had, en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
9: In de BNR-app.
8: Heb je ook altijd en overal breaking news.
9: Download de BNR-app. En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: De Challenge, de meest exclusieve autorally van Nederland, die stopt.
11: Ja. Na 25 edities is het mooi geweest. We spreken zo de organisator.
10: Ja, en verder hoor je een rijimpressie in de Link & Co. 08. God, wat moet jij veel plezier hebben gehad.
11: Ja. Zoveel plezier dat ik helemaal vergeten was dat ik weer in die auto had gereden.
10: Of heb ik hem gereden misschien?
11: Nee, ik heb hem gereden. Nee, okay. Maar op zich, het is geen slecht ding, laat ik zo zeggen.
10: En we hebben onze schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top? Welke flop? En dit keer gordelverwarming.
11: Ja.
10: Zit in de nieuwe S-klasse?
11: Ja, ik heb het getest, ja. Ja, binnenkort weer test. Ja, weet je, het is nu natuurlijk mooi weer.
10: Ik vond het
11: weer.
10: Zo lekker dat je het weer wilt testen.
11: Ja, nog een keer. Ja, een S-klasse rijden is ook niet vervelend.
10: Nee, dat sowieso. Maar hoe werkt het? Je hebt gewoon verwarmingselementen in je gordel.
11: Ja, het is een wat gordel wat dikker. Eigenlijk een soort ja, dubbel, lijkt een soort dubbele gordel. Het is gewoon, voelt er zit wel anders. Ja, en die wordt, ik weet niet hoeveel graden het wordt, dat wist ik wel. Maar wordt gewoon lekker warm. En je denkt,
10: wat is nou lost nodig? Dit op?
11: Nou, het lost, zeg maar, Mercedes heeft echt een perfecte sales pitch geschreven.
10: Ja, okay. Nu even de marketing meer van doen.
11: Die zeggen van, joh, je hebt het dan niet koud in die auto, dus dan doe je sneller je jas uit en dan werkt je veiligheidsgordel ook beter. Dus het is ook gewoon een veiligheidssysteem.
10: Hoezo sowieso koud in een S-klasse? Die verwarm je toch van tevoren op met je app.
11: Ja, dat
10: of je laat je chauffeur
11: die rijdt eerst even de autobaan op en neer. Dat is
10: niet een beetje een.
11: Ja, het is overdreven, maar het is wel overdreven lekker. Okay. Ik vond echt verrassend lekker. Maar, oh, dit is fijn.
10: Maar dat je ook de normale verwarming ook niet meer nodig heeft? Of...
11: Nou, dat is natuurlijk wel de kans die er misschien wel een beetje ligt. Hè. Verwarming in elektrische auto's bijvoorbeeld kost natuurlijk veel stroom. Maar goed, de accu moet ook worden voorverwarmd en zo. Maar in principe stoelverwarming, stuurwielverwarming en dan potentieel gordelverwarming zorgt ervoor dat je de rest van het interieur wat koeler zou kunnen laten. Overigens ken ik ook mensen die dan echt met een winterjas en wanten in hun elektrische auto zitten, omdat ze anders een bepaalde rit niet kunnen redden. Ik zie Sjoerd al helemaal afschakelen daar. Die wat een armoe. Ja, dat is inderdaad armoe.
10: Ja, dit is dus een luxe segment. Ja. Wordt dit normaal, denk je?
11: Ja,
10: dat anderen dit ook gaan doen?
11: Ja, dat denk ik.
10: Okay. Dus, oordeel?
12: Ja, wil ik hebben.
10: Echt waar?
11: Ja.
10: Okay. Nou ja, goed. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag breekt de week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
12: De Nationale Autoshow.
10: Voor de 25e en laatste keer organiseert Sjoerd van Stockum komende week de Challenge. Het is de meest exclusieve autorally van Nederland en daarbuiten. Welkom Sjoerd, leuk dat je er bent.
13: Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
10: Ja, aan alles komt een einde, ik weet er alles van. Maar waarom...
11: Jullie waren bijna collega's.
13: We zijn in ieder geval gezamenlijke ex-collega's.
10: Ja, precies, dat wel. Maar waarom draai je de Challenge de nek om?
13: Nou, ik heb elke uithoek van Europa nu wel 3 keer gezien. Rusland is inmiddels ook wat lastig geworden. Ja. En ja, op een gegeven moment dan moet je weer door, hè.
11: Ja, is dat zo? Want dit is wel succesvol. Het is wel goede handel, toch?
13: Ja, maar niks mis mee. Af en toe een beetje op je hoogtepunt stoppen. Nee, kijk, ik ga niet stoppen met ritjes en tripjes organiseren. Want dat doe ik nog steeds. Vooral via Cars & Business. Hartstikke leuk. Maar de challenge als zijnde het concept. Hè, dus inderdaad met al die supercars door al die landen. En ja, op een gegeven moment heb je elke uithoek gezien. Gaat op een gegeven moment ook wel... Ja, met rijden, laten we zeggen, West-Europa, dat wordt steeds, dat, zeg maar, dat is steeds minder aantrekkelijk. En die grens die schuift ook wel steeds verder op naar het oosten, zeg maar.
11: Ja. Er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen die ook andere rallies en ritjes organiseren. In Duitsland zijn ze ook al niet zo heel veel fan van, hè? Als je met bestikkerde supercars... Terwijl je denkt, autobaan, daar moeten we heen.
13: Nou, ik ben er net gisteren van teruggekomen. Ja, 's avonds kun je nog leuk doorrijden. Maar overdag sowieso niet meer. Nee, in Duitsland zijn ze zeker geen fan van georganiseerde rallies, maar daar hangt natuurlijk ook een beetje van af hoe je gedraagt. En het is heel simpel. Er zijn zoveel tripjes. Toen ik dit 25 jaar geleden begon, bestond dit niet echt. Nee. En je rijdt natuurlijk ook niet echt door Nederland. Misschien nu deze keer nog wel een klein stukje. Ja, en op een gegeven moment, na 25 jaar, dan zijn er ook zoveel tripjes. Elke dealer organiseert tegenwoordig ook zijn eigen supercar trip. En het heeft wel, laten we zeggen, heel veel navolging gekregen, wat prima is. Dus het is ook niet meer heel origineel.
10: Maar is het dan ook een beetje een bore-out gewoon die je hebt?
13: Nou, dat niet, want ik blijf echt nog wel andere tripjes organiseren. Ja, maar het concept van de challenge, dat is natuurlijk ook een beetje met een thema. En auto's die er wel gaaf uitzien, althans, als we een leuk thema hebben. En dan is het op een gegeven moment...
10: Wat is het thema?
13: Nou ja, dat mag iedereen zelf
10: bepalen. Okay.
13: Maar wat ook wel belangrijk is, dus op een gegeven moment... wat ik altijd wel leuk aan de challenge vond, is dat het gewoon... extreem is. Hè? Ja. Kijk, je hebt een supercar, maar ja, wie gaat nou, zoals dit jaar zegt, van ik ga met die auto eens een keer naar Turkije, naar Bodrum rijden, dat doet bijna niemand. Nee. Maar doe je dat met 50 auto's, ja, dan wordt het leuk.
10: 50 teams doen mee.
13: 50 teams, ja.
10: Dat is veel, want normaal is dat 30, dacht
13: ik. Ja, normaal heb ik 30, misschien een keer 35 teams. Ja. Dat was een beetje op een gegeven moment de cap die ik zelf wel had aangebracht om het nog leuk te houden, ook qua hotels en restaurants. Ooit begon het wel met 70 teams, maar daar kwam ik wel snel achter. Dat is wel heel veel.
11: Ja, kon je alleen met een lokale McDonald's kon je terecht.
13: Dat was voor die doelgroep op een gegeven moment ook niet te doen. Dus ja, en dan zit je in hotels en dan moet je allemaal met z'n allen in zo'n zaal gaan zitten. Ja, dat is het ook niet.
10: Nee.
13: Dus als je een beetje de leuke restaurants wil hebben, dan is 70 vaak wel een beetje de max.
11: De max, ja. Had je genoeg animo? Ja, blijkbaar wel, want je had 50...
13: Nee, het zit vol. Ja, het zit vol. Ik had er nog wel meer kwijt gekund. Maar ja, je hebt ook nog eens een keer zoiets als transport terug uit Turkije. Want het is een one-way ticket.
11: Yeah.
13: Dus de auto's...
11: Dus ik denk dat je wel, als je wat mensen... Zet gewoon een lijstje op Instagram met deze auto's moeten worden teruggegeven.
10: Ja, die met veel plezier doen.
13: Zijn er nog liefhebbers in de zaal? Ja, vast wel. Ja. Nee, ja, goed, die auto's die gaan natuurlijk op transport terug. Ja. En dat is op zich, als je nog een leuke uitdaging zoekt... begin daar eens mee met 50 van die supercars terug. Maar weet je, dan is dat ook wel prima zo.
11: Je had dus meer inschrijvingen. Jij bepaalt wie er meedoet? Of is het op wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Hoe gaat dat?
13: Nee, er zit wel nog een soort selectie van in. Ja. Ja, dus natuurlijk is, laten we zo zeggen, dat het prijskaartje is allemaal niet goedkoop. En je moet met een bepaalde auto meedoen. Dus daar zit natuurlijk wel een voorselectie in. Maar dan daartussen heb je nog steeds mensen die eikels zijn.
10: Precies, oké. Okay. Dus persoon, combinatie persoon-auto is ook wel een dingetje.
13: Dat helpt allemaal wel mee.
10: Ja, supercars, maar zijn er nog voorwaarden aan verbonden?
13: Nee, nou, ooit was natuurlijk die regel. Op een gegeven moment vroeger was het, toen het ooit begon, 25 jaar geleden, 300 pk. Nou, dat is inmiddels allemaal wel opgeschoten. Ja, jezus, zelfs de gemiddelde burgermansauto heeft er al 500, geloof ik. En 1000 pk is niks meer, weet je. Ja, dat gaat allemaal wel extreem, hè.
10: Ja, precies. Ja.
11: En wat is de auto die het meest meerijdt? Is er een soort...
13: Dat verschilt wel een beetje per jaar. Maar je ziet wel natuurlijk een verschuiving. Kijk, als een wat langere rit is zoals nu... dan zie je wel iets meer de neiging naar wat comfort en dergelijke.
11: Ja.
13: Dus ja, dan moet je denken aan een Porsche 911. Maar ja, dan wel de extremere versie. Dus een Turbo S, Ferraris. Dan zie je wel een 812, dat soort dingen. Ja, je praat erover als het heel normaal is. Maar, en je ziet wel... Wel wat Bentleys, ook GTC's, ook heel populair.
10: Wat is de leukste auto die meedoet?
13: De leukste, nou, ik weet nog niet alle auto's. Mm. Dus er zijn er nog een paar met verrassingen. Dus, maar er zitten wel een paar.
11: Oh, maar dat kan dus ook. Maar dan moet je niet en een eikel zijn en een verrassing meebrengen.
13: Dat zijn mensen die al een paar jaar meegaan.
11: Ja, dus dan denk je, dat wordt een goede verrassing.
13: Ja, nee, qua mensen zijn ze wel door de ballotage. Nee, ja, die komen met een paar auto's. Ik weet het veld echt nog niet.
11: Nee. Oh, grappig. Ja. Vind je dat dan ook leuk? Dat je denkt, ik ben wel benieuwd wat ze brengen.
13: Jazeker. Ja.
10: Waar hoop je op?
13: Ja, kijk, je hoopt natuurlijk dat er natuurlijk een paar van die extreme supercars, hypercars... Ja. Nou ja, als je naar Turkije gaat, dan ga je natuurlijk wel de EU uit. Dan vinden mensen dat misschien toch wel weer lastig. Misschien met een verzekering dat ze zeggen... Nou, ik kies toch een gewonere die ik in de garage heb staan. Ja. Dus ja. Maar we gaan het zien. Het is natuurlijk wel zo dat... Die prijzen, dat is allemaal zo extreem geworden. Vroeger gingen er een Bugatti Veyron, Ferrari en zo. La Ferrari, het is allemaal meegereden.
10: Ja, ja, ja.
13: Maar ja, die prijzen, als je dat een beetje volgt op dit moment... Dat is zo extreem geworden, dat is niet meer te doen.
11: Nee?
13: Nee, ja, dat zijn auto's van 5, 6, 7 miljoen.
11: Ja.
13: Dat zie je niet zo snel meer dat die even...
11: Het is jammer, hè? Dat is wel, eigenlijk wel jammer.
13: Want, eigenlijk wel jammer, ja. Dus dan krijg je gewone Ferraris. Ja.
11: Gewone Ferraris. Als je zelf nou een auto zou mogen kiezen... Waar zeg je, ik kan nog één keer echt onbeperkt, maakt niet uit. Waar zou je dan mee...
13: Nieuwe fout.
11: Maakt niet uit. Jij.
13: Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat... ik vind cabrio rijden altijd wel lekker in zo'n weekje. Meestal is het wel een hoop weer. En vaak heb je de avond ervoor toch net even één... Gin tonic te veel gedronken, dus dan vind ik die kap open wel lekker... om een beetje boel door te waaien. Nou komt er dit jaar bijvoorbeeld... dat is toch wel een van de weinige nieuwe auto's die mij nog kan bekoren. Althans, dat denk ik. Die GT3 Cabrio die uitkomt. Ja. Heb jij die al gereden?
11: Nee.
13: Die is handgeschakeld.
11: Ik moest met mijn nerd een of ander dingetje doen. Nee, okay. Ik moest hem afstellen.
10: Oh, ja, daar heb je ook goed geld aan.
11: Ja, precies. Ja.
13: Ja, nou ja, goed, GT3 Cabrio handgeschakeld. Dat zijn wel een aantal boxen waar ik heel blij van word.
11: Ja.
13: Maar ja,
11: helemaal naar Turkije, hè? Allemaal schakelen. Zelf.
13: Ja, leuk man. een beetje werken, een beetje lol. Dus weet je, gebruik die auto's.
11: Ja, zeker.
13: Hè? Kijk, het is ook een aanklacht tegen die 0-kilometer jongens allemaal. Van die al die dingen maar in de garage zetten.
11: Ja, nee, dat vind ik ook doodzonde. Nee, ik denk dat niks mooiers dan zo'n trip maken.
13: Gebruik die auto's.
11: Een vriend van mij is inderdaad ook naar Turkije gereden. Het is een Turkse jongen. Die gaan eigenlijk iedere zomer. En volgens mij met zijn broers ook. En altijd, weet je, liefst kopen ze iets gaafs, zeg maar. En met een beetje, weet je, een 911 Turbo of een M5. Mm-hmm. Of iets. Dat, en denk je, oh, joh, wat. Ik denk, maar, jammer dat ik geen familie heb in Turkije. Want je zou toch gewoon een keer zo'n trip willen doen.
13: Ja. Ja, het is ook een mooi land, hoor. Ja. Je kunt er prima naartoe rijden. En dan, ja.
11: Best een end rijden, zag ik al wel.
13: Dat wel, ja.
11: En waarmee, weet je al waar je jezelf mee rijdt?
13: Ik ben nog zoekende. Ik weet het wel. Ik heb dan het geluk, zeg maar, dat een van onze partners, DNA Cars, dat is zeg maar een van de partners van de challenge. Dus ik mag daar winkelen.
11: Yeah.
13: En van de week ben ik dan toch weer in zo'n 296 gekropen. Ik heb gisteren ook nog de speciale gereden. Allemaal leuk, maar ik ben daar net iets te groot voor gebouwd. Ja. Na een week, ben bang. Dat klinkt allemaal heel erg.
14: Dat je naar de Giropark zou moeten.
11: Ik heb in Frankrijk in de speciale gereden 2 dagen. En de eerste kilometer zag ik ook van, daar gaan we weer. Maar ik vond het wel leuk genoeg dat ik op een gegeven moment dacht, nou, ik heb dit er wel voor over. Voor bij een gewone 296 zou ik denken, nee, dan kies ik toch voor wat anders. Want wij zijn denk ik een beetje dezelfde lengte en bouw. Zou ik in nadenken, nou, nee, dan niet. Maar
13: die speciaal is wel heel speciaal. Ja, wat een ding, joh. Ja, och, ja, dus, maar goed, die stond in ieder geval niet in de showroom. Het was dan een 296 GTS. En dan, ik ben bang dat ik, of ben bang, ik denk dat ik ga vallen voor een GT3.
14: Nou ja.
13: Dus wel met de sportstoelen, wijzig pakket. En helaas geen cabrio, maar goed, je kan niet alles hebben.
14: Raampjes open doen dan
13: ja,
14: maar.
13: Ja, prima.
14: Ja. Hey, is er in die 25 jaar veel veranderd? Behalve dan dat je in heel veel landen eigenlijk niet meer zo heel erg welkom bent?
13: Nou, dat valt wel mee, hoor. Maar kijk, 25 jaar geleden, dat was natuurlijk, is misschien ook nog wel een van de redenen waar jij je vraag mee begon, was de challenge. Hè? Dat zit natuurlijk een beetje in de naam, ook een avontuur. Je, op het moment dat jij Duitsland voorbij reed en je ging Slovenië of Tsjechië binnen of Polen, ja, dan zijn die navigatie, dan ging die op zwart.
14: Ja.
13: Want er kwam nog een oude landkaart naar boven. En ja, met grensovergangen, ik heb zoveel verhalen van, die zwart.
14: Ja.
13: Want er kwam nog een oude landkaart naar boven. En ja,

0: inderdaad begonnen. Ik had toen wat rallies gereden en een van de allereerste Gumballs heb ik toen gereden. Ja, en toen kwam ik thuis van. Ik zat er na twee weken nog in een roes van, wat was dit? Die was wel ook echt extreem. En toen had ik zoiets van, weet je, op een andere manier, op een andere schaal, is het leuk om een keer in Nederland te proberen. En nou, ik werkte toen bij Quote. Daar zei de eigenaar van, joh, leuk, wij gaan dit sponsoren. En
1: wat een tijd.
0: Ja, eigenlijk eigenlijk bedoeld als een eenmalige grap. Dat was eigenlijk de Quote Challenge. Maar ja, hier zitten we 25 jaar later.
2: Ja, mooi.
0: En nog steeds lachen.
2: Ja, nee, nog steeds. Het is natuurlijk niet altijd lachen geweest. Het is natuurlijk een moment 2005 dat het echt niet leuk was.
0: Met dat is wel de meest zwarte pagina natuurlijk in 25 jaar challenge. Ja, weet je, kijk, als je rekent hoeveel auto's er mee hebben gereden, hoeveel kilometer, dan zou je nog kunnen zeggen, val nog mee. Maar ja, dat is het natuurlijk niet. Nee, dat was een vrij zwart hoofdstuk, ja.
2: Maar heeft dat de challenge ook nog achtervolgd?
0: Nou, dat niet. Het is wel zo dat Quote is er toen wel mee gestopt met die publiciteit. En terecht, die zaten er niet op te wachten. Het ging toen wat meer underground, maar het was 2005-2006, was net voor de social media. Dat was er toen nog niet.
2: Nee.
0: Facebook, Instagram, dat bestond allemaal niet. En ook daar hebben we weer zo'n moment van waar jij je vraag mee begon. Ik vond dat eigenlijk wel fijn af en toe. En nu ja, overal is een camera, overal is een fototoestel en overal is een telefoon.
2: Ja, dus je moet ook aan de voorkant echt wel afspraken maken met alle deelnemers over. Hè? Want dit zijn ook niet mensen die per se heel veel publiciteit willen hebben, of wel?
3: Nou, dat
0: verschilt een beetje. Ja. Maar weet je, kijk, het is wat meer verschoven van het avontuur, denk ik, naar een groep, een homogene groep, waarbij lol toch. En ik zei het al, wie gaat er nou met zijn supercar naar Turkije rijden? In je eentje doe je dat niet zo snel. Nee. Doe je dat met 50, dan is er wel natuurlijk ook een hoop lol.
2: Ja, cool.
3: Ja. 50 rijke deelnemers in supercars.
2: Nee, je gaat ervan uit dat ze rijk zijn. Ja, het zal
3: wel. soms meer dan 1000 pk. Ook wel nog steeds een recept voor ellende.
0: Nou ja, kijk,
3: volgens mij, nee, het is gewoon ik ga ervan uit dat niet iedereen continu 100 of 120 rijdt.
0: Nou ja, maar goed, crashen kan ook in een Peugeot 205, toch?
3: Ja, nee, dat klopt.
2: Nee, maar heb je regels?
0: Ja, zeker. Nee, je hebt algemene voorwaarden die je ook gewoon moet ondertekenen, anders mag je niet eens meedoen. En het is natuurlijk gewoon heel logisch dat de Côte de la Route geldt, dat je gewoon in elk land in alle dient te gedragen, gewoon in alle verkeersregels in acht dient te nemen. Doe je dat niet, dan is dat volledig voor eigen risico.
3: Ja.
0: Maar goed.
2: En dan sta jij met je vingertje net, toch?
0: Ik ben niet zo'n schoolmeester, dat weet je. Maar kijk, dat zei je. Je gaat natuurlijk naar landen. En ja, tuurlijk, op het moment dat je in Bulgarije, Roemenië. Vroeger was dat qua wegdek. Niet het beste wegdek. Maar tegenwoordig, met dank aan de EU, liggen daar een paar tapijten. Nou, dan kan België nog een puntje aan zuigen. En in Nederland misschien ook wel een paar keer. Dus ja, daar zou je wel iets harder dan 120 kunnen, ja.
3: Dat gebeurt ook wel.
0: Tuurlijk.
3: Turkije zijn ook wel plekken waar je echt een soort van onbeperkt.
0: Ja, maar weet je wat het ook is? Het is gewoon de hele cultuur. Als je daar met een wat supercar rijdt, daar word je gewoon alleen maar lachende gezichten, blije mensen, opgestoken duimpjes. Ja. Als wij bij het tankstation staan in die landen, het is echt een feestje.
3: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, ga een keer met 50 Ferraris hier bij de Shell staan en kijk hoeveel tomaten er in je kant.
2: Ik laatst met mijn Porsche 911 richting Hilversum. En toen kwam er een Range Rover langs rijden. Kreeg je een hele grote middelvinger. Dat was Stuart.
0: Maar hij was ook niet zo herkenbaar in het paard. Nee. Maar ik zag dat de weg is er nu af.
3: Het is wel waar. Ik heb trouwens met de Ferrari 296 GTS in Italië hadden we een persintro. En ergens was er een mooie haakse bocht. Dus ik kan je voorstellen hoe dat ging. Zeg maar. En de rook was net opgetrokken volgens mij. En er stopt een motorrijder. En ik zit te kijken en denk, fuck. Je zag gewoon antenne en van die koffers en zo erop. En het was een politieagent. Die zei, bella macchina, bla bla bla bla bla bla bla bla. Dan gaat je hard, weet je wel. Het is gewoon wel heel anders.
0: Jawel, hoeveel verhaal wil je hebben? En in Nederland moet ik zeggen, met politie valt het echt wel reuze mee. Maar de mensen gewoon, de afgunst. Ach, dat is echt volksvijand nummer één. Dat is wel eens lastig, hoor.
3: Ja. Hoe lang ben jij bezig met voorbereiding voor zo'n rally?
0: Ja, met deze toch wel. Give and take een half jaar, maar natuurlijk niet elke dag. Maar ik was natuurlijk in, laten we zeggen, oktober vorig jaar al in Bodrum om de hotels vast te leggen en locaties te bekijken voor diner en dat soort dingen.

0: dingen. Ja. Dus uit, als ik het allemaal bij elkaar optel, ben ik er wel een halfjaartje zoet mee geweest. Ja. Maar niet...
1: En rij je de route dan ook al?
0: Ja, echt waar. Nee. Nou ja, ik ben toevallig gisteren nog uit Oostenrijk teruggekomen, omdat ik dan net toch een andere bergpas wil. En dan denk ik, oh, maar dan gaat die koffiestop weer veranderen. En dan ben ik toch weer even 3000 kilometer heen en weer geklapt.
2: Ja. Dat moet je wel leuk vinden.
0: Ja, maar is het auto rijden, dat is mijn middelneem. Ik heb zo achterlijk veel kilometers gereden, even in de challenge, als voorbereiding van de challenge. En daarbuiten, dat is...
2: Ja, en dan zoek je leuke routes op natuurlijk. Hè? Want daarom zeg je, ik ben naar Oostenrijk geweest, toch net even een andere route. Wat is nou de definitie van echt een leuke weg, leuke route?
0: Ja, kijk, dat verschilt natuurlijk ook per deelnemer. Kijk, ik vind als je een etappe hebt, in deze challenge, daar zit alles in. Ja, dus je hebt snelweg, waar je eventjes los kan. Je hebt, zeg maar, B-wegen die licht bochtig zijn. Je hebt steile bergpassen. Je kunt eigenlijk alles wel kun je erin kwijt. En die variatie, dat brengt het mooiste. Want ja, laten we eerlijk zijn, Nederland is toch wel het saaiste autorijland van heel de wereld. Ja, ja, ja. Dus dat, weet je, het is leuk dat je 1000 pk hebt. Het is leuk dat je een Ferrari, een Porsche, een Lamborghini hebt. Maar in Nederland heb je er helemaal geen klap aan. Dus ja, ga met ons mee en laat die dingen uit.
1: Ja. Rij je nog zeg maar een beetje BN'ers?
0: De BN'er-vraag.
1: Ja, vind je leuk?
0: Ja, laat ik zo eens kijken. Vroeger was dat met quotes.
1: Of jij zelf natuurlijk, hè?
0: Uiteraard. Hou op. Nee, vroeger was dat natuurlijk met quote. Was natuurlijk wel meer de publiciteit zoeken. Dus daar gingen wel wat meer BN'ers mee. Wij wilden. Soms halen we ongewild de publiciteit, soms gewild. Weet je. Maar daar gingen we ook wel. Het was ook wel een tijd dat wat meer bekende ondernemers. Hè, Victor Muller bijvoorbeeld met die spijker. Die wilde dat ding natuurlijk ook wel promoten. Die ging als eerste mee. Duncan Stutterheim kan ik me nog herinneren. Die ging toen met die Lamborghini mee. Dat soort dingen waren wel bijzonder. En nu heb je dan influencers. En ik vind het helemaal prima als ze meegaan. Als ze maar dokken.
2: Ja, ja.
0: Want kijk, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ik maak zelf ook filmpjes. Ik heb daar voor de rest, als zij mee willen, maar ze denken dan een free ride te hebben. Ja, jammer.
1: Nee, dat hoeft voor jou niet.
2: Nee, dus ze moeten gewoon dokken. Hoeveel moeten ze dokken?
0: Nou, als je mee wilde dit jaar, dan was het €30.000. Okay. Ex de BTW.
2: Ex de BTW.
1: Mooi. Stevig.
0: Nou, als je kijkt wat je daar allemaal voor terugkrijgt.
1: Hoe lang zijn ze onderweg?
0: Een week.
1: Een week.
0: Ja, dus 7 nachten.
1: 7 nachten, ja. En je 7 nachten echt goede hotels eten, drinken.
0: Terug.
1: Ja, drinken ook? Of is dat je eigen...
0: Ja, het zit er allemaal in, jongen.
1: Ja, serieus?
0: Je krijgt zo'n all-inclusive bandje.
1: Is er nog plek? Ja.
0: Nee, ik zit vol. Ja. Wat een koopje.
1: Nee. Kijk, dit is natuurlijk, zeg maar, even voor... ik doe even tussen aanhalingstekens 10 mensen op de radio natuurlijk niet. Maar normale mensen, €30.000 natuurlijk echt belachelijk veel geld. Aan de andere kant,
0: tuurlijk.
1: Een beetje zomervakantie met het gezin is natuurlijk ook gauw €5.000 tot €10.000. Dus kijk, alles in verhouding.
0: Als jij de hotels uitkiest waar wij heen gaan, dan red je dat niet.
1: Dat is gewoon zo. Hoe ziet een dag eruit voor deelnemers? Aspirines, even kotsen boven de wc en dan...
0: wat ook wel onderdeel is, een beetje, ik houd altijd een beetje stil, geheim. Dus ook zij weten niet waar ze heen gaan. Die route is niet bekend. Ze krijgen echt 's ochtends van mij een kaartje. Nou, ze moeten naar een checkpoint rijden. Checkpoint kan een koffiestop zijn, kan een lunch zijn, kan een gewone checkpoint zijn.
1: Yeah.
0: En daar enzovoort. Dus ik hou het graag nog een beetje analoog. Okay. Want je kunt tegenwoordig met Google Maps alles aanklikken. Precies. Ja, dat vind ik
1: maar dan... Maar moeten ze dan... Krijgen ze een adres of wat krijgen ze? Of moeten ze echt via een bolletje pijltje? Hoe moeten ze navigeren?
0: Dat kan allemaal per dag verschillen. Nee, bolletje pijltje vind ik verschrikkelijk.
1: Maar het is niet inderdaad gewoon... Oké, ik zet Google Maps aan, wat is de kortste route?
0: Dus je kunt nog verkeerd rijden. Ja. En dat maakt het ook leuk.
1: Ja?
0: En alleen, je bent 's ochtends toch wel om 9:30 ben je onderweg.
1: Ja.
0: Een paar dagen, een keer 10:00 heb je mazzel. Nou, dan kom je, als je de lunch, de koffiestops, alles meetelt... Nou, dan ben je rond 6:00 vaak wel bij het hotel.
1: Ja, maar een werkdag, joh. Jezus, wat arm, wat zielig voor die gasten.
0: Ja, het is ook nog wel. Je bent wel 7-8 uur aan het rijden, hoor.
1: Ja.
2: Hey, route van Amsterdam naar Bodrum dus, hè?
0: Ja.
2: Begin in Amsterdam, het walhalla van de auto's.
0: Ja,
2: heerlijk, man.
0: Open armen staan.
2: Ja, wordt het leuk?
1: Ja.
0: Nee, tuurlijk wordt dat leuk. Ja, ja, ja. Nee, we, wat dat betreft, we houden de locatie en alles nog een beetje stil. Okay, dat weten de deelnemers ook nog niet.
2: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
1: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
2: En zometeen.
1: Een rijimpressie in de Lincoln Co. 08. Ik zit te denken of die meer dan 300 pk had. Want had ik zeg maar 20, 25 jaar geleden mee kunnen doen in de Chipo Challenge.
2: Heel leuk zijn geweest om die proberen in te schrijven. Ja, ja. En je hoort natuurlijk Breek de Week. Dus tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale

0: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: De hete zomer, crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Forum voor Democratie moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had, en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het ANP Nieuws.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
6: de rijimpressie.
9: Wouter test de Link & Co 08.
10: Zo, jongelui, welkom in de Link & Co 08... Om sommige redenen interessante auto. Ik ga eerst even alle alarmen uitzetten. Waarschuwingssnelheidslimiet, bestuurderswaarschuwingsregeling. Dat ik wel aan het lotten ben. Ben ik niet, want ik ben deze dingen aan het uitzetten. En dan hebben we nog herinnering voor update snelheidslimiet. Hoeven in principe ook niet. Ik ga die kant op. Ik ga gewoon deze kant op. Link & Co 08. Nou ja, weet je, één. Hoeveel modellen heeft Link & Co eigenlijk? Dus het is interessant als we een keer weer wat nieuws hebben. We hadden natuurlijk die 01 auto met een abonnement. Was 500 euro in de maand of 400 euro in de maand. Ik weet niet eens meer hoe. Het was in ieder geval behoorlijk voordelig. We deden zelf net een quizje bij onszelf. Joh, hoeveel modellen van Link & Co zijn er nu überhaupt eigenlijk? Nou, dan heb je die 01. Die tegenwoordig in andere kleuren dan blauw en zwart te krijgen is overigens. En dan deze 08. En toen dachten we, ja... ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar er is dus ook nog de volledig elektrische 02. Dat is dan weer een soort van de Volvo EX30 van Link & Co. En dat is meteen ook een mooi bruggetje naar. Link & Co is onderdeel van Geely. Volvo is het niet per se onderdeel van Geely, maar staat er ook niet helemaal los van. Volgens mij zijn, zeggen ze bij Volvo altijd, we zijn een Zweeds bedrijf wat toevallig een Chinese meerderheidsaandeelhouder heeft. Je zou denken, joh, hier zit dan misschien wel een bekende aandrijflijn in. Die je misschien ook in Volvo's of in Polestars. Nee, dat is allemaal elektrisch. Maar weet ik veel wat er allemaal terugziet. Maar dit is toch iets anders. En eigenlijk in zekere zin heel erg interessant. Dit is er namelijk formeel gezien zomaar extended range electric vehicle. Dat is niet helemaal waar trouwens. Dat soort elektrische auto's hebben dan echt een range extender. Daarmee kan je de accu opladen. Deze werkt toch ook weer net een beetje anders. Maar het is in ieder geval een plug-in hybride. Ja, je kan hem plug-in. Je kan hem pluggen. En dat is een hybride. Maar plug-in hybride electric vehicle met een waanzinnig grote range. Tot 200 kilometer kunnen we elektrisch rijden. En daarna kunnen we nog tanken. En dan rammen we gewoon even door. Polestar, Link & Co. Ik haal al die merken door elkaar. Hey, Link & Co zegt zelf, ja, daar heb je nog meer dan 1000 kilometer range. Nou, dat hebben we niet geprobeerd, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe zuinig of onzuinig de aandrijflijn daadwerkelijk wordt als je mee naar Zuid-Frankrijk rijdt. Maar het is natuurlijk wel interessant. 200 kilometer WLTP range, dus dat is in theorie. Maar je komt best een eind. Grote accu heeft hij daarvoor natuurlijk nodig. Hè? 39,6 kilowattuur groot. Dat is echt serieus forse accu. Forser dan de oudere elektrische auto's. Hè? Maar die eerste elektrische auto's die op de markt kwamen, die hadden soms maar 20 of 25 kilowattuur. Dit is bijna 40. En ook vergeleken bij sommige compacte elektrische auto's, de instappers daarvan, die hebben vaak ook een accupakket, maar ongeveer van dit formaat. Want dan bijvoorbeeld InnoWatt en ID Polo. Volgens mij bij 37 kilowattuur begint dat. Dat betekent dat je inderdaad echt ver elektrisch kan rijden. Je kunt hem ook lekker opladen. 11 kW thuis aan de lader. Hij kan ook snel laden. 85 kW DC maximaal. Dan zou je in 33 minuten vol moeten kunnen laden. Hier gebruik ik alweer het zou moeten kunnen laden. Ik heb hem namelijk bij de Fastnet aan een snellaadpaal gehad. Toen deed hij niet zo heel veel. Eigenlijk helemaal niks. Dan moet ik het eigenlijk nog een keer bij een andere paal proberen. Want de ervaring leert wel dat sommige elektrische auto's spelen gewoon niet zo lekker samen met bepaalde palen. Bij Fastnet gaat het over het algemeen wel goed. Dus dat vond ik verrassend dat hij daar niet deed. Ook verschillende laadpassen gebruikt. Maar het ging allemaal even niet zo soepel. Maar in theorie kan hij het. In de praktijk bij mij niet. Ja, dat is eigenlijk geen goed verhaal. Maar het zal met een software update of iets dergelijks, of misschien was er iets anders mis, zou dat natuurlijk goed kunnen komen. Ja, en die 200 kilometer, ik kom gewoon wel een end die kant op. Het is zeker niet dan maar 120 of zo. Ben er echt mee heen en weer naar Schiphol gereden. Wat 80 kilometer enkele reis of iets dergelijks. Toen was hij inderdaad niet leeg. Dus dat was snelweg. Het was druk, dus ik kon niet heel hard rijden. Maar je ziet dat het echt wel dikke prima is. Nou, dat is niet de complete aandrijflijn, want we hebben ook nog een 1,5 liter driecilinder, denk ik. Dat stond eigenlijk niet zo erg in de specificaties, maar 1,5 liter dikke Jetser met een turbo, want hij heeft maar liefst 230 Nm aan koppel en 137 pk. Dat is echt strepen trekken. Maar die strepen die trokken we dan toch eigenlijk in combinatie, zeg maar, elektromotor en de verbrandingsmotor. Want dus verbrandingsmotor 137 pk, 230 Nm. Elektromotor is sterker. En daar zie je toch ook dat dit eigenlijk wat meer elektrische auto is dan plug-in hybride. Namelijk 208 pk, 350 Nm aan koppel. Totaal 345 pk. Is niet laf niet. Dat betekent dat je ook echt wel redelijk vlot naar de 100 kunt sprinten. Als het verkeerslicht op groen gaat hier. Anders doen we even andere beelden tussendoor. Kijk, lucht op groen. Vol gas. oké, hoort de verbrandingsmotor ook. Nu schakelt hij. Wel een soort vertraging als je schakelt. En het is ook wel logisch. Deze auto heeft namelijk een versnellingsbak. Jullie mogen raden. Dan zou je denken, nou, als hij dat zo zegt, dan is het of heel veel, 10 versnellingen. Of misschien wat ouderwets. Hè. Eigenlijk de meeste moderne auto's hebben er 8 of 7 versnellingen. Ook niet goed. 6 dan? 5? 4? Bijna. Nee, 3 versnellingen. Ja, en de achteruitversnelling. Dus met 4 zat je eigenlijk wel goed. Maar 3 versnellingen. En dat, ja, dat is natuurlijk de hele concept van deze aandrijflijn is gewoon anders. Hij heeft veel meer steun van die elektromotor op andere momenten. Hè. De verhouding is ook duidelijk anders. Hè. Maar 137 pk. Haal hem nog maar even uit. Die verbrandingsmotor, dik 200 pk. Het elektromotor. Dus dit is nog erger dan een Formule 1 auto. Dus is bijna 70% denk ik. Electropower en de rest uit het benzinemotor. Dus dat geeft wel een aparte ervaring. Als je er echt mee gaat stampen, als je gewoon normaal rijdt, is het eigenlijk vrij soepel allemaal. Waarom deze auto ook interessant is, ja, in China levert Volvo de XC70. Die goede oude XC70, weet je wel, een beetje cross, een beetje hoogstaande station. Dat is met deze aandrijflijn. Je zou kunnen zeggen dat deze auto, dat is natuurlijk deels waar, deels niet waar, maar hetzelfde platform, dezelfde aandrijflijn. Dus het is ook wel interessant om te zien van, goh, stel je gaat een goede Volvo saus overheen en ze rekenen een mieletje of 10 of 15 meer, is het dan nog steeds een goede deal? Ja, er zit ook wel prijsschil tussen, hè? Hadden jullie iets anders verwacht? Nee.
9: Ja, de Lincoln Co. 08. Meer dan prima natuurlijk, die elektrische range tot 200 kilometer. Dat is WLTP, denk ik, hè? Dus je haalt het niet.
11: Nee, in praktijk, ik heb het nog niet echt getest. Of misschien zal het wel een rijimpressie. Nee, maar je kan natuurlijk gewoon veel elektrisch rijden. Daar kan je natuurlijk meteen een betoog achter doen. Ja, waarom doe je dan nog überhaupt een verbrandingsmotor? Maar ja, dit is wel comfort. Hè? Dit is die extra logeerkamer in je huis.
9: Totale extra vrijheid.
11: Ja, totale vrijheid. En als je niet vaak lange afstanden rijdt, dan rij je heel veel elektrisch. Dus dat is absoluut positief.
9: Ja, en als je dat dan nog thuis kunt laden, lekker goedkoop op je zonnepaneeltjes, ja. Dan rij je gewoon gratis in
11: gratis.
9: Nederland.
11: Gratis.
9: Hey, Lincoln Co. had natuurlijk destijds behoorlijk wat momentum in Nederland.
11: Ja, op die abonnementen. Ja. Je ziet op zich zeg maar tweedehands. Lincoln Co. 01 best populair. Wordt ook massaal geïmporteerd. Ja, het momentum is natuurlijk wel een beetje ingekakt. Wordt ik nu dankzij de Nationale Autoshow en deze rijimpressie echt weer, kunnen ze niet weten, ze niet aan te slepen voor deze auto's.
9: Aha.
11: Het is natuurlijk een beetje een raar merk. Eigenlijk moet zij, zoals ik hem zie, zouden zij een soort de budgetkeuze
9: voor
11: Volvo-rijders kunnen worden. Een beetje het Skoda binnen de Geely Group, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of ze het zelf ook zo zien. Dat denk ik niet. En dat maakt natuurlijk altijd weer lastig. Maar ja, wat is dit nou? Waar zit dit nou? En voor wie is dit interessant?
9: Ze zaten destijds natuurlijk op de jonge doelgroep. Die een beetje clubachtig, ze hadden ook clubs en dergelijke. Nou, op zich hebben jonge mensen geen geld.
11: Nee,
9: meestal. Ja. Dus juist
11: 56.000 euro voor een Lincoln Co. 08. Ja, forget it.
9: Ja.
11: Kansloze auto dus. Nee, maar
9: doe dan. Dit is toch het beste advies dat zij kunnen krijgen. Wordt de Skoda van.
11: Ja, weer zo'n goed advies van ons.
9: De Geely-familie.
11: Man.
9: De budget Volvo.
11: En ik snap niet dat niet de hele autobranche naar ons luistert. En ons,
9: nou, dat doen ze misschien wel. Alleen wij worden er niet zo rijkelijk voor betaald.
11: Nee, precies. Je kunt ons inhuren. Hè?
9: Dan maken wij lijvige rapporten.
11: Precies. Laten we er genereren door een of andere AI-engine. Ja. Maar goed,
9: Je hebt er ook een video van gemaakt, hè?
11: Ja, als het goed is al een keertje op Autolog of op YouTube. En dan gaan we nu doen. Iets anders, want het is tijd voor.
12: De kans dat Victor Muller nu nog een keer bij ons komt, wordt steeds kleiner, hè?
13: Begrijp je? Ik wilde hem nog uitnodigen.
14: Wel proberen, nou. Dat vind ik dan wel grappig, weet je wel, dat hij van licht heeft hij zijn werk gemaakt en dan koopt hij de eerste Ferrari Luce. Dat vind ik een mooi verhaal.
15: Breek de week, we zijn er weer. Ja, jongens, Wouter, jij zit op een hele bijzondere plek.
11: Zeker. In een camper. In een Volkswagen Grand California. Ja, ik weet je, ik ken mijn van life.
9: Je hebt het huis uitgestuurd.
11: Overal werken.
15: ja, fantastisch. Ja, weggestuurd. Ga jij maar in een camper, jongen.
9: Ja. Dat is wel ons voordeel. Nou, we gaan de branche goed kennen.
11: Ja. Zo, nou, dat is, eigenlijk is het wel een idee. Want we gaan nog verbouwen thuis. En dan, dan is mijn werkkamer zo maar een soort cabrio-kamer, geloof ik. Dus eigenlijk moet ik inderdaad gewoon zo'n camper wat permanenter lenen. Maar het vervelende is, deze moet ook weer terug.
15: Ik zie inderdaad wat foto's op jouw Instagram. Groot ding is dat.
11: Ja, nee, dit is echt... Nou, weet je, als je van die grote bezorgbussen... Dus de Volkswagen Crafter, daar is die op gebaseerd. Maar je hebt ook de Mercedes-Benz Sprinter. En dat formaat echt hoog en lang. Dat is de basis voor deze camper. En dan is Volkswagen, die bouwt hem helemaal zelf. Hij is eigenlijk nog hoger dan een normale bus. 3 meter hoogte ding. 6 meter lang, 3 meter hoog, 2 meter breed. Meer dan 2 meter breed, dat is echt bizar. Ja,
14: je moet wel oppassen met die dingen, want ik hoorde vorige week nog een heel goed verhaal over iemand die met zijn camper in Frankrijk was geweest. Overigens een bekende van ons, maar ik zal hem niet hier voor de bus gooien. Maar die was via een omleiding in een Frans plaatsje toch bij een iets te laag tunneltje terechtgekomen. Waardoor net die airco, oh ja, nee, shit, die paste net niet onder. Nee, nee. En die was verbonden met de hele binnenkant van het dak, de dakbekleding. Dus dat was er allemaal afgerukt.
15: Wat zuur, oh, wat erg. Ja. Okay, nou. Paniek, ik werd er geil. Zelfs gisteren kreeg ik een bericht over in, terwijl ik in Spanje in Valencia een centrum aan het rondlopen was, kreeg ik een bericht van iemand: goh, is dat echt zo erg? De Chinese auto's worden niet meer verzekerd door Unive. Ja. Of in ieder geval een paar. Ja.
11: Ja. Nou, een paar. Het is overigens niet alleen Chinees, hè? Het is ook bijvoorbeeld Lucid.
14: Amerikaans.
11: Dat is ook wel weer grappig. Als je Lucid, zeg maar, op YouTube kijkt, dan zijn er... Kijk, er zijn altijd van die gasten die kopen auto's waar iets mee aan de hand is. Hè? Of ze hebben in de fik gestaan. Of in het water gelegen. Maar er is ook... ik moet even denken hoe die heet. Want hij maakt op zich leuke video's. Die doet het met elektrische auto's waar iets mee aan de hand is. Die koopt hij dan voor weinig. En dus ook een Lucid met echt vrij lullige schade. En dat is dus echt heel moeilijk te repareren. Dat Lucid daar... echt de hoofdprijs voor rekent om ja, weet je, ja, dat heeft een voorschade, weet je, voorbumper, spatbordje. Ja, dan moet er een hele nieuwe carrosserie omheen. En dat kost dan $50.000 of iets dergelijks. Dus het is niet alleen maar de Chinese merken, maar waar Unive, zeg maar, wat meer op focust, inderdaad, slechtere leverbaarheid van onderdelen. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk als automerk om te zeggen, nou, weet je wat, we zetten een boot vol met auto's. Dat is directe omzet als je er één verkoopt. Maar die vervangende onderdelen, ja, dat is dan toch, die moet je ergens neerleggen, dat kost geld. Je hebt ze ingekocht, dat kost geld. En dan zal je zien dat er niemand schade rijdt, zeg maar, in de eerste 2 maanden. Ja, dan hebben we daar niks aan. En dus dat hele logistieke proces, daar zijn ze vaak wel langzamer mee. Of kunnen ze langzamer mee zijn, zeg maar, nieuwe merken. Unive geeft eigenlijk het signaal van, jongens, we zien dat er een aantal merken zijn waarbij die onderdelen gewoon slecht leverbaar zijn. Ja. En ook processen niet ingeregeld, noem maar op. Ja, en dat betekent gewoon dat als je schade rijdt, dat je gewoon lang moet wachten op onderdelen. En zeker voor dit soort auto's, die toch gewoon de eerste auto in het gezin zijn, is dat gewoon, gewoon heel onhandig. Maar het zijn... Gaan we nemen en shamen trouwens?
14: Nou, laten we nog heel even het probleem wat groter maken. Onderdelen is een onderdeel van dit probleem natuurlijk. Maar heel veel van die merken hebben natuurlijk ook helemaal geen dealers of weinig dealers. Waar ze dus die onderdelen kunnen achterlaten. Of in ieder geval waar ze ook snel gerepareerd kunnen worden. En wij weten ook van alle verhalen van de afgelopen jaren dat er gewoon nogal een groot personeelstekort is bij garages. Mm-hmm. Waar je een auto kunt laten repareren. Ja, als die onderdelen er dan ook niet zijn, dan krijgen andere auto's gewoon voorrang. Dus je komt gewoon echt heel erg achteraan in de rij natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een probleem voor veel van die merken, dat ze dus ook niet echt een fijnmazig netwerk hebben. En je ziet ook wel dat de Chinese merken die dat dus wel hebben, die met samen met of een Nederlandse importeur werken of inderdaad met een dealernetwerk, dat die het wel beter voor elkaar hebben over het algemeen.
11: Over het algemeen.
15: Ja.
14: Nou ja, maar kijk bijvoorbeeld, laten we even eentje die het goed doet. Dat is gewoon Lynk & Co. He, en dat is onderdeel. En het grappige is dat een ander... Dat is van Geely, he, waar Volvo ook toe behoort. Grappig is dat een ander merk van Geely het er niet zo goed uitkomt. Maar Lincoln Co. zit natuurlijk met alle Volvo-garages daaraan gekoppeld. Hebben ze het best wel
11: ja,
14: goed voor elkaar.
11: Ja, en je hebt natuurlijk feitelijk hadden ze maar één model.
14: Nee, ja, dat scheelt natuurlijk ook.
11: Stuk makkelijker. Ja, ik vraag me af of het voor alle...
14: Had Lucid ook.
11: Ja, maar... Ik vraag me af of het voor alle modellen van Lincoln Co. geldt dat je die makkelijk kan verzekeren. Of dat je ziet dat die bijvoorbeeld dan best prijziger zijn als het wat exotischer wordt.
14: Dat zou kunnen.
11: Maar je hebt gelijk hoor. Gewoon een support netwerk. Nou zijn het toch wel heel vaak dat die dealers niet per se het schadeherstel doen. Of niet allemaal. Maar het is het hele... heb je magazijn hier waar dingen liggen? Ja. Kan je iemand bellen als je er niet uitkomt? Noem het allemaal maar op. Dat zijn allerlei zaken die daar meespelen. Ja. Overigens, leverbaarheid van onderdelen. Een vriend van mij had een oudere Maserati. En daar reed iemand met parkeren achterin zijn grill. Nou weet je, bij Maserati die grillen, die zijn natuurlijk RVS en supermooi. Dus punt 1, dat ding was echt geknijterduur. En het tweede was, doe maar. Dat inderdaad ook gewoon maanden duurde voordat dat een keer kwam. Alleen, dat is natuurlijk een Maserati, exotisch, al ouder. Is het wat logischer. Hè? Dus het is ook niet onbekend dat dit soort dingen gebeuren. Maar ik wil, gaan we nemen shamen? Jij toch? Dat moeten we wel doen.
15: Ja, er zijn een paar merken die krijgen wel gewoon een WA-verzekering. Hè? Het minimaal verplichte.
11: Ja. Ja, Dongfeng, Lucid, Firefly, Nio en Zeekr. Dit is dus allemaal vanuit Univé. Overigens, een WA-verzekering op je hagelnieuwe auto. Van, de Dongfeng en de Firefly zijn maar 25.000, 30.000 euro. Maar de rest is 40, 50, 60, 100, 200.000 euro. Ja. Nee, ik heb mijn Lucid Air Sapphire heb ik gewoon een WA-verzekerd. Dat bespaart
14: en
11: lekker.
14: En op Young Occasion is vaak ook full casco-verzekering. Volledig casco.
11: Ja, dat is tegenwoordig. Dat is de dat is heel
14: is echt wel heel weinig krijg je hiervoor.
11: Mm-hmm. Ja. Dus dit zegt dus eigenlijk van we willen ze niet heel erg graag hebben. En dan hebben ze nog een aantal waar ze gewoon niet verzekeren. Honchi, wat ik ook een apart merk is. Die zijn natuurlijk een soort van gestart hier. En er was een grote belofte, niks gebeurd. Shangang, die zijn nog relatief nieuw. Voya, KGM, dat is overigens Koreaanse. Leap Motor.
14: Voya is... Voya, waar komt Voya vandaan? Is dat...
11: Nee, dat is ook Chinees.
14: Dat is ook Chinees. Ja, nee, sorry, Leap Motor. Ik zat even met Finfast in mijn hoofd.
11: Ja, nee, die komt de volgende. Finfast. Oh. Leap Motor stuk Stellantis.
14: Finfast Vietnamees dus.
11: Ja. Jeku, M-Hero, Omoda. Die zijn allemaal uitgesloten van verzekering bij Univé. Nou, is dat maar N is één. Het één verzekeraar die dan zegt van we doen het niet. Betekent niet dat andere verzekeraars niet doen. Maar het is wel een signaal van bij deze auto's is schadeherstel gewoon problematisch tot onmogelijk. Ik denk dat het bijvoorbeeld bij Finfast zo'n beetje onmogelijk is om nog onderdelen te krijgen. Of je moet het jatten bij je buurman. ik zal niet het merk noemen. Maar er is een ander Chinees merk wat al vrij vroeg met allerlei dealers samenwerkt. Daarvan weet ik dat ze op een gegeven moment gewoon onderdelen van auto's uit de showroom of uit de voorraad afschroefden. Ja. Om auto's te repareren. Omdat er gewoon nog geen onderdelen waren. En dan kom ik weer bij jouw punt, Meijnerd. Van, inderdaad, het helpt als er gewoon een dealer bij betrokken is. Ja. Want die gaat het toch proberen op te lossen voor je.
14: Je moet trouwens met Finfast wel heel erg goed gaan zoeken hoor. Naar een auto die onderdelen kan leveren. Want er zijn geloof ik tot medio 25 zijn er 35 exemplaren van verkocht in Nederland. Ja. Succes.
11: Ja, dat is... weet je, kijk... Het grappige is, ik had gisteren nogal een fitty over de mail. Eén, met een PR-manager van een Chinees merk. En twee, daarna met Univé. Die vond, wij hadden een kop. Koop deze Chinese auto's niet. Verzekeraar zegt, koop deze Chinese auto's niet. Nou, dat zegt Univé inderdaad niet. Maar op het moment dat je hem niet de verplichte verzekering niet kan afsluiten. Dan is het impliciet advies natuurlijk wel van, doe maar gewoon niet. Dus dat het is wat dat betreft zeg maar echt wel een heel bijzonder verhaal dit hè Ik vind het ook best wel heftig. Want er zijn toch gewoon mensen die kopen een. Die hebben misschien al die auto gekocht. En daarna komen ze achter de verzekering, zeg maar, een soort van onmogelijk.
15: Ja. Maar zou het als opstartproblemen nog kunnen bestempelen? Of zijn we wel.
14: Bij een aantal merken wel.
15: Ja, toch?
14: Ja, bij een aantal merken wel. Hè. Ik denk dat de serieuze merken gaan dit echt wel op orde krijgen. En je ziet ook wel dat een aantal serieuze merken het op orde heeft. Hè. Het verrast me wel een beetje van Zeekr trouwens. Hè, omdat dat in dat Geely-netwerk zit. En dat je dus wel ziet dat Lincoln-Co. dus in principe, nou ja, lijkt het dan althans wel goed voor elkaar heeft. Maar je ziet ook dat BYD het ook goed, of in ieder geval redelijk goed voor elkaar heeft. Wat ik wel opvallend vind, is dat Leapmotor er ook weer tussen staat als een van de partijen die niet verzekerd wordt door Univé. Terwijl daar toch een samenwerking met Stellantis zit. Hè? Dus Stellantis is gewoon 51% eigenaar van Leapmotor International. Mm-hmm. Waarvan ik aanneem dat die auto's, een aantal auto's in ieder geval dat hier op de markt is, gewoon daar vandaan komt. Ja, dat is wel opvallend. Maar is Leapmotor dan ook wel weer relatief nieuw, hè?
15: Ja.
14: Ik zie ze overigens wel rijden af en toe.
15: Ja, ze schaalt wel heel snel op, hè? Misschien dat dat te snel gaat voor.
14: Nou ja, dat hebben we natuurlijk wel vaker bij ja. Andersoortige merken gezien. Dat snel opschalen en je achterkant niet goed op orde hebben. Ik doe maar eens even een Nederlands fietsmerk dat het niet voor elkaar had.
15: Ja, precies. Ja. Ik krijg veel vragen van mensen. Die zeggen, wanneer gaan jullie wat over de spijker zeggen? Over de nieuwe spijker tussen aanhalingstekens? Oh, ja, ik wil even verder naar een ander onderwerp.
14: Zo zet jij er aanhalingstekens bij, Nout?
15: Nou, gewoon omdat ik dat doe bij deze. Over smaak valt niet te twisten, zeggen ze dan.
14: Nou ja, dat heeft meer met de kleuren te maken. En de toevoegsels van de auto, denk ik. Die enorme fin op het dak.
15: Ja, en de kleurstelling inderdaad.
14: De kleurstelling, ja goed. Maar de kleuren, daar moet je maar lekker doorheen kijken. In de basis is het nog steeds wel een hele mooie auto, vind ik.
15: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan is dit de week waarbij je moet luisteren. En hopelijk heb je dat ook al de hele week gedaan. De zomer is misschien ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden. Ik ga dat in ieder geval doen. De vraag, hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week al over. 5 kopstukken, zoals altijd in BNR's Big Five van Sterk de Zomaar in. En elke dag krijgen we een ander perspectief. Dus we hebben al heel veel gehad als het gaat over gezonde voeding, mentaal sterker zijn, leiderschap. En vandaag ga ik de week afsluiten met Guido Witpen. Hij is investeerder en succesvol ondernemer, want ik wilde heel graag ook een ondernemer in deze uitzending. Hij is adviseur, commissaris bij verschillende bedrijven en coacht ook directieleden en managers op aanvraag. Ontzettend leuk dat je er bent, Guido. Welkom.
7: Fijn om er te mogen zijn.
6: We kennen elkaar goed.
7: Ja, zeker. Ja.
6: En ik volg jou al heel wat jaren. En ik heb gezien dat jij een hele mooie weg in jouw leven hebt afgelegd. Ja. Waarvan ik denk, dit moet even gedeeld worden. Het is jouw eerste interview, is dat voor jou?
7: Ja, het is mijn eerste interview. Ja. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus nee. Even spannend. Ja,
6: ja, nou, het gaat helemaal goed komen. Straks over jouw glansrijke carrière zonder kruiwagens. Je bent self-made. Hoe is je dat gelukt? Maar misschien eerst maar even, je hebt ook met heel veel topbestuurders om tafel gezeten.
7: Ja.
6: Nu als commissaris kom je dat ook weer tegen als investeerder, maar ook als ondernemer. Zie je een rode draad als je kijkt waar ze mee worstelen in het werk, in het leven?
7: In het werk, in het leven. Als het goed is, is je werk een onderdeel van je leven. En wat, ja, mensen hebben heel veel vragen waar ze zelf geen antwoord op hebben. Waar ze wel een antwoord op zouden willen krijgen.
6: Ja.
7: Maar vaak ook niet de moed hebben om het te vragen. Of te delen dat ze dat probleem hebben. En daardoor daarmee blijven lopen.
6: Ja.
7: En mijn ervaring is wel, als je er lang mee blijft lopen, krijg je er ook meer last van.
6: Ja, en zie je dan bepaalde dingen waar ze met name dan last van hebben? Is een soort rode draad?
7: Ja, toch ook wel onzekerheid. Dat er van je verwacht wordt dat je alles weet en dat je op alles een antwoord hebt. En dat dat in de praktijk natuurlijk niet het geval is.
6: Ja.
7: En dat je moed nodig hebt om daar om mensen daar deelgenoot van te maken en met elkaar naar een oplossing te kijken.
6: Ja, dus als je nu topbestuurders zou adviseren een spiegel voor te houden in de zomer of een bepaalde vraag aan zichzelf te stellen, welke zou dat dan zijn?
7: Welke vraag zou ik dat zijn? Zit je op de juiste plaats?
6: Ja.
7: Ben je gelukkig met wat je doet? En als dat niet zo is, wat ga je dan daaraan doen?
6: Ja.
7: Blijf je erin hangen of neem je het besluit om het anders te gaan doen?
6: Ja. En je dus ook kwetsbaar durven opstellen eigenlijk.
7: Ja. Naar jezelf en naar je omgeving.
6: Ja. We gaan ook later dit uur praten over het jetset-leven wat jij hebt geleid. En misschien nog deels ook wel een beetje leidt. Het leven van de miljonairs, waar vele mensen van dromen. Ja. Met grote boten en lekkere lunches. Is het terecht dat mensen daarvan dromen? Of wil je ze uit de droom helpen?
7: Nou, ik wil ze wel uit de droom helpen. Kijk, het is natuurlijk leuk om ergens op een feestje te staan. Laten we daar gewoon heel helder in zijn. Maar het is niet het enige wat het leven waardevol maakt.
6: Ja.
7: Het is leuk en ook niet meer dan dat. En elke dag een feestje is geen feestje. Dus mijn ervaring is, ik heb het meegemaakt en ik heb ervan genoten. Maar ik zie er ook de relativiteit van. En het is een klein onderdeeltje van je leven wat erg uit wordt vergroot. Maar er zijn andere onderdelen zijn uiteindelijk veel belangrijker.
6: Ja, daar komen we straks uitgebreid op. Eerst wil ik even praten met jouw weg naar succes. Want het bijzondere bij jou is, je bent ook zelfmeet.
7: Ja.
6: Geen kruiwagens gehad. En eigenlijk als je kijkt, je hebt uiteindelijk de top van de corporate bereikt. Dat was ook bij verzekeraar Riaal onder andere. Ja. Je bent succesvol ondernemer geweest. Maar dat hebben ze niet gedacht toen jij, denk ik, op de lagere school zat.
7: Nee, dat denk ik niet. Nee?
6: Nee? Wat voor jongen was jij?
7: Wat voor jongen was? Ik denk dat ik een vrij rustige jongen. Ingetogen. Moest mijn best doen om het allemaal een beetje bij te houden. Ik ben dyslectisch. En dat werd in die tijd niet herkend. Dus dat werd gewoon simpel vertaald als dom. Je kan met een aantal dingen niet mee. Dus dan zetten we hem aan de zijkant. Dus ik heb zelf dat uiteindelijk moeten ontdekken. Dat mijn makker was. En hoe daarmee om te gaan.
6: Jeetje, hoe lang heb je daarvoor gedaan om dat te ontdekken?
7: Nou, ik denk dat ik daar pas achter kwam toen ik een jaar of toen ik ging werken eigenlijk. Toen liep ik daar wel tegenaan.
6: Ja.
7: Ja.
6: Wat gebeurde er toen?
7: Nou, het schrijven van een brief was voor mij gewoon ingewikkeld. En het schrijven van een brief zonder taalfouten was nog ingewikkelder. En voordat iemand echt eerlijk tegen je durft te zeggen, joh, misschien is het toch wel handig dat je het iemand anders laat lezen voordat je het verstuurt. Daar kom je eigenlijk te laat achter. En toen ik dat wist en me daarvan bewust werd, heb ik er ook wat aan gedaan.
6: Ja.
7: Door zelf kritisch ernaar te kijken. We kregen spellingcontrole, wat natuurlijk enorm heeft geholpen.
6: Ja,
7: en ik heb altijd gevraagd om mensen, voordat ik iets verstuurde, het even wilde nalezen.
6: Ja, ja. Maar dat is ook ontzettend moedig om dat te doen. Want we hebben ook vaker dit soort onderwerpen bij de hand gehad. Durf het maar te zeggen dat dit je probleem is, toch?
7: Nou ja, het begint altijd dat je het eerst moet weten dat het je probleem is. En als je het dan weet, dan is de volgende vraag, ja, doe je er wat aan of doe je er niks aan?
6: Ja.
7: En ik heb er gewoon bewust voor gekozen om het gewoon transparant te maken.
6: Ja.
7: En ook hulp te vragen van, joh, luister, ik heb daar gewoon hulp bij nodig, want alleen red ik het niet.
6: Nee. Ja. En dat is misschien ook wel een les van succes. Ja. Als je iets niet kan, maak het kenbaar, deel het en vraag om hulp. Hè? Ja. Zo simpel kan het uiteindelijk zijn. Heeft het je ergens ook gekrenkt? Want dit is natuurlijk afschuwelijk. Als je dyslexie hebt, dan kan je er dus niks aan doen. En er zijn allemaal methodes om daar dan mee om te gaan. En dat ze dan op school je eigenlijk gewoon neerzetten als dom.
7: Ja, maar goed, op dat moment ben je je daar niet van bewust. Het is ook niet alleen maar negatief. Ik moet je zeggen, ik heb er ook wel eens misbruik van gemaakt. Dat ik,
6: goed zo.
7: Dat ik dyslectisch ben.
6: Ja.
7: Dus het heeft me ook wel geholpen. Maar voordat je weet dat je het ook kan misbruiken, daar gaat wel tijd overheen. Dus,
6: Ja, maar was het ergens, voelde je ook daardoor gekrenkt? Of heb je daar later nog last van gehad?
7: Nee.
6: Dat niet.
7: Nee.
6: Dat is uiteindelijk ben je dus naar de tuinbouwschool gegaan.
7: Ja. Ja, ik heb middelbare landbouwschool en middelbare tuinbouwschool gedaan.
6: Ja.
7: Want daar waren de talen minder belangrijk. Dus daar kon ik gewoon mijn ding doen. Ja,
6: ja, ja. Wanneer kwam je erachter, er zit meer in mij?
7: Ja, nou, ik heb altijd wel ambities gehad. Dus, en ik heb ook het aangepakt. Ik ben gewoon maar begonnen. En waar begin je dan aan? Dat weet je ook niet precies.
6: Ja.
7: En trial and error. En op een gegeven moment kom je erachter waar je onderscheidend goed in bent. Hè. Heel veel dingen kan je gemiddeld. En een aantal dingen kan je ondergemiddeld. Maar je kan ook een aantal of hopelijk iets bovengemiddeld.
6: Ja.
7: En ik heb eigenlijk wel altijd geprobeerd in mijn kracht te blijven. Dus met mijn talent iets te doen en niet met mijn tekortkoming. Dus ja. De ambitie om leraar Nederlands te worden, die heb ik nooit gehad.
6: Nee, dat begrijp ik van waar je vandaan kwam, ja.
7: En, en toen ben ik maar gewoon begonnen. En learning by doing.
6: Ja, ja, maar uiteindelijk ben je natuurlijk wel echt in die top terechtgekomen. Ja. Ja. Is er een cruciaal moment geweest dat je dacht, ik ga voor het hoogst haalbare?
7: Ja, nou, ik heb eigenlijk altijd wel voor het hoogst haalbare gegaan van dat moment, waarbij ik niet wist wat uiteindelijk het hoogst haalbare zou zijn.
6: Ja.
7: En wat ik daar altijd in heb laten doorwegen is of ik mezelf gelukkig ben voel. Heb ik het gevoel dat ik het kan? Als ik het moeilijk vind, vind ik geen enkel probleem. Maar ik heb geen zin om iets te doen waarvan ik zeker weet dat ik het niet kan. En daarmee,
6: ik ben jaloers op jou. Ja. Had jij dat echt al zo vroeg? Dat je dacht, ik doe alleen wat ik leuk vind?
7: Ja, misschien ook wel een beetje eigenwijsheid. Dat je, nou, niet alleen wat ik leuk vind, maar ik heb ooit eens een keer werd ik gevraagd om een voor een board, een internationale board, een presentatie te geven in het Engels. En in die tijd was mijn Engels, zeker mijn zakelijk Engels, was onder de maat. Maar ik dacht, ik moet het toch doen, want er is ook wel maar de kans om al die mensen te ontmoeten die in die board zitten. Dat was een grote internationale board. En dat heb ik toen gedaan en ik heb me heel goed voorbereid. En uiteindelijk was dat super spannend. En de mensen hebben begrepen wat ik wilde vertellen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik vond het niveau is gelukkig wel wat beter geworden.
6: Ja, het was een beetje de Van Gaal methode of zo.
7: Ja, ja, gewoon doen.
6: Ja.
7: En uiteindelijk zaten daar, er zat ook een Amerikaan bij, die uiteindelijk zei, joh, vertel gewoon je verhaal zoals je het wil vertellen.
6: Ja.
7: En als we je niet verstaan, dan melden we ons wel. Maar tot nu toe heb ik alles verstaan.
6: Ja.
7: Dat gaf mij net als steuntje in de rug wat ik nodig had.
6: En als je dan zegt, succesboeken, is dat dan ook steeds het ongemak opzoeken? Steeds weer proberen je voor jezelf de grens te verleggen?
7: Ja, ja, dat is het wel. Steeds dingen doen waarvan je denkt, dit is een uitdaging. Hier leer ik wat van. Hier word ik geen beter mens van, maar ik leer er wel wat van.
8: De Big Five. Diana Matroos.
6: Mijn gast vandaag is Guido Witpen. Hij is investeerder, succesvol ondernemer. Heeft intussen zijn bedrijf een aantal jaren geleden verkocht. Schaapjes op het droge. En natuurlijk, ja, dat is een heerlijk leven. Je begon ooit onderaan in die verzekeringswereld. Uiteindelijk heb je het tot de top gebracht bij verzekeraar Reaal. Hoorde je er dan ook echt bij als je kijkt? Je hebt dan in dat corporate wereldje de jongen van de tuinbouwschool met dyslexie en alles wat je erbij beschreven hebt, hoorde je erbij?
7: Ja, nee. Als het gaat over met elkaar prestatie neerzetten, dan hoor ik er zeker bij. Was ik onderdeel van het team en daar heb ik ook altijd mijn rol in geclaimd. Mijn achtergrond was duidelijk een heel andere achtergrond. Ik heb dus niet gestudeerd zoals mijn collega's allemaal hadden gedaan. En dat voelde voor mij ook wel dat ik een stuk miste. En dat heb ik wel geprobeerd in te halen door je te verdiepen in de achtergronden van je collega's. Maar ja, dat blijft altijd een verschil. Ik ben geen academ.
6: Hey, en hoe liet ze je dat merken dan? Ben je dan toch een beetje een outcast?
7: Ja, bij sommige onderwerpen heb je gewoon geen aansloes. Kijk, mijn studentenleven, daar kan ik vrij kort over zijn. En dat was voor hen een belangrijke periode in hun leven. En, dan laat je dat onderwerp lopen. En dat heb ik ook wel geleerd. Als het niet mijn onderwerp is, dan hoef ik er ook niks mee.
6: Nee.
7: En dat doe ik er ook niks mee.
6: Nee, en dat zeg je heel gemakkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je ergens raakt. Want je was heel succesvol in wat je deed. En dat werd ook gezien. Ja. En toch hoorde je er niet echt bij.
7: Ja, nou ja, goed, dat is wel iets waar je mee leert omgaan. Ik heb ook altijd gedacht, moet luisteren, ik zit hier omdat ik iets kan, ja, wat een ander niet kan. En daar zijn ze heel erg blij mee. Maar als het blijkt dat dat dan niet meer is, dan is de vraag, wat doen ze dan met me? Heb ik me dan verhuurd tot de dag dat het goed ging? Of heb ik dan nog iets opgebouwd waarbij ik ook credits heb?
6: Ja, en wat was het dan? Wat dacht je dan?
7: Nou, dat dacht ik altijd, nou, daar moet ik voorzichtig in zijn. Ik reken elke week af, of elke maand af. Ja. En dan zie ik het wel.
6: Ja.
7: En niet in het gevoel dat het me achtervolgde. Maar wel dat het een stuk realiteit was. Zeker als je... Ik heb me altijd heel erg veel bezig gehad met veranderingen. Verandering van organisaties. Ja. Dat is altijd spannend. Mensen vinden daar wat van. Zeker in het begin heb je veel weerstand. Dan komen de mensen ook... luisteren kritisch en kijken kritisch. En als het dan goed gaat, dan heb je opeens heel veel medestanders. En dan roept iedereen, ja, ik wist het wel. En ik heb er altijd vertrouwen in gehad. Maar zo zit het wel in elkaar. Het is betrekkelijk, ja.
6: Ja, succes ook is betrekkelijk. Ja. Je wist dat je er elke dag eigenlijk voor moest vechten. Uiteindelijk besefte je waar je goed in was. Je besefte ook waar je niet goed in was. Ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Dat hoorde ik ook een beetje gisteren ook weer in het gesprek met Ray Klaasens terug. Volgens mij delen jullie best wel veel dingen in hoe je naar het leven kijkt. Waar kwam je achter waar je uiteindelijk echt goed in was?
7: Ja, door het te doen. Ik ben zelf mee, dus ik heb gewoon heel veel dingen gedaan. Ik heb ook veel dingen gedaan waarvan ik kon concluderen dat het niet onderscheidend was. Ja, dat ben ik dan minder gaan doen. En hetgeen waar ik goed in was, heb ik verder mogen ontwikkelen.
6: Wat was dat? Waar was je goed in?
7: Nou, ik denk mensen verbinden. Dat ik mensen in de kracht kan zetten. Mensen dingen kan laten doen in de samenwerking waarvan ze eigenlijk niet wisten dat ze het konden. Maar door het te doen, daar een enorme bevrediging uit halen. En met dat gevoel ze ook ruimte geven om dat te doen. Met elkaar iets bijzonders creëren.
6: Ja, ja. Ja. En misschien ook de wil om te winnen?
7: Ja. Een van mijn credo's is altijd, ik ben niet van de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ik doe het om te winnen.
6: Ja, want dat is wel grappig. Mijn man René, die heeft heel lang... Jij was heel lang zijn baas.
7: Ja, zijn collega.
6: Collega zeg je dan. Maar feitelijk was jij en uiteindelijk is hij... toen jij wegging is hij directeur geworden. Zo gaan dingen ook in het leven. Maar hij zegt, wat jij echt uitzonderlijk goed kon, was... de wil om te winnen heel erg bij mensen losmaken. En ook een bepaalde sfeer neerzetten. Een sfeer van vertrouwen. Kon was de wil om te winnen heel erg bij mensen losmaken. En ook

0: ja, dat er dan al heel veel automatisch op zijn plaats valt.
1: Ja, ja, maar hoe creëer je een goede cultuur? Want dat is ongeveer de moeilijkste ding. Hè? Je kan heel veel in structuur veranderen, maar hoe doe je dat?
0: Ja, ik denk dat je moet er zijn als je er moet zijn. En heel vaak hoef je er niet te zijn, omdat dan loopt het wel. En het gaat van A naar B. Maar er zijn ook spannende momenten. En die spannende momenten zijn de momenten dat iemand op je moet kunnen bouwen. Ik heb daar een voorbeeld van. Als je een kind boven aan de trap zet en je staat zelf beneden en je opent je armen, dan denkt het kind dat het veilig is om te vallen. Maar dan is het wel de bedoeling dat je het kind opvangt. En dat zo zie ik het ook in het bedrijfsleven. Als je mensen de vrijheid geeft om te springen, dan moet je wel zorgen dat er een vangnet is. En daar moeten ze ook vanop aan kunnen.
1: Ja.
0: En als dat dan niet zo is, dan springen ze gewoon niet. Nee. En dat is trouwens ook heel verstandig.
1: Ja, en hoe deed jij dan dat vangnet creëren? Je ving ze op, maar op welke manier?
0: Ja, nou, door jezelf ook kwetsbaar op te zetten, ook op te stellen. En dat je ook aangeeft dat jij ook niet alle dingen weet. De wijsheid in pacht hebt. En met mensen dingen te delen. En dan groeit dat vertrouwen. Vertrouwen is iets wat moet groeien. Het is niet dat ik zeg, joh, ik ben te vertrouwen. Die hebben we ook, hè?
1: Ja, ja.
0: En die zeggen dat 10 keer achter elkaar.
1: Ja.
0: En dan ga je denken, god, is die nou niet te vertrouwen? Maar vertrouwen, dat groeit, dat moet je verdienen.
1: Ja.
0: En dat blijkt, bij jou kan het op een heel andere manier groeien dan dat het bij mij groeit.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, als je dat met elkaar deelt, en er komt een keer een situatie dat het getest wordt, en je haalt de test ook nog een keer, ja, dan wordt het steeds mooier.
1: Ja, ja. Ben jij ook snoeihard?
0: Ja, ben snoeihard.
1: Ja?
0: Ja. Ja? Ja, en snoeihard, ik ben wel duidelijk.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Ja, want dat vond ik zo mooi gisteren wat Ray Klaasens, ja, ex-commandoleider, benoemde, die allemaal in het bedrijfsleven ook actief is. Ja. Dat je vaak ook bij corporates merkt dat ze heel veel chique woorden gebruiken.
0: Ja.
1: Allemaal geleerd ook tijdens het studentenleven, ja, waar we het net over hadden. Maar dat ze eigenlijk de roze olifant in de kamer daarmee niet benoemen. En dat dat heel erg tegenwerkt.
0: Ja, en dat ongemakkelijk is.
1: Ja.
0: En uiteindelijk niet bijdraagt aan je doel. En bij mij heeft het doel altijd wel centraal gestaan. Dus over het doel gaan we niet zoveel discussiëren. Dat hebben we met elkaar benoemd en daar waren we het over eens.
1: Ja.
0: En dan vervolgens is de weg ernaartoe. Daar is een grote maat van vrijheid om dat te doen. Waarbij het eigenlijk ook altijd wel zo is, naarmate je dichter bij je doel komt, zijn er minder wegen die naar het doel leiden. Dus
1: ja,
0: dan wordt het gewoon weer wat spannender. Dus, maar, ja,
1: gaan mensen daar goed op?
0: Ja, daar gaan mensen goed op of ze gaan er niet goed op. Dat is ook, het hangt ook eraf van je eigen ambitie af.
1: Ja.
0: Als daar mensen zijn die zeggen, ik vind het hartstikke belangrijk dat ik 8 uur per dag aan het werk ben en dat ik daar mijn brood mee verdien. En voor de rest vind ik het prima, heb ik andere dingen.
1: Moet je niet bij Guido zijn?
0: Nee. Nee. Dus als je hoofd boven het maaiveld wil uitsteken en ook de prestatie boven het maaiveld wil laten uitsteken, ja, dan zal je er wel iets extra's voor moeten doen.
1: Ja.
0: En dat is geen verplichting, hè, als je niet doet.
1: Nee, want dat is denk ik ook de weg naar succes uiteindelijk. Ja. Heb jij er dingen voor moeten opgeven om ook dat succes te bereiken?
0: Jazeker.
1: Ja,
0: zeker. Ja.
1: Maar wat heb je moeten opgeven?
0: Nou, ik ben 2 keer getrouwd geweest, dus niet alles ging goed.
1: Nee.
0: Je hebt een bepaalde discipline nodig. Je moet ook tegen dingen nee durven zeggen. Dus het is niet alleen maar ja, het is ook nee. En het zijn ook soms dingen waarvan je denkt, ja, god, vind ik best wel leuk. Maar die
1: Zoals?
0: Passen dan niet in. Dus, ja, de prioriteit hebben. Er moet iets gebeuren. En het is 6 uur. Gaan we door of gaan we naar huis?
1: Ja.
0: Nou, wij gingen altijd door.
1: Ja.
0: En als het 10 uur werd, was het prima.
1: Misschien ook hard geleefd op je lichaam daarmee?
0: Ja, ik heb altijd wel veel gesport.
1: Ja.
0: Ik ga van een gezonde geest en een gezond lichaam uit. Dus zeg maar, het begin van mijn carrière stond ik 6 uur op, ging ik eerst zwemmen. En vervolgens stapte ik in de auto. En toen reed je nog overal naartoe. En toen had je nog geen teams.
1: Ja.
0: En dan s'avonds kwam ik thuis. En dan ging ik altijd nog wel even fietsen of hardlopen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Is dat overdreven? Misschien wel een beetje. Maar ik moet je zeggen, het heeft me ook wel veel gebracht.
1: Ja, je hebt het ook nodig om dat te doen. Uiteindelijk, toen je 55 was, besloot je ondernemer te worden. Veel mensen denken dan rustig afbouwen. Hoeveel jaar moet jij nog tot je pensioen?
0: Ik was 48, toen werd ik
1: ondernemer. Oh, 48, ja. Excuus. Waarom dacht je, ik moet iets nieuws beginnen?
0: Ik had het altijd. Het was altijd al een ambitie van mij. Ik ondernemen, ja, vind ik het zelf doen, dat leek me toch wel heel, heel leuk.
1: Ja.
0: Maar wat mij niet leuk leek, is om ergens op een zolderkamertje in mijn eentje te zitten met een telefoon. En dan iets op te starten vanuit niks.
1: Ja.
0: Dat was niet mijn ding.

0: Ik heb altijd gezegd, als ik een bedrijf zou kunnen kopen, dan en liefst met iemand samen, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan, met Hans Wilkes. Ja, dat lijkt me superleuk. Ja. En die kans deed zich voor. Ik werkte toen bij Real en ik had een zakenrelatie die mij opbelde. Die zei, joh, heb jij wel memoranda gemaakt voor verkopen van bedrijven. En ik wil mijn bedrijf verkopen. En ik ben bij mijn accountant geweest en die vraagt heel veel geld om dat te maken. En ik ben een grote klant van je, dus jij moet dat voor mij voor niks doen. Nou, het laatste, dat zie ik niet helemaal.
1: Nee.
0: Maar ik vind het best leuk om je te helpen. En ik vind het ook leuk om het te maken. En toen ben ik het gaan maken. En toen zat ik die spreadsheets in elkaar te draaien. Toen dacht ik, dat is echt wel een heel mooi bedrijf. En toen heb ik mijn collega gebeld. Zei, volgens mij komt er nu een kans aan. Als we inderdaad samen willen ondernemen, moeten we nu doorpakken. En dat hebben we gedaan. En met hulp van een paar investeerders hebben we dat bedrijf kunnen kopen.
1: Ja, dus eigenlijk moest je helpen om het bedrijf te verkopen.
0: Ja, en uiteindelijk gekocht.
1: Kocht je het dus uiteindelijk zelf.
0: Ja.
1: Dat was uiteindelijk een soort groothandel van verzekeraars, hè, geloof ik.
0: Ja, de service providing heet dat.
1: Ja.
0: En het was alles rond het proces wonen. Wij verzorgden hypotheekgelden. Het administratieve proces richting notariaat. We verkochten ook verzekeringen daarbij. Dus het pakketje. En dat deden we voor, en dat waren daar echt een groothandel in. Dat deden we voor tussenpersonen.
1: Ja.
0: En doordat wij groots inkochten, konden tussenpersonen daarvan van profiteren.
1: Ja.
0: Hadden betere condities.
1: Ja.
0: En daarmee hadden wij ook bestaansrecht.
1: Ja. Ja. En dat ging sky high. Uiteindelijk hebben jullie het voor heel goed geld verkocht.
0: Ja.
1: Dat voelde als Olympisch goud?
0: Ja, dat voelt wel als Olympisch goud. Hè. Je doet iets en je krijgt op een gegeven moment, daar word je voor beloond met geld.
1: Ja.
0: En ik vergelijk het altijd een beetje met het Olympisch goud, dat je de medaille krijgt omgehangen. Je staat op het schavotje en er wordt voor je geklapt. En uiteindelijk houdt het klap op, de mensen gaan naar huis, het licht gaat uit in het stadion en jij staat daar nog op met je medaille. En dat is een hele mooie medaille, daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar het is ook alleen maar een medaille. En die dag daarna moet je ook weer dingen gaan doen. Maar wat je deed, doe je niet meer, want dat heb je verkocht. Dus je begint eigenlijk weer op nul.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe voelde dat?
0: Onwennig.
1: Ja.
0: Onwennig. Opeens riep iedereen tegen mij, je bent investeerder. Toen dacht ik bij mezelf, zo kan je het noemen, maar ik heb daar eigenlijk nooit voor gekozen. Meestal kies je voor een beroep, hè?
1: Ja.
0: En dit beroep werd me gewoon in de schoot geworpen. Had ik er verstand van? Eigenlijk ook niet. Maar ik moest daar wel wat mee. Dat heb ik ook gedaan. Maar het was niet de passie zoals ik mijn bedrijf heb gerund.
1: Ja, en waarom, heel cliché, misschien veel geld toch echt niet gelukkig maakt, daarover ga ik zo meteen praten. Met dus intussen investeerder Guido Witpen, die na de verkoop van zijn bedrijf eigenlijk niet meer hoefde te werken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Een tumor wegkrijgen zonder operatie, bestraling of chemo, maar met licht. Een nieuwe behandeling wordt ontwikkeld in Utrecht met speciale dank aan het afweersysteem van Lama's. Je hoort het allemaal maandag om 3:30 in BNR Beter of luister hem daarna terug als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandenweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een 30 minuten na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon, en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Geraerts. Over de werking van ons brein. Het grote belang van herstelmomenten wil je succes boeken. En zij zei eigenlijk, ze had een heel mooie metafoor. We moeten meer de zebra zijn in plaats van altijd die leeuw te willen zijn. Dit is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Guido Witpen, investeerder, commissaris, succesvol ondernemer. En hij coacht ook managers en directies. Als ik die tekst van Elke uitspreek, dat we ook af en toe die zebra moeten zijn. Je hebt naar het gesprek geluisterd ook met Zeker. Elke. Herken je dat? Is dat belangrijk?
13: Ik denk het wel. Een zebra leeft in een kudde. Dan moet je je aanpassen aan de kudde. Om met elkaar een beetje vol te houden. Die leeuw die zit ook wel in een groep, maar die is toch veel kleiner. Altijd de leeuw willen zijn. Is volgens mij niet altijd even effectief.
12: Nee. Heb jij wel eens bij jezelf bemerkt dat je continu in die leeuwrol zat? Ook met dat willen winnen en altijd maar.
13: Ja, ik denk zeker in het begin van mijn carrière dat ik vooral de leeuw was en niet de zebra. Omdat ik zo graag wilde winnen en daar ook wel een beetje door verblind was. En ja, dat moest gewonnen worden. Ja. Koste wat kost. En het maakte eigenlijk niet uit.
12: Ja.
13: Er moest succes komen.
12: Ja.
13: Waardoor het niet makkelijker werd. Maar voordat je dat in de gaten hebt, moet je een aantal keer gewoon op je neus gaan.
12: Ja. En dan, nou, laten we maar kijken waar jij op je neus bent gegaan. Want ik wil het nog met je hebben over zingeving. Maar ook waarom succesvol zijn toch niet altijd genoeg is. We waren net op het punt gebleven in het eerste half uur dat je jouw bedrijf had verkocht samen met jouw partner. Dat betekende dat je binnen was. Is dat trouwens nog raar om daar zo... doen mensen daar raar over als je dan binnen bent?
13: Ja, mensen vinden daar wel wat van.
12: Ja.
13: Als het goed is, vinden je vrienden het leuk. En de rest vindt er wat anders van. Of kan er wat anders van vinden. Wordt wel anders naar je gekeken. Komt ook omdat je andere keuzes kan maken. Die je vaak ook wel maakt. Om dat dan weer te delen met mensen die dat event niet hebben meegemaakt, is best wel ingewikkeld. Want je wil mensen ook niet voor hun hoofd stoten. Dus het geeft ook een stuk eenzaamheid. In de zin van, ik kan het wel, jij kan het niet.
12: Jaloezie misschien ook bij sommigen?
13: Ja, die zullen er ook best wel zijn. Maar ook, los van de jaloezie. Je moet je wel bewust van zijn dat het in materiële zin anders is dan het was. Maar voor de rest ben je niet veranderd.
12: Ja.
13: En de kunst is ook om dat zo te houden.
12: En dat werd wel een uitdagende reis, zullen we maar zeggen. Daar ben je ook altijd heel open over. En wil je hier ook vertellen. Uiteindelijk kwam jij in dat jetset-leven terecht. Ja. En wat doe je dan in een jetset-leven? Een huisje in Zuid-Frankrijk.
13: Ja, dat hoort allemaal bij, hè?
12: Ja. En wat hoorde er nog meer bij?
13: Ja, veel. Ik heb de zomermaanden jaren in Zuid-Frankrijk gewoond. Het leven in Zuid-Frankrijk is vakantieleven. Dus het maakte mij ook niet zoveel uit of het maandag was of zondag. Het was 7 dagen gewoon vakantie. En dat hield vooral in dat je dingen dagelijks deed die andere mensen alleen 14 dagen per jaar op een vakantie doen. En dat is naar het strand, lunchen, met vrienden leuke dingen doen. Als je in het buitenland woont, komen er ook veel mensen bij je op bezoek. En die komen niet een avondje, maar die komen een paar dagen. Daar zorg je dan voor. Dus ja, je hebt toch een heel ander leven dan dat je had.
12: Ja.
13: Je krijgt een nieuwe sociale omgeving. Hè? Mensen die ook in dezelfde omstandigheid zitten, maar er ook vaak anders mee omgaan. Je moet stevige schouders hebben om de wilde te kunnen dragen.
12: Want kunnen mensen soms niet die wilde dragen? Wat bedoel je daarmee?
13: Wat je ziet als je 's morgens om 11 uur al aan de drank zit en je houdt dat tot, zeg maar, 's avonds laat vol. En je doet dat elke dag, dan wordt het een probleem. En dat zie je toch ook wel veel in die omgevingen, dat mensen gewoon daarin vervreemden van zichzelf. Ook meegaan in de meer, nog meer en het meest. Waarbij er altijd wel iemand is die meer heeft. Het is een onhaalbaar target. Het is een worst die voor je wordt voorgehangen waar je nooit bij kan. Daar kan je heel onrustig van worden.
12: Ja.
13: Dan geniet je ook niet meer van hetgeen wat je hebt. Maar dan ben je vooral bezig met te kijken wat de volgende stap is. Hoe je die kan bereiken.
12: Ja, ik zei al aan het begin van de uitzending, wij kennen elkaar goed. En ik heb je ook in, niet in alle jaren gevolgd. Ik heb op een gegeven moment, we kennen elkaar 15 jaar. Hè?
13: Ja.
12: En ik heb ook gezien hoe jij heel erg veranderd bent als mens. En een van de gesprekken die wij ooit ook met elkaar hadden, is dat je eigenlijk beschreef, op het moment dat je dan binnen bent, dan, sommige mensen kunnen niet meekomen. Hè? Ja. Dat beschreef je net. Dus je krijgt een soort nieuwe omgeving waar je in komt. Maar er is altijd iemand die een nog mooiere auto heeft. En er is iemand die een nog grotere boot heeft. Ja. En er is dan iemand die een heli heeft. Dus je begint weer. De wedstrijd begint gewoon weer helemaal opnieuw. Hè? Je was net bij dat Olympisch goud. Ja. Je stond op het podium. Het applaus was opgehouden. En eigenlijk begon de wedstrijd weer opnieuw.
13: Ja. Nou, de kunst is daar, voor mij was die van de kunst om daar geen wedstrijd van te maken.
12: Ja.
13: En ik heb ook toen ik mijn bedrijf verkocht, heb ik mezelf voorgenomen om niet het nieuwe doel in mijn leven te laten zijn het verdubbelen van mijn vermogen. Maar vooral om van mijn vermogen te leven en daarvan te genieten.
12: Ja. Maar in alle eerlijkheid, had je dat in het begin of werd je toch ook een beetje meegesleurd door
13: het jet? Ja, je werd gewoon meegesleurd, tuurlijk.
12: Ja.
13: En het is ook leuk, dus laten we dat ook benoemen. Het is natuurlijk leuk om ergens gezellig aan een mooie tafel te zitten eten, met vrienden, s'avonds op pad te gaan. gaan. Het is natuurlijk leuk.
12: Mooie vrouwen.
13: Mooie vrouwen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die zijn er opeens ook veel meer. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
12: Ja. Waar kwam voor jou op? Kan je uitzoomen op zo'n moment? Kan je kijken naar je eigen leven dan? Je wordt meegezogen van wat zijn we hier aan het doen?
13: Nou ja, wat altijd helpt als iemand daar nog verder in doorslaat dan dat jij erin doorslaat. Ja. Ja? Dat je dan denkt, nou, die kant wil ik toch echt niet op. Dat gaat niet goed. Ik moet wel zorgen dat ik mezelf blijf en dat ik ook de dingen blijf doen waardoor ik de kans op oud worden vergroot. Hè? Want uiteindelijk is dat hetgeen wat je steeds meer bezighoudt, is dat je gewoon gezond blijft. De rest is redelijk geregeld, maar je gezondheid...
12: Ja, kan je ook deels kopen, maar toch niet alles,
13: Niet
12: hè?
13: Alles. Nee, zeker niet. Dus ja. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
12: Ja, dus het was de gezondheid. Je beschreef net mensen die dan inderdaad al om 11 uur aan de champagne zitten. Ja. En daarna nog allemaal sterke dranken ook nog eroverheen. Hè? Dat gaat dan zo'n hele dag door. Dat wilde je niet. Maar was het ook een soort mentale battle? Want weet je, dat alleen maar willen winnen, wat jij dus ook met je meedraagt. Maar dan alleen maar meer, nog meer.
13: Ja. Toen ik verhuisde naar Zuid-Frankrijk voor een gedeelte van het jaar, was mijn droom uiteindelijk om in Zuid-Frankrijk iets op te bouwen. En dat kan je vergelijken met Villa Velderhof. Hè? Dat je mensen uitnodigt voor een paar dagen. Dat je ze een moment rust geeft, een moment van reflectie. En dat ze weer teruggaan naar daar waar ze vandaan komen. En dat ze een gevulde rugzak hebben. En het allemaal weer krachtiger, positiever inzien. Daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd. Ik heb een coachingsopleiding gedaan bij Authentiek Leiderschap. Ja. Om daar ook gewoon wat theorie aan te kunnen toevoegen. En dat heb ik ook gedaan, mensen ontvangen in Frankrijk. Wat je wel merkt, dat het op een gegeven moment ook weer een beetje verwatert. Althans bij mij.
12: Ja.
13: Dus dan werden de dagen dat de mensen er waren, was niet alleen maar goede gesprekken, maar ook gewoon gezelligheid.
12: Ja, weer die lunches.
13: Ja, dus daar heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, dit is wel voldoende.
12: Ja.
13: Dus dat, maar ik ben wel bij. Als nieuw levensdoel ben ik gaan coachen en gaan trainen.
12: Ja.
13: En dat doe ik nog steeds. Ja. Niet dagelijks.
12: Nee, daar komen we straks nog uitgebreid op. Want ik wil ook graag dat je nog wat leiderschapslessen meegeeft. En hoe je bij authentiek leiderschap en vooral ook een goed mens wordt. Ja. Maar uiteindelijk dat meer. Was dat iets wat je begon te raken? Dat je dacht, maar dit is het leven niet.
13: Nee. Maar daar kom je vrij snel achter, hoor.
12: Ja?
13: Want de mensen zijn daar toch wel heel zichtbaar en open in om van het is nooit genoeg, hè? Je hebt iets. En ze zijn al bezig om uit te leggen wat het volgende is. Dat is zo zichtbaar, daar kan je gewoon niet omheen.
12: Dus, nee.
13: En dat moet bij je passen. Als iemand zegt, ik vind dat heel belangrijk, dan moet je het vooral doen.
12: Wat past er niet aan voor jou? Dat, hè, want dat gaat dan, neem ik aan,
13: het is voor mij nooit een levensdoel geweest. Voor mij te oppervlakkig. Het gaat over materie, het gaat niet over mensen. En dat voegt voor mij dan niks meer toe. Als ik iets heb wat ik mooi vind, ben ik daar blij mee.
12: Ja.
13: En daar geniet ik daarvan.
12: Ja.
13: En of een ander iets moois heeft of minder mooi, ik vind het prima. Maar het boeit me voor de rest niet.
12: Nee. Dus daar kom je dan van een koude kermis uiteindelijk thuis. Ja. Wat ik ook een mooie tekst vond, want op een gegeven moment heb je ook besloten om heel veel weg te doen, is dat er altijd iets kapot gaat. Als je heel veel auto's hebt en een mooi huis in Zuid, heel veel materie, dan ben je heel druk bezig om dat een beetje te managen.
13: Ja. Ik had in Frankrijk geloof ik 9 toiletten. Die kunnen dus 9 toiletten kapot. Ja?
12: 9 toiletten.
13: En die gaan niet allemaal tegelijk kapot. Maar ik kan je vertellen, er gaat regelmatig wel 1 kapot. Dus je was constant bezig om dingen te managen. En ik werd daar ook onrustig van. Ik moet je zeggen dat ik wel een perfectionist ben. En het moet het allemaal doen. Dus als het dan niet deed, dan was ik druk met het herstellen van al dat soort dingen. Wat ik eigenlijk helemaal niet wilde, maar ik moest gewoon. Dus
12: Een heleboel mensen zullen denken, kom op, je hebt alles voor elkaar, weet je wel. Daar mag je eigenlijk niet over klagen. Maar ergens kan ik me er toch toe relateren dat ik denk, het is
13: te veel.
12: Het is gewoon te veel.
13: Ja, het overstijgt de menselijke maat. En als het jouw menselijke maat overstijgt, dan is het geen lust meer, maar dan wordt het een last. En dat heb ik ook wel ervaren, hoor. Dat ik denk, waarom wil ik dit? Ga ik gewoon mee stoppen?
12: Ja. En dat heb je ook gedaan?
13: Heb ik ook gedaan, ja. Ben ik dan redelijk rigoureus in.
12: Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik weet het wel, maar vertel van de luisteraar.
13: Door de afscheid van te nemen. Ja. Dus ja, door op een gegeven moment te zeggen, hier stop ik mee. Dit is voor mij gewoon te veel. Kleiner, behapbaarder. Ja, die keuze gewoon te maken.
12: Ja, huis weg in Zuid-Frankrijk. Ja. Auto's weg. Ja. Gewoon één auto.
13: Eén, nou, niet helemaal één, maar goed.
12: Okay.
13: Maar ook gewoon één huis.
12: En dat kan Nederland?
13: In Nederland. En als ik naar Frankrijk wil of ergens anders naartoe, dan ga ik er naartoe. Of gaan we er naartoe. Superleuk, maar ik vind het ook weer leuk om naar huis te gaan.
12: Ja.
13: Dus uiteindelijk is mijn bakermat is toch Nederland. Ja.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. We wilden jullie een beetje helpen om op een andere manier misschien naar je leven te kijken en wat nieuwe routines te ontwikkelen. Ik ga het in ieder geval doen aankomende zomer. Is weer het moment, hebben we geleerd, ook qua voeding bijvoorbeeld van Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. Om dan echt een change te maken met gezonde voeding. Maar het gaat ook over heel veel andere dingen. Vandaag praat ik daarover met Guido Witpen, investeerder, succesvol ondernemer, zelfmeet de toppen bereikt en uiteindelijk terechtgekomen weer bij waar het leven echt om gaat. En misschien is het mooi om daar de kettingvraag bij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Ray Klaasens heet hij. En hij wilde dit van jou weten, Guido.
2: Het interesseert mij enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft, terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief? Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, nou, dat kan boeddhistisch zijn. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
12: Het is een hele filosofische vraag. En ik weet ook, jij houdt ook van filosofische gesprekken. Wij hebben ze vaak met elkaar gevoerd.
13: Zeker.
12: Ja. Wat zou jouw antwoord zijn op zijn vraag?
13: Mijn eerste, als ik erover nadenk, is toch wel technisch. Als ik er niet meer ben, dan gaat het leven gewoon verder. Althans, niet voor mij dan, maar voor andere mensen. En wat er voor mij dan verder gaat, dat weten we allemaal niet. Hè. Dat is ook de vraag die Ray stelt. Ja, die is super moeilijk te beantwoorden. Ik heb erover nagedacht en denk, wat blijft er dan over als je er fysiek niet meer bent? Dan, ik denk in ieder geval, hetgeen wat je nagelaten aan je omgeving. Hè. Ik hoop dat voor mensen een bijdrage heeft geleverd aan hun persoonlijke ontwikkeling en geluk.
12: Ja.
13: Dat vervaagt ook wel weer, hè, in de loop der jaren. Dan wordt dat versmelt dat weer met andere ervaringen van mensen. Kunnen we alles bevatten wat er gebeurt?
12: Nee.
13: Dus er moet meer zijn dan wij kunnen waarnemen. Daar ben ik van overtuigd. Moet je daar rekening mee houden. Ik denk wel in de stelligheid van beweringen dat het dat niet is.
12: Het leven na de dood bedoel je?
13: Ja.
12: Beangstigt jou dat of heb je daar vrede mee?
13: Daar heb ik vrede mee. Ja. Het lijkt me niet leuk om dood te gaan. Nee. Maar het voordeel van doodgaan is wel dat op het moment dat je dood bent, dan is het ook klaar voor dat stuk. En wat er dan daarna is, er is geen terugkoppeling naar het levende.
12: Ja.
13: Dus tenminste zover wij weten, zover wij ervaren. Ik denk dat wel te maken heeft met onze beperkingen, dat onze geest dat het meer is dan wat wij kunnen waarnemen. En dat merk je ook aan een aantal dingen, zoals van hele simpele dingen. Ik hoef niet iets te meten in de breedte om er doorheen te kunnen lopen. Dat voel ik. En zo zijn er meer dingen waarvan ik denk,
12: er is meer dan
13: wij kunnen waarnemen.
12: Ja, dus, dat geloof ik ook.
13: Ja.
12: Maar betekent het iets voor hoe je, hè, want in principe zeg jij, het houdt gewoon op een gegeven moment op. Je hebt een heel succesvolle carrière achter je. Je bent ook achtergekomen dat status en geld, geld is nooit jouw drijfveer geweest, maar alle status die daarbij hoort, dat Olympisch goud, dat uiteindelijk ook gewoon een mooie medaille is. En dat je het wel natuurlijk een bepaalde vrijheid geeft, maar dat daar het leven niet om gaat. Nee. Waar gaat het leven dan in essentie om voor jou?
13: waar gaat het in essentie om? Ik denk dat je een bijdrage levert doordat je leeft aan de wereld waarin je leeft. En die bijdrage moet, denk ik, op een hoog ethisch niveau liggen, zodat we met elkaar weer een stapje verder komen. Mm-hmm. Zeker in een wereld die steeds drukker wordt. Zowel qua aantal mensen als qua bewegingen. Daar geloof ik, daar zit onze bijdrage. Aan de andere kant ben ik er ook wel van overtuigd dat het individu uiteindelijk maar een kleine bijdrage levert aan het totaal.
12: Ja.
13: Dat mogen we best bescheiden in zijn.
12: Ja. Dus, maar als jij terugkomt vanuit dat jetset leven waar je afscheid van hebt genomen, en je zal vast nog wel een keer op een feestje zijn, hè?
13: Ja hoor,
12: of bij een mooi event waar je voor wordt uitgenodigd. Maar wat is er dan echt belangrijk? Wat is voor jou de zingeving van het leven?
13: Nou, wat voor mij echt belangrijk is denk ik vriendschappen. Wat ik me steeds beter realiseer is dat vriendschappen tussen mensen, en dan tussen mannen en vrouwen, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is hetgeen wat voor mij het leven waardevol maakt. En dat je daar met mensen dingen kan delen. En dat kunnen mooie momenten zijn, dat kunnen ook minder mooie momenten zijn. Maar die wel het verschil maken dat je dat met een vriend kan doen in plaats van met een vreemde.
12: Ja, want toen je in dat andere leven zat, merkte je ook dat veel mensen eenzaam waren misschien op een bepaalde manier? Nee,
13: ja, je leeft van dag tot dag. S'avonds gaat licht uit en s'morgens gaat licht weer aan. Komt de zon weer op. En dat soort levensbeschouwelijke vragen komen daar in dat soort gesprekken niet aan de orde. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Het kan best zijn dat mensen dat met andere mensen dan delen. Dat denk ik ook overigens wel. Alleen dat is niet de sfeer waar je in leeft.
12: Nee.
13: Het heeft een bepaalde manier van oppervlakkigheid die ook heel plezierig is. Hè? Je hoeft je nergens druk over te maken.
12: Precies, ja.
13: En dan
12: langlevende rol.
13: Voor sommige mensen is dat voldoende. Maar ik vind dan wel dat je een stuk mist.
12: Ja. Uiteindelijk geef je jouw lessen ook door, omdat je dus mensen coacht. Ja. Hè? Je geeft ook als commissaris advies aan een groot bedrijf. Maar je doet ook individuele trajecten, groepstrajecten. Ja. Wat zijn nou de leiderschapslessen en ook de lessen die jij geeft van een goed mens zijn? Mm-hmm. Die jij graag nog hier zou willen delen?
13: Ja, ik denk uiteindelijk dat het, als je open bent en eerlijk, en eerlijk is natuurlijk altijd een heel containerbegrip, en mensen ook accepteert zoals ze zijn, dat je mensen de ruimte geeft om te groeien op de manier zoals zij kunnen en willen groeien, en dat faciliteert, dat je een bijdrage levert. Commissaris is voor mij een andere activiteit. Ik ben commissaris bij Yellow Hive. Daar kijken we naar het bedrijf, naar de ontwikkeling van het bedrijf. En daar heb je een adviserende functie, controlerende functie. Dus dat zijn voor mij twee verschillende dingen.
12: Ja. Maar uiteindelijk leer je mensen ook hoe ze authentiek leider kunnen zijn?
13: Ja. Ja, door dingen te benoemen zoals ze zijn. Je kan dat heel ingewikkeld maken. Maar ik geloof er meer in dat als je zegt wat er is, dat het makkelijker is om tot een oplossing te komen dan dat je daar een heel verhaal van maakt, waarbij de ene het heel anders begrijpt dan de ander het begrijpt. Waardoor de verwarring al ontstaat bij het vertellen van het verhaal. Zeg maar wat het is. En als je dat met een juiste intentie doet, hadden we het in het begin ook over, en wat Ray ook zei. Als je dat integer doet, en je hebt dat vertrouwen bij mensen gewonnen, ja, dan leg je nog een hele goede basis voor iets moois.
12: Ja, waarom doen mensen het niet? Wat houdt ze tegen om dat echt te doen? Zoals Ray zei, die roze olifant in de kamer. Gewoon, zeg gewoon waar het over gaat.
13: Ja, wat mij vaak opvalt is dat mensen voor andere mensen denken. Dus dat ze denken, als ik dat zou doen, dan vinden ze er wat van. En dan vinden ze er dit van. En dat zijn dan vaak dingen die niet zo positief zijn. Dus dan is de aantrekkelijkheid om het te doen, neemt dan ook ziende ogen af. En dat blokkeert ze om dat te doen. En gaan dan over tot het vertellen van hele wollige verhalen die multi-interpretabel zijn. En alleen maar bijdragen aan de verwarring.
12: Ja, zit daar ook onzekerheid onder?
13: Zeker, ja.
12: Ja.
13: Of ervaring, hè. Het kan ook best zijn dat mensen het wel geprobeerd hebben, maar dat ze het heel slecht bevallen is, omdat degene waarbij ze het deden daar niet zorgvuldig mee omging.
12: Ja. Heb je dat zelf wel eens gehad, dat je onzeker werd op een bepaald moment? En
13: uiteraard, ja. Niets menselijks is mijn vriend.
12: Ja. Hoe heb je dat doorbroken?
13: Ja, dat is denk ik wel situationeel. Hè. De ene keer loop je weg. De andere keer val je aan. Agressief zelfs. Dat je denkt van, dit laat ik niet over mijn kant gaan. En soms stel je de vraag. Dat je zegt, god, begrijp ik het nou goed? Is dit de bedoeling van hetgeen wat je vertelt? Nou ja, en daar leer je mee om te gaan. En naarmate je ouder wordt, tenminste in mijn geval, word je wat milder. Dus ja. Stel je meer vragen dan dat je aanvalt. Maar ik ben daar zeker niet van vrijgesteld.
12: Nee. En geniet je nu van het leven?
13: Zeker, met volle teugen, ja.
12: Wat mooi dat je dat, dat je gegeven is, ja. Hè? Want dat is dan uiteindelijk de echte rijkdom.
13: Leuke, lieve mensen om me heen, daar ben ik heel blij mee.
12: En het gaat uiteindelijk dus om de kleine dingen in het leven die...
13: Daar gaat het om.
12: Dat is de definitie van succes. Ja. Is misschien jouw belangrijkste boodschap.
13: Ja, ik denk dat je altijd dingen moet doen die bij je passen. En dat is voor iedereen anders. En dus jouw succes is niet het succes van een ander. Dus kijk kritisch naar jezelf. Of je jezelf in de spiegel kan kijken. En of je daar waar je vindt dat je ervoor staat... ook daadwerkelijk in de praktijk kan vertalen.
12: Dank je wel dat je dit verhaal zo open wilde delen. Want het is ook niet niks om zo'n verhaal maar gewoon te vertellen. Hè? Want heel veel mensen vinden wat van dat leven. Maar jij hebt het gewoon wel gedaan. Dus daar zijn we jou enorm dankbaar voor. Je hebt net een kettingvraag beantwoord. En normaal stel ik dan weer de vraag aan deze gast. Aan jou dus. Maar in dit geval niet. Want we gaan naar de zomerstop toe. En dat betekent niet dat we er niet zijn op zender. Maar dat we de best of altijd laten horen. Dat is een aantal weken van mij en van mijn collega Art Rooijakkers. Dus blijf zeker luisteren de komende zomer. En wij gaan weer hele mooie onderwerpen gaan we bedenken om na de zomer terug te komen. Het is ook voor mij even het moment om me nu even te richten naar de eindredacteur van dit prachtige programma, Elisa Hermanides. Zij zit aan de andere kant van het glas, hè, zoals dat hier werkt. We hebben hier de studio. Ik zit altijd met de gasten aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we de techniek en de regie. En in dit geval zit de eindredacteur daar. En het is ook goed om soms te zeggen, hè, je hoort altijd de gast en mij, maar er zit een heel groot apparaat achter. Of eigenlijk, het is best wel een klein team van redacteuren. 5 jaar nu onder leiding van mijn dierbare collega Elisa Hermanides. En we gaan wat dingen, Art zei het vorige week ook al, we gaan wat dingen veranderen op de redactie. Hè. Als bedrijf moet je soms ook veranderen en worden dingen anders ingedeeld. En dat betekent helaas dat wij niet meer samen gaan werken. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor al die prachtige onderwerpen die we hebben gemaakt samen. De geweldige gasten die we hier hebben gehad. De scherpte die je altijd hebt gebracht. Echt die scherpe journalist die je bent. Dus we gaan op een andere manier weer heel veel van jou merken, van jouw belangrijke werk. Want dat was echt een genot en dat gaan we heel erg missen. Daar zullen we hard ook voor moeten werken om die scherpte in de journalistiek ook bij de Big Five vast te houden. Dus nogmaals dank voor al die geweldige jaren. Je bent een topper. wij gaan even vakantie dus vieren. Uiteindelijk komen we terug ook weer met een fantastische eindredacteur. Dus we gaan gewoon weer hele mooie uitzendingen voor jullie maken. Ik wens je een prachtige zomer, een sterke zomer. Kom sterker terug. Tot snel.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
2: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid meefietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. En bij de aanval van een Zweedse oud-leerling op zijn middelbare school blijkt nu ook een dodelijk slachtoffer gevallen te zijn. Agenten vonden het lichaam nadat de dader al was gearresteerd. Naast de doden zijn er 3 jongeren gewond geraakt. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Over het motief is nog niks naar buiten gebracht. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: Philip Morris says it hopes to quit making traditional cigarettes and sell a safer alternative.
9: You're getting smoked on Philip Morris.
10: This is a story about the many faces of a single vice.
11: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
12: Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive?
13: I believe nicotine is not addictive, yes.
14: Our mission is to replace cigarettes.
15: Ja, dat is ironie ten top natuurlijk. Een tabaksfabrikant die tabak heeft van tabak. Philip Morris International wil naar een rookvrije toekomst. En uiteindelijk zelfs helemaal stoppen met het maken van sigaretten. Maar ja, hoe gaat er dan geld worden verdiend? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de grootste tabaksfabrikant ter wereld. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Philip Morris International aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
16: Hoi Nina.
15: Ja, wij zijn allebei geen rokers, hè?
16: Nee.
15: Ik bedoel,
16: gezond toch?
15: Nou ja, dat is gezond. Ik wil niet zeggen dat ik verder nou ultiem gezond leef. Jij denk ik iets gezonder dan ik.
16: Dat weet ik niet.
15: Jij sport meer?
16: We spreken elkaar hier altijd.
15: Maar jij sport meer, denk ik?
16: Ik rook niet, ik sport wel. Maar
15: en je drinkt minder.
16: Ik drink minder, maar ik zit ook heel veel gewoon op een bureaustoel. Hè, en
15: dat is
16: niet goed.
15: Nee.
16: Maar
15: nee.
16: Hè, bij ons op kantoor is het niet zo dat iedereen, zoals vroeger, een sigaretje in zijn hand heeft, terwijl die mailtjes tikt.
15: Nou, wat vroeger hè, op de beursvloer, maar ook hier overal, bij de radiostudio's, op de nieuwsvloer en op elk gemiddeld kantoorvloer werd gewoon heel veel gepaft. In de trein, in de vliegtuigen. Dat is natuurlijk al heel erg lang geleden. Maar Philip Morris bestaat nog steeds. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen knap. Hoe doen ze dat? Daar gaan wij het uitgebreid over hebben. Eerst maar eens even, dat kan ik me echt niet voorstellen, maar toch even check. Heb jij dit in portefeuille?
16: Nee, het is natuurlijk ook wel een discutabele naam. Gelijktijdig, en we komen straks wat uitgebreider op, is het, als je naar de cijfers kijkt, gaat het best wel goed bij Philip Morris. En je zou denken, dit is een dying business. Niets blijkt minder waar.
15: Nee, rookvrije toekomst. Maar,
16: ja, daar prijzen we voor. En op dit moment, kijk,
15: wat zeggen ze, hè? Rookvrij.
16: Klopt, maar rookvrij is natuurlijk ook wel een hele discutabele. Want als je, ze hebben dan een lijn dat heet IQOS. Dat is dan verhitte tabak, dat brandt niet. Zou iets beter zijn. E-sigaretten, vapes, snus, van die zakjes.
15: Die je onder je lip schuift, ja.
16: Ja, dat is allemaal rookvrij. Maar natuurlijk gewoon nicotine, verslavend en ongezond. Je. Nou goed, sommige mensen vinden beleggen ook ongezond. Want je kunt wel eens verliezen. Dat is belangrijk om ook te benoemen.
15: Heel slecht voor je hart.
16: Risicovol.
15: Ook af en toe, hè?
16: Ja, je kunt je inleg verliezen. Op lange termijn blijken aandelen gelukkig tot dusver altijd te stijgen. Maar we geven hier geen beleggingsadvies. En de resultaten uit het verleden, al die lange termijn stijging, geen enkele garantie voor de toekomst. Want ja, jij zult me net het aandeel hebben wat wel daalt. Daarom is het belangrijk, goed je huiswerk doen. Daar gaan wij
15: spreiden
16: bij helpen.
15: In je portefeuille. Ook
16: absoluut.
15: Belangrijk. Ja.
16: Ja, meerdere titels. En kijk vooral goed voor je een investering doet. Goed naar de fundamentals, naar de cijfers. Geloof je in het bedrijf?
15: Geloof je in de kansen?
16: Exact.
15: Even kijken, je hebt natuurlijk weer een leuk feitje meegenomen over Philip Morris in dit geval. Wat heb je mee?
16: Ja, ze hebben al eens eerder geprobeerd om een beetje van het roken af te komen. En ze hebben toen de switch gemaakt naar frisdrank.
15: Serieus?
16: Gezond. Maar gezond, in elk geval misschien wel beter dan roken. En zodoende heeft Philip Morris ooit een uitstapje gemaakt. Want die wilde natuurlijk ook spreiden, net zoals je bij beleggen moet doen. En die hebben het bedrijf de 7-Up Company gekocht in de jaren 70.
15: In de jaren 70, oké, wat bijzonder.
16: Ja, moesten ze een paar honderd miljoen voor betalen. En dat was dus ook omdat het toen al druk was op roken in de samenleving. En heeft overigens niet heel lang geduurd, een jaar of 10. En toen moesten ze toch weer 7-Up verkopen. Dat wilden ze doen aan PepsiCo met dik verlies. Ging niet door. Indirect is het verkocht aan Dr. Pepper.
15: Ah, Dr. Pepper, oké. Nou, dan weten we dat ook weer. 7-Up is dus ooit onderdeel geweest van tabaksfabrikant Philip Morris. We gaan eens eventjes in deze rookgeschiedenis duiken. Nou, de geschiedenis begint met een Britse meneer. Met een verrassende naam. Philip Morris. Ja, in 1848 opent hij een tabakswinkeltje in Londen. Dat wordt een familiebedrijfje. En ze verkopen losse tabak, sigaren en sigaretten. Nou, vooral die laatste categorie valt in de smaak bij de Britten. Dus huurt Morris speciaal werknemers in om eigen sigaretten te gaan rollen. Dat werkt goed, de zaken lopen goed. Maar met de gezondheid van Morris gaat het wat minder. Hij overlijdt in 1873. Nou, denk je natuurlijk aan longkanker. Nou, in elk geval aan een virus. Dat weten we. De winkel wordt overgenomen door zijn vrouw en zijn broer. Maar ja, die weten er toch geen succes van te maken. De winkel komt uiteindelijk diep in de schulden terecht. Wordt in 1894 overgenomen door een van de schuldeisers. En dat is meneer William Curtis Thompson. Maar de invloed van de familie Morris verdwijnt niet helemaal. De winkel zelf blijft ook gewoon Philip Morris heten. En Curtis Thompson, die weet de zaak wel tot een succes te maken. Hij krijgt even na de eeuwwisseling zelfs het predicaat koninklijk. Want de Britse koning Edward op dat moment, die hield van roken en die stond regelmatig zelf in de winkel om zijn voorraadje sigaren en sigaretten aan te vullen, zo net na 1900. Niet alleen de Britten wisten Philip Morris te vinden. Op een gegeven moment kwamen ook de Amerikanen in aanraking met de tabaksproducten van Philip Morris. Onder wie ook een investeerder, George Whelan, die de merknaam Philip Morris in 1919 koopt. En de hele Amerikaanse tak eigenlijk daarmee start. Philip Morris is vanaf dan een Amerikaans bedrijf en ook beursgenoteerd. Althans, een soort van beursgenoteerd, Jim.
16: Ja, want op dat moment was de markt nog niet gereguleerd. Hoefde er nog niet zoveel openbaar gemaakt te worden. Waardoor wij niet zoveel weten op dit moment over de specifieke beursgang van Philip Morris. Wat we wel weten, er zijn dus geen exacte gegevens, maar in 1924, toen werd het aandeel verhandeld op de New York Stock Exchange.
15: Ja.
16: En wat een heel erg leuk weetje is, en dat vind ik echt leuk, is dat er een professor is. En die heeft, ja, die pleit echt voor lange termijn beleggen. En die heeft Philip Morris uitgeroepen tot de stock of the century.
15: Oh ja?
16: Ja, want als je in 1924 de aandelen had gekocht, $1000 toen bijvoorbeeld had geïnvesteerd, en je zou nu weer kijken, zo'n 100 jaar later, dan was die $1000 van toen, inclusief dividenden, et cetera, nu 1 miljard.
15: Oké, ik ben er even stil van.
16: Ja, stock of the century. Ja. Philip Morris. Dus ja, ja, we begonnen
15: eigenlijk
16: een beetje.
15: Ik denk dat Warren Buffett er niet in zat dan, hè?
16: Ja, dat was wel een aandeel wat echt goed bij hem had gepast natuurlijk.
15: Ook. Ja, dat denk ik ook
16: consumentengoederen, simpel te begrijpen. Groeimarkt, verslavend, helemaal top. Net als Coca-Cola. En ja, degene die kijken naar de koers, die zullen dus ook zien dat bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar, als je die neemt, ga ik er toch eventjes op in. Uh-huh. Of de afgelopen 5 jaar is eigenlijk nog mooier. Dat een paar jaar terug stond het aandeel nog $100. En het is opgelopen tot bijna $200 nu.
15: Nou, daar ga je al. We gaan even terug naar 1924. Dan komt Philip Morris namelijk met een heel bekend sigarettenmerk. Jij kent het ook, Marlboro. Vernoemd naar de sigaretten die gedraaid worden in de Londense fabrieken aan Marlboro Street. Nou, ze vallen vooral in de smaak bij vrouwen op dat moment. Maar sigaretten aan zich worden ook razend populair in de Verenigde Staten. Jaarlijks worden er tientallen tot honderden miljarden gerookt. Maar rond 1940 ontstaat er dan toch een probleem voor de hele tabaksindustrie. Want steeds meer rokers krijgen longkanker. Ja, dat duurt natuurlijk niet lang voordat dokters daadwerkelijk het verband zien bij die rokers. Wat heb je? Je hebt longkanker. Oh, je rookt. Dus wat doet de tabaksindustrie daarna? Heel veel reclame maken. En de bekendste reclame uit die tijd, ja, misschien ken je hem wel.
17: In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
15: Oké, de dokter rookt Camel, dus toegegeven. Die wordt dan wel weer gemaakt door een concurrent, Reynolds Tobacco. Maar ook Philip Morris ontketent in de jaren 50 een ware marketingoorlog in de Verenigde Staten. Zo komt het bedrijf met filtersigaretten. Die zouden dan beter zijn voor de gezondheid. En om Marlboro ook bij de mannen een beetje populair te maken, begint Philip Morris met misschien wel de bekendste campagne van de tabaksindustrie ooit.
11: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
15: Ja, vanaf de jaren 50 zie je in zo'n beetje alle reclames van Philip Morris stoere cowboys, hè, met een sigaret in hun mond. Roken is cool, dat is natuurlijk het frame. Het slaat wel aan bij het publiek. In het eerste jaar van de campagne zet Philip Morris 5 miljard om met alleen Marlboro. Dat is een toename van 3000% ten opzichte van een jaar eerder. Ook buiten de VS gaat het heel goed. Sigaretten van Philip Morris zijn in de jaren 60 in 140 landen te koop. Maar ja, de bewijzen voor de link tussen roken en het krijgen van longkanker, die stapelen zich intussen wel op. Dus besluit Philip Morris in de jaren 70 om te gaan diversifiëren. Het bedrijf koopt dan Miller Brewing, wat jij al zei, Jim, de maker van 7-Up. En ze kopen ook meer voedingsbedrijven. Toch een beetje een hele andere tak. Maar stoppen met sigaretten, dat willen ze niet. In 1977 ontmoet de topman van Philip Morris ook de CEO's van de 6 grootste tabaksbedrijven ter wereld. En samen richten zij de International Committee on Smoking Issues op. Een frontorganisatie die er wereldwijd alles aan doet om anti-rookmaatregelen tegen te houden. Ook spreken de topmannen af om de schadelijke effecten van roken te ontkennen en om er zoveel mogelijk verwarring over te zaaien. Want ja, denken ze, als je dat maar doet, dan gaat het niet al te veel ten koste van onze klanten en onze omzet. Ja, deze afspraak leidt in 1994 tot een iconisch moment in het Amerikaanse parlement.
12: I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record.
13: I don't believe that nicotine or our products are addictive.
18: I believe nicotine is not addictive.
19: I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive.
20: And I too believe that nicotine is not addictive.
15: Nou, ze werden de 7 dwergen genoemd, Jim. En de 7 dwergen die zeggen allemaal, I believe nicotine is not addictive. 1994, nog niet eens zo heel lang geleden, toch?
16: Nee. Ja, maar toen was het dus nog gebruikelijk schijnbaar.
15: Nou, toen konden ze het in elk geval proberen om het zo te framen. Maar goed, al gauw blijkt dat de heren toch onder ede hebben gelogen. Het komt in 1998, nog maar 4 jaar later, tot een enorme schikking in de VS. De tabaksbedrijven moeten gedurende 25 jaar lang een schadevergoeding van $206 miljard betalen. En voor onbepaalde tijd opdraaien voor de zorgkosten die gelinkt zijn aan roken in de VS. Om het imago op te poetsen verandert Philip Morris in 2003 de naam naar Altria. Maar 5 jaar later wordt er toch besloten om een stapje verder te gaan. En de internationale tak van het bedrijf splitst zich dan toch af van Altria en gaat gewoon weer verder als Philip Morris International, PMI dus. Ja, en dan kunnen we het eigenlijk op dat moment hebben over die beloofde beursgang, Jim.
16: Ja, en eindelijk, hè, want het is een afsplitsing. Een echte beursgang is het natuurlijk niet, maar het is een spin-off van Altria. En ja, vanaf 2005 kunnen we dus kijken naar Philip Morris van nu. En het was eigenlijk heel simpel. Alle aandeelhouders van Altria die kregen aandelen Philip Morris International.
15: Mm-hmm.
16: En daarna had je dus 2, 1 Altria en 1 aandeel Philip Morris International. Nou, op het moment dat ze naar de beurs gingen, toen stond dat aandeel $38.
15: Ja.
16: En ja, de aandelen Altria die je eerder had, die stonden 70, die daalden natuurlijk. Dus je had gewoon 2 verschillende aandelen, 2 bedrijven, wat eerder 1 was. Daar kwam het eigenlijk op neer. En Philip Morris International die had daardoor ook meteen geen last meer van de rechtszaken die dus tegen Altria gevoerd werden. Mm-hmm. Worden. En daardoor kon het bedrijf meteen doorgaan in het buitenland met de verkoop van tabak en lekker verder groeien.
15: Ja, maar goed, ook internationaal neemt de druk wel toe op Philip Morris International, ook in Nederland.
0: En de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ab Klink, wil snel een rookverbod in cafés en restaurants. Hij vindt de arbeidsomstandigheden voor het personeel in de horeca nu buitengewoon riskant. In het regeerakkoord staat dat er in 2011 een rookverbod moet zijn, maar Klink wil het verbod het liefst al over een jaar.
15: Nou, dat rookverbod is er een jaar later ook. En niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland komt het. En ook volgt er een verbod op verkoop van sigaretten door supermarkten op een later moment. Ja, dus wat doet Philip Morris International? Dat gaat kijken naar alternatieven. De eerste, die had jij al genoemd, Jim, in 2014 in de vorm dus van IQOS. Een soort apparaat dus dat tabak verhit in plaats van verbrandt. Nog altijd niet gezond, maar volgens Philip Morris is het minder slecht voor je dan de normale sigaretten. Maar ja, net zoals een eeuw eerder neemt de aversie tegen roken nog altijd toe. Dus neemt Philip Morris in 2019 een rigoureus besluit.
14: Our mission is to replace cigarettes with smoke-free products and achieve this as soon as possible.
15: Compleet andere missie. Wij gaan naar rookvrije alternatieven voor sigaretten, zegt Philip Morris. Nou, rookvrij. Daaronder verstaan ze dus producten als vapes, die verhitte tabak, IQOS, of die nicotinezakjes die je dus onder je lip kan doen. Volgens het bedrijf is dat allemaal dus beter dan de normale sigaret. Maar goed, feit is natuurlijk nog altijd dat het verslavend werkt, dat het schade toebrengt aan je gezondheid. Maar het doet toch niks af aan het verkoopsucces. Als we het jaarverslag van 2025 erbij pakken bijvoorbeeld, dan lezen we dat de nieuwe rookvrije producten goed waren voor iets meer dan 40% van de omzet. Nou, 5 jaar geleden was dat nog minder dan 20%, dus je ziet wel degelijk groei. Philip Morris weet dat natuurlijk ook. In 2003 minder dan 20%, dus je ziet wel degelijk groei. Philip Morris weet dat natuurlijk ook. In 2023...

0: afgesplitst van Altria is die stukken hoger. Nou, we gaan er maar eens dieper op in met Jim in de fundamentele analyse. Tijd voor een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Philip Morris. Sterke punten, Jim.
1: Nou, dat in dit geval wat ze willen ook daadwerkelijk gebeurt. Want meer dan 40% van de omzet is op dit moment al uit smoke-free products, zoals ze dat dan mooi noemen. Dus al die andere producten waar nicotine in zit. En ze willen naar 2/3, maar ze zijn dus echt al goed op weg en doen ook overnames in die hoek om hun ambitie dus waar te maken om meer te verdienen aan smoke-free. En dan hebben ze een overname gedaan. 2022 hebben ze 16 miljard betaald voor Swedish Match. En daarmee bestormen ze nu echt de markt. Mm-hmm. En 60% van alle zakjes met tabak die verkocht worden in de Verenigde Staten, dat is dus al van Philip Morris.
0: Ja.
1: Nou, dat zie je ook terug in de cashflow bijvoorbeeld. Ja, er kwam gewoon 12 miljard operationele cashflow uit in 2025. Hele hoge bruto marges. En dat wat ze daarmee doen is zwaar investeren. Mm-hmm. 1,5 miljard per jaar in rookvrije producten. Dus ze zijn wel heel erg bezig met de toekomst van het bedrijf. Zeg ook 2030, dan moet 2/3 rookvrij zijn. Daar zetten ze volop in. Dus je kunt inderdaad van product van alles vinden. Als je puur kijkt naar de bedrijfsvoering, dus los van het product en de cijfers, dan is het best wel goed gemanaged.
0: Okay.
1: En dan kun je natuurlijk ook nog iets zeggen van uiteindelijk, wat is een sterkte van dit bedrijfsmodel? De gebruikers die zijn merktrouw, want ze zijn gewoon verslaafd.
0: Ja. Precies. Oké, de zwaktes.
1: En dat is niet goed.
0: Dat is niet goed.
1: Nee. Het is een sterkte, maar het is natuurlijk
0: ons morele oordeel. Niet goed, maar oké.
1: Ja, ik zie aan jou dat jij er nog wat meer moeite mee hebt. Ik probeer echt puur even op de cijfers te
0: concentreren. Maar dat is ook wel terecht, hoor. Ja. Maar ik denk dat dit natuurlijk bij uitstek een aandeel is waar ook heel veel luisteraars echt wat van vinden. En de een zal er geen moeite mee hebben. Die zal zeggen, jongens, ik kom hier voor de cash. En dan zit ik bij Philip Morris misschien dus wel heel goed. En de ander zal zeggen, hoe kun je nou in zo'n bedrijf stappen, terwijl je wil dat je kinderen wel in een rookvrije omgeving opgroeien?
1: Ja, en gelijktijdig dacht ik van we hebben het bedrijf nog nooit besproken. En terwijl het dus, als je puur kijkt naar de performance, de stock of the century is.
0: Precies.
1: Ja, dat moet doorgelicht worden.
0: Ja, maar natuurlijk. En ik vind het ook oprecht nu al een hele leuke aflevering. Maar ik zet hem wel even sterk in. Hè,
1: qua heel goed.
0: Moreel besef.
1: Nou, dan die zwaktes. Ze zijn afhankelijk van de traditionele sigaret nog altijd. Bijna 60% van de omzet, die komt uit de sigarettenmarkt. En dat is toch een structureel krimpende categorie. Dus dat zijn wel wat zwaktes.
0: Oké, nou kijken we eens even naar de kansen van Philip Morris. Kom je toch weer bij hun frame van smoke-free producten?
1: Ja, 2/3 van de omzet moet in 2030 daar vandaan komen. Nou, daar handelen ze ook naar. Dus onder andere de overname van Swedish Match. Nou, daar hebben ze ook nog wat zij dan noemen die wellness divisie. Dus dat zijn
0: wellness.
1: SPA. Dus de pillen, de kauwgom en de inhalatoren.
0: De pleisters.
1: Ja, op dit moment is de omzet bijna verwaarloosbaar. Maar ik vrees dat het wel een groeimarkt is.
0: Oké. Bedreiging nog?
1: Nou, regelgeving. En dan vooral in Europa bijvoorbeeld. Voorstel om tabaksaccijnzen nog verder op te hogen. Ook voor rookvrije producten. En daarvan wordt wel gezegd dat die accijns lager komt te liggen dan op de rookproducten. Mm. Dus dat speelt uiteindelijk zelfs Philip Morris weer in de kaart, omdat zij daar al zo vol in investeren. Dat iedereen naar smoke-free gaat.
0: Oké, we hebben het ergens gehad over gewoon het imago van Philip Morris. Zie je dat als een zwakte?
1: Nou, vooral, ik denk, Marlboro met de sigaretten, dat is wel aan de ene kant
0: een
1: krachtig en sterk merk, maar ook wel een besmet merk. Dus als je producten onder een andere merknaam in een andere vorm, maar wel met nicotine weer op de markt brengt, dan kun je eigenlijk wel heel slim uiteindelijk
0: je reputatie een beetje,
1: je omzet op peil houden en van het ene schadelijke gebruik in het volgende wat minder schadelijke gebruik brengen.
0: Mm. Oké, we gaan eens even de boeken openen. Nou, laat maar zien.
1: Nou, kijk je naar de omzet en je doet dat door de jaren heen, dan zie je gewoon de omzet, ondanks dus minder verkoop van sigaretten. Ik neem eventjes 2020, dat was nog voordat in dit geval Swedish Match werd overgenomen, was het nog geen 30 miljard. Mm. 2025 40 miljard. 26 wordt 43,5 miljard verwacht. En volgend jaar weer 6% groei. Eigenlijk een 1% of 6% omzetgroei per jaar, dat is wat Philip Morris laat zien. Mm-hmm. Nou, met hele hoge marges, dus 2026 wordt een operationele winst verwacht richting de 20 miljard. Netto blijft daar

0: van over meer dan 12 miljard. En dat zie je onder de streep natuurlijk ook. Want ja, de aandeelhouder die wordt prima beloond. Aandeeltje, dat levert op dit moment $6 aan dividend op. Het aandeel staat ietsje onder de 200.
1: Hoeveel procent?
0: Ruim 3%.
1: Ah, oké. Nou, best aardig, ja. Dan gaan we het toch nog even hebben over de ESG-rating.
0: Ja, nou ja.
1: Die zal niet goed zijn.
0: Je voelt hem al een beetje aankomen. Ja, het hangt er een beetje vanaf, hè. Als het gaat over internal business ethics en hoe wordt het bedrijf bestuurd, dan is dat allemaal best wel op orde. Maar ja, kun je dit bedrijf nou duurzaam noemen? Ze scoren nog best wel redelijk. Mm. Maar de risico's en de controverse, ja, die zijn extreem.
1: Ja. Zijn we naar een conclusie?
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, genoeg informatie om een oordeel te vellen. Het is denk ik op papier best een mooie belegging, als ik jou zo hoor. Dus zit hem vooral misschien wel de vraag moreel of je dit wil als belegger. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, dat is het, hè. Ik denk dat iedereen die de focus heeft op duurzaamheid, een bedrijf Philip Morris vanuit principe uitsluit in de portefeuille vanwege het product wat ze verkopen. Ook al ongeacht dat ze nu zegt van ja, we gaan naar smoke-free. Het blijft nog steeds ongezond. Dus het
1: blijft een verslavend product wat ze aanbieden.
0: Ik denk dat voor heel veel beleggers daarmee eigenlijk een
1: no-go is.
0: Ja, zo zou je het misschien ook het beste kunnen omschrijven. Zeker ook omdat er natuurlijk bij Philip Morris een heel leger aan lobbyisten is die overal langs moeten om maar voor te zorgen dat de wetgeving niet te streng wordt ten aanzien van roken of smoke-free products. Dus er is heel veel controverse rondom Philip Morris. Als je daar overheen kunt stappen, ja, dan moet je wel eerlijk zijn. Cijfermatig is het goed op orde. Strategisch is het goed op orde. Historisch gezien is het goed op orde. Het dividend is goed op orde. Enige wat ik al wel zei, ja, het is niet dat het spot goedkoop is op dit moment, maar het risico is laag. Met een hele lage beta daalt de beurs, dan daalt Philip Morris wat minder. Dus als je je over alle principes heen kunt zetten en vooral naar het financiële kijkt, kijk dan naar Philip Morris.
1: Dit was Philip Morris International doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan hebben we een podcastversie die een stuk langer is, met meer diepgang en duiding over Philip Morris International. In de volgende aflevering, ja, dan blijven wij in Amerika. We gaan een typisch Amerikaans merk bespreken. Een automerk.
0: Ja, we gaan weer echt terug de geschiedenis in. Echt zo'n merk dat elke Amerikaan kent, ook nog steeds heel Amerikaans is. Ja, Ford.
1: Ford, inderdaad, de autobouwer. Nou, dat is ontzettend leuk, want die wilde ook graag de omslag maken naar elektrisch rijden. Maar toen kwam er ene Donald J. Trump aan de macht en toen stond het er ineens een beetje anders voor.
0: Maar even goed, wat miljarden afgeschreven.
1: Ja, precies. Maar goed, onder Trump is er wel meer gebeurd in de wereld. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk te mailen voor klachten, complimenten, suggesties. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
0: En mijn naam is Jim Terboering.
1: Tot volgende week.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
6: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
7: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
6: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
7: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. En bij de aanval van een Zweedse oud-leerling op zijn middelbare school blijkt nu ook een dodelijk slachtoffer gevallen te zijn. Agenten vonden het lichaam nadat de dader al was gearresteerd. Naast de doden zijn er 3 jongeren gewond geraakt. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Over het motief is nog niks naar buiten gebracht. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
12: Welkom, het weekend kan bijna beginnen nadat je naar ons hebt geluisterd natuurlijk. Vrijdag 21 augustus is het, de dag dat in Zuid-Korea wordt overwogen om enorm uit te gaan delen.
13: Lots of optimism coming through after Samsung Electronics' plan on this shareholder return of up to $79 billion.
12: Waar heb je als belegger meer aan, een cadeautje of een investering? Dat hoor je zo meteen.
14: En we hebben het over die andere geheugenchipmaker, de topman van Micron, denkt dat zijn markt minder cyclisch wordt.
15: Today there is no AI without memory. AI systems need more memory, they need higher performance memory, they need lower power memory. So the value of memory, that equation has totally changed.
14: Heeft hij gelijk of gaat hij naast zijn schoenen lopen? Dat zoeken we straks voor je uit. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook, en dat doen we met Corné van Zijl van Cardano. Goed dat je er bent.
16: Leuk te zijn.
12: En ik wil gelijk beginnen met president Trump. Zijn regering doet een noodgreep om de prijzen aan de pomp te verlagen. Nou, aan de pomp mag er nu al winterbenzine worden verkocht. Een kleine maand eerder dan gebruikelijk is. Dat is benzine vermengd met 10% aan ethanol. En die is een stuk schadelijker voor het milieu.
17: In the winter, gas blends have a higher reed vapor pressure, so they evaporate more easily. That allows gas to ignite easier
0: and that helps start your car in colder temperatures. That blend is cheaper to produce, so that results in lower gas prices in the colder months.
12: Door die benzine te vermengen is er uiteindelijk minder benzine nodig. Volgens de regering verhoogt dat het binnenlandse aanbod met 100.000 vaten per dag. Dat moet er dan voor zorgen dat de prijzen aan de pomp gaan dalen. Nou ja, goed, om het milieu geven ze toch niet, dus creatief is dit dan wel verzonnen, Corné. Maar gaat het ook echt helpen, denk je?
1: Nou, ik denk dat het vooral een druppel op de groeiende plaat is. Uiteindelijk mis je zoveel vaten ruwe olie. En ja, iedereen kijkt er vrij makkelijk naar natuurlijk. Maar iedere dag dat die straat van Hormuz nog dicht zit, betekent minder aanbod. En dat gaat ten koste van alle voorraden. En op een gegeven moment is die voorraden wel een beetje op.
14: Heb ik weer eens een bankerovername voor je. Niets minder dan de oudste bank ter wereld. De Italiaanse Banca Monte dei Paschi wil twee concurrenten overnemen. Nou, een verslaggever van Bloomberg mocht het heugelijke nieuws vertellen. En het leuke van Bloomberg, die hebben mensen overal op de wereld.
2: Sì, buongiorno, Chad from Milan. We are actually on the news. The statement hit a few minutes ago, confirming what we heard from sources last night. So essentially, Paschi CEO Luigi Lovaglio is going ahead with an alternative plan to Intesa bid. The plan includes two separate all shares offer for Banco BPM, its main rival, and for Banca Generali.
12: Ja, als wij Nederlanders Engels praten, klinkt het ook niet. Maar we hoeven ons dus niet te schamen. Dat is eigenlijk de conclusie hier.
14: Ja, nou, voor wie het niet verstond, het gaat dus om de Italiaanse Banca Generali en het nog grotere Banca BPM. Die laatste was al langer overnameprooi. Onder andere Unicredit zou het wel willen hebben. Nou, de koers van die twee banken doet nog niet heel veel vandaag. We zien zelfs een verlies bij allebei. Ja, we nemen deze aflevering iets eerder op. Maar halverwege de dag zien we Banca BPM min 0,4% en Banca Generali zelfs min 2,5%. Niet echt enthousiasme bij beleggers dus voor die mogelijkheid. Overname. Misschien ook wel omdat die bank nou niet echt heel genereus de portemonnee trekt. Ze willen 34 miljard neertellen voor beide banken. Ik heb even een rekenmachine erbij gepakt. Nou, het is grofweg een half miljard meer dan de som van beide banken gisteren. Dus er zit nauwelijks premie bovenop. Ja, hoe serieus nemen ze het dan, Corné, die overname?
1: Nou, ik denk dat het toch wel serieus is. Er wordt ook nog in aandelen betaald. Dus de aandeelhouders zullen er niet heel blij mee zijn. Maar ja, uiteindelijk is het denk ik, er zal er wel wat druk van de Italiaanse regering achter zitten, zoals in dat soort landen wel vaker is. En uiteindelijk willen ze de tweede bank van Italië worden met een beurswaarde van 70 miljard. Het is wel, het zou wel goed zijn. Hè? We praten al heel lang over gewoon dat het bankenschap, landschap in Europa gewoon wat geconcentreerder zou moeten zijn. En in Italië kan dat best wel.
14: Ja, ik geloof dat ING ook nog wel wat wilde plannen had in Italië. We hebben langs niks meer over gehoord. Is dat nu ook een beetje een stille dood gestorven? Of gaan we daar ooit nog wat van horen, denk je?
1: Ik ben bang als er zoveel geweld is in Italië dat ING denkt van nou, ik geloof niet dat we hier dan onze vinger tussen moeten steken.
12: Goed, ik had het net al over Trump. Ik heb nog meer over Trump voor je. Ja, die hoge olieprijzen die komen door de oorlog die hij gestart is in Iran en nog altijd niet onder controle heeft. Dat doet zijn populariteit niet veel goeds. Maar, en dat zag ik bij persbureau Bloomberg of Reuters voorbij komen, ook het zakelijke imperium van Trump, die maakt hem niet populair. 63% van de Amerikanen vindt namelijk dat Trump en zijn familie op ongepaste wijze geld hebben verdiend aan crypto sinds hij is teruggekeerd naar het Witte Huis. Opvallend, ongeveer de helft van de Republikeinen die vindt dat ook. En 69% van de Amerikanen zegt zelfs dat Trumps zakelijke

0: zakelijke belangen invloed hebben op de beslissingen die hij neemt als president. Corné, dit onderzoek komt op het moment dat zijn populariteit op een dieptepunt staat. 33% ziet hem nog steeds wel echt als de goede leider. Kunnen lagere benzineprijzen hem dan wat populairder maken wel?
1: Het zal ongetwijfeld een beetje helpen. Ik denk niet dat deze plannen die hij net heeft aangekondigd van die winterbenzine echt wat veel bij zullen dragen. Hij kan beter de oorlog stoppen. Maar ja, dat lukt hem ook niet meer. Er is geen taco in Iran. Dus wat dat betreft wordt het gewoon moeilijk. Ja, hij maakt alle verkeerde beslissingen. En jat de boel bij elkaar. Om het maar even cru te zeggen. Maar dat betekent wel dat op een gegeven moment de gemiddelde Amerikanen ook denken van ja, maar wacht even, genoeg is genoeg.
0: Ja, en wat als hij die midterms later dit jaar verliest? Wat doet dat met zijn economische plannen, de beurs en Amerika?
1: Ja, dat betekent dat zijn daadkracht heel wat minder zal zijn. En ik denk dat dat misschien alleen maar goed is. Wat je nu ziet is als je naar Kelsey kijkt en die gokmarkten, dat er nu een 45% kans is dat hij zowel de Senaat als hun Tweede Kamer, de Senaat is de Eerste Kamer, dat hij dus beide gaat verliezen. En dat is best een hoge kans. En dat betekent dus dat hij eigenlijk niet zoveel meer te zeggen heeft.
0: En is dat dan uiteindelijk goed of slecht nieuws voor de beurs, dat de plannen die hij heeft ingezet, dat die toch vroegtijdig misschien wel eindigen?
1: Ja, met tegengestelde belangen betekent dat je dus een meer moderate, om een lelijk Engels woord te gebruiken, beleid gaat krijgen. En over het algemeen is dat goed voor de aandelenkoersen. Dus ik heb ook daar kan je bloemenkop loslaten. Kan je zien wat is het normale rendement. Dat ligt boven het gemiddelde rendement bij zo'n verdeeld politiek beeld.
2: Moet ik het toch nog heel even over Arcadis hebben. Gisteren vertelde ik je dat de directie daar niet beweegt. Ze willen nog steeds niet praten met concurrent WSB Global, die Arcadis wil overnemen. Ze voelen zich erin gesteund door de grootste aandeelhouder. Dat is een stichting van Arcadis medewerkers. Met als doel, als enige doel, de continuïteit van Arcadis waarborgen. Dat zeggen ze tenminste. Nou, die stichting die wordt kennelijk toch een beetje zenuwachtig, want ze zijn aandelen Arcadis gaan bijkopen. Waar ze gisteren nog 19% hadden, zitten ze vandaag al op 20,5%. Dat hebben ze namelijk aan de AFM laten weten.
0: Nou, ik had het al twee keer deze uitzending over dat ene mannetje in het Witte Huis. Ik wil nog naar het andere mannetje, naar Mark Zuckerberg van Meta dan. Deze week is een grote rechtszaak gestart tegen zijn bedrijf. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat het social media bedrijf kinderen verslaafd maakt aan Instagram en Facebook. En die zaak die loopt tot nu toe niet echt lekker voor Meta. Een klokkenluider en een voormalig medewerker haalt uit naar Zuckerberg. Hij zegt dat Meta geobsedeerd was met groei en winst en dat ze scheid hadden aan de veiligheid van kinderen.
3: Inside Meta, they knew a lot about the harms that were happening to minors. He was used to authenticate a lot of internal communications, memos, presentations, Slack message, emails. Probably the closest thing to a smoking gun was a direct email that he sent to Mark Zuckerberg with a direct complaint about child safety that he said was never responded to.
2: Ja, ondertussen maakt Mark Zuckerberg zichzelf nog niet echt zorgen. Ook al claimen al die staten dus een schadevergoeding van $1200 miljard. Nee, Zuckerberg is gewoon lekker geld aan het uitgeven. Wel privé, want hij heeft een kasteel gekocht.
4: A spokesperson for Zuckerberg told Reuters Thursday he just bought a 19th century Gothic style castle in Ireland overlooking a river in Southeast Ireland.
2: Het gaat om een kasteel uit 1830. Strangkelly Castle heet het. Het hoofdgebouw heeft een oppervlakte van 1500 vierkante meter. Met ook een gigantisch stuk grond omheen, zo'n 250 voetbalvelden groot. Het was ooit van een echtpaar dat het flink heeft gerenoveerd. En volgens Ierse media heeft Zuckerberg er zo'n 30 miljoen voor betaald.
0: Straks hebben we het over Micron. De topman van de geheugenchipmaker heeft het geloof in zijn eigen bedrijf gevonden. Het aandeel gaat niet meer crashen. Moet jij hem dan weer geloven?
2: Dat hoor je zo. Eerst naar de collega's van Samsung en SK Hynix. Die verdienen zoveel door de AI-boom dat ze aandeelhouders en medewerkers gaan belonen. Samsung wil namelijk voor bijna $80 miljard gaan teruggeven aan de aandeelhouders.
5: Samsung shares also saw sharp sell-off as SK Hynix since the June peak. Investor has been expecting some kind of big announcement from Samsung to return to shareholders. This much shareholder return probably indicates that they're pretty confident about the mid to longer term outlook of the memory industry.
2: Het plan moet nog worden goedgekeurd, maar als dat gebeurt zouden ze gelijk een van de grootste uitdelers worden. En SK Hynix heeft ook iets leuks. Die willen de bonussen van medewerkers voor 60% in aandelen gaan uitkeren. Ja, er wordt flink met miljarden gestrooid, Corné. Denk je dat meer bedrijven dit gaan doen, die zo flink verdienen aan AI?
1: Nou, dit zijn wel natuurlijk de extreme. En het grappige is, de winst is zo hard gestegen dat de waardering van deze aandelen eigenlijk maar heel erg beperkt is. Je betaalt 3,4 keer de verwachte winst voor 2027 voor SK Hynix en 3,5 keer voor Samsung. Dus het zijn eigenlijk hele goedkope bedrijven. Dat komt omdat die winst zo extreem hard gestegen is. Het geeft ook al enigszins aan dat beleggers denken van, nou god, dit kan niet voor eeuwig duren, anders waardeer je zo'n aandeel niet zo heel erg laag. Maar dat het grappige is, je koopt dus die eigen aandelen in tegen maar 3,5 keer de winst. Dus eigenlijk een koopje.
2: Wat zegt het over dit soort bedrijven, dat ze gewoon even 80 miljard op de plank hebben om uit te delen?
1: Nou ja, kijk, je zit in een markt die, om even simpelweg te zeggen, hot is. Iedereen wil in AI investeren. Datacenters, de hyperscalers investeren dit jaar bijna 800 miljard in AI. Dus datacenters, cloud en noem het maar op, AI-modellen. En dan kom je bij deze bedrijven uit. Want een datacenter zonder chips erin, daar heb je niks aan. En er zijn er maar een paar en die zijn groot. En dus kom je daar terecht en die kunnen rekenen wat ze willen.
2: Maar gaan we het ook vaker zien dan, denk je, bij dit soort bedrijven die zo gigantisch verdienen aan AI?
1: Nou ja, dit zijn wel echt de extreme natuurlijk. En besef wel, normaal gesproken zijn dit soort chipmakers gewoon hypercyclisch. Als je over de afgelopen 20 jaar gaat kijken, is het hoge ups en lage downs. Dus wat dat betreft, dit keer lijkt wel dat de cyclus gewoon ietsje langer wordt. Omdat de vraag zo gigantisch is.
2: Ja, is het ook verstandig dat Samsung dit doet? Moet je het niet gewoon lekker herinvesteren, dat geld?
1: Ja, en dus je productiecapaciteit uitbreiden, waardoor de prijsdalingen straks nog groter worden. Dus ik denk het niet. En ze weten, het verleden hebben ze dat altijd wel gedaan. Dus veel productiecapaciteit uitbreiding op momenten dat het heel erg goed gaat. En dat betekent dat je eigen varkenscyclus aan het creëren bent.
0: Maar aan de andere kant, Samsung is niet alleen maar geheugenchips. Ja, het is een groot deel van hun inkomsten. Kunnen ze niet dat geld ook even in andere markten steken? Want ik geloof op het vlak van hun elektronica zijn ze ook lang niet altijd alleen heerser, toch?
1: Nee, inderdaad. Nou ja, maar dan ga je dus investeren in markten die niet. En dan ga je dus extra Samsung koelkasten en wasmachines
0: krijgen. Ja, of telefoons of dat soort dingen.
1: Ja, maar dat is niet zo winstgevend. Dus waarom zou je dat doen? Je kan je eigen aandelen kopen met een koers-winstverhouding van 30. Dat betekent dus een rendement van 30%. Ja, dat lijkt mij een goede investering.
2: En hebben dit soort bedrijven dit soort cadeautjes wel nodig überhaupt? Ik bedoel, je zegt het is een koopje eigenlijk, dat aandeel. Waar zit de groei nog?
1: Ah ja, de groei zit erin dat de volumes zullen gaan toenemen. Ja, er komt productiecapaciteit aan. En dus betekent dat daar de groei dan zal zitten.
2: Ja, dat aandeel van Samsung is dit jaar al meer dan verdubbeld. Jij zegt het is nog steeds goedkoop. Hoeveel rek zit er nog in dan?
1: Nou ja, wat je dus nu hebt gezien is dat die winsten onwijs gestegen zijn. En als je in een echte bubbelterritorium gaat komen, dat betekent ook dat de waarderingen enorm gestegen zijn. En dat is nog niet het geval. Het is geen koopadvies of zo hoor, maar het is wel. Dit zijn zulke extreme, dat kom je niet vaak tegen. Besef wel, traditioneel zijn semiconductors supercyclisch. En ik ben blij dat beleggers daar rekening mee houden en dus dat ook verdisconteren, vandaar die lage waardering.
0: Ja, daar komen we zo op. Eerst nog even SK Hynix. Die geven dus een groot deel van de bonussen aan medewerkers in. Willen ze in aandelen uitbetalen. 60% moet dat worden. Belastingtechnisch lijkt me dat wel slim. Maar moet je dat wel willen? Ik heb toevallig laatst het drama Ahold gelezen. Ik geloof dat daar ook de conclusie was. Iedereen kreeg zoveel bonussen dat ze allemaal alleen maar op een hogere aandelenkoers aan het handelen waren. En daar gaat het fout.
1: Ja, het leuke is dat dit ook heel veel gewone medewerkers zijn. En dat zagen we bij Samsung ook. Die hebben natuurlijk ook gigantische bedragen gekregen. En dat betekent dat gewone medewerkers, die hebben niet invloed op het beleid, maar kunnen wel veel harder werken. En dat stimuleert wel. Sowieso bij Samsung was het ook de dreiging dat ze zouden gaan staken. Ja, en als je in zo'n hot market iets niet wil, is dat mensen gaan staken, want dan heb je geen omzet. En deze markt wil je maximaal van profiteren. En dus ik snap dat wel. En ik snap ook wel dat, dit is kapitalisme in de goede zin, dat op een gegeven moment gaat het zo goed dat ook de medewerkers delen in het succes.
6: BNR Beurs.
0: Dan door naar die andere geheugenchipmaker. De topman van Micron die gelooft niet meer in een crash van zijn eigen aandeel. De geheugenchipmarkt wordt altijd bestempeld, inderdaad, zoals Cornel zei, als enorm cyclisch. Maar boom en bust, daar doet Micron niet meer aan. Dankzij AI, zegt hij tegen CNBC, die topman. Waar iemand overigens het lumineuze idee had om een interview op een dak van een bedrijf te doen midden op een druk industrieterrein.
7: Our customers, to drive their own growth, they need more compute, they need more memory. So memory really has become a key enabler. This is not only in data centers. Even in your phone, You know, to have richer experiences in AI-enabled phone, you need more memory content. Your PCs, your self-driving cars, all of them now need more and more memory content.
0: Ja, het kwam goed uit, want vlak daarna ging er nog een alarm af.
2: Zijn dat die self-driving cars die ik hoor?
0: Zo lijkt het wel. Het waren allemaal hijskranen. Goed, als je tussen de ruis doorluistert, is de logica dus geheugen is belangrijker geworden. Kan je die logica volgen, Corné, dat daardoor die cyclische markt wat afneemt?
1: Nou ja, want ik had net al zei, je ziet dat de cyclus langer wordt, omdat er gewoon zo gigantisch veel vraag is en ook gewoon in de rij staat om nog hun orders te mogen ontvangen. Dus wat dat betreft snap ik dat wel, maar klinkt wel een beetje als famous last words.
0: Ja.
1: Maar ook hier zie je wel dat de klanten zo graag willen. Ze hebben al 18 miljard in cash deposits neergelegd bij Micron. Om in ieder geval maar te zorgen dat zij dus daadwerkelijk geleverd krijgen. Dus je ziet ook dat daar de vraag zo gigantisch groot is dat ze dat allemaal kunnen eisen. En dat is dus ook zo. En wat die lange termijn commitments die ze dus ook krijgen. En betekent wel dat je de cyclus wat kan oprekken. En dus deze golf omhoog duurt langer dan de eerdere cyclus die we hebben gezien. En daarna keert het oude patroon gewoon weer terug.
0: Wat zegt het erover? Over een bedrijf als een CEO zo in zijn eigen business gaat geloven, is dat het moment dat je weg moet wezen?
1: Meestal wel, ja. Meestal moet je dat echt oppassen. Maar ook hier geldt, wat ik net ook over SK Hynix en over Samsung zei, ja, de koers-winstverhouding is 6,5 keer over 2027. Ja, en die winst is eigenlijk vrij zeker, want ja, die orders liggen er al. Er kan eigenlijk niks mee gebeuren. Dus ja, wat dat betreft, ook hier zie je de voorzichtigheid van beleggers. En ook hier zie je dus nog geen bubbelterritoria in de waardering terug.
0: Ja, we gaan het straks nog hebben over dat rapport van DNB. Maar wat me daar al uit opviel is dat Micron ook in Nederland heel populair is. Hebben beleggers wel door, denk jij, dat ze in zo'n boom en bust aandeel zitten?
1: Ik ben bang van niet. Maar veel kennis is niet altijd een garantie voor veel succes op beleggingsgebied. Dus zolang je maar op deze rijdende trein zit, kan het heel lang goed gaan.
2: Vliegen we nog even door de beursweek van afgelopen week heen. En we moeten beginnen met Ebusco. Vorige week gingen ze namelijk bijna ten onder. Deze week was het beter. 6 miljoen euro beter om precies te zijn.
8: De bussenbouwer is weer gered van de afgrond. En ook nu komt het geld van een belangrijke aandeelhouder. In dit geval Rijn Holding.
0: Ja, een pittige boodschap was er dan weer voor Adyen. Hun grote concurrent is zichzelf flink aan het uitbouwen.
9: Stripe is making a major AI bet. Clinching a deal to buy OpenRouter for more than $7 billion, according to sources.
2: Dan een andere betaalservice, Klarna. Daar kregen beleggers namelijk een hartverzakking. Het bedrijf geeft een regelrechte omzetwaarschuwing.
10: Klarna had a beat on the quarter, but the guidance was soft here. We are down 21%, more than 21% for Klarna.
0: Ja, dat was pittig. Er waren meer kwartaalcijfers van bijvoorbeeld Alibaba.
11: Alibaba out with earnings now with a 9% jump in revenue thanks to strong demand, in particular for its AI business. So Alibaba once again proves it can pivot, Neil. It is a genius at just pivoting to the right thing, right?
0: Dat was het goede nieuws. Het slechte was de winst. Die ging door 4.
2: En de cijfers van laadpalenmaker Alfen waren ook even schrikken. Niet per se omdat de cijfers slecht waren, maar omdat het bedrijf vooralsnog heel veel geld gaat uitgeven aan investeringen.
12: Nieuwe portfolio, nieuwe hardware, maar vooral ook heel veel digitaal met apps, zodat je op je telefoon alles kunt bedienen. En daar hebben we 26 echt voor nodig. Ik verwacht dat we in 27 gewoon die groei weer kunnen herpakken.
0: Ja, dat deed het aandeel ook niet veel goed. We kregen ook nog een inkijkje in de portefeuille van Nederlandse beleggers. Het belegde vermogen van particulieren stijgt sterker dan ooit. ASML en Shell zijn weer populair. En opvallend misschien nog wel, we zijn fan van IPO's.
13: Wat blijkt, Nederlandse huishoudens zijn fan van beursgangen. Uit nieuwste cijfers van DNB blijkt dat opvallende beursgangen als bedrijf van Musk, SpaceX, dat naar de beurs ging, maar ook CSG, Tsjechische industrie- en defensieconglomeraat, of ijsmaker Magnum het afgelopen kwartaal populair waren onder de Nederlandse beleggende huishoudens.
0: Ja, Corné, ik hoorde jouw adagium alweer uit de kast trekken op BNR. IPO, it's probably overpriced. Maar in dit geval heeft het niet tot heel veel kommer en kwel geleid.
1: Nee, maar ook niet tot winsten. SpaceX staat onder het niveau van waar het op geïntroduceerd is. En in dit geval mocht er particulier voor het eerst een keertje meedoen met de emissie. Bij CSG, de andere populaire aandeel van IPO's. Daar is de koers wel stevig van beneden. En daar mochten de beleggers gewoon kopen op de dag van de emissie. Dus ja, ook hier geldt weer voor, als er een enorme hype is en die wordt zoveel mogelijk gecreëerd om zoveel mogelijk vraag op dat moment te krijgen, is meestal niet het beste moment om te beleggen.
0: Ja, je ziet veel techfondsen tussen die populairste aandelen terugkomen. CSG, het defensieaandeel. We zijn wel dan een beetje gevoelig voor hypes, ook in Nederland, heb ik de indruk.
1: Dat is bij alle markten zo, alle beleggers zo. Ik denk niet dat dat veel zal veranderen. Op het moment dat iedereen het over heeft, denken beleggers, nou, dat willen we meedoen. Dus, en doen ze dat ook. En dat is meestal geen succes. Ik zag een onderzoek van Thorsten Slok van Apollo Investments en die liet duidelijk zien dat sinds 2019, als je gaat kijken, als je op de eerste dag had gekocht en na de 3 jaar had verkocht, dan had je in ieder jaar sindsdien gewoon een flink verlies geleden. En dus geen succes. Maar goed, ik denk niet dat beleggers echt gaan veranderen als er zo'n hype is. En de SpaceX, ik was zelfs op het journaal ermee. Nou, nee, maar dat geeft aan hoe groot de hype is. En dat iedereen denkt, ja, maar daar wil ik ook bij zijn. Ja. Musk, alles wat Musk aanraakt verandert in goud. Nou, dat valt wel een beetje tegen. En dus wil iedereen erbij zijn. En dus zie je dat er enorm wordt meegedaan. En ja, dus is het een teleurstelling.
0: Ja, wat geen teleurstelling was, was het belegde vermogen. Dat steeg met 12%, de grootste vooruitgang sinds DNB die gegevens bijhoudt. Is dit dan het einde van Nederlands spaarland? Of kunnen we het zo stellig nog niet noemen?
1: Nee, als je gaat kijken, de stijging van belegvermogen blijft nog achter bij de AIX of bij de Wereldaandelenindex. Dus wat dat betreft hebben de beleggers het niet eens zo goed gedaan. Het is vooral koersstijging die er is. Dus dat is jammer. Het zou natuurlijk veel meer moeten. Je weet één ding zeker, dat met de belastingwetgeving en de inflatie en de hele bescheiden spaarrente die er is, dat je daar zeker geld op gaat verliezen. Overigens, wat wel heel erg opviel, ik heb even gekeken naar de aandelen die ze gekocht hadden en de aandelen die ze verkocht hadden. Van de top 10 aandelen die ze gekocht hadden, was er maar eentje die de afgelopen 12 maanden daarvoor was gestegen. Dat was Shell. En voor de rest allemaal de verliezers. Adyen, Wolters Kluwer kochten ze massaal bij. En nou ja, Adyen min 28, Wolters Kluwer min 38 in die 12 maanden daarvoor. En als je gaat kijken welke aandelen ze verkochten, dat zijn allemaal grote stijgers. ASML, ING, BESI, ASMI, DSM.
0: Dus veel winstneming dus en veel opportunisme.
1: En, ja, dus de winnaars verkopen en de verliezers terugkopen. Kan een goede strategie zijn.
0: En ook het geloof in oude bedrijven die al wel op hoger hebben gestaan en erin vertrouwen dat ze wel weer terug naar die oude hoogtes kunnen stijgen.
1: Blijkbaar wel, ja. Dus ik vond dat een hele opmerkelijke conclusie.
2: Tot zover de beursdag en ook tot zover de beursweek. Ik heb nog één ding op mijn to-do-lijst staan vandaag en dat is de aankomende beursweek. Ik wilde eigenlijk krekels laten horen hier, want de agenda in Europa is behoorlijk leeg. Het gebeurt deze week toch echt vooral in de VS. Zo komen de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en de Amerikaanse arbeidsmarkt uit. Je hoort hoeveel wekelijkse hypotheken zijn verstrekt en hoe het met de wekelijkse uitkeringen zit. Er zijn weinig bedrijven met kwartaalcijfers, maar wel één groot bedrijf waar zo'n beetje iedere belegger naar uitkijkt. Nvidia. Het grootste chipbedrijf en meest waardevolle beursbedrijf van de wereld opent de boeken. En elk kwartaal stunt het met de omzet en de winst. Goede cijfers, dat lijkt bijna gegarandeerd. Het is alleen de vraag of die goede cijfers ook genoeg gaan zijn voor de aandeelhouders. En dan is het ook nog letten op de investeringen die Nvidia gaat doen en of dat een beetje gepruimd wordt door de belegger.
0: Dat was hem dan, de BNR-beurs van vrijdag 21 augustus. En dan zijn we ook aan het einde gekomen van de beursweek. Zondag zijn we er weer, dan bereidt Corneille voor op het hoogtepunt van volgende week. Oeh, wat zou dat toch zijn? Ja, Nvidia inderdaad. Maar voor nu bedankt weer Corneille van Zijl van Cardano.
2: En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zie je voor de verandering dat we in een iets andere omgeving zitten. Want echt wel knus hier, toch?
0: Ja, klein studiootje.
2: Wel leuk.
0: Maar het werkte.
2: En in datzelfde kleine knusse studiootje hebben we ook een extra aflevering opgenomen over Nvidia met Corneille. Die vind je vanaf zondag in je podcast-app dus en ook op YouTube. Dus ga daar kijken of luisteren of abonneren. En dan vind je hem meteen.
14: Tot zondag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn.
2: De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
8: Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt.
9: Huisschudden heen en weer. Dat was even een heftige ervaring.
10: Saying it will be an economic D-Day.
11: Project 2029.
12: Dit spel is nog niet helemaal gespeeld.
5: Wilfried Gené.
13: En ja hoor, daar zijn we weer. Een live uitzending van de Friday Move vanuit het Jakarta Hotel in Amsterdam. We zitten hier weer voor de eerste keer. Grote getallen zijn de mensen natuurlijk opgekomen. Er kunnen natuurlijk nog veel meer mensen bij. En naast mij zitten als co-host als eerste Noah Falen.
14: Hallo.
13: Dag Noah. Ik weet niet of je mij wel kent. Met wat voor gevoel ben jij hier naartoe gekomen, Noah?
14: Gewoon een leuke middag, denk ik. En ja? Toen werd er gezegd de co-host van Wilfried Gené. Toen dacht ik, maar volgens mij ben jij niet zo goed met co-host, toch?
13: Wat dan?
14: Co-presentatie, dat soort dingen, daar doe je niet zo aan, toch?
13: Oh, waarom denk je dat?
14: Nou, in het verleden heb ik wel eens gehoord van Hélène over dat programma Hendricks en Gené, toch? Dat werd Café Wilfried en Gené genoemd.
13: Ja, dat was, hoe heet hij ook alweer, die zanger? Van Amalia en zo, heet die jongen ook alweer.
14: Wesley Bronkhorst.
13: Ja, die was zo dronken. En de keren ervoor zong Frans-Duits de intro. En dan was het Café Hendricks en Gené. Maar die was zo dronken dat hij Café Wilfried en Gené begon te zingen.
14: Ja, maar dat was het toch ook een beetje.
13: Nou, voel je dat?
14: Ja, een klein beetje. Maar in de radio is het denk ik anders. Dus ik vind het leuk om je co-host te zijn vandaag.
13: Maar ik denk ook dat, ik zit er nog even over na te denken wat je nu zegt, dat het destijds natuurlijk ook voor Hélène helemaal nieuw was.
14: Ja, dat was heel nieuw. Ja, ja, dat klopt.
13: Dat het met Jay ook breder dan alleen sport voor haar best wel even wennen was. Nou ja, het heeft ze natuurlijk fantastisch opgepakt.
14: Absoluut.
13: En ja, ik denk dat ik inmiddels zelf ook iets verder zou kunnen zijn daarin. Dus misschien moet ik het nog een keer op gaan pakken.
14: Nou, dat is wel leuk.
13: Nou, we hebben het er wel eens over gehad laatst.
14: Echt?
13: Hoe dat zou zijn om nog één keer samen
14: een uitzending
13: te doen. En te kijken hoe dat dan zou lopen. Want het was toen op een zondagavond op Veronica. In de zomer, 22:30. Ja, wie gaat
14: dat
13: zitten
14: niet
13: kijken? Dat is natuurlijk niet echt een ideaal tijdstip. Maar goed, je hebt dus eigenlijk jezelf voorgenomen om te kijken hoe dat gaat werken.
14: Hoe dat gaat werken. Ja. We hebben leuke gasten, dus dat scheelt. Toch?
13: Ja, want jij bent niet leuk.
14: Ja. Ook. Maar het gaat denk ik vooral om de mensen die aanschuiven, toch?
13: Nee, in zekere zin gaat het. De co-host is de rode draad in het programma. Oh, kijk, ik bereid me altijd heel goed voor op de co-host. Maar alleen, ik kwam niet verder dan dit A4'tje.
14: Wat heb je allemaal opgeschreven?
13: Ja, nou ja, hier staat dus leert Spaans. Zou graag een gezin willen en geen feestbeest. Ja, verder kwam ik ook niet.
14: Uit welk artikel heb je dit getrokken?
13: Ja, ik kreeg allemaal dingen opgestuurd door de redactie. En ja, dit was het meest spraakmakende wat ik eruit kon krijgen. Ja.
14: Nou, dat beloven
13: we
14: wat voor.
13: Ja, hoe gaan we dit spannend maken, Noah?
14: Hoe gaan we dit spannend maken?
13: Ja.
14: Goeie vraag.
13: Ja.
14: Ik leer wel Spaans, inderdaad.
13: Hoe gaat dat?
14: Nou, dat gaat nog niet heel lekker.
13: Nee?
14: Bueno? Bueno. Muy difícil, hè?
13: Muy difícil, sí. Ja, ik doe de afgelopen periode ook heel veel Spaans. Maar het komt meer omdat ik mijn dochter probeer te helpen. Die heeft Spaans op school.
14: Ah.
13: En ik spreek op een gegeven moment beter Spaans dan zij.
14: Is dat zo?
13: Maar, ja, maar het leuke eraan wel is dat je daardoor zelf wel weer allemaal gaat oppakken. Ja.
14: Welke vreemde talen spreek je eigenlijk? Nederlands, Engels
13: Nederlands,
14: en dan?
13: Engels.
14: Duits?
13: Frans een beetje. En als ik gedronken heb, dan spreek ik heel goed Spaans.
14: Ja, dan spreek ik ook Arabisch.
13: Ja, dan spreek ik mijn taal echt.
14: Dat heb ik ook.
13: Als geen ander, ja. Maar goed, dat is ook maar een gegeven. Belangrijk is natuurlijk, ik las ook in datzelfde in een van die interviews, dat jij 2 jaar geleden nog over jezelf zei dat je eigenlijk de autoriteit miste om een voetbaltalkshow, althans een sportprogramma te presenteren zoals Helena deed. Inmiddels doe je dat gewoon.
14: Ja.
13: Dus wat is in die 2 jaar veranderd met jou?
14: Meer ervaring denk ik opgedaan. Ik denk dat je ook wat ouder wordt. Ik denk dat autoriteit ook een klein beetje met leeftijd komt.
13: Je bent nu al 26, hè? Je bent al 26.
14: Ik ben al 26, ik word oud. Ja. Nee, ik denk dat autoriteit wel een klein beetje met leeftijd komt. En ik denk dat als je naarmate je wat langer in die voetballerij zit en in die sportwereld, dat je ook wel wat meer durft om je mening te geven. Nou, daar hebben wij het vaker over gehad. Dat je dat ook wel iets meer mag laten zien. En ik denk dat als je een talkshow host wordt van een sportprogramma, dat je daar ook niet een presentator te veel met de mening worden, maar dat je daar iets meer van mag laten zien. Ja. En ik denk dat je inmiddels die autoriteit wel krijgt. Maar nog steeds, ik bedoel, ik doe bij Ziggo sportpresentatie aan tafel. Ik heb een podcast met Wesley en Rafael gedaan, wat ik heel erg leuk vind.
13: Was ook leuk.
14: En dan komt er op een gegeven moment misschien wel een keer een volgende stap. En dan dat zou ik heel leuk vinden, een eigen sportshow. Maar wel denk ik sport. Voornamelijk
13: maar
14: sport.
13: Je wordt 27, hè?
14: Eind dit jaar.
13: Het gaat een beetje belachelijk snel als je het zo bekijkt.
14: Dat kan je zeggen, ja.
13: Dan ben je rond je 30ste, 32ste klaar met alles in dit vak.
14: Wat moet je dan nog?
13: Maar hoe zie je dat voor je dan?
14: Ja.
13: Want als je nu al zegt, ik ben 26, ik voel nu wel de autoriteit om bijvoorbeeld aan een tafel met Ronald de Boer over een wedstrijd te praten en een wedstrijd te analyseren. Mm-hmm. Daar voel je nu zeker genoeg bij. En daar heb je dus nu ook de autoriteit voor, vind je, toch?
14: Nou, sowieso een presentatie bij Ziggo Sport en een avond voetbal, denk ik wel, ja.
13: Ja. In welke fase denk je dan die volgende stap te kunnen maken? Wat praat je over dan?
14: Ja, dat is gek, hè? Dat gaat. Nou, ik krijg heel vaak de vraag, what's next? En soms denk ik, ja, ik vind het heel leuk om meer presentatie aan tafel te doen. Maar ik vind het verslaggeven en die rol, en zoals ik het voor VI doe bij het Nederlands Elftal, dat vind ik ook nog leuk om dat jaren te blijven doen, denk ik.
13: Maar geniet je ervan?
14: Ja, ik geniet daar ook van.
13: Maar hoe dan?
14: Nou, omdat ik het leuk vind om aanwezig te zijn in een stadion, om met voetballers te praten. Hoewel ik ook hier en daar wel eens denk, oh, dat die vluchtige live interviews, dat op een gegeven moment wil je ook wel ietsje meer de diepte in. En ik denk dat dat ook leuk is als je een keer een sportshow gaat doen, of aan tafel gaat doen, dat je daar iets meer de ruimte voor krijgt. Maar soms denk ik wel eens, ik moet ook niet te vroeg pieken.
13: He? Nou dus ja, dat doe je sowieso al.
14: Dus je kan het ook een beetje uitstellen wat dat betreft.
13: Nou ja, het lastige is, ik was iets later dan jij erbij, maar ook relatief jong toen ik al die mooie dingen mocht doen. Ik was op 26, 27, mocht ik de hele wereld overreizen voor Filmnet en Canal Plus en Ziggo. Ziggo heette toen niet, had een andere naam. Wat ik mezelf wel eens kwalijk neem, deed ik bijvoorbeeld in een weekend deed ik een wedstrijd Manchester United tegen Manchester City. Ik deed AC Milan tegen Inter dat weekend. En op maandagavond deed ik nog een wedstrijd in de Premier League. En ik reisde de hele wereld over. Ik ging naar Japan toe, ik ging naar Australië toe. Ik heb er nooit echt van genoten.
14: Nee.
13: Ik heb er nooit echt bij stilgestaan. En dat is ook iets wat ik je nu als oude man wil meegeven. Nee, maar geniet er wel van.
14: Je hebt wel een punt, hoor. Want ik heb deze zomer dan weer het WK gedaan. En eigenlijk als je terugkomt, denk je pas weer, jeetje, wat was dat vet.
13: Ja.
14: Terwijl je komt aan bij die wedstrijd Nederland-Zweden. En je hebt je net uit de naad gerend in het zweet om 3 keer live te gaan bij jullie in de show. En
13: dan zit je ook meteen.
14: Ja, de diepte in. Ja, dat was weer lekker ordinair. En dan zit je daar in die wedstrijd. En denk je, eigenlijk moet ik hier ook een beetje van genieten. En daar moet ik af en toe wel iets meer aandacht aan besteden, denk ik.
13: Een van de gekste momenten, ik heb ooit de afscheidswedstrijd van Maradona mogen doen in het Boca Juniors stadion.
14: Zo.
13: La Bombonera, de bonbondoos. Er zaten 60.000 huilende mensen zaten daar. En ja, Maradona was zo dik dat hij over de middenlijn struikelde de hele tijd. En dan speelde hij weer bij de All-Stars. En dan speelde hij weer bij Boca Juniors. En dan speelde hij weer in het Argentijnse elftal. En volgens mij stond hij strak van de cocaïne. Maar dat was zo indrukwekkend. En toch heb ik het eigenlijk destijds niet zo beleefd.
14: Omdat
13: ik gaf commentaar voor RTL 5 live op dat moment. En ik zat het wel te doen, maar het ging op een bepaald moment, omdat je dan zo geconcentreerd met je werklaar blijkbaar bezig bent, dat je pas later beseft hoe bijzonder het was. En dat is iets wat je wel moet proberen te onthouden.
14: 100%. Want ik had 2 jaar geleden dat ik een droom, of die had ik, heb ik al langer, ik wil een Champions League finale doen. Nou, die heb ik nu 2 keer gedaan.
13: Ja.
14: En dan denk je, ja, de volgende wordt net zo tof. Alleen bij de eerste sta je er iets meer bij stil. En het gekke is dat het
13: vroeg. Nu al 2 Champions League.
14: Het is heel vroeg.
13: Ja, ik had die Champions League finale van Ajax tegen in Madrid zullen doen, weet je wel.
14: Oh, na die Lucas Moura die volgens Valentin Driessen nooit scoorde.
13: Die in de laatste minuut maakte hij zijn derde.
14: Oh.
13: En ik zat daar met Dick Advocaat en we zaten elkaar aan te kijken zo van dit gaat helemaal fout. En het ging fout.
14: En daar ging die finale door.
13: Daar ging mijn finale. Ik had nog met John. Ja, je kent John wel ook.
14: Ja, redelijk. Ja.
13: Met John nog afgesproken dat we dan ter plekke met een hele grote studio zou zitten. En ik had hem net om en toen ging het dus mis. Jammer. Zo jammer dit.
14: Jammer.
13: Dat streven heb ik nog wel. Hey, kijk, moet je nagaan.
14: Hey, toch nog dromen.
13: Ja, zo is het. Het wordt een vrij incestueus programma, heb ik het idee. Want jij kwam net binnen, je zag gelijk de man binnenkomen die nu...
14: En knuffelen ging ik.
13: Ja, ik zag het meteen gebeuren.
14: Omhelzen.
13: Jij kent natuurlijk iedereen in het vak.
14: Ja, ik ken wel bijna iedereen.
13: Je hebt veel vrienden ook opgebouwd.
14: Ja, dat sowieso.
13: En kan dat in ons vak, vrienden opbouwen?
14: Nou, het zal je verbazen. Ik denk het toch.
13: Noem maar een paar vrienden. Ja, Helene.
14: Helene en Merel,
13: sowieso.
14: Dat zijn echt wel mijn vriendinnen.
13: Ja.
14: Durf ik mijn hand voor in het vuur te
13: steken. Teun de Nooijer?
14: Ja, dat is ook een vriend.
13: Ja, is ook een vriend, ja?
14: Ja, hè, Teun? Nou, heb je al lang niet zeker. Gezien?
15: We hebben elkaar lang niet gezien. Nou, ik heb jou natuurlijk wel gezien, wat vaker op tv. Ik heb WK voetbal natuurlijk ook gevolgd. Nee, en we hebben echt een beetje samengewerkt.
13: Ja.
15: Binnen het hockey.
13: En dat ging goed.
15: Ja, dat ging hartstikke goed. Nou ja, zeker aan de kant van Noah. Want die was echt wel een beetje een soort leerperiode.
14: Ja, zeker. Want dat is denk ik 3 jaar geleden begonnen daarmee. 3,5 jaar geleden.
15: Ja, zoiets denk ik.
14: Toen had Viaplay en die ging de rechten kochten zij van de hoofdklasse hockey. Nou, eigenlijk werd daar niks mee gedaan op tv-gebied. En die gingen toen al die wedstrijden live uitzenden, 2 jaar lang. En dan stonden wij op zaterdag en zondag wij op HGC. Dus dat stond geen kip naar te kijken. Stonden we 1,5 uur een programma te maken.
13: Je hebt er wel eens aan zitten kijken. Dat zag er vrij troosteloos uit.
15: Nee, maar het was superleuk. Want toen was je nog wat jonger dan dat je nu bent, bij wijze van spreken. Maar, maar super professioneel. En goed voorbereid. Duidelijk welke vragen ze wilden stellen. En voor mij was het eigenlijk gesneden koek. En gewoon antwoord geven voor de wedstrijd. In
14: ja,
15: de
14: ik was daar heel professioneel, omdat het bij VI natuurlijk altijd ordinair was. Dus dan probeerde ik dat een beetje recht te trekken.
13: Nou, zo ordinair zijn we de laatste tijd niet, vind ik. We mogen wel weer wat ordinairder worden, vind ik.
14: Ja, dat is leuk. Ik zag een promo, want het komt natuurlijk weer terug maandag. En toen werd de vraag gesteld aan Helen, hoe oud was jij dat je ontmaagd werd? En toen zei ze 18. En toen zei Johan, oh, wat preuts, ik was 7. Ja. Dat is de promo. Dus
13: ja, maar het was 8, heb ik later gehoord. Dus nee, het klopt niet helemaal. Hey, en samenwerking ging goed. Heb je nog tips
15: over
13: hoe ik dat dan beter kan doen als co-host? En als je met een co-host werkt en zo, hoe werkt dat dan?
15: Nee, wat ik gewoon heel mooi vond om te zien. Ja, tip weet ik niet zo goed. Die heb je denk ik ook niet nodig. Maar wat ik gewoon heel leuk vond om te zien, dat is dat. Ja, hoe jong ze was, gewoon wel iedereen even duidelijk aangaf van ik wil het zo hebben of ik wil het zo hebben of laten we dit zo oppakken of dit was niet goed of dit was wel goed.
13: Ja.
15: Op die leeftijd, ja, ik stond er dan van te kijken. Ik bedoel, ik heb dochters van dezelfde leeftijd en die maken ook fantastische stappen, maar 3 jaar geleden, ik was wel onder de indruk.
13: Ik zou heel kritisch kunnen zijn, maar wij sparen natuurlijk ook wel eens.
14: Ja, wij
13: dus ik
14: zeker.
13: Weet hoe leergierig Noah kan zijn, dus in dat opzicht.
14: Hockeyt jouw dochter nog?
15: Middels, zeker, bij Bloemendaal. Ja. Ja.
14: En richting Oranje? Of,
15: weet ik niet. Ze heeft wel alle Nederlandse jeugdteams doorlopen. Hij heeft ook onder 21, Jong Oranje, gespeeld. Ik zat een kleine 3 jaar geleden als trotse ouder op de tribune, heel ver weg in Santiago. Want toen werd ze wereldkampioen met onder 21. Superleuk om daar dan te zitten en je dochter dat te zien doen. En,
13: is het diezelfde dochter waarmee je tegen Regie Blinken dat spel moest spelen? Of
15: ja.
13: Is het diezelfde dochter?
15: Dat is dezelfde. Ja, dat is,
13: wat is dat nou voor gekke programma?
15: Ja, nou, ik vond het een hartstikke leuk programma.
13: Heb je dat als gezien?
14: Ja, dat heb ik gezien, ja.
15: Ja, ik vond het leuk. Het was leuk om als vader, dochter of moeder, zoon... en dat 6 keer, zeg maar... om zoiets te doen samen
13: van de geest, met een zoon, zag ik ook voorbij komen.
15: Ja. Dus het was wellicht voor de deelnemers leuker...
13: Dat idee had ik ook.
15: Dan om naar te kijken.
13: Ik dacht de hele tijd, heb ik gedronken? En ik had niet gedronken. En ik zat groot te kijken. Ik denk, je moet hier heel veel.
15: Het was gewoon ongelooflijk leuk. Je kreeg, ik weet niet of mensen het hebben gezien... maar het waren 6 dagen. We zaten in het Olympic Hotel... In Amsterdam. En uiteindelijk was de grote finale ronde was ook in het Olympisch Stadion. Maar we kregen elke dag 2 challenges. En het waren sportschallenges. Was of in het water, of met hardrennen, of met gewichten, of wat dan ook. En 5 minuten voor, zeg maar, de eerste challenge kreeg je de uitleg. En dan moest je even met je, je kind. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? En meteen camera's erop natuurlijk. Ja, en dan die challenge doen. En, dat gaat goed of dat gaat niet goed.
13: Maar noem even die challenges. Gewoon voor de mensen thuis. Dat ze weten wat je moest doen.
15: Nou, was begin. Het was hier vlakbij in Amsterdam. Bij Nemo moesten we eerst zeg maar het gebouw oprennen. Dan moesten we de roeispaan vandaan halen. Keihard naar beneden rennen. Dan moesten we de kano in. Nou, dat was wel heel erg geestig trouwens met familie van de Geest. Maar daar kom ik zo op terug. Mm. Nou, die kano in. En uiteindelijk een parcourtje. Moesten we op het water nog balletjes in goaltjes gooien. En uiteindelijk weer die kano uit het water halen.
14: Ja.
15: En, Nou, wij werden met...
13: Hoogstaand hoor je nu
15: met,
13: wel, hè?
15: Nee, ja. Met teampje ja. Paars werden wij daar tweede. En familie van de Geest had het wat lastiger. Want het was een soort Titanic, eigenlijk de kano.
13: Maar dan nogal zwaar.
14: Ja, dus achterin.
15: Dus er kwam de hele tijd water naar binnen. En ze gingen bijna onder. Maar ja, het was inderdaad als gezin, als stel, ongelooflijk leuk om te doen.
13: Ja, snap ik.
15: Want je leert je elkaar echt op een andere manier kennen.
13: Maar goed dat je dingen goed kan uitleggen. Ook dat mensen thuis het meteen visueel voor zich zien. Dat is ook misschien wel handig bij de volgende opdracht. Het WK-hockey.
15: Ja.
13: Het gaat van pool naar pool.
15: Ja, klopt.
13: Gaat goed, hè? Met de Nederlandse dames en heren. Gaat uitstekend.
14: Ze doen het uitstekend.
15: Ja, ze hebben allebei nu de pool afgerond. Ja. 3 wedstrijden gespeeld. De volle punten, de volle buit. Dus 9 punten aan de dameskant, 9 punten aan de herenkant. En nu gaan ze naar de volgende pool.
13: Ja.
15: En dan gaat er uit de pool van Nederland ook eentje mee.
13: Ja, er gaat dus eentje mee uit die pool.
15: En Nederland heeft dus die wedstrijd tegen die tegenstander gewonnen. Ja. Dus neemt 3 punten mee naar de volgende pool.
13: Van die ploeg waar die ook meegaat.
15: Precies.
13: Ja.
15: En dan komen de 2 ploegen van de pool, die komen erbij.
13: Die komen
15: en daar
13: erbij.
15: Moet Nederland tegen spelen.
14: Maar waarom zou je dit aanpassen? Wat is er nou mis met leuk een kwartfinale, een halffinale en een finale?
15: Ja, dat vind ik een hele goede vraag.
13: Ja, kijk, wie heeft dit bedacht?
15: Het idee erachter is om elke wedstrijd zo interessant mogelijk te laten zijn. En daar zit iets in. Want bijvoorbeeld, kijk, de Belgen, we organiseren het samen met de Belgen. Ja. Dus de Nederlandse
13: finale. Weten de Belgen niet, maar het is wel zo.
15: De WK-finale uiteindelijk van de dames is in Nederland. Maar de WK-finale van de mannen is in België. Hoe kom ik hierop?
13: Hoe kom je erop?
15: De Belgen die hebben de wedstrijd tegen Duitsland. En ze gaan samen met Duitsland door naar de volgende ronde. Die hebben ze verloren. Dus die gaan met 0 punten naar de volgende pool.
13: Okay.
15: En dat gaat vanavond trouwens gebeuren. Want daar komen Australië en Spanje erbij. En Australië is echt een van de grote favorieten. Dus stel dat België vanavond verliest, dan hebben ze echt een groot probleem.
14: Ah, ik heb hem echt niet meer, maar dat maakt niet uit.
13: Nee.
14: Het is leuk, we doen het goed. Dat is het
13: nog steeds wat jij zegt, kwartfinale, halve finale, dat is toch gewoon, dat voelt toch ook natuurlijk.
15: Dus na de tweede pool komt dan inderdaad de halve finale en de uiteindelijke.
14: Maar goed, de dames die gaan hupsakee naar die finale toe.
15: Die zijn met afstand favoriet voor de wereldtitel.
13: Ja, als je met 9-0 wint op een WK tegen Japan.
14: Dat is ook best lullig voor die Japaner.
13: Ja, die dame werd nog gewisseld, die doelvrouwen zag je op een gegeven moment. Ja.
15: Nou,
13: je zat tegen de zon in te
15: kijken. Je hebt af en toe best wel een beetje medelijden met de tegenstander van de dames. Want de dames die zijn eigenlijk, ze hebben eigenlijk de 2 beste keepers van de wereld. Ze hebben de beste corner van de wereld. Ze hebben enorm veel aanvallend vermogen, creatief vermogen. Met Veen, met Felice Albers, met Xander Waard natuurlijk. Freke Moes. Nou, er zit zoveel score. Een creatief vermogen in de ploeg. Achterin hebben ze echt een bolwerk staan.
13: Jij hebt er verstand van, hè? Je bent zelf ook een tophockeyer geweest voor de mensen die het later inschakelen.
15: Ja, ze hebben eigenlijk op elke positie de beste speler van de wereld. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
13: Eigenlijk is het helemaal niet leuk. Nee,
15: het is bijna
13: voor ons is het leuk, maar voor de rest van de wereld is het helemaal niet leuk.
15: Het is voor de tegenstanders bijna onmogelijk.
14: En een leuke statistiek, Jibbe Jansen, degene die de strafcorner neemt, die heeft dus meer doelpunten gemaakt dan dat ze interlands heeft.
15: Dat is wel heel erg knap.
14: Dat gaat toch helemaal nergens
15: over? Dat is een redelijk
13: mag dat überhaupt?
15: Dat mag
13: dat mag wel, ja. Nee, oké, je kan ook een regel afspreken dat je niet meer maken dan je zelf speelt. Hè.
15: Nee, dat mag.
13: Het een beetje sportief blijft voor de rest natuurlijk allemaal ook. Ja. Maar we gaan dus gewoon 2 wereldkampioenen krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer.
15: Aan de dameskant, je bent net in Las Vegas geweest volgens mij. Een grote kans, daar had je op kunnen inzetten, zeg maar.
13: Kon dat daar? Ik heb het niet gelezen. Maar
15: dat weet ik niet. Nee, maar aan de mannenkant heb je echt wel, tegenstand. Ik bedoel, België kunnen het nog prima halen. Duitsland ook wel een van de favorieten. Australië vind ik erg goed. Nederland hoort daar gewoon bij. En Engeland eigenlijk ook wel. Dus,
13: Argentinië hoor ik hier niet bij.
15: Nee, hoewel dat wel een hele lastige tegenstander is om tegen te spelen. Ja. Daar hebben ze wel van gewonnen in de pool, dus dat is mooi. Die gaan ook door.
13: Ja.
15: Met 0 punten.
13: Die gaan met 0 punten door.
15: Nederland met 3.
13: Ja, Nederland met 3.
14: Dan zit Rob
13: het wordt dus heel moeilijk voor Argentinië nu al.
15: Wordt nu lastig.
14: Dan zit Rob Jetten natuurlijk weer op de tribune. Toch?
13: In wat voor shirt?
14: In wat voor shirt?
15: Hij is al geweest.
14: Ja.
15: Hij is 2 keer geweest. De eerste wedstrijd van Nederland en de tweede natuurlijk. Want toen.
14: Toch?
13: In wat voor shirt?
14: In wat voor shirt? Dat is de grote vraag.
15: Hij is al geweest.
14: Ja.
15: Hij is 2 keer geweest. De

0: Dat is de laatste.
1: 98.
0: Ja, dus 28 jaar geleden.
1: Ja, nou, man, dus het wordt even tijd.
0: Het wordt absoluut tijd.
2: Je had het niet eens door, hè? Op dat moment, toen je scoorde, toch?
0: Nee, ik had het inderdaad niet door. Want het was een van de eerste toernooien, misschien wel het eerste toernooi, dat werd beslist met een golden goal. Of tenminste, die regel hadden ze toen ingezet. Ja, en ik maakte in de verlenging 2 minuten voor tijd die rebound van de corner.
2: Ja.
0: En ik liep inderdaad eerst nog weg om te juichen. En oké, we moeten nog. Maar toen in het weglopen besefte ik van, hé, wacht even, we zijn klaar, we zijn wereldkampioen.
2: Ja.
0: En toen
2: wel mooi.
0: Had ik in één keer een heel team over me heen.
1: Hoe vaak heb je dat nog teruggehoord op feesten, verjaardagen en dat soort dingen?
0: Vaak, ja. En ja, hoe langer we geen wereldkampioen worden, hoe vaker ik er eigenlijk aan word herinnerd. Want dat komt telkens weer terug. En ik heb nu ook echt zoiets van, jongens, word alsjeblieft wereldkampioen. Want dan ben ik hiervan verlost.
1: Ja, is dat zo? Want dat vind ik grappig. Ik denk altijd dat de jongens bijvoorbeeld van het WK 2010, de voetballers, dat die toch moeilijk zouden vinden als er een andere ploeg ineens wel wereldkampioen.
2: Dat merk je ook in die podcast bij Westie
1: ja,
2: en bij Raad.
1: Soms merk ik dat wel eens.
2: Ja?
1: Heb jij dat niet?
2: Ja, ik kan me er wel voorstellen dat heel veel topsporters dat wel een heel klein beetje hebben.
1: Ja.
2: Als een record eraan gaat of een bepaalde prestatie.
1: Dat is hetzelfde dat ik denk, als je bijvoorbeeld niet wordt geselecteerd voor je land en je land wordt vervolgens Europees kampioen of wereldkampioen, dat je dat enerzijds heel leuk vindt en anderzijds toch een beetje ingewikkeld vindt.
2: Maar Jolie Veerman die gewoon dacht bij zichzelf, haha, lekker dat ze eruit liggen, dat werkt.
0: Daar zal iets voor waarheid.
1: Maakt het niet uit.
0: Het verschil denk ik per persoon. Maar ik zou het ongelooflijk mooi vinden als we nu als Nederland zijn gewoon wereldkampioen worden. Ik denk dat we dat als Nederland hockeyland ook verdienen. Zeker na 28 jaar.
2: Waar ligt het aan dat het niet lukt dan?
0: Zeker aan de. Nou, we hebben wel dichtbij gezeten. We hebben een keer verloren met shootouts. Dat is toch niet zo lang geleden. We hebben in de buurt gezeten. We hebben bronzen medailles, zilveren plakken. Maar uiteindelijk dat laatste stapje, wat ze natuurlijk wel 2 jaar geleden in Parijs hebben kunnen zetten, door weer Olympisch kampioen te worden. Dat maakt het bij wijze van spreken nu weer extra lastig. Hè, want als je Olympisch kampioen bent en daarom misschien ook wel echt wel favoriet, omdat je ook een beetje thuis speelt, zeg maar. Ja, is het wel lastig om vervolgens het grote toernooi daarna ook meteen te winnen. Zeker met de concurrentie aan de mannenkant. Maar ja, je hebt wel een keer zo'n grote finale echt gewonnen. En dat geeft ook vertrouwen. Dus het kan ook zomaar gebeuren dat ze juist wel doorstoten. Dat is ons, in mijn tijd is dat gelukt. Hè? Want we werden in 96 werden Olympisch kampioen. Vervolgens werden we 98 wereldkampioen. En 2 jaar later nog eens een keer Olympisch kampioen. Dus dan hadden we echt een soort rits van succes.
2: Ze kunnen nooier, hè?
0: Ja, maar ja, ze hebben nu ook goede spelers. En die wedstrijden kunnen beslissen. Dus ze zijn echt een van de favorieten. Maar het moet wel net even. Je moet ook een beetje geluk hebben.
2: Hoe is dat eigenlijk? En als je de beste van stel bent, hoe voelt dat? Ja, maar dat lijkt me toch.
0: Ja, nou, je
2: groeit erin. Paris heet dat toch?
0: Want ik kwam natuurlijk bij het Nederlands elftal als jong talent. Weet je, ik was 17 jaar, 18 jaar. Op een gegeven moment ging ik naar het eerste grote toernooi. Was dan het WK in mijn geval van 94 in Sydney, ver weg. Dan ben je gewoon zo'n talent op linksbuiten. Oké, geef hem de bal en laat hem maar zijn ding doen. Dus dan heb je een hele andere rol natuurlijk dan jaren later. Als je misschien eens een keer captain wordt of de meest ervaren speler van het team bent. Dus dan groei je langzaam in. Ik vond het eigenlijk als speler altijd misschien wel het belangrijkste om de mensen om me heen zo goed mogelijk te laten zijn. En zo makkelijk mogelijk te maken. Dus de bal zo aan te spelen dat ze bij wijze van spreken hem niet meer hoefden aan te nemen. Of hem uiteindelijk voor de goal zo breed te leggen dat ze hem alleen nog even hoefden binnen te tikken. He, want op het moment dat je dat voor elkaar krijgt en je laat het ander, je maakt het voor de ander zo simpel mogelijk, dan heeft het ook de meeste kans van slagen.
2: Absoluut. Maar je legt het nu ook uit. Je hebt ondertussen door dat je gewoon op dat moment de beste van stel bent. Hoe voelt dat?
0: Poeh.
1: Is dat druk?
0: Nee, het is ook leuk. Het is ook leuk, want je weet als je het complex oploopt van we hebben iets te doen als team, maar we hebben als individu hier ook wat te doen vandaag. Ik zal er ook moeten zijn. Ik zal er ook die ploeg moeten helpen. Ik zal het spel moeten spelen wat ik in me heb. En ik heb altijd wel druk gevoeld. En ik ben altijd ook wel. Er is ook spanning geweest. En je bent zenuwachtig voor zo'n wedstrijd. Maar uiteindelijk was het in mijn geval wel altijd wel van oké, het fluitje gaat en dan is het ook weg. En dan ben ik gewoon bezig om alles te doen om uiteindelijk die wedstrijd te winnen.
2: Maar kijk je ook eens met verbazing naar je ploeggenoten dat die het dan niet kunnen wat jij dan wel kan? Ik bedoel, ik heb alle grote voetballers gesproken, die hebben daar wel eens last van gehad. Die zaten te kijken, wat is dit nou toch, man, kom op zeg, speel die bal nou eens goed, joh, wat is dit, joh?
0: Ik heb dat meer als coach.
2: Ja?
0: Vind ik lastig.
2: Ja, zei Ronald Koeman ook een keer. Toen hij bij Vitesse trainer werd, zat hij de hele tijd te kijken. Ja, hoe kan dat nou dat ze dat niet snappen?
0: Nee, is moeilijk. Sommige dingen zijn vanzelfsprekend, bij wijze van spreken, voor spelers die op dat niveau hebben gespeeld. En ja, je probeert het uit te leggen, je probeert het te laten zien. En je legt het nog een keer uit. En ja, het is soms wel lastig als je het dan niet terugziet. En dan ga je ook aan jezelf twijfelen, zeg maar. Oké, ik heb het waarschijnlijk niet goed uitgelegd. Of ze begrijpen het niet. Ik zal het op een andere manier moeten aanpakken. Maar ja, dat is. Dus als coach vond ik dat

0: moeilijker.
1: Wat ook wel opvalt, hè, is dat al die jongens en meiden allemaal nog gewoon fulltime eigenlijk bijna ernaast werken. En dat je natuurlijk ook best wel vaak hoort. Xander Waard gaat stoppen na het seizoen. Misschien wel een van de beste hockeyers die we ooit hebben gehad. Jonas de Geus.
0: Zonde, want ik denk ze zou nog prima kunnen.
1: Precies,
0: maar ze is mentaal ook wel een beetje klaar en wil zeg maar de stap de maatschappij maken. Hè, carrière maken. Dus dat is ook hartstikke begrijpelijk. Maar ja, als liefhebber vind ik het jammer. Want ja, zij is gewoon ongelooflijk goed nog steeds.
1: En ik hoorde Jonas de Geus zeggen dat hij dit sowieso zijn laatste WK wordt. Het is natuurlijk ook zo, omdat het wat dat betreft niet heel rendabel is, hè, de hockeywereld. De echte toppers verdienen er wel wat aan, maar je kan er niet heel lang op tegen.
0: Nee, zoals een teamgenootje ooit van me zei, ja, wij zijn een beetje die studenten die, die als we pinnen, er komt wel iets uit. Zeg maar.
2: Ja.
0: Maar ja, dat houdt op. Dat is tijdens je carrière zo. Maar ja, elke hockeyer, maar dat is ook bij andere sporten zo. Dan is het gewoon het geval. Ja, maak je school af. Ga studeren. Heb je misschien een halve job naast. En uiteindelijk stopt het hockey. En ga je op die manier de maatschappij in. En dan ga je je boterham verdienen.
3: Maar het zijn ook mensen meestal die helemaal geen opleiding hebben en zo. Die moeten zich echt zorgen maken ook. Die in het hockey zitten vaak. Toch, die jongens. Beetje simpelere mensen en zo, toch?
1: Ja, het blijft een beetje een elitaire sport natuurlijk.
3: Ik zou net zeggen, ik wil niet moeilijk doen. Maar hè? Dat blijft nog een beetje het etiket, toch?
0: Meestal qua opleiding zit het wel goed. Maar ik denk dat het ook heel goed is. En dat heeft mij ook geholpen om uiteindelijk zo lang mogelijk te blijven hockeyen. Want ik heb gehockeyd tot mijn 37e. Juist omdat ik gewoon ook met mijn maatschappelijke carrière bezig was.
3: Ja, gaat goed nog steeds, toch? Die maatschappelijke carrière.
0: Ja, hoor.
3: Ja.
1: Nou, je zit nu hier, dus het gaat hartstikke goed.
0: Ja, ik heb de tijd om hier te zitten.
1: Ah, top. Ja. Vrijdagmiddag.
3: Hey, Olympische Spelen wil je ook nog, zag ik opeens. Dat zou je ook nog als droom hebben.
1: Om verslag te doen van de Olympische Spelen. 100%. Maar ja, dan moet je een keer naar de NOS.
3: En?
1: Nou, dat zie ik niet heel snel.
3: Nee? De CEO zie je niet zitten? Nee.
1: Nou, die is volgens mij prima.
3: Die CEO wel, maar de uitkeringen die je daar krijgt, de betalingen?
1: Ja. Vind ik leuk.
3: Nou ja, hoezo? Ik bedoel, dat is toch een hele logische opmerking.
1: Nee, dat is waar. Nee, maar ik vind ook, wat dat betreft vind ik het ook heel leuk om voor een commerciële zender sport te doen. Dat het niet allemaal zo binnen de lijntjes is. Ik kan nog wel eens gekke vragen stellen aan een bondscoach.
3: Ja, en dat moet je ook blijven doen. Ja. Dat zeg ik ook vaak tegen je. Blijf dat vooral doen. Even kijken. Nederland, vrouwen, wereldkampioen.
0: Ja.
3: Mannen.
0: Absoluut kanshebber. En zit goed in het toernooi.
3: Ja.
0: Morgen tegen India. Vrijdag tegen de Engelsen. Als ze een van die twee wedstrijden winnen, dan grote kans dat ze dan de halve finale gaan halen. En ik schat ook wel in dat ze dat morgen eigenlijk al meteen gaan doen tegen India.
3: Ja?
0: India is een lastige tegenstander. Die gaan het klein maken. Die gaan met de corner willen winnen uiteindelijk, denk ik. Maar ik denk dat Nederland toch net iets beter in het toernooi zit. Ook net iets meer kwaliteit heeft om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Ze zullen aan moeten staan, zoals het dan heet in de sport. Ja. Gisteren tegen Japan stonden ze de eerste drie kwart eigenlijk niet helemaal aan. Mm. Dat hebben ze zelf ook benoemd. De bondscoach was daar ook niet happy mee. Die is in de rust even het keer gegaan. Nou, ik ken Jeroen als speler. Daar heb ik nog wat wedstrijden mee gespeeld. Dus die zal echt een keer gegaan zijn. Ik denk ook nog in zijn evaluatie. Dus die mannen zijn er morgen klaar voor. En ik zeg altijd, als je iets kan pakken, dan moet je het doen. Morgen kunnen ze die halve finale laten. Denk ik.
1: Dus wereldkampioen worden het.
0: Nou, in ieder geval zijn ze goed op weg.
3: Ja. En dat mag ook wel weer, na zoveel tijd. Hè? Goed dat je er was, wat dat betreft.
0: Dank.
3: En tot de volgende keer.
1: Leuk je weer te zien, Teun.
0: Ja, tot snel weer.
3: Lief lekker tussen jullie. Film ook op.
1: Ja, hè? Ja.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
6: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
8: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
2: Ook voor alle mensen in Zandvoort. Voor iedereen die komt.
9: Huisschudden heen en weer. Ja, dat is een

0: zijn we nog nooit hier terug geweest. We zijn er weer met de Friday Move. We zaten hier nog een beetje gezellig te praten, Noah, Vaal en ik. En dan lijkt het programma alweer te beginnen.
1: Jij liet me al iets horen. Een kleine glimp.
0: En jij moet van tevoren natuurlijk... Oh ja, dus de nieuwe single hebben ze hier volgens mij voor mij wel al.
1: Ja, die kunnen we al even instellen.
0: Hebben we de nieuwe single al of niet?
1: Oh!

0: snippet van gehoord, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Maar ik zou eerst deze zomer... Ik was op deze zomer op een gegeven moment zo moe... dat ik dacht, ik ga even helemaal niks meer doen. Maar dus nu komt de 4 september uit.
2: Oh, hij komt nog uit, deze
1: single. Volgende week. Ja. Nee, die week daarna dan weer. En dan ga ik hem ook bij de Oranje Zomer zingen. Oranje Zondag, volgens mij.
3: Kom je op zondag?
1: Op zondag kom ik dan.
3: Oh, leuk.
1: Ben jij dat dan ook?
3: Ja, 6 september kom je dan.
1: Nee, iets later
3: als hij de vierde uitkomt.
1: Nee, maar dan is het dat ik 4 bij VI doe en dan iets later bij de Oranje.
3: Oké, nou dan zorg ik dat
1: zondag.
3: Ik ben. Dat kan ik niet meer.
1: Wordt hartstikke gezellig allemaal. Wat had je de laatste keer gestemd eigenlijk, Noah?
3: Gestemd?
1: Ja, nee, politiek.
3: Nee, maar daar ben ik niet zo van, hoor.
1: Je stemt niet?
3: Nee, wel, ik stem wel. Maar omdat nou, dat wordt allemaal weer zo... Dan word ik zo in zo'n hockey geplaatst. Daar heb ik helemaal geen zin in, Wilfred.
1: Hockey hebben we net gehad.
3: Ja, daarom...
1: ja, hey, sorry, maar...
3: Ik praat liever over hockey, ja. Laat ik zo zeggen... Wat heb jij gestemd?
1: VVD, laatste keer.
3: Ik volg politiek in de zin dat ik denk gewoon... zoals elke andere Nederlander... globaal en je...
1: Ja. En dan stem je gewoon VVD. Waarschijnlijk. Die kans is erg groot. Sterker nog, ik weet het eigenlijk wel zeker.
3: We hebben een leuke gast aan tafel.
1: Michiel Jurriens, goed dat je er bent, Michiel.
4: Dag Wilfred, hallo.
1: Bekende vraag natuurlijk. Ja of nee?
4: Ze is op Lowlands.
1: Ze is op Lowlands. Moment. Kijk, ik vraag altijd of ze vriendin meekomt. Want als ze vriendin meekomt, dan is hij scherper. Op
3: wat is dat? Iedereen wil naar Lowlands.
1: Ja, onze eindredactrice Mirai gaat straks ook naar Lowlands.
3: Ja, die stapt zo in de auto.
4: De halve parlementaire pers is ook op Lowlands, inderdaad. Dus, ik ben er nog. Dus
1: wie,
4: er is wel iemand die dat nog vandaag
1: op Lowlands dan?
4: Vandaag? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben er dus ook niet.
1: Je houdt niet van Lowlands.
4: Jawel, ik ben eerdere jaren wel geweest. Maar waarom vind jij dat zo vreselijk dan?
3: Ik begrijp gewoon niet zo goed. Staan.
1: Ik ben geen feestbeest. Dus,
3: ik zou je zeggen, als korrel zout in een gewone gezellig café met een biertje, dan ben ik wel een feestbeest.
1: Oh, dan wel. Okay.
3: Ik hou überhaupt niet van festivals, maar ik begrijp niet zo goed de charme ervan. Maar dat ben ik, hoor.
4: Het is voor die 3 nachten inderdaad dat je dan in een tentje kapot ligt te gaan. Dat is wel leuk met je vrienden.
1: Echt waar? Ligt in een tentje?
4: Het kamperen en met een luchtbed.
1: Lekker even in een hotel gaan liggen of zo, of niet? Ja, lekker naar huis toe.
4: Dat kan ook wel. Dat kan ook wel, maar je hebt dan zo'n harde kern Lowlands-gangers... die vindt dat je het dan weer niet helemaal goed doet. Ja, ik weet het ook niet precies, hoor. Oh. Dat is ook aan iedereen zelf.
3: Okay. En dan een week bijkomen van alles in dat weekend en dan...
4: Ik heb wel in eerdere jaren dan wel even 2 dagen vrijgenomen na Lowlands nog, ja.
1: Maar noemen ze toch een aantal grote namen uit het verleden dan? Ik probeer me even een beetje te verbeelden nu.
4: We hebben bijvoorbeeld in het eerste jaar na de pandemie 2022... toen had je Stromae daar bijvoorbeeld op het hoofdpodium. Echt wel een grote naam. Ik vind het... komend weekend een klein beetje tegenvallen. Maar wat je vanavond wel hebt, is bijvoorbeeld een New Wave. Dat is zo'n hip-hop collectief.
3: Oh, dat is met Ronnie Flex en Lil Kleine.
4: Ja, die 10 jaar geleden dat album met drank en drugs en al die dingen. Nou, dat wordt denk ik een heel leuk nostalgisch feest.
3: Ja, want dat gebeurt daar helemaal niet op Lowlands natuurlijk, drank en drugs.
1: Mag dat niet, nee?
4: Ik heb van de week Thijs van den Brink van het CDA bij een talkshow zien zitten en vertellen hoe hij een drugsvrije generatie, daar wil hij naartoe. En toen dacht ik, veel succes.
1: Ja, zou ik net zeggen, succes Thijs. Ja. Thijs is een beetje van de realiteit losgekomen inmiddels. Hè? Of, hoe doet Thijs het eigenlijk in Den Haag?
4: Hij is er druk mee.
1: Hij is gevallen met de fiets, toch?
4: Ja, hij heeft een fietsongeluk gehad aan het begin van de zomer. Ja. Maar wat ik begrepen heb, is dat uiteindelijk vrij goed afgelopen. Dus hij is wel weer bezig en aan de gang. En hij heeft dus onder andere drugsbeleid heeft hij in zijn portefeuille zitten bij het CDA als Kamerlid. Het blijft wel een beetje wennen, Thijs van den Brink als Kamerlid. Maar hij is er goed druk mee.
1: Okay. Ja, we krijgen ondertussen een mailtje of een dingetje binnen. Lees jij het even snel?
3: Ja, ik lees het
1: staat
3: even,
1: heel belangrijk allemaal. Maar daar voorkom je eigenlijk toch niet? Of wil je daar graag meer over vertellen? Over Lowlands
4: over
1: en over Thijs van den
4: Brink.
1: Of over het vriendje van Rob Jetten, die natuurlijk... Want van de week hadden we Raymond Mens. Ik heb net gezegd, Raymond maakt zich enorm druk over het gedrag van Rob Jetten. Die zegt,
4: premier Feestneus, zei hij.
1: Hij moet oppassen dat het geen premier Feestneus wordt. Wat vind jij daarvan?
4: Nou, het is een beetje lastig. Het is inderdaad, het was wel een opvallend moment dat hij primetime op NPO 1 daar stond als een soort hockeyanalist. Dat vond ik ook wel bijzonder om dat te zien. Terwijl ondertussen inderdaad die gesprekken over de begroting lopen.
1: Ja.
4: Het is wel zo, die kritiek heb jij ook wel eens gehad. In het voorjaar was dat toen bijvoorbeeld alles in Loosdrecht aan de hand was met die rellen, dat hij in het buitenland zat. Ik heb wel het idee dat hij probeert een soort inhaalslag daarop te maken. Dus we hebben deze zomer gehad dat in Venray, in Limburg, die grote natuurbrand daar was. Nou, daar was hij al snel. Hij was begin deze week was hij in Groningen om een gesprek met mensen in en rondom Zeerijp te voeren. Het kabinet is weer terug. Er was weer een ministerraad vorige week. De persconferenties komen weer op gang. Maar ik geef ook wel toe, het is misschien een beetje vanuit de Haagse bubbel gekeken, dat ik het idee heb dat hij wel druk en zichtbaar is.
1: Okay.
4: En
1: de belangrijkste vraag natuurlijk is, wanneer gaat hij trouwen?
4: Ik geloof dat hij deze week
1: zo daar een keer vanaf van dat gezeik.
3: Hij wilde het na het WK doen, want dan was de hele familie al bijeen. Ja. Maar toen heeft hij gezegd, nou, nu is het te druk met werk, dus we schuiven het een jaartje op.
4: Ja, dat zei hij bij Boulevard, zei hij dat deze week, ja. Ja,
1: okay.
4: die bruiloft die laat op zich wachten nog steeds.
1: Wanneer ga jij eigenlijk trouwen?
3: Ik ben nog niet eens verloofd, Wilfred.
1: Maar heeft Tim je nog steeds niet gevraagd?
3: Nee. Maar ik ben ook niet zo van het sprookje in een witte jurk en leuk en trouwen. En nee, dat heb ik niet per se, nee.
1: Maar je wil wel een gezin. Heb ik uit die
3: maar in de huidige tijd hoef je er niet meer per se voor te trouwen. Je kan ook een, hoe heet dat? Geregistreerd partnerschap.
1: Ah, kom op.
3: Ik heb wel sinds kort een samenlevingscontract.
1: Ja? Je gaat nu wel echt serieus? Ja.
3: Nee, we woonden al samen. Je hebt dan nu een samenlevingscontract. Dat vond mij al een ding. Met een notaris zat je dan met een kopje koffie.
1: Leuke gozer, Tim.
3: Ja.
1: Echt. Wel een feestbeest trouwens, zo nu en dan. Ja, nee.
4: Is hij op Lowlands?
3: Nee, hij is niet op Lowlands. Dat vindt hij ook verschrikkelijk. Nee. Maar dat, wat dat betreft brengt het elkaar een beetje in balans.
1: Hoe we de televisiering wonnen. Nou, toen was het echt gezellig.
3: Denk je dat hij het licht toen heeft uitgedaan?
1: Daar was ik bij.
3: Ik ook. En ik was de Bob.
1: Ja. Ja. Nee, maar goed, dat is nog niet echt in vragen, begrijp ik.
3: Nee.
1: En kinderen, want je hebt alles gepland. Ik neem aan dat je alles...
3: Ik heb alles gepland. Nou, kinderen kan je niet, wat dat betreft niet plannen.
1: Nee, daar
3: plannen.
1: Heb je helemaal invloed op. Maar precies. Het is wel zo dat je op een gegeven moment denkt van een bepaalde leeftijd zou ik het graag willen.
3: Ja, zou ik heel erg leuk vinden. Maar ik denk wel dat ik de komende twee jaar nog wel echt even lekker flink ga werken. Want dat weet ik wel. Als dat ooit mag gebeuren, als dat geluk hebt dat het lukt, dan moet je wel ietsje minder gaan doen.
1: Ietsje minder.
3: Althans, dan kan je niet meer elke week vier keer vliegen.
1: Deed je moeder wel natuurlijk, die werkte wel keihard door.
3: Ja,
1: maar die was wel in Nederland dan vaak.
3: Die was wel veel in Nederland, ja.
1: Dat scheelt. Heb je er ooit last van gehad van haar werk?
3: Nooit.
1: Nee? Nooit gevoeld?
3: Nee, ik heb heel vaak de vraag gehad, vind je het dan vervelend dat ze niet op het schoolplein stond? Maar dat heb ik nooit zo ervaren, ook omdat ik het juist een voorbeeld vind. Dat je dat ook gewoon kan blijven doen, als je het maar goed regelt.
1: Absoluut. Hoe gaat het met die begroting?
4: Er komt een begroting, dat is wat duidelijk is.
1: Dat moet wel komen.
4: Ja, die moet komen. Er is volgende week, vrijdag, over precies een week, is er een deadline. Dan moet hij naar de Raad van State toe. Dan wordt het doorgerekend, dan wordt er advies gegeven. En dan met Prinsjesdag gaat hij gepresenteerd worden. Maar of er voor het Prinsjesdag is al een meerderheid is die die begroting gaat steunen, dat weten we niet. En dat gaat tot het laatste moment spannend blijven.
1: Ja, dus hebben... 21 hoorde ik. En SGP en dat soort partijen moeten nu ook de spandiensten.
4: Ja, dus het gaat de hele tijd over, gaat het kabinet nou over links of gaat het over rechts?
1: Ja.
4: Als je rekensommetjes gaat maken, als je kamerzetels gaat optellen, dan zou je kunnen denken dat het makkelijker en eenvoudiger is om dat over links te doen met
1: absoluut.
4: Pro, omdat je dan in de Eerste Kamer er al bijna bent. Maar er gebeurde wel iets opvallends inderdaad deze week. Er zijn dus gesprekken geweest op het ministerie van Algemene Zaken, oppositiepartijen die daar langs mochten komen. En toen bleek deze week dat JA21 en de SGP, die het kabinet in de Tweede Kamer aan een meerderheid kunnen helpen, maar in de Eerste Kamer ook nog lang niet, die hebben die een bondje gevormd. Dus die trekken samen op. En als je kijkt naar de wensen die JA21 en SGP hebben, en als je die tegenover Pro stelt. Pro, dat blijft zeggen, die bezuinigingen op de sociale zekerheid boven de markt hangen en die in het coalitieakkoord staan, die moeten helemaal weg. Die moeten helemaal van tafel. Nou, dan zou je op termijn dus ruim 6,5 miljard zou je ergens anders vandaan moeten halen. Het lijkt er op dit moment op dat het met JA21 en SGP makkelijker is om tot een akkoord te gaan komen.
3: Maar als je dit zo hoort, dan denk je echt dat het voor Prinsjesdag dat het beklonk is?
4: Nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Kijk, er moet sowieso een begroting komen. Die moet sowieso gepresenteerd worden. Dus dat gaat gebeuren. Maar het zou er ook op uit kunnen draaien dat er op Prinsjesdag een troonrede wordt voorgelezen waar dus nog geen meerderheid voor is. En dan krijgen we de algemene politieke beschouwingen in de dagen daarna. En dan gaat er op zich ook wel leuk en verfrissend. Dan kunnen wij allemaal meekijken hoe daarover onderhandeld wordt.
1: Ja.
4: Wat wel interessant is, is dat er komende dinsdag nog een gesprek is met Henk Vermeer van de BBB.
1: Oh ja?
4: Ja, eerst niet uitgenodigd.
3: Toch,
4: maar nu dus wel. Nadat Henk Vermeer ook voor en achter de schermen wel duidelijk maakte dat hij het heel vervelend vond dat hij niet uitgenodigd was. Dat gesprek komt er nu alsnog. En stel dat het toch lukt om met de BBB, met JA21 en de SGP tot afspraken te komen, dan ontstaat er ineens in de Eerste Kamer wel een route overrecht.
1: Hoeveel heb je er in de BBB? Want er zitten veel voor de BBB in de Eerste Kamer natuurlijk. Hè?
4: Ja, die hebben
1: wel een beetje afgesplitst trouwens hier en daar. Maar...
4: Ja, die hebben in 2023 toen glansrijk de provinciale statenverkiezingen gewonnen. Toen kwamen ze met 16 zetels in de Eerste Kamer. En nu met afsplitsers en overlopers, die zijn er ook wel geweest, zijn het er nu nog 11 zijn er over.
1: Maar dus
4: BBB is wel belangrijk in die Eerste Kamer nog steeds.
1: Die zouden het dus wel willen meedoen.
4: Nou, ze willen in ieder geval meepraten. Maar het is ook wel een lastige positie waar de BBB in zit. We hebben eind juni de presentatie gehad van de stikstofplannen van het kabinet. Waarmee het kabinet dus wil zorgen dat die stikstofimpasse doorbroken wordt. Vergunningverlening weer op gang komt, dat allemaal. Nou, BBB is daar falikant op tegen. En zou ook wel een enorm risico nemen door nu ineens te gaan tekenen bij het kruisje bij een begroting. Dus ook BBB zal iets terug willen.
1: Ja.
4: Wat misschien nog wel interessant is. We hebben het een tijdje niet genoemd, maar dat
1: trouwens,
4: komt ook weer terug. Ik blijf maar...
1: Nee, maar je zit er echt goed in.
3: Ben je op vakantie geweest?
4: Ja.
3: Het is
4: een paar weken heel rustig geweest.
3: Ja, dus nu ga je weer vol.
1: Maar vertel, nog een puntje.
4: Nu de afgelopen weken kunnen we weer los. Dat is ook wel fijn. Box 3, daar hebben we het een hele tijd niet over gehad.
1: Ja. En, Box 3.
4: Nou, hou ik het heel kort, maar daar moet een oplossing voor gevonden worden. Dat gaan we ook rond Prinsjesdag krijgen.
1: Wat zou die oplossing zijn dan?
4: Nou, de staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Fiscaliteit... die werkt nu aan wat we ook destijds met de asielwetten hebben gehad. Een novelle, dus verbeteringsvoorstellen om ervoor te kunnen zorgen... dat de Eerste Kamer daar misschien dan toch mee akkoord wil gaan. Maar ook dat gaat hoe dan ook miljarden kosten. Maar als je kijkt naar de BBB enerzijds en de VVD en minister Heijnen anderzijds... dan lijkt het erop, dat schreef het FD ook gisteravond... dat die elkaar daar wellicht beter kunnen gaan vinden. En... we hebben het nu over de begroting en het belastingplan voor het komende jaar. Het is misschien wel mogelijk om met de BBB tot afspraken te komen over die begroting, het belastingplan. En dan mag de BBB zich ook wel tegen het stikstofplan blijven keren. Dat zou een scenario kunnen zijn.
1: Ja.
3: Zijn er eigenlijk dingen waar we het wel over eens zijn in de politiek? Of...
4: Nou, dat is wel grappig. Dat is wat het kabinet, wat Jette blijft zeggen... en wat Eelco Heijnen ook blijft zeggen. Waar we het wel over eens zijn... is dat we willen dat er huizen gebouwd gaan worden. Dat de netcongestie, dat dat opgelost gaat worden. Dat de economie blijft
1: dat vinden
4: groeien.
1: We allemaal, maar ja. Ondertussen.
4: Ja, dus daar zijn we het over eens. Maar waar de rekening van bepaalde keuzes komt te liggen... Nee, daar liggen partijen heel ver uit elkaar inderdaad. En dat is wat het zo ingewikkeld en spannend maakt. En blijft maken echt tot het laatste moment, tot aan Prinsjesdag, waar dit nu naartoe gaat.
1: Zijn we nou mee opgeschoten met dit nieuwe kabinet? We hadden over het vorige kabinet gezegd dat het een slechte kabinet is die we ooit hebben meegemaakt. Zijn we er nu iets op vooruit gegaan?
4: Nou, wat we de komende weken dus gaan zien met Prinsjesdag en of dat gaat lukken om een begroting door de Eerste en de Tweede Kamer en een belastingplan te krijgen, dat is opnieuw, en zo hebben we er al wel een paar gehad de afgelopen tijd, dat is opnieuw een grote test voor dit kabinet. Of het echt aan de slag kan om de beloftes die gedaan zijn over de woningmarkt. Ik zie al een beetje cynisch kijken.
1: Ik verwacht daar niet al te veel van.
4: Of dat echt wat gaat worden, dat gaan we zien.
1: Of die er een beetje veel van verwacht. Maar die zit allemaal bij.
3: Ik krijg nu een foto van mijn vriend. Van een andere redacteur van VI. Die zitten te luisteren. En het is een foto dat hij heel erg aan het denken zit. Een aanzoek te overpeinzen, denk ik.
1: Oh, dat is bedankt. Inspiratie.
3: Bedankt voor dat je dit balletje hebt opgegooid.
1: Joh, maak niet zo moeilijk, man. Kom op, hè. Doorpakken met die handel. Je hebt toch dat geregistreerd partnerschap er al, of niet? Of,
3: nee, samenlevingscontract. We zijn er nog niet.
1: Oh nee, je zijn er nog niet helemaal. Klinkt wel heel romantisch dit allemaal. Hey, nog even Mona Keijzer is met iets nieuws bezig. We gaan iets nieuws beginnen.
4: Project 2029 is in ieder geval de naam van de vereniging... die bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Dus die is daarmee bezig. En daar zijn ook allerlei mensen bij betrokken met bijvoorbeeld een verleden bij de boer-burgerbeweging die meer Team Mona waren. Dus denk aan Gauke Moes, die was nog een tijdje minister van Onderwijs in het vorige kabinet.
1: De voormalige staatssecretaris, neem ik aan, van Defensie, of niet?
4: Gijs Tuinman, bedoel je. Ja, schijnt er ook bij betrokken te zijn.
1: Wel, ja.
4: Maar
1: ja.
4: Wat Mona Keijzer heel slim doet, is er nu niks over willen zeggen en het allemaal een beetje in het midden laten, zodat wij gaan zitten speculeren en het allemaal al een beetje kan landen.
3: Maar
4: en
3: dan... ze zegt wel, het is of niets of iets nieuws, heeft ze gezegd.
4: Ja, zij wil zich niet bij een andere partij aansluiten. Wat ik vertaal naar, zij wil wel de baas zijn van die nieuwe partij die er mogelijk aankomt. Over een paar weken, als de Tweede Kamer terugkomt van reces, dan gaat zij waarschijnlijk meer bekendmaken.
1: Ja, maar ze rekent zichzelf nog niet rijk. Nee, dat is eigenlijk een bruggetje dit. We gaan het namelijk over wiskunde en rekenen.
3: Ah,
1: ik denk, gooi maar in. Maar als jij nou assertief reageert, dan was het misschien een leuke overgang geweest.
4: Ja, nou, dat is dan weer de feedback, toch? Voor de volgende keer dat ik hier kom.
1: Pak je mee. Je moet altijd denken, wat zou hij ermee bedoelen?
4: Zo is het.
1: Gelijk aanhaken dan. Denken, hey, daar zit wat in. Weet
3: en
1: je
3: dus
1: wel?
3: Echt niet naar Lodens. Je gaat niet zo nog even die auto in en...
4: Nee. Nee.
3: Je slaat hem echt over.
4: Nee, en dat is wel lekker, want dan ben ik maandagochtend ook gewoon fris en zonder kater. En dan gaan die gesprekken weer verder.
3: Ja, dan moet je je vriendin verzorgen.
1: Ja,
4: die komt wel depressief thuis dan, inderdaad. Ja.
1: Ja.
3: Gezellig.
4: Ja.
1: Sterk daarmee dan.
4: Ja, dankjewel. Komt
1: goed dat je er was weer, hoor.
4: Tot de volgende keer.
1: Fit, scherp, snel, leuk. kregen ook nog een ander bericht trouwens binnen, Noah. Waar ging dat precies over? Zware straffen voor Argentijnse voetballers?
3: Ja, dat was natuurlijk een beetje wangedrag na die finale tegen Spanje op het WK deze zomer. En Leandro Paredes, dat is niet bepaald de vriend van de Nederlands elftal fan.
1: Die heeft een ook des te duizend de kant.
3: Ja. Die heeft een schorsing van 10 wedstrijden gekregen van de FIFA. En Molina, dat is een andere Argentijn, die heeft 7 wedstrijden gekregen. En Gavi, de Spanjaard, heeft 1 wedstrijdje schorsing.
1: Ja, die gasten waren helemaal de weg kwijt. Ik geloof dat heel de wereld blij was dat ze niet wonnen.
3: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
1: Het was echt zo irritant, die gasten zich. Hey, hoe was jij in wiskunde altijd?
3: Nou, de fout die ik eigenlijk heb gemaakt is dat ik wel dat ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar je had wiskunde A en wiskunde B en dan wiskunde C. En ik deed eigenlijk een pakket met de economie en de talen en helemaal niks natuurkunde. En dacht ik, doe toch wiskunde B. Maar daar had ik wel echt spijt van, want toen hadden wij meetkunde.
0: Oh ja.
3: Nou,
0: ja.
3: Dat was verschrikkelijk.
0: Is nog steeds. Ja.
3: Dat is nog steeds.
0: Ja, nog steeds.
1: Dat weet je zeker, Menno Lagerwijk, dat het zo is.
0: Ja? Ja,
1: dat hou je wel bij, want je bent niet meer docent. Ja. Hè? Je bent nu gewoon bekend als bekende YouTuber.
0: Natuurlijk. Jawel, maar ik vind mezelf wel echt nog steeds docent.
1: Toch wel.
0: Ja, en dat programma zit heel goed in mijn hoofd. Ja, het is zo erg als jij zegt, nou, 2018 vraag 5. Dan heb ik vast wel een idee waar het over gaat.
3: Ja, nou, die had ongetwijfeld fout, want het was echt een drama.
0: Ja, maar dat verhaal van meetkunde herken ik wel. Want ik heb zelf dus ook die problemen gehad. Wij zijn denk ik al een beetje van dezelfde generatie. Het oude programma meetkunde was heel ingewikkeld. Heel heftig. Ik ben 33. Ze hebben hetzelfde programma denk ik al gedaan.
1: Ja.
0: En dat was gewoon heel lastig. Zelfs ik vond dat ingewikkeld.
3: Weet je wat het is met meetkunde? Want dan heb je een figuurtje en dan moet je een hoek uitrekenen. En als je het dus niet ziet, dan zie je het ook niet.
1: Dan zie je het echt niet.
3: Nee, dan zie je het echt niet. En dan komt het ook niet tot je.
0: Ja. Dat is het. Ja.
1: En als je het niet ziet...
0: Zie je het niet. Nee. Het is gewoon een beetje Cruyffiaans eigenlijk. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar je bent dus niet meer officieel docent. Maar eigenlijk ben je voor het grote publiek de docent die alles weet van wiskunde.
0: Zeker,
1: toch?
0: Ja. En ik geef wel veel gastlessen op scholen. Scholen nodigen mij dan uit om examentraining te geven. Dat doe ik ook in theaters. En dat is, ik voel me echt nog wel docent. Maar ik sta niet meer wekelijks voor de klas.
1: Nee, maar je staat nu in het theater, wat veel interessanter is volgens mij.
0: Zeker, en veel leuker vind ik eerlijk gezegd. Want dan zit je voor de 300 leerlingen, kan je een verhaal vertellen... en iedereen hangt aan je lippen. Ja, dat is waar je docent voor bent geworden, hè, dat heel veel mensen naar je luisteren.
3: Maar wil jij wiskunde nou eigenlijk een beetje soort sexy maken?
0: Nee, dat is niet mijn doel. Oh, nee. Okay. Mijn doel is dat iedereen het begrijpt. En mensen zoals jij eigenlijk, hè, die in een hele lastige situatie zaten op de middelbare school.
1: Ja, je zag dat niet soms.
0: Er zijn heel veel mensen die dat eigenlijk helemaal niet hoefden te doen, wiskunde B. Want wiskunde B is toch een beetje voor de technische opleidingen. Dat je echt diehard wiskunde gaat doen. Vaak meisjes die dan in de onderbouw heel goed zijn. Hard werken, goede cijfers halen. En dan later denk je, ik wil iets in de journalistiek. Ja, waar heb je in hemelsnaam wiskunde B voor nodig?
3: Wel mooi dat je gewoon mijn hele schoolcarrière net beschreef.
1: Ja. Maar hoe is dat afgelopen uiteindelijk dan?
3: Ik heb het gehaald.
1: Je hebt het gehaald.
0: Je bent heel gelukkig geworden.
1: Maar heb je het gezien dus?
3: Ja, uiteindelijk zag ik het, Wilfred. Op die ene toets, ik zag het. Maar ik heb er wel echt heel veel examentraining voor gehad.
0: Ja, dat doe ik ook. Ja.
3: Ja.
1: Maar niet van Menno dus?
3: Nee, niet van Menno.
1: Je kende Menno niet?
3: Nee, ik kende Menno.
1: Als je Menno wel had gekend, had je het gedaan? Want Menno is wel goed, hè?
3: Nou, ik heb vandaag filmpjes even gekeken.
0: Dank je. Ja.
3: Dacht, ik ga me toch een beetje voorbereiden op deze uitzending.
1: Ja, dat is leuk, toch?
0: Kon je een beetje volgen? Ik heb ook meetkunde video's, hè? Dus dat kan ook gewoon.
3: Oh, ook nog. Ja, die heb ik even overgeslagen, zou ik zeggen.
0: Traumaatje.
3: Ja.
1: Maar even, je zegt 300 mensen die gewoon aan mijn lippen hangen.
0: Ja. Ja.
1: Bij wiskunde?
0: Ja, dat is dus het leuke. Die mensen kennen mij van de video's. Ik ben zelf in de video's ook te zien. Dus het is voor leerlingen voelt het ook heel onwerkelijk... als ze mij ineens in het echt zien daar op dat podium.
1: Ja.
0: En dan doe ik 1,5 uur examentraining. En dat is vlak voor het examen. Het is altijd in april en mei. En dan ga ik gewoon in 1,5 uur de moeilijkste stof doen. En dan hebben leerlingen in het begin echt zoiets van... Hè? Het is hem echt, hij is echt hier gekomen. Ik heb ook de kenmerkende outfit dan aan, die ik altijd in de video's draag. Dus het voelt heel onwerkelijk.
1: Wordt je nu ook gesponsord door Palmal inmiddels? Of
0: Nee, dit is een ander t-shirt. Ja. Of een andere trui is het eigenlijk.
1: Okay.
0: Ja, van een niet nader te noemen winkel. Dus ik word niet gesponsord. Ik heb niet zoals Darter zo Febo staan.
1: Je moet je laten sponsoren. Ja. Beetje commercieel denken,
0: Menno. Als je iemand kent, die is...
3: Ik kan Wilfred de onderhandelingen laten
1: zeggen. Graag. Dat heb ik zo voor je geregeld. Ik denk dat die jongens van Palmal nu al aan de telefoon hangen, hoor.
3: Maar hoeveel volgers heb jij op YouTube?
0: 240.000.
3: Kijk.
1: Doen.
0: Ja. En dat is het leuke is, vind ik zelf, is dat het is gewoon totaal. Het is alleen maar wiskunde content. Ik maak geen gekke video's. Je zal mij nooit.
1: Maar wat is dan de voorwaarde? Lullige t-shirts? Wat zoek je precies?
0: Nee, ik heb een hele mooie outfit. Een donkerblauwe trui met de grijze mouwen. Die heb ik al 10 jaar. Draag ik die in iedere video. Ja, er komt een keer een dag, dan kan die niet meer. Maar ik moet toch wel ongeveer 30 jaar werken om.
1: Heb je er maar één van?
0: Ik heb er maar één. Dus ik moet een keer een nieuwe trui. Ja.
1: Een trui?
0: Ja, het is een trui. Ja.
1: Ik bedoel, hoe vaak neem je die dingen op? Want je moet, moet hem ook wassen.
0: Ja,
1: zo nu en dan.
0: Ja, nou, daar doe ik geen uitspraak over. Ja, ik draag hem alleen in de studio. Dat is bewust.
3: Lijkt lekker.
0: Ja. Ja. En in theater trouwens.
1: Het moet dus een trui zijn.
0: Ja,
1: een trui
0: is, jawel. En dus wel in diezelfde kleur. Ja.
1: Een beetje afwisseling daar ben je niet van. Je vindt dat belangrijk. Dat
0: nou, kijk, het is herkenbaar. En dat is leuk. Hè? Die video's die ik maak hebben een heel strak
1: iedereen
0: format.
1: Iedereen kent jou inmiddels nou wel.
0: Maar als jij bijvoorbeeld op de avond voor de toets 10 video's kijkt achter elkaar. Dan werkt het heel goed als gewoon het format de hele tijd hetzelfde is. Dat is heel rustgevend voor leerlingen. Je weet precies wat je kunt verwachten. Alleen de inhoud van de stof verandert een beetje. Maar het komt allemaal gewoon heel rustig en ontspannen eigenlijk over.
1: Grappig.
3: Heel leuk in het buitenland heb je bijvoorbeeld bij Sky Sports en zo. Dan hebben ze altijd. De verslaggevers hebben altijd zo'n Sky Sports, zo'n overhemdje aan.
1: Ja.
3: Vind ik zo lelijk.
1: Hebben ze in het verleden bij ons ook al een paar keer voorgesteld.
3: Echt?
1: Ja, bij Sport 7 hadden ze dat voorgesteld. Volgens mij ooit bij SBS6 ook wel. Maar bij altijd groep gaan we echt niet doen. Ga ik er niet bij zitten. Het is trouwens grappig uit onderzoek is gebleken als man zijnde. Vooral, ik weet niet of het voor vrouwen geldt, maar als je als man zijnde 7 dagen of 5 dagen achter elkaar hetzelfde kleding aantrekte in een talkshow of zo, dat heel veel mensen dat vaak niet eens door.
3: Nee, dat is heel
1: grappig. Maar dat blijkt uit onderzoek dat mensen hebben dat heel. Ik heb het al een paar dagen al gekeken, probeer ik hetzelfde jasje te trekken. Kijk of iemand wat van zegt. Niemand zegt er wat van.
0: Maar wij hebben het wel door. Want ik krijg de meest gestelde vraag is: heb je maar één zo'n trui? Heb je meer kleding? Nou ja, dat blijkt vandaag wel. Het is radio, maar ik heb iets anders aan gedaan.
1: Pommel, hè, voor de sponsor.
0: Ja,
1: vast.
0: Ja, zeker.
1: Die hebben ook donkerblauwe trui, dat weet ik.
0: Ja, kijk, ze zijn
1: ik vroeger gesponsord door de Pommel.
3: Oh ja?
1: Nee, ik had vroeger ook allemaal van die Pommel dingen.
0: Dit gaat goed komen, ik hoor het al. Ja.
1: Nee, dat is bij deze geregeld.
0: Super.
1: Maar die bekendheid. Kijk, Noah is super bekend. Ik ben ook redelijk bekend. En jij bent natuurlijk ook super bekend. Hoe voelt dat?
0: Het is heel leuk, want ik ben eigenlijk gewoon wiskundeleraar. En dan loop ik ergens, vaak op plekken waar jongeren zijn, in de supermarkt waar ze werken, op het treinstation. En dan komen er gewoon jongeren en toen zeggen: hé, jij bent Menno, hè, van die video's, mag ik op de foto?
3: Ja?
0: En dat is superleuk, want ik ben ook maar gewoon wiskundeleraar.
1: En geniet ervan.
3: Dat is leuk, dat je daarvan geniet.
0: Dat is die waardering die je dan voelt. Want je moet je voorstellen, ik sta in de weekenden sta ik 2 dagen lang, maak ik video's. Dus dan maak ik gewoon van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags alleen maar video's achter elkaar in mijn eentje in een donkere studio. En als je dan op straat komt en mensen zeggen tegen je: nou, ik ben zo blij, je hebt me zo geholpen, door jou heb ik mijn examen gehaald. Ja, dat is toch superleuk.
1: Jij bent een man met de missie, Menno.
0: Ja, dat
1: zie ik ook zo.
0: En je ziet wel dat er zeg maar 150.000 keer per dag wordt gekeken, maar je realiseert je niet dat 150.000 echte mensen zijn. Met een verhaal, met een struggle thuis, achter de computer, dat ze het niet snappen, met ouders die gefrustreerd zijn.
3: Precies dat, ouders die gefrustreerd zijn. Want jij zei, ja, ik ga mijn dochter een beetje Spaans leren. Nou, dat moet dan nog lukken, maar ik denk dat als je op een gegeven moment een kind hebt die een 5H voor wiskunde moet doen, dat je op een gegeven moment als ouder ook denk, wat moet ik?
0: Ja, nou ja, dat. En dan ben ik er dus. Hè, want die puber gaat ook niet naar je luisteren. Nou, je weet er denk ik zelf alles van. Ja, die wil niks aannemen van vader of moeder.
1: Het is Spaans wel. Dat doet zo goed samen.
0: Oké, nou ja, dat is mooi in ieder geval. Maar dan is het fijn als er gewoon gratis hulp beschikbaar is op YouTube.
1: Ja. Je bent een man met een missie die belangrijk is in deze samenleving. Zeker als je bedenkt dat het niet zo goed gaat, hè, met het niveau in Nederland. Zeker op dat gebied niet.
0: Ja, nee, dat is waar. Nee, ik maak me wel zorgen. Ik geef dus ook heel veel trainingen op scholen. Dat zijn heel veel verschillende scholen. Van een achterstandswijk in Zaandam tot een lyceum in Wassenaar. En overal zie je wel dezelfde dingen. Dat leerlingen gewoon best wel basisvaardigheden die dan uit de onderbouw komen van de basisschool, gewoon niet zo goed beheersen. En dat vaak ook heel stom en heel spannend vinden. En ja, dat vind ik wel heel erg zorgelijk.
1: Want we staan in Nederland, is het niveau aan het dalen. Alhoewel, nu Europees staan we er nog redelijk voor, las ik ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel echt aan het dalen.
0: Ja.
1: Hoe kunnen we dat stoppen?
0: Ja, dat is heel lastig. Kijk, leraar zijn is heel leuk. Ik vond het zelf altijd heel leuk om les te geven. Alleen, dit is gewoon best wel een uitdagend vak. Je hebt bijvoorbeeld hele grote klassen. Ik denk dat het voor leraren heel fijn zou zijn als de klassen kleiner kunnen zijn. Want als jij 30 pubers hebt in 4 HAVO, dat is gewoon hartstikke ingewikkeld om dat te managen.
3: Had jij dat? Welke klassen gaf jij les?
0: Ja, verschillend. Het VMBO, HAVO, VWO maakt niet zo heel veel uit. En ja, mij lukt het dan wel om dat onder controle te houden. Maar als je er nog een paar hebt met ADHD en dan heb je er een paar, dan gaat thuis niet lekker. En weet je hebt zoveel verschillende types. Maar dat programma gaat door en je moet verder. Ja, het zou veel lekkerder zijn als je er niet 30, maar 20 hebt in de klas bijvoorbeeld. Dat maakt het leraarschap veel aantrekkelijker.
1: Ja.
3: En ik denk ook dat het belangrijk is dat je als je jong bent en dat je een klein beetje in kan komen hoe die pubers denken.
0: Ja, ja.
3: Ik had ook wel misschien wel eens een wiskundeleraar dat dan een man op leeftijd die dan helemaal niks had met hoe die kids met die smartphones en zo. Dat werkt natuurlijk ook niet.
0: Klopt. Nee, dat werkt ook niet. Nee, en wat je nu ook wel ziet is door het lerarentekort dat ze veel stagiaires al wat eerder voor de klas zetten.
3: Ja.
0: En dan ben jij zeg maar eerstejaars stagiair en dan zeggen ze nou ga maar 4 VMBO doen, 25 man. Ja, die kinderen eten je op. Ja, dat is gewoon hartstikke lastig. Dus je moet daar echt langzaam in komen. Maar daar is geen tijd voor eigenlijk.
1: Nee. We hebben toch ook gewoon een tekort aan docenten op dit moment. Dat is ook een heel groot probleem.
0: Ja, dat is een heel groot probleem,
1: Dat los je ook niet zomaar op.
0: Nee, het is een beetje kip of het ei verhaal, hè? Want er is een tekort en daardoor wordt het vak minder aantrekkelijk. Want klassen worden samengevoegd en je wordt eerder voor de klas gezet, ook als je niet bevoegd bent en zo. Maar ja, daardoor wordt het beroep weer minder aantrekkelijk. Gaan er nog minder mensen naar de leraaropleiding. Ja, dat is gewoon hartstikke ingewikkeld. Dat is ook niet echt sexy natuurlijk, hè? Als jij in 6 VWO zit en je zegt, nou, zoals ik deed, ja, ik ga volgend jaar HBO doen, want ik wil wiskundeleraar worden. Ja, dan denk ik, die Menno is gek.
1: Ja, dat dachten ze toen jij dat zei ook.
0: Zeker, ja.
1: Veel vrienden kwijtgeraakt toen en zo.
0: Ja, dat viel uiteindelijk mee. Maar, maar het klinkt gewoon het is niet echt populair om dat te gaan doen.
3: Dus eigenlijk moet dat wiskunde. Een missie worden. Wiskunde toch een beetje sexy maken.
0: Ja, maar ik ben ook niet echt een vakidioot. Wiskunde is ook niet mijn hobby. Dat denken mensen vaak, maar dat is helemaal niet zo. Dus nee.
1: Wat
0: nee,
1: is je hobby
0: nee,
1: dan?
0: Nee. Ik vind het heel leuk om die video's te maken en om uit te leggen en om mensen te helpen. Maar ik had ook economie kunnen geven of iets anders. Ja hoor.
3: Oh ja?
0: Ja, was wel prima geweest. Ja.
1: Maar wat is er leuk aan wiskunde dan?
0: Nee, ik vind het leuk als mensen het niet snappen en je kan ze toch helpen. Als iemand bij me binnenkomt en die zegt, nou, Menno, ik heb nou 6 jaar VWO gedaan, ik snap er niks van, ik haat wiskunde. En die komt dan 2 dagen bij mij en op zondagmiddag gaan ze naar huis en zeggen ze, nou, ik snap het, ik vind het eigenlijk wel leuk, het gaat wel goed. Ja, dat vind ik leuk.
1: Het is wel zo, op het moment dat je het snapt is het hartstikke, ja, als je het ziet.
3: Als je
1: het ziet.
3: En als je het niet ziet, dan zie je het niet.
1: Nee, dan zie je het niet.
0: Het is eigenlijk heel simpel, de bal is rond en als je het antwoord goed hebt, krijg je alle punten. Ja.
1: Zo. Maar jij verdient dat dan je geld met dat YouTube of met dat onderwijs voor specifiek?
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon met de views op YouTube, daar krijg je geld voor. Dat is wat. En dan natuurlijk de examentraining die ik geef in de theaters. En klopt.
1: Maar je zegt, ik doe het vooral in bepaalde periodes dan?
0: Ja, die examentraining dat doe je vooral in april en mei natuurlijk. En dat YouTube-video's maken, dat gaat het hele jaar door. Ja, dat kan altijd eigenlijk. Ja.
1: En altijd in een blauwe trui, dat blijft gewoon.
0: Zeker, die blijft. Maar sponsor, kan me contacten. Ik ben overal op internet te vinden, dus ik hoor het graag.
1: Nou, dat gaan wij voor je
3: regelen. Van de commerciële jongen is het zo.
1: Nee, maar je snapt het wel.
3: Heel goed.
1: Misschien moet je ook nog eens op tv gaan doen ooit, hé. Hey. Ja. Nou, hij is best een leuke gast trouwens, keer bij een programma van ons, vind je niet?
3: Ja, de Oranje Zomer zo. Oranje Zondag.
0: Ja, zeker weten. Ja,
1: dat zou hij leuk doen, man. Ja.
0: Ik moet wel de koekoek nog even oefenen, maar dat komt wel goed. Ja, dat is een ander programma, of niet?
3: Dat is VI, ja.
0: Oh, ja. Ik val door de mand.
1: Nou ja, nee, je mag die koekoek zeker een keer doen.
3: Ik ga Helen even een appje sturen dat ze jou een keer moet uitnodigen.
0: Ja, dat is goed, doe maar.
1: Hoezo, Helen? Wat is dit? Ik bedoel, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, anders komt je keer bij jou en bij mij. Wat maakt het allemaal uit?
3: Ja.
1: Je doet het goed, Menno.
0: Dankjewel.
1: Mediatechnisch heb je het helemaal door. Heb
0: jij
1: trainingen gehad ook, of niet?
0: Nee, ik oefen zelf thuis met de camera, dus dat gaat helemaal goed. Ja.
1: En dan denk je, goh, ik ben lekker bezig.
0: Ik kom wel eens vaak in het media, dus dat helpt wel.
1: Ja. Ja.
3: Nou,
0: beetje vertrouwen.
3: Een jongen vol zelfvertrouwen.
1: Dat is heel belangrijk in dit vak. Dat is echt heel belangrijk.
0: Dankjewel.
1: Ik ken er genoeg mensen die iets minder zelfvertrouwen hebben, toch, in dit vak?
3: Ik weet even niet op wie.
1: Sommige mensen die heel veel zelfvertrouwen hebben.
3: Ja, die heb je ook. Die heb je ook. Ja.
1: Die er iets te veel in gaan geloven, zullen dan.
0: Ja. Nee, ik probeer het.
1: Ik jammer moet doen, maar dan hebben we het uitzending.
3: We zijn wel om 6:30 nog niet klaar. Ja.
1: Ik begin bij mezelf. Oké, bedankt, Menno.
0: Graag gedaan.
1: En tot later.
0: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
5: Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt.
6: Huisschudden heen en weer. Ja, dat was een heftige ervaring.
2: Saying it will be an economic D-Day.
7: Project 2029.
8: Dit spel is nog niet helemaal gespeeld.
2: Wilfried Genee.
9: Tweede uur alweer van deze uitzending van de Friday Move. 21 augustus. We zijn weer begonnen.

0: toe gaat, of niet, Thomas? Ja, hè? Ja, natuurlijk. Die is vast en zeker echt te bewonderen vanavond. En geef hem ongelijk, want ook vanaf volgende week zijn wij gewoon weer zelf aan het werk. Als het gaat om vandaag en zij. Moet je vanavond nog naar de Oranje Zomer, of niet?
1: Nee, vanavond even niet. Even een avond vrij, dat is ook wel lekker.
0: Zo?
1: Ja, hey, hallo.
0: Ja. Ja, nee, heeft er nog Ajax gekeken? Tenminste, als je er toe in staat.
1: Ja, het ging niet helemaal met die stream van kijk.
0: Nee, hè?
1: Ja.
0: De eerste kwartier was er niks te zien.
1: Ja, het is natuurlijk ook dat Chris Woerts, die koopt die wedstrijd. En die kondigt dat dan redelijk enthousiast aan.
0: Zo, dat werd maandag een beetje uitgewerkt, zeg. Hey.
1: Nee, een beetje staande ovatie kreeg hij. En dan, kijk, dan als er dan geld voor gevraagd wordt. Het mag, hè, volgens de mediawet.
0: 4,99.
1: Ja, 4,99 voor een wedstrijdje Ajax. Nou, er zijn heel veel Ajax-zieden die denken, prima, joh, dan betaal ik dat. Anderen dachten, de groeten.
0: Ja.
1: Maar toen deed die stream het niet. Dat is natuurlijk wel lullig. Maar Talpa gaat alles terugbetalen.
0: Je kent je oom een beetje. Hoe is die dan, denk je?
1: Nee, ik denk dat die daar dan wel heel erg van baalde, ja.
0: Dat is een understatement.
1: Ja, dat is een understatement. Maar goed, het wordt allemaal terugbetaald.
0: Ja.
1: En het was ook, was het een goede wedstrijd? Denk ik niet, hè?
0: Ik heb niet gekeken.
1: Oh.
0: Ik weet het niet.
1: Nee. het was een overwinning, maar niet om over naar huis te schrijven. Maar dat is sowieso bij
0: Ajax. 1-0 werd, dacht ik wel even, van, het zou mij benieuwd of dit goed komt. Want ze hadden genoeg kansen, alleen ze moeten er wel in, hè?
1: Ja, en die eerste twee kansen van die nieuwe spits, die Leonardo, waren dus niet te zien. Die kwam in de rustanalyse, kwam die weer naar voren. En toen dacht ik zo. Dat zit nog niet lekker.
0: Hoe gaat het verder, denk je, met Ajax dan? Is jouw gevoel?
1: Nou, ik denk niet dat je met alleen Julian Brandt en Ter Stegen kampioen wordt. Dus
0: nee.
1: Dat gaat natuurlijk altijd heel snel bij de fans van Ajax. Van er komen twee grote namen en we worden kampioen en Museumplein. Maar ik denk niet dat zo snel gaat.
0: Nee. Ik hoor iemand lachen.
1: Ja, wie is dat?
0: Ja, Gonhuizen, goed dat je er bent.
2: Hoi,
0: wat zit je te lachen?
2: Nee, het is voor mij. Ik heb het niet gevolgd, maar ik heb nog een Rotterdamse schoonfamilie. Dan, alles wat over Ajax gaat en tegenvalt, dan gaat daar gejuich op.
0: Ja, gek is dat, hè?
2: 010 familie. Ja.
0: Ja, dat ze daar zo extreem in kunnen zijn, mensen als fan.
2: Ja, valt ook wel mee.
0: Ja? Nou ja,
1: het is
0: ik ken
1: wel
0: Rotterdammers.
1: Extreem,
0: ik bedoel, die en Amsterdammers en Rotterdammers die elkaar daarom kunnen haten. Dus,
1: ik bedoel, het was vandaag ook het nieuws dat Geertruida naar PSV gaat.
0: Ja.
1: Dat moet je ook niet lezen wat daar onder zo'n bericht wordt gezet. Dat is wel heel heftig. Hij
0: had wel zijn liefde uit voor Feyenoord. Maar ja, dat heeft natuurlijk geen enkel nut meer
1: geen
0: dan.
1: Nee, dat heeft geen zin.
2: Onze jongste zoon, die is 30, woont al zijn hele leven in Amerika, zoals je weet. Door die schoonfamilie, hartstikke fan van Feyenoord, die zal nooit het woord Ajax uitspreken. Dat is echt, hij is zo'n type van 020, ja.
0: Ik blijf dat verbazen.
1: Dat vind ik ook wel weer grappig, dat 010 en dat 020.
2: Ja, vervolgens is hij dol enthousiast, dus dat is ook hartstikke leuk. Dus net ook zo rek.
0: Maar volgt hij dan ook nog een beetje daar in Amerika?
2: Hij weet alles. Als je iets over Nederlands voetbal weet, dan moet je Daan Groenhuizen in New York bellen.
1: En kijkt hij die MLS een beetje?
2: Ik weet niet waar hij het allemaal van. Ik heb toch zo het liefst gehad waar hij het allemaal vandaan. En zegt hij, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ook uitslagen, opstellingen, ongelooflijk.
0: Nou ja, geef zijn nummer. Ik bedoel, we kunnen hem altijd een keer bellen.
2: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Dat is toch leuk.
0: Wat doet hij verder dan?
2: Hij werkt bij Pepsi.
0: Oh, dat is iets anders.
2: Dat is iets totaal anders, ja. Ja, hij zit in het online deel van Pepsi Company. Ja.
0: Oké, Chris heeft bij Coca-Cola gewerkt, toch?
1: Coca-Cola school, hè?
0: Ja, de Coca-Cola Academy.
1: Hij drinkt er dus 8 per dag.
0: Ja, minimaal, als ze niet meer zijn. Ja.
1: Net als Trump, toch?
2: Geen idee. Ja, Trump, volgens mij Cola Zero veel.
0: Oh, ja. Ja. En een hamburgertje per dag, toch? Of twee?
2: Ja, dat is niet zero. Nee.
0: Maar is dat serieus waar? Of is het allemaal mythe?
2: Nee, wat je erover hoort en af en toe ook ziet... Is die wel zeer van traditioneel hamburgers en cola... en alles wat ongezond is. Maar dat zie je ook wel aan hem, toch?
1: Ja, hij ziet er niet uit alsof hij opstaat met een selderijsapje, nee.
2: Nee, niet echt, nee. Ik bedoel, het is
0: toch, voor zijn leeftijd valt toch nog mee. Hij is nog redelijk scherp. Of is hij niet meer scherp?
2: Dat is een van de grote debatten in Amerika. Is die koekoe aan het worden langzamerhand? En als je hem af en toe hoort praten, dan denk ik... van, is dit een volwassen man die president van Amerika kan zijn?
0: Ja, maar is die koekoe aan het worden, denk jij?
2: Hij is vaak in wat hij zegt totaal onbegrijpelijk en totaal onsamenhangend. Maar goed, dat heeft hij altijd gedaan. Een keer of 10 per dag gemiddeld liegen. Gewoon echt jokken. Aantoonbaar. Niet dat ik dat verzin, omdat ik niet zo van Trump hou, maar het is gewoon waar.
0: Weet je, bent niet echt een fan, hè? Dat is een understatement.
2: Nee, kijk, iemand, maar ook een beetje principieel, Wilfred. Iemand die eigenlijk voortdurend meer vijanden dan vrienden maakt, die is niet mijn vriend. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, ja.
2: Voortdurend mensen tegen zich in het harnas jagen, tegenstanders voor gek verklaren, uitschelden. Mensen het land uitschoppen, ook medewerkers voor de rechter dagen. Roepen van Groenland, het is van ons, Canada is van ons, de straat van Hormuz is van ons. Dan heb je ze volgens mij niet helemaal op een rij.
0: Nee, man, het is wel de belangrijkste man ter wereld.
2: Zeker, nee, daarom moet je hem ook heel serieus nemen.
0: Ja, toch wel. Ja, ik zit er even na te denken over dat koekoe inderdaad. Maar het feit dat hij deze man president heeft kunnen worden.
2: Ja, je hebt iets meer koekoe, toch?
0: Ja, die koekoe vind ik sowieso erg belangrijk. Zou die een keer langs willen komen? Nou, dat zal wel niet. Dat gaat me niet lukken om die koekoe.
2: Trump, eigenlijk wel. Even proberen. Ja.
0: Maar hoe gaat het nu met Amerika?
2: Een aantal dingen gaan helemaal niet goed. De economie is matig. Ja. De beurs gaat goed. Dat is wel heel merkwaardig natuurlijk. Ja,
0: kun je dat verklaren?
2: Nee, eigenlijk voor een deel niet. Het is merkwaardig dat met zo'n grote oorlog, het is nogal wat. En de olietoevoer is van een groot deel stopgezet. Hoewel het nu voor een deel via pijpen er wel uitgaat. Dus ik denk uiteindelijk snijden ze zichzelf in eigen vlees. Maar economisch gaat het heel behoorlijk. Het gaat met Trump, ook als je naar zijn populariteit kijkt, extreem slecht.
0: Ja. In de peilingen.
2: Meer dan 60% van de Amerikanen. Dus ook veel Republikeinen zeggen hij bakt er niks van. En dat is sinds Richard Nixon. Nou, dat was een slechte president. Althans in een aantal opzichten. Mm-hmm. Is dat niet zo slecht en zo laag geweest?
1: Maar daar zegt er klopt niks van, toch? Die peilingen.
0: Nee. Van de week zei hij toch weer tegen verslaggever.
1: Het is allemaal nepnieuws.
2: Oh, dat hij dat zegt. Vooral, behalve als ze goed zijn voor hem een keer.
1: Precies.
2: Of als er iets goed gaat, dan... Ja, hij is natuurlijk buitengewoon selectief. Nee, daar heb je gelijk in. Maar het is...
0: Maar voor die midterms, hoe serieus moet je dat nemen dan, die peilingen?
2: Volgens mij moet je ze heel serieus nemen. Midterms, dat zijn de verkiezingen en nu in november voor het congres. Hè. Over 2 jaar later weer presidentsverkiezingen ook. Hun Eerste en Tweede Kamer, Senaat en Huis van Afgevaardigden. Ja, daar staan de Republikeinen die nu aan beide kanten een kleine meerderheid hebben. Dus ze kunnen met Trump samen kunnen ze heel veel bereiken. Waar de Democraten nu uiteraard op hopen dat zij in het Huis of in de Senaat een meerderheid zullen halen. En dan kunnen ze Trump ontzettend lastig maken.
0: Ja.
2: Als dat gebeurt, dan krijg je wat je de Amerikaanse politiek noemt een lame duck situatie, de lamme eend. Want dan kan een president van alles zeggen, maar dan zegt het parlement, het congres, zegt dat nou, we dachten het niet. Hoewel Trump dan zal proberen zijn zin toch door te drijven, zo kennen we hem. Maar dan kunnen de Democraten het hem heel lastig maken. Ik las net in de trein hier naartoe. Dat ze allerlei plannen aan het maken zijn om te kijken van hoe heeft het financieel gezeten met hem tijdens zijn presidentschap, van zijn familie. Die social media accounts, de bitcoins, alle gratie dingen die hij verleend heeft aan mensen die geweld hebben gepleegd. Dus als de Democraten het lukt, dan zullen we de komende jaren heel veel officiële onderzoeken zien tegen Trump, aangeblazen door de Democraten.
0: Ja.
2: Ik weet niet of ze dan aan het regeren van het land toekomen, maar goed.
1: Nee, nee. Ja, wat moet je dan met al die onderzoeken? Dat is zijn tweede termijn toch ook al de hele tijd zo het geval?
2: Ja, nee, zijn eerste termijn hebben het voortdurend gezien. 2 keer een impeachment, een poging om hem af te zetten. Ja. En beide keren mislukt. Ze zijn er wel weken mee in de weer. En CNN zendt het dan ook weer eindeloos uit. Ik zou denken van, ga het land regeren. We weten wel ongeveer wat Trump doet en niet doet en dat hij niet deugt. Ga gewoon het land regeren, wat mij betreft. Maar goed, dat gaat niet gebeuren.
0: Maar al die senators hebben content nodig, Charles. Dus die moet altijd door, hè?
2: Ja, en de Democraten willen dan punten scoren. Maar dan nog, denk ik, volgens mij scoor je punten met het goed regeren van het land.
0: Ja, en zorg eens voor een goede kandidaat.
2: Dat is een hele fijne, want dat is ze nogal vaak mislukt. En daar hebben ze ook zwaar leergeld mee betaald.
0: Maar heb jij nou eentje in gedachten waarvan je zegt, die zou het kunnen?
2: Nee. Nou, kunnen misschien wel. We hebben als Gavin Newsom, gouverneur van Californië.
0: Ja.
2: Joshoff, de senator uit Georgia, zou het waarschijnlijk wel kunnen. En er zijn ook altijd weer mensen die er ineens oppoppen. Dat je denkt, hé, waar komt die nou ineens vandaan? Maar, je hebt gelijk, het is geen kroonprins of kroonprinses waarvan je zegt van, kijk, die gaat het nu doen.
1: Maar hoe kan dat toch? In een land als Amerika, dat er niet één iemand is die capabel genoeg is om dat een keer goed te gaan doen.
2: Maar je moet er wel zin in hebben, Noah. Je moet er wel zin in hebben om. Zou jij er zin in hebben, bij wijze van spreken? Nou, ik zou er geen zin in hebben.
0: Nou, heb je er zin in?
1: Ik zie Wilfred kijken, nou, glunderende ogen.
2: Ja, dat zou spannend zijn. Nee, maar het is treurig. Maar dat is, als je gewoon terugkijkt, hebben de Democraten zo vaak slechte kandidaten gehad. Vanaf Al Gore, Hillary Clinton was een excellente kandidaat, slechte campaigner. Biden was ook geen fantastische kandidaat. Nou, dat hebben we gezien, maar dat is afgelopen. Ze hebben het zo ontzettend vaak, hebben ze het voor zichzelf verknald. En voorlopig is het ze niet gelukt om iemand echt naar voren te schuiven die een beetje middle of the road is. Niet al te links. Hè. Je hebt ook nogal linkse types in die partij. Waarvan je denkt, ja, alsjeblieft niet. Want dan gaan heel veel mensen toch weer naar de Republikeinen. Dan zouden de Democraten weer verliezen. Dus nee, ze zijn een aantal dingen kunnen ze redelijk goed. Maar kandidaten kiezen zijn ze slecht in. Daar heb je gelijk in, ja.
0: Dus dat is het voor de komende tijd nog niemand die in gedachten hebt?
2: Die zou Trump echt met veel succes
0: kunnen. Maar stel je wordt straks democratisch kandidaat en je wordt nog president ook, dan heb je toch gemaakt met een schuld waar een paard de hik van krijgt?
2: Nou, het blijvend de hik.
0: Ja. Kun je hem uitspreken?
1: Hoeveel is het?
0: Hoe groot die is?
2: Ja, als je het bij elkaar optelt, de federale, moet je het optellen per jaar, is het 40.000 miljard.
0: 40.000 miljard.
2: Oh. Ik heb, ja, dat denk je van, joh. Ja. Hoeveel is dat dan? Ik heb het uitgerekend. Elke Amerikaan heeft ongeveer $120.000 schuld. Dus een gezin van 4, vader, moeder, 2 kinderen, als ik het even simpel zeg, die hebben een schuld van $500.000 bij de federale overheid eigenlijk. Dat hoeven ze niet zelf te betalen, want ja, die schuld die zit er ergens. Maar als je het dus uitrekent, is dat waar het over gaat. Stel dat ze nu gaan besluiten, we gaan die schuld in 30 jaar afbetalen. Hmm? Dan is elk gemiddeld gezin per jaar, wat denk je, hoeveel kwijt?
0: Maar zo snel kan ik niet rekenen, dan moet ik Menno. Menno! Oh, Menno is alweer weg, dat zul je altijd zien inderdaad. Nou.
2: Elk gezin moet dan de komende 30 jaar elk jaar $30.000 betalen om het af te kunnen betalen. Het gaat niet gebeuren.
0: Nee.
2: Maar het is, en Trump heeft daar natuurlijk als een dolle aan bijgedragen.
0: Door zeker.
2: Bijvoorbeeld de inkomsten te verlagen, belastingverlaging, vooral voor de rijken. En de uitgaven te verhogen, bijvoorbeeld bij het Pentagon. Ik loop al een tijdje mee, dat weet je.
0: Ja. Vergeet even zijn balzaal nog, hè? Maar ga door. Ja.
2: De balzaal, ja. Hij zegt, die wordt door andere mensen betaald, wat ook niet zo blijkt te zijn. Maar heel lang was de begroting van het Pentagon ongeveer 750 miljard. 2 miljard per dag, hè? Dat is nu in korte tijd verdubbeld. En dat gaat naar... zijn bedragen, de stijpers. Ik heb even gekeken, Nederland geeft 26 miljard uit en de Amerikanen 26.000 miljard. Of 20.000 miljard.
0: Ongelooflijk.
2: Je hebt gelijk. Dus er komt zometeen een linkse president, stel...
0: Ja.
2: Ja, die kan geen leuke dingen voor linkse mensen doen.
0: Nee, totaal niet.
1: En dat is ook waarom je zegt, die kandidaat moet niet te links zijn in zijn ideeën.
2: Nee, want die gaat dan beloftes doen die je vervolgens... Nee, heb je helemaal gelijk in, die je vervolgens niet kunt waarmaken. En dan zeggen ze, ja, het valt toch een beetje tegen.
1: Ja.
2: Het geld is er gewoon niet. Het is alsof je niet elk jaar je hypotheek afbetaalt... maar elk jaar tegen de bank zegt, doe me er nog 10.000 of 20.000 bij.
0: Maar is
2: van
0: nu
2: keer... Kan ik het afbetalen? Nou, nee, waarschijnlijk niet. Het is krankzinnig.
0: En er worden straks al die ambtenaren weer naar huis gestuurd, een tijdje?
2: Ja, er zijn er al veel weggestuurd.
0: Ja,
2: maar tienduizenden.
0: Ja.
2: Ja. Ja, dan gaan die ambtenaren weer naar huis omdat de overheid dan weer op slot gaat.
0: Ja, die gaat op slot dan.
2: Ja, dat hebben we al zo vaak gezien. Maar het is waar, als er een progressieve president komt... die kan van alles beloven, maar je kunt bijvoorbeeld echt op een bierveeltje uitrekenen... je kunt het niet betalen. En dat wordt voor een deel de erfenis van Trump. Los van dat we dan misschien van die gekkigheid af zijn. Maar dit is voor een deel de erfenis van Trump. Hij heeft de overheid voor een deel uitgekleed. En dus ook kwalitatief. Als je tienduizenden ambtenaren... die doen meestal wel vrij nuttige dingen. Kunt er van alles van vinden. De uitgaven heeft hij als een bezetene verhoogd. De belastingen heeft hij verlaagd. Dus hij heeft puur boekhoudkundig. Als je denkt van hoe run ik mijn gezin... heeft hij alles fout gedaan wat je fout kunt doen. Democraten hebben geen schone handen. Hè? Biden heeft geen schone handen. Maar het is nu echt veel erger. Als ik ergens op ben, heet ik Amerika-deskundige. Nou,
0: zo hebben we jou ook ingehuurd vandaag, hoor.
2: Ja,
0: dat staat ook ergens op papier. Amerika-deskundige.
2: Zet er maar aanhalingstekens bij. Ja. Want ik had dit in deze vorm en heftigheid en krankzinnigheid niet zien aankomen.
1: En toch is het, want ik ben deze zomer in Amerika geweest... en veelal in de staten in Missouri en in Texas. Nou, dat zijn rode staten.
2: Ja, dat is veel republikeins, ja.
1: Ja, dat... toch ook sommige mensen die het toch allemaal oké vinden wat hij allemaal doet. En nou, niet sommige mensen, heel veel mensen ook nog in Amerika.
2: Ja, ook omdat het heeft ook te maken, natuurlijk, die staten, en die zijn overwegend, zijn ze vaak nog republikeins. Hoewel als je naar de per staat kijkt, is het wel heel erg aan het verschuiven ten nadele van Trump. Je komt
1: ja, en dan zijn de grote steden zoals in Kansas City, in Missouri, is dan weer een wat...
2: Die zijn weer progressiever,
1: juist.
2: Gemiddeld. Nee, maar het is zeker waar, maar het heeft ook met angst te maken. En ook wel met dat de democraten eigenlijk geen boodschap hebben... waar je als gewone Amerikaan echt iets aan hebt.
1: Mm-hmm.
2: Ik zou denken, begin nou, is heel simpel. Ongeveer 15 jaar is het minimumloon in Amerika niet verhoogd. Begin daar nou eens mee. Dat je tegen mensen zegt, die 7,25 per uur verdienen... dat is te veel om van dood te gaan, maar te weinig om van te leven. Dat gaan we structureel gaan we dat voor je aanpakken. We gaan het nu echt aanpakken dat je gewoon een ziekteverzekering hebt.
1: Met welk geld gaan ze dat dan weer doen?
2: Ja, maar nou ja, dat kun je van deel. Kun je mensen dat zelf laten betalen. Maar begin om tegen mensen te zeggen... je hebt een aantal hele gewoon dagelijkse problemen... en die gaan we voor je oplossen. En hou dan even op over transgenders. Vind ik allemaal hartstikke belangrijk. Maar daar betaal je de rekening mee.
0: De man zit er toch niet voor het land. De man zit er toch alleen maar voor zichzelf.
2: Trump wel, ja. Ja. Maar ja, goed, dat gaan de democraten zoals een dolle onderzoeken. Waar hij al die miljarden gelaten heeft die verdiend heeft. Waarschijnlijk gaat er ook nog wel eens iemand uitzoeken. Heeft hij nu echt al die golfwedstrijden wel gewonnen?
0: Mm-hmm.
2: Ik las van de week dat hij... Het aantal van die golfclubs die hij heeft... dan wint hij een tournament. En dat wint hij dan als dat... Zo'n golfbanig resort wordt geopend. En bij de opening is er een tournament. En de enige deelnemer is...
0: Oh ja, tuurlijk.
2: En die wint er?
0: Ja.
2: Nou ja, zo, dat soort.
1: Want heeft iemand hem ooit echt serieuze negels zien lopen? weten hoe goed hij kan golfen.
2: Er is zelfs een heel boek verschenen over het golfspel van Trump. Nou, daar staat dit allemaal in.
1: Ja.
2: Hij laat iets uit de bunker halen of uit de struiken halen. Nee, het is echt een
1: dolle trek.
2: Ja. Nee, daar zet ik wel leuke filmpjes van, ja.
3: Hoe gaat het met jouw boek eigenlijk?
2: Goed. Ik krijg, als ik lezingen geef, hartstikke leuk. Verkoop had ik wel wat meer gewild.
3: Ja.
2: En ik kreeg op goed een reactie. Voor de mensen die niet weten, ik heb een boek geschreven. Het heet Meiden volgen hun dromen, jongens hun hormonen. Het gaat over het succes van heel veel vrouwen. En dat veel mannen het moeilijker hebben. Even heel simpel.
3: Ja, dat heb je eruit gelegd toen, ja.
2: En ik kreeg laatst, was ik uitgenodigd op een of andere wat feministische website, volgens mij, toen werd ik afgebeld. Ja, ze hadden het op de redactie over gehad. En dat verhaal willen wij niet door een oude, blanke man laten vertellen.
3: Omdat?
2: Ja, weet ik het. Ik bedoel, even foute vinkjes, denk ik.
1: Maar wat is de kern, de essentie van het boek?
2: Nou, wat ik net zei, dat ik zeg vaak in lezingen, en dan vragen mensen, ben je het met me eens? Ik zeg, vrouwen hebben in de afgelopen 100 jaar meer bereikt dan in de 100 eeuwen daarvoor. En dan, ja, nee, maar er is geweld tegen vrouwen en nog achterstelling met betalingen, dat weet ik allemaal. Maar wat ik zeg is ook, ik zeg altijd, je hebt gelijk, maar ik heb ook gelijk. En tegelijkertijd denk ik ook aan de hele manosfeer, dat veel mannen gewoon slecht op hun plek zitten. Kijk naar het onderwijs. Vrouwen doen het in alle opzichten beter in het onderwijs.
1: Ja.
2: De A zijn nu veel meer vrouwen.
3: Je ziet nu ook in de journalistiek en zeker de sportjournalistiek. Dat is het laatste 10 jaar natuurlijk zo veranderd.
1: Ja.
2: Hoofdredacteuren in Nederland. De A zijn nu veel meer vrouwen.
3: Je ziet nu ook in de journalistiek en zeker de sportjournalistiek. Dat is het laatste.

0: lijkt het alsof wij daar worden neergezet omdat we vrouw zijn. En daar moeten we natuurlijk ook niet naartoe.
1: Nou ja, maar bijvoorbeeld ondernemerschap. Als je kijkt naar de cijfers van vrouwelijke ondernemers en succesvolle vrouwelijke ondernemers. En dat zie je dus overal. Dat zie je hier in Europa, dat zie je in Amerika. Zie je het bijvoorbeeld ook als een dolle. Ik heb vrij veel ook naar het buitenland gekeken. In Afrika bijvoorbeeld. Daar heet de economy ook geen economy, maar she-economy. Omdat heel veel vrouwen daar extreem succesvol zijn. Grote problemen in Afrika, maar dit soort dingen gebeuren ook. Het is ontzettend leuk om te schrijven, omdat het ook een perspectief biedt aan de jonge generatie.
2: Dat zie je toch in Nederland ook op die universiteit, dat heel veel Marokkaanse en Turkse meisjes op dit moment heel succesvol zijn. Vaak ook in beta-vakken enzovoort.
1: Ik sprak een rechter op een goed moment. Die vroeg ik daarnaar. Hij zei, nou ja, ik heb veel met Marokkaanse jongens en meiden te maken. De jongens staan bij mij achter het hekje en de meiden zitten bij mij op kantoor. Ja. Toen dacht ik van ja, kijk, dat...
0: Nou ja, en ik denk dat je de ontwikkeling juist moet stimuleren. Dus je hoeft het niet te forceren. Maar ik denk, het is heel leuk dat je nu op de Hogeschool van Journalistiek veel meer meiden ziet die ook voor sport kiezen. Ja. En dat is iets goeds. Dan komen er uiteindelijk meer vrouwelijke sportverslaggevers.
1: En je hoeft het niet meer te stimuleren, want die vrouwen doen dat zelf.
0: Precies.
1: Je moet langs wat de jongens gaan stimuleren.
2: Maar je wordt dus bij een website waar het eigenlijk gaat om de vrouwenstimulatie, word je geweigerd omdat je een oude witte man bent.
1: Afbesteld, ja.
2: Ja. En hoe is het met de talkshows?
1: Het wil het er ook niet over hebben.
2: En je krijgt geen verklaring daarvoor dan?
1: Nee, maar dat krijg je. Ja, jij gaat ook niet aan mensen uitleggen, toch? Als je iemand niet uitnodigt. Of
2: ja, maar met jouw staat verdienst is het toch wel logisch als je zoiets schrijft. Wat volgens mij wel vernieuwend is ook, om dat duidelijk te maken.
1: Ik heb steeds gezegd: laten we gewoon een leuke discussie voeren. Als mensen met me oneens zijn, je kunt me geen grote plezier doen. Ook in zalen, als ik lezingen geef. Iemand zegt: ik ben totaal met u oneens. Dan, jippie, vertel maar. Aan de slag.
0: Ja, maar jij hebt gelijk en ik heb ook gelijk. Dat is hem.
1: In welk opzicht?
2: Nee, die 100 jaar.
0: Wat je net zei.
1: Dat er nog veel achterstelling is.
2: Maar volgens mij zei je dat niet eens, dat zei je zelf. Toch?
0: Nee, want volgens mij zei ik zeg altijd, jij hebt gelijk, maar ik heb ook gelijk.
1: Ja, jij hebt gelijk in de zin van als vrouwen of mensen in de zaal zeggen van, weet je wel wat er, op welke
2: plaatsen plafond nog steeds en dat soort teksten.
1: Ja, dat is er voor een deel ook, maar er zit wel een flinke barst in dat plafond.
2: Dat is maar goed ook.
1: Ja, nee, maar dat is, maar je hoeft vrouwen niet meer te helpen, doen ze zelf.
0: Hey.
1: Ja? Maar kijk, ik vind zo'n mooi voorbeeld ook.
2: Je zou Tim ook ten huwelijk kunnen vragen zelf. Tim zit nu te pijnzen op de redactie. We kregen foto's dat hij diep zit nadenken. Ja,
0: nee,
2: zou ik
0: zeggen,
2: doen.
0: Dat is misschien...
1: Vrouwen moeten het initiatief hebben.
0: Ja, nee, dat is misschien allemaal niet feministisch, maar daar ben ik toch heel ouderwets in.
2: Dat zou je toch wel willen van hem?
0: Nou, ja.
2: Ja?
1: Waarom ben je nou ouderwets in?
0: Nou, ik vind dat ik ga niet... Nee, ik denk ook dat hij gewoon nee zegt. Nee, ik wil gewoon...
1: Oh, gaat hij nee zeggen?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Zou ik het ook niet vragen?
0: Nee, dan ben ik toch een beetje ouderwets. Is dat ouderwets? Nee, ja.
1: Maar zou jij ja zeggen?
2: Traditioneel heet
0: ja. Ik zou wel ja zeggen, ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou, nee, dit wordt nu een heel ding. Dat is het niet. We gaan dit nog helemaal niet doen.
2: Nou ja, de redactie zit mee te luisteren. Ja. Die sturen foto's van hoe die zit na te denken. Oh, is een proposal.
0: Ja. Oi.
2: En toen dacht ik opeens over het feministische. En dat je zegt dat je vrouw worden kunnen, dat is prima zelf. Dacht ik, ja, je kan het ook zelf doen natuurlijk. Dus,
0: nou, misschien denk ik over 2 jaar anders over, maar ik denk het niet.
2: Oké. Okay. Nou, goed dat jij er was, Charles.
1: Met genoegen, dat weet
2: ik. En laten we hopen dat het allemaal een beetje goed afloopt in Amerika. Maar dat gaat niet lukken. En met die oorlog ook niet. Hè?
1: Nee, het zit muurvast.
2: Ja.
1: Ja, dat is er ook zo een, hè? Dat je zonder enig overleg met je parlement gewoon zo'n oorlog begint.
2: Onbegrijpelijk.
1: Dus in Nederland, of dat je de helft, stel je voor het Rob Jetten, de helft van het Katshuis laat afbreken. Ja. Zonder enig overleg. Ja.
2: En er een balzaal gaat maken.
1: En een balzaal van maken.
2: Of
1: een leuk feestje.
2: Of een gayclub.
1: Hou op.
2: Ja, je moet er niet over nadenken. Ja, maar dat kan
1: zou
2: allemaal.
1: En dus die Republikeinen geven geen piep. Dat is onvoorstelbaar.
2: Ja, nou ja, goed. Goed dat je er was. Tot de volgende keer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
8: Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt.
9: Huisschudden heen en weer. Ja, dat is even een heftige ervaring.

0: falen bij deze uitzending van de Friday Move. Echt een beetje poltrouwen, Noah.
1: Ik vind het gezellig.
0: Wat had je ervan verwacht eigenlijk, hoe dit programma in elkaar zat dan?
1: Nee, ja, ik ben hier natuurlijk heel lang geleden één keer geweest. Maar toen was ik gewoon even aangeschoven. Maar ja. Nu dan de hele rit gezellig naast jou. En ik vind het heel relaxed.
0: Het schiet alle kanten op,
1: hè? Maar het is lekker babbelen. Het is verschillende materie.
0: Ja.
1: Sport, politiek.
0: En dan zo nu, dan spreek je uit. Zo nu, dan hou je een beetje in. Dat snap ik ook wel natuurlijk. Dat is ook een beetje wie je bent, hè?
1: Dat is wel een beetje wie
0: ik ben. Wat is het profiel wat je zou willen hebben dan? Hoe wil je overkomen?
1: Hoe wil ik overkomen? Nou, het is een beetje... iedereen zegt dan als mezelf. Maar ik weet niet, jij kent mij een beetje. Ik hoop dat ik als mezelf overkom, ook op televisie. Maar ik ben inderdaad, wat je zegt, ik durf wel wat vaker mijn mening te geven. Maar ik ben niet iemand die zo met gestrekt been ergens ingaat.
0: Nee.
1: Dat past ook niet zo erg bij mij. En ik probeer het ook altijd wel een klein beetje vanuit het positieve te benaderen. Ook omdat ik vind dat de journalistiek over het algemeen redelijk negatief is. Als ik het dan heb over sportjournalistiek.
0: Nee, journalistiek is algemeen. Ik had het toevallig laatst over. Kijk, ik heb dat Midouchi gemaakt omdat ik ook wel eens positieve tv wilde maken.
1: Daar kwam jij ook heel positief uit, zou ik je zeggen.
0: Oh.
1: Kijk, ik ken jou een beetje. Hmm? En bij VI heb je natuurlijk een bepaalde rol. En die doe je heel goed. Maar ik vond het heel leuk om jou in Midouchi te zien.
0: Nou ja, met name omdat het idee afzeiken is niet zo moeilijk, hè? Afzeiken is het makkelijkste wat er is. He, Ron Vergouwen toch?
2: Waarom kijk je mij aan?
0: Nee, ik vraag het aan je.
2: Zie ik eruit als een afzeiker?
0: Nee, totaal niet.
1: Afzeiken is inderdaad wel makkelijker dan...
0: Dat is niet zo moeilijk, toch?
2: Nou, maar dat was wel de reden waar mensen jou denk ik niet herkenden. Dat er ook dat mensen met vraagtekens...
0: Mensen raakten in verwarring, hè, bij mij. Ja.
1: Maar ik vond de grap over dat je naar binnen ging met Gert-Jan en Carrie Knoops en zei, hier is de SM-kelder. Oh nee, dat was hem niet.
2: Dat is een mooie aflevering.
1: Ja, die was goed.
0: Ja. Die was oké. Okay. Maar kijk, als je ooit naar mijn podcast luistert, dan zit ook niet de Wilfred Gené van VI daar. Dat zit ook gewoon...
1: Nee, en het probleem is denk ik dat het grootste gedeelte... Nou, niet het probleem, maar het grootste gedeelte ziet de Wilfred Gené van VI.
0: Ja, en die pakken hem in een hokje. Dat snap ik ook heel goed. Maar tegelijkertijd probeer je jezelf ook op een andere manier te ontwikkelen. Toch, hè, Noah?
1: Ja.
0: Ja. Hoe kijk jij naar Noah?
2: Ja, ik denk dat de superlatieven komen, dan schiet het tekort.
1: Nee, hou maar op. Dat hoeft helemaal niet.
2: Ja, nou, maar het vervelende is natuurlijk dat toch... Ja, je blijft de dochter van. Daar gaat dan iedereen het weer over hebben.
1: Ja.
2: Ik bedoel, dat op een gegeven moment gaat het omdraaien natuurlijk. Dan wordt Linda jouw vader. Moeder.
1: Ja, vader. Ja. Dat moet er veel voor gebeuren, wil dat ze zijn.
0: Ja.
1: Maar in deze wordt zij de moeder van? Ja. Nee, zover zijn we nog niet.
2: Dat komt in de buurt, hoor.
1: Ja, nee, dat gaat hem niet worden, hoor. Dat is natuurlijk ook een hele andere televisietijd. Ja.
2: Maar je hebt in ieder geval haar genen. Want nou, ja, als ik jou langs dat veld zie staan, dat doe je fantastisch.
1: Dankjewel. Ja, en het blonde haar. Maar dat wordt
2: daar geverfd. Kun je wat aan doen.
1: Ja.
2: Je zou ook een hele rode koep kunnen nemen.
1: Ja. Jij niet?
0: Ik verf nooit. Maar even, jij bent natuurlijk tv-kenner puur zang. Daarvoor maak je nu ook de podcast, volgens mij, toch of niet?
2: Ja, daar bleef je voor thuis 75 jaar televisie.
0: Daar hoort Linda bij. Daar bleef je voor thuis.
2: Die staat er ook bij.
0: Ja. Waar bleef jij voor thuis bij Linda?
2: Het fragment wat in de kanon staat. Want we hebben 75 afleveringen. En elke aflevering bespreken we één programma. En daar kiezen we dan een bepaald moment uit. Waarvan we denken dat het in ons collectieve geheugen zit. Of in ieder geval dat het zou moeten kunnen.
0: Hmm.
2: En als we dan bij Linda blijven. Die staat erbij met een fragment wat op mij als jonge heel erg indruk maakte. Dat was de aflevering van Love Letters. Waarin voor het eerste
1: homohuwelijk.
2: Twee mannen
1: een
2: ja-woord aan elkaar geven. Overigens, saillant detail. Dat was in het jaar dat het huwelijk voor geregeld in partnerschap. Of het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.
0: Van het thema huwelijk, hè?
2: werd ingevoerd. Dat was 2001. Alleen, die uitzending is opgenomen voordat dat legaal werd. Dus die mensen in die studio zijn... die hadden gewoon een geregistreerd partnerschap getekend.
1: Ah.
2: Want het huwelijk mocht nog niet op dat moment.
0: Okay.
2: Werd wel gezegd in de uitzending.
1: En dat is 2001, want ik kan me herinneren...
2: Dus
1: volgens mij heeft zij dit jaar een filmpje van die twee mannen gekregen... dat zij dus nu 25 jaar getrouwd zijn.
2: Nog steeds bij elkaar.
1: Ja, nog steeds bij elkaar.
2: Dat kan.
0: Ja. Nou ja, dat gebeurt niet zo vaak, hè? Überhaupt natuurlijk niet. Toch,
2: Wilfred, vertel.
0: Nou, ik zit in mijn tweede huwelijk.
2: Ja,
0: om als iets te noemen.
1: Huh?
0: Ja, wist jij dat niet?
1: Nee.
0: Ik ben eerder getrouwd geweest, ja.
1: Echt?
0: Ja, 3 jaar en 3 dagen, precies wat zei. Ja, nee, dat was geen succes.
2: Een opwarmetje.
0: Nee. Een opwarmetje, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar het is een bijzondere uitzending. Maar je pakt dus elke keer maar één programma, dan één aflevering.
2: Kijk, we kunnen ook uit een bepaald programma kunnen we meerdere fragmenten nemen. Alleen voor de diversiteit vinden we het wel leuk dat we elk programma maar één keer doen. En we proberen ook niet elke presentator er 6 keer in te stoppen of zo. Jij zit er ook gewoon 1 keer in met Vandaag Insight, met een bepaald moment.
0: Ik neem aan de dildo.
2: De dildo van Mark Rutte.
0: Ja.
2: We hebben wel discussie gehad. Ik maak de podcast samen met Bjorn Bouwens. Dat gaan we gaan
0: voor. Dat is een nette jongen. Die houdt niet van een lineair waarschijnlijk.
2: Nee, dat klopt wel inderdaad. We hadden een aflevering over seks voor de boeg. Toen was hij heel stil inderdaad.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Een beetje een kuisje jongen.
2: Ja, dat wel. Maar goed, voor de balans is het wel goed. Maar dat zat je in met de dildo helm. Maar we hadden ook kunnen kiezen. Dat is een heel bekend fragment. Dat jullie zaten te grappen over Wesley Snijder. Ja, die zou staan op de hummer.
1: Daar zat John bij.
0: Ja, met die kwam niet meer bij toen inderdaad.
1: Die staat. Ja. Die is een hummer.
2: Ja.
0: Ja, er waren wel genoeg klassieke uitzendingen. Ook dat we twee keer de televisiering winnen uit. Dat is het ook
2: maar vind je dat we een ander fragment hadden moeten nemen?
0: Nee, ik denk dat je wel dat. Want het is zo herkenbaar voor zoveel mensen. Dat heel veel mensen dat weten. Maar ik zit voor mezelf. Er zaten ook een paar met de bargasten en zo. We hebben een aantal belachelijk leuke uitzendingen gemaakt. Maar ja, we hebben er zoveel gemaakt inmiddels.
2: Ja, maar het is toch dat bepaalde fragmenten gaan dan het collectieve geheugen in. Dat kun je niet van tevoren voorspellen.
1: En is het allemaal, zeg maar, entertainmentprogramma's? Zit er sport in? Of...
2: Nieuwsprogramma's zitten er ook in.
1: Okay.
2: We hebben bijvoorbeeld het NOS-journaal. Met Harmen Cize, die dan toch enigszins bevend aankondigt... dat hij net gehoord heeft dat Pim Fortuyn is neergeschoten. En Studio Sport zit er ook in.
1: Oh, maar... het afscheid?
2: Daar hebben we wel. Nou, daar gaan we het wel over hebben in die aflevering. Kijk, de echte sportmomenten. Dus...
0: We hebben het over hetzelfde afscheid nu, of niet?
1: Nou ja, het zit er in Studio Sport.
0: Wat we
2: had gekund. Maar uiteindelijk hebben we toch gekozen voor het verslag van de huldiging van Oranje in 88.
1: Oh, ja.
2: Met die rondvaartboten.
1: Okay. Ja.
2: Ja. Maar de echte sportfragmenten, dus dat je echt mensen goud ziet halen. Of het fragment zelf dat ze gescoord hebben.
0: Elfstedentocht had ook
2: gekund,
0: hè?
2: Dat vinden we een andere kanon waard.
0: Elfstedentocht had ook een optie kunnen zijn. Dat is ook een geweldige prestatie.
2: Maar dat is ook weer meer echt sport.
1: Maar dat vind ik grappig, want je hebt elke keer bij het televisiegala heb je top 10 fragmenten van het jaar, top 10 tv. Fragmenten. En dat is best wel vaak dat een sportmoment op één komt.
2: Ja, zij doen het wel.
1: Ja.
2: Dat is een keuze.
1: Ja, dat is een keuze.
0: Maar jij zegt van vroeger, hè, je ziet jezelf nog zitten, waarschijnlijk natgekamde haartjes net uit bad en dan voor die tv. Ja. Dat nostalgische gevoel.
2: Ja.
0: Bestaat dat vandaag de dag nog bij tv? Als je nu
2: nou, steeds minder. En daarom willen we ook met die podcast een beetje een monumentje oprichten voor de televisie. Bestaat nu 75 jaar. De invloed van televisie, we zien het allemaal. Budgetten worden minder, omdat er minder mensen kijken. We willen een monumentje voor het medium televisie oprichten. En we willen ook een beetje de term nostalgie is een beetje een muffige term aan het worden. Mensen zeggen, terugkijken, dat doe je toch eigenlijk niet. Je moet vooruitkijken. Maar ik vind ook... Het verbindt ook juist. Wat is nou het meest voorkomende gespreksonderwerp op een verjaardagsfeestje? Dat is het weer, dat is sport en dat is naar welke tv-programma's heb je vroeger gekeken? Het verbindt, het zet mensen bij elkaar. En ik denk dat in deze polariserende samenleving, dat het alleen maar goed
0: is. Ik heb het bijvoorbeeld met Willem Bruis. Willem Bruis was echt mijn held. En er is een aflevering van Willem Bruis. Die had altijd, misschien weet je dat nog, als het paar dat gewonnen had in de finale kwam. Er stonden volgens mij 5 kastjes... met een glazen kast en er stonden prijzen in.
2: Ja.
0: En dan moest je ze beetpakken en dan moest je ze aan open doen of niet. En soms zaten ze op slot en was je af. Dan kreeg je die prijs niet. En dus dat was het spannende natuurlijk. Ik denk dat ze achteraf gewoon met die knopjes de deuren open en dicht konden doen. En als het een leuk stel was, gingen alle deuren gewoon open. Kan haast niet anders.
2: Ja.
0: Maar er is een aflevering dat André van Duin binnenkomt als monteur. En die trekt al die deurtjes alvast open. Die speelt zogenaamd dat hij niet door heeft. Die trekt al die deuren open. Ja. En die mensen durven 3 van die 5 deuren toch niet open te doen. Dus ik vroeg het laatst aan André van Duin, zaten ze nou echt open of niet? Die konden zich niet meer herinneren. Ik zou zo graag erachter willen komen of het nou echt open waren of niet.
2: Ja.
0: Dat moment.
2: Wat is voor jou een nostalgie, Noah?
1: Wat is voor mij nostalgie? Wat keek ik vroeger? Ja, dat is wel gek om dan te zeggen.
0: 27 bijna. Hier.
1: Iets van je eigen. Nee, ja, ik was wel veel. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was veel in televisiestudio's vroeger, natuurlijk. En je ziet wel dat dat nu ook wel veranderd is. Ik bedoel, vroeger hadden ze 3 opnamedagen voor 1 aflevering. Ja. Nu doe je er 3 op 1 dag.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, ik ben wel van de generatie die gewoon televisie keek. Dus ja.
0: Je keek maar wat was voor jouw favoriet dan vroeger?
1: De X-Factor, Idols, dat soort programma's.
2: Ja, nou ja, de overwinning van Jamai bij Idols staat ook in onze kanon bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Maar ook bijvoorbeeld Ben Saunders, ook een talent die had. Maar dat die 4 stoelen voor hem draaiden in het eerste seizoen van The Voice of Holland... Ja, dat weten ook nog heel veel mensen.
0: Het is
1: daar ging je op vrijdagavond voor zitten. Voor die programma's. En veel talentenjachten. Hans Gatellen, dat was toen nog helemaal...
0: Ik ben een stukje ouder. Ik keek naar Fred Oster met de mamotten. Ted de Braak met die stokjes die naar beneden vielen. Die moest je opvangen heel snel, die stokjes. Dat is ook geweldig natuurlijk allemaal.
1: Eigenlijk best simpel vermaak in die vroegere televisie.
0: Ja, maar het wel goed vermaak. Het zat echt goed in elkaar, vond ik. Dat als je er terugkijkt, denk ik, hoe hadden ze het zo goed kunnen maken? Ook zo geen Jerot bijvoorbeeld. Dat sloeg eigenlijk nergens op. Maar dat was hartstikke leuk.
1: En nu zie je ook dat er best wel veel programma's weer terugkomen.
2: Ja, nou ja, ik zat voor de buis vroeger voor bijvoorbeeld de Staatsloterijshow en Flodder. Nou, dat is dit jaar allebei geprobeerd om opnieuw te doen met wisselend succes. Helene doet het best prima.
0: Ja.
2: Met toch een wat matig budget weet zij nog best wat van die show te maken.
0: Mm.
2: En Flodder, je ziet dat dat, nou ja, dat dat gewoon niet in de huidige tijdgeest past. Dat was echt iets van de jaren 90. Dus het remake is echt, het is echt heel erg lastig. We hebben het er ook over om terug te komen op Love Letters. Ik vind het heel knap, want dat was heel succesvol. Dat jouw moeder nog steeds niet heeft gezegd, we gaan dat weer terugbrengen. Want ik denk dat heel veel mensen in eerste instantie heel erg leuk zouden vinden.
0: Zie je er vanavond ook niet?
1: Nou, ik zou er zo eens even bellen.
2: Ja, maar ik vind dat moedig dat ze dat niet doet.
1: Ja. Of in Duitsland, hè, Traumhochzeit.
2: Ja, heeft ze ook gedaan, ja.
0: Bijzonder allemaal. Hey, die commerciële tv die er ooit bij kwam, is dat een verrijking geworden voor het hele landschap? Of zeg je?
2: Zeker, ja. Nou ja, ook het RTL Nieuws zit er ook in de eerste uitzending met Loretta en Jeroen Pauw.
0: Oh ja.
2: Nou ja, dat was houtje-touwtje werk. Ze hadden net een telefoonaansluiting daar bij RTL Nieuws. Maar het is zo belangrijk geweest, ook voor de innovatie van de tv-journalistiek. Ook de komst van Hart van Nederland is ook heel belangrijk geweest. Dus je ziet dat...
0: Maar uiteindelijk heb je dit samen besloten, wat erin komt en wat er niet in komt.
2: Het is, nou, voor een deel is het, wat vinden wij nou belangrijk, wat heeft invloed gehad, wat heeft impact gehad op de maatschappij. En anderzijds, ja, het blijft natuurlijk altijd voor een deel persoonlijke keuze. Maar dat mag over gemaild worden.
1: En die allereerste tv-uitzending, dat is dus 75 jaar geleden. Dus dat is 1951.
2: Ja, klopt.
1: En dat was toch met vanavond is een historische avond, of wat zei die nou?
2: Ja, die tv is die avond is ook niet bewaard gebleven natuurlijk. Het was gewoon in een kerkje ergens in Bussum. Dat kerkje bestaat ook niet meer. En er zijn nog maar weinig draaiboeken ook overgebleven en zo. Ja, die begin van die televisie, ja, als je daar, de schatkamer van beeld en geluid is daar ook een fantastische...
0: Ja, fantastisch dat ze die ook open hebben gesteld.
2: Ja, dat zit overigens nog heel weinig in, vind ik. Ja. Dus dat moet nog echt groter worden. Maar die podcast die we nu hebben, daar bleef je voor thuis. Dat is een mooie manier om weer eens eventjes te duiken in die nostalgie.
0: Dat is jouw podcast, hè, voor de duidelijkheid.
2: Van Bjorn Bouwers en van mij.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Kun je overal beluisteren.
2: Ja, zeker.
0: Nou, Ron Vrouw, goed dat je er was weer.
2: Dankjewel voor
0: de uitnodiging. En tot de volgende keer. Ja. Vrijdag 21 augustus. We zijn dus weer begonnen. Muziek wordt verzorgd, ik zei het al eerder, door DJ Thomas Robson. Niet de minste natuurlijk. Kun je overal voor inhuren trouwens ook. Als je hem wel nodig hebt, dan voor feesten, partijen. Hij is altijd te bereiken.
3: Dat is ook,
0: Via onze site, denk ik. Ik weet eigenlijk niet eens hoe. Ja, nou ja, dan ga ik straks wel even aan hem vragen. Annemarie de Kunder is inmiddels aangeschoven. En Noah Fahl is toch druk in gesprek?
1: Sorry, we hadden nog even over oude tv-programma's.
0: En jij bent een Meghan-fan, heb ik begrepen. Meghan-fan.
1: Ja.
0: Meghan Markle.
1: Ja, nou, Meghan Markle. Nou, allereerst, ik was groot fan van Suits, waar zij actrice in was. En nou, toen ging ze natuurlijk met Prins Harry. Nou, dat was helemaal geweldig, vond ik dat. En
0: je leeft het helemaal op, hè?
1: Ja, nee, vond ik leuk. En ik kijk in deze hele... hoe moet je het noemen? Soap eigenlijk, met Meghan en het Koninklijk Huis. Vind ik het toch altijd dat ik denk... Ik vind het Koninklijk Huis in Engeland een beetje middeleeuws. En dat het allemaal binnen de lijntjes. En dat heeft zij niet helemaal gedaan.
0: Nee.
1: En daar is ze voor afschuwd. En dat vind ik toch niet helemaal netjes.
0: En dat weet Annemarie de Kunder ook. Want die is koninklijk verslaggever bij RTL Boulevard. Ja, toch?
4: Hoi,
0: Jij zit er goed in, hè, wat dat betreft.
4: Ik zit er helemaal in, van begin tot eind.
0: En jij keek enorm op van deze terugkeer.
4: Heel erg. Ik lag in mijn bed te scrollen. Nog even voordat ik ging slapen.
0: Je lag in je bed te scrollen.
4: Ik lag in mijn bed te scrollen. Okay. En toen ineens kwam dat bericht. En ik dacht, dit klopt niet. Dit is gewoon een grap of zo. Maar het is gewoon echt.
0: En waarom dacht je dat het nog nooit was gedacht? Dan? Waarom?
4: Nou, omdat ze natuurlijk... Ik volg dit al vanaf dat ze verkering kregen. En de Mexit, alles. En alles wat ze hebben gezegd. Natuurlijk de interviews met Oprah Winfrey. En de boeken die geschreven zijn. En dan ineens willen ze terug naar Engeland. Het Engeland
0: had ze alles verbrand, toch? Als je eerlijk bent. Alles hadden ze verbrand.
4: Ja.
0: Dan ga je niet meer terug. Als je ergens niet naartoe gaat, is terug naar Engeland.
4: Nee, en ook zo snel al, vanaf september, beginnen de kinderen al op school. Ja. Nou, dat is over een paar weken.
1: Is er een reden voor dat ze terugkomen?
0: Money.
4: Ja, dat is de vraag inderdaad. Die iedereen heeft.
1: Money.
0: Dat lijkt me toch haast.
4: Ja, dat moet haast wel. Nou, ik denk, maar dat is ook een beetje wat ik hoor van de verslaggevers in Engeland, is dat Harry voornamelijk terug wil, omdat hij zijn kinderen... het Britse onderwijs wil geven. En hij mist Engeland, hij mist zijn vrienden, hij mist zijn familie. Hij wil ook echt die band met zijn vader goed houden... omdat hij natuurlijk gewoon ernstig ziek is. Daar draait het op uit. Mm-hmm. En Meghan, dat is natuurlijk de grote vraag. Waarom gaat zij mee?
0: Ja, waarom gaat zij mee? Daar ben jij deskundige voor.
4: Daar ben ik deskundige voor. En nu schijnt het dat ze dus weer wil gaan acteren.
1: Oh!
4: Dus dat zou een reden kunnen zijn. Maar aan de andere kant, waarom zou ze dat niet in de VS hebben kunnen doen?
0: Dat lijkt me toch ook, daar acteerden ze toch ook?
4: Ja. Dus misschien dat ze een rolletje nu krijgt in Engeland. Of ze is gewoon natuurlijk echt de goedheid zelfde en wil gewoon Harry een leven gunnen in
1: Engeland. Ik hoor een klein beetje sarcasme in deze opmerking.
0: Ik hoor dat ook heel gezegd aan een brief. Hoe komt dat zo?
4: Nou, als je ze al heel lang volgt, dan heb je wel op een gegeven moment een bepaald beeld toch van hun
0: gekregen. Wat voor beeld heb je met name van Meghan dan?
4: Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat ik hoop heel erg telkens dat het allemaal niet waar is wat er gezegd wordt. Maar ik heb heel veel gesprekken met journalisten in Engeland. En die hebben heel veel bronnen bij het paleis. En zij krijgen gewoon heel veel informatie over Meghan uit die tijd natuurlijk dat ze daar in het paleis zat. En daarin was ze toch best wel, ja, moeilijk.
1: Maar dat gaat toch over dat ze 36 lakeien had in de huis. En dat ze dacht, nou, het mag er ook wel 10 minder. Dat is toch een beetje...
4: Nee, dat ging over dat ze echt heel graag een diadeem wilde dragen op de huwelijk. En dat mocht niet van de Queen. Maar zij wilde heel graag dat diadeem en ze was heel boos daarover. Dus dat zijn een van de voorbeelden. Maar ja, ze heeft natuurlijk ook gewoon superveel...
0: Als je getrouwd bent, is het zo'n diadeempje of
1: toch even op.
0: Ja, nee, niet. Nee, ik vraag het even.
1: Diadeempje, mooi, ja.
4: Diadeem. Nee, maar goed, ze heeft natuurlijk ook gewoon heel veel mensen in dienst gehad die later zijn weggegaan. Of gewoon heel snel weer zijn weggegaan. En wat ik wel een heel mooi artikel vind, dat is van de Vanity Fair. En als je het leest, dan is het 55 minuten lang lezen. Dus ik weet niet of je daar zin in hebt. Maar die hebben heel degelijk onderzoek gedaan naar het leven van Harry en Meghan in de VS. En zij hebben heel veel mensen gesproken die met hun hebben gewerkt. En daar komt best wel een gebalanceerd verhaal naar voren, ook genuanceerd. Mm-hmm. Maar dat zij dus echt best wel moeilijk zijn om mee samen te werken.
0: Ja. Dat waren grote deals, onder andere met Netflix. Het ging om veel geld volgens mij ook, toch?
4: Ja, heel veel, ja. Aantal miljoen.
0: Ja, ik zag tientallen miljoenen zag ik voorbij komen.
1: Maar is het niet eigenlijk vanaf het begin af aan al een beetje gedoemd om te mislukken? Want ik bedoel, je hebt Kate met William en die paste perfect in dat plaatje. En het was helemaal 100%. En Meghan was natuurlijk vanaf het begin al dat ze dachten, oeh, dat kleurt een beetje buiten de lijntjes.
0: Dan gebruik je het woord kleur ook nog, want dan ging het ook steeds over.
1: Oh ja, nee, ja, zo dat bedoel ik hem inderdaad.
0: Maar dat werd wel gesuggereerd.
1: Nou, zeker in dat Oprah Winfrey interview.
4: Nou, kijk, weet je, ik heb het vanaf het begin af aan gevolgd. En in het begin werd ze echt met open armen ontvangen. Dat was echt zo. Iedereen die had zoiets van, oh, het is eindelijk een frisse wind door het huis van Windsor.
0: Ja.
4: En het is iemand inderdaad van kleur. En het gemene best, daar bestaan ook heel veel mensen uit mensen van kleur. Ja. Dus nou, dat vonden ze echt allemaal heel fijn. Maar toen, en dat was het punt waarop het eigenlijk misging, kwamen die verhalen van die paleismedewerkers die wilden lekken naar die journalisten. En daar zijn de verhalen gekomen dat Meghan moeilijk is, et cetera. En toen is een beetje dat balletje gaan rollen.
0: Ja, toch vinden we het heel lastig om het echt te kunnen beoordelen. Want ik vind het altijd,
4: ja,
0: mensen hebben altijd heel makkelijk een oordeel over mensen die ze niet kennen.
4: Ja.
0: En dat is, je weet het niet van dichtbij. Je moet het over je via horen. En je weet nooit zeker hoe objectief dat is dan.
1: Precies, en ook dat interview met Oprah Winfrey, wat zij daarin vertelde. Hè, dat er ook gesprekken zijn geweest over dat er angst was over hoe de huidskleur van hun zoontje eruit zou komen te zien. Ja, als je dat hoort, dan denk je toch, jeetje, wat heftig allemaal.
4: Ja, kijk, volgens mij zijn er ook gewoon twee punten. De dingen die ze zeggen in de Netflix-serie, in het boek van Spare. Ik denk echt dat dat klopt, want wie kunnen dat nou beter weten dan Harry? Want hij is erin opgegroeid. En het is gewoon echt een heel ouderwetse systeem. Hele ouderwetse mensen, met mensen die geen emoties tonen. Dus daar valt heel veel op aan te merken. Wat ik denk ik heel goed is dat ze dat hebben aangekaart. Alleen de manier waarop, ik denk dat dat gewoon niet de juiste manier is geweest. Welke manier dan wel? Nou, dat vind ik een hele moeilijke. Maar niemand neemt dit hen in dank af.
1: Nee,
0: maar wat voor leven gaan deze mensen krijgen? Ik lees trouwens net dat prins Harry en 6 andere aanklagers de Daily Mail 9 miljoen moeten betalen.
4: Ja.
0: In verband met die rechtszaak die er al een hele tijd loopt. Omdat ze hadden de Daily Mail aangeklaagd. Die hebben er zelf 50 miljoen aan uitgegeven aan die rechtszaak, las ik trouwens. Maar daar moeten ze er 9 miljoen van gaan betalen. Zou het geld op kunnen zijn?
4: Bij Harry?
0: Ondanks het feit dat alles met grote bakken binnenkwam. Gaat het er ook met grote bakken uit, lezen?
4: Ja, het gaat er met hele grote bakken uit. Ik heb ook wel begrepen van mensen weer om hun heen dat ze toch inderdaad wel moeilijk hebben financieel. Dus daarom snap ik ook niet deze stap nu naar de UK. Want ze gaan weer een woning huren. Beveiliging moeten ze weer gaan betalen voor miljoenen. Ik heb echt geen idee waar dat geld nu weer vandaan gaat komen. Of er is nog iets waarvan we niet weten wat er aankomt. Misschien nog een boek van Meghan.
1: En die titels die gaan ze nooit meer terugkrijgen.
4: Ze zijn nog steeds de Duke and Duchess of Sussex.
1: Ja, maar de senior titels of zo, daar hebben ze afstand van gedaan? Of de rol? Of
4: zij zijn geen werkende leden meer van het Koninklijk Huis.
1: En dat gaat ook niet snel meer gebeuren.
4: Nee, Charles heeft nu al gezegd dat ze niet meer gaan werken voor de firm.
1: Dus daar kunnen ze niks aan verdienen?
4: Nee, daar verdienen ze sowieso niks mee. Alleen onkosten worden vergoed.
0: En die relatie tussen Harry en William, wordt die nog wat beter? Schat je dat in? Dat wordt ook niks
4: nooit.
0: Meer.
4: Nee, William die is er helemaal klaar mee. Moet je voorstellen dat je broer dat doet.
0: Ja.
4: zo'n serie maken en aan jou een schandpaal nagelt en je kan niks terug doen. Dat is natuurlijk vreselijk. En hij is heel koppig. Dus dat helpt ook niet echt mee. Hij voelt zich echt verraden. En hij moet natuurlijk de nieuwe koning worden. Dus hij moet wel een soort lijn houden in wat hij wel en niet tolereert in de monarchie.
0: En wat je nu zegt, als je al die dingen achter elkaar zet, is omgaan. Wat willen die mensen daar? Je kan de deur niet meer uit, lijkt mij, toch?
4: Nee, nou, dat zie je dus ook bij de Britse pers. Volgens mij weten ze helemaal niet wat hun overkomt. Want normaal hebben ze wel hun woordje klaar, zeg maar, met hun verhalen. En nu weet volgens mij niemand wat ze precies moeten zeggen erover. Want het is zo raar. En ook Meghan heeft vaak gezegd, ik zie het niet zitten om mijn kinderen naar school te doen in Engeland. Want dan elke keer als ik mijn kinderen breng, dan staan er allemaal paparazzi. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ze zijn weggegaan. Hè? Want ze werden lastiggevallen door de paparazzi en journalisten en ze werden niet beschermd door de koninklijke familie. Dus hoe ze dat nu voor zich gaan zien, ik heb echt geen idee.
1: Voor die kinderen toch, verschrikkelijk dit.
4: Ja, nou, ik hoop eindelijk wel dat we hun gezichtjes gaan zien. Want die hebben we tot nu toe nog niet gezien. Dus
0: En dat is belangrijk?
4: Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja?
4: Ja, dat is gewoon leuk.
1: Als koningshuisdeskundige is dat natuurlijk leuk. Ja, dat begrijp ik ook wel.
4: Ja, daar word ik vrolijk van.
0: Okay.
4: Ja.
1: Archie en Lilibet.
4: Ja.
1: Ja.
0: En wat gaat Boulevard er nou mee doen? Moet je er nu ook naartoe en zo? En op onderzoek uit of zo? Of laten ze het nog even?
4: Nou, dat zou goed kunnen. Ja, ik heb nu vakantie. Dus,
0: oh, je zit hier in je vakantie
4: ik
0: gewoon?
4: Ik zit in mijn vakantietijd.
0: Ja, dat is, top.
4: Ja, dat is top, zeker.
0: Maar als Boulevard nu belt, dan vlieg je onmiddellijk die kant op.
4: Ja, en dat gebeurt heel vaak. Dus dat is heel leuk, natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk ook wel geweldig om zoiets te volgen. Dat is toch een soap die zich voor je afspeelt.
4: Eigenlijk is het alleen maar weer leuk dat ze teruggaan. Want het werd best wel een beetje saai. Kate en William zijn super saai. Charles is saai.
0: Ja.
4: Dus het is geweldig dat ze weer terugkomen en dat er weer iets gebeurt.
0: Ja, maar wat hebben die mensen zichzelf op de hals gehaald? Als het zo op de kennis denkt
1: allemaal. Ellende.
4: Ja, nou, dat gaan we bekijken de komende jaren, denk ik.
0: Maar ook wel knap, hè? Want ik las dat die deals echt om tientallen miljoenen gingen. Hoe je het voor elkaar krijgt om zoveel geld ook weer uit te geven dan.
4: Ja, maar ja, ze moeten ook dingen produceren daarvoor.
0: Jawel, maar.
4: En ze maken het niet waar, want die contracten worden niet verlengd. Nee. De Spotify-baas heeft ook gezegd van het zijn, wat zijn het?
0: Dodelijk saaie dingen zijn het,
1: toch? Als je toch nu een filmproducent bent, dan boek je haar toch meteen voor een hoofdrol.
4: Ja. Ja, dat zou ik wel doen, ja.
0: Oké.
1: Okay. Gaan de mensen wel naar kijken, hoor.
0: Ja.
4: Sowieso jij blijft gewoon Meghan fan,
1: hè? Ja, ik ook. Ja, Meghan. Ja. Toppertje.
0: Oké. Okay. Nou, goed dat je er was, Annemarie.
4: Ja, leuk.
0: Geniet er even van je vakantie. Tot hoe lang nog?
4: Tot en met zondag. Dus
0: oh, maandag ga je los.
4: Ja, zeker. Okay. Dan ga ik los.
0: Helemaal goed. Thanks. Dankjewel, hè.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playadora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de derde keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had de rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien. Die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
6: Ook voor alle mensen in Zandvoort, voor iedereen die komt.
7: Huisschudden heen en weer. Ja, dat was even een heftig.

0: Hier in het Jakarta Hotel in Amsterdam. Het is afgeladen vol inmiddels. Nou ja, afgeladen vol. Er zitten mensen.
1: Beetje
0: dat is belangrijk.
1: Ja,
0: dat weet jij toch. Jij, jij snapt de showbiz toch
1: tuurlijk.
0: Wel.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en zo.
1: Zet hem even dik aan.
0: Daar een beetje Noah Falen. Ik zag van de week in jullie podcast dat je Noah de Mol werd genoemd. Wat was dat dan?
1: Nee, dat was een... wat wij in onze podcast met Helene en Merel doen... is dat we af en toe zeg maar haatreacties... of mensen die dan hele lelijke dingen schrijven... dat we dat dan even gaan bespreken met elkaar. Ja. En dan had iemand gezegd, wat heeft die Noah de Mol een rukuitstraling of een arrogante uitstraling? Dus ik, ja, nou ja.
0: Doet dat wat met je?
1: Nee, nee, nee. Nou, ik zou zeggen, als het je wel heel veel zou doen, dan moet je dit vak eigenlijk niet beoefenen.
0: Een statement, ja.
1: Ja, want dan ga je...
0: Ik weet er niks van, maar ik heb veel collega's gehoord dat dat heel pittig kan.
1: Nee, want dan ga je ook avond heel erg naar bed. Maar ja. Het doet mij meer als mensen uit mijn omgeving, of mensen met wie ik werk, dingen zouden zeggen, kritiek zouden hebben. Want dan zou ik daar iets mee gaan doen. Maar als iemand een anoniempje op socials, nee, dat heb ik niet zo.
0: Die storm die jullie hebben meegemaakt, gaan we niet over doorpraten. Alleen wil ik wel weten, heeft dat je ooit doen twijfelen over dit vak?
1: Ja, dat denk ik wel. Sowieso heb ik nooit vanaf jongs af aan zeg maar, de wens gehad... om nou echt heel erg graag voor de camera of daarbij bekend te worden. Maar ik wilde heel graag de voetballerij in. Ja. Nou, ik ben begonnen als redacteur, dat vond ik ook heel leuk. En toen was het super tof dat je verslaggeving mocht gaan doen. En dan hoort dit daarbij. En daar ben ik wel veel beter mee leren omgaan, denk ik. Maar dat heeft me zeker wel eens doen twijfelen... of ik dat die kant ervan heel erg leuk vind. Want alles, en zeker in mijn geval, ligt onder een vergrootglas. Maar dat is iets waarmee ik het moet doen. En ik heb daar ook heel veel mooie kansen uit gekregen. En daar ben ik me ook heel bewust
0: van. Maar we leven wel in een tijd, ik bedoel, ik spreek ook voor mezelf... dat de heftigheid zoveel groter geworden is...
1: Ja.
0: Dat je wel eens afvraagt, is dat het waard?
1: Zeker. En ik denk ook dat er dagen zijn dat je het beter kan hebben dan anderen. Ik weet niet of jij dat hebt.
0: Ja, absoluut.
1: Maar het is, ik denk dat het 1-2 keer per jaar... dat je er even een dag naar van bent... als iemand weer iets lelijks heeft geschreven... en de andere dagen dan weer niet. Maar ja, je moet ook een beetje een olifantenhuid creëren. Ja, dat... We hebben ook hele leuke dingen aan ons vak.
0: We doen juist heel veel leuke dingen.
1: Daarom.
0: Ik wil kijken ons hier nu zitten.
1: Ja.
0: Met Arno Nokki.
2: Arco Njokke, ja, die meldt.